0: Namelijk te maken met associatie natuurlijk. We zien heel veel mensen en we horen hen spreken en dus onthouden we de manier waarop mensen zich presenteren, zowel fysiek als ja, akoestisch. En dat blijft dan ergens hangen.
1: En zijn we daar als mensen goed in van nature? Is dat iets wat we makkelijk doen?
0: Goh, ja en nee, we doen het heel vaak. En we doen het heel natuurlijk, hè, dus we denken er helemaal niet over na. We zijn wel heel vaak fout.
1: Ja.
0: Maar we zijn dan heel overtuigd dat we het toch juist hebben.
1: zo overtuigd dat we soms zeggen, nee, dat klopt niet. Dit lichaam klopt niet bij de stem.
0: Ja,
1: of de...
0: absoluut. Hè? Dus ja. Je verwacht iets en dan denk je, oh nee, die man doet iets mis.
1: Ja, maar we gaan het helemaal niet daarover hebben. We gaan het hebben over wat je stem ja, op heel veel andere vlakken eigenlijk over iemand zegt. Over macht, over betrouwbaarheid en dat soort dingen. En je hebt daar specifiek onderzoek naar gedaan in de 19e eeuw.
0: Ja.
1: De vraag 1, hoe onderzoek je dat?
0: Ja, heel voorzichtig. Nee, je hebt natuurlijk geen opnames voor het grootste deel van de 19e eeuw. Hè. Dus de eerste akoestische opname is van 1861, denk ik. En die kunnen we eigenlijk niet terug afspelen, dus die bestaat alleen op papier. Dus ik moet werken met geschreven materiaal. En wat je dan probeert te doen, is een soort gecompliceerde puzzel terug gaan leggen. Je gaat kijken naar hoe beschrijven mensen stemmen. Hè? Dus gewoon wat vinden ze daarvan en hoe geven ze een soort vaak heel metaforische beschrijvingen. We hebben prachtige beschrijvingen uit de 19e eeuw, omdat de journalistiek op dat moment heel erg opkomt.
1: Ah ja, dus de stemmen zijn wel beschreven, vaak door journalisten.
0: Ja, en die daar super creatief in zijn ook. Hè. Dus ze vergelijken bijvoorbeeld stemmen met muziekinstrumenten. Dan gaan ze zeggen, ja, deze man, hè, die klinkt heel erg als een trompet. Maar dan die andere, dat is een soort valse trombone. En daar kan je dan wel iets bij voorstellen. Hè. Dus dat soort descriptief materiaal hebben we best veel voor de 19e eeuw. Je hebt ook heel veel prescriptief materiaal, heet dat dan. Hè. Dus het voorschrijven van hoe iemand zou moeten spreken.
1: Okay.
0: En daar heb je ook een enorme hoeveelheid van voor de 19e eeuw. Mensen waren echt obsessief bezig met ja, hoe moet het en wat is een mooie stem. En dan krijg je dus allerlei handboeken van hoe kan ik een goed spreker worden. Er wordt heel exact voorgeschreven wat je moet gaan doen.
1: En al die papieren zijn gelukkig bewaard gebleven voor jouw onderzoek.
0: Niet allemaal, maar voldoende. Hè. Dus de 19e eeuw heeft meestal geen last van gebrek aan materiaal. We hebben vaak eerder te veel dan te weinig, bij wijze van spreken. Er wordt heel veel gedrukt, er wordt heel veel verspreid.
1: En dan toch even voor mij, waarom kies je ervoor om dan op de 19e eeuw in te gaan zoomen, in plaats van bijvoorbeeld op de 20e eeuw, waarvan er wel eindeloos veel audiomateriaal, als je op de stem gaat concentreren, waarom kies je dan voor zo'n 19e eeuw?
0: Er zijn een aantal redenen voor, maar één daarvan is misschien dat orale heel erg belangrijk was in de 19e eeuw. We denken altijd, hè, dat is de tijd van print. Dat is het moment van al het nieuws dat dan echt geschreven wordt geformuleerd. Maar we weten eigenlijk wel uit allerlei beschrijvingen dat mensen op dat moment veel meer bezig waren met ja, hoe klinkt een politicus? Hoe spreken we met elkaar? Hoe stelt iemand zich publiek voor? Dus we weten dat orale heel erg belangrijk was. En aan de andere kant weten we daar als historici dan weer heel erg weinig van in de praktijk, omdat het verdwenen is natuurlijk. Hè. Dus het is een soort methodologische uitdaging natuurlijk. Maar ook gewoon interessant omdat het verloren is gegaan.
1: En hoe kwam die stem van politici dan tot het volk eigenlijk? Los van inderdaad wat je zegt, dat ze het misschien in de krant konden lezen, dus in de beschrijvingen, maar is dat ook nog speeches of publieke... Want daar moet je het dan van hebben, denk ik.
0: Ja, er werd best wel veel publiek gesproken. Hè? Dus zeker in Engeland heb je zo de tijd van de platform speeches, heette dat. Dus echt van die hele grote massas die kwamen opdagen om de grote sprekers van hun tijd te horen. Prime Minister Gladstone was een van de mensen die daar bekend om stond. Hè? Mensen kenden hem als die fantastische stem. Terwijl we weten opnieuw, hè, je ziet dat er dan duizenden mensen staan luisteren naar één persoon die niet versterkt is. Heel weinig mensen kunnen hem echt letterlijk gehoord hebben. Maar blijkbaar hadden ze dan toch een soort ja, een beeld van hoe die man geklonken moet hebben.
1: En waren politici zich daar toen van bewust dat hun stem zo'n belangrijke rol ook speelde in het vertellen van hun verhaal, hun overtuiging om mensen op hem te laten stemmen?
0: Enorm, ja. En ze waren daar zelf heel erg angstig over vaak. Hè. Dus als ze vonden dat ze daar zelf niet goed in waren, dan zie je in hun memoires bijvoorbeeld. Hè, van oei, ik was een beetje een iel jongetje en ik had onvoldoende stem. Dus ik heb dan heel erg moeten oefenen om een goed politicus te kunnen worden. En anderen die zich heel bewust zijn van het feit dat zij er zeer goed in zijn natuurlijk. Dus je ziet wel dat zij daar mee bezig zijn. Dat ze ook echt naar opleiding zoeken in die zin. Dus public schools voorzagen echt in een soort opleiding van hoe word je een goed spreker. Maar ook allerlei charlatans boden dan aan van oh, bij mij kan je een beter spreker worden. En die schijnen toch wel aftrek te hebben gevonden. Als je kijkt naar hoeveel van die boeken dan verkocht zijn en hoe vaak ze werden bijgedrukt, waren ze best wel populair.
1: En dat overigens van alle tijden, want ik hoor nog steeds regelmatig op de radio een spotje over het spreken voor een publiek. En het
0: blijft ook moeilijk, hè, het spreken voor het publiek. Ja.
1: Ja. En is er een reden dat je dan specifiek inzoomt op politici? Want je zou ook kunnen kijken naar de spraak van iedere andere burger in die eeuw. Is er een reden dat je specifiek naar politici bent gaan kijken?
0: Die zijn het best gedocumenteerd natuurlijk. Dus in die zin zijn die het eenvoudigst. Hè. Zeker in de 19e eeuw worden eigenlijk alle debatten in het parlement bijna overal in Europa echt woord voor woord neergeschreven. Dus
1: echt getranscribeerd.
0: Ja.
1: Zoals het nu ook nog steeds denk ik in de Kamer zo in de Tweede Kamer gebeurt inderdaad.
0: Absoluut. Hè. Er wordt niet alleen opgenomen nu, maar er wordt ook nog altijd getranscribeerd. Je hebt zo het begin

0: Misschien zijn die het eenvoudigst. Zeker in de 19e eeuw worden eigenlijk alle debatten in het parlement bijna overal in Europa echt woord voor woord neergeschreven.
1: Dus echt getranscribeerd.
0: Ja.
1: Zoals het nu ook nog steeds, denk ik, in de Kamer zo, in de Tweede Kamer gebeurt, inderdaad.
0: Absoluut. Hè. Er wordt niet alleen opgenomen nu, maar er wordt ook nog altijd getranscribeerd. Je hebt zo het begin van steno ook in de 19e eeuw, dus dat ze sneller kunnen meeschrijven. Dus je hebt heel veel materiaal. En het is natuurlijk een vorm van spraak die heel veel impact heeft. Ik bedoel, allerlei mensen spraken en spraken professioneel, maar als politici iets zeggen, heeft dat vaak of soms iets meer effect dan als je gewoon in de keuken staat te praten.
1: Ja, dus het is denk ik de combinatie van de beschikbaarheid van bronnen en de impact van de woorden.
0: Ja, een soort publieke impact of ja, een publiek belang. Ja.
1: En zit er dan ook bij jou nog een nieuwsgierigheid naar alle andere stemmen uit die tijd?
0: Absoluut, ja. Als ik zou kunnen, zou ik allerlei dingen nog willen gaan achterhalen. Ik denk kloosterstemmen bijvoorbeeld. Lijkt mij ongelooflijk interessant. Maar daar kom je natuurlijk per definitie niet achter.
1: Nee, en ook daar is weinig over vastgelegd.
0: Heel weinig materiaal, ja.
1: Ja. Echt, ik vind het dus, wat ik zei, ik vind het echt fascinerend om te kiezen voor deze tijd. Omdat er zo, wat ik zeg, het is heel logisch om als er heel veel audiomateriaal is, om je daarop. En heb je ook iets specifieks dan met die eeuw, dat je daar op in bent gaan zoomen? Kan je ons een beetje schetsen? Want ik de 19e eeuw, dat is voor mij is dat eigenlijk zo'n groot. Ik ben geen historicus. Voor mij is de 19e eeuw. Ik denk dan aan de industriële revolutie en een stoomtrein. Dat zijn een beetje
0: dat is
1: mijn
0: een
1: associaties.
0: Heel goed begin, ja.
1: Maar kan je ons een beetje meenemen in die tijd eigenlijk? En ook zeker de politiek in die tijd.
0: Ja, het is een hele fascinerende eeuw eigenlijk. Hè? En ik denk vaak. Met name in Nederland is de 19e eeuw een beetje ondergesneeuwd, omdat hier de Gouden Eeuw is natuurlijk vroeger. En dan komt de 20e eeuw met de welvaartsstaat en daartussen is er dan een soort zwart gat. Maar in de 19e eeuw gebeurt er best veel. Voor de meeste Europese naties geldt dat het moment is waarop de natie gaat ontstaan, bijvoorbeeld. En dat is politiek natuurlijk van een enorm belang. Hè? Het idee van dat je niet gewoon een soort koninkrijk hebt dat altijd en eeuwig blijft bestaan, maar dat je een volk definieert waar duidelijke grenzen voor zijn, die mee zeggenschap hebben over hoe de staat geregeerd wordt. Dat wordt op veel plekken min of meer uitgevonden in de 19e eeuw. Die industriële revolutie uiteraard. Hè, en dan krijg je een heel andere organisatie van de maatschappij. Ook natuurlijk een soort opdeling tussen de werkenden en zij die bezit hebben. Wat toch een andere indeling is dan wat we kenden uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. En vooral ook een enorme bloei van de wetenschap. Die echt wel verandert. Niet alleen in termen van hoeveel er gebeurt, maar ook van aard verandert. Je gaat zo die omslag maken van wat dan natuurlijke filosofie of natuurfilosofie werd genoemd naar wat we nu kennen als wetenschap. Tests gaan uitvoeren, experimenten uitvoeren. Het is een manier van denken die heel anders is dan grofweg voor de Franse revolutie.
1: Ja, en ook een tijd die denk ik gedomineerd wordt door mannen eigenlijk in de bronnen, of niet?
0: Grotendeels, ja. Tot min of meer het laatste kwart misschien, wanneer de suffragettes natuurlijk een beetje lawaai beginnen maken en hun stemmen ook heel letterlijk laten horen.
1: Vind je die dan ook vanaf dat moment meer terug in bronnen?
0: Die begin je wel terug te vinden. Dus vrouwen in het algemeen en dan inderdaad die vrouwen die opkomen voor het stemrecht misschien nog in het bijzonder. Dus vrouwen gaan bijvoorbeeld debatclubs oprichten ook. En ze beginnen. Ze doen dat dan eerst heel stiekem. Zeggen we hebben een literatuurclubje. En daarin gaan ze dan ook debatten voeren over de politiek. Die vliegen dan zo'n beetje onder de radar. Maar dan worden vrouwen toch ook getraind in dat publieke spreken. Dat ze op dat moment natuurlijk nog nergens echt kunnen uitvoeren. Want ze hebben nog geen toegang tot echte politieke ruimtes. Maar dat begint wel zo. En vanaf 1870 zoiets zie je dat heel erg opkomen.
1: Ja. We gaan even luisteren naar muziek. We gaan luisteren naar Christina
0: Rosenvinge.
1: Rosenvinge, ja, dat zeg je mooier dan ik. Waarom heb je dit nummer uitgekozen?
0: Ja, in de eerste plaats omdat ik het gewoon heel erg mooi vind. Maar zij is een van die vrouwen die de vrouwenstem ergens herdefinieert, vind ik. Ze is ooit begonnen als een soort popartiest in Alex en Christina, denk ik dat ze dan heette, het groepje. Dus heel poppy stem. En daarna heeft ze ook een solo-carrière uitgewerkt. En daar doet ze iets heel erg interessants, vind ik. Vokaal. Ik luister altijd graag naar vocale muziek. Dus ja.
1: Dan gaan we er nu naar luisteren.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, we hoorden Eva Ena Morada. En Josephine gaat mij helpen bij deze afkondiging van Christina Rosenvenge. Ja. En we spraken net over ik ben nu iets aan het voorlezen. Dat nooit was. Ik word me ook ineens tijdens deze uitzending steeds bewuster van mijn stem. Heb je dat vaker? Dat als je met mensen over dit onderwerp praat, dat iedereen zich bewuster wordt van je stem?
2: Ja, het erge is, ik geef heel vaak lezingen nu over stotteren. En dat is het allerergst, want dan begin je zelf te struikelen. Ja. Terwijl ik helemaal niet stotter, normaal. Maar ja.
1: Ik begin gewoon even overnieuw met deze. Ik spreek met cultureel historica Josephine Hoegaars hier in de nacht. En we hadden het net over je onderzoek in de archieven en parlementaire verslagen uit de 19e eeuw. En je hebt een beetje een beeld geschetst van hoe zag die 19e eeuw eruit. Was dat een groot contrast met de eeuw daarvoor, de 18e eeuw?
2: Ja, toch wel. Zeker politiek zou ik zeggen dat er een groot verschil is. Er zit een revolutie tussen en dat is niet voor niks. Meestal wordt die afbakening gemaakt in Europa toch, hè, met de Franse revolutie. En dat is op veel plekken toch echt de overgang van een soort autoritair regime naar een meer democratisch denken over de staat. Dat is een simplificatie van hoe het werkt natuurlijk. Ja. Maar dat is wel een van de redenen waarom ik vind dat die 19e eeuwse politiek zo interessant is, omdat je steeds meer mensen hebt die deelnemen. Dus ja. Je hebt in het begin natuurlijk alleen mannen van stand die mogen meepraten over politiek. En dan krijg je overal zo toch een beetje een uitbreiding. Dus niet-christenen mogen op bepaalde plekken dan plots toch ook gaan meeregeren. In het midden van de 19e eeuw krijg je in Frankrijk bijvoorbeeld de eerste zwarte representant, die uit Guadeloupe en Martinique bijvoorbeeld komen. Dus mensen die tot slaaf gemaakt zijn, dan bevrijd, dan in het parlement terechtkomen. Op sommige plekken krijg je ook aan het begin van de 20e eeuw dan al vrouwen die mogen deelnemen. Maar zeker in die 19e eeuw krijgen meer en meer mannen toegang. Jongere mannen krijgen toegang. Mannen die misschien iets minder verdienen. Dus mensen uit de arbeidersklasse krijgen toegang tot politieke representatie. En dat wil zeggen dat zij allemaal letterlijk een stem gaan uitbrengen. En dus we gebruiken dat beeld van de stem heel erg als een soort politieke agency. Politiek iets te zeggen kunnen hebben hangt heel erg vast aan dat idee van je uitspreken.
1: Ja, en het democratische spel begint ook. Dus waar het eerst voor de hand liggend, eigenlijk was er niks te kiezen. Nu moesten zij stemmen, op een andere manier stemmen voor zich gaan winnen. Dus ze moesten kiezers gaan overtuigen om in hun verhaal te gaan geloven. En daar speelt dus de stem, de letterlijke stem, een hele belangrijke rol in.
2: Ja, want mensen moeten dus ook echt publiek aanwezig zijn en op verschillende plekken aanwezig gaan zijn. En je merkt ook heel erg dat mensen dan ook zo op het lokale marktplein bijvoorbeeld proberen te gaan verkopen wat hun ideologie is. En zich moeten gaan richten op een totaal ander publiek dan wat zij gewend zijn. Ja. Dus in het begin van die 19e eeuw, en dat merk je ook in beschrijvingen van journalisten, heb je mensen die heel erg gericht zijn op die hele kleine kling van aristocraten. En die spreken op een manier die daarin past. Met hele grote melodische hoogtes en laagtes. Heel theatraal, heel sensitief en sensibel allemaal. Heel geciviliseerd.
1: Als we dat nu zouden nadoen, dan zou je echt denken van, nou, dat mag wel ietsje, mag een tandje minder. Dat
2: zouden we heel artificieel vinden, denk ik. En dan beginnen ze vanaf het midden van de 19e eeuw, beginnen mensen dat ook te denken. Zeggen van, ja, maar rustig aan, het mag gewoon rationeel zijn.
1: Ja, dat wel.
2: Ja,
1: het wel rationeel.
2: Ja.
1: Want inderdaad, in de 18e eeuw was het allemaal nog wat romantischer, wat theatraler.
2: Wat gecultiveerder en heel erg gericht op tonen dat je gevoel had. Terwijl naarmate die 19e eeuw vordert en die politiek dus inderdaad meer representatief moet worden, komt er toch veel meer ook een nadruk op, wat haalt de massa hieruit bijvoorbeeld? Wat is het voordeel van een bepaald beleid? Wat is het nadeel? En dan moet je toch meer met rationele argumenten komen dan met een soort prachtig discours dat alleen voor mensen die naar dezelfde school zijn geweest interessant klinkt.
1: En wat was een goede stem om dat rationele verhaal over te gaan brengen? Zijn er voorbeelden van wat dan een goede manier van spreken was?
2: Ja, er zijn best veel goede voorbeelden. Dus er werd heel uitgebreid besproken wie dan een goede en wie een slechte stem had. En als ik dan probeer een soort gemiddelde te trekken, en dat hangt dan ook nog wat af van waar je bent natuurlijk. In Frankrijk geldt een ander ideaal dan in Nederland bijvoorbeeld, of in Engeland. Ja. Maar meestal wordt voor mannen van middelbare leeftijd, en dat zijn de meeste politici, veronderstelt dat ze een relatief vlakke toon moeten gaan ontwikkelen. Dus niet te veel melodie. Dat het duidelijk hoorbaar moet zijn, uiteraard. En dat ze ook niet te veel mogen spreken. Dus je ziet heel veel in die aanwijzingen van hoe je een goed spreker wordt, dat je eigenlijk je gedachten best wel snel moet kunnen formuleren in ongeveer 5 minuten. En daarna begin je iedereen eigenlijk te vervelen, is zo'n beetje het idee.
1: Ja.
2: Mensen spreken veel langer, want we weten uit die speeches in het parlement dat ze vaak 1 uur, 2 uur, soms zelfs 4 of 5 uur konden spreken. Ja. Werd blijkbaar niet zo heel erg gewaardeerd.
1: Nee, en er werd dus ook nog niet zo heel goed geluisterd naar de experts op dit gebied. Want er waren daadwerkelijk instructies. Er werden boeken geschreven, er was lesmateriaal eigenlijk voor deze relatief nieuwe tak van sport eigenlijk. Het spreken voor, of niet?
2: Ja en nee, dus de retorica bestaat natuurlijk al heel lang, maar die was altijd gericht op een relatief kleine groep mensen.
1: Ja.
2: En was dan vaak gebaseerd op zo de oude Romeinse stijl in zekere zin. En die werd echt aangeleerd op school, zeker als je van een bepaalde klasse was. Dat werd eigenlijk best al wel lang gedaan. Maar het idee dat je dan ook bijvoorbeeld een arbeider zou moeten gaan overtuigen van je ideeën, ja, dat is natuurlijk vrij nieuw in die 19e eeuw. En daar waren andere dingen voor nodig dan je eigen vrienden en collega's te overtuigen natuurlijk.
1: En er waren mensen die daar al goede tips over konden geven, die zich eigenlijk hierin gespecialiseerd hadden al.
2: Die mensen vonden in elk geval dat ze dat konden.
1: Ja.
2: Of ze daar per se zo goed in waren, kunnen we moeilijk natrekken op dit moment. Maar ja, er werden allerlei lessen aangeboden en die kon je dan hetzij echt gaan volgen ergens ter plekke. Of je kon dus zo een goedkoper handboekje aanschaffen en jezelf dan dingen bijleren. En dan werd er vaak gezegd van, goh, ga eens naar een goede spreker luisteren. En je kon ook naar het parlement bijvoorbeeld. Je kon in het publiek gaan zitten, bij wijze van spreken, in de galerijen. En dan kon je iemand observeren en gaan nadoen hoe een goede spreker dat dan deed.
1: Ja, en het viel dus wel echt op, in de zin dat er journalisten schreven daarover. Ook, dus niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de manier waarop er werd gesproken. Heb je daar een voorbeeld van bijvoorbeeld, inderdaad? Dan ben ik heel benieuwd naar hoe je dat dan omschrijft, inderdaad. Van hoe.
2: Ja, ik heb iets meegebracht. Dit is van Henry William Lucy en dat is een van de eerste columnisten eigenlijk. Dus zo eind 19e, begin 20e eeuw begint iemand te schrijven. En hij heeft al zijn stukjes heten Peeps at Parliament. Dus we kijken eventjes naar het parlement. En dan zegt hij bijvoorbeeld, it is a happy dispensation that in the majority of cases nature endows with a pleasant voice men who do the most part of our public speaking. Dus gelukkig, hè, de mensen die het meest spreken, die spreken het best. En dan zegt hij bijvoorbeeld, Mr. Balfour has a musical voice and a delivery that has vastly improved of late years, even of late months. Dus hij commentarieert zelfs op het, hij leert toch wel bij, het wordt steeds beter. En je kreeg dus in die columns elke week bijvoorbeeld een soort update van dit is wat er gebeurt. Dan krijg je een uitgebreide beschrijving over hoe mensen zich kleden, hoe hun baard erbij hangt en dus ook hoe ze klinken. Dit is heel erg positief. Er zijn ook mensen die worden beschreven als, dit is iemand die als een schreeuwende meeuw klinkt. Dit is iemand die altijd in falset klinkt en die een soort. Er wordt dan vaak de vergelijking gemaakt met Frankrijk. Als mensen een beetje verwijfd klinken in Engeland, dan worden ze vaak als Frans afgeschilderd. Het omgekeerde gebeurde uiteraard ook. Maar dus vergelijkingen met vogels heel vaak. Vergelijkingen met muziekinstrumenten ook best wel vaak. Er zijn hilarische beschrijvingen
1: en
2: natuurlijk.
1: Dit is voor jou goud, dit soort
2: dit
1: bronnen,
2: is fantastisch,
1: toch?
2: Natuurlijk,
1: dit, want waar vind je dit? Even het vakwerk van de historicus. Hoe vind je dit en waar vind je dit?
2: Ja, dit was gepubliceerd natuurlijk. Dus die dingen zijn op zich wel te vinden. Je hebt dit soort, dit is journalistiek, dat was publiek beschikbaar. En we weten dat er satirische kranten waren bijvoorbeeld, of gewoon de krant. Er zijn ook dagboeken van de griffiers. Ja. Dus mensen die in het parlement werkten, die dan gewoon privénotas hebben gemaakt.
1: Ja, want aan die transcripties zelf heb je denk ik niet zo heel veel. Want dat is heel feitelijk, kan ik me voorstellen.
2: Hangt er vanaf waar.
1: Okay.
2: Dus in Frankrijk beschrijven ze ook incidenten. Dat gebeurt niet in het Engelse parlement en ook niet in het Nederlandse. Maar in Frankrijk en België gebeurt het wel. En dus als er daar bijvoorbeeld iemand onderbroken wordt, dan wordt er heel uitgebreid beschreven hoe dat gaat. En zo op een gegeven moment, ik denk eind 19e eeuw, wordt in België iemand onderbroken door een socialist die dan naast de spreker gaat staan en de Marseillaise begint te zingen. En dan krijg je dus een hele beschrijving van hoe die man naar voren loopt en zijn Marseillaise aanheft. Het is natuurlijk een socialist, een revolutionair lied.
1: Ja.
2: En hetzelfde gebeurt in Frankrijk, waar je echt heel uitgebreid toch wel te zien krijgt van wat daar allemaal gebeurt en hoe lawaai wordt ingezet of een soort ja, raar stemgebruik ook echt wel best uitgebreid wordt genoteerd.
1: Ja, en dat is ook wel smullen, denk ik, als je dat zit te lezen de eerste keer, toch? Dit soort beschrijvingen.
2: Ja, er is ook veel meer dan ik oorspronkelijk zelf had gedacht. Want je begint daaraan en je denkt, het parlement, toch een beetje droog allemaal. Ja. Maar dus in die 19e eeuw wordt enerzijds nog best excentriek gesproken door sommige mensen. En dan inderdaad krijg je zo dat gedrag dat toch nog goed wordt weergegeven. Ja. En wat niet in de verslagen staat, staat dan vaak nog in de krant.
1: Ja, toch? En je vertelde ook over dagboeken van de... Kan je daar meer over vertellen?
2: Ja,
1: is dat nog wat smeuiger? Is dat,
2: Ja, sommige wel, omdat die niet gepubliceerd zijn. Dus daar durven ze net iets meer. Hè. En dan krijg je best wel vilijne beschrijvingen van een aantal parlementariërs. Eentje daarvan, dat is een van mijn favoriete mensen, is Edgar Bulwer-Lytton. Die altijd werd beschreven als he has the most astonishing human face in the world, omdat hij blijkbaar een soort hele wilde baard had. En die sprak ook niet zo goed, dus daar had je dan, die kon je eindeloos beschrijven omdat hij zo slecht sprak, een beetje in een falsetstem. Het moet ook heel artificieel hebben gesproken en hij wist dat ook zelf. Dus in zijn eigen memoires schreef hij dan ook van eigenlijk wist ik wel dat ik een slecht spreker was en ik zat dan in dat parlement. Dan moest ik toch proberen om het goed te doen. Hij heeft ook eindeloos pogingen gedaan om het te leren, maar wist dan zelf eigenlijk ook wel dat het weinig oplevert.
1: En je deed ook heel specifiek nog onderzoek naar stotteren en ook de manier waarop je er vanaf kon komen. Kan je daar mee over vertellen?
2: Ja, dus daar werden heel veel handboekjes voor gepubliceerd in die 19e eeuw. Voor een deel omdat men natuurlijk wist dat meer en meer mensen moesten spreken voor hun job. Dus niet alleen wie in de politiek gaat, maar ook als je in het onderwijs, in de handel, weet ik veel, spraak werd meer en meer van belang voor veel mensen. En er zijn dus allerlei methodes die ontwikkeld worden.
1: En stotteren zag men echt als een belemmering in dat...
2: Werd absoluut als een belemmering gezien en werd specifiek gezien als een belemmering voor mannen. Dus het idee was dat alleen mannen stotterden, dat het vrouwen blijkbaar niet trof. Klopt niet helemaal, maar was de overtuiging op dat moment. En het werd dan vaak voorgesteld als een soort beschavingsziekte. Dus ze zagen het probleem heel vaak bij jongens uit de middenklasse en er werd dan geconcludeerd, dat is omdat die zenuwachtig worden van alle druk die op hen ligt. En dus krijg je allerlei ideeën over hoe je dat gaat oplossen. Aan het begin van de 19e eeuw zijn die erg mechanisch nog en dat komt echt nog uit oudere tradities. Maar dan komt er een soort holistisch begrip van om het stotteren tegen te gaan moet je een soort sterk lichaam ontwikkelen, goede longen, zodat je de adem goed kan laten stromen. En jongens wordt dan aangeraden om aan allerlei zeer mannelijke sporten te doen. En dat wordt specifiek benadrukt. Het moeten viriele sporten zijn, zoals boksen of schermen was ook een optie. En een van de favoriete sporten van Enrico Caruso, die zich dan ook ging mengen in ik weet hoe je je stem goed moet ontwikkelen, is autorijden.
1: Okay.
2: Blijkbaar een zeer mannelijke sport waar je goede longen van kreeg.
1: Ja, alles maar om van het stotteren af te komen.
2: Ja.
1: En zat er wat in?
2: Ja, veel mensen rapporteerden dat ze genezen waren. Dus misschien zat er wat in, misschien groei je er ook gewoon uit op een gegeven leeftijd. En een van de dingen die wel veranderd zijn, denk ik, sindsdien, is hoe we spraak pathologiseren. Hm. Dus die 19e eeuw was zo geobsedeerd met een soort complete vlotheid, dat mensen natuurlijk mogelijk sneller het label stotteren kregen opgeplakt dan we nu zouden doen. Dus iemand die een beetje twijfelt of die eens over zijn woorden struikelt, zouden we nu niet snel, denk ik, echt als een stotteraar gaan pathologiseren. Dat gebeurde toen misschien iets sneller.
1: Ja, ze zat best wel iets normatiefs ook op die spraak al heel erg.
2: Enorm.
1: En was het overschat? Of denk je, kon je ondanks je spraak toch een succesvol politicus worden? Of speelde het toch wel echt een hele grote rol ook in die tijd?
2: Ja, ik zou denken dat het helpt om goed aan die normen te voldoen. Of misschien zelfs om net op die manier aan de norm te ontsnappen dat je op een positieve manier opvalt. Hè?
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die bekend staan als niet zo'n goede sprekers, die wel grote politici zijn geworden. Thorbecke is er één van trouwens. Hij stond bekend als een heel slecht spreker. Mm-hmm. Maar is misschien wel een van de figuren uit die 19e eeuwse politiek in Nederland. Hetzelfde geldt voor Disraeli in Engeland. Dat is dan een soort tijdgenoot van Gladstone. En die stond bekend als de Sphinx. Die zei gewoon heel erg weinig en deed daar dan zijn voordeel mee. Dus dat was dan mysterieus te zwijgen. Ja. En daar kon je dan ook heel veel effect mee genereren.
1: Leuk, we gaan zo verder praten over een van je favoriete personages uit je onderzoek. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Jean-Baptiste.

0: Ja, Jean-Baptiste. Dit is niet Jean-Baptiste. Maar ik heb hem anderhalve week geleden nog live gezien op Noorse Jazz. Jij was er niet bij, want je zegt, oeh, jammer.
1: Nee, ik was er niet bij.
0: Maar je koos hem wel. Waarom had je hem uitgekozen om vannacht te laten horen?
1: Ja, ik vind dat hij altijd hele mooie dingen maakt wel. En vaak combinaties van verschillende muziekstijlen vind ik heel erg leuk. Maar dit is natuurlijk een soort politieke stem die op een andere manier aan het woord komt. En dat vond ik dan nog wel bij het thema passen. Zo. Zijn idee over een soort polyfoene Amerikaanse maatschappij is wel leuk.
0: Ja. Zeker. En ook een heerlijke zanger, toch? Een heerlijke stem ook, ja. Hij kwam al even te sprake, een van je favoriete personages in je onderzoek. Edward Bulwer-Lytton. Wie was dat?
1: Bulwer-Lytton was eigenlijk in de eerste plaats een romanschrijver. Was een goede vriend van Charles Dickens. Hij is zelf de uitvinder van de zin It was a dark and stormy night. Mm. En daar, als je hem al kent, zou het daarvan zijn, denk ik, dat de meeste mensen hem kennen. Hij is verder helemaal niet zo belangrijk eigenlijk. Dus hij was wel, hij zat best wel vaak in het parlement en hij had ook wel een aantal functies, maar is niet iemand die je zou plaatsen als een heel belangrijk iemand in die Engelse politiek. Maar hij is één heel erg excentriek en een van de dingen die ik heel erg leuk vind aan die, die Victoriaanse periode, die 19e eeuw, is dat je heel veel van die gekke excentriekelingen hebt die dan best nog wel belangrijke posten krijgen toebedeeld. Hij is er daar heel erg één van. En hij zit heel erg op die overgang van de 18e naar de 19e eeuw. Dus je ziet in hem echt zo een soort verandering van hoe hoor je je te gedragen in de maatschappij in het algemeen, maar zeker in die politiek. En hij mist de boot een beetje. Hmm. Dus hij is opgeleid voor die laat 18e, vroeg 19e eeuw. Was daar zeer goed in waarschijnlijk. Merk je ook een beetje in de romans die hij schreef. En dan begint alles te veranderen en eigenlijk kan hij niet meer mee en hij wordt daar dus constant mee uitgelachen. Terwijl mensen hem op zich wel genegen waren, denk ik. Maar ja, dat is zo iemand die net een beetje de geest van de tijd niet goed kan aanvoelen en dan altijd een beetje achter de feiten aanloopt op een of andere manier en zich daar ook echt onsterfelijk belachelijk mee maakt. Hij wordt op een gegeven moment beschreven door iemand als he looked like nothing more like a molten bird of zoiets. Dus zo een vogel die overal veren verliest. En je kan je er meteen iets bij voorstellen ook. Zo die arme man die zijn best doet. Maar die er dan zo toch niet helemaal komt.
0: En ben je dan ook heel benieuwd hoe je had geklonken?
1: Ja en nee. Ik vind het dus heel interessant. En dit is een vraag die ik begrijpelijkerwijze vaak krijg. Van waarom zou je niet willen dat dingen zijn opgenomen? Of waarom werk je niet met dingen waar akoestische opnames van bestaan? En ik weet niet of het mij zoveel meer zou hebben opgeleverd. En een van de redenen daarvoor is, er is een begrip in de klankgeschiedenis dat heet the period ear. En dat gaat ervan uit, en dat klopt ook wel, denk ik, dat de oren van mensen ook veranderen. Niet per se fysiek, maar dat we worden allemaal getraind om op een bepaalde manier te luisteren. Hè. Ons oor is ingesteld op onze omgeving. En we kunnen dan interpreteren wat mensen bedoelen of hoe de wereld in elkaar zit. En dus als wij zouden luisteren naar een goede opname uit de 19e eeuw, horen we niet wat een 19e eeuwer zou hebben gehoord. Hm. En dus in die zin denk ik, je weet iets anders, maar niet per se meer. Dus ik denk dat de vele beschrijvingen die we hebben, en die denk ik bestaan omdat er geen akoestische opnames waren. Hè. Mensen moesten veel schrijven om tot een soort approximatie te komen. Daar hebben we misschien meer aan dan gewoon een akoestische opname die dan een beetje op zich staat en die heel moeilijk te interpreteren is. Ik denk, als je oude opnames beluistert, merk je dat eigenlijk al. Hè? Dat je denkt van, dit is iemand die raar klinkt, maar je kan er dan eigenlijk niet per se heel veel mee meteen. Je zou dan in de schoenen moeten kunnen stappen van iemand die, weet ik veel, is opgegroeid in een stad zonder auto's. Om zomaar het meest opvallende verschil misschien te benoemen.
0: En tegelijkertijd heb je die uitdaging natuurlijk ook bij geschreven bronnen, want die bekijk je ook door de bril van
1: uit een moderne bril. Ja.
0: Daar zijn we iets beter in als historici, denk ik dan.
1: Daar bestaat een langere traditie om daar over na te denken. Ja.
0: Toch gaan we het doen. We gaan luisteren naar wat oude opnames. Om ons oor dan in ieder geval een beetje te trainen. En je hebt een aantal fragmenten voor ons ook geselecteerd, zodat we kunnen gaan luisteren. We gaan eerst luisteren naar een fragment van Bismarck. Mm-hmm. Is het goed om er eerst iets over te vertellen? Het wordt nu even zomergast. Is het eerst even luisteren of eerst iets erover vertellen? Om een beetje de luisteraar...
1: Ja, het is misschien wel goed om iets van context te hebben. Dus dit is Otto von Bismarck. Mm-hmm. Die een zeer belangrijk staatsman was in de Duitse Staten / Duitsland in de 19e eeuw. En hij is opgenomen hier in 1889.
0: Ja, dus dit is echt
1: laat heel, in zijn leven.
0: Ja, maar wel echt heel oud. Als in, als je het hebt over opnametechniek, hebben we het hier over iets. Dat stond echt in de kinderschoenen, het opnemen van geluid.
1: Een van de allereerste herspeelbare opnames. En die ook echt met het oog daarop zijn gemaakt. Hè. Zo van, we hebben deze nieuwe technologie, nu gaan we ze testen.
0: Zullen we een stukje luisteren? Ja. Kijk, zeg het er even bij. Het ligt niet aan uw toestel. Het is, wat horen we hier? Want als je goed luistert, hoor je inderdaad de stem tussen de ruis door.
1: Ja. Je hoort hem een gedicht voordragen, hè? In het Engels, wat ik op zich interessant vind voor de Duitse kanselier.
0: Ja?
1: En de opname is langer dan dit en dan doet hij dat in verschillende talen. Hij zingt op een gegeven moment ook de Marseillaise, is ook heel erg interessant. En hij is dus echt opgenomen met het idee van, we gaan deze belangrijke stemmen voor het nageslacht bewaren. Met de technologie die op dat moment bekend stond als, dit is de helderste klank die je kan voorstellen. Het is alsof hij naast je in de kamer staat. Ja. De opname is wellicht ook verslechterd met het verlopen van de jaren, maar heel veel beter zal ze nooit zijn geweest. En wat ik mij vooral herinner is, want deze opname is gedigitaliseerd, ik denk een goede 15 jaar geleden of zo, en toen ze eerst uitkwam waren bijna alle Duitsers teleurgesteld, omdat Bismarck dan toch minder imposant klonk dan ze zich hem hadden voorgesteld.
0: Ja, want zij hadden geen toegang tot al die bronnen en ze hadden een beeld gevormd van deze groot staatsman.
1: Ja, en wat wij dus denken als dit is hoe een grote staatsman klinkt, is misschien dan toch net anders dan wat de realiteit was aan het eind van die 19e eeuw. Plus natuurlijk, hebben hem hier als, wat is het, 71, 74-jarige of zo.
0: Ja, het was niet op
1: de top van zijn vocale kwaliteit.
0: En hij leest een gedicht voor?
1: Ja, is, in Jolly Old England Times, denk ik. Of ja, zo een van die.
0: Ja.
1: Wat dan blijkbaar zijn reactie was op de vraag, doe eens wat met je stem.
0: Ja, laat eens iets horen.
1: Laat eens wat horen. Wat zullen en dan we vastleggen? Hoor je ze toch nog de opleiding van mensen die gedichten hebben leren voordragen.
0: Ja. We gaan door naar een tweede stem. Florence Nightingale. Ja. Zullen we eerst even luisteren?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ze zegt het letterlijk eigenlijk ook, hè?
1: Ja, ze wil haar stem bewaren op een of andere manier. Moet voor hen ook heel erg magisch geweest zijn natuurlijk, want het was tot voor kort volstrekt onmogelijk. En dan plots lijkt het iets dat je kan doen. Een beetje zoals de fotografie niet zo lang daarvoor had gedaan natuurlijk, om beeldenissen te bewaren.
0: En wat valt je op in deze opname, in deze stem?
1: Ja, er is zoveel waar een mens over kan. Maar dit is een van de weinige vrouwen natuurlijk die is opgenomen op dit moment. Daar hebben we heel weinig vergelijkingsmateriaal voor. En ik weet niet of jij, hoor je veel vrouwen die nog zo spreken?
0: Op deze manier? Nee, ja, misschien wordt het weer een trend. Maar nee, niet per se, nee.
1: Ja, het is heel melodisch. Veel meer dan ik doe in elk geval. En ook gewoon pitches natuurlijk. Hè. Dus ze spreekt in een veel hoger register dan de meeste vrouwen, denk ik, op dit moment doen. En er is een theorie die ervan uitgaat dat dat ook is wat alle vrouwen op dat moment deden. Dus dat niet alleen Florence Nightingale zo klonk, weten we natuurlijk niet helemaal. Maar het idee was wel dat zeker vrouwen van een soort hogere middenklasse altijd in die dat register van de kopstem spraken.
0: Ja.
1: Dus altijd hoog. En dan articuleer je ook een beetje anders natuurlijk. En dit is natuurlijk ook, om terug te gaan naar wat is de 19e eeuw, is een tijd waarin die de verschillen tussen mannen en vrouwen heel erg benadrukt werden en heel erg in de verf werden gezet. En dit is natuurlijk een manier waarop je dat kan doen. Het is een van de weinige dingen aan je lijf waar je echt op het moment zelf invloed kan hebben als vrouw. Je kan zeggen van, goh, ik ga me heel vrouwelijk klinken door gewoon wat hoger te gaan intoneren. Dus wellicht hebben vrouwen zichzelf aangeleerd in die periode om dat relatief consistent te doen. En het is pas in de 20e eeuw, in de jaren 60, 70, dat sociolinguisten dan hebben gemerkt van, ja, dan gaan vrouwen plots veel lager praten. Wellicht omdat ze op dat moment allerlei banen beginnen krijgen waarin zij ook spreken. Ja, dus vrouwen komen veel meer in dat arbeidsveld terecht en moeten daar ook ernstig genomen worden, of willen daar ernstig genomen worden, en gaan zich dan eigenlijk aanpassen aan een mannelijke norm.
0: Ja, want om serieus genomen te worden, moet je blijkbaar wat lager gaan praten. Of,
1: ja, er is een soort associatie tussen norm, rationeel zijn en een soort vlakke en iets lagere...
0: Ja, want in deze opname hoorden we een hele theatrale vrouw inderdaad, wat er natuurlijk ook past in deze zin, maar...
1: Ja, maar zo klinkt het voor ons, maar misschien niet voor haar. Ja.
0: Nee, dat zullen we nooit meer weten, helaas. We gaan verder naar een naam die iedereen zeker kent. Maar zullen we eerst luisteren en dan daarna onthullen wie we horen spreken? Dat is denk ik wel leuk.
2: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
0: Ja, we zullen er geen quiz van maken, maar we hoorden natuurlijk Churchill. Toch vind ik het interessant, want ik ken de woorden zeker, maar de stem niet per se.
1: Ja.
0: Waarom had je dit fragment uitgekozen om ook te laten horen?
1: Ja, dit is een van de meest bekende fragmenten, denk ik. Mensen die al iets van oude audio hebben gehoord, dit is een van de dingen die je misschien wel eens hebt gehoord. Er is een groot verschil natuurlijk met wat dan Nightingale of Bismarck hebben gedaan. Want dit is echt gericht aan een publiek dat naar deze opname luisterde. Hè. Dit was voor de radio. Ja. Dus je merkt ook dat dit iemand is die veel meer inspeelt op zo het intieme van de radio. Hij spreekt in een microfoon en hij weet hoe een microfoon werkt. Dat wisten die eerste twee duidelijk niet. Nee. Dus hij spreekt echt tot een natie en heeft een heel ander idee ook over wat er met die stemmen gaat gebeuren natuurlijk. Ik vind het op zich heel erg interessant omdat Churchill daar duidelijk heel bedreven in was. Hij stond ook bekend als een heel goed spreker. Terwijl als je hem dan hoort, merk je dat hij qua articulatie bijvoorbeeld eigenlijk best onduidelijk is. Hij lispelt een beetje, daar stond hij ook voor bekend. Was hij zichzelf ook heel erg van bewust. Dus hij heeft ook lessen gevolgd om zijn dictie te verbeteren. Maar je ziet dan ook weer die verschuiving tussen die 19e en de 20e eeuw natuurlijk. Dat er niet meer moet gesproken worden voor die gigantische groepen mensen. Maar veel meer in de context van de radio.
0: Zoals wij hier zitten. In de studio zitten.
1: Wel intiem dat je voornamelijk dat contact hebt met de microfoon, alsof het een ander persoon is en je bijna bij mensen in hun oor kan fluisteren.
0: En werd er destijds ook al over gesproken, over de manier waarop hij sprak, inderdaad?
1: Ja, en hij werd wel gezien als een goed spreker. Met name ook omdat hij natuurlijk naast de vorst op dat moment, die een heel slecht spreker was, heel goed uit de verf kwam. Maar ook denk ik omdat hij dus die radio heel erg goed bespeelde. En zich heel erg bewust was van wat de impact kon zijn van iemand die dit soort kalmte kon uitstralen ook bijvoorbeeld in tijden van oorlog.
0: Ja, is die impact van technologie groot geweest, denk je? Zo het mogelijk maken van spreken tot een veel groter publiek dan tot die tijd eigenlijk mogelijk was.
1: Ja, het verandert echt de manier waarop mensen omgaan, denk ik, met wat politiek is en wie politici zijn. Omdat je toch een soort intimiteit creëert, alsof je met die mensen in gesprek bent of alsof ze dichterbij staan. En je krijgt dus ook een veel meer informele stijl. Zie je nog niet helemaal bij Churchill, denk ik. Want dit is nog best retorisch opgebouwd. Maar bij Roosevelt bijvoorbeeld zie je dat heel erg. Die begint dan met zijn fireside chats in de 20e eeuw. En dat is heel erg gericht op ik spreek tot het Amerikaanse volk alsof ik bij hen in de huiskamer zit. Was natuurlijk onmogelijk voordat je de radio ter beschikking had.
0: Ja, we maken nog even een flinke sprong in de tijd. Want we gaan eigenlijk naar het hier en nu. Het Nieuw-Zeelandse parlement. Ja. Zullen we ook even luisteren?
3: Six votes opposed.

0: Ik denk dat veel mensen de beelden misschien wel gezien hebben, inderdaad. Maar kan je nog even beschrijven wat gebeurde hier nou eigenlijk in het parlement?
1: Ja, dit was vorig jaar. Hè? En er was een voorstel ingediend door een relatief kleine minderheid om het verdrag dat gesloten was in 1840 tussen de Maori-leiders en de kolonisten, dat zo ongeveer de verhoudingen tussen de Maori en de Engelsen dan op dat moment regelde, om dat te gaan aanpassen en daar een soort politiek instrument van te gaan maken in plaats van een juridische regel tot op zekere hoogte. En er was dus een soort angst, met name onder die Maori-gemeenschap, dat tot raciale verdeeldheid zou gaan leiden. En vooral dat zij rechten zouden moeten gaan inleveren. Hè. Zodra je zegt, goh, deze rechten zijn niet een soort wettelijke regel, maar worden telkens politiek opnieuw onderhandeld, komen die zo wat op losse schroeven te staan. Dus dat is op dat moment wat er aan de orde is. Maar wat er specifiek dan gebeurt, is natuurlijk iets dat heel erg niet klinkt als een parlementaire discussie. Het is een hele jonge vrouw die opstaat en die in een hakka uitbreekt. En dat is een specifiek cultureel fenomeen dat dan in wat wij Nieuw-Zeeland noemen, maar wat we eigenlijk Aotearoa, denk ik, moeten noemen, wordt gebruikt als een soort, ja, het is een oorlogskreet eigenlijk, maar ook gewoon een sociale gewoonte natuurlijk. Als je dit al eens hebt gehoord, is het waarschijnlijk op een rugbyveld. Ja. Daar wordt het ook vaak gebruikt als een soort begin van de schermutselingen. En je hoort heel erg hoe politieke cultuur hier aanwezig is. Hè. Je hebt aan de ene kant die westerse Europese politieke cultuur van het parlement is een plek waar mensen beschaafd met elkaar in discussie gaan en je wacht dan even tot mensen zijn uitgepraat. Dan heb je een tegenargument en dat wordt allemaal heel rationeel uitverhandeld. En dat wordt hier totaal onderuit gehaald met een heel andere manier van nadenken over dit is hoe ik mijn stem inzet om mijn opinie kenbaar te maken.
0: Ja.
1: En dus je merkt van ja, het fragment gaat daarna verder met een voorzitter die duidelijk heel erg van zijn melk is en het allemaal heel verwarrend vindt. Dus je ziet dat die politieke culturen daar dan toch nog met elkaar schuren, hoewel ondertussen al meer dan 100 jaar dit verdrag bestaat en mensen met elkaar in discussie gaan.
0: Ja. En een heel mooi voorbeeld van waar we het over in de introductie introduceren. Het gaat er ook niet alleen om wat er gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd wordt. En dat
1: Absoluut. Speelt
0: hier natuurlijk een enorme grote rol. We gaan in het volgende uur verder praten. We gaan eerst nog even naar muziek luisteren. Finea May van Jan Lundgren en Gustav. Weer een moeilijke naam voor mij om uit te spreken. Het Gustav Chauvis Chamber Choir.
1: Ja.
0: We gaan luisteren.

0: Ja, en mijn gast hier in de studio gaat mij weer helpen bij het afkondigen van deze prachtige koormuziek. We hoorden Finea Mea, het nummer van Jan Lundgren en het Gustav Schokvist Chamber Choir.
1: Ja.
0: Ja, en waarom heb je deze muziek laten horen? Er zit vast een mooi verhaal achter.
1: Een mooi verhaal? Nee, ik ben zelf een amateur koorzanger en dit is exact het soort muziek dat ik heel graag zing. En ik vind de combinatie met jazz dan wel heel mooi. Jan Lundgren heeft altijd prachtige dingen.
0: Ja, we gaan in het volgende uur nog verder praten over de stemmen uit de 19e eeuw. Maar ik vind het ook leuk om het even te hebben over het hier en nu. De stemmen van nu, de politiek van hier en nu. Daar hebben we mooie voorbeelden van. En ook jouw blik als historicus eigenlijk op de rol van de stem in het hier en nu. En daarvoor kan je ook vragen stellen. Daarvoor kan je alvast appen naar ons via de NPO Luister app. Dat vinden we heel leuk. Dan zien we die vanzelf hier binnenkomen. En wij praten in het volgende uur rustig verder.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Hij is in cassatie gegaan. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog met zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was de NOS.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen en later dit uur spreek ik met cognitief neuropsycholoog Jentel de Kloe over de vraag of technologie ons wel zo objectief laat kijken als we denken. En we bellen ook met Karin Roelofs in het laatste uur, winnaar van de Spinoza-premie, over waarom bevriezen onder druk soms de juiste reactie is.
3: Van NTR Wetenschap.
2: Maar ik spreek nu eerst verder met cultureel historica Josephine Hoegaerts hier in de studio bij mij. Voor het journaal hoorden we een aantal historische stemopnames. En hadden we het ook over de politiek in de 19e eeuw. En daar gaan we over verder praten. En dat doen we ook graag met jou als luisteraar. Dus als je een vraag hebt, kun je appen via de NPO Luister-app naar NPO Radio 1. Maar je kan ook bellen naar 0800-1121. Want dan horen we je stem ook. En dat is natuurlijk ook heel leuk. En ondertussen gaan wij nog even verder praten. En dat gaan we nu doen. Ja, Josephine, welkom nog steeds in de studio. Er is 1 ding wat ik graag nog even met jou wil bespreken. En dat is de stem eigenlijk van nu. Mm-hmm. Want we hebben veel teruggekeken. Maar ik kan me niet anders voorstellen dat als je zoveel bezig bent met stemmen, dat je ook met veel interesse luistert naar alles. Want we horen nu heel veel stemmen.
4: Ja.
2: Op social media, op radio, op televisie, al die dingen. Hoe luister je daar naar nu naar?
4: Ja, misschien met iets te veel aandacht. En het interessante is natuurlijk dat we nu heel erg, ja, mensen hebben die zich heel erg bewust zijn van het feit dat zij worden opgenomen natuurlijk. En dus ook met het oog op opname spreken, ja, denk ik. En ik heb vaak het gevoel, en dat is een gevoel dat ik deel met veel 19e-eeuwse journalisten trouwens, dat politici misschien al meer spreken voor wat er dan later kan gebeuren met wat ze gezegd hebben, dan voor het moment zelf, tot op zekere hoogte. Dus je hoort dat er zijn mensen die heel goed zijn in het produceren van soundbites.
2: Ja.
4: Dingen die heel kort en krachtig zijn, die goed in een clipje passen, die mooi op TikTok, ja, kunnen gedeeld worden. En niet iedereen is daar even sterk in. En dus, ja, verandert weer wat een goede spreker is, tot op zekere hoogte.
2: Ja, dat is iets wat je zeker ziet. En zie je dan ook in de diversiteit, of juist het gebrek aan diversiteit, van hoe ze hun stem gebruiken, huidige politici in Nederland?
4: Goh, ja, ik weet niet of je meer diversiteit ziet tot op zekere hoogte. Het is een andere norm, hè, maar die norm werkt dan best nog wel dwingend. En ik denk vaak toch nog op een vergelijkbare manier. We hebben het gehad over al die boekjes, hè, of instructies. Ja. Ja, nu hebben we daar dan, weet ik veel, spindokters voor of mediatraining.
2: Ja.
4: En mediatraining gaat breder dan alleen maar de stem, maar is daar best wel een groot onderdeel van.
2: En zie je ook nog wel, zoals je de bronnen in de 19e eeuw had, columnisten, journalisten die schrijven, zie je dat nu ook nog wel, lees je het nu ook nog wel eens in de krant, dat er wordt benadrukt dat iemand op een bepaalde manier spreekt in de politiek?
4: Ja, die heb je toch wel, hè? Mensen die berichten over politiek en dan toch ook het zijpad nog kiezen van, ja, iemand komt over op een bepaalde manier, iemand is misschien een beetje stil en daarvan wordt dan afgeleid dat hij misschien onzeker is. Of iemand roept en dat is dan te emotioneel, bijvoorbeeld.
2: Ja.
4: Marine Le Pen, bijvoorbeeld, is heel erg onder de aandacht gekomen omwille van de klank van haar stem. En zij is zeker niet de enige.
2: Ja, ik vind het ook leuk om het even te hebben over fenomenen in stemgebruik. En er is één ding wat erg opvalt op dit moment. En ik betrap mezelf er soms ook op. En dat is de vocal fry. En dat, ik doe het nu ook al een beetje, want het is dit een beetje, hè?
4: Ja, hij gaat zich nu verplaatsen naar mannelijke stemmen. Want het komt natuurlijk heel erg uit een Amerikaanse cultuur van jonge vrouwen, die vocal fry.
2: Ja. Ik heb even een fragmentje van twee influencers. Ja.
3: Oh, nee. Hey, ik ben zelf ook een festivalganger, gewoon als ik vrij ben om met mijn vriendinnen gewoon uit te gaan. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk.
5: Maar je gaat dus ook nog naar festivals?
3: Ja, zo ga ik ook naar festivals als ik niet hoef te werken. Gewoon met vriendinnen, platte schoenen, korte broek, wijd t-shirt en gewoon lekker stampen. En als de zon schijnt is het echt gek.
5: Oh, lekker.
3: Ja.
2: Ja, de vocal fry. Hoe luister jij daarnaar? Misschien meer, niet per se als wetenschapper, maar meer als mens.
4: Ja, ja, ik ben hier dus heel erg into minds over. Ik vind het heel ambigu. Aan de ene kant denk ik, ja, ik zing in een koor en ik ben bezig met stemmen. En ik denk, ja, dit kan niet zo heel gezond zijn voor je stem. Tegelijk weet ik ook, en hier is heel veel onderzoek naar gedaan door linguisten met name, is dat dit een van de vele dingen is die een soort innovatie zijn in spraak van jonge vrouwen, die dan meteen onder vuur komen te liggen omdat ze niet spreken zoals we vinden dat ze moeten spreken.
2: Mm-hmm.
4: Dus ja, vanuit een soort solidariteit met de jonge vrouw denk ik dan van kom, hè, mensen moeten kunnen spreken zoals ze willen. En het kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik dan, dat iedereen een perfecte stem moet hebben om ernstig genomen te worden. Je moet als stotteraar, als iemand met een spraakgebrek, als iemand die gewoon een beetje anders klinkt, eigenlijk net zo goed in de publieke ruimte kunnen spreken.
2: Ja.
4: Maar mijn eerste reactie is ook dat mijn schouders toch heel erg dicht bij mijn oren komen te zitten.
2: Ja. Ik zie een vraag binnenkomen van Joyce en die sluit hier mooi op aan. Hoe horen we het stemgeluid van de 19e eeuwse politici terug anno nu? Of hebben we nu een heel andere manier van spreken in de politiek? Zijn er nog dingen die je, zie je overeenkomsten dan wel hele grote verschillen?
4: Ik denk op zich dat de grote regels best wel zijn vastgelegd in die 19e eeuw. Dus dat idee van de vlakke stem als rationeler, als misschien een beetje vertrouwelijker, daar geloven we denk ik tot op zekere hoogte nog wel in. Hè. We hebben de neiging om mensen die relatief langzaam, niet te hoog inderdaad, en met weinig melodieuze verschillen, om die toch wat ernstiger te nemen. Dus daar blijft wel veel hetzelfde in, denk ik. Mijn indruk is dat spreeksnelheid omhoog is gegaan, maar dat leid ik ook alleen maar af uit de lappe tekst die ik dan kan zien en hoe de tijd daar ongeveer is verlopen. En dat heeft misschien ook wel te maken met opnametechnologie en hoe die veranderd is.
2: Mm-hmm.
4: Dus ik denk, de grote lijnen lijken nog wel grotendeels hetzelfde en veel van die regels lijken toch te zijn vastgelegd in zo die eerste momenten van de democratie. Anderzijds is de diversiteit natuurlijk veel groter op dit moment. En vrouwen die aan het woord komen, en dat weten we ook, hè, daar hebben ze zelf over bericht, hebben heel erg moeten zoeken naar, ja, wat doe ik met deze norm? Want ik kan niet exact hetzelfde doen als een man.
2: Mm-hmm.
4: Want dan kom je mannelijk over en ja, daar win je ook geen zielen mee. Maar tegelijk kunnen ze ook niet te ver afwijken. Dus je ziet dat allerlei groepen die nu toegang hebben gekregen tot politiek zich moeten verhouden tot een norm die initieel niet voor hen was gemaakt. En dus verschuiven dingen ook wel.
2: En zijn mensen zich er erg bewust van dat dit meespeelt in je beoordeling van een politicus of en de betrouwbaarheid misschien?
4: Ik denk zeker bij de politici zelf is dat heel erg het geval. Of voor partijen, hè, mensen die zich daarmee bezighouden. Je merkt ook dat mensen zich gaan aanpassen. Margaret Thatcher is daar een heel goed voorbeeld van geweest. Hè. Die is echt les gaan volgen om haar stem te veranderen. Of mensen zichzelf daarvan bewust zijn of ze daardoor beïnvloed worden, betwijfel ik soms.
2: Ja. Maar ze worden er wel zeker door beïnvloed.
4: Dat denk ik dus wel, ja.
2: Kan je spreken van een goede stem voor een politicus? Is er zoiets? Op basis van jouw onderzoek, als we ons even weer focussen op die 19e eeuw waar naar heb gekeken. En zit er misschien ook nog een regionaal verschil in, bijvoorbeeld?
4: Ja, er zitten grote culturele verschillen in natuurlijk. En die zijn nationaal verschillend, maar die kunnen best ook wel regionaal verschillend zijn, volgens mij. En zeker voor die 19e eeuw weten we bijvoorbeeld dat Ierse politici heel anders spraken dan Engelse politici. Hoewel ze allemaal Engels spraken natuurlijk in het parlement. Omdat zij toch tot een ander publiek gericht zijn en uit die andere cultuur komen. Maar je hebt natuurlijk wel, ja, er is een soort norm waar mensen zich toe verhouden. En dus is er wel een ideaal van hoe het dan moet. En daar kan je dichterbij zitten of verder afstaan.
2: Ja, en is dat stabiel over tijd of verschuift dat best wel?
4: Verschuift nog best wel, zou ik zeggen, ja.
2: Leuk, we gaan even naar een beller. Bert, die heeft een vraag voor ons. Bert, hoor je ons?
6: Ja, goedenacht.
2: Goedenacht, Bert.
6: Ja, ik zit het. Ik luister altijd naar jullie, maar ik heb het eigenlijk te laat aangezet. Maar ik had nog

0: eraf staan.
1: Ja, en is dat stabiel over tijd of verschuift dat best wel?
0: Verschuift nog best wel, zou ik zeggen, ja.
1: Leuk, we gaan even naar een beller. Bert, die heeft een vraag voor ons. Bert, hoor je ons?
2: Ja, goedenacht.
1: Goedenacht, Bert.
2: Ja, ik zit het. Ik luister altijd naar jullie, maar ik heb het eigenlijk te laat aangezet. Maar ik had begrepen waar het over ging.
1: Ja.
2: Ik zal het een klein voorbeeld geven. Ik heb vroeger veel muziekles gegeven. En dan als je op een zeg maar op een trompet blazen, dan kon ik daar een bepaalde als zag ik de mensen niet, dan kon ik daar toch wel een bepaalde emotie uit horen. Of een bepaalde vreugde. Maar mijn vraag is het, als je een stem van iemand hoort, kunt u dan ook merken dat daar een bepaalde intelligentie achter zit?
1: Ja, dat is een goede vraag, Bert. Ik kijk Josephine even aan.
3: Dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik denk wel dat we bepaalde klanken met intelligentie associëren.
1: Mm-hmm.
3: Of dat daarom voor iedereen klopt, is dan natuurlijk iets anders. Maar er is wel een soort culturele norm. En ik denk dat de vergelijking met muziek die Bert zelf maakte, is heel goed natuurlijk. In de zin van, muziek drijft ook op dat soort normen natuurlijk. We hebben conventies waarbij we denken, god, deze soort klank drukt deze soort emotie uit. En dat doe je met je stem eigenlijk onbewust ook al wel. Maar je past je natuurlijk aan je omgeving. En ik merk inderdaad ook in Nederland als Vlaamse dat ik soms net een andere klank produceer dan wat ik misschien exact bedoel. Dus daar zitten dan toch nog die kleine verschillen in.
1: En is dat ook iets wat je dan bijvoorbeeld teruglas, want het tegenovergestelde van intelligent is dom, dat bijvoorbeeld een columnist dat zo'n waardeoordeel ook op een stem plakte van een politicus?
3: Ja,
1: op de manier waarop iemand sprak.
3: Iemand die een beetje lijzig klinkt of die te langzaam spreekt. Of inderdaad, zeker bij mannen, iemand die te hoog intoneert, wordt nogal snel als toch een beetje zwak ingeschat. En ook dat is een relatieve norm, want wat is te hoog en wat is te laag? Dus dat hangt een beetje af van de context. Maar die dingen worden wel waargenomen en klank wordt dan gebruikt als een soort metafoor voor iets anders vaak.
1: Ja, dankjewel Bert voor je leuke vraag.
2: Ja, mag ik nog even een andere
1: zeker.
2: Vraag?
1: Dat mag zeker.
2: Kijk, als je iemand niet ziet, hè, dan vind ik het moeilijk om een bepaalde klank uit te drukken, om dat te beoordelen. Maar als je echt iemand ziet, hoe het zijn gezicht mimiek is, en ze is er zo, dan krijg ik toch wel altijd gauw een indruk van, de man liegt of de man zegt de waarheid, weet je wel?
1: Ja.
2: Ik ga misschien te dieper op in. Maar
1: dat mag, dat mag in de nacht, Bert.
2: Ja, ik begrijp het, maar je hebt soms wel eens mensen die zelf zo overtuigend zijn, maar aan hun gezicht mimiek zie je, je zit gewoon te liegen of zo, weet je wel? Ze hebben er niet bij het juiste rechte eind.
1: Ja. Ja, dat is de optelsom natuurlijk van al die verschillende dingen. En dat is iets wat jij heel erg ontbreekt natuurlijk in het historische onderzoek. Want jij moet je echt baseren op de geschreven beschrijving. En daar mis je al dit soort cues natuurlijk nog.
3: Ja, ook daar moet je op beschrijvingen terugvallen. En die zijn natuurlijk gelimiteerd. En zijn gelimiteerd door wat iemand gemerkt heeft. En waar die dan op gelet hebben. Maar dat geldt voor de stem net zo goed natuurlijk. En ook voor wat ze zeggen trouwens, daar is ook best veel van verdwenen.
1: Ja, dankjewel Bert. Ik vind het leuk, eigenlijk iets wat we nog helemaal niet hebben aangestipt, is de regionale verschillen in de klank. Dus het accent, maar ook een dialect en dat soort dingen. Speelde dat ook al een rol in die tijd?
3: Enorm. Je hebt de standaardisering van de taal in de 19e eeuw. En dat gold niet alleen voor dingen als spelling en grammatica, maar ook heel erg voor uitspraak. Dus het idee van een received pronunciation in Engeland. In Duitsland komt er zelfs een boekje uit en dat heet Der kleine Hai, waarin werd vastgelegd hoe je de dingen goed moest uitspreken. En het interessante is dat ook daar dingen heel snel gepathologiseerd werden. Dus dialecten worden dan voorgesteld als een soort spraakgebrek. Terwijl het natuurlijk gewoon een andere vorm van taal is, zouden we nu zeggen. Maar op dat moment wordt er echt van uitgegaan van, kijk, de standaardtaal, en dat is dan een soort één middenklasse taal en vaak toch verbonden aan ongeveer de regio van de hoofdstad of waar op dat moment de standaardtaal wordt gesproken. En al de rest wordt als een soort spraakgebrek gezien. En dan vaak ook inderdaad met domheid geassocieerd, waar we het daarnet over hadden.
1: Er zitten best sterke vooroordelen aan gekoppeld,
3: absoluut,
1: inderdaad.
3: Ja.
1: Dus misschien was het voor sommige politici ook allemaal een voordeel dat ze niet door het hele land te horen waren. Even kijken. Misschien leuk om nog even in te zoomen op

0: op je boek. Mm-hmm. Want kan je beschrijven, dat vind ik altijd leuk. Voor historici is het heel normaal om een boek te schrijven. wat was het idee achter het schrijven van dit boek?
1: Het grote idee erachter was eigenlijk dat we zo weinig weten over die stemmen. Dus we hebben heel veel geschiedenis van het lichaam ondertussen bijvoorbeeld. Of een soort geschiedenis van de materiële context van politiek bijvoorbeeld. Maar die stem viel altijd een beetje buiten bereik. En dat vond ik altijd heel erg interessant. Ik denk van dat is een omgeving waar alleen maar gepraat wordt. En we hebben het dan over van alles. Behalve die praktijk van het spreken. Dus dat is misschien mijn belangrijkste drijfveer geweest. Maar ook wel een beetje de methodologische uitdaging. Het feit dat je in die periode zit waar je geen klankfragmenten hebt, maar je weet dat klank heel belangrijk was. En dan gaan uitzoeken van hoe kan ik dan misschien toch iets te weten komen over hoe dat dan geklonken moet hebben.
0: Ja, is het dan een academische beschrijving?
1: Het is best wel een academische beschrijving.
0: Ja, maar wel heel belangrijk inderdaad. Want in die zin, wat je zegt, eigenlijk ben je in dit vakgebied denk ik een pionier, toch?
1: Ja, we zijn niet missen heel velen.
0: Nee. En hoe ziet het vakgebied er dan uit? Is het iets heel internationaals of is het?
1: Ja, er is een internationaal vakgebied. Er is zelfs een Journal for Voice Studies. Dat zijn niet alleen historici natuurlijk, maar mensen die zich bezighouden met de stem als een soort cultureel fenomeen. En ik denk altijd dat ik wat tussen twee gebieden in zit. Aan de ene kant heb je de studie van klank, en dat is best een groot veld, sound studies. En aan de andere kant die geschiedenis van het lichaam. En daartussenin bevindt zich dan wat mij betreft de geschiedenis van de stem.
0: Ik zie nog een leuke vraag binnenkomen. En dat gaat eigenlijk over de zorgvuldigheid van stemgebruik. Mm-hmm. En Frank heeft in dit geval het idee dat de zorgvuldigheid aan het afnemen is op dit moment in de politiek. Zie je dat zelf ook?
1: Ja, ik heb de neiging dat zelf ook te vinden. Maar helaas weet ik als historicus dat iedereen dat altijd vindt.
0: Ja, dat men dat vroeger misschien ook schreef. Ja,
1: dus in de 19e eeuw zegt iedereen, de gouden tijd van de 18e eeuw, wanneer iedereen prachtige speeches kon geven, is voorbij. Nu kunnen we niks meer. En als je dan gaat terugkijken naar die 18e eeuw, dan zeggen ze daar opnieuw hetzelfde. Dan was het in de 17e eeuw.
0: Ja. En los van zorgvuldigheid, stemverving. Mm-hmm. Emoties in het parlement zien we ook nu veel.
1: Ja.
0: Is dat iets recents of is dat van alle tijden?
1: Die was er mijns inziens zeker meer in de 18e en 19e eeuw dan nu.
0: Hmm.
1: We zien er best wel veel bewijs van dat er veel meer aanwezig was. Of het dan nu misschien wat meer wordt dan 20, 30 jaar geleden, heb ik niet onderzocht. Dus het zou kunnen.
0: Ja. We gaan langzaam een einde maken aan dit mooie gesprek en deze stem. Want we gaan door naar een volgende stem zometeen. Ik dank je heel erg voor je komst naar de studio deze nacht. We gaan luisteren naar muziek van Nick Cave. Dat is mijn persoonlijke favoriet. En dan gaan we daarna verder praten met Jentel de Kloe.

0: nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, we zijn er nog steeds, de nacht van NTR Wetenschap. En mijn volgende gast is cognitief neuropsycholoog en promovendus Jentel de Kloe. Je promoveert aan de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht. Klopt. En je zit op dit moment in de allerlaatste fase van jouw promotie. Dus je bent hard aan het schrijven aan je proefschrift. En de titel is, en ik ga dit proberen in één adem uit te spreken. Ik heb de hele nacht al best moeite met het uitspreken van songtitels.
2: Veel plezier. En, ja, succes.
1: Daar komt hij. Wil jij hem doen?
2: Methodological considerations in developmental research on data quality and eye checking en Markless Post estimation. Ik weet hem uit mijn hoofd. Dat is wel prettig op zich.
1: Dat is fijn, want ja. Je zit daadwerkelijk nu letterlijk nog te schrijven hier
2: ja,
1: aan.
2: Precies.
1: Hè?
2: Ja, ja.
1: En het is een hele mond vol.
2: Ja.
1: Laten we beginnen in het kort.
2: Ja. Ik schrijf over technologie, of eigenlijk meettechnologieën binnen de ontwikkelingspsychologie onderzoek. Dus je hebt een heel veld dat doet onderzoek naar hersen- en gedragsontwikkeling van kinderen, van baby's, van jonge kinderen. En ik schrijf dus niet zozeer over theoretische vraagstukken daarin, maar de rol van bepaalde technologieën die we gebruiken om die kennis te vergaren, als het ware.
1: Ja, ja. En onderdeel van zo'n promotie is dat je ook een lekenpraatje houdt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: En dat weet ik, omdat wij elkaar niet heel lang geleden in Utrecht al even gesproken hebben met een kopje koffie, want we wonen vlakbij elkaar in de buurt. Ja. En zo'n lekenpraatje, nou dat is eigenlijk perfect eigenlijk, om die een keertje te oefenen, denk ik, hier in de nacht. Dat hebben we niet afgesproken. Maar laten we dat eens even doen. Want,
2: oh, leuk.
1: Want het leuke, wat het interessante van jouw onderzoek en het leuke, vind ik, is dat het zowel best praktisch is,
2: ja,
1: maar tegelijkertijd ook een grote filosofische en een metalaag heeft.
2: Ja, ja, dat heb ik er zelf wel een beetje in gefietst. Maar dat is eigenlijk voor mij heel belangrijk om voor mezelf ook te duiden waarom ik dit werk doe, maar ook waarom ik het zo ontzettend interessant vind. Want Oké, het lekenpraatje komt.
1: Ja,
2: hier.
1: Laten we daarmee beginnen.
2: Ja.
1: We zitten in het academiegebouw dan. Ja. Hè? En dan moet jij straks je proefschrift gaan verdedigen.
2: Ja.
1: Hè?
2: Ja, en dan ga ik eerst eens even de leken. Ja. Ik moet heel erg lachen om die term. De leken toespreken over wat ik precies heb gedaan. Oké, komt ie. Ik heb dan ook visuele ondersteuning.
1: Dat is op de radio.
2: Dat is op de radio lastiger. Maar je moet je voorstellen, als je een onderzoeker hebt, in dit geval dus een ontwikkelingsonderzoeker van mensen, die kan geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld cognitieve ontwikkeling. En wat ik daarmee bedoel is van hoe ontwikkelen kinderen taal of hoe leren kinderen überhaupt. Stel je bent daar geïnteresseerd in, nou, hoe ga je te werk? Hoe ga je dat onderzoeken? En in de huidige tijd gebruiken we daar eigenlijk van begin tot eind in die onderzoeksketen gebruiken we verschillende soorten technologieën.
1: Mm-hmm.
2: Dus wat je bij kinderen veel ziet is, en hier raken we gelijk een interessant punt, want kijk, kinderen kunnen niet praten. Dus we hebben het echt over 5 maanden oude baby's, 10 maanden oude baby's. Die kunnen jou niet vertellen van, hey, dit woord heb ik geleerd. Of hey, dit vind ik interessant.
1: Iets wat vaak gebruikt wordt in wetenschappelijk onderzoek, hè, door vragenlijsten en zelfrapportage en dat soort dingen. Dat lukt niet met een baby.
2: Dat lukt niet met een baby.
1: Nee. Dus je moet apparatuur gebruiken.
2: Ja, dus dan ga je naar andere dingen kijken. Kijk, vroeger wordt trouwens nu nog steeds wel gedaan, maar werden er naar dingen gekeken van, nou, wat doet een kind wel? En dan had je bijvoorbeeld het zuigreflex. Dat kon een indicatie zijn van, hey, een kind is excited als het ware, of geactiveerd als die sneller dus dat zuigreflex heeft. Maar wat een kind ook doet, is kijken naar de wereld. En dat is een aspect waar heel veel onderzoekers naar kijken, namelijk het kijkgedrag van kinderen. Waar kijken ze naar? Hoe lang kijken ze ergens naar? Want dat is een indirecte indicatie van waarschijnlijk waar hun aandacht ligt. En dat kun je vervolgens weer interpreteren als zijnde, dit vinden ze interessant, of dit is nieuw voor ze, dus daarom kijken ze er langer naar. En dat doen we dus tegenwoordig met een bepaalde machine. Dat heet een eye tracker. Mm-hmm. En een eye tracker, je hebt verschillende vormen. Ik heb het over eentje die heb je eigenlijk onder een computerscherm zitten. Zodat je en kunt bepalen heel precies wat er op dat computerscherm wordt laten zien. En tegelijkertijd heel precies kunt meten waar kijkt dit kind. En dan kun je dus spelen met wanneer je bepaalde dingen aanbiedt. Of je biedt bijvoorbeeld verschillende plaatjes tegelijk aan. En gaat gewoon kijken van hey, waar kijkt het kind het meeste naar of het eerste naar. En dat, daar kun je dan weer conclusies uit trekken.
1: Ja, ja. Met het idee dus om iets te kunnen zeggen over die ontwikkeling.
2: Ja,
1: hè? Dat
2: precies.
1: Dat is het doel.
2: Ja.
1: En tegelijkertijd doe je dat in een hele wetenschappelijke omgeving.
2: Ja.
1: Want baby's zitten over het algemeen niet voor een eye-tracking.
2: Nee, zeker niet.
1: Want wat omschrijf nog eens hoe dat eruit ziet. Zo,
2: ja, ja.
1: Dat is niet gewoon
2: Dat is niet gewoon een computerscherm. Nee. Nou, oh.
1: Ja en nee. Ja,
2: ja en nee. Het is ook een computerscherm. En de ja, gewoon hoe we een eye-tracker gebruiken in een lab is dus, je hebt een computerscherm. Daaronder zit een grote kast. En ook een soort webcam bovenaan. En in die kast, daar zit eigenlijk infrarood licht. Die zien we dus niet met het blote oog, maar kun je wel opvangen op camerabeeld. En dat infrarood licht dat schijnt, dat weerkaatst in de pupil van je ogen. En die combinatie, zeg maar, die wordt gefilmd door een cameraatje die ook in diezelfde kast zit. Nou, door de reflectie van dat infrarood licht kun je uiteindelijk terugrekenen wat een kijkpositie is geweest. Daar zit een procedure aan vooraf, want dan moet je hem eerst kalibreren, heet dat. Dus dan laat je verschillende punten op een scherm zien. Dan ga je ervan uit van het kind kijkt nu daar of je kijkt mee. En op die manier kun je zo'n, ja, kun je berekenen na afloop van hey, wat is de kijkpositie geweest?
1: Ja, ja. En dat is een beproefde methode.
2: Ja.
1: Als in
2: ja,
1: dit onderzoek, dat,
2: ja,
1: dat loopt al lang.
2: Ja,
1: en dat wordt
2: zeker
1: ook zeker veel met volwassenen gedaan.
2: Ja, zeker.
1: Het gaat over hele subtiele
2: ja,
1: bewegingen. Als in het ja, is de linkerhoek van het scherm of het midden van het scherm. Maar nog veel kleinere ja, bewegingen.
2: Ja, uiteindelijk, ja, met, als je met volwassenen gebruikt, dan is het idee wel echt dat je op de centimeter of soms zelfs op de millimeter kunt kijken waar iemand heeft gekeken. Komen we gelijk dus bij een probleem en een reden waarom ik dit onderzoek doe.
1: Ja, want tot nu toe hebben we eigenlijk vooral beschreven wat de bestaande methode ja, is om iets te kunnen zeggen over
2: ja,
1: kijkgedrag gekoppeld aan ontwikkeling
2: ja,
1: van baby's.
2: Ja.
1: Maar dat is niet het enige.
2: Nee.
1: Want dat gebeurt sowieso.
2: Dat gebeurt
1: over
2: sowieso
1: de hele wereld.
2: Over de hele wereld. En dit is trouwens heel, dit is op zichzelf al een heel interessant onderwerp. Omdat, maar als ik zit breed met mijn handen vaak te praten, maar ik zou het eigenlijk willen duiden als helemaal aan het begin van dat je een onderzoek gaat doen, wil je al nadenken over van oké, als ik kijkgedrag meet, wat meet ik dan precies? Wat ik net zei is, we gaan ervan uit dat waar je kijkt ook je aandacht ligt. Maar tegelijkertijd weten we ook allemaal dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Want je kunt ergens naar staren en totaal geen aandacht hebben. Je kunt ook ergens naar kijken en je aandacht verleggen. Dus dit is al een aanname die we doen. Want over het algemeen geldt, waar je kijkt, daar is je aandacht. Gaan we even door. Dus dit gedeelte is al geweest. Van die dat kijken, dat is wel een interessante om te onderzoeken. Maar dan komen we op het punt dat kijk, eye trackers die worden gemaakt door bedrijven.
1: Ja.
2: En die worden ook getest in het lab van die bedrijven zelf. En hoe dat gebeurt is dat je zet een volwassene in een ruimte die perfect verlicht is. En met perfect verlicht bedoel ik dat je sowieso het licht constant houdt. Maar ook dat de pupil best klein is. Dus, want daarmee kun je makkelijker berekenen. Je pupilgrootte verschilt natuurlijk. Mm. Als het donkerder wordt, wordt hij groter. En je wilt hem een beetje klein hebben, want dan kun je dus de pupil filmen en die reflectie van dat infrarode licht. Dus we hebben die omstandigheden. Volwassene zit met zijn hoofd in een kindsteun op een bepaalde afstand van die eye tracker. Die volwassene die kan instructies opvolgen. Als jij zegt, kijk daar op het scherm als je het laat zien, dan doen ze dat over het algemeen. Hoop je dan? Nee, Bij baby's is dat dus een stuk moeilijker.
1: Ja, want probeer een baby maar eens een keer.
2: Ja, ja.
1: Want die moet op schoot zitten of die moet, ja, hoe...
2: Leuke vraag.
1: Ja, ja. Hoe zet je een baby?
2: Ja.
1: Sowieso goed om te zeggen, we gaan in dit gesprek heel vaak in- en uitzoomen eigenlijk. Want we zitten nu heel erg gedetailleerd op dat apparaat.
2: Ja.
1: Maar dat is belangrijk, want jij kijkt daar ook, je beschouwt dat ook.
2: Ja.
1: Dus we maken even deze verhandeling af om te snappen wat de common practice eigenlijk is.
2: Ja.
1: Hoe doen wetenschappers hun werk?
2: Ja.
1: En dat, daar ben je ook onderdeel van, want jij verzamelt ook data.
2: Ja.
1: Maar af en toe zoom jij heel erg uit.
2: Ja, en dan gaat het over wat kunnen we kennen.
1: Ja,
2: ja, precies.
1: Dus we gaan weer terug naar die ruimte waar die eye-tracking apparatuur staat. En er komt dan in plaats van een volwassen proefpersoon die helemaal netjes geïnstrueerd is en consent heeft gegeven en alles, komt daar een moeder, denk ik, met een baby of een vader met een baby binnen.
2: Ja, ja. En je ziet eigenlijk, ik heb nu verschillende babylabs gezien, maar over het algemeen is het is de opstelling dat je een autostoeltje neerzet, bijvoorbeeld. Of een maxi-cosi. Dus in één lab bij de 5 maanden oude baby's, die lagen eigenlijk in zo'n maxi-cosi. En dan hadden we ervoor gezorgd, of collega's die daar slim over na hadden gedacht, die hadden een constructie gemaakt dat je die eye-tracker kon kantelen, zodat je die als het ware over de baby heen kon zetten.
1: Ja.
2: Ik zit nu weer met mijn armen te praten, maar goed. Dan kon je hem over de baby...
1: Ja, want zo'n baby ligt een beetje achterover in dat autostoeltje.
2: Ja.
1: Zo.
2: Ja, en je wilt het scherm parallel hebben aan het gezicht van het kind. Dus dat was voor de 5 maanden. Dan had je voor de 10 maanden konden de kinderen al iets meer rechtop zitten. In zo'n autostoeltje kon je die eye-tracker ook kantelen. Die wilde je dan op een bepaalde afstand hebben van dat kind. En dan kom je dus bijvoorbeeld bij die calibratieprocedure, die bij volwassenen dus redelijk straightforward is. En bij kinderen, ook hier was weer slim over nagedacht. Want hoe zorg je er nou voor dat een kind op een scherm even op een bepaalde plek blijft kijken.
1: Ja.
2: Nou, wat daar dus wordt gedaan, is dat je een grijs scherm bijvoorbeeld neemt en dan een leuk gekleurd plaatje, inclusief een geluidje, laat zien, bijvoorbeeld in de rechterhoek van het scherm. En dan echt een geluid van bijvoorbeeld. Iets wat de aandacht van het kind zou trekken naar dat bewegende ding. En dat zoomde ook in en uit. Dus er was beweging, er was kleur, gewoon eigenlijk alles ingezet om te zorgen dat het kind...
1: De Teletubby-methode, een beetje.
2: Oh, mooi. Ja, ja, mooi. Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja. En dan zat dus een onderzoeker die met een... Want, ik ga te snel, sorry. De moeder, dat is ook een interessante, want sommige kinderen die worden onrustig of verdrietig of wat dan ook als de moeder niet in beeld is. Of als die niet de moeder kan aanraken of dat soort dingen. Daar was ook een methode voor, want we hadden dan een hele grote zonnebril in het lab liggen. Die infraroodlicht, waar geen infraroodlicht doorheen kon als het ware. Zodat als het kind op schoot wilde zitten en de moeder... Dus ook eigenlijk in zicht was voor de eye-tracker, dat niet de ogen van de moeder werden getracked. Want die zijn vaak makkelijker te vinden voor zo'n machine dan de ogen van een kind. Nou, al die obstakels voorbij. Onderzoeker die zit in een ruimte ernaast mee te kijken. En daarom hebben we ook die camera bijvoorbeeld nog boven de computer. Zodat je ook wel enigszins kunt inschatten van, hey, ik zie het kind een oogbeweging maken. Dus hij zal nu wel naar die rechterhoek van het scherm kijken. Nou, en op die manier zet je dus eigenlijk van alles in om zo'n machine zo goed mogelijk aan de praat te krijgen.
1: Ja.
2: Maar zelfs dan wil het geval dat de data die je verzamelt bij kinderen, en vooral bij jonge kinderen, dat die van een slechtere kwaliteit is dan dat je dat bij volwassenen zou doen. En hier beginnen we te raken aan waar ik over schrijf.
1: Ja, laten we 2 dingen nog even vaststellen.
2: Ja.
1: Waarom is het even, of om het vakgebied een beetje te schetsen...
2: Ja.
1: Waarom is het zo belangrijk om deze hele specifieke gestandardiseerde meting te doen bij baby's?
2: Oh, ja. Nou, daar vraag je me wat. Oké.
1: Met een reden, lijkt mij.
2: Nou, want, absoluut.
1: Want je doet heel veel moeite om een mooie meting te maken.
2: Ja, absoluut. Nou, uiteindelijk zijn dit... Uiteindelijk zijn dit gewoon onderzoekspraktijken. In die zin, het idee is, je wilt zoveel mogelijk proefpersonen meten. Dat is een beetje, want dan kun je, als je dan daar overheen gaat middelen bijvoorbeeld, dan kun je een soort effecten vinden als het ware. Het zijn ook. Oh, je stelt hier een vraag. Hier kunnen en we over, het maar op verschillende om, ja, levels over
1: welke
2: over
1: effecten
2: hebben.
1: Hebben we het, zeg maar? Het gaat over ontwikkeling, maar ik probeer een beetje een beeld te krijgen van.
2: Oké, ik zou even een specifiek voorbeeld weer nemen. Ik ga een experiment proberen te schetsen. Stel, je hebt een kind. We weten dat het volgen van oogbewegingen van de ouders, dat dat iets is wat kinderen op een gegeven moment gaan doen. Mm-hmm. Dat is dan waarschijnlijk ook weer gelinkt aan taalontwikkeling. Want je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld je hebt een baby, de ouder laat een speelgoedje zien die zegt, kijk, die kijkt dan naar dat speelgoedje, wijst ernaar en noemt dan bijvoorbeeld het woord. Een idee is van, hey, dat is een manier waarop kinderen taal leren. Mm-hmm. En dan kun je je afvragen van, is dit sowieso iets wat alle kinderen doen? Dus dat volgen van die oogbewegingen van de ouders. Wanneer ontwikkelt zich dat eigenlijk? Er zijn weer verschillende vragen die je over dit fenomeen kunt stellen. Dat kun je dan in een lab gaan testen door bijvoorbeeld wederom een grijs scherm te laten zien.
1: Wacht nog heel even voordat we naar het grijze scherm gaan. Dat is dus inderdaad omdat, aan de ene kant wil je kunnen beschrijven hoe de ontwikkeling van die kinderen is.
2: Ja.
1: En misschien ook iets te zeggen over als die ontwikkeling op de een of andere manier anders loopt dan de norm.
2: Hier raak je ook weer aan iets. Ja,
1: want, ik probeer het mooi te formuleren.
2: Ja, nee, dit
1: en
2: is inderdaad, laten we het zo. Ja,
1: niet
2: dit
1: te problematiseren.
2: Ja,
1: want,
2: nee, precies. En hier moet je, dit is ook weer een punt, hier moet je ook mee opletten. Want inderdaad, als je. Maar dit is weer een soort stap erna van, oh ja, wat is de norm? Uiteindelijk denk ik dat het. Kijk, we hebben het nu over de beschrijving van, laten we zeggen, tussen hele grote quotes, het gemiddelde kind. Het normale kind, als het ware. Maar ja, het woord normaal, daar zit al een connotatie achter, dus die skip ik liever. Er zijn ook vakgebieden die echt specifieker kijken naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van ADHD of van het autisme spectrumstoornis. Dan kun je dus kijken. Je wilt wel een beeld hebben van waarin wijkt een kind dan af, zeg maar. Of is dat iets wat we al vroeg kunnen voorspellen? Ja of nee?
1: En om dat te kunnen doen, moet je
2: ook
1: meten.
2: Ja.
1: Moet je weten wat gemiddeld is en wat afwijkt van het gemiddelde. En wat afwijkt van het gemiddelde. En daar zijn technieken voor ontwikkeld in de loop der jaren.
2: Ja. En het is ook zoeken gewoon.
1: Ja.
2: Om
1: iets te kunnen zeggen hierover.
2: Ja. Ja. Ja.
1: En een van die technologieën is dus die eye-tracking, waar we het de hele tijd over hebben. Dat stipje op het scherm, die niet bepaald handig is voor baby's. Tegelijkertijd, want ik ben ook bij jou in het lab geweest vorig jaar een keertje op bezoek. Ik heb ook even achter dat ding gezeten.
2: Ja.
1: Ik dacht eigenlijk al heel eerlijk ook wel meteen van, ik weet niet of dit een hele handige manier is. Want ik vond het voor een volwassene al een uitdaging om om aandacht erbij te houden tijdens deze test.
2: Ah, interessant.
1: En als je het dan hebt over de kwaliteit van die data.
2: Ja. Wil ik nog heel even terug? Die eye-trackers zijn. Kijk, jij hebt toen meegedaan aan een onderzoek ook voor een kind. Die was. Ja.
1: En zelfs daar kom ik mijn aandacht in bij.
2: Je kunt je afvragen. Misschien is die interessanter voor een kind dan voor jou. Het was niet heel. Goed. Maar kijk, met volwassenen kun je ook bijvoorbeeld leesonderzoek doen met een eye-tracker. Dus dan kun je bijvoorbeeld kijken van hoe snel leest iemand, waar ligt de fixatie van de ogen, et cetera, et cetera. En hoe is dat bijvoorbeeld gerelateerd aan vervolgens het begrip van die tekst? Dat zijn onderzoeken die je kunt doen. Dan komen we gelijk op een punt van, dat kan met volwassenen. Want je moet je voorstellen, als je regels tekst hebt, dan wil je dus op het scherm waarop je dat laat zien, moet je, en dat noemen we dan spatieel, dat betekent gewoon in de ruimte, precies weten van, oké, als ik een fixatie, noem je dat dan, dat is waar iemand lang kijkt, als ik die daar waarneem, wil ik ook dat die op dat specifieke woord ligt. Als daar een kleine verschuiving tussen zit, dan kun je al een ander woord concluderen, dat diegene daar heeft gekeken, dan dat daadwerkelijk zo was. Nu is dat op zich ook wel weer terug te zien, maar dit even terzijde. We gaan nu toe naar, bij kinderen is dat dus moeilijker. En dan komen we weer op die datakwaliteit van die eye-tracker. Want je moet je voorstellen, uit zo'n machine, dus uit die eye-tracker, daar, laten we zeggen dat dit een eye-tracker is die op 250 hertz opneemt. Wat dat betekent, is dat je 250 keer per seconde een locatie terugkrijgt van dat ding, dus in de, ja, in de x- en y-waarde, dus in de twee dimensies van het scherm. En dat je dus, als jij een paar minuten meet, nou, dan heb je dus een enorme rits aan data al.
1: En dat klinkt dan heel nauwkeurig. Dan
2: dat
1: denk je,
2: klinkt
1: nou,
2: dan
1: 200
2: heel
1: keer per seconde,
2: ja,
1: misschien.
2: Leuk.
1: Doe maar 300 keer per seconde
2: Doe
1: als
2: maar
1: die
2: duizend.
1: Het kan.
2: Ja.
1: Want het idee daarachter is ook een beetje van, we willen goed meten en we willen mooie, significante resultaten. Dus als we maar veel data hebben, dan
2: meer data is meer beter. Een beetje dat idee. En dat is dus iets wat je kunt afvragen.
1: Ja.
2: Van,
1: waarom?
2: Is dat zo? Nou, kijk, we weten wel ongeveer, en terwijl ik dit zeg, denk ik, ik heb hem even niet paraat, maar we weten wel ongeveer de snelheid waarmee mensen van één plek naar de andere plek oogbewegingen maken. Dat kun je vastleggen op een bepaalde frequentie. Dan op een hogere frequentie gaan zitten, dus met meer hertz gaan meten, gaat jou niet meer informatie geven. Als in, je bent ook gewoon, het is ook gewoon gebonden door, ja, de fysiologische snelheid, zeg maar. Helder? Oh, cool. Oké, dan even terug naar het heel veel datapunten over tijd.
1: Mm-hmm.
2: We zijn weer bij die hele rits aan data die je hebt teruggekregen. Dan heb je ook nog zoiets als de spatiële accuraatheid. Dat wil zeggen dat als iemand dus op een bepaald punt kijkt, dan wil je ook, natuurlijk, dat die eye-tracker ook op dat punt rapporteert, dat diegene heeft gekeken. Dus zoals bij dat leesonderzoek, wat ik net aangaf, van je wilt dan niet concluderen dat die persoon bijvoorbeeld op een ander woord keek. Bij volwassenen gaat dat heel goed. Bij kinderen is dat vaak moeilijker. En dat heeft met allerlei dingen te maken. En als ik dus zeg moeilijker, bedoel ik dat er een grotere afstand zit tussen waar je verwacht dat een kind kijkt en waar de eye-tracker rapporteert dat het kind kijkt. Dat heeft allerlei oorzaken. Waaronder dus die vermoeilijkte kalibratieprocedure. En ook, ook, kijk, een volwassene kan dus met zijn hoofd in een kindsteun zitten en dat hoofd blijft op diezelfde afstand. Je kunt een baby in een autozitje zetten en hem dus enigszins vastzetten wat dat betreft. Maar er is altijd wat bewegingsruimte voor het kind om naar voren te bewegen, opzij te, die heeft nog best wel veel bewegingsvrijheid. En dat wil je natuurlijk ook niet beperken. Je wilt niet een kind, soort een baby, helemaal vaststreppen. Dat is dat is niet echt een top idee. Oh.
1: Als ik dit allemaal hoor,
2: ja?
1: Dan kan je je afvragen, waarom wordt dit dan ingezet? Want
2: nou,
1: als je het zo beschrijft,
2: het is wat we hebben.
1: Ja.
2: Want het is wat we hebben, als in.
1: Maar jij kijkt hier dus ook naar met een andere blik.
2: Ja, ja.
1: Ben jij dan de enige die opmerkt van,
2: Nee, daar is ook al heel veel.
1: Eigenlijk vindt iedereen dit niet een ideale situatie.
2: Het is in die zin wel ideaal. Want dan komen we weer terug op het stukje van, je kunt een kind niet vragen wat hij interessant vindt. Wat je wel kunt doen, is dit soort onderzoek. Dus het is niet, het is niet een soort van zinloos. Nee, in het geheel niet. Het is echt wel een beetje van, dit is een manier waarop we toegang kunnen krijgen in een beetje, hopelijk, de belevingswereld van zo'n kind.
1: En er zit een aantal ideeën en grote aannames achter. En dat is misschien.
2: Ja, maar dat is dus bij elk onderzoek.
1: Ja, en dat is de wetenschap eigen. En dat zijn dingen als meten is weten. Ja. Dus als je het maar objectief meet, dan zijn we goede wetenschap aan het bedrijven.
2: Ja, objectief is dus ook een thema. Daar gaan we zo op terugkomen. Want ik wil eigenlijk nog heel even terug naar die ruwe data. Dus wat ik net omschreef over die accuraatheid.
1: Ja, die bak met data.
2: Ja, die bak met data. Als je het hebt over datakwaliteit, van wat we noemen ruwe data, dan dat is dus de data die direct uit zo'n eye-tracker komt. Die kun je ook nog, de kwaliteit ervan kun je ook nog kwantificeren door de precisie van het signaal te bepalen. En met precisie bedoel ik dan, stel je kijkt 10 seconden op één punt en je krijgt dus al die meetpunten terug van die eye tracker. Dat zijn er dan dus 2500. Rekensommetje. Mm-hmm. Die 2500 meetpunten zullen niet allemaal op de exactzelfde locatie zijn. Daar zal een beetje ruis, noem je dat dan, tussen zitten. En wat je dus

0: ziet is dat die bij kinderen ook groter is. En waarom is dit interessant, vind ik, en meer mensen, is omdat, kijk, als je die ruwe data hebt, dan ben je er nog niet. Dan moet je dus als onderzoeker nog allerlei stappen eigenlijk nemen om uiteindelijk tot wat je dan noemt een experimentele uitkomstmaat te komen. Dus stel je bent geïnteresseerd in de reactiesnelheid van een kind, dan moet je dus een hele analyse nog doen om dus van die hele grote hoeveelheid data eigenlijk tot één getalletje te komen. En wat blijkt nou? Dat de datakwaliteit van je signaal kan samenhangen, als die zeg maar niet zo goed is, die hangt samen met de uitkomstmaat van een experiment. En wat betekent dat? Dat het dus niet alleen het gedrag van het kind is wat je in zo'n uitkomstmaat vangt, maar eigenlijk ook de kwaliteit van je meting. En dit is wat ik heel interessant vind en dus overschrijf, niet alleen voor eye tracking, maar dus ook nog andere technieken, maar die laten we heel even voor wat is, want eye tracking is wel overzichtelijk.
1: Ja, ja. En als we dan inderdaad even een beetje uitzoomen, die technologie, want daar zit toch een gevoel bij. Ik denk dat veel mensen leunen er ook graag op, want het geeft een bepaalde mate van houvast, van
0: objectiviteit.
1: Maar zo kijk jij daar niet naar.
0: Nee.
1: En daar vind je vindt het ook leuk om daarover te filosoferen.
0: Ja, heel leuk. Ja,
1: en dat gebeurt ook veel in podcasts bijvoorbeeld. Hè. Kan je stuurde ons een fragment waarvan je zegt, nou, dit stipt wel aan hoe ik.
0: Nou, eigenlijk dat fragment is mijn beginpunt geweest van mijn hele interesse, die dus nu al een aantal jaar duurt, in wat we noemen wetenschapsfilosofie. Zal ik dat fragment al inleiden of wil je hem gewoon...
1: Zullen we even een stukje luisteren?
0: Ja, laten we maar doen.
1: Het is in het Engels. Ja. Uit welke podcast komt het? Het komt uit...
0: Philosophize This.
2: Ja. Human eyes create a map of the world that is accurate enough, but far from actual reality. So what do we do to make up for this if we want to truly understand what reality is? Well, we use special tools and instruments like the microscope or the telescope to augment our sense experiences to be able to get a more accurate view of that actual reality. But what is that actual reality? That's the question, right? Do our senses, being so flawed, prevent us from ever truly experiencing it?
1: Ja,
0: dit is wat ik zei. Dit is voor mij een soort startpunt geweest. Want wat hij hier eigenlijk zegt, hij is in deze podcast aangekomen op het punt dat we erachter zijn gekomen van, onze waarneming, dat is niet zo objectief als we denken. En nu denken heel veel mensen dat al niet, maar, of tenminste, misschien sommigen. Want we gaan er een beetje vanuit van wat ik hier zie, deze studio waar ik zit, jij bent hier, Emma is hier. Dat is de realiteit. Nou, daar is al van alles over te zeggen. Maar er werd al wel, en dat is echt al begin 17e eeuw, kwamen ze erachter van, wacht eens heel even, er zijn punten waarop bijvoorbeeld wat je ziet niet zo accuraat is als dat je misschien kunt denken. En dat kun je terugzien in visuele illusies, in allerlei dingen. Dus was het idee van, hemel, hoe weten we dan? Hoe kunnen we dan de werkelijkheid als het ware gaan kennen? Het leuke is wel om even erbij te vermelden dat dus ook al in die tijd was er een wetenschapsfilosoof, Francis Bacon was dat, en die had al gezegd van, jongens, als we wetenschap bedrijven, we moeten ons bewust zijn van wat hij noemde de idols of the mind. Mm. En dat zijn dan dingen als hoe ik nu kijk naar de wereld, hoe ik denk over de wereld, wat ik waarneem en wat wel en niet. Dat wordt eigenlijk gestuurd, zowel door de beperking van mijn perceptie, dus gewoon letterlijk hoe je ogen in elkaar zitten, als wel door het politieke tijdperk waar ik in zit. Dat wordt gevormd door allerlei dingen. Toen kwamen de telescoop en de microscoop en was er zo'n idee van, nu kunnen we de realiteit echter gaan zien. Omdat het idee was van, we kunnen nu inzoomen, bijvoorbeeld dus met een microscoop, en dan kunnen we eindelijk gaan snappen hoe leven in elkaar zit of hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dan kom je op vragen als, is verder, geeft verder inzoomen jou een beter idee van het geheel? Mm. Nou, het antwoord is niet per se ja. Het is best wel vaak nee. Nu zijn we, zeg maar, voorbij de microscoop en telescoop. In die zin dat we technologieën zoals een eye-tracker gebruiken om niet zelf als wetenschapper naar een kind te kijken en te zeggen, jij kijkt daar of jij kijkt daar. Maar om dus daarin preciezer te zijn. In zekere zin is dat zo. En kun je met een eye-tracker ook, kijk, ik zou in theorie, zou ik een kind kunnen filmen en vervolgens handmatig gaan kunnen, ja, dat noem je dan annoteren, per frame van waar dat kind kijkt. Nou, ja. Dat gaat niet, nou ja, dat gebeurt gedeeltelijk nu in het tijdperk van AI, maar dat even terzijde, dat ga je niet doen voor 50 kinderen. Dat kost te veel tijd, te veel moeite. En daar wordt dan wel al over gezegd van, met de hand is subjectief. Hè? Als de mensen doet, is het subjectief. Daarmee wordt dus bedoeld van mensen kunnen fouten maken. Mensen, ik denk eigenlijk, het wordt op een gegeven moment ook gewoon saai. Dus je wordt, je gaat dat minder accuraat doen als het ware. Kijk, een technologie heeft natuurlijk die limitaties niet. En daarmee kun je wel 50 kinderen heel precies meten waar ze kijken. Maar als je het dan hebt over wat is subjectief en wat is objectief. Technologie is uiteindelijk helemaal gevormd ook door mensen. Dit is een beetje een open deur.
1: Maar wel iets waar vaak overheen wordt gestapt, toch?
0: Ja, nou ja, ik denk meer de kans is groter om bij technologie te denken van dit is objectief.
1: Dat is wel een, ik denk zeker in de wetenschap, een heel sterk iets wat heel erg leeft.
0: Ik ben natuurlijk niet de eerste die, zeker niet de eerste die over dit soort dingen nadenkt. Dus er is zeker wel een besef van.
1: Maar je bent wel iemand die het combineert. Dat is denk ik wel. Dat maakt je denk ik in die zin wel bijzonder dat je zowel vol op die technologie leunt. Want zonder die technologie.
0: Ja.
1: Heb je, want je bent geen wetenschapsfilosoof.
0: Nee,
1: je bent een cognitief.
0: Nou ja, ben ik een wetenschapsfilosoof? Ja,
1: nou
0: dat is
1: als we
0: wanneer
1: er zo
0: ben
1: over praten op dit tijdstip, dan, dan nice. Voelt dat zeker.
0: Ja. Nee, dit was een grapje. Ik heb inderdaad helemaal geen studie hierin gedaan. Het is eigenlijk door mijn zus en schoonbroer heel erg op mijn pad gekomen. Want zij zitten wel dus in de geesteswetenschappen. Mm-hmm. En dit is ook weer een pad wat we gaan nemen. Wacht, even terug. Ik wil eigenlijk een voorbeeld geven. En dat is denk ik heel erg van deze tijd. Namelijk het gebruik van AI ook in de wetenschap. Want, en dit raakt dus aan eigenlijk mijn tweede methode in mijn proefschrift.
1: Ik denk dat we die
0: Moeten bewaren.
1: Moeten bewaren voor straks naar het internationaal.
0: We hebben maar anderhalf uur, hè?
1: Want we hebben maar zo weinig tijd. We zitten zo lekker diep in aan de ene kant de technologie,
0: hemel.
1: De filosofie, dat we nog helemaal niet aan muziek toe zijn gekomen. Want je hebt ook nog prachtige muziek voor ons uitgekozen.
0: Ja.
1: Maar we gaan daar gewoon over verder praten. En dat doen we straks na het internationaal.
0: Leuk.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in hun huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Sommerfestival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, goedenacht en welkom terug bij het derde en laatste uur van de Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen en voor het journaal sprak ik al met cognitief neuropsycholoog Jentel de Kloe hier in de studio. En we hadden het over eye trackers, camera's en een heel klein beetje AI hebben we al aangestipt. En eigenlijk hebben we het ook heel erg over de vraag die er nog onder ligt. Van waarom meten we dingen en waarom gebruiken we deze meetmethode? En daar gaan we over verder praten in dit laatste uur.
3: Van
2: NTR
3: Wetenschap.
2: Ja, Jentel.
4: Ja.
2: We zijn er nog steeds en we gaan dit laatste uur nog mooi vullen.
4: Ja.
2: Maar we hebben zoveel te bespreken dat ik het ook gewoon samen met jou ga doen. Want naast al deze mooie dingen die we bespreken, willen we ook nog muziek laten horen.
4: Ja,
2: dus leuk. We gaan gewoon op een mooi moment even zoeken naar wat een fijn moment is.
4: Ja.
2: Maar om nog even, je zat midden in een verhaal voor het NOS Journaal.
4: Ja. Welkom weer.
2: Dat is een hele
4: goede
2: vraag.
4: 18 lijnen die in mijn hoofd openstaan. Ik wilde volgens mij er naartoe gaan van... Oké, we hebben nu dus ook AI, hè, wat de laatste jaren opkomt. En ik wilde eigenlijk dat gebruiken om te illustreren... Dat is een goed voorbeeld om te illustreren wat mij betreft... hoe ook AI eigenlijk uiteindelijk door mensen gevormd is. En ook hierin ben ik niet nieuw natuurlijk. Ik bedoel, wat je in een systeem stopt... dat komt er ook in zekere vorm weer uit. Nou, die vorm heb je dan dus al gekozen. En volgens mij wilde ik er naartoe om dat te illustreren... aan eigenlijk de tweede vorm van technologie die ik bespreek in mijn proefschrift. Dan gaan we eigenlijk van oogbewegingen gaan we naar bewegingen van het hele lichaam.
2: Mm-hmm.
4: Want ik schrijf dus ook over, dat noem je dan Markerless 3D Pose Estimation. Veel woorden om te zeggen, een manier om in de 3D-ruimte... dus niet alleen op een scherm, maar in de 3D-ruimte... De positie van lichamen te bepalen. En... dat doen we dan specifiek voor peuters.
2: Ja, want om nog even de luisteraars mee te nemen... Die het begin misschien gemist hebben. Je bent cognitief neuropsycholoog.
4: Ja.
2: En je doet dit onderzoek bij het baby- en
4: Baby Research Centrum in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Nijmegen.
2: Ja. En dan kijken jullie naar de ontwikkeling van kinderen, baby's ook in het bijzonder.
4: Ja. Ja, en peuters dus.
2: En peuters. En naast die eye-tracking kijk je naar een andere methode. En dat gaat over hoe het lichaam zich beweegt. Ja. Ik doe het nu ook.
4: Jij doet het nu voor. Heel mooi. Ja, dus zowel het lichaam als dat ik ook een hoofdstuk heb over handschrift. Wat ook uitermate interessant is. Maar het gaat dus, ik schrijf dus niet over theorieën daarover. Dus over theorieën van motorische ontwikkeling. Maar ik schrijf over dus een technologie, of eigenlijk een technologieketen die we daarvoor gebruiken om dat onderwerp van interesse, zeg maar, te bestuderen. En het ging even over de vraag van is technologie objectief? Daar komt het eigenlijk op neer. Mijn antwoord is nee. Dan kom je dus ook op de vraag, bestaat het überhaupt? Maar die gaan we heel even laten. Wat we dus met die Markerless-methode doen is, kijk, bijvoorbeeld in de sportwetenschap is er een methode, daar dan plak je eigenlijk een soort reflecterende balletjes of markers, noem je dat dus, op een lichaam. En dan kun je die persoon in een ruimte zetten met ook weer infrarood licht en camera's, zodat die balletjes als het ware, of die markers dus, worden opgenomen in die ruimte. En dan kun je dus zien, ja, voornamelijk de sporters, hoe ze zich bewegen, hoe snel ze bewegen, wat hun versnelling is, of juist vertraging, et cetera, et cetera. Dat is cool, maar wij werken met peuters. En peuters die, die kunnen al iets meer instructie opvolgen dan baby's, maar ook nog niet altijd. Of je hebt recalcitrante peuters, dat kan natuurlijk ook. Dus wat het gevaar of het probleem een beetje daarin kan zijn, is dat dus die dingetjes die je dan op zo'n lijf plakt, dat die eraf kunnen vallen. Nou, dan heb je dus geen meting. Daarnaast, als je denkt aan sporters bijvoorbeeld, ja, die zijn vaak verticaal. Dus die balletjes die zitten dan op een pols, op een elleboog, op een schouder, helemaal goed. Maar peuters, ja, die bewegen ook over de grond, die bewegen zich op manieren heel anders dan volwassenen. All to say, we zijn nu aan het kijken naar een methode om dit te doen zonder die markers. En daarom heet het dus ook markerless.
2: Ja.
4: En hoe je dat dus doet, is dat je een paar, minimaal twee, liever iets meer, wij gebruikten er drie camera's neemt, rond een speelruimte bijvoorbeeld. Dat die camera's, daar zorg je voor dat die tegelijkertijd opnemen. En dan kun je dus na afloop kun je naar die beelden gaan kijken. Dan kun je dan neem je een paar van die beelden. Daar annoteer, dat woord heb ik al eerder genoemd. Daar annoteer je het lichaam op. Dat betekent puur dat je in een programma aangeeft van, hey, ik heb hier het videobeeld. Hier zit de pols, hier zit de elleboog, hier zit de schouder. Mm-hmm. Als je dat dus voor al die drie camerahoeken doet, dan kun je na afloop al die 2D-informatie, want alles op een scherm is 2D, al die informatie kun je gaan combineren om dus tot die 3D-positie te komen. En nu met AI kun je dus zelf een model trainen. Dat wil zeggen, je stopt al die beelden met al die locaties in een...
2: Wat hebben ze niet over een taalmodel waar we nu vaak aan denken bij AI?
4: Nee,
2: maar eigenlijk is het automatiseren van...
4: Ja, computer vision hebben we het over. Dus inderdaad geen taal, maar gebaseerd op beeld. Want dit slaat dus terug op van, je wilt dit niet doen voor volledige opnames. Dan ben je echt heel lang bezig. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal beelden geannoteerd, 3D-locatie bepaald, dat in een... in een architectuur gestopt die zegt, kijk nou of jij dit computerprogrammetje, dit modelletje, dit stukje AI, kun jij nu bij andere beelden die wij jou voeren zelf bepalen waar dat kind in de 3D-ruimte was. Dat is mogelijk. Mm-hmm. En vervolgens hebben we dus gekeken naar hoe accuraat wederom is dit. Klopt het, zeg maar, wat je wilt natuurlijk, is dat als je voor die hele opname dan vervolgens die geschatte locatie in de ruimte hebt, we weten, een voorarm in lengte verandert niet over de tijd. Dus je wilt dat voor die gehele opname, het in de 3D-ruimte, dat computermodel die voorarm op dezelfde lengte heeft geschat. Dat zijn allemaal indicaties voor hoe goed doet zo'n systeem het. Mm-hmm. Dit was een illustratie om te zeggen, zo'n model doet het eigenlijk zo goed of zo accuraat als dat je zelf de trainingdata maakt. En trainingdata is in dit geval dus dat je zelf hebt zitten annoteren, hier zit de elleboog of hier niet. Nou ja.
2: Dus het is ook een vorm van schijn.
4: Nou.
2: En ook, om weer even te snappen, waarom is het nou belangrijk?
4: Om dit te doen?
2: Ja.
4: Oh, leuk.
2: Ja. Nee, om weer even te snappen wat.
4: Waarom meten we?
2: Want waarom? Wat zijn we nou eigenlijk aan het meten en waarom meten we het? Ja. Want al deze dingen, al deze experimenten gebeuren in een bepaalde context.
4: Ja. En, nou, leuk. Ja. Je introduceerde dit al met van waarom meten we? Dat is sowieso een leuke vraag van wat zijn onze meetpraktijken? Ik zit denk ik meer, als ik het dan heb over de wetenschapsfilosofie, van wat meten we? Dus niet per se de waarom-vraag, die ook natuurlijk heel goed is om te stellen. Maar in het geval van bijvoorbeeld motorische ontwikkeling, zou ik eigenlijk naar het laatste project in mijn proefschrift willen gaan. En dat is dus, we hebben dan zo'nzelfde model getraind voor handschrift. Dus voor met de hand schrijven. En waarom zou je daar onderzoek naar willen doen? Nou, daar ben ik dus even ingedoken. Of even, daar ben ik ingedoken in die literatuur. Met de hand schrijven, dat gaat achteruit, die skill. Dat is een soort wereldwijd fenomeen, komt ook wel eens in het nieuws. Maar het is eigenlijk een hele belangrijke skill om te leren. Zowel gewoon puur voor, het is fijne motoriek waar we het dan over hebben. Het is goed voor je fijne motorische ontwikkeling. Maar ook voor je taalbegrip. En uiteindelijk academische

0: wereldwijd fenomeen, komt ook wel eens in het nieuws. Maar het is eigenlijk een hele belangrijke skill om te leren. Zowel gewoon puur voor, het is fijne motoriek waar we het dan over hebben. Het is goed voor je fijne motorische ontwikkeling. Maar ook voor je taalbegrip en uiteindelijk academische, ja, academic achievement. Ik heb even niet de vertaling paraat, maakt niet uit. Want wat je ziet is, en je, dit is op zich ook wel voor te stellen, dat als jij leert om letters te vormen, dus met pen op papier, dan ben je sowieso daar natuurlijk langer mee bezig dan wanneer je bijvoorbeeld intikt op een iPad. En het blijkt dus dat de skill van handschrift dus gerelateerd is aan je taalontwikkeling en dat soort dingen.
1: Ja,
0: het is heel leuk.
1: Ja,
0: heel interessant.
1: Al deze dingen die we, het kijkgedrag, de beweging in de ruimte, het handschrift, allemaal om iets te kunnen zeggen over de ontwikkeling van kinderen.
0: Ja.
1: Met het idee dat als we dat meten, kunnen we daar uitspraken over gaan doen.
0: Ja, het is een stukje is, je zou kunnen zeggen, fundamentele wetenschap. In die zin dat het de vraag stelt, hoe zit dat? Gewoon puur kennis van hoe kan het? Hoe kan het? Oh, hoe kan het dat je dus baby's hebt, die worden geboren, zijn vrij hulpeloos, helemaal overgeleverd aan de moeder, de vader, de verzorger, sorry. Hoe kan het dat die eigenlijk binnen relatief best korte tijd een soort zelffunctionerende wezentjes worden? Dat ze zelf kunnen gaan verkennen, zelf kunnen gaan ontdekken. Dat ze de, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Het is best wel vet namelijk. Het is gewoon cool. Dat het...
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Die houden we even vast, die gedachten. Want we gaan even luisteren naar Evie de Visser.
0: Leuk.
1: Met het nummer Ik dacht na.
0: Ja.
1: Dat vind jij gewoon een fijn nummer? Of is het een reden dat je die...
0: Nou, ik heb in de afgelopen weken tijd schrijven, in mijn pauzes heb ik
1: want je zit even nog aan je proefschrift te schrijven, as we speak. Nou, vannacht dan niet, maar...
0: Niet. Ik heb echt heel veel Evie de Visser geluisterd. Met name de latere platen, gewoon hele fijne, kalme sfeer. Maar dit nummer draai ik ook regelmatig. Ik ben vrij gevoelig voor tekst. En deze tekst, ja, luister maar. Het is vrij logisch waarom die aansluit bij mij.
1: Gaan we er goed naar luisteren. Evie de Visser met Ik dacht na.

0: Nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, nog steeds de Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen. En dit laatste uur praat ik met cognitief neuropsycholoog Jentel de Kloe. We leren haar steeds beter kennen. Je meet heel veel rond de ontwikkeling van kinderen. Maar je kijkt ook heel kritisch naar wat er gemeten wordt. Ja. Straks bellen we nog met een andere bijzondere gast. De winnaar van de Spinoza-premie. De hoogste wetenschappelijke prijs van Nederland.
2: Nice.
1: Neurowetenschapper Karin Roelofs.
2: Nice.
1: Zij gaat ons iets vertellen over haar onderzoek naar de freeze-reactie. Waarom bevriezen we soms?
2: Leuk.
1: En waarom is dat soms ook een goede reactie? Maar we blijven eerst nog even bij jou, Jentel.
2: Interessant, zin in. Ja.
1: Om nog even terug te grijpen op dat eigenlijk dat metaniveau, waar we het al een paar keer over gehad hebben.
2: Ja.
1: Je liet het al een beetje doorschemeren. Dat is gegroeid bij jou.
2: Ja.
1: Waarom je, los van dat je gewoon een actief wetenschapper bent die data verzamelt, ook graag kijkt naar de context waarin dat gebeurt. Waarom meten we dingen? Ja. Wat meten we?
2: Ja. Ja, en
1: kan je daar meer over vertellen hoe dat ontstaan is?
2: Oh, absoluut. Even denken. Een aantal jaar geleden kwam ik in een, laten we zeggen, relatiecrisis met het werk als wetenschapper. Dat had wat aanleiding, maar ik kwam eigenlijk op de vraag van, goh, waarom doe ik dit werk eigenlijk en wat zijn we aan het doen, et cetera, et cetera. Ik had toen al best wel wat onderzoek gedaan en ik had dat besproken met mijn zus en mijn schoonbroer. En zij zitten dus allebei in de geesteswetenschappen. En toen zei Christel tegen mij, dat
1: je
2: is dus mijn zus, ja, sorry. Die zei van, goh, jij doet eigenlijk een hele praktische uitvoering van een postfenomenologisch idee. En toen dacht ik heb echt geen idee wat jij net gezegd hebt. Toen kreeg
1: maar jij kan het ons inmiddels uitleggen.
2: Nou ja, dan gaan we wel heel diep. Ik ga gewoon even vertellen hoe het. Ja. Toen kreeg ik een boekje van hen, dus van Christel en Gerwin. Gerwin was dus mijn schoonbroer. En dat heette What is this thing called science? En dat is, dat blijkt in de wetenschapsfilosofie sowieso een soort must-read te zijn. En dat gaat helemaal over de vraag van, hey, het lijkt erop dat wetenschappelijke kennis een soort speciale status heeft in alle vormen van kennis die we kennen. Want er bestaat natuurlijk meer wat we kunnen kennen. En dan begint hij het boek, dat is echt heel leuk. Want hij begint het boek eigenlijk met een quote van een criticus op wetenschappelijke kennis. Of in elk geval de status van wetenschappelijke kennis. Dat was Paul Feyerabend. En die zei van, ja, wetenschappelijke kennis is echt niet heel veel bijzonderder of heeft niet intrinsiek meer waarde dan bijvoorbeeld religieuze kennis of kennis die door de tijd heen een soort is opgebouwd gewoon over hoe wij als mens functioneren. En wat dus in dat boek gebeurt, kijk, dat is nogal een opmerking dat je denkt van, dude, hallo. Maar wat dus in dat boek What is this thing called science gebeurt, is dat die auteur daarvan, Chalmers, die gaat eigenlijk helemaal die kritiek als het ware ontleden. Dus die begint gewoon met de vraag, wanneer mogen we spreken van wetenschappelijke kennis? Wetenschappelijke kennis gaat vaak op basis van observaties die we doen, die we meerdere keren doen. Dat is ook een soort voorwaarde van, we moeten dingen kunnen repliceren.
1: Ja.
2: En dan behandelt hij dus eerst een stukje wat ik eerder al aanstipte van, goh, hoe werkt ons visuele systeem? Ik bedoel, we nemen veel informatie tot ons door ons visuele systeem. Hoe werkt dat? Wat betekent, ja, inderdaad, ja, objectieve waarneming bijvoorbeeld in die context? Om dus eigenlijk tot de conclusie te komen van, alle grondvesten waar onze wetenschap op zijn gebouwd zijn inderdaad, ja, conventies die we met elkaar hebben aangenomen. En die ook wel
1: behoorlijk dogmatisch ook.
2: Nou, maar ik bedoel, er is een goede reden voor. Er is een goede reden voor dat we.
1: En wij houden ervan, want wij zijn de nacht van NTR wetenschap.
2: Ja,
1: maar tegelijkertijd.
2: Nou, absoluut. Ja, maar tegelijkertijd, kijk, dit is natuurlijk, oh, dit wil ik toch even gezegd hebben. Dit is een gevaarlijk gebied waar ik me op bevind.
1: En wat maakt het gevaarlijk?
2: Nou, we zitten natuurlijk ook in een tijd waarin mensen steeds kritischer worden op wetenschap en denken, nou, ik doe zelf al onderzoek en et cetera, et cetera. Ik ben helemaal niet aan het pleiten voor wetenschappelijke kennis is onzin. Dat vind ik namelijk echt totaal niet. Nee. Maar ik vind het wel een goeie om je bewust te blijven van, hey, we doen dit, hoe we dit aanpakken met elkaar, is wel op basis van afspraken. Die afspraken hebben goede redenen, maar, en dan kom je wel op een heel, even denken of ik dit pad ga betreden, ik denk het niet. Ik vind het, zeg maar, dit boek, ik ga terug naar de vraag van hoe ben ik hier gekomen. Dit boek opende voor mij dus eigenlijk de onzekerheid rondom wat we dus kunnen kennen. En ik vind die heerlijk, want die onzekerheid die maakt dat je eindeloos nieuwsgierig kan blijven. En toen ben ik dus naar de podcast Philosophy is This gaan luisteren. En toen allerlei andere literatuur gaan lezen. Ja, we hebben in Nederland ook een paar hele interessante
1: Denkers.
2: Op dit gebied. Ja, ja. Ja, zeker.
1: Zoals?
2: Peter Paul Verbeek. Mm-hmm. Als we het dan over... Dit gaat allemaal...
1: Nee, maar het is wel interessant dat deze observatie die jij deed... dat is soms ook best ingewikkeld. Want niet iedereen staat ervoor open om met deze onzekerheid... Ja. Sommige mensen vinden het juist heerlijk om zich te houden aan de afspraken... Ja. die we met elkaar gemaakt hebben. Ja, en dan volgen we dat.
2: Ja,
1: en dan krijg ik mijn onderzoeksgeld en dan publiceer ik het. Ja, en dan repetitieert iemand het misschien nog een keer. Ja. En dan hebben we kennis. En dat is ook een hele... Ja. En dan komt er zo iemand als jij die toch nog... Want je doet het, zeg maar, je kan het heel groot maken, maar het is in het klein ook gewoon kritisch kijken naar wat ben ik zelf aan het doen en wat doen mijn collega's.
2: Ja. Ja.
1: En over het algemeen is dat de positie die niet iedereen kan waarderen. Nee. Ook al doe je het misschien met de allerbeste intenties.
2: Zeker. Zeker.
1: Toch en daar heb zeg ik ook... je eigenlijk af en toe, en dat is hetzelfde als ik mijn collega's feedback geef op hun uitzending.
2: Ja.
1: Dat doet toch altijd een beetje pijn.
2: Ja,
1: want er is iemand die komt te vertellen van... sorry, jij bent dit dan al 10 jaar aan het doen, maar misschien gebruik je helemaal de verkeerde... In dit geval misschien de verkeerde microfoon. In jouw geval zeg je, gebruikt het verkeerde meetinstrument.
2: Ja, nou, weet je, en ik... Ik ken dat zelf natuurlijk ook. Kijk, ik probeer ook artikelen te publiceren. Ik bevind me op een soort snijvlak dus tussen computer science, ontwikkelingspsychologie en dat soort dingen. Kijk, ik ben ook geen computer scientist. Ik werk wel met dat soort methoden. En wat je dan dus krijgt is dat als je een artikel indient bij een journal, dan zijn er dus andere wetenschappers die gaan dat lezen en zeggen van hey, dit moet nog aangepast worden of niet, of dit kan gepubliceerd worden.
1: Ja, het hele peer review systeem.
2: Ja,
1: wat een belangrijke.
2: En ik krijg soms ook feedback waar ik echt wel even een paar dagen van moet bijkomen. Dat ik denk, zo, nou. En uiteindelijk dan eerst kun je natuurlijk denken van jullie hebben het gewoon niet begrepen. Maar vaak komt het er gewoon op neer van oké, ik moet of duidelijker kaderen waar mijn werk zich bevindt. Of er is inderdaad iets wat ik zelf ook methodologisch niet naar de maatstaven van de computer science bijvoorbeeld heb kunnen doen. En dat is ook gewoon een realiteit, want we werken met kinderen, dat wil zeggen... veel minder proefpersonen over het algemeen dan wanneer je bijvoorbeeld een model probeert te trainen met volwassenen. Mm. Want het is gewoon in de praktijk ook heel moeilijk om kinderen te krijgen, als het ware.
1: Ja,
2: ik bedoel, ouders.
1: Het is, denk ik, volwassen proefpersonen werven voor dit type onderzoek is misschien al lastig.
2: Ja, nou.
1: Maar probeer maar eens iemand. Ja. Want het gaat over hele jonge. Om inderdaad nog even terug te halen.
2: Ja.
1: Waar we het ook weer over hadden. Ja. De ontwikkeling van die kinderen. Dat gaat over baby's van een paar maanden.
2: Ja, en of dus peuters.
1: En peuters.
2: Maar dan moet dus een ouder. Misschien nog wel met andere kinderen. Moet dus naar zo'n lab ergens komen. We hebben het er trouwens ook. En dan hebben we het lab een beetje naar de ouders thuis gebracht. Dus gingen we bij kinderen thuis meten. Maar ook daarvoor. Ja, je moet maar net de ruimte hebben in je jonge gezin. De energie hebben, weet je wel? Dus we zijn... Dat is echt een hele onderneming. En dat is dus gelukkig ook iets wat ik niet... kijk, zo'n Baby and Child Research Centrum bijvoorbeeld. Dat is echt een hele organisatie, joh. Echt wel indrukwekkend, want...
1: Je hebt een constante stroom van baby's nodig om je onderzoek te doen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: En vervolgens krijg je de feedback. Had je niet wat meer baby's kunnen regelen?
2: Ja, precies. Ja, precies.
1: Want wij gebruiken altijd een andere.
2: Ja, precies. Ja, precies. Nou, dat is gewoon niet leuk.
1: Nee.
2: Maar, maar dat gebeurt, dat hoort erbij. Dus ik hoop zelf ook... Kijk... Je kunt kritische gesprekken hebben in die zin dat je kritiek hebt op een methode of op een. Of dat je een denkpatroon gaat bevragen of dat soort dingen. Die kunnen dat kun je natuurlijk ook gewoon weer op verschillende manieren doen. Dat kan heel aanvallend zijn, of dat kan zijn van, dat kan vragend zijn. Inquiring, zeg maar. Dus gewoon van, hey, ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt als zijnde, et cetera, et cetera.
1: Ja.
2: Zo, we hebben echt weer, ik heb het gevoel, 26 afslagen genomen, Sander.
1: Ja, en dat kenmerkt jou, denk ik, ja. Als persoon.
2: Ja, oh.
1: En we,
2: ja.
1: We leren jou nu een beetje kennen. Toch als een kritische denker, als ja. Een cognitief persoon.
2: Ja.
1: Maar er is ongetwijfeld ook nog een andere Jentel.
2: Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker.
1: Nou, want om dit, om dat hoofd denk ik af en toe even ja, tot leeg rust te krijgen.
2: Ja. Ja, dat is leuk. Zo zie ik het zelf ook. Ik ben in dit jaar ben ik ook bezig met een, dat noem je een Ashtanga yoga teacher training. Dus ik buiten mijn werk als wetenschapper ben ik graag dus fysiek bezig wat dat betreft. En
1: dat is een type voor een type binnen de yoga.
2: Een type yoga. Ja, grappig genoeg heb ik dus, ja, dat is inmiddels gisteravond. Dat voelt als deze avond. Heb ik mijn eerste les ook gegeven. Dus aan een groepje vrijwilligers, ja. Als het ware.
1: Proefpersonen.
2: Proefpersonen, ja, inderdaad zeg. En Ashtanga yoga, ja, ik vind dat echt heerlijk. Dat is een vrij actieve vorm. Dat helpt mij dus ook. Als je dus fysiek intensief zwaar bezig bent, dat helpt ook om echt denken uit te zetten. Want dan kun je eigenlijk niet anders dan aanwezig zijn, ja, in die beoefening. En het is ook leuk, want ja, Ashtanga yoga is eigenlijk, het zijn een aantal series, maar over het algemeen leer je de eerste serie. En dat betekent dus, dat is een vaste, een vaste patroon. Mm-hmm. Hoe zeg je dit?
1: Ja.
2: Een vast patroon van houdingen waar je op het ritme van je ademhaling doorheen gaat. Dus ik krijg ook les in. Ademhaling, waar leg je je aandacht? Dat is dus ook heel leuk, want dan heb je ook oefeningen waar ik mee begon was van, hey, als je ergens kijkt, is over het algemeen je aandacht ook daar. Maar ja. In de yoga beoefenen we dus ook van, je kijkt ergens naar, maar je aandacht is verleg je naar ergens anders. Dat is ook iets om te beoefenen. Om te,
1: ja.
2: Ja.
1: En zo ondermijn je eigenlijk je eigen mening.
2: Precies. Precies. Lekker, lekker. Ja, nee. Ja, dat. Ja. Dus dat doe ik graag. En ik maak graag, maar dat is heel amateuristisch. Ik maak ook graag muziek. Dus.
1: En wat voor, ja, maar je zegt dat is heel erg amateuristisch.
2: Ja.
1: Maar.
2: Eigenlijk, ik leer het liefst zoveel mogelijk instrumenten. Maar het is dan ook weer de kunst om er bij eentje te blijven. En dat is toch wel op dit moment de banjo lille.
1: Ja.
2: dat is een kleine banjo. Eigenlijk een combinatie tussen een ukulele en een banjo. En dat is wel een leuk verhaal. Want dat was een impulsaankoop tijdens corona. En toen dacht ik, nou, dit is de perfecte tijd om een dergelijk instrument te leren. Maar toen kwam ik thuis met dat ding en toen kwam ik erachter van, hey, dit is best wel specifiek en er zijn geen tutorials op YouTube te vinden. Dus toen dacht ik, weet je, dan ga ik ze zelf wel maken.
1: Ja.
2: Ik moest heel erg lachen, want een vriend van mij zei, die doet geneeskunde en die zei, hier hebben we see one, do one, teach one. Jij dacht gewoon do one, teach one. Het hele, nou ja, dat vond ik een grappige. In elk geval, dat is een beetje wat ik doe.
1: En dat doe je allemaal terwijl je nu je proefschrift aan het schrijven bent?
2: Nou, ik moet zeggen, in het afgelopen half jaar heb ik er geen één online gezet.
1: Oh ja.
2: Ik had, het leek me heel grappig, omdat het zo niche is. Leek het me heel grappig om toch tot 1000 volgers op YouTube te komen. Dat is in november vorig jaar, was dat moment daar. Sindsdien nooit meer iets gepost, maar dat plan is er wel. Maar ik heb nu gewoon even andere prioriteiten.
1: Ja, want dat is je proefschrift afronden en promoveren, wat echt een groot moment
2: ja.
1: is. En tegelijkertijd ook gewoon een stap in je wetenschappelijke
2: carrière. Ja, zeker.
1: Want als je een beetje vooruit kan kijken en misschien een beetje mag dromen.
2: Ja.
1: Hoe hoop je dat zich dit gaat? Gaan we die eye trackers nog terug zien komen?
2: Misschien bij mij niet per se eye tracking. Ik beweeg nu wel echt meer richting dus die Markless methode om dus houding of handen te kunnen meten. Het is heel leuk, want ik heb al een postdoc project aan de Universiteit van Maastricht. Ook weer in combinatie met, ja, met Nijmegen. En die duurt een aantal maanden. Dat is een project van 8 maanden. En toen dacht ik van, hey, ik heb eigenlijk ook nog gewoon de ruimte in mijn leven om nog heel ergens anders heen te gaan. Dus ik ben stiekem al een beetje aan het oriënteren op, kan ik niet ook nog een dergelijk project ergens in het buitenland gaan doen? Mm-hmm. Dit weten mijn ouders nog niet, maar ik heb...
1: Misschien luisteren ze.
2: Ja, ik heb eind augustus een videocall met een professor in Kyoto, dus in Japan. Zij kijken ook naar, zij kijken naar ouder-kindinteractie. Zijn dus ook aan het kijken naar zo'n methode van dus eigenlijk zowel het kind als de ouder in de 3D-ruimte en hoe zij dus met elkaar omgaan, als het ware. We gaan eens even kijken waar dat naar leidt.
1: Ja, dus ja. Je blijft wel zeker in die hoek. En denk je dat die, nou, ik noem het steeds een kritische blik, maar...
2: Ik hoop het.
1: Denk je dat die blijft?
2: Ik hoop het. Ik hoop het heel erg, ja.
1: En ervaar je daar ook genoeg ruimte voor? Want dat is natuurlijk iets... Soms is het makkelijker om binnen de... Ja, het is een vraag en tegelijkertijd gaan we langzaam richting de afronding van dit gesprek.
2: Nou, dus, leuk. Dus nog even.
1: Ik gooi hem nog inderdaad op. Maar nou ja, het binnen de lijntjes kleuren in die zin is soms makkelijker dan... Dan dit soort grote vragen te stellen.
2: Dit is echt een thema wat je hier aansnijdt. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk te maken met bezuinigingen en dergelijke. En ook gewoon, waar worden er wel beurzen... Dit is een leuke brug. Waar worden er wel beurzen aangegeven en waar niet? Ik vind het echt moeilijk. Ik hoop dat ik op deze route verder kan gaan. Dat is gewoon mijn intentie.
1: En
2: wel.
1: Misschien ook wel dan in die zin een kleine oproep naar de financiers en de fondsen en de dingen om hier ruimte voor te bieden.
2: Ja, ik vind het wel. Ik vind het echt een fundament voor wetenschap kunnen bedrijven. Ja.
1: Ik dank je heel erg, Jentel, voor je komst in de studio.
2: Ja, dank
1: we gaan afsluiten met muziek die jij ook hebt uitgekozen. Lekker uptempo muziek volgens mij, of niet? Wolfpack.
2: Wolfpack, ja.
1: Funky Duck.
2: Ja.
1: Wil je er nog iets over zeggen of gaan we gewoon lekker luisteren?
2: Oh, gewoon lekker luisteren en genieten.
1: Yes. Dankjewel, Jentel.

0: Ja, het is nog steeds diep in de nacht. Nou, eigenlijk niet meer, want het is inmiddels al bijna 5 uur. En ik heb aan de lijn een gast, Karin Roelofs. En die is op dit moment in Nijmegen. En als ik me niet vergis, zijn misschien de eerste wandelaars daar al wel begonnen voor de Vierdaagse. Karin, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je zeker.
0: Ja, ja, goeienacht. Jij wees mij daar inderdaad al eventjes op dat het zou best wel eens kunnen zijn dat er nu al een paar wandelaars aan het wandelen zijn.
1: Ja, ik heb net heel even mijn hoofd buiten gestoken en ik hoorde al gejuich. Dus volgens mij wordt er al gewandeld, ja.
0: Kijk, nou, dat is meteen een mooie introductie. Want ik kan me voorstellen dat er ook misschien wel gejuich klonk toen jij het nieuws te horen kreeg dat je de Spinoza-premie won.
1: Ja, ja, zeker, ja.
0: Zou je kunnen vertellen wat voor prijs dat eigenlijk is voor de mensen die dat niet weten?
1: Ah, ja, het is een wetenschapsprijs. Dus voor mensen die wetenschap doen. En hij wordt 1 keer per jaar toegekend aan 2 mensen. 1 meer in de beta en 1 meer in de alpha-gamma richting. En ik heb hem voor de alpha-gamma richting gekregen. Ja.
0: Ja, want inderdaad, ik heb je eigenlijk helemaal niet goed geïntroduceerd. We horen Karin Roelofs. Je bent neurowetenschapper, klinisch psycholoog aan de Radboud Universiteit. Ja. En deze prijs kwam jou toe. En dat is eigenlijk ook een soort oeuvreprijs. Dus een waardering voor het onderzoek wat je tot nu toe gedaan hebt. En voor de mensen die dat niet weten, wat hield dat onderzoek de afgelopen jaren in?
1: Ja, ik doe onderzoek naar stress en naar stressgedrag. Hoe werkt het in de hersenen? Wat maakt dat de een klachten ontwikkelt en de ander juist veerkrachtig wordt? En ja, wij zien dat de lichamelijke toestand waarin stress invloed heeft, of de lichamelijke toestand waarin je bent tijdens stress, dat invloed heeft op hoe je hersenen opties afweegt, de kansen en de risico's berekent. Dus echt beslissingen onder druk. Hoe doen mensen dat?
0: Ja, en over wat voor situaties heb je het dan als je praat over stress of druk?
1: Nou, denk aan een agent die ineens, politiemensen die ineens in een situatie terechtkomen waar ze moeten inschatten, oh, moeten we hier deescaleren of moeten we hier meteen ingrijpen? Mm-hmm. Dus acute dreiging. Ja. Daar doen we vooral nu onderzoek naar, maar ik kijk ook naar chronische stressoren of mensen die getraumatiseerd zijn.
0: Ja, en dan kijk je dus naar hoe reageert iemand daarop en de klassieke, het klassieke beeld wat misschien mensen wel kennen is dan de flight-fight reactie. Maar dat is eigenlijk een heel beperkt beeld, toch?
1: Ja, dus, inderdaad. Ja,
0: ja, vluchten, ja, of vechten. Hè? Een soort van oerinstinct dat als er stress of iets op je afkomt.
1: Ja, klopt. Dat is wat mensen het beste kennen, hè? Die fight-flight reactie. En wat wij zien is dat als mensen eerst heel even freezen, Dat ze dan eigenlijk beter informatie kunnen integreren. Dat ze dan, je hartslag is dan even heel laag en flexibel. Je staat weliswaar helemaal stil, maar je staat ook helemaal aan. Je hebt je gaspedaal in, je houdt ook je rem ingedrukt. En waardoor je hartslag nog even helemaal laag is en heel flexibel is. En dan kan je en beter waarnemen en je kan beter informatie integreren. En je bent dan sneller in accurate beslissingen. Dus dat freezen, waarvan we altijd dachten, oh, dat is iets slechts, hè? Dat is iets passiefs. Dat is eigenlijk een hele actieve en belangrijke reactie.
0: Ja, en dat bevriezen inderdaad, je hebt er een beeld bij van, oh, dat is een soort van verlamming. Maar eigenlijk, dat is wat het onderzoek waar je deze prijs ook mede voor krijgt, hè, is wat gebeurt er dan op dat moment, dus je staat onder stress en je bevriest eventjes, wat gebeurt er dan in je brein en in je lichaam? En wat gebeurt er dan dus inderdaad?
1: Nou ja, je hebt inderdaad niet alleen een brein, hè, een centraal zenuwstelsel, maar ook het lichaam, het autonome zenuwstelsel. En aan de ene kant, wat je tijdens freezing ziet, is dat je je rem, of je gaspedaal, zeg maar, even helemaal indrukt. Dus je staat helemaal klaar om te gaan. Mm-hmm. Je pupillen worden groot, je gaat een beetje zweten, je spieren zijn gespannen. Dus je bent compleet klaar om te gaan. Maar tegelijkertijd kun je ook de rem indrukken. En dat is de andere tak van het autonome zenuwstelsel. Dat ene, het gas noemen we sympathisch. Mm-hmm. Remmetje noemen we parasympathisch. Als je in staat bent om die twee tegelijk in te drukken, dan gaat eigenlijk je hartslag netto omlaag en sta je even helemaal stil. Dat lijkt passief, maar in wezen ben je op dat moment optimaal informatie in je omgeving in je op aan het nemen en je kansen aan het afwegen.
0: Ja, en dat is een observatie geweest? Of, want inderdaad, die freeze-reactie, hoe kwam je op het idee om daar nou om daarop in te gaan zoomen?
1: De meeste mensen kennen inderdaad die fight flight. Nou, een van de dingen die mij inspireerde was dat ik heb twee katten. Mm-hmm. En die kunnen soms ontzettend spelen met een muis. Het is echt zielig. Dus dan zitten ze allebei aan de zijkant van een kastje en dan zit er zo'n muis onder. En dan werken ze ook samen. En dan zie je op een gegeven moment, maar ik weet niet hoe lang dat die muis, dan denk je echt, nou, hij is dood. Ja. Zit al zo lang stil, is al zo lang gemangeld. En het interessante is, wat ik ooit observeerde, is dat die muis, ook al dacht ik, nou, die is compleet dood. De aandacht van de katten was heel even een beetje weg en weng, weg was die.
0: Ja.
1: Dus die had ontzettend goed zijn kansen afgewogen en zijn reactie getimed. Pijlsnelle reactie.
0: Ja.
1: En dat staat haaks op het idee van freezen, zoals wij het soms in de volksmond gebruiken als een term bij als iemand getraumatiseerd raakt of bij een verkrachting of als echt daadwerkelijk een aanval plaatsvindt. Dan zien we ook wel eens dat mensen helemaal niet meer kunnen bewegen. Maar dat noemen we tonische immobiliteit. Dat ziet er hetzelfde uit, maar daar gebeurt van binnen iets heel anders. Dan ben je niet beter aan het waarnemen. Dan ben je niet je acties aan het plannen. Dan ben je eerder een beetje weg, een beetje gedissocieerd. Dan is je hartslag juist hoog. Dus een totaal andere toestand. Nou, en die eerste freezing-reactie waarin je...
0: Ja, dus de muis weer eventjes. Ja. Het gedrag van de muis. Dus in een soort van hyperstaat juist klaarzitten om in actie te komen. Maar het lijkt alsof je doodstil zit, inderdaad.
1: Ja. Die bleek dus gunstig te zijn. Dus wij zijn dat gaan in het lab ook gaan opwekken. We hebben gekeken naar hoe werkt dat in de hersenen. Werkt dat bij dieren en bij mensen hetzelfde? Hebben we eigenlijk dezelfde hersenstructuren? Dus we hebben ook echt onderzoeken gedaan. Dezelfde soort taken bij dieren en bij mensen. En we vonden, dus ook mensen kunnen freezen. Ook op sociale dreiging zien we dat mensen freezen, dat ze stiller gaan staan. Dat doen we met een balansbord bijvoorbeeld. Hun hartslag gaat omlaag, net als bij die dieren. Maar het is dus ook gunstig voor beslissingen nemen onder druk.
0: Ja, en dat maakt het inderdaad ook wel interessant dat je het gedrag zie je dus bij zowel dieren als mensen. Nou, mensen zijn die zijn natuurlijk ook dieren. Dus dat wil dus misschien ook wel zeggen dat er blijkbaar een functie, dat het een functie heeft. En misschien ook wel een positieve functie.
1: Ja. Ja, want er gebeurt natuurlijk van alles. Je staat helemaal klaar. Je kunt je opties heel goed afwegen. Maar juist omdat er zo'n remmetje zit nog op het systeem. Ja, je moet je voorstellen dat je voor een stoplicht staat. Het is nog rood, maar je hebt je gaspedaal en je rem in.
0: Ja.
1: Het enige wat je dan hoeft te doen is de rem los te gooien en dan ben je weg.
0: Ja.
1: En dat systeem waarbij je hartslag dan nog even heel laag is, maar de rest van al die lichamelijke functies staan helemaal aan, dus de spierspanning. Ja, dat is heel gunstig om flexibel te kunnen reageren.
0: Ja.
1: En wij vonden dat die functie, dat er een functie had op de acuut, dus in allerlei beslistaken werden mensen beter. Maar we vonden ook dat mensen die dat kunnen, die dus dit rempedaal zo kunnen indrukken terwijl ook het gas instaat, dus die niet meteen in een fight-flight schieten om de acuut te drukken, maar eerst heel even freezen. Dat kan heel kort zijn. Dat die het niet alleen in de acute situatie beter doen, maar ook op de lange termijn minder kans hebben om posttraumatische stressklachten te ontwikkelen.
0: Want hoe kan je daar meer over vertellen, over deze link?
1: Ja, dus ze doen het niet alleen acuut beter. Het is dus gunstig. Als jij niet meteen een fight-flight schiet, maar in staat bent om ook dat remmetje in te duwen, dan is dat gunstig voor acute momenten. Dus in allerlei beslistaken zien we dat. Maar we hebben ook politieagenten jarenlang gevolgd. Voor het eerst bijvoorbeeld gemeten als ze net worden aangenomen op de politieacademie. En daarna moeten zij, hebben ze toch een vrij pittige training, waarin ze ook een aantal keer moeten dienen in een noodhulp aan tal van potentieel traumatische ervaringen worden blootgesteld, zagen we dat agenten die als ze net op de politieacademie aankwamen, we hadden ze gemeten. We hebben echt vanuit alle politieacademies in Nederland kwamen ze naar Nijmegen, waar we ze dan een dag stresten en in de scanner legden. Nou, die mensen die in staat waren om ook dat remmetje in te duwen, drukken, en dus niet meteen in fight-flight te schieten als we ze stressen, daarbij zagen we dat ze dus na die heftige training minder kans hadden om posttraumatische stressklachten te ontwikkelen. En hetzelfde zagen we ook bij kinderen. We hebben ook baby's gevolgd, die 15 maanden oude baby's. Die baby's die in staat zijn om even te freezen als er iets gebeurt en niet meteen erop afgaan of meteen in actie, die hadden minder kans om later klachten te ontwikkelen. Ja. Dus angst en depressieve klachten. Dus dat was een compleet paradoxale bevinding. Want iedereen zou denken, freeze is slecht. Dat is iets wat je niet moet hebben. Maar een beetje is dus juist goed.
0: Ja, en inderdaad zo goed dat ik dan denk van, oh, dat is eigenlijk een skill. Als ik hem nog niet bezit, dan zou ik die eigenlijk best wel willen leren. Is dat dan ook mogelijk?
1: Ja, dat is precies wat de politie toen ook vroeg. Hè. Dit hadden aangetoond.
0: We zitten heel erg op één lijn, de politie en ik.
1: Ja, die dacht ook van, kun je dat dan trainen? Want het is toch eigenlijk een automatische reactie. En wat we zien is het begin van de reactie is compleet automatisch. Dat kun je niet trainen, dat kun je niet wegtrainen. Dat is er gewoon. Ja. Maar het is gunstig om in die toestand te blijven totdat je genoeg informatie hebt vergaard. En zowel dieren als mensen die kunnen daarin blijven door hun ademhaling te reguleren. En door dan blijft die hartslag mooi laag, dan blijft die mooi variabel, totdat je genoeg informatie hebt en hop, meteen kun je dan tot actie overgaan. Dus we dachten, ja, kun je dat dan trainen? Dan kun je vragen aan agenten bijvoorbeeld om naar de meditatie te gaan of om yoga te gaan doen. Maar dat werkt niet. Dat werkt natuurlijk heel erg fijn in de yoga-klas en tijdens de meditatie. Maar we zien dan dat wanneer ze in het echt moeten opereren en wanneer er veel stress is en allerlei actiebeslissingen genomen moeten worden, ja, dan is het heel moeilijk om die skill toe te passen.
0: Ja, dus het is misschien om een basis te leggen in die ademhaling wel, maar Je wil het ook nog kunnen toepassen in die extreme situatie dat er iemand met een geweer op je af komt lopen, bij wijze van spreken.
1: Ja, precies. Ja. Dus we dachten, nou, dan moeten we wel het trainen tijdens stress. En een manier om die stress flink omhoog te krikken is in VR. Dus we hebben een soort VR-simulatie-game ontwikkeld, waarin we de stress flink omhoog kunnen brengen en mensen actieve actiebeslissingen moeten nemen. En zodra je hartslag niet meer mooi laag en variabel is, dan wordt het helemaal donker in die game. En zo dwing je iemand eigenlijk om die hartslag goed te houden. Hè, mooi laag en variabel, vooral de hartslagvariabiliteit, dat doet ertoe. En nou, dat bleek te werken. Dus daar bleek dat mensen dat kunnen leren. Dus ze kunnen leren om in die toestand te blijven even. Ook al is er heel veel stress, dan moet je de hele tijd actiebeslissingen nemen. En het bleek ook dat ze dat dan ook na het trainen kunnen toepassen tijdens real-life stress situaties.
0: Ja, een hele mooie toepassing van deze vondst eigenlijk. En zijn er dus ook mensen die skill expliciet niet hebben. Die metafoor die je gebruikt van het gaspedaal en de rem, die rem niet kunnen intrappen.
1: Ja, dat is goed dat je dat zegt. Inderdaad, want wat wij zien is dat mensen met angstklachten, dus mensen die echt een angststoornis hebben, zoals posttraumatische stressklachten of sociale angststoornis, daarbij zien we dat ze meteen in een fight-flight, dat het lichaam meteen in een fight-flight toestand schiet. Soms zelfs chronisch in een fight-flight toestand is. Dus voor hun is het ontzettend moeilijk om niet alleen dat sympathische gaspedaal de hele tijd in te hebben, maar ook dat remmetje in te drukken. En daarvoor hebben we ook juist weer hele andere dingen zijn we aan het ontwikkelen, waarbij we meer directe hersenstimulatie doen. Dus we hebben heel veel fundamenteel onderzoek gedaan, maar inderdaad komen daar nu mogelijk toepassingen uit. Voor de politie zijn we al een heel end met die VR-game. Maar we doen ook directe hersenstimulatie. op het nu op een manier dat dit niet invasief is. Dus we hebben echt veel geïnvesteerd.
0: Ja, invasief wil zeggen inderdaad dat je daadwerkelijk een... Nou, als je het over het brein hebt, dat je een gat moet maken in de schedel. Hè? Dus dat is invasief dan?
1: Ja, dat is heel invasief. Er zijn dus
0: en
1: mensen
0: heel heftig,
1: met ja, dat is heftig. Bij mensen met posttraumatische stressklachten. Kijk, dat wordt natuurlijk wel... wij noemen dat deep brain stimulation. Dat wordt natuurlijk al vrij veel toegepast, ook bij Parkinson en bij allerlei klachten. Maar bij angstklachten wordt dat nog wat minder gedaan. Maar er zijn gevallen bekend waarbij mensen posttraumatische stressklachten zo sterk hebben dat die amygdala gestimuleerd moest worden. Dat zijn gebiedjes in de hersenen, die liggen heel diep. Mm-hmm. En daar kunnen wij niet bij zonder inderdaad een gaatje te boren. En dat is natuurlijk heel ingrijpend. En we hebben nou veel geïnvesteerd in een techniek. Dat heet ultrasound. Dus net zoals bij een echo, zeg maar. Als je een echo maakt, dan meet je ultrasound. En wij stimuleren de hersenen met ultrageluid.
0: Ja, eigenlijk.
1: En dan kun je eigenlijk.
0: Ja, sorry, ik onderbreek je. Want dat is. Je moet je het voorstellen, bij zo'n echo-apparaat zet je hem op de buik en dan meet je het. En in dit geval is het eigenlijk een soort speaker die heel gericht. Geluid. En dan denk je, geluid, kan je daar dan iets mee doen? Nou, daar zit heel veel kracht in, hè?
1: Ja, er zit een mechanische kracht in. Vooral als je hem focust. Dus als je de speaker een beetje bol maakt, dan kun je het geluid in een soort beam bij elkaar brengen. In een puntje. En dan kun je echt kracht zetten op een plek die wat verder weg ligt. En zo kun je van buiten de schedel, zonder dat je een gaatje hoeft te boren, kun je echt een kracht zetten en bepaalde neuronen in beweging zetten en ook een gebied meer of minder actief maken.
0: Ja, en deze techniek en deze toepassing staat echt in de kinderschoenen. Maar je kunt het onderzoeken omdat jullie deze kennis samen vergaard hebben. En dat is denk ik misschien wel mooi om het ook nog even over te hebben. Want wat je zei, dit is eigenlijk heel fundamenteel onderzoek. En er is niet altijd evenveel ruimte volgens mij voor fundamenteel onderzoek. Of in ieder geval niet altijd evenveel geld. Wat toch ook wel heel belangrijk is.
1: Ja, dat klopt. Dit is echt typisch van het onderzoek van een lange adem, waarbij je ook niet weet wat gaat er uitkomen. En je ziet dat er tegenwoordig steeds meer behoefte is om wetenschappers te sturen en te zeggen, nou, hier is een probleem, dus probeer dat op te lossen. Terwijl juist uit dat vrije, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek vaak de meeste doorbraken komen. Volgens mij in Nederland, maar ook Europees, zie je dat meer dan 2/3 van het geld, en dat is al vrij schaars wat er naar onderzoek gaat, dat gaat echt naar meer programmatisch, naar thematisch onderzoek. Mm-hmm. Maar echt naar dat vrije, meer nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, waarvan je niet van tevoren weet, hè, wat kan er nou uitkomen. Daar gaat echt steeds minder geld heen. En dat maakt ook zo'n Spinoza-premie zo mooi. Dat je dat vrij kan besteden. En dat is handig. Juist als je van het pionering onderzoek doet, waarbij je niet helemaal kan weten in welke richting het gaat. Als iemand mij ooit, trouwens 15 jaar geleden, had gevraagd, kun jij iets ontwikkelen voor de politie? Ja. Een training of een interventie. Nou, dan had hij dat totaal anders uitgezien. En dan was het volgens mij een totale mislukking geworden. Want juist door zo'n paradoxale bevinding, zoals hoe die freezing eigenlijk werkt, daardoor heeft die training zoals die nu wel werkt vorm gekregen.
0: Ja.
1: Dus je weet gewoon niet wat er uitkomt.
0: Ja, en
1: je moet daar wel in blijven investeren. Ja.
0: En het is ook de helderheid van de geest op het moment dat je zo'n paradoxale bevinding doet, om dan te denken, niet van hey, dit is een fout, maar hey, dit is interessant.
1: Ja. Ja. Je moet willen begrijpen wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Dat is,
0: gelukkig is daar nu dus de erkenning voor gekomen in de vorm van de Spinoza-premie. Heb je al een idee, want er zit ook volgens mij een mooi geldbedrag aan. Heb je daar al over nagedacht, welke ruimte dit creëert?
1: Ja, juist ook met het ultrageluid, dus die hersenstimulatie met ultrageluid. Ja, daar hebben we nu eerst de hele mooie bevindingen. Het zou ontzettend mooi zijn om dat te gaan ontwikkelen, ook voor angstklachten. En dat is echt lange ademwerk en fantastisch dat we dit hiermee een impuls kunnen geven. Dus dat is wat ik wil gaan doen, ja.
0: Ja, nou, Heel erg bedankt, Karin, voor het wakker worden op deze donderdagochtend. Ik sprak met Karin Roelofs, neurowetenschapper, klinisch psycholoog aan de Radboud Universiteit. En zoals we net zeiden, de winnaar van de Spinoza-premie. Dankjewel, Karin.
1: Ja, jullie bedankt. En succes nog deze ochtend. Ja,
0: dankjewel. Ik dank ook mijn gast Jentel de Kloe, die hier nog steeds bij mij in de studio zit. Hoe luisterde jij naar dit betoog? Voor?
2: Ja, interessant, leuk.
0: Ja. Ja, kan je onderschrijven deze...
2: Nou, goede uitsmijter natuurlijk van fundamenteel onderzoek en ook het echt nieuwsgierigheid gedreven, zo zonder doel. Ja, dat is fantastisch. Ja. Mooi man. Ja.
0: Je luisterde naar De Nacht van NTR Wetenschap. Mijn naam is Sander Nieuwenhuizen nog steeds. En de komende weken hoor je op dit tijdstip even geen NTR Wetenschap, maar wel gewoon De Nacht van. En vanaf maandag 24 augustus zijn wij weer terug op deze zender. En dan zijn we er iedere dag de hele week. In de tussentijd kan je ook luisteren naar de podcast Focus op Wetenschap in je favoriete podcast-app. Daar hoor je mijn stem ook vaker terugkomen. En je kan ons volgen op @ntrwetenschap, op Instagram, op TikTok. Daar zie je iedere dag dan het laatste wetenschapsnieuws. Zometeen hoor je op deze zender na 5 uur vroeg iets om naar uit te kijken.

0: Radio 1.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat dan weer een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel door zou kunnen gaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, goedemorgen. Normaal gesproken hebben wij hier bij Vroeg dan een heerlijk gesprek in de ochtend met een gast in de studio. Dat gaat straks ook zo zijn, alleen die gast die heeft zich verslapen. Dus die is onderweg naar de studio. En tot die tijd gaan we even luisteren naar een uitzending die we al eerder maakten. Gelukkig hebben we dat allemaal klaarstaan hier in de systemen van NPO Radio 1. Geniet van een gesprek over Peter Jackson. Heel eerlijk gezegd, ik heb geen idee waar het over gaat, want het is wel even geleden. En dan ga ik ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk live en wel op deze vroege ochtend een mooi gesprek voeren. Dus ik ben zo bij je terug. Dus tot zo.
0: NPO Radio 1. PNN VARA.
3: I'm looking for someone to share in an adventure.
4: I can't just go running off into the blue. I am a Baggins.
5: Wait!
4: Of Baggins.
6: What a disgrace you are.
7: Your mother is rather a miserable woman.
8: Do you like your mother?
7: No.
9: Vroeg. Anna Pleizier.
10: Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 12 mei. Een echte filmliefhebber herkent ze meteen. Je hoort de stukjes uit The Hobbit, Heavenly Creatures en The Lord of the Rings. Allemaal films van de Nieuw-Zeelandse regisseur Peter Jackson. Al jaren zijn zijn films niet meer weg te denken uit onze bioscopen. En daarom krijgt hij vandaag met de start van het filmfestival van Cannes van de organisatie een oeuvreprijs, een erepalm. Ja, tijd om eens even in het werk en het leven van deze filmmaker te duiken. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met Roel Jetsen van Assen, onze filmgast, mag ik wel zeggen. Hij is vaker bij ons te gast geweest. En vandaag ook weer. Roel Jetsen, fijn dat je erbij bent.
11: Ja, hoi. Goedemorgen.
10: Fijn dat het is gelukt. Ja, het is een vroege ochtend. Ben je helemaal wakker? Heb je koffie bij de hand?
11: Ja, ik heb mijn koffie bij, die heb ik al op. Ik ben er helemaal
10: klaar
11: voor.
10: Kijk, je bent er helemaal klaar voor. Ja, ik noemde net al een paar films van Peter Jackson. Ik denk dat veel mensen vooral The Lord of the Rings en The Hobbit goed zullen kennen. Maar even Roel Jetsen voor de mensen die zeggen, ik weet het even niet. Kan je vertellen heel kort wie Peter Jackson is?
11: Peter Jackson is een Nieuw-Zeelandse regisseur, wat je net al noemde. En hij is inderdaad bekend geworden met Lord of the Rings. Maar daarvoor maakte hij ook al heel veel andere films, allerlei soorten films ook. Dus hij heeft heel wat geprobeerd, zeg maar, voordat Lord of the Rings uiteindelijk uit zijn koker kwam. En uiteindelijk heeft hij met Lord of the Rings en met andere films heeft hij ook Oscars gewonnen of Oscar-nominaties gekregen en heel veel prijzen gewonnen. Dus hij is langzaam van buitenstaande, zeg maar, uit Nieuw-Zeeland, is hij langzaam zo Hollywood een beetje ingeslopen. En nu is hij bijna niet meer weg te denken uit de Amerikaanse filmscene eigenlijk.
10: Ja, ja, en hij begon ook echt, hij is natuurlijk niet met The Lord of the Rings begonnen. Daarvoor heeft hij nog een hele carrière achter de rug met een heel bijzonder arsenaal aan films. Zonder al te veel weg te geven, is het terecht dat hij een oeuvreprijs ontvangt, vind jij?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Het is wel een persoon die veel invloed heeft gehad. Niet alleen zeg maar in de filmwereld, of tenminste niet zeg maar het filmen zelf, maar ook gewoon de postproductie is hier heel belangrijk geweest. Zeg maar de special effects na de tijd en de computers, specials en al die dingen, zeg maar, die heeft hij wel samen een soort van pionier van geweest. En je kunt wel zeggen dat er een soort van periode voor en na Peter Jackson is, qua hoe films worden gemaakt tegenwoordig. Ja. Die split zit echt wel, nou ja, zit dan bij Lord of the Rings, maar daarvoor is hij ook wel heel erg bezig geweest om zijn technieken aan te passen en te vergroten. En uiteindelijk is dat samengekomen in Lord of the Rings dan. Maar daarvoor was hij ook al heel erg daarmee bezig.
10: Ja, ja. Dus dat denk ik ook goed dat wij dat oeuvre bespreken en ook hoe hij daar gekomen is. Jij weet daar alles van. Ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren en denken, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Nou, dan is vandaag je favoriete dag, want die mag je stellen in de gratis NPO Luister-app. En misschien komt jouw vraag zo wel langs. En we gaan eerst even luisteren naar muziek, zodat je even goed na kan denken over een goede vraag voor mijn gast van vandaag, Roel Jetsen van Assen, filmkenner. Dus stuur ze vooral in, nogmaals, via de gratis NPO Luister-app.

0: Ja, we praten vandaag over Peter Jackson. Hij krijgt een oeuvreprijs voor alles wat hij heeft gemaakt. En mijn gast van vandaag is Roel Jetsen van Assen. Hij is filmkenner en wij gaan helemaal het oeuvre bespreken van Peter Jackson. Roel Jetsen, even eerst naar jouzelf. Want wanneer maakte jij eigenlijk kennis met Jackson?
1: Ja, dat gebeurde al heel vroeg. Ik ben nogal Lord of the Rings fan, dus die las ik al op hele jonge leeftijd. En toen las ik op een gegeven moment in een krant dat een of andere onbekende Nieuw-Zeelandse regisseur Lord of the Rings zou verfilmen. Dat was voor mij nogal nieuws, want er werd altijd gezegd dat is niet verfilmbaar. Dus toen ging ik een beetje dieper, ging ik op zoek eigenlijk naar een film van
0: Sorry dat je onderbreek, maar waarom werd er gezegd dat het niet verfilmbaar was?
1: Ja, voor die tijd, zeg maar, het is zo'n groot epos is het eigenlijk. Het is een soort van mythisch geheel met heel veel personages. Je zou kunnen bij sommigen zeggen, het is eigenlijk heel slecht geschreven, zeg maar. Als je kijkt naar plotlijnen en zo, heel veel dingen die worden niet afgehandeld. Er zijn dingen die zo ingewikkeld uit te leggen zijn dat je gewoon heel veel expositie nodig hebt om het verhaal duidelijk te krijgen. Dus het werd, zeg maar, op plottechnisch werd het heel moeilijk gevonden, maar ook technisch vlak, zeg maar, omdat er heel grote legers aanwezig moesten zijn en zo. En dat was bijna onmogelijk. We hebben niet gedacht dat dat kon. Tot Peter Jackson het maakte. En toen was iedereen zei opeens, oh ja, nou ja, op die manier kan het natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Toen werd het opeens heel anders gezien. Maar zelfs Tolkien zelf, de schrijver van Lord of the Rings, die vond het zelf onverfilmbaar. En hij heeft, zeg maar, in de jaren 60, 70 heeft hij de rechten van Lord of the Rings en The Hobbit verkocht. Omdat hij toch dacht van, nou ja, dat is toch niet verfilmbaar. En ik moet mijn belastingschuld afbetalen. Dus laat ik dat maar doen. En de enige reden dat hij, de enige soort van, nou ja, hoe zeg je dat, addertje onder het gras was dat hij niet wilde dat Disney het verfilmde. Voor de rest maakte het niet uit wie het verfilmde en wat ermee gebeurde. Want hij dacht toch van, ja, dat zal toch nooit recht doen aan mijn boeken.
0: Hij had nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Maar goed, terug naar jou. Zeker. Jij had het boek al gelezen. Je vond het geweldig. En toen opeens werd er dus een film van gemaakt.
1: Ja, en ik ging dus op zoek naar werk van Peter Jackson. En het enige wat ik kon vinden was zijn derde film. Waarmee hij, zeg maar, internationaal ook echt doorbrak. Brain Dead. In Amerika is hij uitgegeven als Dead Alive. Zo vind je hem ook nog wel heel vaak op Amazon of wat dan ook. Maar dat is een soort van splatstick, hebben ze het wel genoemd. Een soort van slapstick, splatter, B-film met heel veel bloed. Het gaat over een soort van virus wat rondgaat, waardoor iedereen een soort van zombie wordt. En die worden dan in heel veel kleine stukjes gehakt. Ik was wel benieuwd. Dus ik had helemaal geen flauw idee wat voor film dat was. En ik was toen denk ik 11 of 12. En ik had via die film geregeld op videoband. Nou, ik zat met hele grote ogen te kijken. En ik dacht, hoe moet dit nu Lord of the Rings gaan verfilmen? Dit lijkt me niet haalbaar. Nee.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is heel anders dan wat we kennen van Lord of the Rings.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, vond je het goed? Want je zegt het was raar, het was apart. Ik dacht, wat is dit? Gaat deze man echt deze boekreeks verfilmen? Maar vond je het ook goed inhoudelijk? Of dacht je echt,

0: Netflix gaan verfilmen. Dit lijkt me niet haalbaar. Nee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is heel, heel anders dan wat we kennen van Lord of the Rings.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, vond je het goed? Want je zegt het was raar, het was apart. Ik dacht, wat is dit? Gaat deze man echt deze boekreeks verfilmen? Maar vond je het ook goed inhoudelijk? Of dacht je echt, dat wordt helemaal niks?
0: Nou ja, ik op dat moment dacht ik, ik zie dit niet gebeuren. Dit is een hele, hele speciale regisseur. Maar die film die legde toch een beetje een zaadje. Ik was daarvoor was ik volledig onbekend met B-films en cultfilms en alles. Maar sindsdien ben ik ook helemaal B-film en hou ik van cultfilms en gekke splatter en wat dan ook. Als het maar een beetje hilarisch is, dan vind ik het al gauw goed. Ik had op dat moment nog niet helemaal door dat hij dit wel echt zou kunnen bewerkstelligen, zeg maar. Dat leek me nogal sterk.
1: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Kijk, jij leerde Peter Jackson via Braindead dus kennen, wat je vertelde, de film uit 1992. Maar hij maakte al eerder een film. In 1988 maakte hij zijn eerste film, of in elk geval de eerste film die hij debuut maakte op het filmfestival van Cannes. En dat klonk zo. Laten we heel even luisteren naar een stukje van de trailer.
2: We've got trouble.
3: Good work.
2: Right, run it away.
3: Hurry, Frank.
1: Ja, dit was een stukje uit de film Bad Taste. Ik heb de trailer gezien. Ik moet zeggen dat ik niet de hele film heb gekeken. Ja, ik vond het echt een soort koortsdroom waar ik in belandde. Alleen al de trailer dacht ik echt, waar gaat dit over? Waar kijk ik naar? Het sprong van hot naar her. Ik dacht echt, ik kon er gewoon geen touw aan vastknopen. Maar kan jij kort vertellen? Jij wel. Kan je kort vertellen waar die film over ging?
0: Ja, Bad Taste is inderdaad zijn eerste echte debuutfilm. Daar heeft hij 4 jaar aan gewerkt. En het was heeft hij samen met vrienden gedaan. Elk weekend gingen ze filmen. En Peter Jackson bedacht dan door de week bedacht hij wat ze dat weekend zouden gaan filmen. En dan schoten ze dat met zelfgemaakte special effects, zelfgemaakte camera, apparatuur. Het gaat eigenlijk over een groepje jonge mannen die in een geheim genootschap zitten. En die komen erachter dat er aliens zijn in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En dan moeten zij die aliens tegenhouden, want die willen de wereld overnemen of wat dan ook. En dan de hoofdrol wordt gespeeld door Peter Jackson. Een van de aliens wordt gespeeld door Peter Jackson. Op een gegeven moment is er zelfs een gevecht tussen Peter Jackson en Peter Jackson. En dat hebben ze zeg maar afzonderlijk van elkaar opgenomen, want de ene heeft een baard en de ander niet. Dus ze moesten eerst wachten tot de baard zeg maar weer weg was en weer gegroeid was. En zo hebben ze heel veel van die houtje-touwtje-achtige manier, op een houtje-touwtje-achtige manier hebben ze die film gemaakt.
1: Yeah.
0: Er was een kerel die had in de eerste 2 weekenden had hij een baard en toen kreeg hij een vriendin en die zei van ja, ik hou helemaal niet van jouw baard. Ik vind dat eigenlijk vreselijk, het staat jou helemaal niet. En toen zei hij ja, sorry mevrouw, maar ik moet deze film afmaken en we moeten voor continuïteit moet ik die film of die baard dragen. Het duurt echt nog maar een paar maanden. En toen bleek uiteindelijk dat die film dus dat ze daar 4 jaar mee bezig waren. En dat heeft de relatie heeft dat ook niet overleefd. Ik weet niet of dat de reden is. Maar,
1: het zou wel een mooi verhaal zijn.
0: Ja.
1: Ja, maar wat je al zegt, ik ben blij dat je het zelf de term ook gebruikt. Het klinkt inderdaad een beetje houtje touwtje. Aan de andere kant kan je ook zeggen, kijk, hij deed alles zelf. Hij acteerde zelf, hij maakte het zelf. Het is ook wel, denk ik, een soort goed project of traject om op deze manier van alle markten thuis te zijn.
0: Ja, hij was daarvoor maakte hij ook al korte films met zijn eigen Super 8 camera, zeg maar. En uiteindelijk was dit dan zijn eerste echte project. Uiteindelijk heeft hij ook nog geld gekregen van de Nieuw-Zeelandse Filmfonds om de film zeg maar af te maken. Want die zagen ook wel van oké, dit heeft wel potentie. Maar uiteindelijk is hij op alle vlakken zeg maar, van filmmaken was hij bezig. De maskers van de aliens bijvoorbeeld, mm-hmm. die werden afgebakken in de oven van zijn moeder. Alleen was dat niet zo'n grote oven. Dus als je goed kijkt naar de film, dan zie je dat de achterkant van de hoofden van die aliens een soort van afgeplat, omdat ze in de oven gedrukt moesten worden. Ja, en hij kon ze niet groter maken. En zij werkte op al die vlakken van pre-productie naar filmen, naar postproductie en de edit en zo. Dat deed je allemaal zelf. En daarmee kreeg je dus heel veel mensen die leerden hem kennen op een manier zo.

0: van, ja, deze man kan alles.
1: Ja.
0: Maar het is allemaal wel handgemaakt en echt. Daarmee heeft hij dus heel veel vrienden gemaakt. Hij heeft heel veel kennis opgedaan om die film, of door die film te maken. En uiteindelijk heeft hij dat ook verder gebruikt in de rest van zijn films.
1: Ja, want hoe zie je dat in de rest van zijn films terug? Want ik neem aan dat bij The Lord of the Rings hij niet zelf maskers heeft afgebakken in de oven van zijn moeder. Misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, maar lijkt me van
0: nee,
1: niet.
0: Nee, dat heb ik niet. Nee.
1: Maar zijn er dan, kan je iets benoemen van wat je zegt, nou, wat ik toen al in hem zag of wat hij toen al gebruikte, dat zien we echt wel terug ook later in zijn carrière.
0: Nou, hij weet dus heel goed wat op film werkt. Hij kijkt dus heel erg naar, Oké, als ik nu dit praktisch film, hoe ziet dat eruit op film? Uiteindelijk op de uiteindelijke film, hoe ziet dat er dan uit? En doordat hij dat al door heeft, direct aan het begin van het proces, heeft hij heel veel overzicht. En uiteindelijk heb je bij Lord of the Rings heb je natuurlijk, dat was een gigantisch proces waar ze bijna een jaar aan het filmen waren. Alle drie films door elkaar heen met de edit en de postproductie door elkaar heen, terwijl ze nog aan het filmen waren en weer pick-ups, dus weer zeg maar scènes die ze hadden gemist, weer opnieuw schieten, zeg maar een jaar later nadat het eerste gedeelte van die scène was geschoten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uiteindelijk moet je dan heel veel overzicht hebben en weten van wat werkt en waar werkt het. En dat heeft hij wel echt geleerd bij die eerste drie, vier films.
1: Dat
0: merk je wel heel erg, dat hij heel erg grip heeft op het hele proces. Dus we noemen dat we in de filmwereld wel eens een auteur. Iemand die zeg maar vanaf het script tot aan dat de film in de bioscoop draait, op elk vlak zeg maar effect heeft. Zo kun je Peter Jackson denk ik wel omschrijven.
1: Ja. Ik vond het toch wel interessant. Ik moet zeggen, ik ken Peter Jackson dus vooral dus van The Lord of the Rings. Althans, dat is hoe ik hem heb leren kennen. Niet in die tijd daarvoor. Maar ik heb een stukje van een aantal films van hem bekeken uit die tijd daarvoor. En ik dacht ook wel van, ik vind het toch een interessante stap, laat ik het zo zeggen. Ik had dit eigenlijk niet helemaal verwacht dat dit zijn achtergrond zou zijn. Snap je dat het lijkt dat je soms denkt van, is dit dezelfde man als je die oude films terugkijkt?
0: Ja, nee, dat snap ik wel, ja. Ja, er zit, zeg maar, als je van film naar film stapt, of inkstap sprongt, Dan zit er wel een groot verschil tussen de films. Dus de eerste is echt, nou, gewoon houtje-touwtje met zijn vrienden. En daarna maakt hij een soort van Muppet-parodie met allemaal poppen. Die heel grof is en heel lomp. En daarna maakt hij dus Braindead, wat dus heel veel bloed heeft. En een van de bloederigste films ooit gemaakt. Heeft hij ook het record gehaald van het meeste aantal liters bloed op beeld.
1: Oh, wauw.
0: Maar als je kijkt naar wat er op de achtergrond gebeurt, dan zie je zeg maar wel dat hij begint zichzelf te ontwikkelen. Hij start productiemaatschappijtjes op, special effects maatschappijen. Op een gegeven moment gaat hij dus na 92, de Braindead, gaat hij bezig met een veel serieuzere film.
1: Mm-hmm.
0: Heavenly Creatures, waar de debuutrol van Kate Winslet. Die film is eigenlijk een heel emotioneel klein verhaal over twee meisjes die een relatie krijgen. Of in ieder geval een hele goede vriendschap, een hele diepe vriendschap. En uiteindelijk een moord begaan. Dit is waar gebeurd ook. Het is een hele emotioneel zware film eigenlijk, vergeleken met zijn eerdere horrorcomedies, zo kun je het wel een beetje noemen.
1: Ja.
0: Maar daarvoor gaat hij dus bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment gaan die twee meisjes zo een fantasy wereldachtig in. Een soort van, ja, met z'n tweeën creëren ze een wereld. Dan schrijven ze boeken daarover en verhalen en zo. En dan kunnen ze zich daar helemaal in verliezen. En Peter Jackson maakt die wereld dan ook echt, zeg maar, door middel van special effects. En dat is ook de eerste digitale special effects die hij gebruikt. En daarvoor moet hij dan wel weer speciale computers aanschaffen en alles. En dat is het begin van zeg maar zijn special effects maatschappij of productiemaatschappij. En dat bedrijf moet wel draaiend blijven. Dus hij gaat op een gegeven moment op zoek naar andere films waarvoor hij die computers die hij net heeft aangeschaft ook kan gebruiken. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van nood vanuit Peter Jackson om elke keer een stapje extra te doen om

0: Ja, ik dacht toch, als er dan een nooduitzending draait en die gaat over films en dan ook nog eens over Peter Jackson, dan moeten we natuurlijk wel heel even muziek laten horen van Lord of the Rings. Maar goed, we kunnen natuurlijk eindeloos over films hebben, maar ja, als de gast klaar zit hier in de studio, Terry Akins, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, iets later dan verwacht.
1: Iets later dan verwacht, ja. Oh. Oh ja, dat wilde ik je net vertellen. Ik werk door verschillende gevangenissen in heel Nederland. Ja. En ik ben er altijd bang voor dat ik voor de verkeerde gevangenis sta. Ja. Dus dat je in Arnhem moet zijn, weet je wel, maar dat je dan opeens in Sittard staat.
0: Ja.
1: Dat is een van mijn grootste angsten.
0: En heb je ook de angst dat je soms te laat bent bij een gevangenis?
1: Ja. Ja.
0: En is je dat ooit overkomen?
1: Nee, okay. Maar dan kom je dus ook helemaal niet naar binnen.
0: Nee,
1: want er moeten zoveel veiligheidsmaatregelen dan worden genomen.
0: Gelukkig kom je hier bij de studio's van Radio 1 wel naar binnen als je iets te laat bent. No worries, rust lekker uit. Je hebt nog een plens water door je gezicht gegooid.
1: Ja.
0: Dan gaan wij beginnen.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Ja, van de een op de andere dag je vader verliezen, omdat hij voor 8 jaar de gevangenis ingaat. Het overkwam Terry Akins. Maar hoe ga je als kind om met zo'n complexe gebeurtenis?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Een hele goede morgen. Dit is vroeg, iets later dan je van ons verwacht bent. Dus eigenlijk best wel laat. Van donderdag 23 juli. Terry Akins' verhaal is er een van doorzetten en omdenken. Uit schaamte kiest hij ervoor de veroordeling van zijn vader jarenlang voor iedereen geheim te houden, totdat hij besluit dat hij het verschil moet gaan maken voor zijn lotgenoten. Nou, tegenwoordig is Terry landelijk ambassadeur van Stichting Exodus Nederland, een organisatie die ex-gedetineerden of gedetineerden en hun familieleden opvangt en begeleidt. En deze ochtend voer ik een persoonlijk gesprek met Terry over zijn werk en leven. Terry, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Vandaag hebben we het dus, deze ochtend hebben we het dus over jouw levensverhaal met een persoonlijk gesprek. Vind je het eigenlijk spannend om nog over deze materie te praten? Om over jouw verleden met je vader te praten, dat soort dingen?
1: Ja, nou ja, ik had een heel gesprek erover met de redactie van tevoren.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, ja, dat verhaal van dat verleden voor mij, daar wordt altijd naar gevraagd en dat willen mensen heel graag weten. En ik vertel dat met alle liefde. Ik vind het niet meer spannend om het erover te hebben. Omdat ik het ook, ja, ik zit in een hele andere fase nu in mijn leven. Dat ik bezig ben om na te denken over de oplossingen. De oplossingen over hoe je dit, over hoe je hiermee kan omgaan.
0: Ja, want die oplossingen die waren er toen jij ermee moest omgaan. Namelijk jouw vader die werd op een gegeven moment veroordeeld. Die moest naar de gevangenis.
1: Ja.
0: Toen waren er geen oplossingen. Toen waren er vooral heel veel problemen voor jou.
1: Zeker, zeker. Ja. En dat begon bij mij al helemaal vanaf de beginfase. Hè? Dat er te weinig informatie was bijvoorbeeld over waar mijn vader überhaupt naartoe ging. Hij moest uiteindelijk naar een gevangenis, maar voor ons was dat helemaal niet helder waar hij terecht zou komen, op wat voor een plek. En als kind, volgens mij was ik toen een jaar of 8, 9. Mm-hmm. En als kind kom je dan toch in een omgeving, ja, waar je als kind niet om hebt gevraagd ten eerste, maar je hebt ook heel veel fantasiebeelden over hoe zo'n gevangenis eruit ziet. Hè? En als kind had ik de fantasiebeelden dat ik dacht van, ja, zo'n gevangenis of zo'n cel waar mijn vader dan in terecht komt, dat zijn grijze, kale muren. Dat is water wat op de grond ligt. Droog brood wat je dan te eten krijgt.
0: Een beetje het beeld van de gevangenissen uit Disneyfilms, zeg maar.
1: Zeker. Ja. En vanuit de series en vanuit, ja, nou ja, ik werd door twee vrouwen opgevoed. Samen met mijn zus en samen met mijn moeder.
0: Ja.
1: En ik moest altijd verplicht om 8 uur goede tijden, slechte tijden kijken.
0: Ja.
1: Jou misschien wel bekend.
0: Ja, maar ik wilde het ook nooit zien. Maar ja.
1: Ja. Dus onder dwang gebeurde dat wel. Ja. Maar daarin had je dus ook af en toe scènes, hè, dat je in een gevangenis terecht kwam. En dan ging je op bezoek bij iemand en dan kwam je een cipier tegen. En dan was het 1 kamer. Met een tafeltje en een paar mensen die dan tegenover elkaar zaten. Nou ja, er waren eigenlijk de angstbeelden die ik had over hoe zo'n gevangenis. Dus zo begint het eigenlijk al. Mm-hmm. Hè? Dus dat je te weinig informatie eigenlijk hebt.
4: Ja.
1: Over hoe zo'n gevangenis
4: eruit ziet. Maar überhaupt, we gaan het natuurlijk zo meteen wel hebben over wat dat voor impact had op jou. Maar dat je dan in een situatie terechtkomt dat je vader naar de gevangenis gaat en je weet niet waar hij naartoe gaat. Was je gehecht aan je vader?
1: Zeker, ja? zeker.
4: Wat was het voor een man? Wat is het voor een man?
1: Zoals ik hem altijd omschrijf. Kijk, de misdaad die hij heeft uitgevoerd, die keur ik niet goed. Mm. He, daar sta ik zelf niet achter. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een vader. He, en mijn vader, die mij ook liefdevol heeft opgevoed. En ook een vader waarvan ik ooit mijn eerste keyboard kreeg. En ben ik inmiddels ook afgestudeerd pianist. Ja. Dus, en iemand die heel hard werkt. Iemand die s'morgens vroeg, net zoals jij dus.
4: Ja.
1: Iemand die echt s'morgens vroeg opstaat om te gaan werken als lasser. Als MIG-lasser was hij. Dus daar heb ik een heel groot voorbeeld. Hè. Hij was altijd van een niet lullen, maar poetsen.
4: Ja.
1: En die mentaliteit die heb ik wel eigenlijk altijd met mezelf meegenomen.
4: Ja.
1: Nou, komt een beetje lullig over nu ik hier te laat in de uitzending zit.
4: Ja, soms vergeet je het even
1: zeker.
4: Wat je hebt meegenomen. Van nee hoor. Je hebt ook aangegeven, en dan gaan we de diepte in. Maar je hebt ook aangegeven niet te willen spreken over waar je vader precies voor heeft vastgezeten. Ja. Daar hoef je het ook niet over te hebben. Maar waarom wil je dat niet vertellen?
1: Dat wil ik best uitleggen hoor. Dat heeft voornamelijk ermee te maken ook dat ik dit. Ook dat er heel vaak wordt gevraagd om dit verhaal te vertellen. Blijkbaar wordt er telkens naar gevraagd omdat het verhaal nog niet duidelijk is voor de samenleving of voor andere mensen.
4: Wat bedoel je dan met dit verhaal? Dit verhaal dat er.
1: Het verhaal dat mijn vader in. Het persoonlijke verhaal eigenlijk dat mijn vader in een gevangenis zit. En ik vind het ook wel belangrijk om dat verhaal te vertellen, omdat het blijkbaar dan niet verteld wordt als er naar gevraagd wordt. Maar dat gebeurt al een aantal jaren. En dan kan je je voorstellen dat ook mijn vader die is ook al een aantal jaren is die vrij. Mm. Dus de privacygevoeligheid voor mijn vader, ja, dat speelt ook een rol. En ik wil ook dat hij zijn leven weer verder kan oppakken. Terwijl ik tegelijkertijd dit ook heel belangrijk vind.
4: Ja. Jij zet je in voor kinderen die. Net als jij eigenlijk te maken krijgen met een situatie waar een van de ouders naar de gevangenis moet. En dat er eigenlijk heel weinig geregeld is in Nederland voor die kinderen.
1: Ja.
4: En jij vindt dat daar meer voor geregeld moet worden, dan gaan we het daarover hebben. En dan gaan we het niet hebben over de juice en dat soort dingen. Over wat.
1: Dat vind ik mooi van
4: ja,
1: je.
4: Toch? Ja, toch? Ja, ik ga niet verder nog heel veel vragen stellen over wat je vader dan precies heeft gedaan. We gaan het er samen over hebben. Luisteraars die luisteren natuurlijk ook naar deze zender. Die mogen jou ook vragen stellen. Dus dat kunnen ze doen in de NPO Luister-app. En dan kijken we wel of we daar straks nog tijd voor hebben voor die vragen. Dus mocht je vragen hebben, stel die vooral in de NPO Luister-app. Dan gaan we daar straks hopelijk nog even met elkaar doorheen.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
4: Jouw vader heeft een delict gepleegd. Daar heeft hij voor in de gevangenis gezeten. Hoeveel jaar is hij eigenlijk al vrij?
1: Dat is een goede vraag, maar. Ik ben nu inmiddels 32 en ik denk dat hij al vrij was toen ik 19 was. Ja, dus dat is al een tijdje geleden.
4: 13 jaar geleden is hij vrijgekomen. Hoe veranderde. Want jij vertelt net over dat je vader je ook veel mee heeft gegeven, dat je veel van hem geleerd hebt. Maar hoe veranderde het beeld dat je van je vader had op het moment dat je. Ja, dat je hoorde wat er was gebeurd?
1: Hoe veranderde dat beeld? Toen ik hoorde dat. Ik moet zeggen dat het beeld van wie mijn vader zelf is en wie hij was, dat is eigenlijk nooit veranderd. Maar in het moment zelf dat gebeurde, dan krijg je wel te maken met een confrontatie van teleurstelling. Een confrontatie van waarom juist hij, juist iemand waar je altijd op aan kon. Iemand waarvan niemand ooit zou verwachten dat hij überhaupt in zo'n omgeving terechtkomt. Laat staan dat je er ooit als kind over hebt nagedacht, over zo'n. Hoe zo'n omgeving eruit ziet. Dus ja, dat beeld is in dat moment heel even veranderd. Dat je in confrontatie komt met dat we allemaal een yin en een yang in ons hebben. Dus ook dat de slechtste kanten naar boven kunnen komen bij iemand waar je het meest van houdt.
4: Ja, Ja,
1: dat dus ook bij mij.
4: Precies, ja. En maar had je dat tot dan toe ooit verwacht dat je zoiets zou zien?
1: Nee.
4: De slechte kant van degene waarvan je houdt.
1: Nee. Ik zou me bij mezelf al niet voor kunnen stellen. Nee. Laat staan, ja.
4: Ja. Heb je het hem ooit kwalijk genomen?
1: Ja, zoals ik eerder al zei, hè, de misdaad zelf waarvoor hij heeft vastgezeten. Ja, daar sta ik zelf ook niet achter. Hè. Anders ga je niet naar de gevangenis. Maar ik heb het hem nooit kwalijk genomen dat hij bijvoorbeeld vader is geworden. Want het is nog steeds de meest liefdevolle vader die ik heb. Dus ja. dat is niet veranderd, gelukkig.
4: Ja. Ook wel iets wat je vader waardeert waarschijnlijk aan jou.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Hij is in ieder geval trots op de dingen die ik doe. Dus dat, ja.
4: Ja. Want ik was gisteren even aan het lezen en dan kom je ook andere interviews tegen van mensen wiens vader of moeder in de gevangenis heeft gezeten. Mm-hmm. En heel veel van hen, tenminste de stukken die ik erover heb gelezen, heel veel van hen zijn ook gewoon, nou ja, bij wijze van spreken uit elkaar gegaan. Die spreken niet meer met elkaar. Dat is een te heftige gebeurtenis geweest. Maar dat geldt dus niet voor jou.
1: Nee. En wat ik vanuit, dat is wel heel bijzonder. Kijk, ik heb een verdeeldheid over hoe je op kan komen voor deze kinderen. En ook voor de ouders, hoe zij een betere ouder kunnen worden in de gevangenis. En uiteindelijk, dus dat gezin weer bij elkaar komt. Of dat je dat in stand houdt. Mm-hmm. Maar soms moeten kinderen ook beschermd worden voor hun ouder. Dat komt voor. En als ik vanuit de literatuur kijk, dan zijn er ook heel veerkrachtige. Dat zijn er niet heel veel, want het is meestal vanuit de georganiseerde criminaliteit. En dan zie je dat sommige kinderen zo veerkrachtig zijn dat ze de keuze maken om hun hele familie te verlaten of om afstand te nemen van alles waar ze ooit vandaan zijn gekomen. En dat ze dan een kans hebben om dan nog een goed pad op te gaan. Maar dat is heel minimaal, hoor. Maar dat heb ik dus ook, net zoals jij je hebt ingelezen in een aantal verhalen, dat zijn ook verhalen die ik helaas tegenkomen. En dat is de andere kant van de medaille.
4: Precies, en je zegt helaas, want het liefst zou je hebben, en daar zet jij je dus ook voor in, dat uiteindelijk na zo'n periode dat iemand in de gevangenis zit, dat kinderen daardoor misschien ook wel een trauma hebben opgelopen. Een moeder die er in dit geval alleen voor kwam te staan, hebben we het misschien zo meteen ook nog wel over. Mm-hmm. Maar dat uiteindelijk weer allemaal bij elkaar komt. Dat is het doel.
1: Ja, dat is het uiteindelijke
4: moeilijk
1: doel.
4: Is dat?
1: Dat is heel ingewikkeld. Want aan de ene kant zit er een vader of een moeder. Hè? Dat kan ook. Die zit in de gevangenissen en die is de hele tijd bezig met hoe moet ik reïntegreren. Die mensen krijgen een reïntegratieboekje. Dat heb ik wel eens gelezen. Nou, dat is zo'n stapel werk waar je al zelf mee bezig bent. Dus die mensen die zijn heel vaak niet egoïstisch, maar ik denk vaak onbedoeld zo erg op zichzelf gericht. En op met hun advocaten en het regelen met de wereld van buiten. Misschien gaat mijn vrouw vreemd, gaat hij niet vreemd. Heel veel stress wat erbij komt met iets waar je waar je de vinger niet op kan leggen. Mm. En tegelijkertijd, die kinderen die lopen tegen schaamte aan. Ik liep zelf ook, hè, wat je zelf al vertelde, tegen schaamte aan. Je ziet kinderen die te maken krijgen met gezondheidsproblematiek. Soms met drugs in aanraking komen, gaan spijbelen. Zelf delinquent gedrag gaan vertonen. Dat zijn allemaal dingen die het niet heel makkelijk maken om ouder en kind bij elkaar, bij elkaar te houden. En ook dat de afstand heel vaak heel groot is. Want de gevangenissen die bevinden zich natuurlijk niet op een plek waarvan je denkt dat is om de hoek. Dat is meestal in een industriegebied waar het heel ingewikkeld is.
4: Het is niet een blokje omlopen.
1: Precies.
4: Nee. Ja. Ja, ja.
1: Je komt er heel moeilijk met het openbare vervoer bijvoorbeeld.
4: Ja, je noemt het woord schaamte in deze reeks.
1: Ja.
4: Schaamde jij je voor wat er gebeurd was? toen je vader naar de gevangenis moest?
1: Ja, ik liep heel erg rond met een gevoel van schaamte. Omdat ik dacht van wat nou als andere mensen erachter gaan komen dat mijn vader in de gevangenis zit. Ja. Ben ik dan wel welkom bij andere vriendjes of vriendinnetjes?
4: En wat was het antwoord op die vraag in je hoofd destijds?
1: Nou ja, in mijn hoofd dacht ik natuurlijk dat ik veroordeeld zou worden. Dat andere mensen me erop zouden aankijken. Dat ik ook iemand zou zijn die naar de gevangenis toe zou gaan. Dat ik misschien ook in staat ben tot dingen. Terwijl ik was gewoon maar een kind. Mm-hmm. En wij gingen ook als kinderen met elkaar om. Op de basisschool speelde zich dat al af. Hè? Dus dat... Dat was wel een ingewikkelde tijd. Maar uiteindelijk, ik weet dan niet of ik vooruit loop op de zaken, maar uiteindelijk kwam ik erachter, nadat mijn vader vrij kwam en dat er ook een documentaire over mij uit was gekomen. Toen kwam ik erachter dat eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. Ja. Om het geheim te houden dat mijn vader vast zat. Want sommige vrienden van mij die zeiden tegen mij van... echt hele goede vrienden die dicht bij me staan. Die zeiden van, had dit maar verteld.
4: Ja.
1: Want dan...
4: Dan konden ze je helpen.
1: Dan konden we je helpen. En andere vrienden zeiden van, wij wisten dit al, maar we hielden het samen met jou geheim. Mm. Omdat we jou geen pijn wilden doen.
4: Ja.
1: Dus...
4: Het levert eigenlijk heel veel onwetendheid en onzekerheid op die als je het zou uit kunnen spreken, ja, dan was dat er allemaal niet gebeurd. Dat was dat er allemaal niet geweest, moet ik zeggen.
1: Ja, in mijn leven moet ik eerlijk eraan toevoegen. Want tot op de dag van vandaag hoor ik wel verhalen van kinderen die uitgesloten worden door leraren, door mensen in hun omgeving. Dus tot op de dag van vandaag. Zou ik daarmee gezegend zijn? Hè?
4: Ja. Ja, want ik heb die documentaire gezien. Daar komt dit ook in voor. Hè, dat ze dan zeggen van, of dat jouw vrienden dan tegen jou gezegd hebben van, joh, had dit maar verteld.
1: Die heb je terug kunnen vinden.
4: Ja, zeker. Ach. Ja, ja. De vraag is natuurlijk wel van, ja, dat is achteraf praten.
1: Ja.
4: Heb je het vertrouwen dat dat echt zo was op dat moment?
1: Ja, achteraf heb ik begrepen van wel. Want mijn moeder die had dus ook contact af en toe met bepaalde ouders. Dus een van mijn allerbeste vrienden, dat is nog steeds een van mijn beste vrienden. Wij komen uit compleet verschillende werelden. Dat vind ik ook al heel bijzonder, hè, dat die ouders daar geen oordeel over hadden. Maar we komen vanuit twee compleet verschillende werelden en we zijn nog steeds bevriend. Maar die ouders die hadden daar dus eigenlijk ook nooit een oordeel over. En ouders waarvan je denkt van, nou, de een die was bedrijfsarts, de andere die werkte ook in met verzekeringen, dus hele serieuze baantjes hadden ze op zich wel.
4: Ja.
1: Dus daarmee hebben ze denk ik ook wel een voorbeeld gegeven aan de rest van de samenleving. Maar ik vind, ja, als je je nu in deze tijd even de vraag afstelt, hè, van, ja, dat maakt misschien een beetje een gekke vergelijking, maar over alles wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog en hoe mensen aan de goede kant daarvoor zijn opgekomen in het verzet. Volgens mij zat er maar 5% in het verzet. Hè? Nou, kijk, dit vind ik in het klein, vind ik dit al een soort van verzetstaat. Want hoe durf je zo dapper te zijn om ervoor uit te komen, om te zeggen van, ja, maar dat kind kan er zelf niks aan doen. En dat je dat ook uitspreekt naar andere ouders.
4: Weet je wat interessant is, Terry? Ik had dit gisteren natuurlijk voorbereid met de redactie en ik had er wat interviews over gelezen, ik heb die documentaire gekeken. En ik lag in bed gisteravond. Het was denk ik 9:15. En ineens schiet er een beeld om mijn hoofd dat ik op mijn verjaardagsfeestje, volgens mij werd ik 7 of 8 of zo, iemand uit wilde nodigen. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar zijn vader die zat net in de gevangenis. Dat besefte. En mijn ouders vonden dat heel lastig. Uiteindelijk is hij op mijn verjaardag gekomen.
1: Ja.
4: Maar ik heb moeten als 7-jarig jongetje moeten lullen als brugman. Om ervoor te zorgen dat dat kind, gewoon mijn vriendje waarmee ik speelde op de speelplaats bij school, om hem langs te laten komen. En dat geeft wel aan, want ik vind mijn ouders hele open-minded mensen, dat geeft wel aan wat voor taboe daar dus op rustte. En misschien nog wel steeds rust.
1: Ja, dus dat was in het echt niet alleen in de droom.
4: Nee, dat was niet in de droom. Dit is echt gebeurd. Ja, ja. Ja, dat besefte ik mij ineens gisteravond, dat ik zo ver weggestopt. Maar toen herinner ik me weer, toen ik, nou ja, even alles op een rij ging zetten.
1: Dat vind ik heel knap ook, dat je dat op die leeftijd al kan.
4: Ja, maar uiteindelijk ik had dat oordeel helemaal niet als kind.
1: Nee, want jij kent hem dan.
4: Ja, maar voelde jij dat als kind wel, dat andere kinderen een oordeel hadden over de situatie met jouw vader?
1: Ja, nee, dat...
4: Schappig,
1: ja,
4: hè?
1: Nou ja, ik moet wel zeggen, ooit is dat geheim is er uitgekomen op de een of andere manier. En tenminste, er was een meisje die zei op een gegeven moment, die zei tegen mij op het schoolplein, en toen was ik een beetje vervelend aan het doen en mensen een beetje aan het plagen. En,
4: zoals
1: kinderen dat doen, dus ook Terry Hakens. En toen kwam dat meisje, die kwam naar me toe en ze zei op een gegeven moment van, ja, wil je daarmee ophouden? Want als je hiermee doorgaat, dan vertel ik het hele schoolplein dat jouw vader in de gevangenis zit. Dus daar werd het wel als een dreigmentsmiddel, werd het dan ingezet op dat moment. En dat vond ik wel een naar moment in mijn leven. Ja. En ook als ik heb inmiddels honderden mensen in de gevangenis heb ik inmiddels gesproken de afgelopen jaren. Honderden ouders ook. En ik probeer ze ook altijd mee te geven. Niet alleen vanuit literatuur, maar ook vanuit deze ervaring. Dat ik ze mee probeer te geven van, ben altijd eerlijk naar je kinderen. Want je wilt liever dat ze het van jou horen, van je eigen ouder. Want soms houden ouders het ook geheim voor hun kinderen. Hè? Dat vertellen ze van, papa of mama is op vakantie, of papa of mama die is aan de andere kant van de wereld. Dus ik zeg altijd, hou het eerlijk. Want als je eerlijk bent, dan hoor je het van je eigen ouder. En dan hoef je het niet bijvoorbeeld van zo'n meisje op het schoolplein te horen. Nu heb ik dat niet van een meisje op het schoolplein gehoord. Maar daar dacht ik wel over na. Van het zou wel kunnen.
4: Ja. We hebben het nu natuurlijk vooral over je vader. Dat hij toch ook een soort van hoofdpersoon is in dit verhaal. Wie was je moeder in dit verhaal?
1: Mijn moeder is altijd een hele sterke vrouw geweest in deze. Maar was vroeger ook wel altijd ziek. Hm. Dus in eerste instantie had ze aan mijn moeder altijd, voordat mijn vader in detentie kwam, had ze altijd te maken met psychoses. Dus dat was ook weer een soort van beeld waarmee je als kind opgroeit, waarvan je denkt van, nou ja, daar hadden mensen wel een oordeel over. Hè? Misschien komt daar wel die angst een beetje vandaan, want daar hadden mensen wel een oordeel over.
4: Ja,
1: over,
4: dat je moeder...
1: Ja, dat mensen zeiden van, oh, die is gek. Of, ja. Hè, terwijl ze psychotisch was en in een waanwereld zat waar ze op dat moment niet uit kon komen. En dus daar groei je dan op een gegeven moment mee op. En uiteindelijk is mijn moeder hersteld en toen kwam mijn vader in de gevangenis en mijn vader en mijn moeder die zijn ook, toen ik een jaar of vier was al, hoor, waren ze al gescheiden. Mm. En dus daar ben ik mee opgegroeid. Maar ik vond in deze dat mijn moeder, toen dit gebeurde, dat mijn moeder er altijd heel sterk in heeft gestaan.
4: Ze heeft maar waar zag je dat aan?
1: Nou ja, wij hadden al die angstbeelden, hè, van hoe een gevangenis eruit ziet. En waar kom je terecht? Welke mensen kom je tegen? Voor mijn gevoel, in mijn hoofd, dacht ik, achter ieder deurtje, en er zijn veel deuren in de gevangenis. Ja. Dus achter ieder deurtje waar je langs loopt, daar zou wel eens een gevangene uit kunnen komen die eruit smijt en die met jou op de vuist gaat. Nou, dat dacht ik als kind dan op dat moment. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar mijn moeder die legde op een gegeven moment uit van, je gaat op bezoek naar de gevangenis. Ja. En kleed je netjes aan, doe je haar netjes, strik je veters. Want iedereen kleedt zich daar netjes aan. Omdat je op bezoek gaat. Omdat daar komen mensen die op bezoek komen bij een geliefde. Bij een vader, bij een oom, bij een neef, bij een broer. En toen heeft dat al gelijk een beetje mijn mensbeeld veranderd. Nog steeds niet de angst weggenomen over hoe de gevangenis eruit zag. Ja. Maar wel het mensbeeld een klein beetje veranderd.
4: Ja, maar je ging dus wel bezoek bij je vader.
1: Ja. In eerste instantie gingen we altijd naar regulier bezoek. Dus dat is dat je in een bezoekerszaal terechtkomt. Ook met andere gedetineerden en andere bezoekers.
4: Ja, is dat het beeld van de tafeltjes dat je tegenover elkaar zit met veel mensen in één ruimte?
1: Zeker. En nu in sommige gevangenissen zelfs dat er ook een slang tussen zit. Hè, met een schotje.
4: Oh ja.
1: Dat je elkaar zo min mogelijk mag aanraken. En dus dat is dat beeld inderdaad. inderdaad. Maar later werden we ook begeleid door Exodus. Nou ja, wat je net al vertelde. Waar ik nu zelf ambassadeur van ben geworden. Maar zij begeleiden mij ook toen in die tijd naar de gevangenis door middel van vrijwilligers naar een kindervriendelijke omgeving. Een kindervriendelijke omgeving dat je in een gymzaal terechtkomt met zakjes chips en snoepen en dat je even een spelletje kan spelen. En dan denken mensen, ik wil dat wel even nuanceren en uitleggen voor buitenaf, want mensen zouden nu kunnen denken van het is al zo'n hotel in de gevangenis.
4: Krijgen ze ook nog zakjes chips?
1: Ja. Ik moet het even nuanceren, want die ouders die gaan uiteindelijk weer terug naar hun cel, gaan ze weer terug naar de plek waar ze vandaan zijn gekomen. Maar het gaat even om dat moment.
4: Ja.
1: Dat moment dat een kind de mogelijkheid heeft om even kind te zijn. En,
4: kind te zijn met hun vader die op dat moment vastzit in dit geval.
1: Precies. Ja. Precies.
4: Ja. Ja. Ja. Als we dit zo allemaal optellen bij elkaar, dan heb je je vader, je was 9 toen hij naar de gevangenis ging, volgens mij.
1: Ja.
4: Ja. Dat is best wel jong. Dan gaat je vader naar de gevangenis voor best wel een periode, 8 jaar lang. Je moeder die heeft psychoses gehad. Je ouders zijn op jonge leeftijd gescheiden. Als je dit zo bij elkaar optelt, dan denk ik dat veel mensen zouden zeggen van, oei, dat is een lastige jeugd geweest.
1: Ja.
4: Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om dat zo te erkennen. Hè? Dat je een in ieder geval dat je een andere jeugd hebt gehad dan anderen, dan gemiddeld. Hè?
4: Ja.
1: En dus wat dat betreft, ik heb dat lastig ervaren, maar het heeft me heel veel inzichten gegeven uiteindelijk.
4: Ja. Ja. Ja, en want je zegt inzichten, en dan wil ik natuurlijk weten wat voor inzichten. Maar voordat we daar zijn, het feit dat je dit allemaal meegemaakt hebt, kun je daardoor ook beter inleven in wat kinderen die dit nu meemaken, wat ze dan daadwerkelijk meemaken? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja. Ik kan me daar een volledige voorstelling bij maken. Ik zie de kinderen, kijk, gemiddeld zijn het er nu ongeveer gemiddeld 25.000 kinderen van gedetineerden. Hè? Dus ja. Je kan je voorstellen dat ik ze niet allemaal kan zien, maar ik zie het soms wel.
4: Wat zie je dan?
1: Nou ja, goed. En dat grijpt me dan aan. En ik heb ooit eens, want ik vertelde je van, ik ben ook afgestudeerd muzikant, maar dit is ook mijn werk. Dus af en toe ben ik dan workshops gaan geven voor ouders en kinderen bij elkaar, muzikale workshops. En dat was tijdens een herfstkamp. Dat werd georganiseerd door Exodus Nederland. Dus dat ze een aantal dagen achter elkaar een bijzonder moment met elkaar meemaken, waarin ze tijd met elkaar kunnen doorbrengen, zoals andere kinderen de mogelijkheid hebben om.
4: En als ik dat goed begrijp, dan is het dus een kamp van gedetineerden met hun kinderen.
1: Ja, ja, maar de kinderen die slapen dan wel buiten dat kamp ergens. Ja. En dan komen ze bij het bezoek, bij het bezoekmoment komen ze dan weer terug. Maar voor een langere periode komen ze dan weer daar naartoe. En daar ben ik wel eens bij geweest en ik heb dat gezien. En het beeld wat me altijd nog bijstaat van vroeger, dat is het beeld dat we afscheid namen van elkaar. En er zijn enorm veel sluizen in de gevangenis. En soms door die sluizen heen, als we dan vertrokken, dan waren daar ook kinderen van 5, van 6, die waren daarbij betrokken en die ook afscheid namen van hun ouders. En toen, ik kan dat krijsen van die kinderen, dat huilen door de gangen, dat kan ik nog steeds in mijn hoofd kan ik dat horen.
4: Want je was hierbij, bij kinderen die afscheid namen van.
1: Ja, ja, dus in mijn eigen jeugd was, ja. Was ik daarbij. Want we gingen in een groepje, gingen we naar binnen. Maar ook nu de afgelopen tijd heb ik dat wel eens gezien. En dat grijpt me nog steeds aan, dat je ziet. Soms zie ik hele kleine kinderen die al zo volwassen zijn geworden op zo'n jonge leeftijd. Dat grijpt me aan. Op het moment dat die kinderen afscheid nemen van hun ouders, dat grijpt me aan. Dat zijn allemaal dingen waarin ik me wel kan inleven, waarvan ik denk van, ja, dat is een pijnlijk moment in je leven.
4: Ja, ja. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van, ja, dat is ook een pijnlijk moment. Hoe leuk met zakjes chips het ook maakt,
1: ja.
4: Het is pijnlijk.
1: Zeker, zeker. Je kan het ook niet. Ik denk dat Dat we bedoel ik alle mensen die daar nu de laatste jaren bij zijn gekomen en die daar echt over na hebben gedacht op wetenschappelijk gebied, in het onderwijs, in het gevangeniswezen. Dus er worden echt wel stappen gemaakt. Maar al die mensen die met mij nu samen mee zijn aan denken over de oplossingen van hoe kan een kind zoveel mogelijk kind zijn of in een kindsensitieve omgeving terechtkomen. Dat zijn allemaal mensen die echt wel het beste voor hebben met deze kinderen. En ik ben niemand tegengekomen in mijn omgeving of in het professionele circuit van mensen die zeiden van, ja, luister, die kinderen die gun ik niks. Als het deze kinderen aangaat, dan de meeste mensen, hè, die staan er echt voor open, ja, om er iets voor te betekenen.
4: Ja, jij wil er ook iets voor betekenen. Wat zijn dan oplossingen voor, nou ja, dit probleem, ja, we kunnen het wel gewoon een probleem noemen, want als kind is dit natuurlijk gewoon een traumatische ervaring. Ja. Maar wat zijn dingen die we kunnen doen in dat hele systeem van het gevangeniswezen, hoe mensen gedetineerd raken, hoe ze daar vervolgens in de gevangenis zitten? Wat kunnen we doen om dat kind vriendelijker te maken?
1: Ik denk, ik zal een van de simpelste dingen noemen. Hè? En dat is een van de simpelste dingen die we net eigenlijk al besproken hebben. Hoe kan je als mens ervoor zorgen dat je zoals Jan in het leven staat en dat je op zo'n jong leeftijd al nadenkt van, een kind is meer dan alleen het oordeel van waar zijn vader of moeder naartoe gaan, naar de gevangenis toe. Dus hoe sta je als mens erin? Zoals die ouders van mijn beste vriend dat hebben gedaan, zoals een vrijwilliger dat in mijn leven heeft gedaan, zoals een docent dat. Dat vind ik een van de simpelste dingen die we zelf als professionals ook binnen in het gevangeniswezen,
4: ja,
1: daar moet het al gaan veranderen. Dat is alleen de bewustwording.
4: Daarmee bedoel je het delict loskoppelen van, wie is dit kind en wat heeft dat kind nodig?
1: Ja, dat je zoveel mogelijk gaat kijken naar een mensbeeld. Ja. Van wie is het, ja, wat heeft het kind nodig? Het kind heeft een ouder nodig. En hoe kan je de ouder erkennen in zijn ouderschap? Want we weten ook vanuit onderzoek dat als je daar aandacht aan geeft, aan hoe aan ouderschap over het algemeen, dat is iets van ons mens zijn, hè? Dat ook bijdraagt aan de reïntegratie. Dat het ook eraan bijdraagt dat ouders niet recidiveren. En dat vind ik een hele belangrijke, waar wij aandacht aan kunnen besteden. En ik denk, zo, je hebt in sommige gevangenissen heb je vadervleugels, waar aandacht wordt besteed aan vaders, maar ook aan hun kinderen en de mogelijkheden daarvoor. Ik denk dat je dat uit zou moeten breiden, zo'n vadervleugels, want we zien de effecten daarvan.
4: Wat zijn de effecten?
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld vanuit eerder onderzoek in Liverpool uit mijn hoofd, zie je dus ook dat als er aandacht aan besteed wordt, dat het effect is dat ouders worden bevestigd in hun autoriteit, in hun zijn, in hun mensbeeld. En dat ze dan ook eerder gaan nadenken in waar heb ik de schade aangericht in de samenleving? Waar is dat vandaan gekomen bij mij als mens? En hoe ga ik de verantwoordelijkheid als mens weer oppakken? Dus dat je dan ook minder snel in je hoofd haalt eigenlijk om weer terug te keren naar de gevangenis. En je ziet ook dat kinderen gezien worden in dit hele gebeuren van waar je in zoveel systemen terechtkomt, waarvan ik denk van, een kind zou bijvoorbeeld maar één aanspreekpunt moeten hebben. Want zo'n kind krijgt te maken misschien wel met jeugdzorg, met kinderbescherming, met justitie, met misschien wel een Exodus Nederland, met misschien wel een expertisecentrum, met misschien wel een psycholoog. Nou, je ziet al hoe mijn handje is aan het optellen.
4: Ja, ja.
1: Hoeveel professionals er om zo'n kind heen kunnen staan. Dus ik denk dat je dat zoveel mogelijk moet gaan proberen te beperken.
4: Ja.
1: Zodat zo'n kind ook gewoon meer rust krijgt.
4: Ja, misschien ook wel een logisch gevolg van het feit dat we hier voor een hele lange tijd niet zo bij stil hebben gestaan. Dat er uiteindelijk dan ineens 10 mensen zich bemoeien met één kind. Op een gegeven moment wordt er een soort bewustzijn gecreëerd van, jongens, misschien moeten we beter nadenken over dat kind. Laten we dat centraliseren, want dat is veel efficiënter.
1: Ja.
4: Dus het kan ook in dit geval onderdeel zijn van een soort proces waar we in zitten. Zijn we ver eigenlijk met het nadenken? En ook als we bijvoorbeeld naar de Nederlandse overheid kijken, is de overheid ver met dit op de radar hebben staan?
1: Nou ja, dat vind ik misschien dan wel weer een goed ding om te benoemen. Wat me opvalt is wel dat we als Nederland institutioneel binnen de dienst justitiële inrichtingen, dat we op zich wel ver zijn gekomen de afgelopen 8 jaar dat ik hier ongeveer mee bezig ben geweest, professioneel. En ik denk echt dat er veel veranderd is ook in Nederland. Anders zou ik ook weer terug naar mezelf moeten kijken.
4: Ja.
1: Maar ik denk wel dat er dingen zijn die we anders kunnen doen. Namelijk, we zijn heel ver in die bewustwording. Dus dat begint te komen. Hè? En toen ik in het begin begon om dit verhaal te vertellen, toen zeiden rechters tegen mij, mensen van de jeugdzorg, andere mensen vanuit het gevangeniswezen, die zeiden allemaal tegen mij van, wij wisten niet dat dit speelde. Wij wisten niet wat de impact was. Dus dan spreken we maar over 15 jaar terug. Ja. Toen ik ermee begon om hier aandacht voor te vragen, nog niet eens professioneel. En 15 jaar terug waren mensen daar helemaal niet over na aan denken.
4: Daar zijn wel de stappen in gezet.
1: Vleugels
4: uitbreiden, zoals jij voorstelt.
1: Ja, waar het mij een beetje om gaat, is dat ik zie dat er heel veel informatie ontwikkeld wordt. Die informatie waarvan ik net uitlegde, van voor mij was dat vroeger belangrijk.
4: Ja.
1: Maar voor zoveel andere kinderen is dat nu nog belangrijker op dit moment. Dat die informatie die er al is, dat dat niet op het juiste moment bij de ouders terechtkomt. Of dat er een politieinval is en dat politieagenten een protocol hebben hoe om te gaan met deze kinderen. En dat ik tot op de dag van vandaag nog steeds zie dat deze bij een inval, bij een arrestatie, dat deze nog niet altijd worden toegepast, of dat de politie zich nog steeds niet bewust is van hun eigen protocollen. Dat zijn dingen waar ik me nog steeds kwaad om maak, waarvan ik denk dat kan anders. Dus er zijn heel veel materialen, voorzieningen, informatie, trainingen, opleidingen. We hebben het allemaal ontwikkeld. Ik blijf het ook nog steeds ontwikkelen. Maar het komt nog steeds niet op de juiste plek terecht. Dus mensen moeten het gaan oppakken.
4: Ja, we zijn er alweer doorheen, Terry.
1: Nou ja, goed.
4: Zo snel kan het gaan. Is je vader nog lasser eigenlijk?
1: Nee.
4: Oké. Nee. Wat doet hij nu?
1: Hij werkt voor de... hij werkt in de... In de, nou, hoe noem je dat? Dat je plantenvoorzieningen.
4: Hij is hovenier. Zoiets.
1: Zoiets, ja.
4: Dank dat je er was. Terry Akins hier in de studio. Zometeen hier op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe Vroeg. Tot dan.
2: NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Goedemorgen, het is donderdag 23 juli. Medische wetenschappers starten een unieke Europese studie naar de ziekte van Crohn. En het geweld in het Midden-Oosten blijft doorgaan. En Oosterstad nieuws, Katrien Straatman.
6: Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De kans op droogte in Europa is groter geworden, schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. Rapper Ali B. gaat vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat weten dat hij zich heeft teruggetrokken als spreker, meldt het ANP. Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen in zijn tijd als jurylid bij The Voice of Holland. Ali B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten op een akkoord, maar stuitten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is nu. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, dat wordt nog onderzocht. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van de patiënt. Zo vertelt Junya de Jong, die al sinds haar 12e Crohn-patiënt is.
8: Als het gewoon allemaal goed gaat, dan gaat het wel gewoon goed. Maar ben ik waarschijnlijk wel wat moeier dan andere mensen. Wat sneller last van mijn buik. Dus dat merk je ook wel als het gewoon allemaal in rustig vaarwater is. En als er dan een opvlamming is, wat ik weer een paar jaar geleden had, dan kan je gewoon eigenlijk bijna de deur niet uit. Veel last van je buik, veel naar de wc gaan. Even uit eten gaan is er dan ook niet bij, of met vrienden afspreken. Dus dat heeft best wel een impact op je dagelijks leven.
7: Het nieuwe Europese onderzoek is opgericht de ziekte te stoppen voordat mensen klachten hebben. In Nederland zijn de onderzoekers daarom op zoek naar 1500 mensen die mee willen doen. Leider van dat onderzoek is Geert Daans, hoogleraar gastroenterologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: We horen net Juna dus vertellen over de klachten. Wanneer wordt Crohn vaak ontdekt?
9: Ja, de ziekte van Crohn is erg vervelend omdat het voornamelijk jonge mensen treft. Tussen 15 en 35 jaar wordt de diagnose meestal gesteld. En dat is natuurlijk de periode van studie, van familie bouwen, huis kopen en dergelijke meer. Dus erg vervelend wanneer dit je treft als jonge mens.
7: En zijn er dan behandelingen mogelijk wanneer het eenmaal is vastgesteld?
9: Jazeker, we hebben erg goede behandelingen ontwikkeld in de voorbije 30 jaar. Maar geen van die behandelingen is vrij van bijwerkingen. En wat erg vervelend is, is dat de meeste behandelingen werken bij 30-50% van de patiënten. Wat dus wil zeggen dat het vaak een zoektocht is naar de juiste behandeling. En dat leidt dan tot maanden, tot jaren van ziekte en inactiviteit vooraleer die goede therapie wordt gevonden.
7: En blijkbaar is het belangrijk om het zo snel mogelijk te kunnen beginnen, want dan is de kans op succes het grootst?
9: Jazeker, dat hebben we ook met meerdere onderzoeken kunnen vaststellen, dat wanneer je heel vroeg met de correcte behandeling begint, je dan een veel grotere kans hebt op succes. En daarom zijn we steeds vroeger op zoek naar de ziekte, want een van de problemen is wat wij noemen diagnostic delay. Dat wil zeggen dat de ziekte er vaak al maanden tot jaren zit, vooraleer ze boven water komt, vooraleer de patiënt zoveel klachten heeft dat hij naar de dokter gaat. En dan is een beetje het ideale window, venster, om de behandeling te starten, is vaak al voorbij. En moeten patiënten dan ook geopereerd worden, een stuk darm inleveren als het ware, omdat de darm niet meer te redden is.
7: En u zei op zoek naar dan de juiste behandeling, dus het is per patiënt ook verschillend welke behandeling goed bij hem of haar aanslaat?
9: Ja, helaas wel. Het is een beetje zoals ook bij kanker. Hè. Sommige therapieën werken voor sommige kankers, hier werkt het ook zo. En helaas hebben we op dit ogenblik niet de juiste biomarkers, heet dat dan. Stofjes die ons kunnen vertellen welke behandeling ideaal is voor welke patiënt. En daarom blijven we nu een beetje zitten met wat wij dan noemen trial and error. Proberen tot we een goede therapie vinden die zijn werk doet.
7: Uw onderzoek richt zich zelfs op het voorkomen van de ziekte. Hoe gaat u dat doen?
9: Ja, het voorkomen is een groot woord. Eigenlijk kunnen we de ziekte opsporen wanneer ze biologisch al aanwezig is in het lichaam, maar nog geen klachten veroorzaakt. En er is een periode van 7 tot 10 jaar vooraleer een patiënt klachten krijgt, waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van let op, de ziekte komt eraan. En van die signalen willen we nu gebruik maken om die op te sporen in het bloed, zodanig dat we met vrij grote zekerheid kunnen voorspellen van ja, dit individu gaat de ziekte krijgen en dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen. Dus het is niet zo dat de ziekte er nog niet zit, het is wel al aanwezig, dat noemen we dus een soort van secundaire preventie. Maar dat is wel, het lijkt het ideale tijdspunt om een behandeling in te stellen en alle problemen te voorkomen.
7: Ja, maar hoe signaleer je dat? Want dat zou bijna betekenen dat je iedereen moet testen, of niet?
9: Ja, dat is misschien de verre toekomst. En er zijn soortgelijke testen, bijvoorbeeld voor type 1 diabetes en voor reuma. Dus misschien komt er over 10 of 20 jaar een bloedtest die we met z'n allen om de 5 jaar gaan doen. Om te bepalen van let op, deze ziekte komt eraan of deze ziekte komt eraan. Dan kan je beter voorkomen. Maar we beginnen nu eerst bij eerste graadsverwanten van patiënten met de ziekte van Crohn. Omdat die op zich al een 8 keer verhoogd risico hebben om de ziekte te krijgen. En die gaan we dus nu opsporen. En omdat dat al een kleinere groep is. Er zijn in Nederland 50.000 patiënten met de ziekte van Crohn. En daar gaan we er dus 1500... eerste graads verwante screenen om te bepalen wat hun risico is.
7: En dan gaat u ze helemaal in de gaten houden voor een aantal jaren?
9: Ja, dus het wordt een opvolging van 5 jaar en mensen krijgen een soort van app waarin ze symptomen kunnen signaleren om de 6 maanden. En aan het begin nemen we dus bloed en ook ontlasting, waarin we dus gaan meten of die eiwitjes, die signalen, aanwezig zijn en dan volgen we op of die eventueel toenemen in de toekomst. En dan gaan we daaruit, uit die 10.000 deelnemers, want in heel Europa zijn er 10.000 deelnemers, gaan we de mensen met het hoogste risico uitnodigen om deel te nemen aan een echte trial, aan een preventietrial met medicatie.
7: Om te kijken of dat helpt. Dank u wel, Geert Daens, hoogleraar gastroenterologie aan de Universiteit van Amsterdam.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
7: 6:09. Volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek het onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
11: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van arbonormen die er niet voor niks zijn.
7: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
11: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, ja, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te dwingen.
7: President Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei in Met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal ziet.
12: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
7: Saoedi-Arabië mag dus kerncentrales bouwen. En mag ook zelf uranium gaan verrijken.
12: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
7: Mark van Bommel wordt volgens Belgische media de nieuwe bondcoach van de Rode Duivels. In Nederland wordt wat verbaasd gereageerd op de aanstelling van Bommel, die nog nooit eerder bondscoach is geweest. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, legt in Langs de Lijn een omstreek uit waarom de Belgische bond voor hem heeft gekozen.
13: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
7: Van Bommel werkte al eerder in België. Hij won met Antwerpen FC onder meer de landstitel. De Belgen hopen dat hij dat succes kan doortrekken naar het nationale elftal.
13: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
7: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. AED's die buiten hangen kunnen kapot gaan door de hitte. Daarvoor waarschuwen experts in het AD.
1: Ja, in die AED-kasten die buiten tegen gevels hangen kan het op warme zomerdagen bloedheet worden. En die kasten, waarin reanimatiehulpen hangen, zetten dan uit en kunnen daardoor ook moeilijker opengaan. Boven de 50 graden kunnen de AED's echt gaan protesteren of simpelweg niet meer goed functioneren, zegt de voorzitter van Stichting Reanimatie Drechtsteden tegen het AD. Ook de gel waarmee de elektroden op de borst geplakt moeten worden, kan door die hitte minder goed gaan werken. Experts roepen dan ook op om de kastjes echt niet in de volle zon te gaan hangen. Advocaten vinden het een slecht idee dat minister Velbrief van Sociale Zaken het voor burgers lastiger wil maken om een dwangsom te eisen als het UWV hen te lang laat wachten, lezen we in Trouw. Volgens de krant is het overschrijden van beslistermijnen bij het UWV eerder regel dan uitzondering. De uitkeringsinstantie betaalde vorig jaar bij elkaar zo'n 25 miljoen euro aan dwangsommen aan mensen die te lang op een besluit wachten. Minister Velbrief stelt nu voor dat het UWV niet langer automatisch een dwangsom hoeft te betalen als het zijn betalingsverplichting niet op tijd nakomt. En de Orde van Advocaten hekelt het plan. Daarmee slaat de balans volledig door naar het financiële belang van het bestuursorgaan en worden de belangen van de burger volledig genegeerd, stelt die Orde. Het Parool schrijft over

0: De onrust binnen het GVB, het Amsterdamse vervoersbedrijf, is namelijk van plan om sommige trams zonder conducteur te laten rijden. De ondernemingsraad van het bedrijf spreekt intern van een historische fout. Ze zijn bang dat de veiligheid voor trambestuurders dan zal afnemen en dat reizigers zich minder veilig zullen gaan voelen en dat het aantal zwartrijders zal toenemen. Het GVB benadrukt wel dat er nog niets is besloten. In de jaren 70 verdween de conducteur van de tram ook al om kosten te besparen, maar vanaf 1993 keerde hij weer terug omdat trambestuurders veel te maken kregen met vandalisme en agressie. En nu staat hij dus weer ter discussie. Werknemers die dit jaar minder gaan werken of van baan willen veranderen moeten oppassen, schrijft de Volkskrant. Het kan namelijk grote gevolgen hebben voor hun latere pensioen in zowel positieve als negatieve zin. Werkenden van 40 jaar en ouder krijgen compensatie als hun pensioenfonds overstapt naar het nieuwe stelsel. Anders zouden ze een deel van hun pensioen verliezen bij die overstap. Maar werkende 40ers of 50ers die dit jaar van baan veranderen en naar een andere bedrijfstak overstappen, kunnen deze compensatie mislopen. Dat komt omdat sommige pensioenfondsen, zoals die voor de zorg, al overgestapt zijn naar het nieuwe stelsel en de compensatie al uitgekeerd hebben.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Voor jongeren is het soms lastig om de zomer door te komen. Zeker voor de kinderen die in noodopvang van het COA zitten. Maar bij de noodopvang in Markelo was gisteren genoeg te doen, zag verslaggever Mark Hamer.
3: Oké, zijn jullie klaar?
4: Goed. Ja!
5: Franka van de Vrolijkheid, ja. Wat bent u nou precies aan het doen?
3: Nou, we zijn samen een muziekspelletje aan het spelen waar ze een raamwerk hebben, waar ze in hinkelen. En als ze op die vakken hinkelen, dan spelen ze die kleur boomwhacker of dit instrumentje.
5: En eigenlijk probeert u een beetje de vierkwartsmaat
3: aan te leren? De vierkwartsmaat aan te leren, maar heel speels, zodat het gewoon meer op plezier lijkt dan op een les.
5: Mathéa Savar, directeur van de Stichting Vrolijkheid. Jullie organiseren dit.
6: Wij vinden het heel belangrijk dat er in de zomer, wanneer er geen school is en verder voor deze kinderen ook weinig activiteiten, op veel plekken genoeg te doen is. En wij organiseren de creatieve kunstkant.
5: Wat is eigenlijk de Vrolijkheid?
6: De Vrolijkheid is een organisatie die zich inzet voor eigenlijk een gezonde ontwikkeling van kinderen, tieners, jongeren en families die op Nederlandse asielzoekerscentra en de noodopvang wonen.
5: En dat doen jullie met vrijwilligers?
6: Met kunstenaars en vrijwilligers. Wij werken met kunstactiviteiten, dus daar hebben we altijd kunstenaars bij nodig. En we hebben ook heel veel vrijwilligers.
5: Waar worden jullie nou het meest blij van?
6: Wij worden het meest blij als wij er op zoveel mogelijk plekken kunnen zijn. Omdat wij de impact zien van wat wij doen.
5: Wat is die impact dan?
6: Als je kijkt naar hoe een kind is op het moment dat een kind is gevlucht en in de opvang terechtkomt. Of een tiener. En als je op het moment dat je met een kind of een tiener kunst gaat maken. Lang ook structureel aan iets gaat werken. Dan zie je een kind eigenlijk opbloeien. Dan zie je eigenlijk dat het gezonde stuk groter wordt. En dat er zelfvertrouwen komt. Dat er verbinding ontstaat met de omgeving. Dat er vriendschappen ontstaan. En dan zie je eigenlijk dat gezonde stuk groeien. En dat is wat wij het liefst zien bij iedereen.
5: Hey, zou ik jullie even wat mogen vragen? Hoe vinden jullie dit?
7: Heel leuk.
5: Want je houdt wel van muziek?
7: Ik hou van veel muziek.
5: En je leert het een beetje?
7: Ik leer nu hier piano om te spelen.
5: En vandaag dan de les?
7: Het gaat zo Marokkaanse of Mexico's muziek.
5: En hoe is dit om dat hier te doen, deze zomer?
7: Heel leuk.
5: Loert Magdessen-Mossa, de locatiemanager hier van deze opvang in Markelo. Nou wordt dit georganiseerd door de Vrolijkheid, maar waarom doet het COA dit niet zelf?
8: Nou, het COA is eigenlijk bedoeld voor opvang en begeleiding van alle bewoners, ook de kinderen. En voor de kinderen hebben wij ook onze programma's, de vaste programma's zoals onderwijs, zoals sport.
5: Heeft het COA ook maar een beperkt budget voor dit soort dingen?
8: We hebben een budget voor de activering en voor de activiteiten van onze bewoners en ook voor een deel voor onze kinderen.
5: Dit zou er buiten vallen?
8: Ja. Ja.
5: Waarom zijn deze activiteiten zo belangrijk voor deze kinderen?
8: De kinderen hier in de opvang, die hebben een ander startpunt dan een gemiddeld Nederlands kind. En daarom is het belangrijk dat wij kunnen focussen op onderwijs, sport. En dan heb je een stukje activering of een stukje creativiteit, wat ook bijdraagt aan de ontwikkeling van deze kinderen. Dus eigenlijk een samenhang van alle kleine beetjes dragen bij aan ook ontwikkeling van het kind.
2: Woorden locatiemanager Loert maakt dus wel samen tegen verslaggever Mark Hamer. Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Trainer John van der Brom blikt vooruit.
4: Ja, zij hebben gewoon een heel degelijk, maar ook heel goed elftal met enorme fysieke krachten, veel lengte. En spelen gewoon een hele logische manier van voetbal. Dus we hoeven niet ons voor te bereiden op iets wat we nog nooit hebben gezien. Dus het is ook een team, denk ik, die ons ligt in onze manier van spelen. Want daar kijk je natuurlijk ook met een schuin oog naar. We hebben uitgebreide analyses van hun. We hebben ze 2 wedstrijden live bekeken met onze analisten. Dus ja, eigenlijk al geen geheimen meer. Alleen je weet nooit of ze daadwerkelijk met hetzelfde elftal gaan spelen waar vorige week mee gespeeld hebben, maar dat zien we morgen.
9: Je verklapt dus al dat Seruki morgen gaat spelen. Kun je ook al iets zeggen over de spitspositie?
4: Ja, wat wil je weten? Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Het heeft ook lang geduurd natuurlijk, was veel over te doen. Met name ook in de media, komt hij wel, komt hij niet. Feit is dat we constant over een langere periode contact met Wout hebben gehad. Ook ikzelf. Ik heb natuurlijk al met hem gewerkt. Dus we kennen elkaar ook goed. En ja, hij is vorige week maandag, dus hij is al wat verder dan Ramiz in dat opzicht. Dus hij is, of woensdag, sorry, is die aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook gewoon morgen starten, dus geen discussie over.
2: En Wout, dat is natuurlijk Wout Weghorst. John van der Brom in gesprek met Joran Zwart van RTV Oost. Het is 6:55. 15 jaar geleden overleed Amy Winehouse. Dat is zo'n bericht waarvan je nog weet waar je was toen je het hoorde. We zaten in een Grieks vakantiehuis binnen vanwege de hitte van meer dan 40 graden. In haar korte leven maakte Amy Winehouse veel los. Met haar levensstijl en vooral haar muziek. Haar worstelingen verwerkte ze tot prachtige nummers. Wrang genoeg, juist door die worstelingen zo levensecht en doorleefd. Zoals in Back to Black.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
2: De Rotterdammer van 18 die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Het gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het is omdat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering, stellen zij in een nieuw rapport. En de groep wadlopers die in mei in problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, zegt de provincie Friesland na onderzoek. Die overweegt de organisator, waarvan de naam niet is bekendgemaakt, een last onder dwangsom op te leggen, zoals dat heet. Er volgt dan een boete als het nog eens gebeurt. Het weer, de dag begint vrij bewolkt, maar later vandaag komt er meer zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
1: En er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, de dag begint met file rijden op de A16. Door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer, kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht.
1: Maatschappelijke ongelijkheid in Israël leidt tot veel meer moorden in de Arabische gemeenschap. Zometeen onze correspondent die met de nabestaanden sprak.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Het aantal moorden in de Arabische gemeenschap in Israël blijft stijgen. Vorig jaar was een recordjaar met 252 doden. En dit jaar zijn er al zeker 140 mensen vermoord. Het aantal moorden onder Joodse Israëliërs ligt een stuk lager. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden Lennart Swolfs. Lennart, hoe komt dat?
13: Ja, de politie en de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid, die er verantwoordelijk voor is, Ben-Gvir, die wijzen eigenlijk echt naar de Arabische gemeenschap. Ze zeggen de georganiseerde misdaad is daar heel hoog. Er gaan veel illegale wapens rond. Er zijn veel afrekeningen. Er is eigenlijk heel veel criminaliteit. En ja, Arabische inwoners zelf en ook mensenrechtenorganisaties ontkennen dat ook niet. Die zeggen inderdaad dat de criminaliteit hoog is. Maar die zeggen ook dat de regering er niks aan doet. Het probleem niet bij de kern aanpakt. En ook de politie bijvoorbeeld, die grijpt zelden in. Nou ja, daardoor kunnen het aantal moorden dus flink stijgen. En dat zien we vooral in het noorden van Israël, in de Arabische dorpen en steden daar. Maar we zien het ook in Tel Aviv. Ik woon zelf in Jaffa hier in Tel Aviv. Dat is een gemengde wijk. En als ik alleen al bij mij voor de deur kijk, zijn er de afgelopen weken twee schietpartijen geweest, waarvan eentje met een dodelijke afloop. En ja, ook inwoners hier in de wijk maken zich echt zorgen. En ik sprak over de problemen met Ziad Samouni, en zijn zoon werd afgelopen november vermoord.
0: Deze foto is twee weken voordat mijn zoon werd doodgeschoten gemaakt, vertelt Ziad Samouni terwijl hij naar zijn computerscherm wijst. Op de foto zit hij samen met zijn zoon Hussein op een bank. In zijn armen zijn pasgeboren kleinzoon, Ziad, vernoemd naar hem. Zijn zoon werd afgelopen november voor zijn woning doodgeschoten. Het gebeurde in de gemengde wijk Jaffa in Tel Aviv. Hij was niet alleen mijn zoon, maar veel meer dan dat. Hij was mijn beste vriend, mijn geliefde, mijn toekomst. De toekomst van onze hele familie eigenlijk. Waarom zijn zoon werd vermoord, zegt Ziad niet te weten. Wel ziet hij dat er een steeds groter probleem is met criminaliteit in de Arabische gemeenschap in Israël. We hebben het punt bereikt dat je eigenlijk vanwege de meest kleine zaken vermoord kunt worden. Criminaliteit wordt gedreven door macht, geld, ego en laten zien wie de baas is. Eerder deze maand gingen inwoners van Jaffa de straat op met doodskisten, met daarin foto's van de vermoorde inwoners. Arabische inwoners voelen zich achtergesteld. Armoede en werkeloosheid worden maar niet aangepakt. En dat werkt criminaliteit in de hand. Bovendien grijpt de politie zelden in. Ook Ziad was bij die demonstratie aanwezig. We zijn hier om het bloedvergieten te stoppen, schreeuwt hij. Het verdriet dat dit veroorzaakt bij de families moet stoppen. Ik heb afgesproken met Abed Abu Shadeh. Hij is hoofd van de Islamitische Raad hier in Jaffa.
14: First of all, it has to do with the economy, the rise of inequality in the Arab community itself.
0: Het toenemende aantal moorden komt volgens hem door de toenemende economische ongelijkheid in de Arabische gemeenschap.
14: But the other thing is the lack of policing in the Arab community.
0: Maar ook doet de politie niet voldoende, zegt hij. En daardoor kunnen criminele bendes gewoon hun gang gaan.
14: Which helps the criminal organization to grow and rise in the community.
0: Vooral de laatste jaren nemen de moorden onder Palestijnse Israëliërs flink toe. Het heeft volgens Shadeh te maken met het beleid van de huidige regering.
14: The clear answer for it is the rise also in racism inside the police force itself. Especially when the current National Security Minister Ben-Gvir took command, we're seeing a huge spike.
0: Er is meer racisme binnen de politie, zeker sinds Ben-Gvir minister van Nationale Veiligheid is.
14: And more resources that should have been tunneled into the policing of the inside of the Arab community is being tunneled to other places.
0: Budgetten die eigenlijk naar de Arabische gemeenschap hadden moeten gaan, worden sinds zijn aantreden ergens anders in geïnvesteerd. Ziad wacht ondertussen nog steeds op antwoorden van de politie. Hij wil weten waarom zijn zoon is vermoord. Maar niemand heeft hem nog gebeld, vertelt hij.
15: Is er een Yahudi waحد بن قتل بمرقش 24 ساعة القاتل بكونوا مسكينه.
0: Als een Joodse inwoner wordt vermoord, wordt de dader binnen 24 uur opgepakt, vertelt Ziad. En als het een Arabier is, dan hoor je vaak niets meer.
15: Arabi? قديش في قضايا قتل في المجتمع العربي اللي لليوم ما حدا بيعرف عنهم مش.
0: Terwijl vorig jaar 65% van de moordzaken onder Joodse Israëliërs werd opgelost, was dat onder Arabische inwoners slechts 10%.
1: Lennart, blijkbaar is nu wel een plan goedgekeurd om de geheime dienst in te zetten om dit probleem te tackelen. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. Dat is een vergaande maatregel. De Shin Bet wordt er nu opgezet. Dat is de Nationale Veiligheids- en Inlichtingendienst. En dat doet de regering omdat ze zeggen, ja, de politie kan het blijkbaar niet aan. Dus een vergaande maatregel. Maar ook een maatregel waar veel kritiek op is gekomen. Want nou ja, als tegenstanders die zeggen bijvoorbeeld, kijk naar hoe het gefinancierd wordt. Honderden miljoenen euro's worden in het plan geïnvesteerd. Maar de regering neemt dat geld uit een potje dat juist bedoeld was om te investeren in de Arabische gemeenschap. Dus om werkgelegenheid te creëren, om te zorgen voor onderwijs, om te zorgen voor meer voorzieningen. En dat geld gaat nu dus naar de Shin Bet. En ze zeggen ook, ja, dan zie je dus eigenlijk weer dat ze het probleem niet bij de kern willen aanpakken, maar weer meer bij de handhaving gaan leggen. En wat tegenstanders ook zeggen is dat het gevolgen kan hebben voor de privacy en de rechten van burgers. Want de Shin Bet heeft veel meer bevoegdheden. Ze kunnen veel makkelijker inlichtingen verzamelen, operaties uitvoeren, mensen arresteren. Ja, en Arabische inwoners en mensenrechtenorganisaties vrezen ook dat onschuldige burgers nu zonder duidelijke reden opgepakt kunnen worden. Of dat bijvoorbeeld activisten makkelijker vastgezet kunnen worden. Dus we zien wel echt heel veel kritiek op dat plan is gekomen.
1: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Mail naar r1jn@nos.nl.
16: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Hoe stop je zo snel mogelijk een natuurbrand? Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinre in Overijssel ontwikkelden een systeem waarmee je in korte tijd een natte barrière van honderden meters kunt aanleggen. Gisteravond deden ze nog een test en Harco Bergman liet aan verslaggever Roel Pauw zien hoe de installatie werkt.
18: Hendrik, pas op! Hij rijdt hier naar binnen.
19: Met een quad, dat is een relatief lichtgewicht voertuigje, met een aanhanger gaan ze zo meteen het veld in met de spullen die nodig zijn.
18: Deze kwart hebben we niet altijd erbij. Die is van een andere post. Die gaan we vanavond ook zeg maar een keer trainen om het op deze manier te doen.
19: Welke situatie moeten we ons hierbij voorstellen? Het brandt daar ergens, zogenaamd.
18: De brand komt vanaf die kant. Dan leggen we hier een systeem uit van 500 meter lang.
19: Ja.
18: En er zitten sproeiers in. Die kunnen de hele breedte van dit terrein helemaal kletsnat maken.
19: Ja.
18: Als het vuur dan één keer bij die waterfilm is, dan haal je uit het branddriehoek, dat is brandstof, zuurstof en temperatuur, haal je een cruciale schakel weg, namelijk de brandstof.
19: Jullie leggen hier als het ware een kletsnatte dweil neer van 500 bij 30 meter.
18: Ja, dat is een fantastisch verwoord.
19: Ja, ja.
18: Ja, ja. Ja, klopt.
19: De eerste sproeier is aangekoppeld. Een stuk slang eraan van 20 meter. Weer een sproeier, weer een stuk slang, weer een sproeier enzovoort. Tot helemaal aan de overkant van dit weiland. En dan ben je 500 meter verder. Worden jullie er al een beetje handig in?
20: Wat zeg, gaat steeds beter, ja.
18: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
19: Ja, want die brandweerwagens die zouden het terrein in moeten, telkens op en neer rijden om water te halen.
18: Erin rijden, weer een stukje uitmaken. En dan is hij leeg, moet hij weer. En dan komt er een ander en die gaat weer verder. En soms komt een brandweerwagen terug en dan is het weer gaan branden opnieuw. Moet hij wat hij uitgemaakt heeft nog een keer uitmaken. Ja. Nou, met dit systeem gaat alles gewoon in één keer uit en gaat het ook niet meer aan.
21: Of die hou jij dan weer? Ik koppel hem erbij aan.
18: Dit zijn de sproeiers. De sproeiopening, die was 5 mm, die hebben we opgeboord. En nu is 7 mm, dat is de ideale straal die de mooiste dikke druppels maakt om het terrein nat te maken.
19: Wat ik hier nou zie, dat lijkt ook wel op de sproeiers die ik hier overal in de polder zie staan om de gewassen nat te houden. Wat is het verschil?
18: Het is wel leuk dat je dit opmerkt, want dit systeem is niet door mij bedacht. Het heeft onze ploeg bedacht en daar zit een boer in en daar zit een natuurbeschermer in, daar zit een technici in en er zit een timmerman in.
19: Een boswachter, daar bent u zo.
18: Uit een mechanisatiebedrijf en al die kennis en kunde hebben we bij elkaar gebracht om dit dan zeg maar uiteindelijk zo te maken.
19: Nou, iedereen die niet nat wil worden is nu uit het weiland.
22: Ja, daar kennen we wel.
18: Hij zei, water mag erop.
19: Nou, dan gaat hij dan. De sproeiers bestrijken nu die hele strook weiland van 30 meter breed.
18: Dit zou je kunnen vergelijken met een heidegebied. Wat je dan zeg maar 30 meter breed helemaal nat maakt, 500 meter lang. Ja. Dan komt het vuur langzaam, meestal met de wind, mee naar je toe. En dan heb je gewoon een vuur wat je tot stilstand brengt. Ja. Ben je in een kwartier heb je een vuur onder controle.
23: Nou, ik heb hier de beste straal altijd hoor.
24: Oké, nou ik heb er nog 14 bar op en dat is ruim voldoende.
23: Ja, meer dan, want de laatste sproeier komt ook over de sloot.
18: Als er natuurbranden zijn, dan worden campings ontruimd en recreatieparken en misschien wel woonwijken. Nou, maar met name voor die campings zou het kunnen zijn dat je zo'n systeem om je camping heen legt. En zodra het spannend wordt, zet je dat aan. En dan wordt rondom jouw terrein wordt alles kletsnat.
19: Een soort sprinklerinstallatie.
18: Een soort sprinklerinstallatie, maar dan op de grond.
24: Doe een water eraf.
18: Klaar, ja. Er zijn ook plekken bij waar dit systeem niet of nauwelijks kan doen. En daar heb je wel auto's nodig. Maar je hebt zeg maar een mogelijkheid erbij om een grote natuurbrand te stoppen.
1: Een verslag van Roepauw. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over fraude met zorgstages in het mbo, schrijft het AD.
2: Het blijkt uit een artikel dat binnenkort verschijnt in het Onderwijsblad dat de krant al inzag. En daarin staat dat malafide leerbedrijven het voor studenten mogelijk maken hun zorgstage af te tekenen zonder ooit een cliënt te hebben verzorgd. Studenten betalen soms honderden euro's om stageuren toegekend te krijgen die ze helemaal niet gemaakt hebben, die uren. En daardoor halen veel zorgstudenten een diploma zonder praktijkervaring. Zo komen er mensen zonder de nodige kennis en ervaring aan het bed van de patiënt te staan. En dat is een enorm probleem, zegt de AOB. Zo'n 500.000 huishoudens kwam vorig jaar maandelijks geld tekort voor de energierekening, meldt nu.nl. De site baseert dan op onderzoek van het CBS en TNO over energiearmoede. De meeste huishoudens kwamen maandelijks ruim 50 euro tekort, en dat is wel een stijging ten opzichte van 2024. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening neemt toe, zo blijkt. Het totale aantal huishoudens dat vorig jaar echt in energiearmoede leefde is wel zo goed als gelijk gebleven. En dat komt onder meer omdat mensen meer zijn gaan verdienen. In Rotterdam moet een oud-ambtenaar de gemeente een schadevergoeding betalen van 380.000 euro wegens fraude, heeft de rechtbank bepaald, weet RTL Nieuws. Zij regelde dat familieleden en kennissen 10 jaar lang gratis konden wonen in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. De voormalige ambtenaar zei in de rechtbank dat ze familie en kennissen probeerden te helpen wegens de woningnood in Rotterdam. En dat de gemeente niet opzettelijk zou hebben benadeeld. Maar dat was de rechter niet met haar eens. Ze hield bijvoorbeeld een eigen schaduwadministratie bij, waardoor collega's niet konden zien aan wie de woningen werden verhuurd. En de dierenbescherming heeft te maken met een kittenpiek. Er worden zoveel jonge katjes naar dierenasielen gebracht dat deze al bijna vol zitten, zegt de organisatie tegen Hart van Nederland.
3: Er zijn nu al 400 kittens meer binnengekomen dan vorig jaar. Mensen die ze ook zomaar achterlaten. Ik maak me wel zorgen over hoe mensen soms met dieren omgaan.
2: Ja, zo worden er soms kittens naar het asiel gebracht die last hebben van schimmels. Of ze worden langs de kant van de weg gedumpt. Je kunt het je niet voorstellen. Omdat ze veel verzorging nodig hebben, worden ze vaak ook doorgestuurd naar gastgezinnen. In Amersfoort zijn 79 gastgezinnen aangesloten. Maar die zitten zelfs nu allemaal vol.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezer.
4: De werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam die zullen vanochtend blijvend vertraging veroorzaken. Nu al 10 kilometer file voor de Moerdijkbrug met zo'n 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Aansluitend weer file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Kwartiertje bij knooppunt Klaverpolder. En het rijdt ook langzaam op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 5 kilometer file. Vanaf Epe doe je er ruim 10 minuten langer over.
5: Elke werkdag van 6 tot half 10.
17: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Ja, dit klinkt alsof het een plaatje van een tijdje terug is. Heel erg leuk, overigens. Maar het is van vorig jaar. Jean Cherel en Jean Dujardin. Je pense à vous, je pense à vous. De Tour. De 17e etappe ging gisteren van Chambéry naar Voiron. Precies halverwege ligt Les Echelles. En daar was ook verslaggever Jan-Kees van der Kun.
1: Slechts 1200 inwoners heeft Les Echelles, een dorpje op een half uur rijden van Grenoble. Maar vergis je niet, want hier ligt een rijke historie. De Romeinen gebruikten het al als tussenstation op weg naar Lyon. En in de 17e eeuw was dit het terrein van smokkelaars die de belastingen van Lodewijk de 15e wilden omzeilen.
2: Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande.
1: De beruchte van dat stel was Louis Mandrin.
2: À la mode, vous m'entendez.
1: Vooral zout en tabak, het ging allemaal hier door de grotten de grens over van Savoie naar Frankrijk, om daar tegen een veel lagere prijs dan de gangbare prijzen te kunnen verkopen. Het maakte hem een gezocht en ook gevreesd persoon, want niet zelden loste Mandrin zijn problemen op door douanebeambten of belastinginners om te leggen. En toch was hij bij velen geliefd. Nog altijd trouwens, want echt onherbergzaam is het hier niet meer. Ik kom zelfs een huisje tegen hier op deze route. Daar woont een ouder echtpaar. Bonjour, madame. C'est le domaine de Louis Mandrin?
3: Oui, oui, oui. Alors, c'était un charlatan, comme on dit. Il prenait aux riches pour donner aux pauvres.
1: En zij vertolken wat velen denken. Robin Hood. Mandrin, dat was de Franse Robin Hood.
3: Comme un Robin des Bois. Comme un Robin des Bois. Et voilà.
1: Robin des Bois.
3: Voilà.
1: Tegenwoordig is het rustig in Les Echelles. Op een paar momenten na, in de jaren 80 was het een keer de startplaats in de Tour. Laurent Fillon won toen de tijdrit.
4: Ja hoor, hij gaat goed. Kijk eens even wat hij op het laatste stuk nog over heeft. Wat hij nog aan kracht uit dat lichaam kan persen. Schitterende prestatie hier toch van Laurent Fillon.
1: En de rust maakt iedere zomer eventjes plaats voor hordes Nederlanders die hier op de camping staan. En als de Tour dan weer eens voorbij komt in Les Echelles, dan lijkt die ene straat die het dorp rijk is één lange Nederlandse bocht.
5: Dat is Pogacar. Hallo.
1: Wordt hier wel uitleg gegeven?
5: Ja, ik ben uitleg aan het geven. Ik ben het zaakje aan het planten voor de Tour de France.
1: Want ik zat volgens mij net in een lesje gele trui, of niet?
5: Ik was aan het laten zien op wie die moet letten, ja. Ja, klopt. Ja.
1: Kan jij al fietsen eigenlijk?
6: Ja.
1: Ja?
6: Zonder zijwieltjes al.
1: Zonder zijwieltjes al. Nou, dan is het inderdaad nog maar een kleine stap naar de Tour de France.
5: Ja, precies.
1: Ja, jullie hebben misschien wel de allermooiste plek. Absoluut. In de schaduw.
5: Ja, zeker.
1: En hier in een buitenbos, die zie ik iets lang aankomen.
5: Het is een prachtige plek, ja, met de berg op de achtergrond. Ja, schitterend.
1: Ja, dan is het sowieso geen straf om hier te zitten.
5: Nee, dit is geen straf, nee.
1: Ja, het kan wel eens een spannende dag worden vandaag, hè?
7: Ja, als je mee zit, dan zit je goed. En als je niet mee zit, dan wordt het een verloren koers, denk ik. Dus ik ben blij dat Van der Poel erbij zit.
1: Hier heeft iemand het horloge ingedrukt. Combien de seconden?
8: 30 seconden.
1: 30 seconden. Het gaat hard, hè?
7: Zo, dit is geweldig. Echt fantastisch.
1: Maar zou ik zo weer voorbij?
7: Ja, het is wel waard.
1: Je hebt uren staan wachten. En hoe was het?
9: Nee, ja, ik vind het wel echt heel sfeervol. Iedere keer opnieuw, want dit is toevallig de tweede keer deze vakantie. Maar ik vind iedere keer, ja, zo'n dorp maakt er toch een feestje van. Dus ja,
1: je moet niet even de andere kant op kijken.
9: Nee, als het eenmaal komt, moet je niet toevallig een plaspauze hebben genomen. Nee, dan ben je ze kwijt. Ja, het gaat echt heel snel, ja.
1: En wie gaat er winnen?
9: Mathieu. Oh, Mathieu, hoor ik. Nee, dat is jouw hoop. Ja.
0: Nou, die hoop die kwam niet uit, maar Mathieu van der Poel speelde wel een bepalende rol. Hij trok de sprint aan voor Jasper Philipsen, die in Voiron zijn eerste etappezege van deze Tour pakte. In Italië kunnen moeders en kinderen van mafiosi uit het criminele leven stappen als ze dat willen. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen. Correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat betekent dat in de praktijk, uit het criminele leven stappen?
10: Dat betekent dat kinderen die opgroeien in een maffiafamilie of vrouwen die in een maffiafamilie introuwen, de mogelijkheid krijgen om daaruit te stappen. Ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
0: En waarom doet Italië dit?
10: Nou, het is een protocol dat al sinds 2012 bestaat en bedacht is door Roberto Di Bella. Dat is een jeugdrechter in Reggio di Calabria, het grondgebied van de Andrangheta aan de punt van de Laars. En wat hij zag was jonge kinderen soms als 14 of 15 jaar oud, die al in aanraking kwamen met justitie. En dat dat het gevolg was van hun mafioze achtergrond. Ze werden ingeschakeld door vaders en ooms om criminele klusjes op te knappen. En om zo alvast aan het criminele leven te wennen. Die Bella zag dat het een soort keten was. Hè. Crimineel gedrag wordt dus van vader op zoon overgebracht. En hij bood de jongeren de mogelijkheid om dat leven uit te stappen. Die keten te doorbreken. En sinds 2012 zijn er ruim 200 minderjarigen, maar ook 34 vrouwen, vaak moeders van de jongeren, uit de organisatie gestapt. En met de wet die deze maand is aangenomen, hè, is het idee, dat idee van rechter Di Bella een protocol is geworden voor heel Italië. Dus om de vanzelfsprekendheid van een mafioze zoon die zijn mafioze vader opvolgt te doorbreken. Dat is het idee van het oude protocol, maar nu ook van de wet. En dat geldt dus voor heel Italië.
0: Want dat van vader op zoon, dat is een groot probleem?
10: Ja, de maffia bestaat natuurlijk uit families. Als je het hebt over de 'Ndrangheta in Calabrië, dan heb je het over echt hele sterke familiebanden. Het zijn echt allemaal familie van elkaar. Dan is het van belang om die familiestructuur te doorbreken. Om ervoor te zorgen dat de zoon niet zijn vader opvolgt. Met name de 'Ndrangheta, wat op dit moment beschouwd wordt als een van de meest machtige maffia-organisaties ter wereld, is de kracht daarvan is juist die bloedband. En door dat te kunnen doorbreken, daardoor kan je ook de macht van de maffia in bepaalde delen van Italië, met name dus in het zuiden, doorbreken. Het is een groot probleem, ja, die keten.
0: Ze moeten dus wel hun familie achterlaten. Dus dat is toch wel een heel pijnlijke beslissing.
10: Ja, dat is het zeker. Dat is natuurlijk ook een van de moeilijke kanten van dit protocol. Hè. Het is dus ook niet alleen maar van stad wisselen en van school wisselen en dan zoek je het maar uit. Er zijn psychologen en sociaal werkers bij betrokken. Er wordt gekeken of de gezinssituatie echt een gevaar vormt voor deze jongeren. Of dat er mogelijkheden zijn om een deel van de familie om daar wel contact mee te houden. Niet zelden is ook de moeder betrokken bij zo'n traject. En dan wordt het natuurlijk voor zo'n jongen al een heel stuk makkelijker. Maar het is ook niet alleen een vrijwillig programma. Het is ook zo, kan ook zo zijn dat de jeugdrechter beslist van ja, jij gaat niet meer terug naar dat gezin. Want dat is te gevaarlijk voor je. En die wordt dan vervolgens naar een ander deel van Italië overgeplaatst. Ja. Krijgt een nieuwe identiteit. En die keten moet doorbroken worden, want dat is het gevaar.
0: Angelo, dankjewel. Correspondent Angelo van Schaik.
8: NPO Radio 1. Podcast.
11: Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
12: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
11: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
13: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
11: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
22: Om de oceanen te beschermen,
20: hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: NPO Radio 1. 7 uur.
22: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Oekraïne heeft het gemunt op distributiecentra diep op Russisch grondgebied. En voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelig aangevallen in Iran. Een overzicht van nieuws, Katrien Straatman.
23: En bij die Amerikaanse aanvallen zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Rotterdammer van 18, die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Het gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Er is nog geen andere verdachte opgepakt voor die schietpartij. De kans op droogte in Europa is groter geworden, schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hoge temperaturen die een direct gevolg zijn van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in die wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Wie daar wel komt, kan worden gecontroleerd. Bewoners daar hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt onder meer geklaagd over geluidsoverlast en drugsgebruik. Het gebiedsverbod in De Es in Rotterdam geldt voor 3 maanden. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival kampt met stijgende kosten en veel regels vanuit de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
24: Door de vakantie is het maar is een stuk minder druk op de Nederlandse wegen. Maar werkzaamheden veroorzaken nu vertraging op de A16. Breda, Rotterdam, bij de Moerdijkbrug 10 kilometer, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer een kwartier.
0: In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn online warenhuizen het nieuwe doelwit. Zometeen horen we waarom.
25: Ster.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
26: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
27: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het nieuwste doel van Oekraïne in de oorlog met Rusland lijkt te bestaan uit distributiecentra. Afgelopen weekend en dinsdagnacht opnieuw kwamen lange afstandsdrones op de distributiecentra terecht. En daarbij kwamen mensen om het leven. En wat er in de centra ligt is onbruikbaar geworden door brand. Jan Baliaou, onderzoeker van het Belgische Egmond Instituut voor Internationale Betrekkingen en oud-VRT-journalist. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Het zijn dus distributiecentra van Wildberries. Wat is dat voor bedrijf?
6: Ja, Wildberries wordt wel eens de Russische Amazon genoemd. Het is een heel snel groeiend Russisch bedrijf. Bouwt momenteel onder meer een nieuw hoofdkwartier in Moskou, dat met 400 meter het hoogste gebouw van Moskou moet worden. Er is wel een verschil met Amazon. Wildberries verkoopt zelf geen producten. Het biedt aan Russische kleine bedrijven, maar ook individuen, een soort platform aan om in heel Rusland goederen te verkopen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met eBay, een veredelde eBay. Alleen gaat het niet om tweedehandsgoederen, maar echt om nieuwe producten. En dat is, is de laatste jaren enorm gegroeid. Is ook de Russische president Poetin wil promoten, die platformeconomie. En vandaar ook dat die aanvallen op Wildberries ook heel veel gewone Russen treffen. Want zij bieden dus hun goederen aan via dat platform dat Wildberries aanbiedt.
0: En die goederen die liggen dan tijdelijk opgeslagen in zo'n distributiecentrum?
6: Ja, dus dat is Wildberries biedt infrastructuur. Hè, dus onder meer inderdaad die enorme opslagplaatsen op verschillende plaatsen in Rusland, waar dus de verkopers hun goederen naartoe brengen. De goederen kunnen daar blijven liggen tot ze gekocht worden door iemand in Rusland. En Wildberries zorgt dan ook voor de distributie van die goederen. Ja. En het probleem voor heel veel van die van mensen die dus goederen aanbieden via Wildberries is dat die goederen natuurlijk in die branden zijn vernietigd. En dat Wildberries ook al gezegd heeft dat ze die goederen niet zal terugbetalen, want dat dit een zogenaamde force majeure is, overmacht, waardoor dat ze niet verplicht zijn om die goederen te vergoeden.
0: Oekraïne zegt, we hebben die distributiecentra aangevallen, want er liggen ook militaire goederen. Klopt dat?
6: Het gaat dan om zogenaamde dual-use goederen. Dus goederen die zowel een civiele als een militaire gebruik kunnen hebben. Als je gaat kijken op de website, ben gisteren nog eens gaan kijken op de website van Wildberries, dan vind je daar inderdaad uniformen bijvoorbeeld, kogelvrije vesten. Je vindt er ook drones. Nu drones worden ook overal verkocht in de wereld. Maar als je dan verder gaat kijken op die website en je vult bijvoorbeeld als zoekterm dropsystemen voor drones in, dan krijg je inderdaad een afbeelding van een drone waaronder een bom hangt. Dat systeem laat toe om die bom bijvoorbeeld boven een bepaald gebied te lossen. Een van de kopers die vraagt bijvoorbeeld onder die afbeelding, hoe bevestig ik daar een bom aan? En dan antwoordt de verkoper doodleuk met een aantal richtlijnen hoe je dat best doet. Dus het klopt inderdaad dat Wildberries dat soort goederen aanbiedt, alhoewel ik wel denk dat de echte reden voor Oekraïne niet dat aanbieden van die militaire goederen is, maar wel om de oorlog zo dicht mogelijk bij de gewone Russen te brengen. Want miljoenen Russen bieden goederen aan via via dat platform van Wildberries. En ja, die miljoenen Russen zijn natuurlijk nu getroffen, want ja, ze krijgen geen vergoeding voor hun vernietigde producten.
0: En dan hopen ze dat er meer weerstand komt tegen de oorlog?
6: Ja, je merkt dat de strategie van Oekraïne duidelijker op gericht is om de oorlog dichter bij de Russische bevolking te brengen. Dat is toch een grote frustratie van Oekraïne. Zij maken de oorlog dagelijks mee. Ja. Voortdurend is er luchtalarm. Je moet er bijna ieder moment van de dag mee rekening houden in Oekraïne. Terwijl in Rusland leefde de Russische bevolking eigenlijk een normaal leven. Mijn vrienden in Rusland die vertelden mij ook voortdurend dat ze eigenlijk weinig merkten tot voor kort van de oorlog. Maar dat is natuurlijk nu veranderd door die aanvallen op olieraffinaderijen bijvoorbeeld, waardoor er in heel Rusland grote benzinetekorten zijn ontstaan met lange wachtrijen voor benzinestations. En dit soort aanvallen, ja, brengt de oorlog ook heel dicht bij de gewone Russische bevolking. Het maakt een einde een beetje aan een toch redelijk comfortabel leven dat ze hadden. Het idee dat die oorlog ver weg was. En de bedoeling van Oekraïne is duidelijk om onrust te zaaien bij die Russische bevolking over die oorlog. In de hoop dan natuurlijk dat de druk op president Poetin zal toenemen om toch stappen te zetten naar vredesonderhandeling. Iets wat hij tot nu toe altijd geweigerd heeft.
0: Maar is dit dan toch een mogelijk succes van Oekraïne, zeker als je ziet hoe ze die drones inzetten?
6: Ja, je merkt duidelijk dat Oekraïne op dit moment het momentum heeft. Het heeft de tijd kunnen keren. In begin dit jaar zat Oekraïne nog in zak en as. Onder meer door een heel strenge winter. Uitschakeling van elektriciteit, stromend water in vele steden in Oekraïne. Dat het tij is gekeerd, vooral door de inzet van die drones. Zowel aan het front, waar Oekraïne een verder opmars van de Russische troepen heeft kunnen neutraliseren. Oekraïne is er ook in geslaagd om de logistieke aanvoerlijnen van die Russische troepen in Oekraïne aanzienlijk te bemoeilijken door aanvallen uit te voeren tot een afstand van 100 kilometer. Is er ook in geslaagd om eigenlijk de Krim af te snijden bijna van het Russische vasteland door die drone-aanvallen. En dan met die lange afstandsdrones, die dus over tot 2000 kilometer ver reiken, kan Oekraïne heel veel doelen in Rusland treffen. En het is voor Rusland heel moeilijk om al die doelen te verdedigen. Ja. Lang werd gedacht dat de uitgestrektheid van Rusland de grote sterkte was van Rusland, maar nu blijkt het toch een grote zwakte te zijn, want je kunt niet overal op alle plaatsen in Rusland de luchtafweer zetten.
0: Dank u wel, Jan Baliaal, onderzoeker van het Belgische Egmond Instituut voor Internationale Betrekkingen. Het is 13 minuten over 7. De Internationale Klimbond beslist vandaag via een stemming over een mogelijke schorsing van de Israëlische Klimfederatie. De initiatiefnemers van de stemming vinden dat de federatie het internationaal recht schendt door klimroutes aan te bieden op de bezette westelijke Jordaanoever. Laurens Magiel is recreatief klimmer en lid van de NKBV, de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat voor routes zijn dat?
7: Bij klimmen denken mensen vaak aan ergens een berg oplopen en onderweg klauterend eigenlijk omhoog te gaan. Het gaat hier om rotsroutes, dus eigenlijk steile rotsroutes die gemaakt zijn op een steile rotswand waar je door middel van touw waar je aan gezekerd bent omhoog klimt. Dus er zijn haken in de rots gemaakt. Elke paar meter is een haak in de rots waar je dan aan kan bevestigen met een touw. En zo klim je op een veilige manier omhoog.
0: En hoe presenteert die Israëlische

0: door middel van touw waar je aan verzekerd bent, omhoog klimt. Dus er zijn haken in de rots gemaakt. Elke paar meter is een haak in de rots waar je dan aan kan bevestigen met een touw. En zo klim je op een veilige manier omhoog.
1: En hoe presenteert die Israëlische Klimfederatie deze routes?
0: Zij bieden reizen als excursies eigenlijk aan naar klimgebieden in de bezette Palestijnse gebieden. Zij bieden daar een excursie naartoe aan. En dan gaan ze met een club klimmers, een club Israëlisch klimmers, gaan ze naar zo'n gebied toe om daar te klimmen dan samen.
1: En wat is daar mis mee?
0: Hiermee dragen ze eigenlijk bij aan de bezetting van de westelijke Jordaan-oever. Zij normaliseren de bezetting hiermee, want het zijn Palestijnse klimgebieden. En zonder toestemming van de Palestijnse klimmers wordt daar dan geklommen. En daarnaast wordt het voor de Palestijnse, dat is denk ik nog wel het belangrijkste, voor de Palestijnse klimmers wordt het onmogelijk gemaakt om daar te klimmen, om bij hun eigen klimgebieden te klimmen.
1: Want die worden tegengehouden of zo?
0: Ja, er worden zeker sinds 7 oktober zijn er heel veel blokkades, heel veel meer blokkades opgeworpen. Het was al moeilijk voor de Palestijnse klimmers om bij hun klimgebieden te komen. Soms moesten ze daar hele stukken voor omlopen door allerlei blokkades. En dat is sinds 7 oktober is dat nog veel erger geworden. En kunnen ze in veel gevallen helemaal niet meer bij de klimgebieden komen. Klimmen was juist voor hun iets om even die bezetting te ontsnappen. Om de vrijheid van het klimmen te kunnen ervaren. En dat is nu gewoon echt onmogelijk gemaakt.
1: U bent zelf naar aanleiding van deze stemming dus een petitie gestart. Waarom zet u zich hiervoor in?
0: Ja, naar aanleiding van het artikel van de Rights Forum heb ik besloten om in actie te komen. We moeten op zoveel mogelijk manieren moeten we druk uitoefenen op Israël om het geweld te stoppen. En dit voelde als mijn cirkel van invloed. Ik dacht, hier kan ik iets doen. Dus ben die petitie gestart om zoveel mogelijk stemmen eigenlijk vanuit de klimwereld te verzamelen. Om onze klimbond te laten weten dat dit te ver gaat.
1: Ja.
0: En
1: hij is ondertekend door veel mensen?
0: Hij is heel veel ondertekend. Hij is door heel veel mensen, vooral veel klimmers, wedstrijdklimmers.
1: En hoeveel is veel?
0: Hij is ruim 1500 keer ondertekend. Daar zijn natuurlijk ook mensen van buiten de klimwereld bij. Mm-hmm. Maar het is interessant om te zien hoeveel klimmers, hal-eigenaren, coaches, echt door de hele klimgemeenschap heen, veel leden van de NKBV, mensen die er werken. Dus door heel veel mensen is die ondertekend. Het is een heel breed signaal eigenlijk naar de NKBV van jongens, stem vanmiddag, stem voor de schorsing.
1: Maar weet u wel hoe de bond gaat stemmen?
0: Dat blijft spannend.
1: En sowieso ook hoe andere bonden stemmen. Dus we wachten af hoe dat gaat aflopen. Dank. Recreatief klimmer Laurens Machiel. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord, schrijft persbureau Reuters.
2: Francisco Leyva werd gisteren dood aangetroffen in de Zuid-Mexicaanse stad Oaxaca. Leyva schreef volgens Reuters over corruptie binnen de overheid en over geweld dat in verband wordt gebracht met criminele groepen in Oaxaca. Op sociale media schrijft de gouverneur van de staat: hij was een journalist die kritisch was op onze regering, net als vele andere journalisten die elke dag hun recht uitoefenen om vragen te stellen, misstanden aan de kaak te stellen en vrij hun mening te uiten. Dit jaar zijn er al minstens 5 journalisten gedood in Mexico. Het is buiten oorlogsgebieden een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. In Taiwan is grote solidariteit ontstaan met 5 boekverkopers in Hongkong die de afgelopen week werden opgepakt, lezen we in The Guardian. De 5 zouden boeken hebben verkocht met een opruiende inhoud, en dat is een misdaad

0: in het door China bestuurde Hongkong. Een van de vijf droeg, toen ze door agenten uit haar boekwinkel werd meegenomen, een t-shirt met erop de tekst: "Ik ben een gewone boekverkoper." Sindsdien wordt die zin in Taiwan op sociale media massaal gedeeld uit steun voor Hongkong. Zelfs door de Taiwanese president Lai, die schrijft op Facebook: "Ideeën en woorden mogen nooit tot zwijgen worden gebracht door politieke druk." Inmiddels zijn er in Hongkong bijna geen onafhankelijke boekwinkels meer. Het Afrikaanse schip van de woestijn bezwijkt, ook onder de extreme temperaturen. Dat schrijft de BBC. De kamelen, die doorgaans wel tegen een stootje kunnen, hebben steeds vaker hitte, stress en fysieke klachten, hoorde de Britse omroep. Die sprak met een aantal kamelenhoeders in het noordoosten van Ethiopië, een van de droogste en heetste plaatsen ter wereld. Een 40-jarige herder die met een kudde van maar liefst 500 kamelen rondtrekt, vertelt over blaren op de tenen van de dieren, over waterige ogen en een verbrande huid door de hete zon. Hij heeft afgelopen maand al 8 kalven verloren. Er is voor de dieren steeds minder schaduw, minder water en ook minder begroeiing. Ze produceren daardoor ook minder melk en raken soms onvruchtbaar. En heel wat vrolijkers nu, want Bad Bunny heeft gisteravond zijn wereldtour afgesloten in België. Zo'n 56.000 fans zagen de Puerto Ricaanse zanger, de Puerto Ricaanse meest gestreamde artiest ter wereld, moet ik zeggen, optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Ze werden onder meer getrakteerd op een eerbetoon aan Stromae. Zijn hit Alors on danse werd ook gecoverd door de band van Bad Bunny. Horen we bij de VRT.
1: Ja, ik snap wel dat ze deze hebben uitgekozen. Ja.
0: Zo, want dat gaat natuurlijk lekker tekeer, lekker de dansmuziek. En ook een mooi eerbetoon aan Stromae inderdaad. Die hoorden wat minder, jammer genoeg, de laatste tijd dan Bad Bunny. En volgens de VRT had hij het uitstekend naar zijn zin op het podium in Brussel, maar vond hij het met 18 graden wel een beetje koud. Ja, had hij het ook net niet getroffen.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
2: Relatieve rust op de Nederlandse wegen. In totaal staat er 20 kilometer file. De meeste vertraging heb je door de werkzaamheden aan de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file. Vanaf Breda Noord duurde 20 minuten langer over, doordat de rechte rijstrook dicht is. En aansluitend op die file, file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, 20 minuten vertraging.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Astrid Kersenboom.
1: We zitten midden in de zomer, maar er wordt alweer gevoetbald. Vanavond komen FC Twente en Ajax in actie in de voorrondes van de Europa League en de Conference League. Sportcommentator Anne de Jong. Anne, hoe beginnen de teams aan hun nieuwe seizoen?
5: Met eigenlijk voorbereidingen die niet heel erg op elkaar lijken. FC Twente, om daarmee te beginnen, want die zijn toch hoger geëindigd vorig jaar in de competitie. Daar verandert helemaal niet zo heel erg veel. Ze hebben een nieuwe spits, die natuurlijk wel in het oog springt met Wout Weghorst. En de linksback, Mats Rots, is weggegaan. Maar er zouden veel meer spelers weggaan, was de verwachting. Kan natuurlijk nog altijd, maar de rest is eigenlijk allemaal gebleven. Zerouki is weer overgekomen van Feyenoord, werd vorig jaar al gehuurd. En de trainer is hetzelfde met John van der Brom. Dus ja, er zijn wel wat kleine veranderingen, maar lang niet zoveel als bij Ajax, waar eigenlijk na de 5e plaats van vorig jaar alles anders moet. Nieuwe trainer, nieuwe systemen, nieuwe dure spelers erbij. Ja, en dan is het echt de vraag, gaat dat allemaal vandaag al een beetje in elkaar vallen in de wedstrijden die ze allebei gaan spelen in Europa?
1: Bij Twente dus weinig veranderd. Weet je dan ook wel wat de opstelling wordt?
5: Nou, John van der Brom was gisteren bij de persconferentie daar aardig open over. Zerouki hebben we gehaald, die gaat gewoon beginnen. En ook Wout Weghorst is de eerste spits die we hebben, dus die komt daar te spelen. Dat durft hij allemaal gewoon te zeggen. Tegen Ferencváros, die ik ook niet iedere week zie spelen, de Hongaarse nummer 2. Waar wel een Nederlander nog is, Elton Akolatse, speelde bij Jong Ajax, nooit in de Nederlandse eerste eredivisie gespeeld, maar dan via België, Israël en 2 clubs in Hongarije. Nu dus bij Ferencváros terechtgekomen. Dat is dan een klein dwarsverbandje naar onze eigen competitie. Maar verder wel echt een onbekende tegenstander voor Twente.
1: En Ajax moet dus het hoofdtoernooi van de Conference League zien te bereiken. Spelen tegen het Servische Vojvodina. Wat voor een tegenstander is dat?
5: Nou, ook die competitie kijk ik niet iedere week. De nummer 2 van Servië, het komt met Novi Sad. Het is de club waar Dusan Tadic ooit begonnen is. En de verwachting is ook dat hij er vanavond bij is om die wedstrijd te bekijken. Want Ajax is natuurlijk ook een belangrijke club in zijn carrière geweest. Ja, Vojvodina is de nummer 323 van de UEFA-ranking. Staat tussen UE Santa Coloma uit Andorra en Dynamo Tbilisi uit Georgië. Het is overigens, dat is nog wel opvallend, opvallend. Ook de club waar Farioli tegen begon. Dat succesvolle jaar voor Ajax, waarin ze tweede werden. Begon met twee wedstrijden tegen Vojvodina. Die wonnen ze toen allebei. Ik denk dat Michel, de nieuwe trainer van Ajax, een beetje eenzelfde start hoopt te krijgen vanavond.
1: Anne, dankjewel.

0: Bruno Mars, On My Soul. Ster.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
3: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: NPO Radio 1.
6: De hoofdpunten van het nieuws, Katrien.
7: De Rotterdammer van 18 die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Er is nog geen andere verdachte opgepakt voor de schietpartij. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het is omdat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en die zijn een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen ze in een nieuw rapport. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. En burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. En daarmee komt ze haar belofte na, voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezing van maart. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, zou ze abseilen. En dat bleek het geval, dus dat betekent dat Schouten dat gaat doen, ondanks haar hoogtevrees.
6: Bij Weerplaza, Berend van Straat. Berend, wat voor een dag krijgen we?
8: Ja, toch weer een dag met flink wat bewolking in de aanrichting vanaf de Noordzee. Maar zeker vanmiddag weet de zon ook af en toe echt wel door dat wolkendek heen te schijnen. Temperatuur op dit moment tussen de 14 en 17 graden. En vanmiddag wordt het van noordwest naar zuidoost zo'n 20 tot lokaal 23 graden. Er staat een meest matige wind uit het noordwesten. En ook vanavond en vannacht hebben we dan nog te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan gaat het vannacht uiteindelijk afkoelen naar zo'n 11 graden in het oosten van het land en zo'n 15 graden in de westelijke kustgebied.
6: En hoe gaat het daarna?
8: Ja, de dagen daarna gaan we toch wel overschakelen op een warmer weertype, hoor. Dus dat is zeg wel goed nieuws voor mensen die wel zin hebben in wat zomerwarmte. Want vrijdag kan het in het binnenland alweer zomerswarm worden met 25 graden. Flink wat zon ook in de middag. En zaterdag wordt de warmste dag van deze week, met temperaturen die uitkomen tussen de 24 en 29 graden in het zuidoosten van het land. De dagen daarna, zondag en maandag, wordt het tijdelijk ietsje minder warm en wat wisselvalliger, met enkele buien die over het land gaan trekken. Maar volgende week lijkt dan weer in het teken staan van droog en mogelijk zeer warm zomer.
6: Berend, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg?
9: Nou, deze vakantieperiode vielen ze alleen door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden houden daar de rechte rijstrook dicht. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Aansluitend 10 minuten oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt de rechte rijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Epe 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
6: Het is droog in de natuur, dat weten we inmiddels, maar is het ook 1-op-1 te linken aan de klimaatverandering? Zometeen een onderzoeker van het KNMI.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad, zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
15: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Historisch lage waterstanden in de Rijn, sproeiverboden voor boeren en de natuur die het zwaar heeft. In Nederland, maar ook in andere delen van Europa, is het heel droog. En dat is niet los te zien van het opwarmende klimaat, concludeert een groep wetenschappers in een rapport. De kans op dit soort droogte in Europa is flink hoger dan vroeger. Job Dullaert is droogteonderzoeker bij het KNMI, werkt ook mee aan dit onderzoek. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
6: Hoe komt het dat die kans op droogte dus is toegenomen?
20: Ja, wat we eigenlijk zien gebeuren is in een jaar als deze, de neerslag is al wat lager dan normaal, maar daar is nog niet eens zo heel veel bijzonders mee. Maar op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier werkt het eigenlijk door in watersystemen en zie je dat zo'n droogte nu sneller zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
6: En hoe komt het dat er zoveel meer verdampt?
20: Ja, het is echt simpelweg dat het gewoon warmer is. Hè. Wereldwijd warmt de aarde op. Europa is een continent wat nog wat sneller opwarmt dan wereldwijd gemiddeld. Een hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, dan zie je toch dat er bij diezelfde omstandigheden al meer water verdampt. En dat die bodem, dat is echt een belangrijk stukje hier. Die bodem droogt dan sneller uit. En op die manier ontwikkelt zo'n droogte zich gewoon sneller dan anders het geval was geweest.
6: Maar dat die bodem dan steeds droger wordt, heeft dat dan nog een versterkend effect?
20: Zeker, zeker. Ja, dus wat je ziet boven zo'n droge bodem, als een bodem nog vochtig is, dan kan de energie van de zon, die wordt eigenlijk eerst gebruikt dan om dat water uit die bodem te verdampen. Maar zodra je op grotere schaal in Europa dan, zoals nu ook het geval is, ziet dat die bodem steeds droger wordt, dan is er geen water meer om uit die bodem te verdampen. Dus dan gaat die zonne-energie direct omgezet worden in warmte juist. Dus dan zie je ook dat weer een versterkend effect heeft en de temperaturen nog weer verder oplopen in zo'n droge zomer.
6: En wat zijn de gevolgen, behalve dat je de bodem droog ziet worden?
20: Dat heeft uiteraard al effect op de natuur, ook gewoon in Nederland. Landbouwopbrengsten hebben eronder te lijden. Je ziet ook al in het nieuws nu verschijnen dat op verschillende gewoon de opbrengst per hectare gaat om laag of oogsten mislukken. Ook rivierafvoeren dalen. In Nederland hebben we uiteraard de Rijn, die zeker voor deze maand al record lage waterstanden bereikt. Dan betekent dat je gewoon niet meer alle watervraag die in Nederland bestaat. Je kunt niet meer aan alles voldoen. Dus dan moet je uiteindelijk keuzes gaan maken. Hoe langer zo'n droogte aanhoudt, hoe pijnlijker dat eigenlijk wordt. En dus die impact ook steeds verder toeneemt. En met een lage rivierafvoer kun je natuurlijk ook voorstellen dat de scheepvaart bijvoorbeeld gehinderd wordt. Dat er steeds minder belading op de schepen mee kan over de Rijn.
6: Onze verslaggever Mark Robin Visser, die is ergens waar ze kunnen zien dat er poelen en vennetjes aan droogvallen zijn of drooggevallen zijn in Schaarsbergen.
21: Zeker.
6: Mark Robin, ze gaan er wel wat in doen, hè?
21: Goedemorgen.
0: Nou ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wat. En hier in Schaarsbergen hebben ze daar ervaring mee. Vincent van Hunnen bijvoorbeeld werkt voor een loonbedrijf. Goedemorgen, Vincent.
21: Goedemorgen.
0: We hebben afgesproken dat jij mag zeggen. U bent gespecialiseerd in droogte ook?
21: Ja, ja, maar met de droogte voor het vee, wat er overloopt, zijn we daar wel in gespecialiseerd. Ja, waterrijden en dat soort dingen. Ja,
0: waterrijden. En dat is wat we gaan doen, hè? U hebt de trekker al naar buiten gehaald. Wat gaan we doen?
21: We gaan vandaag poelen vullen voor het wild wat er loopt in de bossen.
0: En die poelen die zijn dus op de, in de Veluwezone, waar we nu vlakbij zijn, hè?
21: Ja, klopt, klopt.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, pak de trekker, want we moeten nog even koppelen, hè, zoals dat heet.
21: Ja, ga doen.
0: Ja, dat is dus een hele grote watertank, die hier, een giertank, die staat hier klaar. Maar Vincent moet natuurlijk even nog die tank aankoppelen aan de trekker. Een hele grote tank. Ik heb begrepen dat er 7 kuub water in gaat. Nou, ga er maar aan staan. En daarmee gaan we straks dus naar dat bos. Maar allereerst moet die gevuld worden, dat gebeurt hier verderop. En dit loonbedrijf waar Vincent voor werkt, die heeft zijn eigen water. Dat is nog steeds regenwater dat ze verzameld hebben. Maar ze mogen ook nog steeds grondwater oppompen. En met dat water houden ze de boel hier dus een beetje nat. Daar komt Vincent aan. Die doet dat allemaal heel routineus. Je kunt zien dat hij dat vaker doet. Even goed mikken. Dat hij precies in het gaatje valt. Ja, in één keer raakt. En dan gaat de pin erin. Goed, Vincent. En nu, Vincent.
21: Ja, dan gaan we eventjes de rest van de slangen eraan doen.
0: Kom even dichter bij de microfoon.
21: Nou, nu gaan we even de rest van de slangen erin doen.
0: Ja.
21: En dan gaan we ons klaarmaken om water te gaan halen.
0: Oké, dus je komt weer uit de trekker nu. Er moet nog iets met de computer worden ingevoerd. Is dat de navigatie, Vincent, die je aan het instellen bent?
21: Dat is allemaal software tegenwoordig.
0: Zijn dat vaste plekken waar je dat water heen brengt?
21: Ja, over het algemeen zijn het de vaste poelen waar we...
0: Dat zijn poelen in het bos?
21: In het bos. En die, daar hebben ze er verschillende van die ze gevuld willen houden. En, dan,
0: En voor wie zijn die poelen?
21: Die zijn voor natuurmonumenten. En die zijn voor de...
0: Voor de dieren?
21: Voor de dieren, voor al het wild wat er loopt, wat erbij kan komen. Dus,
0: ja, want je hebt daar herten, zwijnen.
21: De runderen die er lopen.
0: Hebben die nu allemaal dorst?
21: Nou, de meeste zullen flink dorst hebben, ja. Want de meeste poelen, door de opwarming, verdrogen ze toch heel veel. En de meeste runderen en het wild drinkt toch met z'n allen een hoop water weg. En als poelen droog vallen, dan is er gewoon geen water meer.
0: Ja. Wat is jouw waarneming? Want je bent er natuurlijk al vaker geweest. Hoe ziet het er daar nu uit?
21: Droog, ja, echt droog. Je ziet het wel aan de bomen, alles wat er verder is, het begint op te drogen. Je ziet de bomen al beginnen blad te werpen en hij begint al weer wat dor te worden in plaats van mooi te kleuren. Dus ja, je merkt het wel in het bos.
0: En wat zou er nou gebeuren als je dit nou niet gaat doen vandaag, die poelen vullen met water?
21: Vandaag denk ik nog niet zo heel veel. Maar op de lange termijn dan krijg je toch droogtes. Wild wat geen water meer kan vinden en dan toch zal sterven. En ja, aan de ene kant is dat natuurlijk misschien een stukje natuur. Aan de andere kant moet je dat ook niet willen.
0: Nee. Nou, goed. We gaan aan het werk. Wat gaan we doen, Vincent? Nog? Nu?
21: Ja, ik ga nog even...
0: De handschoenen aan?
21: Ja, ik ga nog even wat slangen aankoppelen en eventjes de afterkast aankoppelen. En dan
0: Kunnen we op pad.
21: Dan kunnen we op pad.
0: We gaan er echt werk van maken hier. Zo zie je maar. Dus het gaat dus niet vanzelf. Ook in Nederland, in de natuur, moet er gewoon een handje geholpen worden.
6: Mark Groen Visser van het Schaarsbergen. Ja, Job Dulluit van het KNMI. Ook dieren hebben er dus wel last van als je niet uitkijkt.
20: Ja, zeker. De impacts worden gewoon steeds groter. En ook op de Veluwe zie je natuurlijk dan dat het verder uitdroogt. En dat er dus ook voor dieren inderdaad weinig, steeds minder water beschikbaar is.
6: En het opwarmen van de aarde gaat nog steeds verder, hè? Dus wat betekent dat dan voor de toekomst?
20: Ja, dat je dit soort, wat je eigenlijk nu al ziet, is dat een droogte zoals we nu meemaken, gewoon veel waarschijnlijker is geworden dan voor klimaatverandering. En ja, dat zal gewoon richting de toekomst voorlopig echt nog wel even zo doorgaan. En de oplossing is denk ik bekend.
6: We moeten stoppen met van alles.
20: Dat is zeker, zo klinkt het misschien. We moeten wel wat aanpassen in ons gedrag. Ja, dat is zeker een vereiste.
6: Dank, Job Dulluit van het KNMI.
1: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
22: Hey Astrid, een vraagje.
23: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
1: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
1: Spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
6: Tijdens de zomervakantie komen meer kinderen bij het brandwondencentrum Groningen in het Martini ziekenhuis terecht, schrijft RTV Noord.
7: In anderhalve week hebben we al 8 kinderen gezien, waarvan 4 op dezelfde dag. En dat is veel, zegt een brandwondenarts tegen de omroep. Het komt niet omdat er meer barbecues aangaan per se. Het gaat het vaakst mis met hete thee of koffie, bijvoorbeeld door een wiebelige campingtafel. Maar ook hete glijbanen en kinderzitjes in auto kunnen brandwonden veroorzaken. Het is het veranderende ritme in vakanties waardoor het vaker misgaat, zegt een arts tegen RTV Noord. Ineens zijn er andere situaties thuis of in het vakantiehuisje. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje.
6: Een kinderzitje.
7: Ja, die zijn dan van dat skydiving. Dat heb ik inderdaad wel eens. Die kunnen dan zo heet zijn. Als je er langs schuift, dat je echt een brandwonde is blijkbaar.
6: Nou zeg.
7: Ja, het is wat. Nou ja, de mens is gewaarschuwd nu. Volgens NH Nieuws leven er grote zorgen onder eigenaren van watervogels in Wormeland. Tientallen dieren kwamen de afgelopen dagen al om. Nu blijkt door 2 verschillende ziektes. De voorzitter van de plaatselijke pluimveevereniging weet om welke 2 het gaat.
25: Nu heb je dus 2 soorten van ellende in Wormen. Dat is dus vogelgriep en botulisme. Kijk, botulisme, dat zit in sloten en noem maar op. En dat gaat sneller voorbij. Vogelgriep blijft langer. En dat is onze grootste vijand.
7: Maar door botulisme kunnen watervogels ook verlamd raken. De vogelgriepvariant, hij had het er al over, die rondgaat, is nog eens een keer zeer besmettelijk. Grote zorgen dus daar. En zeegroentesnijders, die slaan alarm bij Omroep Zeeland. Ieder jaar gaan ze natuurgebieden in om bijvoorbeeld zeekraal of lamsoor te snijden. Maar door de huidige regels zijn veel zeegroenten, als het snijden mag beginnen, al te oud om nog te eten. Weet je dat ook wel eens? Zeekraal? Dat is lekker zoutig.
6: Ja,
7: die
6: is
7: zalig door het eten van de salade, hè? Inderdaad. Zo mogen de zeegroentesnijders pas de natuur in als het broedseizoen voorbij is.
26: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren. Maar het gaat erom wat wel kan en niet wat of niet kan. Als je altijd denkt wat of niet kan, dan kan er nooit niks.
7: Ja, dat is een beetje het Cruyffiaans. Als je altijd denkt wat er niet kan, kan er nooit niets. Je moet denken wat er wel kan. Snap je?
6: Ja, ik snap
7: precies.
6: Logisch.
7: Het is heel logisch. Dus je moet dat alleen even doorhebben, dat is het. In ieder geval, de zeegroentesnijders vinden dat hun traditie gered moet worden. En daarom is er sinds vandaag ook een heuse stichting die de belangen van de zeegroentesnijders, ik vind het een prachtig woord, behartigt. Tot slot muzieknieuws. De jaarlijkse Vrijthofconcerten van André Rieu hebben Maastricht ook dit jaar weer een flinke economische impuls gegeven, meldt Omroep L1. Volgens de Omroep trok de concertreeks zo'n 150.000 bezoekers. Het houdt maar niet op. Hotels zaten vrijwel vol, terrassen puilden uit van concertbezoekers en veel gasten maakten van hun bezoek ook nog een meerdaags uitje in Limburg. En het lijkt erop dat Maastricht zelf zo'n 30 miljoen euro overhoudt aan de concerten van Rieu. Dat is niet mis. Wat overigens dit jaar bijzonder was, lezen we bij L1. Rieu stelde zijn podium ook beschikbaar voor een voorstelling van de Bokkenrijders. Die kon namelijk door slecht weer niet doorgaan in Stadion de Geuzelt. En organisator Magisch Maastricht Vrijthof van André Rieu dus leverde daarvoor een dag van de eigen evenementperiode in. Nou, dat spreekt Fidel.
6: Verkeersinformatie, Robert Vriezer.
9: Het is de vakantieperiode en dat is te merken op de weg. 30 kilometer file in totaal. Vertraging heb je door werkzaamheden. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug een afgesloten rechterrijstrook. Daardoor 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Aansluitend een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En het wegdek is in slechte toestand op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Daardoor is de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. En er heeft zich een file gevormd van 7 kilometer met een kwartier vertraging.

0: Cloud met La Pression. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond 11 uur een gebiedsverbod. Het is een zwaar middel. Het wordt ook niet zomaar ingezet. Het is een besluit van burgemeester Schouten na jaren van grote overlast in de buurt. Verslaggever Simone Langejan ging er kijken.
1: Het is nu rustig, maar we zijn hier in De Esch, in Rotterdam. Het is een leuke wijk, begrijp ik al. Wat maakt het leuk?
2: Nou, het is een prachtige wijk hier in Rotterdam en het ligt ook direct aan het water.
1: Dat zegt Christian de Jong. Hij is de voorzitter van de wijkraad in Kralingen.
2: Je hebt hier echt prachtig uitzicht. Mensen komen hier graag om langs de kade te wandelen. Er zit ook een prachtig natuurgebied bij. Dus ja, echt een prachtig gebied. Ja.
1: Prachtig gebied, paradijsje, begreep ik zelfs al. Maar zo paradijselijk 's avonds en 's nachts is het niet.
2: Nee, het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
3: Buurtbewoner Rudy laat foto's en video's zien.
4: Dit zijn dus de uitlaten die je dan dus regelmatig hoort. Dit zijn alleen maar auto's.
1: Je hebt ook al wat buurtbewoners hier nog verder omheen staan. Ik kijk even bij je buurman.
5: Ik heb zelf ook heel erg veel last van. Ik woon hier verderop aan het einde van de straat. En de overlast, ja, dat begint zich op te hopen hier aan de voorkant. En vervolgens dan gaat het alle kanten op in de wijk. Ze scheuren hier over die doorgaande weg met bijzondere hoge snelheden.
1: Waarom denkt u dat ze nou zo graag hier rondhangen?
5: Gezien de ruimtemogelijkheden die ze hebben. Ja, ze kunnen met meerdere auto's, met honderden auto's, kunnen ze eigenlijk de wijk in.
1: En een andere buurvrouw, Astrid, vertelt er ook wat over.
6: En die mensen hebben ook geen zin om tegen je in te rijden op de straat. Geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief. En dat willen we niet. We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat. Er moet iets gebeuren.
7: We hebben een brief aan de burgemeester geschreven. We hebben een burgermotie aan de Rotterdamse Raad gestuurd, aan het college van BMW. En daar is uiteindelijk deze vrij unieke APV uitgekomen.
1: Voor de luisteraars, het is best een ingewikkelde afkorting. Maar als het even simpel samenvatten, dan is het eigenlijk een
7: algemene politieverordening. En die algemene politieverordening houdt in dat iedereen in de wijk staande gehouden kan worden door de politie, zich moet identificeren en als ze niet in de wijk te zoeken hebben, uit de wijk gestuurd worden en een forse bekeuring krijgen.
1: Is dat een forse maatregel, Christian? Is dat echt nodig?
2: Ja, het is absoluut een hele strenge maatregel, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan. Kijk, de wijkraad is door de politie en de bewoners hier echt geïnstrueerd om hier nu echt wat aan te doen.
1: Hoe gaat dat dan ook gecontroleerd, gehandhaafd worden? Want hoe maak je onderscheid in wie hier nou echt mag zijn dan en wie niet?
2: Het is uiteindelijk aan de politie om mensen die hier zijn te beboeten voor de aanwezigheid bijvoorbeeld in de nacht.
1: Maar het staat of valt dan wel, als ik het een beetje zo hoor, met ook de capaciteit en wat er ook aan inzet komt?
2: Absoluut. Het valt te staan met de capaciteit. Maar de politie heeft ons beloofd dat ze dat zullen doen. Het probleem speelt al zo lang en er zijn al zoveel maatregelen ook door de politie genomen, dat dit nu echt een noodzakelijk sluitstuk moet zijn om nu eindelijk eens een keer rust in die wijk te krijgen.
0: Een verslag van Simone Langejan vanuit die Rotterdamse wijk De Esch. Mensen mogen de komende maanden dus niet meer zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. En zo'n verbod is uniek, zeggen experts. Michel Vols is hoogleraar openbare orderrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Wat is er zo uniek aan?
8: Nou, ik denk dat in Nederland nog nooit zo'n groot gebied is aangewezen waar je 's nachts niet mag komen als je daar niet woont, recreëert of werkt. Als je daar hond uit gaat laten, dus je woont in een andere buurt, maar je gaat daar de hond uitlaten, dan ben je strafbaar. En dus ik hoorde al dat mensen zeiden, ja, je kan staande worden gehouden en dan moet je het uitleggen. Nee, je bent gewoon strafbaar. Je kan een boete krijgen, strafblad, dwangsommen aan je broek. En dat is voor zo'n groot gebied nog nooit eerder gebeurd.
0: Nee, dus gebiedsverbod voor individuen, dat kennen we. Maar dan heb je vaak al iets op je kerfstok. Is dit juridisch houdbaar, denkt u?
8: Nou ja, het staat al wat langer in de APV van Rotterdam. Maar het is nog nooit getoetst bij de rechter. Het lijkt mij dat hier, als je hier een goede advocaat hebt en je loopt daar alleen maar met een hond rond, of je bent journalist, of je moet van je werk naar je huis en je moet door die wijk, dan ben je dus gewoon strafbaar. Ik denk, als je dan een boete krijgt, dat niet kan. Dat is in strijd met alle bewegingsvrijheid, redelijkheid, proportionaliteit. Wat ik wel snap is dat hier moet worden opgetreden. Als je de reportage luistert en ook al eerder reportages bekijkt, is die overlast hier heel ernstig. Maar ik denk dat hier echt wel een paardenmiddel wordt gebruikt om een ernstig probleem aan te pakken. En er zijn ook andere mogelijkheden, dus zo'n individueel gebiedsverbod, maar ook het rijden van mensen op het inrijden van mensen is gewoon een strafbaar feit. Daar kon de politie ook al wat tegen doen. En het hangt of staat dus allemaal met capaciteit. Dit nieuwe verbod gaat denk ik niet het verschil maken. Het gaat om de capaciteit van de politie. En die konden eerder ook al wat doen.
0: Dus u heeft het gevoel dat ze wat stappen hebben overgeslagen?
8: Nou ja, ik denk dat ze misschien nog de stappen niet helemaal kenden die ze al in de APV of in de wet hadden. En nu is er wel een heel ernstig middel. En dat geeft natuurlijk een goed signaal af. Die buurt wordt serieus genomen. De mensen zullen ook denken, er is hier heel wat aan de hand. Maar nu wordt echt een heel groot gebied aangewezen waar je 's nachts niet meer mag, je hond mag uitlaten, niet meer van je werk naar de ene kant naar de andere kant mag gaan als je daar doorheen wil fietsen. Als journalist mag je daar niet zijn. Er vallen heel veel mensen onder een verbod die helemaal niks misdoen, die geen overlast veroorzaken. Die overlastveroorzakers, die moeten evident worden aangepakt. Dat is klip en klaar. En dat kon ook al via die individuele gebiedsverboden, maar het is ook gewoon in de APV verboden om samen te scholen. Het is ook in de wegenverkeerswet verboden om op mensen in te rijden, om te klaksoneren, om wheelies te maken, enzovoorts. Dus die politieambtenaren, die konden al wat dingen en dit is vooral, nou ja, echt een paardenmiddel wat wel een signaalfunctie heeft, maar ook wel heel erg veel mensen raakt die er niks mee te maken hebben.
0: Nee, is het dus wachten op de eerste die dit aan de rechter laat voorleggen dat hij een bekeuring heeft gekregen?
8: Ja, nou kijk, mijn verwachting is dat de politie hier onderscheid gaat maken. En als je daar als journalist rondloopt en je maakt daar een reportage morgennacht, dan denk ik dat de politie je niet snel een boete gaat geven en dat het dan een beetje onder de oppervlakte blijkt. Het probleem is natuurlijk ook wel dat je hier nu eigenlijk een soort no-go area krijgt, waar de gemeente Rotterdam zelf zegt, hier mag je gewoon helemaal niet meer zijn. Als je de hond wil uitlaten, als je geen goede reden hebt, maar die redenen, die zijn ook nog heel beperkt uitgelegd. Dus je moet daar wonen of recreëren of werken en anders heb je er niks te zoeken. Ja, dat is toch ook wel een failliet van een gemeente dat ze dat moeten zeggen. En het is natuurlijk ook wachten tot dan het volgende gebied wordt aangewezen. En dat is toch wel problematisch dat we in Nederland 's nachts niet meer op straat mogen zijn.
0: Dank. Michel Vols, hoogleraar openbare orderrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
9: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
10: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Morgen nacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
9: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
12: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: NPO Radio 1. 8 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Medische wetenschappers starten een unieke Europese studie naar de ziekte van Crohn. En er zit niemand meer vast voor het schietincident bij de Vierdaagse feesten. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
23: De Rotterdammer van 18 die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdagavond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Het gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Er is nog geen andere verdachte opgepakt voor die schietpartij. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht twee olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië. En dat is de aartsvijand van Iran. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde toch voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Wie daar wel komt, kan worden gecontroleerd. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen die van buiten de wijk komen. Er wordt onder meer geklaagd over geluidsoverlast en drugsgebruik. Het gebiedsverbod in De S in Rotterdam geldt voor 3 maanden. De 32 wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom, zoals het heet, op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abzeilen van de Euromast. En daarmee komt ze haar belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, zou ze gaan abzeilen. De landelijke opkomst was uiteindelijk 54%. Dat was iets meer dan 4 jaar eerder. Rotterdam was de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Maar het was wel 2 procentpunt meer dan in 2022. En dat betekent dus dat Schouten gaat abzeilen, ondanks haar hoogtevrees. Het weer, de dag begint vrij bewolkt, maar later vandaag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriesa.
24: Files door werkzaamheden. Op de A16 Breda, Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 9 kilometer en 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht sluit aan op de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Daar 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord 7 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht.
0: Europese wetenschappers zoeken naar een manier om de ziekte van Crohn te stoppen voordat mensen klachten krijgen. Zo een van de onderzoekers.
25: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik.
1: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie. Midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
4: Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
28: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontsteking van de darm die een grote impact heeft op het leven van de patiënt. Zo vertelt ook Juna de Jong, die al sinds haar 12e Crohn-patiënt is.
29: Als het gewoon allemaal goed gaat, dan gaat het wel gewoon goed. Maar ben ik waarschijnlijk wel wat moeier dan andere mensen. Wat sneller last van mijn buik. Dus dat merk je ook wel als het gewoon allemaal in rustig vaarwater is. En als er dan een opvlamming is, wat ik weer een paar jaar geleden had, dan kan je gewoon eigenlijk bijna de deur niet uit. Veel last van je buik, veel naar de wc gaan, even uit eten gaan is er dan ook niet bij, of met vrienden afspreken. Dus dat heeft best wel een impact op je dagelijks leven.
0: Het nieuwe Europese onderzoek is erop gericht om de ziekte te stoppen voordat mensen klachten hebben. In Nederland zijn de onderzoekers daarom op zoek naar 1500 mensen die mee willen doen. Leider is Geert Daans, hoogleraar gastroenterologie aan de Universiteit van Amsterdam. En volgens hem is de impact van de ziekte van Crohn echt vaak groot.
30: Ja, de ziekte van Crohn is erg vervelend omdat het voornamelijk jonge mensen treft. Tussen 15 en 35 jaar wordt de diagnose meestal gesteld. En dat is natuurlijk de periode van studie, van familie bouwen, huis kopen en dergelijke meer. Dus erg vervelend wanneer dit je treft als jonge mens.
0: En zijn er dan behandelingen mogelijk wanneer het eenmaal is vastgesteld?
30: Jazeker, we hebben erg goede behandelingen ontwikkeld in de voorbije 30 jaar. Maar geen van die behandelingen is vrij van bijwerkingen. En wat erg vervelend is dat de meeste behandelingen werken bij 30-50% van de patiënten. Wat dus wil zeggen dat het vaak een zoektocht is naar de juiste behandeling. En dat leidt dan tot maanden tot jaren van ziekte en inactiviteit vooraleer die goede therapie wordt gevonden.
0: En blijkbaar is het belangrijk om het zo snel mogelijk te kunnen beginnen, want dan is de kans op succes het grootst?
30: Jazeker, dat hebben we ook met meerdere onderzoeken kunnen vaststellen, dat wanneer je heel vroeg met de correcte behandeling begint, dat je dan een veel grotere kans hebt op succes. En daarom zijn we steeds vroeger op zoek naar de ziekte, want een van de problemen is wat wij noemen diagnostic delay. Dat wil zeggen dat de ziekte er vaak al maanden tot jaren zit, vooraleer ze boven water komt, vooraleer de patiënt zoveel klachten heeft dat hij naar de dokter gaat. En dan is een beetje het ideale window, venster, om de behandeling te starten, is vaak al voorbij. En patiënten dan ook geopereerd worden, een stuk daarom inleveren als het ware, omdat het daar niet mee te redden is.
0: Uw onderzoek richt zich zelfs op het voorkomen van de ziekte. Hoe gaat u dat doen?
30: Ja, het voorkomen is een groot woord. Eigenlijk kunnen we de ziekte opsporen wanneer ze biologisch al aanwezig is in het lichaam, maar nog geen klachten veroorzaakt. En er is een periode van 7 tot 10 jaar vooraleer een patiënt klachten krijgt, waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En van die signalen willen we nu gebruik maken om die op te sporen in het bloed, zodanig dat we met vrij grote zekerheid kunnen voorspellen van ja, dit individu gaat de ziekte krijgen en dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen. Dus het is niet zo dat de ziekte er nog niet zit, het is wel al aanwezig, dat noemen we dus een soort van secundaire preventie. Maar dat is wel, het lijkt het ideale tijdspunt om een behandeling in te stellen en alle problemen te voorkomen.
0: Ja, maar hoe signaleer je dat? Want dat zou bijna betekenen dat je iedereen moet testen, of niet?
30: Ja, dat is misschien de verre toekomst. En er zijn soortgelijke testen, bijvoorbeeld voor type 1 diabetes en voor reuma. Dus misschien komt er over 10 of 20 jaar een bloedtest die we met z'n allen om de 5 jaar gaan doen. Om te bepalen van let op, deze ziekte komt eraan of deze ziekte komt eraan, dan kan je beter voorkomen. Maar we beginnen nu eerst bij eerste graadsverwanten van patiënten met de ziekte van Crohn, omdat die op zich al een 8 keer verhoogd risico hebben om de ziekte te krijgen. En die gaan we dus nu opsporen. En omdat dat al een kleinere groep is, er zijn in Nederland 50.000 patiënten met de ziekte van Crohn, en daar gaan we er dus 1500 eerste graads verwante screenen om te bepalen wat hun risico is.
0: En dan gaat u ze helemaal in de gaten houden voor een aantal jaren?
30: Ja, dus het wordt een opvolging van 5 jaar en mensen krijgen een soort van app waarin ze symptomen kunnen signaleren om de 6 maanden. En aan het begin nemen we dus bloed en ook ontlasting, waarin we dus gaan meten of die eiwitjes, die signalen, aanwezig zijn en dan volgen we op of die eventueel toenemen in de toekomst. En dan gaan we daaruit, uit die 10.000 deelnemers, want in heel Europa zijn er 10.000 deelnemers, gaan we de mensen met het hoogste risico uitnodigen om deel te nemen aan een echte trial, aan een preventietrial met medicatie.
0: Zei Geert Daans, hoogleraar gastroenterologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het is bijna 8:12. Het is droog en verslaggever Mark Robin Visser, jij bent in Schaarsbergen. Boeren werken daar aan het vullen van leegstaande poelen op de Veluwe. En die gebruiken wild dan weer om te kunnen drinken. Waar ben je op dit moment?
8: Nou ja, weet je, er is hier nog wel water. Alleen het water is niet precies op de plek waar ze het hebben willen. En daarom ben ik met Vincent van Hunnen met de trekker naar een watervoorraad gereden die hier is. Vincent, waar komt dat water vandaan wat hier dan nog is?
9: Het water wat wij hier opvangen, dat is voornamelijk regenwater. Met opgepompt grondwater, wat hier nog wel mag. Aha. En zodoende kunnen wij hier ons water nog weghalen.
8: Nou, dat gaan we inladen in de tank. Daar moet de slang voor worden aangekoppeld. Ga je gang, Vincent. Op de trekker, ja, en dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
9: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
8: Ja, en rij je dan vaak heen en weer? Wanneer is de laatste keer dat je daar geweest bent?
9: De laatste keer zijn we er geweest 2 weken terug.
8: Oké, dus om de week ga je daar een keer langs?
9: Als het nodig is wel, ja. Vaak zijn de mensen van de beheerders, die controleren ook de poelen wel. En als hun vinden dat ze te laag staan, dan krijgen wij wel een belletje en dan gaan we weer rijden.
8: Ja, en zo moet je de boel dus in de gaten houden.
9: Ja, dat hoort er allemaal gewoon bij. Dus,
8: ja, en is dat meer geworden, dat bijvullen, dan vroeger?
9: Ja, we zien wel de laatste jaren toch wel een stijgende lijn van poelen bij gaan vullen, omdat het toch te snel te droog wordt.
8: Het wordt te snel te droog en dat kan je hier ook aan die watervoorraad zien, want die staat natuurlijk best wel laag en dat wordt dus nu met grondwater nog aangevuld, want anders was die al leeg geweest.
9: Ja, anders was die inderdaad al leeg geweest. Ja. Het is eigenlijk een bassin wat heel veel regenwater op kan vangen. Alleen door het grondwater en nu bij de pomp kunnen wij, zolang het nodig is, nog vullen.
8: Ja, nou, we wachten tot de tank vol is en dan gaan we de poelen bijvullen in het bos van de Veluwezoom.
0: AED's die buiten hangen kunnen kapot gaan door de hitte, waarschuwen experts in het AD.
23: In die AED-kasten, waar reanimatiehulp in zit, en die buiten tegengevels hangen, we kennen ze allemaal, die groene dingen, kan het op warme zomerdagen bloedheet worden. En die kasten zetten dan uit en kunnen daardoor moeilijk opengaan. Boven de 50 graden kunnen de AED's gaan protesteren of simpelweg niet goed functioneren, zegt de voorzitter van Stichting Reanimatie Drechtstede in de krant. Advies: hang ze op een schaduwrijke plek. De Orde van Advocaten vindt het een slecht idee dat minister Veilbrief het voor burgers lastiger wil maken om een dwangsom te eisen bij het UWV, lezen we in Trouw. De uitkeringsinstantie betaalde vorig jaar zo'n 25 miljoen euro aan dwangsommen aan mensen die te lang op een besluit over hun uitkering wachten. Nou, de minister wil het nu moeilijker maken om zo'n dwangsom te krijgen, voor burgers dus. Maar dat ziet de Orde van Advocaten helemaal niet zitten. Het zou

0: vindt het een slecht idee dat minister Veilbrief het voor burgers lastiger wil maken om een dwangsom te eisen bij het UWV, lezen we in Trouw. De uitkeringsinstantie betaalde vorig jaar zo'n 25 miljoen euro aan dwangsommen aan mensen die te lang op een besluit over hun uitkering wachten. Nou, de minister wil het nu moeilijker maken om zo'n dwangsom te krijgen, voor burgers dus. Maar dat ziet de Orde van Advocaten helemaal niet zitten. Het zou de verkeerde oplossing zijn. Volgens hen wordt er te veel gekeken naar het belang van het UWV en te weinig naar dat van de burger. In Mexico is opnieuw een journalist vermoord, schrijft persbureau Reuters. Francisco Leva werd gisteren dood aangetroffen bij een eetkraampje. Dat konden we zien, hè, op die foto. Dat was een heel naar gezicht.
1: Oh, ja.
0: Hij zat daar gewoon, zoals een toerist, ook eventjes een hapje eet tussen de middag. Voorovergebogen, doodgeschoten dus, langs de kant van de weg. Ja, heel naar. Dat gebeurde in de deelstaat Oaxaca. Die is ook bij toeristen populair. Leva die schreef over corruptie binnen de overheid en over geweld dat in verband wordt gebracht met criminele groepen. In Mexico zijn dit jaar al minstens 5 journalisten gedood. Het is buiten oorlogsgebieden een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Zo'n 500.000 huishoudens kwam vorig jaar maandelijks geld tekort voor de energierekening. Dat meldt nu.nl na een berekening. De meeste kwamen maandelijks ruim 50 euro tekort. En dat is toch wel een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening neemt toe, zo blijkt. Vooral arme gezinnen in slecht geïsoleerde woningen of in een koopwoning komen vaak het meest geld tekort. En dan, ook kamelen hebben steeds vaker te maken met hittestress, schrijft de BBC. De lastdieren hebben fysieke klachten, zoals blaren en een verbrande huid, hoorde de Britse omroep. Die sprak met een aantal kamelenhoeders in het noordoosten van Ethiopië. Dat is een van de droogste en heetste plekken ter wereld. Een 40-jarige herde die met een kudde van maar liefst 500 kamelen rondtrekt, verloor al 8 kalven afgelopen maand aan de hitte. Er is voor de dieren steeds minder schaduw, minder water en minder begroeiing.
1: Robert, hoe gaat het inmiddels op de weg?
2: Nou, deze donderdagochtendspits in de vakantieperiode, die verloopt redelijk soepel. Kleine 50 kilometer file bij elkaar, verspreid over het land. De meeste vertraging heb je door werkzaamheden. Die worden uitgevoerd op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 8 kilometer en 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook file op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier extra. En inmiddels 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Het wegdek is erg slecht bij Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Epe.
1: De strijd om de groene trui ligt weer helemaal open na de etappewinst van Jasper Philipsen. Wielercommentator Stef Clement, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Het was dus niet Mathieu van der Poel, maar hij speelde wel een enorm belangrijke rol voor zijn ploeggenoot. En Philipsen, wat was hij opgelucht, hè?
3: Zeker, ja, tranen bij Jasper Philipsen. Het had hem blijkbaar heel veel gedaan dat hij 16 etappes en 5 sprintkansen had moeten wachten voor die zegen. Dat was hem ook nog nooit gebeurd. Het lag ook niet aan zijn ploeg. Hij had al een paar keizerlijke lead-outs gehad van onder andere die Mathieu van der Poel. Maar gisteren was het dan toch raak in een etappe die eigenlijk misschien niet eens voor sprinters gemaakt werd, maar toch in een sprint eindigde. Ja, en om dan te winnen, dat deed dus Jasper Philipsen heel veel. Hij zei, ik voelde superveel druk. Ik was Angry Bird aan tafel. Hij was dus een verongelijkt kind eigenlijk aan die tafel geweest. Vervelend geweest. Er viel een lode last van zijn schouders.
1: Maar die lead-out, dat shot van bovenaf. Is dit er eentje uit het boekje?
3: Nou, het is eigenlijk Mathieu van der Poel op zijn best. Hè. In zijn eentje loodst hij Philipsen in die laatste kilometer naar voren. Zet hem op pole position af met al, ja, wat zullen we zeggen, 4-5 fietslengtes voorsprong op de rest. Dus op het moment dat Philipsen begint te sprinten op 200 meter van de aankomst, is hij eigenlijk al weg en dus ook niet meer te achterhalen door onder andere Olaf Kooi. Want die sprintte ook weer naar een mooie podiumplek. Maar Philipsen was met Mathieu van der Poel een maatje te groot.
1: En vind jij ook dat de strijd om de groene trui nu weer open ligt?
3: Zeker, zeker. Het verschil is maar 7 punten. Dat is ongekend na 17 etappes. De grap is natuurlijk dat de komende dagen er voor zowel Philipsen als Mats Pedersen niks te rapen valt, zo lijkt het. Want de tussensprints liggen steeds na 1 of meerdere cols. We gaan de berg in. Ja, en aan die eindsprint bergop heb je natuurlijk ook niet zo heel veel als je op grote achterstand binnenkomt. Dus het zal wachten zijn tot de slotetappe in Parijs, waar een tussensprint ligt. En dan moeten we nog rondjes gaan rijden over de Montmartre. Het is echt pas op de allerlaatste finishstreep in Parijs besloten.
1: Nou, gelukkig. Dus je zei het al van de week, hè? Er is nog genoeg

0: anders om naar te kijken.
1: Ja, precies, gelukkig.
0: Ja, en de gele trui, dat is, lijkt wel duidelijk, hè? Dat is, hij moet Parijs altijd nog maar halen, maar goed. Dat is natuurlijk ook zo. Of denk jij dat het toch nog spannend kan worden in de bergen?
1: Ik wil het graag spannend worden. Ik wil graag dat iedereen nog 3 dagen kan genieten van een strijd. Gisteren gaf de ploeg van Tadej Pogacar niet thuis. Tadej Pogacar zat op een gegeven moment zelfs helemaal alleen op zijn groep van 60 man. Eén ploeggenoot was ziek, Adam Yates. Een andere ploeggenoot, Tim Wellens, die moest Yates helpen. Del Toro gaf niet thuis. Toch wel basjes in dat bolwerk van UAE. En iedereen zei het in de eerste week. Hè. Kan dat nou eigenlijk wel? Dat gooien met die krachten, dat smijten met die krachten dat de ploeg deed. Ze reden overal achteraan. Wordt dan toch de rekening opgemaakt in de laatste 3 dagen van de Tour? Remco Evenepoel staat op scherp. De kogel van Schentaal, die heeft er nog wel een paar af te schieten.
0: We gaan het zien vanmiddag. Stef, dank je wel. Er is een groeiende groep jonge, intelligente vrouwen met complexe problemen die volledig vastloopt in de geestelijke gezondheidszorg. Bestaande behandelingen slaan bij hen niet goed aan en een alternatieve aanpak die zorgt voor kritiek. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Cecile van der Gift van Nieuwsuur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voor groep vrouwen is dit?
2: Ja, je noemde het al even. Het gaat echt om een groep jonge vrouwen tussen de 15 en 30 jaar en vaak bovengemiddeld intelligent, die kampen met zelfbeschadiging en chronische suicidaliteit. Dus echt wel complexe problematiek. En je ziet ook vaak bijvoorbeeld dat perfectionisme een rol speelt. En bij een deel van deze groep, die gebruiken ook bovengemiddeld veel sociale media. En daar kan je natuurlijk van een hele positieve kant aan hebben. Namelijk dat de vrouwen elkaar hier vinden en ervaringen delen met elkaar. Maar daar zit ook een grote zorg. Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek onder de hashtag GGZ-strijder. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar wat je op die video's ook ziet, is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen. Ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
0: Besmettingsgevaar? Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld gesproken met Julia. Dat is een 22-jarige vrouw en ze zit al meerdere jaren in een GGZ-instelling. En zij kan met suicidaliteit en zelfbeschadiging en heeft anorexia. En wat zij vertelde is dat je je best wel vaak alleen voelt in een kliniek. En dan is het fijn om juist vrouwen op social media te treffen die hetzelfde doormaken. Maar wat zij ook ziet zijn vrouwen die bijvoorbeeld nog veel dunner zijn. En bijvoorbeeld vrouwen met zonnevoeding. En zij zegt zelf ook dat kan mij negatief beïnvloeden, of dat beïnvloedt haar ook negatief, omdat ze dan nog dunner wil zijn. En wat je bij deze vrouwen ook ziet, is dat ze zich geregeld niet serieus genomen voelen in hun ziekte. En dan kunnen deze video's juist triggeren om jezelf nog zieker te maken in de hoop wel serieus te worden genomen. En TikTok probeert dit soort video's waarbij die hashtags worden gebruikt met bijvoorbeeld zelfbeschadigingstermen te weren. Maar wat die vrouwen dan doen, zijn de woorden herschrijven, bijvoorbeeld van een E een euroteken maken, zodat de filmpjes er wel doorheen komen. Dus ja, TikTok staat er vol.
0: Ze zijn er ook nog eens heel slim in.
2: En
0: hoe komt het dat blijkbaar specifiek voor bepaalde groepen vrouwen zo werkt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we voor deze reportage eigenlijk niet kunnen bovenhalen. Alleen wat er wel wordt gezegd is dat deze vrouwen best wel een prestatiedruk voelen. Maar professionals zeggen ook van we hebben eigenlijk gewoon nog niet goed voldoende inzicht wie deze doelgroep nou precies is. En zij roepen ook op voor meer onderzoek.
0: De behandeling van die vrouwen in de GGZ die bestaat blijkbaar vooral uit het waarborgen van hun veiligheid, zoals ze dat noemen. Wat houdt dat in?
2: Nou, we spraken bijvoorbeeld met Daan Kremers. Hij is hoogleraar suicidaliteit bij jongeren. En hij zegt dat er een risico kan ontstaan dat de cliënten in een soort patroon terechtkomen van crisisopname naar crisisopname. Waarbij de hulpverleners eigenlijk vooral bezig zijn met de veiligheid van de vrouwen te waarborgen. Omdat het hier gaat om chronische suicidaliteit. En wat dat kan inhouden is dat deze cliënten bijvoorbeeld tijdelijk worden opgesloten in een extra beveiligde kamer. Dat kan je min of meer een beetje vergelijken met een isoleercel. En je kan je voorstellen dat kan juist ook weer traumatisch werken. Dus dat willen ze voorkomen. Maar nu zijn ze vooral bezig met een soort patroon waarin ze dan deze vrouwen vooral aan het beveiligen zijn en niet aan het behandelen. En dat, om dat te doorbreken proberen ze dan het autonomiebevorderend beleid uit te voeren. Waarbij deze vrouwen eigenlijk dan niet meer worden opgenomen.
0: En dat ze het eigenlijk de regie in eigen hand moeten nemen.
2: Ja, dat is eigenlijk wat de verantwoordelijkheid van die veiligheid ligt nu bijvoorbeeld vooral bij de hulpverleners. En dat ze eigenlijk de verantwoordelijkheid voor die veiligheid weer terugnemen. En dat houdt het autonomiebevorderend beleid in, dat je dus eigenlijk minder gaat behandelen in de hoop dat deze vrouwen de verantwoordelijkheid over hun eigen leven weer nemen.
0: Maar jullie spraken ook met ouders, hè, zoals met de ouders van Marcelle. Een paar uur nadat de GGZ haar afwees, hè, maakte zij een eind aan haar leven. Haar zelfgekozen dood komt voor haar ouders. Mark en Ellie heten ze niet als een verrassing. Zij zeggen dat hun ernstig zieke dochter slachtoffer werd van beleid dat niet deugt.
3: Alleen iemand met persoonlijkheidsstoornis heeft zich niet altijd onder controle. Dus dan moet je hulp bieden, dan moet je veiligheid bieden. En dat gebeurt dan juist niet omdat er afspraken zijn, om dat juist niet te doen. Dat is voor mij onverklaarbaar.
4: Ze wilde ook voor echte regels opvolgen van het beleid. En dat deed ze ook echt haar best. Het lukte niet altijd, maar ze deed echt haar best wel.
0: Oftewel, wat zeggen deze ouders, dat beleid werkt dus niet. Leeft er die kritiek breder?
2: Ja, wat ik wel bij dit voorbeeld ook wel wil zeggen is dat zij al wel 600 dagen wel opgenomen is geweest. Dus de zorg die zij kreeg was voor haar niet passend. En dat zie je juist vaker bij deze doelgroep. Dat we eigenlijk dat de zorg nog geen antwoord heeft op hoe ze deze doelgroep kunnen helpen. En bij patiëntenorganisatie Mind kwam 2 jaar geleden kwamen er al 100 meldingen binnen van cliënten die te maken hadden gehad met dit beleid en negatieve ervaringen hadden. Ze voelden zich bijvoorbeeld in de steek gelaten of verwaarloosd. Wat je je ook wel ergens kan voorstellen als je ineens minder behandeld wordt. En ook waren er voorbeelden waarbij de suïciditeit juist toenam. En Mind kwam naar aanleiding daarvan met een alarmerend rapport. Maar volgens de organisatie is er nog altijd weinig veranderd. Zij zien bijvoorbeeld dat verschillende instellingen het beleid niet juist uitvoeren. En pleiten daarom ook voor een richtlijn en meer onderzoek. En vandaag sturen zij een brandbrief naar Den Haag met hun zorgen. En ze roepen op om echt in actie te komen nu, omdat het om een zeer kwetsbare doelgroep gaat.
0: Dankjewel, Cecile van der Gift van Nieuwsuur. Overgaan we nu naar Stand.nl. Roos Abelman, Roos, goedemorgen.
5: Astrid, goedemorgen. De Spaanse regering wil roken en vapen op terrassen van cafés en restaurants gaan verbieden. Nou, de horecabranche is natuurlijk tegen, maar volgens de minister overlijden jaarlijks 50.000 mensen ongeveer aan de gevolgen van roken. En zo'n 30% van de kankergevallen zou samenhangen met tabaksgebruik. En de minister hoopt dat met deze maatregel terug te dringen. Spanje is het 3e Europese land waar dit speelt. In Zweden is al een verbod. In België gaat het dan volgend jaar in. Moet het in Nederland ook. Daar gaan wij het over hebben in Stand.nl. Doen we aan de hand van de stelling: een rookverbod op het terras gaat te ver. Ik ben heel erg benieuwd hoe u daarnaar kijkt. Zou u juist wel een rookvrij terras willen? Bent u net aan het eten, steekt de buurman of buurvrouw een sigaretje op? Of zegt u nou, ik ben een roker, we mochten al niet meer binnen roken. Buiten moet het prima kunnen. Ik hou er altijd al rekening mee. Als mensen eten, steek ik hem bijvoorbeeld niet op. Of zegt u nou, de grootste oppositiepartij in Spanje bijvoorbeeld zegt, het mag van ons, mits er een aparte plek komt waar rokers dan wel kunnen zitten. Ik ben heel erg benieuwd hoe u in deze discussie staat. U kunt bellen 0800 1101 of reageren via de NPO Luister-app.
6: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
12: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Katrien.
16: De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten gisteren op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Vandaag wordt er verder gepraat. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen nu. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Voorwaarde is dat ze Engels kunnen spreken. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt veel geklaagd over lawaai en drugsgebruik. En het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en de strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer en groeide uit tot een groot festival met live optredens en lezingen.
0: Bij Weerplaza Berend van Straten. Berend, hier in Hilversum komt de zon al een beetje door.
17: Zeker, ja. Dat is niet alleen in Hilversum het geval. Op meerdere plekken in het land weet zo nu en dan de zon door het wolkendek heen te breken. Temperaturen op dit moment tussen de 15 en 18 graden. En ook vanmiddag zien we de zon echt wel op veel plekken. Maar hier en daar komen ook nog wel flink wat wolken verder voor. Neerslag, ja, dat staat vandaag niet op het programma. En de temperatuur die komt dan uiteindelijk uit tussen de 20 en 23 graden in ons land. En er staat de meest matige wind uit het noordwesten. Ook vanavond hebben we dan te maken nog met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 12 in het oosten tot een graad of 15 in de kustgebieden.
0: En de komende dagen nog meer zon?
17: Ja, zeker. Dat gaan we echt morgenmiddag merken. Morgenochtend beginnen we nog wel met flink wat bewolking. Maar in de middag is het dus de zon die het weerbeeld gewoon gaat bepalen. Er staat morgen ook maar weinig wind en de temperatuur gaat wat hoger uitvallen. Met zo'n 22 tot lokaal een zomerse 26 graden in het binnenland. Zaterdag wordt de warmste dag van deze week en zien we de zon in heel het land geregeld bij temperaturen die uiteindelijk oplopen naar zo'n 23 tot lokaal misschien wel 29 graden in Limburg. Echt wel een zomerse dag zaterdag. Daarna wordt het tijdelijk wat minder warm op zondag en maandag met ook enkele buien die eigenlijk natuurlijk wel meer dan welkom zijn. Maar ook dit is maar van tijdelijke aard, want vanaf dinsdag dan gaat de zon weer schijnen en gaat de temperatuur dagelijks weer verder oplopen.
0: Berend, dankjewel. En Robert, door de werkzaamheden heb jij tenminste wat te doen deze vakantieperiode?
18: Nou, dat is inderdaad waar. Verspreid over het land wel 50 kilometer file. Maar in het merendeel van die files heb je 3-4, hooguit 5 minuten vertraging. Die werkzaamheden op de A16 inderdaad, vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug nu 6 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. De vertraging is 20 minuten op de aansluitende A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt voorlopig de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. Nu 20 minuten vertraging vanaf Epe.
0: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zogeheten spookstages in het mbo. Straks de hoofdbestuurder voor het mbo bij de bond.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
12: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Met hulp van malafide leerbedrijven kunnen studenten doen alsof ze een stage hebben gevolgd, terwijl dat niet zo is. Die stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. Het AD schrijft er vanmorgen over. Andries Knol is de hoofdbestuurder voor de sector mbo bij de Algemene Onderwijsbond. Goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Hebben jullie in beeld hoe vaker wordt gefraudeerd?
25: De laatste jaren komt het wel steeds meer voor. En we krijgen heel veel signalen dat op scholen deze praktijken voorkomen. De MBO-raad heeft inmiddels ook al een soort van rechercheur aangesteld... om te kijken in hoeverre dit nou heel vaak voorkomt. En het komt veel vaker voor dan over het algemeen bekend is.
0: Ja, maar echt cijfers hebben jullie nog niet?
25: Nee, kijk, zo'n artikel ontstaat natuurlijk omdat er op een gegeven moment signalen zijn. En als die signalen dan heel duidelijk worden, dan ga je op onderzoek uit. En dan zie je toch wel dat vanuit het land dit soort praktijken steeds vaker op de radar komen.
0: En wat voor praktijken zijn het? Hoe gaat het in zijn werk?
25: Bedrijven worden opgericht als zorginstelling, zijn dat eigenlijk niet. En vervolgens gaan stagiaires daar naartoe en lopen daar dan een half jaar stage, bij wijze van spreken. Maar komen helemaal niet op die stage. Maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. En op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, dan worden dingen in de scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? En dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt. Of het lukt niet om een afspraak te maken. Afspraken worden telkens afgezet. En dan wordt er uiteindelijk in een wegrestaurant afgesproken omdat het beter uitkomt. Dat soort zaken komen voorbij.
0: Maar hoe kan het dat een bedrijf zich voor kan doen als een zorginstelling, terwijl het dat niet is?
25: Ja, dat is een goeie. Het is echt de georganiseerde misdaad zit hier echt achter. En in de zorg is enorm veel geld binnen te halen. En dan worden dit soort bedrijven worden dan, of instellingen worden dan opgezet. En dan vervolgens wat je bijvoorbeeld ook wel ziet is dat studenten binnenkomen bij een stagebedrijf. En daar zijn dan wel echte cliënten, maar vervolgens zijn er nauwelijks begeleiders. En wordt het hele bedrijf bijna gerund door 4 stagiaires. Dat zijn ook praktijken waar we tegenaan lopen.
0: Ja.
25: De zorg wordt enorm gefraudeerd. En we zien nu ook heel veel stagefraudes. Dat studenten bij een instelling stage lopen, maar daar eigenlijk nooit zijn. Het wordt afgetekend en ze hebben een mbo-zorgdiploma.
0: Maar die bedrijven worden dus niet blijkbaar van tevoren gecontroleerd?
25: Ja, nou ja, de SBB, samenwerking bedrijfsleven beroepsonderwijs, die moet de leerbedrijven erkennen en accreditatie geven. En dat doen ze op basis van allerlei stukken die aangeleverd worden. En als dat allemaal klopt, dan kan een bedrijf een accreditatie krijgen als leerbedrijf.
0: Maar dat is allemaal op papier.
25: En dan kunnen studenten daar naartoe. Ja, het zou natuurlijk veel beter zijn wanneer er dan ook iemand naartoe gaat om te kijken van, nou ja, wat voor bedrijf is het? Zeker in de zorg en in de welzijnssector, dat je als SBB die bedrijven, die instellingen bezoekt. En ook de scholen zouden, voordat ze de studenten daar naartoe sturen, als het een nieuwe stageinstelling is, voordat je studenten daarheen stuurt, zou je zo'n instelling bezocht moeten hebben om te kijken van, is het zuivere koffie? Want als studenten er eenmaal stage lopen, dan is het heel ingewikkeld om aan te tonen dat er gefraudeerd wordt en om ervoor te zorgen dat de stage beëindigd kan worden.
0: Maar waarom gebeurt dat dan niet?
25: Dat moet natuurlijk wel gefaciliteerd worden. Ik weet dat bij SBB bezuinigingen geweest zijn. Ik weet dat docenten natuurlijk heel druk in hun rooster zitten. Dus dat zou echt dan gefaciliteerd moeten worden. Want daar gaat wel tijd en energie in zitten.
0: Maar u zegt, dat moet echt gebeuren. Want dit is misschien wel zorgelijk sowieso, maar kan zelfs schadelijk zijn dat die leerlingen niet echt die praktijkervaring hebben opgedaan?
25: Je wil natuurlijk, als iemand aan je bed komt, dan wil je dat hij een studie gevolgd heeft en dat hij een diploma heeft waar je op kunt vertrouwen dat ook de zaken die je moet doen om dat diploma te halen gedaan zijn. En als jij een stage van 3/4 jaar of een jaar niet gelopen hebt, maar je krijgt wel een diploma, dan hebben we wel een probleem, denk ik. Ja,
0: maar zij plegen dus ook fraude, die leerlingen, want die weten dat ze die stage helemaal niet lopen.
25: Ja, er zijn zeker ook kwaadwillende studenten die hun stage daar zogenaamd lopen. En die zoiets hebben van, joh, ik vind het prima. Ik kan gewoon aan het werk en mijn geld verdienen. En als ik een stage loop, dan krijg ik nog niet een derde van dat bedrag. Of misschien zelfs helemaal niks. Dus die hebben zoiets van, ja, die studenten zijn er zeker. Ja, dat klopt. Ja,
0: zouden die dan ook gestraft moeten worden?
25: Ik kan me voorstellen dat je als instelling, als schoolinstelling zegt van, we sturen jou van school af. Als jij fraudeert, het is gewoon een vorm van examenfraude. Ja, dat kunnen we niet tolereren. Alleen, dat soort zaken lopen vaak bij de rechter toch wel mank. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. Ja. Dus daarom moet je vooraf gewoon weten van, het is een goed bedrijf, het klopt. En,
0: betere controle.
25: Exact, ja.
0: Dank. Andries Knol van de Algemene Onderwijsbond. De Indiaanse premier Modi heeft gereageerd op de felle protesten tegen de regering en de onderwijsminister. Die minister is verantwoordelijk voor grootschalige examenfraude. En daarom gaan studenten al een maand de straat op. Maar tot nu toe werden de demonstranten genegeerd. Correspondent Davy Boerema. Wat zegt Modi?
1: Ja, dat niks belangrijker is dan de toekomst van de Indiase jeugd. En dat ze daarom hebben besloten snel rechtbanken op te zetten. Om de daders die achter die lekken zitten van de examens, om die snel te kunnen berechten. En dan zegt hij er ook nog bij, de toekomst van onze jeugd, wie die in gevaar brengt, zal daarvoor boeten. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen wat hij niet zegt. Hij zegt niks over het opstappen van de minister van Onderwijs, zoals de studenten eisen. En hij zegt zelf ook niks over de manier waarop de politie de laatste dagen heeft ingegrepen in die protesten. Hoe hard ze dat hebben gedaan. Dus dat gaat ook over de veiligheid van de Indiase jeugd. En daar zegt hij dus niks over.
0: Nee, maar zegt het wel iets dat hij in ieder geval iets heeft gezegd?
1: Ja, hij is niet iemand die bekend staat om reageren. Hij gaat met kritiek vaak om door het te negeren. Dus dat hij dit doet, dat zegt wel wat. Maar hij moest ook wel, want de druk is echt aan het groeien op hem, op de overheid. Steeds meer protesten in verschillende Indiase steden. Daar werd ook weer hard ingegrepen in Patna, in een Indiase deelstaat. Werd gisteren ook weer met traangas en stokken ingeslagen op de studenten. In Mumbai werd er een groot protest gehouden. En in zijn eigen thuisstad werd er een groot protest gehouden. Daar heeft hij echt een hele grote achterban. achterban. Maar die gaat dus ook nu de straat op. En wereldwijd in allemaal grote hoofdsteden. Vanavond ook in Amsterdam bijvoorbeeld op het Museumplein wordt er gedemonstreerd. Dus de druk groeit.
0: Ja, en hoe valt dan dit zeg maar halfslachtige commentaar van Modi?
1: Ja. Niet goed. De leider van de beweging heeft al meteen gezegd van dit is een pleister op een botbreuk. Het is een grap. Het is een afleiding van de werkelijke eisen die we gesteld hebben. Want hij zegt dat lekken van die examens, dat is niet een probleem wat opgelost moet worden in de rechtbanken of in het rechtssysteem. Het is het probleem van het onderwijssysteem door het leiderschap van dit land in stand gehouden. Dus op deze manier, zegt hij, wil Modi alleen maar het lot van de minister in handen houden. En verkiest hij dat boven het lot van de studenten. Dus ja, zij gaan hier helemaal niet op in en zijn hier ook niet blij mee.
0: Ja, want zoals je bijvoorbeeld gisteren eerder al hebt uitgelegd, die examens zijn van levensbelang voor de toekomst van die vele studenten.
1: Ja, we hebben het er eerder over gehad, omdat deze protesten al lang inderdaad aan de gang zijn. Dit zijn mensen die maanden studeren voor één examen dat levensbepalend is. Want het geeft toegang tot opleidingen in het hoger onderwijs. En die geven weer toegang tot goede banen. En in India is het momenteel zo dat 40% van de jongeren onder de 25 die zijn werkloos. Dus dat is heel groot. Of kunnen niet de baan zoeken krijgen die ze willen. Want er zit ook nog een verschil tussen de opleidingsgraad en de banen die beschikbaar zijn. Ja. Dus er is gewoon heel veel onzekerheid over onder jeugd over hun toekomst en toekomstkansen in India.
0: Dus daarom gingen ze ook gisteren weer de straat op, maar er werd ook weer hard neergeslagen. Blijft de politie dat doen?
1: Ja, ik vrees van wel, want Modi kan nu zeggen, we hebben de hand uitgestoken. We hebben laten zien dat we een vreedzaam voorstel hebben gedaan. En daar reageren de studenten niet op. Dus dit geeft hem zeg maar de legitimiteit om dan weer in te grijpen. Dus ik vrees dat we dat misschien nog wel gaan zien gebeuren. Maar het is afwachten hoe deze protesten de komende dagen verder gaan.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma. Carlos Alcaraz lijkt snel terug te keren op de tennisbaan, meldt Telesport.
2: Dus dat is goed nieuws. De US Open maakte gisteravond de deelnemerslijst bekend en de Spanjaard stond erop. De winnaar van vorig jaar moest Roland Garros en Wimbledon nog aan zich voorbij laten gaan door een polsblessure, maar nu lijkt hij fit genoeg om mee te doen aan de US Open. Alcaraz, zijn comeback op de tennisbaan is volgens Telesport waarschijnlijk over 16 dagen al bij de start van de Cincinnati Open. Shaquille van Persie is na een zware knieblessure bij Feyenoord begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Van Persie maakte vorig jaar zijn debuut in het eerste van Feyenoord en dat deed hij onder trainer Robin van Persie. De voorbereiding moet dan wel zonder zijn vader, want die werd natuurlijk ontslagen. En bij RTV Rijnmond vertelt Shaquille hoe hij daarmee omgaat.
3: Ja, ik vind het jammer. Ik had langer met hem samen willen werken, maar het is niet anders. En hij weet dat, iedereen weet dat. Het is niet geheim of zo, dus... Maar ik doe gewoon mijn best hier. Ik probeer me zo goed mogelijk te ontwikkelen. En we moeten ook door.
2: Ja, misschien ook wel zo gezond. Lijkt me ook heel lastig om door je vader getraind. Net zoals je een leraar had die dan... Hè, als je als leerling door je ouders of zo... Door je vader of moeder daarom, les kreeg.
0: Daarom werd ik lastig. Op een andere school dan mijn vader.
2: Heel gezond, ja, denk ik. Ja. In ieder geval, Shaquille die doet de voorbereiding nu met trainer Giovanni van Bronckhorst. Daar is hij ook blij mee hoor. Want zegt hij, als ik iemand anders dan mijn vader had moeten kiezen... was het wel Gio geweest. Dus een goede tweede. En nog een voetballer met een vader als trainer. Ze kunnen niet op. PSV'er Ruben van Bommel deze keer. Zijn vader wordt de nieuwe bondscoach van België. Een hele mooie baan en een hele mooie stap, zegt Ruben dan ook tegen Nu Sport. Mark van Bommel, daar hebben we het over, weigerde eerder een club te coachen vanwege, hij ook al, de zware knieblessure van Ruben, die na een revalidatie van bijna een jaar weer fit is nu. We hebben een sterke band en hij hielp me veel, vertelt Ruben. Die ook tegen zijn vader zei dat als hij een mooie kans zou krijgen, dat hij dat niet voor hem moest laten schieten. Maar hij vond het toch wel mooi dat vader Mark dat toch deed eerder. Maar nu grijpt hij die kans dus wel bij België. En darter Gian van Veen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool. In een heel spannende partij won hij met 14-12 van een andere Nederlander, Wessel Nijman.
4: 20 for 32, simple as that, for 14-12 and through to the quarterfinals. Gian van Veen wins an arm wrestle of a contest. Two Dutch doppelgangers that just could not be separated for so very long in this one. But Jan van Veen has managed to be too sturdy a hurdle.
2: too sturdy hurdle. Hij was te sterk inderdaad om overheen te komen. Het was als een potje armpje drukken. En daarin bleek inderdaad Van Veen uiteindelijk een te hoge horde voor Nijman. Aldus de commentator van Dartsbond PDC. Van Veen speelt zijn kwartfinale tegen de Engelsman James Wade.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
18: Je hebt vanochtend vertraging als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Want er zijn werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechter rijstrook dicht is. Daardoor 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de vertraging is momenteel 20 minuten als je over de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn rijdt. Langzaam rijden tussen Epe en Apeldoorn Noord. Want bij Apeldoorn Noord is het wegdek erg slecht. En daardoor is de rechter rijstrook dicht.
5: Het NOS Radio 1-journaal.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka Khan en Snoop Dogg. Kwaku begon in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi om kinderen uit de Bijlmer die niet met vakantie konden een fijne zomer te geven. 51 jaar later is het uitgegroeid tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland, met Afro-Caribische eetkramen, sport, dans, muziek. Maar vandaag blijkt dat het festival op dit moment aan zijn laatste editie bezig is. Yvette Forster, organisator van Kwaku, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waarom stopt Kwaku?
3: Het is in deze huidige vorm niet meer haalbaar. Het wordt duur, de regelgeving. Het is veel te complex om dat nu nog op deze manier te organiseren.
2: Want tegen wat voor soort regels lopen jullie dan aan?
3: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Dat geldt voor alle andere festivals. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
2: Ja, heel veel festivals leggen ook het loodje of verhogen de toegangsprijzen. Is dat voor jullie een optie, dat laatste?
3: Nee. Nee, dat is voor ons niet de oplossing. Die hogere entreeprijzen en hogere kosten die we dan ook moeten opleggen aan standhouders is voor onze doelgroep niet haalbaar. Het festival is ooit begonnen als een voetbaltoernooi voor kinderen die niet op vakantie konden in de Bijlmer. We willen de drempel zo laag mogelijk houden en betaalbaar mogelijk. Dus voor ons om dan het dubbele te gaan vragen, want dat is waar je over praat. We vragen nu €15,50 voor een kaartje, dan zouden we dat 25 of €30 moeten vragen. Ja, dat redden ze niet daar.
2: Nee, nou dat is ook veel geld, ja.
3: Ja.
2: Zeker als je met een heel gezin gaat bijvoorbeeld, hè?
3: Ja, precies. Want kijk, we zeggen dan ook altijd van ja, die kinderen tot 12 jaar die kunnen gratis naar binnen. Maar dan ben je er nog niet, want dan moet je ook nog eten en drinken.
2: Kwaku is dus in volle gang op dit moment. Wat vinden bezoekers ervan dat jullie dit hebben moeten besluiten?
3: Mijn inbox die loopt helemaal over. We worden echt van alle kanten gebeld. Maar het is echt pas vanochtend heb ik het persbericht de deur uit gedaan. Dus het is nu pas bekend. En nu pas beginnen de reacties. Ja, mensen vinden het heel erg jammer. Mensen zijn er ook emotioneel van. Het is voor mensen, heel veel mensen ook een way of life, hè, geworden. Het is een ongelooflijk begrip dat van generatie op generatie doorgegeven is. Het bestaat al 50 jaar. En het is een festival dat ontstaan is uit de community. Dus het is een enorme slag die toegebracht wordt aan die gemeenschap.
2: Ja, het gaat mensen dus echt aan het hart. Nou schrijft u in het persbericht wel, u hint erop om het terug te keren, mogelijk in een andere vorm. Heeft u daar al wat plannen voor?
3: Nee, daar hebben we nog helemaal geen plannen voor, want daar moeten we echt rustig voor gaan zitten. We hebben het eigenlijk volgens vorig jaar begon het idee al van ja, dit is niet meer haalbaar, hier komen we niet meer uit. Het is veel te complex, veel te duur, veel te bewerkelijk. Daar moeten we een andere vorm voor gaan zoeken, maar daar hebben we nog niet over nagedacht. Want dat zullen we toch echt samen met de gemeente of het stadsdeel moeten doen. En de stakeholders uit het stadsdeel.
2: Nou, eerst maar nog eens even goed genieten van deze editie dan, de laatste.
3: Ja, dat is ook de reden dat we er niet voor gekozen hebben om aan het eind te zeggen. Dat zou voor veel mensen onaanvaardbaar zijn. Maar we hebben nog 2 weekenden, dus mensen kunnen nog gewoon langskomen. En we hebben het ook dusdanig geprogrammeerd dat we er echt met een bang uitgaan.
2: Wat is de grootste bang?
3: De grootste bang is Kassaf, dat is het laatste weekend, vrijdag. Maar aanstaande vrijdag beginnen we al met Jay en Broederliefde. En we hebben een ster uit Aruba, Jayon, die komt. Dus ik denk dat mensen nog wel goed kunnen gaan genieten van Kwaku.
2: Nou, dan wens ik u ook toch mooie dagen en al het goede voor de toekomst.
3: Hartstikke bedankt.
2: Yvette Forster, organisator van Kwaku.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut. We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
5: En daar gaat hij nog 1 keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
4: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1. En deze hele week live vanuit het Tourcafé. Kom ook langs. Kijk op nporadio1.nl.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
14: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen. Aanvallen op olietankers in de Rode Zee bedreigen het internationale scheepsverkeer. En opnieuw problemen door bosbranden in Frankrijk. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman.
16: En vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten verspreid over 6 campings en een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken niet allemaal Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel en blies het af. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. En daarmee komt ze haar belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, zou ze gaan abseilen. Uiteindelijk was het opkomstcijfer in Rotterdam een kleine 41%. Maar dat is wel zo'n 2% meer dan in 2022. En dat betekent dus dat Schouten gaat abseilen, ondanks haar hoogtevrees. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Het weer, de dag is vrij bewolkt. Begonnen, maar later vandaag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
2: Verkeersinformatie, Robert Vriesa.
17: Door de vakantie in alle regio's van ons land is een stuk minder druk op de Nederlandse wegen. 24 kilometer file staat er in totaal. En het leeuwendeel wordt veroorzaakt door de werkzaamheden. Op de A16 wordt gewerkt vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Daardoor weer 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Epe 6 kilometer file en 20 minuten op onthoud.
2: Houthi-aanvallen op olietankers bedreigen de Rode Zee. Straks meer over wat het betekent voor deze belangrijke handelsroute.
18: Ster. Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De Houthis in Jemen hebben aanvallen geclaimd op Saoedische olietankers op de Rode Zee. Maandag kondigden de Houthis een zeeblokkade af tegen Saoedi-Arabië. En daar blijft het misschien niet bij.
4: We
3: zullen doorgaan met aanvallen en willen de Saoedische vijand duidelijk maken dat elke actie beantwoord zal worden met nieuwe operaties diep op hun grondgebied. Zo zegt een woordvoerder van de Houthis. Met deze aanval nemen de zorgen toe dat naast de beperkingen rondom de straat van Hormuz ook de scheepvaart op de Rode Zee wordt belemmerd. Marina de Recht, Jemen-deskundige verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Waarom doen de Houthis dit?
5: Ja, vorige week maandag is er een vliegtuig, zeg maar, belet te landen op het vliegveld van Sanaa. Dat is de hoofdstad van Jemen. En dat is door de Houthis bezet gebied. En dat vliegtuig kwam uit Iran. Daar zat een Houthi-delegatie in. Dat vliegtuig moest dus omvliegen naar Hodeida. Daar is die delegatie uitgestapt. Die waren naar de begrafenis van Ali Khamenei geweest.
3: En het werd belemmerd door de Saoedi's.
5: Nou, inderdaad. De vraag is, wie heeft dat vliegveld aangevallen? En de Houthi's zeggen dat zijn de Saoedi's. De legitieme regering van Jemen zegt, nee, dat waren wij. Maar de legitieme regering van Jemen wordt gesteund door de Saoedi's. Dus de vraag is natuurlijk, wie heeft dat gedaan? Maar de Houthi's reageren op Saoedi-Arabië, het land waar zij al 4 jaar een bestand mee hebben. En dit is eigenlijk wel de eerste, ja, zeg maar, escalatie na dat bestand.
3: En kan dat dan nog verder escaleren? Dus kunnen er ook langdurige aanvallen van komen?
5: Zeker. Dus dit is heel erg zorgwekkend. Natuurlijk, ze hebben afgekondigd, we gaan die Bab el-Mandeb, die zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika, dat is een 20 kilometer lange straat, die gaan wij sluiten, zeker voor Saoedische schepen. Maar ze hebben natuurlijk anderhalf jaar terug ook laten zien dat ze heel veel schade kunnen aanrichten door aanvallen op de Rode Zee. Dus het sluiten van de Bab el-Mandeb, dat is een enorm grote ontwikkeling. En dat kan ook de wereldeconomie beïnvloeden.
3: Ja. En zou ze dat ook lukken? Echt een oorlog ontketenen met Saoedi-Arabië?
5: Nou, dat is dus de vraag. Is dit een one-off? Willen ze alleen even angst aanjagen? De Houthis hebben die baat bij de oorlog. Aan de ene kant wel. Zij willen liever, zeg maar, oorlog voeren dan het gedeelte van Jemen waar zij eigenlijk de scepter zwaaien ontwikkelen. Want dat kunnen ze eigenlijk niet. Dus zij varen wel bij oorlog. Maar aan de andere kant was er natuurlijk een 4-jarig bestand waaruit zij ook hun voordelen wilden halen. Dus om dat bestand nu helemaal op losse schroeven te zetten is wellicht ook niet in hun voordeel. Dus het is wel een beetje gissen waar dit naartoe gaat.
3: Ja, want zouden ze de mogelijkheid hebben om ook het internationale scheepvaartverkeer, dus iedereen in de wereld te treffen op de Rode Zee?
5: Zeker. Ik denk, dat hebben we dus gezien toen de genocide in Gaza nog volop bezig was. Ze hebben heel veel schepen zijn gaan omvaren. Die gaan dan over langs Kaap de Goede Hoop. En dat gaat de prijzen natuurlijk opjagen. Er is wel enigszins hersteld, die scheepvaart. Dus nu wordt er weer gewoon door de Rode Zee gevaren. Maar als de Houthis, vallen ze Saoedische schepen aan. Maar die zijn natuurlijk ook schepen waar olie in zit. Dus die hele oliehandel die wordt hierdoor getroffen. En daarmee allerlei andere sectoren van de economie.
3: Ja. Het is dus even afwachten in hoeverre ze het willen opvoeren. Laten escaleren. Ja. Het is ook weer afwachten wat de reactie van de Saoedi's zal zijn.
5: Precies.
3: Wat precies, betekent het voor de inwoners van Jemen dit?
5: Ja, dus dit is de inwoners van Jemen, of de Jemenieten die ik spreek. Sommigen die zijn echt wanhopig. Degenen die nog in Jemen wonen. Die zeggen, Marina, wij hebben het al verschrikkelijk slecht. De prijzen in Jemen zijn ook omhoog gegaan door al deze ontwikkelingen de afgelopen jaren. Voedselhulp komt niet meer binnen. Importprijzen voor schepen die daar aan wal willen gaan, die zijn heel erg hoog. Dat geld gaat ook naar de zakken van de Houthis. Maar er zijn ook mensen die zijn hoopvol, die zeggen hopelijk gaat Saoedi-Arabië nu met hulp van Jemenitische legereenheden, er zijn verschillende, de regeringsleger en nog wat andere legers, de Houthis eruit vechten. En de Houthis zijn ook erg verzwakt hoor. Dus ik zelf denk niet dat dat zo makkelijk is. Er is een oorlog al meer dan 10 jaar gaande en die Houthis zijn tot nu toe niet verslagen. Dus of dat wel lukt, ook met een landoorlog zeg maar. Ik ben bang dat de Saoedi's daar niet heel erg enthousiast over zullen worden.
3: Dank, Marina Drecht, Jemen-deskundige. Het is 9:12. Nederland zucht onder de droogte, dat is overal zichtbaar, ook op de Veluwe. Verslaggever Mark Robin Visser, je bent nu in Rhede bij natuurmonumenten. Hoe groot zijn de problemen daar?
0: Ja, ik was vanochtend op pad met Vincent van Hunnen. Die is met een giertank water gaan halen. En dat water, dat brengt hij naar poelen in het bos. Want hier in de Veluwezoom heb je dus poelen die op dit moment, als ik het goed begrepen heb, droog staan. Maar Rink Luiten, die weet er alles van. Boswachter van natuurmonumenten. Hoe is het met die poelen hier?
6: Goedemorgen. Ja, hoe het met die poelen is, dat is best een lastig verhaal. Met een hoop poelen gaat het niet supergoed. En dat komt omdat het al heel erg lang superdroog is bij ons in het bos. Dat maakt dat we een aantal poelen moeten bijvullen om ervoor te zorgen dat het wild dat in dat bos leeft altijd nog iets te drinken heeft.
0: Ja, en die poelen, komen die normaal gesproken met regenwater dan vol?
6: Ja, normaal gesproken lopen die poelen eigenlijk op een natuurlijke manier vol. Op sommige plekken is dat met kwel, dus grondwater dat omhoog komt. Op andere plekken is dat met regen. Maar nu is het zo lang droog dat eigenlijk de poelen gewoon droog slaan. Met name door de verdamping en doordat die dieren natuurlijk veel drinken. Dus vandaar.
0: Is dit een unieke situatie?
6: In principe is dat die poelen bijvullen niet uniek. Dat doen we wel iets vaker. Alleen dat we dit jaar, dat we zo vroeg in het jaar al zo vaak moeten bijvullen, dat is zeker uniek. Ja.
0: Dit zijn dingen die je dus eigenlijk liever niet doet, hè? In de natuur.
6: Nee, zeker op de Veluwezoom streven wij een nagenoeg natuurlijk landschap na. En dat betekent eigenlijk dat we zo min mogelijk willen ingrijpen om zoveel mogelijk ruimte te laten voor de natuur om haar eigen weg te vinden. Maar ja, we moeten voor die dieren zorgen. Dat kan niet anders. Dit is eigenlijk een grote concessie die we doen, is dat we wel water aanvoeren, het bos in, zodat die dieren altijd iets te drinken hebben. Van oorsprong was het zo dat dieren vroeger konden migreren naar de rivieren, zodat in droge tijden in de winter altijd bij de rivier wat te drinken viel.
0: Ja, je hebt de IJssel bijvoorbeeld. Ja,
6: hier is dat inderdaad de IJssel. Maar door bebouwing en infrastructuur is dat helaas niet meer mogelijk. De gebieden zijn ingesloten geraakt. Vandaar dat we het op deze manier moeten oplossen.
0: En de dieren zijn dus eigenlijk ook ingesloten?
6: Op een bepaalde manier wel. De dieren hebben wel een heel groot leefgebied. Dus ze kunnen hele grote afstanden afleggen. Alleen helaas kunnen ze aan deze kant van de Veluwe niet meer op een natuurlijke manier bij een rivier komen.
0: En over welke dieren hebben we het dan nu?
6: We hebben het dan met name over de Schotse hooglanders die in ons gebied leven. De edelherten, de damherten en de wilde zwijnen.
0: En die hebben allemaal dorst?
6: Die hebben allemaal in hun eigen mate dorst. Het ene dier heeft meer water nodig dan het ander natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal water nodig voor hun eigen levensvoorziening.
0: Zie je ze ook als je aan het werk bent?
6: Ik zie niet alle dieren dagelijks. De Schotse hooglanders zijn heel goed zichtbaar. Maar zeker de herten en de zwijnen zijn echt niet iedere dag te zien helaas.
0: Is het nou een beetje tegen de klippen oppompen? Want ik hoorde net, die watervoorraden die zijn ook aan het slinken. Er wordt nu grondwater opgepompt om toch aan water te komen.
6: Klopt, op veel plekken.
0: Het begint wat krap te worden allemaal, hè?
6: Helaas wel, ja. Het begint echt nijpend te worden. Wij hebben het geluk dat we een aannemer hebben die ons daar heel goed bij helpt. Die vangt regenwater af en dat mogen ze aanvullen met grondwater als de voorraden echt op beginnen te raken. Dus wij hebben een hele goede watervoorziening, gelukkig. Maar het is inderdaad heel moeilijk om dat te organiseren.
0: Ja, is het spannend ook?
6: Het kan bij tijden spannend zijn, maar gelukkig is onze aannemer dusdanig betrouwbaar dat we eigenlijk blind op hem kunnen vertrouwen.
0: Ja, nou ja, die heb ik vanochtend.

0: We hebben een hele goede watervoorziening, gelukkig. Maar het is inderdaad heel moeilijk om dat te organiseren.
1: Ja, is het spannend ook?
0: Het kan bij tijden spannend zijn. Maar gelukkig is onze aannemer dusdanig betrouwbaar dat we eigenlijk blind op hem kunnen vertrouwen.
1: Ja, nou ja, die heb ik vanochtend gesproken. Die zegt, ik mag nu nog grondwater oppompen. Als dat ook niet meer mag, op een bepaald punt, dan hebben we een probleem.
0: Dat klopt, dan zouden we een heel groot probleem hebben. Ik heb dat in mijn carrière nog niet meegemaakt. Maar dat zou inderdaad voor grote uitdagingen zorgen, ja.
1: Ja, en de poelen moeten gewoon vol blijven.
0: Klopt, de drinkwatervoorziening is essentieel voor de dieren die in het bos leven.
1: Ja, dus en hoeveel poelen ga je dan vandaag vullen?
0: Vandaag vullen we er 2 bij. En in ons gebied hebben we een stuk of 10 poelen die wij als essentieel bestempelen. En die we dus bijna wekelijks bijvullen. De ene locatie moet wekelijks, omdat die heel snel droog slaat. De andere is iets groter, iets dieper. Dat kan iets langer goed gaan.
1: Ja, en zo hou je de boel in de gaten.
0: Klopt, het is heel veel kijken en reageren op de situatie die ontstaat.
2: Zij boswachter Rinke Luiten van Natuurmonumenten. Robert, wordt het al ietsje rustiger?
3: Ja, eigenlijk wel. 30 kilometer file in het land. In de meeste files heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. De vertraging op de A16 is ook afgenomen. Vanuit Breda naar Rotterdam een kleine 10 minuten bij de Moerdijkbrug door de werkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. Daardoor neemt de vanzelfsprekende vertraging op de A17 ook af. Nog wel file vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 2 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met net geen 10 minuten oponthoud. En een kwartiertje vertraging doordat de rechterrijstrook van de A50 dicht is. Vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file daar.

0: To an extent, yeah.
1: Vampire Weekend met Bambina. De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat met energiearmoede kampt blijft steken op 500.000. Blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Onderzoeksinstituut TNO. Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is de belangrijkste reden dat het aantal mensen dat hiermee kampt niet verder daalt?
2: Nou, er is eigenlijk sprake van twee tegengestelde bewegingen. Aan de ene kant is het aantal mensen met lage inkomens gedaald. In die energiearmoede kijken we naar mensen met lage inkomens die ook of een hoge energierekening hebben of een huis met een slechte energiekwaliteit. Een goed aantal mensen met een laag inkomen is dus gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
1: En dat komt dan door de hogere energieprijzen?
2: Ja, nou ja, dus vooral de variabele kosten, die zijn wel wat gedaald. Maar de vaste kosten en de aansluitkosten, die zijn wat gestegen. Maar vooral het energieverbruik is gestegen. En ja, als je meer verbruikt, betaal je natuurlijk ook meer.
1: En waarom gebruiken mensen meer energie?
2: Dat heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken dat het weer wat terug is gekeerd. We hebben tijdens de energiecrisis in 2022 en 2023 gezien dat mensen veel minder energie gebruikten, ook als reactie op die sterk gestegen prijzen. En het energieverbruik van consumenten was toen in één jaar tijd gewoon een kwart gedaald. Ook in de jaren daarna was het laag, in 2024 wel weer ietsje hoger. En in 2025 ook weer wat meer, want de energieprijzen waren weer wat gestabiliseerd.

0: Dus konden mensen meer gebruiken. Maar ja, er zijn natuurlijk nog steeds grote groepen mensen voor wie dat eigenlijk te duur is.
1: Ja. Ja, of heeft het ook misschien te maken met die enorm koude januari maand, als ik me even goed herinner. Toen weet ik dat ik toen zelf ook heel veel heb moeten betalen.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld ook wel een rol hebben gespeeld. Dus ook het weer kan daarin wel een rol spelen. En het was ook zo dat de jaren daarvoor was het wel vrij laag. Dus kon het verbruik bijna alleen nog maar stijgen.
1: Waar komt de energiearmoede nou het meest voor?
0: Er zijn een paar groepen die heel erg opvallen. Sowieso de groep die al jarenlang de hoofdrol speelt. Dat zijn mensen in corporatiewoningen. Heeft ook de mensen dat doorgaan maken met het feit dat het doorgaans mensen zijn met lage inkomens. Anders kom je überhaupt niet in aanmerking voor zo'n woning. Ja, dat zijn ook niet altijd de woningen met de beste energiekwaliteit. Mensen kunnen daar zelf niet zoveel aan doen om dat te verhogen. Dus dan zit er vaak maar één ding op. Dat is de thermostaat lager draaien. En we zien het ook heel veel voorkomen juist in grote steden, waar sowieso veel armoede is. Ook aan de randen van het land. Denk aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg, waar relatief veel energiearmoede voorkomt.
1: En als we dan zien wat er in het Midden-Oosten gebeurt, daar lijkt voorlopig geen einde te komen aan die oorlog. Wat gaat dat betekenen voor deze groepen?
0: Ja, het is een logische vraag. Hè. Dat is, want het lijkt natuurlijk wel een beetje op wat er 4 jaar geleden gebeurde met de Russische invasie in Oekraïne. Ook nu wordt er wel weer gewaarschuwd voor stijgende prijzen. Op dit moment zien we dat nog niet terug. Ook als we kijken naar onze inflatiecijfers, dan zien we dat die conflicten in het Midden-Oosten wel een duidelijke impact hebben op brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn een stuk duurder geworden. Maar kijk je naar de prijsontwikkelingen van gas en elektriciteit, dan valt dat nog mee. Die zijn de eerste helft van dit jaar allebei gewoon nog goedkoper dan de eerste helft van vorig jaar. Maar goed, dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat heel veel mensen nog een vast contract hebben. En dat ze er pas wat van gaan merken als ze later dit jaar het contract moeten verlengen en dan ineens geconfronteerd worden met hogere prijzen. Maar dat is nu nog een beetje koffiedik kijken.
1: Dank. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.
2: Reactie. Aan de redactie.
3: 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm en ook Nederland doet mee. We spraken erover met onderzoeksleider Geert Daans. Volgens hem wordt de ziekte nu vaak pas ontdekt als mensen al klachten hebben. Wat de behandeling ook vaak lastiger maakt. En dat terwijl de eerste signalen al eerder in het bloed zichtbaar zijn. Nou, luisteraar die zich WA noemt, die vroeg zich af of vroege constatering ervoor kan zorgen dat de ziekte in de toekomst misschien ook genezen kan worden.
1: Dat vragen we weer aan Geert Daans. Goedemorgen weer.
4: Goedemorgen.
1: Kan het, ja, het misschien is, wel genezen is... worden, zelfs op termijn?
4: Het zou fantastisch zijn, dan zou ik zo met pensioen kunnen gaan. we proberen dat natuurlijk. We weten dat het bij patiënten die ziekte van Crohn hebben, dat het soms mogelijk is na jaren intensieve behandeling om de behandeling te stoppen, terwijl de patiënt dan in remissie blijft. De ziekte is natuurlijk niet weg, maar ze is helemaal in remissie. Het idee is, als we het nog vroeger behandelen, dat we misschien zodanige klap kunnen geven dat het nooit doorkomt. Maar dat is op dit ogenblik een beetje utopisch. Dat is nog bij geen enkele andere ziekte gelukt. Bij geen enkele andere ontstekingsziekte. Maar dat is wel onze uiteindelijke hoop. Misschien over 10 jaar.
1: Dank, Geert Daans.
3: En dan, we spraken ook met Italië-correspondent Angelo van Schaik. Dat ging er over moeders en kinderen van mafiosi kunnen uit het criminele leven stappen als ze dat willen. Het Italiaanse parlement heeft daarvoor ook een wet aangenomen. Nou, luisteraar Iris die keek er wel van op. Ze schreef, dan klinkt het net alsof vrouwen niet deelnemen. Dus ze denkt een beetje aan, vrouwen hebben vaak een dienstbare functie. Is dat dan zo? Nemen ze niet echt volwaardig deel aan maffia? Doen alleen mannen daaraan mee?
1: Ja, want we hadden het in het gesprek heel erg over van vader op zoon. Ja. En dat ook de moeders eruit kunnen. Ja. Correspondent Angelo van Schaik, is het een mannenvak, mafioso zijn?
5: het is wel een patriarchaal systeem. Hè. Mannen zijn de baas, vrouwen spelen een ondergeschikte rol. Dat is vooral het geval in Calabrië, bij de 'Ndrangheta en bij de Cosa Nostra op Sicilië. Het komt wel voor dat vrouwen de leiding hebben, maar meestal is dat als de man in de bak zit of overleden is. Er zijn in Napels, zijn er wel Camorra-clans die geleid worden door een vrouw. Maar dat is echt een uitzondering als je naar de hele maffia kijkt.
1: Angelo, dankjewel.
3: Ja, en dan had ik het in het buitenland ook, mediaoverzicht over journalisten in Mexico. Daar is opnieuw een journalist vermoord weer. En bij dat bericht noem ik ook de staat waar het gebeurde. Alleen die sprak ik verkeerd uit. Ik zei Oaxaca, want dat stond er zo. Ik denk dat mensen met zo'n X, dat klinkt best Spaans, Mexicaans. Maar ik kan ook niet alle talen. Dus we kregen daar terecht reacties op.
1: Nou, we hebben het even aan onze Spaans sprekende buitenlandredacteur gevraagd, Julissa Nieves. Hoe moet je het nou uitspreken?
6: Oaxaca.
3: Oh, dat is heel wat anders. Oaxaca. Julissa, dank je wel. Ik zal het nooit meer fout doen.
2: 3 voor de dag.
1: In de Rotterdamse wijk De S gaat een gebiedsverbod in. Mensen die geen geldige reden hebben mogen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in de wijk zijn. Reden is de aanhoudende overlast waar de buurtbewoners al jaren mee te maken hebben. FC Twente en Ajax komen in actie in de voorrondes van de Europa League en de Conference League. Sportcommentator Anne de Jong over de wijzigingen die de twee teams dit nieuwe seizoen hebben aangebracht. Beginnen we met FC Twente.
7: Daar verandert helemaal niet zo heel erg veel. Ze hebben een nieuwe spits die natuurlijk wel in het oog springt met Wout Weghorst. En de linksback Mats Rots is weggegaan. Maar er zouden veel meer spelers weggaan, was de verwachting. Kan natuurlijk nog altijd, maar de rest is eigenlijk allemaal gebleven. Zerouki is weer overgekomen van Feyenoord, werd vorig jaar al gehuurd. En de trainer is hetzelfde met John van der Brom. Dus ja, er zijn wel wat kleine veranderingen, maar lang niet zoveel als bij Ajax, waar eigenlijk na de 5e plaats van vorig jaar alles anders moet. Nieuwe trainer, nieuwe systemen, nieuwe dure spelers erbij. Ja, en dan is het echt de vraag, gaat dat allemaal vandaag al een beetje in elkaar vallen in de wedstrijden die ze allebei gaan spelen in Europa?
1: Gisteravond hadden de Europese lidstaten het eens willen worden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. Maar dat overleg liep vast en dus gaat het vanochtend verder volop, het overleg. EU-redacteur Roemer Okhuizen in Brussel, hoe staat het er nu voor?
8: Ja, vanochtend kwamen de ambassadeurs van de EU-landen opnieuw bij elkaar om in een laatste poging toch nog tot een akkoord te komen. Die onderhandelingen die zitten al weken vast. Gisteravond mislukte dus weer. Maar ik begreep zojuist, echt een paar minuten geleden, dat er nu alsnog een akkoord is bereikt.
1: Oh, maar waar liep het dan op vast gisteravond?
8: Op Griekenland. De Grieken waren niet blij met een voorstel dat bedrijven in de EU verbiedt om Russische LNG, vloeibaar gas, door te voeren naar landen buiten de EU. En laat die Grieken nou net een scheepvaarttycoon hebben die heel veel geld verdient met het vervoeren van het Russische gas. En onder druk van die tycoon, van die reder, hebben de Grieken heel lang voet bij stuk gehouden en geëist dat dat verbod zou worden geschrapt.
1: En is daar nu een beslissing dus over genomen?
8: Daar is inderdaad een beslissing over genomen. En de Grieken die krijgen hun zin, toch wel opvallend. Bedrijven in de EU mogen voorlopig doorgaan met het doorvoeren van die Russische LNG. In eerste instantie is dat voor een jaar, maar er is ook nog de optie om dat ook nog eens te verlengen. Ja, echt wel een overwinning voor de Grieken dus. Maar voor de EU in zijn geheel was dit toch niet zo'n fijn proces. Die willen juist als het om maatregelen tegen Rusland gaat laten zien hoe eensgezind ze zijn. Maar hier wordt toch even duidelijk dat die nationale belangen soms dat wel erg in de weg kunnen zitten.
1: Ja, nationale belangen en ook belang van energievoorziening dan misschien wel.
8: Ja, nou, het ging in dit geval, zeiden die Grieken vooral, ja, als wij stoppen met dat doorvoeren van dat Russische gas, dan gaan andere landen buiten de EU dat wel doen. Dus daar zal het probleem dan niet zitten. Dus het is echt, en ze hebben daar nu dus wel een gelijk in gekregen. Maar het is toch niet fijn voor de EU. Die zien het toch als een ja, stroef proces, hoe dit is gegaan. Maar in ieder geval zijn ze eruit gekomen en zijn ze het uiteindelijk wel met z'n allen eens geworden.
1: Ze kunnen zeggen dat ze eensgezind zijn.
8: Zo is dat.
1: Roemer, dankjewel. Roemer Okhuizen. Zometeen Spraakmakers, Roos.
3: Ja, met natuurlijk zoals altijd om 9:30 Stand.nl. En we gaan het hebben over een Spaans plan. De regering daar wil roken en vapen op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Het is niet het eerste Europese land dat wil. In Zweden is het al zo. En in België gaat het vanaf volgend jaar in. Ja, moet Nederland volgen? De stelling is vandaag, een rookverbod op het terras gaat te ver.
1: Dat bij Roos. Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: 1. Het NOS-journaal.
1: Er zijn nog steeds evenveel huishoudens die jaarlijks geld tekortkomen om de energierekening te betalen. Dat melden het CBS en onderzoeksinstituut TNO, die onderzoek doen naar energiearmoede. Het gaat om 500.000 huishoudens, zo'n 6% van alle huishoudens. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten verspreid over 6 campings en een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van busmaatschappij Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten uit onder meer Griekenland, Polen en Tsjechië. En de aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is aangetroffen in een vangkooi. Naar de mannetjesaap is bijna een maand gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. Daarna was hij meerdere keren gezien in de omgeving van de Beekse Bergen. Het weer nog vanochtend veel bewolking, mogelijk ook wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie met 23 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is dus relatief rustig. Werkzaamheden op de A16 veroorzaken vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Grenscontrole op de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland. Vanaf Emmen Oosten aan de grens rijdt het langzaam over 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging door het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord is de rechterrijstrook dicht. Er staat 6 kilometer file.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman.
4: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is ruimtevaartjournalist Marjolein van Heemstra. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Leuk dat je er bent. Jij maakt je zorgen over de dystopische ruimteplannen van techmiljardairs zoals Elon Musk en Jeff Bezos. Maar we moeten niet vergeten dat er intussen ook genoeg mooie wetenschappelijke missies door het heelal trekken. Ja. En daar gaan wij het zo over hebben. Daar ga je ons op trakteren. Mark Veningen is er ook, hoofdredacteur Nieuws bij Talpa. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Voor het Mediaforum natuurlijk. Daarin bespreken we hoe 15 jaar na de aanslag op het Noorse Utøya dat gedachtegoed nog altijd een thema is.
7: Als je het hebt over terroristen die proberen een brede publiek te bereiken, nou, dat is hem met zijn manifest, ook met zijn rechtszaak en met zijn daad natuurlijk gelukt.
4: Bij de Noorse publieke omroep werd bij de herdenking de naam van de dader niet genoemd. En daar gaan wij in het Mediaforum eens over doorpraten. Maar we beginnen met de blik op Spanje in Stand.nl. Daar wil de minister van Volksgezondheid een rook- en veepverbod op terrassen invoeren. Moeten wij dat ook doen, is de vraag. De stelling is, een rookverbod op het terras gaat te ver.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Spanje wil roken op het terras verbieden.
10: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht.
11: Ik ben voor roken op terras, ook al ben ik er zelf mee gestopt.
12: Nou, daar moeten ze niet zo moeilijk over doen, vind ik. Weet je niet.
13: Wij zeggen het heel vaak tegen elkaar, komt hier zo'n walm voorbij.
14: Volgens mij roken Spanjaarden zelf ook nog aardig wat.
15: Ja, klopt. Ja, als je de cijfers bekijkt.
11: Als je op het terras zit, als je er niet erg aan dat geroken wordt, dan ga je met binnen zitten. Kom nou, maar dan wel gelul.
15: 50.000 mensen in Spanje overlijden aan de gevolgen van roken, jaarlijks.
16: Ik vind dat heel erg. Dat is de enige plaats waar je nog rustig een koffie kunt drinken. En een sigaret roken.
12: Weet je niet.
4: Spraakmaker Marjolein van Heemstra, jij rookt zelf wel eens een sigaretje op het terras. Krijg jij het dan benauwd bij dit plan?
5: Nee, ik rook zo zelden. Echt zo'n feestjesroker en steeds minder en minder. Dit zou voor mij geen ramp zijn. En ik vind op zich ook, ja, ik denk de tabakslobby is ook behoorlijk agressief. Dus er mag wel een beetje pushback zijn, volgens mij. Over het algemeen, ik ben heel blij dat ik heb nog meegemaakt dat ik in de trein mocht roken en in het vliegtuig. Mm-hmm. Echt dolblij dat daar maatregelen tegen zijn genomen. Dus ja, ik denk niet dat ik er echt tegen ben. Ik snap wel dat mensen kunnen zeggen, oh ja, bemoeienis en ik mag al nergens meer roken. Ja.
4: Als je dan naar het terras gaat, of je gaat uit met vrienden, en stel het mag dan niet meer op het terras. Je hebt nog steeds wel die zin natuurlijk. In dat
5: ja, maar ik moet zeggen, het helpt me wel. Want ik rook echt veel. Ja, vroeger was ik ook jong. Dat hielp ook. Dan doe je meer domme dingen. Ja. Ik denk wel dat de drempel verhoogd wordt. En ik denk dat echt scheelt. Zeker om jonge mensen.
4: Je denkt dan niet dat je dan gewoon 10 meter buiten het terras gaat staan. Toch, om er nog even in.
5: Je moet natuurlijk steeds verder. Dat is hoe ze het gaan aanpakken.
4: Ja. Mark, hoe denk jij hierover?
6: Nee, dat gebeurt overal. Ik ben geen roker, dus het raakt mij sowieso persoonlijk niet. Maar je ziet dat die roken natuurlijk overal steeds meer worden weggeduwd. En of het nou op het terras is, waar heel veel horecaondernemers het ook het eigen initiatief al doen. Hè. Maar ook in bedrijven waar voorheen, nou, je mag dan eerst de rookplek en daarna mag het dan buiten. Maar nu willen we eigenlijk heel vaak ook liever niet buiten, en anders zo ver mogelijk weg. Mm-hmm. Dus dit is gewoon een heel duidelijke trend. En wat er in Spanje gebeurt, zal ongetwijfeld ook in Nederland gaan gebeuren, denk ik.
4: Ja, we gaan het zien. Er ligt nog geen plan voor de duidelijkheid hier van politieke partijen, voor zover wij weten. De aanleiding voor ons om het over te hebben is het Spaanse plan. En de stelling is dus vandaag: een rookverbod op het terras gaat te ver. We beginnen met Hans Dekker. Goedemorgen, meneer Dekker.
17: Goedemorgen.
4: U reageerde in de NPO Luister-app op onze stelling. En wat u betreft kan roken op het terras niet snel genoeg worden afgeschaft. Heeft u er zo'n hekel aan?
17: Nou ja, kijk, ik vind iedereen moet doen wat hij zelf wil, hoor. Maar als ik op het terras zit en ik krijg heel vaak rooklucht in mijn neus, dan is dat voor mij hinderlijk. Ik vind dat heel vervelend. Ik ben voor vrijheid, hoor, maar niet als die vrijheid, die vrijheid wordt beperkt door de hinder van anderen. Mm-hmm. En als ik op een gegeven moment niet op het terras kan zitten, omdat het toch vaak gerookt wordt, ook door veel mensen op het terras. Want vaak zie je dat de rokers zitten buiten en de mensen die niet roken, die moeten naar binnen. Terwijl ik ook graag op het terras zou willen zitten, lekker een zonnetje of zo.
4: Ja.
17: Maar ja, dan wil ik niet met de wind hier ook
4: continu. Nee, u zegt die moeten naar binnen, maar u zegt dan, ik voel me dan gedwongen om naar binnen te gaan als ik niet in de rook wil zitten.
17: Ja, precies. Ja. Dat is regelmatig voorkomen dat mijn vrouw en ik ergens gaan zitten en dat we denken, oh, dan moet ik naar binnen gaan. Want die rook die walmt om ons heen, dat vinden we niet leuk.
4: Ja. Zegt u het wel eens tegen mensen van, oh, zou je heel even willen wachten met die sigaret? Eet ik eventjes mijn dessert op?
17: Nou, nee, ik heb het niet gezegd, maar ik ben wel eens bijvoorbeeld een tafeltje verder gaan zitten of twee tafeltjes verder gaan zitten. En dan hebben mensen het vaak onbewust wel in de gaten. Maar over het algemeen lijkt het net alsof roken gewoon op het terras moet kunnen. En dat ze eigenlijk geen rekening houden. Of niet bewust, hoor. Misschien gaat het gewoon allemaal onbewust. Ja. Geen rekening houden met mensen die er eigenlijk helemaal geen. Die het liever niet hebben.
4: Dank u wel, Hans Dekker. Antoon die zegt, nee, dit gaat niet te ver. En het is erg noodzakelijk. Het is gewoon smerig als je op het terras zit te eten en die rook komt steeds langs. Karen zegt, een uitstekend plan. Als niet-roker is het soms niet te houden op het terras met al die rokers die links en rechts van je roken, vepen. En alles ook nog onafgebroken. Marijn in de NPO Luister-app is zwanger en zegt, wat mij betreft had er al lang geen keuze meer mogen zijn voor restaurants om roken op het terras toe te staan. Ik ben dus zwanger en ik zat laatst op het terras met een menukaart in de handen. En naast mij begonnen twee jongens te roken. We zijn in overleg met de ober verplaatst. Maar toen we daar eenmaal zaten, begon een ander gezelschap te roken. Dus die houdt er niet van. Danielle Cohen, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
4: U bent longpatholoog bij het LUMC. Nou, de stelling is, een rookverbod op het terras gaat te ver. Ik kan denk ik wel raden hoe u erover denkt.
18: Ja, net als de mensen hiervoor vind ik het ook een heel goed idee. Eigenlijk, het is hoog tijd daarvoor.
4: Ja. Het idee van de minister van uit Spanje is om het aantal rokers terug te dringen. Zij zegt, er gaan simpelweg te veel mensen aan dood, er worden mensen ziek van. Vraag is, werkt dat inderdaad ook zo? Heeft dat invloed? We weten, in Zweden is al een verbod.
18: Ja, in Zweden is een terrasverbod en daar is het aantal rokers, dagelijkse rokers, ligt onder de 5%, het laagst van Europa. Dit soort maatregelen werken ongelooflijk goed. Ze werken namelijk op twee manieren. Ten eerste werken ze voor jonge mensen om te voorkomen dat ze beginnen, want we weten, zien roken doet roken. Mm-hmm. Maar heel belangrijk is ook dat heel veel rokers willen stoppen. De ruime meerderheid wil eigenlijk stoppen.
4: Ja, is er onderzoek naar gedaan?
18: Zeker. En dat wordt veel moeilijker naarmate dat je het overal ziet en overal weer tegenkomt. Ja, in de hoofden van de rokers en trouwens ook in de hoofden van veel horecamensen zit de misleidende gedachte dat je alleen gezellig kan zijn als je ook rookt op het terras. Maar dat is natuurlijk een hele rare koppeling. En bovendien ook een beetje een belediging voor de niet-rokers die ook gezellig zijn.
4: Ja,
18: en die koppeling kun je ontkoppelen. Daarmee help je dus zowel de rokers als de niet-rokers.
4: Ja.
18: En je helpt natuurlijk ook iedereen die op dat terras zit.
4: Ja, mensen die zich daaraan ergeren. Ja. Nu hebben we in Nederland al best wel een tijd het beleid van de rookvrije generatie. Dus op heel veel plekken in Nederland mag je al niet meer roken. Ook niet buiten, bijvoorbeeld bij scholen bijvoorbeeld of bij ziekenhuizen. Maar als je dan kijkt naar de cijfers, bijvoorbeeld het aantal jongeren, want daar hebben we het dan over, rookvrije generatie, en die roken en vapen, dat neemt toe. Dus in hoeverre heeft dan dat beleid er effect op?
18: Nou, dat beleid dat is op dit moment denk ik ook niet stevig genoeg. Waarom het aantal jongeren dat rookt nu aan het stijgen is, heeft alles te maken met de vape-epidemie. Mm-hmm. Maar nieuwe producten die de tabaksindustrie op de markt heeft gebracht, zijn echt de lokkertjes voor de jongste generatie. En die beginnen met vapen, stappen vervolgens ook voor op roken, omdat ze nicotineverslaafd zijn. Ja, en dat is de reden van de stijging van de jongeren. Ja. Ja, als we die jongeren willen helpen om niet meer te beginnen, dan moet je dus gaan zorgen dat die producten, die vape en die sigaret, uit dat straatbeeld gaan verdwijnen. Ja. En het terrasverbod gaat daar gewoon aan helpen. Dat moet natuurlijk dan ook gaan gelden voor de vape. Lijkt me een no-brainer.
4: Is in Spanje ook zo, ja.
18: Ja, zeker. Ja.
4: Dus u zegt dat draagt allemaal bij. Dank, Danielle Cohen, longpatholoog bij het LUMC. Gaan we naar Dankmar Bonne. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
4: Ja, u heeft een café in Benidorm. En ik begrijp dat niet roken op terrassen eigenlijk al best wel normaal is.
19: Nou,
4: hoe zit dat?
19: Kijk, in Spanje leeft het al een tijdje dat je sowieso in restaurants of terrassen waar eten wordt geserveerd, dat roken en vapen niet is toegestaan. Er zijn sommige zaken die laten het toe, maar officieel is het verboden.
4: Oh ja. En hoe zit dat op uw terras? Serveert u eten?
19: Ja, ik serveer eten. Dus bij mij, ik heb een prachtige bank boven buiten gemaakt. Ja. Waar mensen allemaal kunnen zitten. Er zijn asbakken, weet je wel. Daar kennen de mensen gewoon. Ze zijn nog wel betrokken bij de zaak. Maar ze zitten voor de zaak.
4: Oh ja. En dat vindt iedereen oké? Okay?
19: Dat is helemaal top. Iedereen vindt dat top. En ik heb er totaal nooit opmerkingen van. Of dat mensen het niet prettig vinden.
4: Nee, want er zullen ook tafeltjes in de buurt zijn van die bank. Maar daar hoor je mensen dan niet over.
19: Ja, zijn er ook. Ja. Er staan kleine tafeltjes en asbakken.
4: Oh ja, ja. En ik vroeg me af, hoe leeft die discussie verder in Spanje nu dat de minister van Volksgezondheid echt een algeheel rook- en vapeverbod wil op alle terrassen?
19: Ja. Mijn persoonlijke mening is, ik heb er zelf persoonlijk helemaal geen last van. En zeker niet als je op een open terras rookt. Ik ben zelf opgegroeid in de horeca. Yes. En ik heb er zelf persoonlijk geen problemen mee als mensen roken in mijn omgeving. Yes. Alleen ja, ik echt begrijpen kan ik het niet. Maar ik snap het ook wel weer wel dat het ongezond is.
4: Ja, ja. Maar leeft het heel erg? Heeft u het idee in Spanje of onder uw gasten? Is dit een discussie of gaat het vrij geruisloos doorkomen?
19: Het gaat in principe geruisloos door. De mensen hebben het er wel over. Maar eigenlijk omdat de meeste zaken dit toch wel handhaven. Ja. Hebben de mensen het er niet echt wel over. Maar ik denk wel dat het in de aankomende jaren. Mm-hmm. Dat het beleid heel streng gaat worden. Want er is zelfs al een rookverbod op het strand bij ons in Benidorm.
4: Oh ja.
19: Alleen kunnen ze dat op dit moment nog niet echt handhaven.
4: Ja, ja. Ze kunnen het niet handhaven.
19: Nee. Dat is onmogelijk. Maar ze gaan er wel naartoe. Dat is een ding wat zeker is. Want op het reglementenbord staat al verboden te roken op het strand.
4: Oh ja, ja, ja, maar goed. Ik weet nog dat toen roken hier verboden werd binnen in restaurants en cafés, dat ook dat argument voorbij kwam, hè, van het is niet te handhaven. En uiteindelijk gebeurt het dan toch. Zo'n verbod werkt dan.
19: Ja, weet je, het eigenlijk is het ook niet te handhaven. Want er moet net een controleur komen.
4: Ja.
19: Die de inspectie uitvoert en als die dan mensen ziet roken...
4: Maar dat is met alles zo, wil ik maar zeggen.
19: En ja, toch... dan zijn de mensen zelf krijgen een bekeuring van €200... maar de uitbater krijgt een grotere bekeuring. En dat hangt af van hoe groot de overtreding is.
6: Ik vraag me af in hoeverre dat handhaven echt ook nodig is. Want ik vind zeker dat rookverbod in de horeca lijkt redelijk geruisloos destijds in Nederland ingevoerd te zijn en normaal gevonden te worden, zeg maar. En dat geldt ook voor mij. Ik vond het eerst volstrekt normaal dat er gerookt werd, maar binnen no time vond ik het ook niet zo heel gek dat het niet gebeurde.
4: Nee.
6: Dus het lijkt ook een soort logisch voor mensen.
4: Een gewenning.
19: Ja. Ja. Dat is het. Het is een gewenning.
4: Ja. Dank dat u even bij ons wilde zijn. Dank maar Bonen van Grand Café de Leeuw uit Benidorm. Ank van der Sterren, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Ex-roker, lees ik. Sinds wanneer ex-roker?
20: Nou, op dit moment een halfjaartje, waarbij ik nog één keer een dag middag wel bij heb gerookt, zeg maar.
4: Tellen we niet mee. 6 maanden dus eigenlijk. Heel vers nog.
20: Ja, ik ben wel vaker gestopt in mijn leven. Ik heb ook wel eens meerdere jaren niet gerookt. Maar de ervaring leert dat eens geslaafd eigenlijk altijd geslaafd is.
4: Mm-hmm. Ja, zo'n rookverbod op het terras?
20: Ik ben er eigenlijk voor. Ik vind het wel heel gemeen, voor alle rokers ook meteen. Ja. Ik weet dat, als verslaafd hoe vervelend het is. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat de overheid gewoon die rommel niet meer moet verkopen. Het wordt ook gewoon verkocht. Dus het is zo dubbelhartig als het maar zijn kan, zeg maar, als we dit zouden invoeren.
4: Dat je toestaat dat het verkocht wordt, bedoelt u?
20: Ja, precies. Er zijn gewoon winkels die het mogen verkopen. Dus het is constant overal voorhanden. En dan zijn er die vapes nog bijgekomen die ongeveer 10 keer zo verslavend zijn als een sigaretje.
4: Ja. Tegelijkertijd zie je ook dat vapen bijvoorbeeld of vapes aanschaffen voor jongeren, dat is al verboden, maar ze krijgen het voor elkaar via sociale media. Sigaretten zijn hier ontzettend duur geworden. Mensen rijden de grens over naar Duitsland, slaan het daar in. Het is ook best lastig om het helemaal uit te bannen misschien.
20: Nee, ongetwijfeld zal het lastig zijn. Maar ik denk, als je de poging niet waagt, dan komt het er nooit van. En we maken gewoon een gigantische hoeveelheid onkosten aan ziektekosten. Voor al die mensen die gerookt hebben. Laten we die knoop doorhakken. Laten we gewoon tabaksverkoop en nicotineverkoop verbieden. En gewoon maar proberen te handhaven. En dan moeten de rechters maar clementie hebben met de mensen die zwaar verslaafd zijn geweest of zo.
4: Ja. Want het wordt u dan ook niet makkelijk gemaakt, wilt u maar zeggen. Hoor ik ook een beetje tussen de regels door, als je elke keer overal de waar aangeprezen ziet.
20: Het is voor mij een reden om groepen mensen uit de weg te gaan eigenlijk. Ja. Want dat wordt er eigenlijk altijd gehoopt. En vaak ook, dan loop je over straat, dan ligt er een pakje sigaretten. Dat is al vervelend om te zien liggen gewoon. Ja. Je ziet een half opgerookte peuk of zo, dan denk je van, je zak hem aansteken, weet je. Je bent gewoon een junk, je bent gewoon verslaafd. Ja. Het is gewoon heel vervelend.
4: Dank Anke en heel veel sterkte ook de komende tijd met dat blijven stoppen met roken. We gaan naar John Paulus, vicevoorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
4: Zo'n rookverbod op het terras voor niet alleen sigaretten, maar ook voor vapes. Want ze doen dat in Spanje, dus die neem ik even mee. Hoe staat u daar tegenover?
1: Nou, wij ondersteunen uw stelling dat wij dat echt te ver gaat. Wij begrijpen dat het nodig is om roken te ontmoedigen. Daar staan wij ook al achter. Mm-hmm. Maar wij vinden vooral dat de ondernemer zelf moet kunnen bepalen hoe die daarmee omgaat. We zien in de praktijk dat dat ook op heel veel plekken al gebeurt. Er zijn op allerlei manieren al rookvrije terrassen. Of er worden rookvrije gedeeltes ingericht. Mm-hmm. Of rookvrije tijdstippen en dergelijke. Maar we hebben natuurlijk gewoon te maken met een bevolking waarbij nog steeds ongeveer 2,5 miljoen volwassen mensen roken. Mm-hmm. En als gastvrije sector willen wij die mensen ook gewoon vangen.
4: Ja, ik snap het. Dat argument kwam ook voorbij toen je binnen niet meer mocht roken. Kan ik me nog herinneren. In restaurants en in cafés. En uiteindelijk zitten die restaurants en cafés nog steeds vol. Dus in hoeverre houdt dat stand, zou je zeggen?
1: Nou ja, dat klopt. Ik hoorde net in de reacties ook mensen zeggen van, nou, wij vinden het heel vervelend als we ergens gaan zitten en we hebben last van rokers. Dus vandaar ook dat je ziet dat ondernemers ook rookvrije terrassen aan gaan bieden. Ik denk dat als je, zoals de vorige spreker ook aangeeft, als je, wij staan toe dat er gerookt wordt, dan vinden wij een terras als een behoorlijke publieke ruimte eigenlijk te ver gaan om daar een verbod op te leggen. Pleiten juist voor het ontmoedigen van roken. Ja. Op allerlei manieren door het aanbieden van rookvrije zones en dergelijke.
4: Ja, want het lijkt me, en je wilt dat iedereen zich thuis voelt in je horecazaak, kan ik me voorstellen. Want dat is waarvoor je leeft, zal ik maar zeggen. Die gastvrijheid. Maar het is ook een beetje, denk ik, wandelen op een dun koord. Want je hebt mensen die wil je dus bedienen die heel graag willen roken. Maar je wilt tegelijkertijd ook die gastvrijheid bieden aan mensen die er ontzettende hekel aan hebben dat mensen naast hen zitten te roken.
1: Nee, ja precies. Maar goed, dat wandelen op een dun koord is natuurlijk van al. Wij hebben natuurlijk te maken met mensen van allerlei plumage, van jong tot oud, van links tot rechts, van mensen die graag willen drinken, mensen die koffie willen hebben. En het is juist onze kunst om die gastvrijheid zo breed mogelijk uit te dragen.
4: En u zegt, laat dat lekker bij ons, die kunst.
1: Ja, laat dat vooral bij ons en laat ons vooral mee participeren, ook als branchevereniging, in zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk rookvrije ruimtes in te richten. Ja. Maar ondernemen dat zelf beslissen.
4: Duidelijk, dank u wel, John Paulus, vicevoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Gaan we naar Riad Farhad, horecaondernemer en oprichter van 3WO. Dat is een horecagroep met meer dan 30 zaken in Amsterdam, Leiden en Utrecht. Goedemorgen.
21: Hoi, goedemorgen.
4: Hoe is jullie beleid? Mag er op jullie terrassen gerookt worden?
21: Nou, ik heb net een klein stukje meegeluisterd met degene die net aan het praten was. Ik had niet helemaal gehoord wie het was.
4: Van Koninklijke Horeca Nederland, de vicevoorzitter, John Paulus. Ja,
21: wij doen het een beetje op die manier. Dus wij richten onze terrassen op die manier in. Je hebt mensen die wel roken, mensen die niet roken. En wij passen ons daaraan aan. Dus dat is ons beleid.
4: Ja, en hoe ziet dat eruit? Rookvrij. Ja, dank je.
21: Je hebt dus rookvrije gedeeltes op het terras. Je hebt wel rokerstafels, niet rokerstafels. We hebben ook een aantal zaken waar het voornamelijk draait om eten, waar er gewoon niet gerookt wordt op het terras.
4: Oh ja.
21: Dus wij handhaven dat helemaal zelf.
4: Ja, en hoe scheid je dat? Want roken is best wel moeilijk weg te houden, zal ik maar zeggen. Het heeft de neiging om zich te verspreiden via de lucht en dan zit je buiten. Dus hoe doe je dat nou?
21: Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, als je om een persoonlijke mening vraagt, vind ik dat roken niet meer van deze tijd is.
4: Mm-hmm.
21: Maar we zitten natuurlijk in een gastvrijheidsbranche.
4: Ja.
21: Ik kan me ook nog wel herinneren dat ik in een periode in de horeca heb gewerkt, zelf achter de bar, dat mensen sigaren zaten te roken naast me.
4: Ja.
21: Terwijl we zaten te eten. Nou ja, dat is natuurlijk niet meer denkbaar.
4: Mm-hmm.
21: En dat gebeurt dus ook op terrassen. Maar je merkt ook wel dat mensen er op een andere manier mee omgaan. Hè? Dus wat ik nu ook merk is dat veel mensen vragen, vindt u het vervelend als ik een sigaret opsteek? Of als ik... Dat zie je ook. Mensen zijn er veel bewuster mee bezig.
4: Ja.
21: Maar hoe wij het doen, letterlijk gewoon een groot gedeelte van de terras is niet roken en een klein gedeelte wel.
4: Ja, en dus iedereen weet dat.
21: Maar je hebt helaas geen vangnet.
4: Nee, precies, geen scherm.
6: Nou ja, en als de wind gaat draaien, moet je ze weer verplaatsen. Want dan waait de rook alsnog, hè, de wind van het rokersgedeelte naar het niet-rokersgedeelte gaat, moet je het omdraaien.
4: Ja.
21: Wie praat er nu?
4: Dit is Mark Velingen, die zit in Wasford Media Forum. Hij is van Talpa, hij is te gast in de studio.
6: Even heel praktisch, dacht ik even. Ik dacht heel praktisch, je wil niet dat het... toch? Je moet de goede kant op waaien. Ja.
21: U bent waarschijnlijk tegen het roken op het terras, hè?
6: Nee, ik heb daar verder geen mening over. Maar het is meer gewoon de vaststelling dat als je rookt en het waait hard, dan gaat het natuurlijk van de ene kant naar de andere kant.
21: Je kan het niet. Het is alleen maar symbolisch. Het is natuurlijk gewoon symbolisch. Maar ik bedoel, op het moment dat... in ieder geval in Amsterdam is het zo dat mensen mondig genoeg zijn om er wat van te vinden. Op het moment dat mensen het niet ver vinden. Maar nogmaals, als de stelling is... Ben je voor of tegen roken op het terras? Ik ben dan, dus mijn persoonlijke mening, ben ik tegen roken op het terras.
4: Heel goed, dank. Riad Farhat van 3WO. Nienke Boderi, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
4: U werkt voor GGD Hart voor Brabant en heeft onderzoek gedaan naar een rookvrije generatie. Wat vindt u van het Spaanse wetsvoorstel?
2: Ik vind het een heel goed idee. Volgens mij is het allereerst heel goed dat het zowel roken als zwepen is. Ik hoorde Danielle Cohen ook al noemen.
4: Ja.
2: En volgens mij kan dit ontzettend effectief zijn. En we zien in Nederland ook uit ons onderzoek dat ruim 60% van de Nederlanders al voorstander is van een rookvrij terras.
4: Ja.
2: En als ik zo de meningen in de uitzending tot nu toe hoor, zijn die ook best wel positief.
4: Ja, want ik zei ook al eerder, die rookvrije generatie, daar gaat het niet heel goed mee, hè?
2: We hoorden het eerder in de uitzending ook al. Hè. Het lijkt alsof er alweer een toename is aan het roken. En het is voornamelijk ook aan het vepen te wijden.
4: Ja.
2: Beleid zoals rookvrije terrassen kan dan het zien roken, doet roken. Erg aan bijdragen dat we dat minder zichtbaar maken. En ook gewoon duidelijkheid creëren.
4: Ja, want even voor ons. Roken kan iedereen zich bij voorstellen, bij het sigaretten. Maar vape, dat ruik je heel vaak helemaal niet als je ernaast zit. Is dat slecht voor je?
2: Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar goed, het komt uit dezelfde koker als de industrie die de sigaretten op de markt gebracht heeft. Dus ik kan me niet voorstellen dat een gezond effect heeft.
4: Nee, omdat het argument inderdaad met roken dus is, ik heb er echt last van. Hè, dus ik krijg prikkende ogen of ik rook mee. En we weten dat het onderzoek is gebleken als je meerookt, dat je daar ook daadwerkelijk ziek van kunt worden. Maar bij vepen dat weten we dus gewoon eigenlijk nog niet.
2: Weten we nog niet zo goed inderdaad.
4: Nee.
2: En naast het meeroken is natuurlijk het zien roken, het doet roken argument ook heel belangrijk. Dus als je continu mensen om je heen ziet roken, ziet vepen, geeft dat een sign dat normaal is.
3: En het zal toch ook een belangrijk argument zijn dat rokers steeds meer geïsoleerd worden. Omdat het is natuurlijk ook een imagoprobleem dat jonge mensen weer gaan roken is. Omdat we roken nog altijd associëren met de Marlboro-man, zeg maar. Dat is gewoon heel moeilijk uit het collectieve bewustzijn te slaan. Dus ik denk wat dat betreft dat je echt wel met iets groots moet komen om het roken in een ander licht te zetten.
2: Nee, zeker. Nou, die Marlboro-man is overigens overleden aan longkanker.
3: Ja, dat weet ik, ja. De ironie.
4: Ja. Maar dat weten denk ik heel weinig mensen.
3: Ja, misschien moeten we daar een campagne over maken.
4: Ja. Goed, dank Nienke Boderi, onderzoeker naar een rookvrije generatie. Gaan we naar een collega van ons, Bas Vels. Goedemorgen, Bas.
22: Goedemorgen.
4: Jij bent op vakantie. Je bent helemaal niet eens bij ons in de buurt. En je bent op vakantie in Spanje.
22: Ja.
4: Maar zoals een journalist betaamt, ook op vakantie doe je gewoon lekker je werk.
22: Altijd de volsvoeten.
4: Ja. Wat zie je om je heen? Wordt er nog gerookt op het terras? Oh, dit is nou jammer.
6: Ja. Had je een correspondent in Spanje?
4: Hadden we een correspondent in Spanje?
3: Het strand.
4: Is de verbinding weggevallen? Ja, we vroegen ons af namelijk wat hij dan ziet in zijn omgeving, hoe daarmee om wordt gegaan. We hadden natuurlijk nu maar alleen maar... Dank maar Bonen van het Grand Café de Leeuw in Benidorm. Maar dat is maar één iemand. Dus je bent dan gewoon heel erg benieuwd
6: De objectieve waarneming van de journalist ter plaatse.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Kunnen we nog contact krijgen met Bas of lukt dat niet? Ja, oh, ze gaan hem even terugbellen. Wat ik interessant vind wel, is dat het tot zover... en dit is natuurlijk altijd schoonmoederonderzoek bij Stam.nl... want we spreken maar zoveel mensen... maar dat heel veel mensen toch wel voor zo'n verbod lijken te zijn. Of een enige aanpassing daarvan.
5: Ja, en ik vond het ook wel leuk om te horen van die ondernemer... die zegt het gedrag is ook veranderd. Dat mensen, dat merk ik ook vaak, dat mensen echt vragen van... vind je het erg als ik rook? Of dus de vanzelfsprekendheid is er wel uit. Maar het is toch interessant dat dan een nieuwe generatie dus wel weer... vind ik wel schokkend.
0: Mm-hmm, dat dat toeneemt.
5: Ja, dus dat verhaal blijkbaar zo sterk is. Ja. Dat het nog.
0: Ja, we gaan even terug naar Bas, denk ik. Bas, ben je er weer?
7: Ja hoor.
0: Ja, vertel. Wordt er een beetje om je heen gerookt of niet?
7: Nou, ik zit hier in Gijón, dat is Noord-Spanje. En ik ben even hier naar de terras gelopen. En toen zag ik dat het hierover ging. Twee mannen naast mij, die allebei voluit roken. Die heb ik ook maar even gelijk gevraagd wat ze van dat komend verbod vinden. Nou, daar vonden ze heel wat van, op zijn Spaans, zeg maar. Van echt niet doen.
0: Okay.
7: Belachelijk, ik zit hier buiten en wie doe ik hiermee kwaad? Maar het gekke is dat in heel veel plekken in Spanje, waar wij ook eerder zijn geweest, op het strand bijvoorbeeld al niet gerookt mag worden.
0: Ja.
7: Dus er zijn verboden, maar ook aanbevelingen niet roken op het strand. Dus daar zijn ze wel voor. Dat is het gek, hè?
0: Ja, nou ben jij zelfs vakantieroker. Merk je dat je daardoor minder rookt?
7: Nee, nog niet. In Spanje vind ik dat heel moeilijk om minder te roken.
0: Ja. Goed, leuk dat je even in de uitzending wilde komen, Bas Vels. En fijne vakantie verder. Tot zover Stam.nl. Hier op NPO Radio 1, naar aanleiding van de stelling... een rookverbod op het terras gaat te ver. Veel gereageerd, waarvoor dank. Stefan zegt nog, ik heb vroeger gerookt en vond het heerlijk op een terras. Biertje met een peuk erbij. Sinds ik gestopt ben met roken, realiseer ik me pas hoe goor andermans rooklucht eigenlijk is voor anderen. Helene schrijft nog, ik ben een roker, maar terughoudend als het in de openbare ruimte gebeurt. Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen en jongeren dit niet zien. Dus ja, verbied het maar.
8: NPO Radio 1. Podcast.
23: Welkom.
24: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
23: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
24: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
25: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
24: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
26: Met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
30: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
31: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
32: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
33: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
34: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
33: Gun je jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Roos Abelman.
0: De aanslag op het Noorse eiland Utøya is 15 jaar geleden en dus is er media-aandacht voor. Volgens onderzoekers kan berichtgeving copycat-gedrag veroorzaken. Hoeveel rekening moet je daarmee houden als maker? Bespreken we zo in het mediaforum. Nu is het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
10: Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die in energiearmoede leven. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. En verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten werden het daar vanochtend over eens. De EU hoopt het gisteren al eens te worden, maar Griekenland lag dwars. Het land heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. Er is nu besloten om de Grieken tegemoet te komen, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
11: De Grieken die krijgen hun zin, toch wel opvallend. Bedrijven in de EU mogen voorlopig doorgaan met het doorvoeren van die Russische LNG. In eerste instantie is dat voor een jaar, maar er is ook nog de optie om dat ook nog eens te verlengen. Ja, echt wel een overwinning voor de Grieken dus. Maar voor de EU in zijn geheel was dit toch niet zo'n fijn proces. Die willen juist als het om maatregelen tegen Rusland gaat laten zien hoe eensgezind ze zijn. Maar hier wordt toch even duidelijk dat die nationale belangen soms dat wel erg in de weg kunnen zitten.
10: Over de sancties was maandenlang onderhandeld. Dit pakket maatregelen is het 21ste sanctiepakket van de EU tegen Rusland. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. 22 lichamen zijn dus inmiddels geborgen. 3 mensen worden nog vermist. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten verspreid over 6 campings en een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. In bussen in de provincie Utrecht zitten steeds vaker buitenlandse chauffeurs achter het stuur. Het OV-bedrijf Transdev zet migranten uit onder meer Griekenland, Polen en Tsjechië in om het personeelstekort op te lossen. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen spreken. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers.
12: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
10: De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Naar de mannetjesaap is ongeveer een maand gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Contact met zooloog Martin van Hees van de Beekse Bergen. Goedemorgen.
13: Hele goedemorgen.
10: Ja, hoe is het gelukt om de aap te vangen?
13: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een vast bosgebied. Daar hebben we 10 camera's op gehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
10: Ja, want die aap was dus 5 weken zoek. Hoe kan het dat het zo lang duurde om hem te vangen?
13: Ja, die aap, dat is een behoorlijk snel dier en het is een heel slim dier. En hij ging in eerste instantie steeds verder weg van de plek waar hij ontsnapt was. En toen hij pas zijn vaste plek had gevonden in het bos, toen konden we pas echt vangactie doen. En dat was pas 3 weken geleden. En toen hebben we nog camera's op moeten hangen. Dus dat duurde allemaal, al met al duurde dat best wel een tijdje. Maar gelukkig was het heel mooi weer en kon hij genoeg te eten vinden. Dus we hadden niet een hele grote spoed om hem te vangen.
10: Nee, want gaat het goed nu met die aap?
13: Ja, de aap hebben we gisteren ook een medische check gedaan. Hij is helemaal gezond. Hij zit wel in quarantaine eventjes om te kijken of hij niet een wormbesmetting heeft opgelopen. En als dat allemaal goed is, dan wordt hij weer helemaal gezond verklaard.
0: En deze aap ontsnapte dus door een gracht over te zwemmen in het safaripark Beekse Bergen. Worden er nu maatregelen genomen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt?
13: Nou, eigenlijk, apen gaan helemaal niet graag het water in. Dus we verwachten eigenlijk niet dat het nog een keer gebeurt. Deze aap is in het water gevallen. Ze kunnen wel zwemmen, dus dan zwemmen ze gewoon naar de kant. En in dit geval is ze gewoon naar de verkeerde kant gezwommen. Maar ze vallen eigenlijk nooit in het water. Dus we hoeven verder geen maatregelen te nemen.
0: Nee, gaat niet weer gebeuren, zegt u. Dank u wel, zooloog Martin van Hees van de Beekse Bergen. Het weer, vanochtend veel bewolking, mogelijk ook wat regen. Vanmiddag dan meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon en dan 22 tot 25 graden. Gaan we naar de ANWB, daar zit vanmorgen Robert Vriezen. Robert, goedemorgen.
3: Hi Roos, goedemorgen.
0: Hoe is het op de weg?
3: 35 kilometer file staat er bij elkaar. Ze zijn weer begonnen met de grenscontroles. Dat is te merken op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging ook op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder altijd nog 2 kilometer file. Die file wordt veroorzaakt door file op de A16. Korte file inmiddels, werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Slecht wegdek bij Apeldoorn Noord. Rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Epe 6 kilometer file en een kwartier op onthoud. En 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Controles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg tot aan de grens 3 kilometer file.
4: Ster. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: NPO Radio 1. KRO NCRV.
16: Roos Abelman.
2: Spraakmakers.
16: Met nu het Mediaforum.
0: Mediaberichten over terroristische aanslagen kunnen copycat gedrag veroorzaken, stellen wetenschappers. Hoe hou je daar rekening mee als maker? Bijvoorbeeld nu, 15 jaar na de aanslag op het Noorse Utøya. Daarover en over het onderzoek Buiten de Bubbel en over een prestigieuze prijs voor de niet onomstreden Pieter Thiel gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Mark Veningen, hoofdredacteur nieuws bij Talpa. Laurens Vreekamp, journalist en AI-kenner van Ville Media. Goedemorgen, Laurens.
17: Goedemorgen.
0: En spraakmaker is ruimtevaartjournalist Marjolein van Heemstra. Gisteren werd herdacht dat in Noorwegen 15 jaar geleden bij 2 extreemrechtse terroristische aanslagen 77 doden vielen. Er werd veel over geschreven en bericht en daarbij werd ook de naam van de dader genoemd. Onderzoekers stellen echter dat mediaberichten de kans op copycat gedrag kunnen vergroten en dat terughoudend rapporteren over de persoon als aanslagpleger kunnen helpen. Nou, vonden wij een interessant journalistiek dilemma, leggen we voor aan de gasten van vandaag. Laurens, terughoudendheid over het noemen van de naam van de dader. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, ik denk dat dat wel gewenst is. Zeker als meerdere wetenschappers vanuit verschillende disciplines, criminologen, terrorismeonderzoekers en anderen, die zeg maar mass shootings, dus die massa geweldsincidenten onderzoeken, die zeggen dat vaak, dus copycat is eigenlijk besmettelijk, ze gebruiken contagion. Dus hier aandacht aan geven betekent eigenlijk al dat je mensen inspireert. En als je de naam noemt, wat ook blijkt, de mensen die geïnspireerd worden door dit soort schutters, die willen zelf ook een soort fame. Die willen gezien worden op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk een hele bizarre, rare manier om bekend te willen worden. Mm-hmm. Maar sommige mensen willen dat. En die bekendheidsrol, dat is een heel belangrijk ingrediënt. Ja. Dus ik zou terughoudend zijn. En mijn grotere vraag hierbij is, waarom willen we dit zoveel aandacht geven aan die schutter? Waarom geven we inderdaad niet meer aandacht aan de slachtoffers?
0: Ja, dus als je er aandacht aan besteedt, wat op zich, nou, journalistiek gezien best logisch is, 15 jaar geleden. Ik zou maar zeggen, dat is vaak een klassieke manier om aandacht te besteden aan een onderwerp. Hè? Een herdenkingsmoment. Dan zeg jij, als je het dan doet, besteed dan aandacht aan de slachtoffers.
8: Want wat willen we zeggen met dit nieuws, hè? Tegen de burger, tegen ons publiek.
0: Ja, Mark, hoe zie jij in deze discussie?
17: Ja, ik ben het niet met Laurens eens in dit geval. Want ik vind dat je moet gewoon beschrijven wat er gebeurt. En daarbij ook de woorden gebruiken die ertoe doen. In dit geval gaat het gewoon om de naam van de dader. Niet meer, niet minder. Ik ken die onderzoeken ook natuurlijk over het copycat gedrag. En dat is een fenomeen, zeker. Dat geldt alleen natuurlijk voor alles wat we doen. Dus dan is de volgende vraag en het volgende dilemma, waar leg je dan de grens? Hè? Een ander bekend fenomeen is bijvoorbeeld aandacht voor zelfdodingen. Daarvan weten we ook, als je aandacht hebt voor zelfdodingen, kan dat anderen inspireren. Dus wat wij, ook wij trouwens, doen, dat we dan verwijzen naar 113, de hulplijn daarvoor.
0: En heel terughoudend zijn sowieso.
17: En terughoudend zijn. En natuurlijk denk je daar wel degelijk over na. En ik vind dit vind ik wel een redelijk voor de hand liggend voorbeeld. Daarom doen we het ook. Hier vind ik hem, zou ik het zeker gewoon gedaan hebben als nieuwsuur, dus wel melden. Het is gewoon de naam van de dader.
0: Ja, de nieuwsuur was trouwens inderdaad een medium dat zijn naam noemde. Ja. Maar ze waren zeker niet de enige, hoor. Heel veel media noemden ze.
17: Ja, en ze zijn er heel veel. Hè, als het gaat om rellen, dat kan anderen ook inspireren om ook te gaan rellen. Als het gaat om aandacht voor criminaliteit, kan ook anderen aanzetten om dezelfde criminele handelingen te doen. Dus waar leg je dan op een gegeven moment nog de grens? Dat vind ik best een...
0: Ja,
8: ik vind, kijk, als we weten dat mensen hier naar kijken, en er zijn ook journalisten die zeggen van, je mag de naam noemen, maar dan moet je het daarna meteen nuanceren in context bieden, wat we hier ook doen. En zeggen dat het een extreemrechtse schutter was met dit soort denkbeelden, en dat de basis was van zijn daad, en dat hij dit podium ook gebruikte. Dat heeft hij ook in zijn manifest als soort propagandatechniek beschreven. Maar als de wetenschap nou tegen ons zegt dat het toch niet verstandig is, waarom vinden we het dan zo belangrijk om het wel te doen? Want ik vraag dan af, dat is een beetje het voorzorgsbeginsel, principe. Als je een drankje op de markt brengt, of voedsel, of een medicijn, dan word je ook geacht om te kijken wat de negatieve impact is. En voor een grote groep of niet. Dus wat is het risico wat je inbrengt?
17: Nou,
8: ik vind dat de journalistiek dat ook vaker mag afwegen. Waarom willen we zo graag die naam noemen?
17: Nou,
8: weten dat dat schadelijk is.
17: Ja, nou kijk, die afweging wordt natuurlijk wel gemaakt, maar je gaat dus steeds verder. Er wordt een glijdende schaal en straks hou je bijna geen journalistiek meer over. Maar want de journalistiek gaat over dingen benoemen die niet goed gaan en die misgaan. Ja,
0: Marjolein?
18: Maar dat vind ik dus een heel interessant punt. Is journalistiek dingen benoemen die misgaan? Is in deze tijd dat wat we nodig hebben, zeg maar? Moeten we alleen maar keer op keer horen wat er misgaat? Die fixatie op het kwaad, op de criminaliteit, op de mensen, op de afwijking. Terwijl misschien hebben we heel erg behoefte aan andere verhalen. En jij zegt net, Mark, van je wil beschrijven wat er gebeurt. Maar wat er gebeurt is natuurlijk ook, wat Laurens al aanstipt, dat er heel veel mensen zijn gestorven. Dus wat er gebeurt zien wij dan als de daad en het kwaad. Maar het slachtofferschap of de enorme impact op een gemeenschap, of dat wordt niet omschreven als, of niet gezien als een journalistiek feit.
17: Nou,
18: dat is toch interessant.
17: Eens. Maar volgens mij was dat ook in de. Wij hebben er zelf geen aandacht aan besteed, maar wat nieuws gisteren ook deed. Dat was ook onderdeel van het verhaal. Het is het complete verhaal. Mm-hmm. En wat Laurens ook terecht zegt, met context. Maar om jezelf te gaan censureren, om bepaalde dingen niet meer te noemen, omdat dat een effect kan hebben. Nogmaals, er zijn heel veel voorbeelden van zaken.
0: Maar
17: die
0: de vraag is natuurlijk, Mark, is het zelfcensuur of is het een journalistieke afweging die je bij elk onderwerp opnieuw kunt maken?
17: Dat laatste is zeker waar.
0: Ja. Ja.
17: En volgens mij gebeurt dat ook wel. Alleen als je daar heel ver in gaat en je gaat die lat heel vrij laag leggen om telkens maar dingen niet meer te benoemen, omdat het misschien wel een effect kan hebben. Ja, dan vrees ik toch dat te weinig. Precieze beschrijven van de werkelijkheid, dat steeds lastiger wordt.
0: We hebben nieuwsjournalistiek even gevraagd van, was dit bij jullie onderdeel van een discussie op de redactie, het al dan niet noemen van de naam? We kregen een reactie van adjunct hoofdredacteur Alette Oos. Ze zegt, bij nieuwsjournalistiek maken we dit soort onderwerpen altijd. Bij dit soort onderwerpen maken we altijd een zorgvuldige afweging. Wat is journalistiek noodzakelijk om te noemen en wat niet? Eerlijk gezegd hebben we geen enkele enkele discussie gehad over het gebruik van de naam Anders Breivik. Die is algemeen bekend en essentieel om te kunnen duiden hoe zijn daden en ideeën 15 jaar later nog steeds doorwerken. Onze taak is informeren, volledig feitelijk en transparant, en die naam hoort bij de feiten. Zijn naam niet noemen, zegt zij, zou verhullend werken, Laurens.
8: Ja, ik vind dat de journalistiek daar niet genoeg verantwoordelijkheid mee neemt. Want je hebt, als we weten, nogmaals vanuit wetenschappelijk onderzoek, dat je effect hebt, dat je woordeneffect hebt, en dat vooral het beeld blijft hangen en die naam blijft hangen, precies waar diegene om te doen is, dan kunnen we dat effect niet negeren. En dan moeten we de verantwoordelijkheid nemen dat onze woorden hebben effect. Ja. Het zijn ook daden. En bijvoorbeeld, en het is heel moeilijk, die scheidslijnen, dat zegt Mark ook. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel moeite om de genocide in Gaza genocide te noemen. Terwijl alle feiten en allerlei organisaties dat zo bestempelen. Dat bepaalde partijen extreemrechts of racistisch zijn. Dat iets een racistische uitspraak is. Daar blijven journalisten heel vaak bij weg. Zijn we ook heel verhullend. Dan hebben we, dus er zit heel veel dubbele standaard, dubbele moraal in de journalistiek. En je moet het per geval bekijken.
0: Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld wel nagedacht over dit onderwerp, over dat manifest.
8: Ja.
0: Ze zeggen, dat hebben we bewust niet gemeld, de naam van het manifest. We citeren er ook niet letterlijk uit om te voorkomen dat we onbedoeld bijdragen aan de circulatie van extreem gedachtegoed. Dus ja, er worden wel allerlei
8: verantwoordelijkheid zit er
0: afwegingen
8: wel in,
0: gemaakt.
8: Om het zeg maar heel laagdrempelig te maken, die drempel nemen we weg. Maar dat belangrijk punt blijft bestaan. Ik weet nog, er was ooit zo'n sierencampagne. En dan zag je schreeuwende, ruziemakende ouders langs een sportveld. Of mensen die ambulancebroeders en zusters in elkaar sloegen.

0: mij verwacht. Dus als publiek, als ik de hele tijd die naam hoor van die schutter... Mm-hmm. Wat wordt er dan van mij verwacht wat ik hiermee kan? En dat is denk ik wat Marjolein ook zegt. We moeten ons als journalistiek ook afvragen... Hoe helpen wij eigenlijk ons publiek hiermee? Wat is er? Ja, we kunnen de feiten beschrijven, maar mm-hmm. wat hebben mensen hier? Ja,
1: en wat voor wereld creëer je daarmee? Want de verhalen die je vertelt maken ook de wereld waarin we leven. En dan, ja, de feiten, er zijn natuurlijk miljarden feiten waar we voortdurend uit kiezen. Yeah.
2: Mark?
3: Nee, ja, ik ga toch mezelf herhalen. Dat het
2: ja, je blijft erbij.
3: Ik blijf er gewoon in dit geval zeker erbij. En niet omdat het onverantwoordelijk gedrag is of omdat je er nooit over nadenkt. Nee, natuurlijk, je denkt er altijd mee naar. Maar bij mij ligt dat wel hoog om bepaalde termen, woorden, dingen die gebeuren niet te benoemen en te gebruiken. Maar wel altijd met de context, want dat is inderdaad wel de rol van de journalistiek.
4: Ja, en als je dit weer terugkijkt...
2: Ik wilde naar... Ja, die zocht ik. Jullie mediamomenten. Laurens, de jouwe gaat over een opvallende prijs die Pieter Thiel krijgt. Hier moet je ons even doorheen loodsen.
0: Ja, Pieter Thiel, die kennen mensen misschien als de oprichter van Palantir. Dat is een bedrijf wat heel veel data koppelt van overheden, zeker in Amerika, wat bijvoorbeeld ICE helpt om zogenaamde illegale immigranten op te sporen. Daar zijn ze blijkbaar heel goed in. Hij heeft Meta, Facebook, ooit van heel veel startgeld voorzien. Hij heeft Gawker, een medium in Amerika, heeft hij ooit kapot gekregen door Hulk Hogan te steunen, omdat Gawker had iets onwelgevalligs over Pieter Thiel zelf gezegd. Toen dacht hij, ik wil af van dit medium.
2: Oh ja.
0: En toen heeft hij dat via Hulk Hogan, door die te financieren, heeft hij dat medium kapot gemaakt. En nu krijgt hij een prijs van Axel Springer. En dat is een hele grote Duitse uitgever, waar Bild en Politico en nog wat Amerikaanse titels en andere bij horen. En die reikt ieder jaar een award uit. Aan een ondernemer die iets betekend heeft, die iets innovatiefs doet, of die zijn sociale verantwoordelijkheid neemt. En vooral die laatste, die dacht ik, bij Pieter Thiel vind ik dat een hele vreemde.
2: Mm-hmm.
0: Hij zit in een heel illustre rijtje, waarin ook Jeff Bezos, Susanna Zuboff is dan een schrijver, een onderzoeker, die heeft surveillance capitalism geschreven, over hoe big tech bedrijven ons in de gaten houden en daar geld mee verdienen. Maar ook Sam Altman heeft er gekregen en allerlei andere big tech bazen. Dus een heel gek rijtje.
2: Ja.
0: Nou ja, dan mag Axel Springer mag zelf bedenken aan wie die een prijs geeft en waarom. Dat staat ze natuurlijk volledig vrij.
2: Mm-hmm.
0: Maar het saillante detail, wat niet gemeld werd door de Axel Springer titels, is dat de zoon van Matthias Döpfner, dat is nu de baas
2: van Axel Springer.
0: Die zoon, die heeft $50 miljoen van Pieter Thiel gekregen onlangs voor een soort start-up fonds, waarin hij dan weer bedrijfjes kan gaan funden. En die zoon, die wordt de Duitse J.D. Vance genoemd. En dat is weer interessant, omdat Pieter Thiel de grote inspirator en leermeester van J.D. Vance is geweest in Amerika. En Pieter Thiel heeft min of meer eigenhandig J.D. Vance als vicepresident neergezet.
2: Ja.
0: En nu zit daar dus een hele
2: En jij zegt dat ze die prijs uitreiken.
0: Dat staat ze voor iedereen, mag prijs uitreiken.
2: Alleen als je dat dan doet en je meldt dat, want ze hebben dus ook nieuwstitels die dat melden.
0: Precies, maar die melden niet maar dat die zoon dus niet dat daar dit geld link
2: is.
0: Gekregen
2: heeft. Waarom is het belangrijk om te melden dat die link er is? Want het gaat dan om de zoon van de eigenaar van de uitgever. Waarom is dat belangrijk?
0: Ja, dat is belangrijk omdat het is nogal discutabel dat je een prijs krijgt nadat je bijvoorbeeld geld gegeven hebt. Dus die prijs is misschien te koop. En als Axel Springer daar heel veel aandacht aan geeft, dan wordt die naam, komt natuurlijk Pieter Thiel, die wint een
2: dus
0: prijs.
2: Dus de schijn van belangenverschilling moet je voorkomen, ook al gaat het over de zoon van de eigenaar van de uitgever.
0: Dus je lijkt indirect je reputatie te kunnen kopen, een schone reputatie te kunnen kopen. Ja.
2: Mark?
3: Ja, ik zou nog graag een organogram van je willen van dit hele verhaal.
2: Gewoon terugluisteren, terugluisteren. Prima volgen. Ja. Toch Marjolein, jij ook? Kan prima volgen?
1: Ik kon het wel volgen, ja, zeker. En ik vind het ook wel shocking, vooral als je het hebt over... wat was het, sociale verantwoordelijkheid?
0: Ja.
1: Ik denk als iemand de wereld naar de Filistijnen helpt... is het Pieter Thiel, volgens mij.
0: Precies.
2: Mark, we gaan naar jouw mediamoment. Je wilt het graag hebben over een onderzoek van mediasite Spreekbuis. Buiten de bubbel heet dat. Moet je even uitleggen, wat voor een onderzoek is dat?
3: Ja, het is een onderzoek meer eigenlijk een inventarisatie van een fenomeen dat al een tijdje gaande is. Dat je naast de grote traditionele media, vaak onderdeel van grote bedrijven, dus de traditionele titels, dat er de laatste jaren steeds meer nieuwe titels opkomen. Kleinere media, en dat is eigenlijk een alternatieve media. Het hangt een beetje vanaf in welke hoek je het zoekt en bekijkt. Hè. Sommige mensen zeggen, het zijn complotmedia, het zit in een bepaalde hoek. Maar als je het breder ziet, en dat doet dit onderzoek ook, dan heb je eigenlijk de opkomst van bij wijze van spreken ook een medium als Follow the Money en Correspondent, die natuurlijk heel journalistiek werk doen, tot eenpitters die meer opinierend van aard zijn. Ja. Dat is van alles gaande rondom de traditionele media, die behoorlijk in opkomst zijn. En dit onderzoek probeert voor het eerst een soort van in kaart te brengen van wat is er nou eigenlijk voor een wereld en wat is de impact daarvan.
2: En ze hebben daar met name, zag ik, eenpitters voor
3: Ja, ze hebben, in de gesprekken hebben ze veel van die eenpitters gevraagd. Die hebben ook zeker in Nederland zijn die best groot aan het worden ook. Die hebben veel bereik en veel volgers. En weten er ook steeds beter ook verdienmodellen op toe te passen. Dat ze in staat zijn om toch gewoon met abonnementen bijvoorbeeld geld er ook mee te verdienen. Ja, en ze hebben dat in kaart gebracht. En dat is op zichzelf denk ik gewoon interessant.

0: interessant, omdat je uit de traditionele journalistiek toch vaak merkt dat het wordt weggeduwd. En we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben. Soms omdat het bedreigend is. Ook omdat de Rijp en Groen door elkaar zit. Hè, omdat er natuurlijk nogmaals mensen serieus journalistiek werk doen. Maar er zijn ook mensen tussen die dat niet doen.
1: Ja.
0: Nou, en dat zorgt ervoor dat het een soort van discussies die we in de journalistiek niet vaak voeren. Dat we toch vaak met elkaar in gesprek blijven. Als weliswaar in de pluriforme media van de grote traditionele gevestigde namen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat de anderen daar nog niet in dat debat zeg maar meedoen. En dat zou ik interessant vinden om dat wel te doen.
1: Zometeen meer daarover. Eerst even over de mensen die ze allemaal gesproken hebben. Bert Brussen, Roderick Velo, Marianne Zwagerman, Sven van der Meulen, hij is van Vrije Vogels, een online maker op YouTube, Jan Roos, Jan Dijkgraaf, Sibinia, Chris Alberts, Frank Tieskens, hij is van Geen Stijl, Maaike van Charante, weet ik veel, actief op X, en Bart Nijman, oud Geen Stijl, en Nordin Goudani van Mokro Insight.
0: Ja, nee, dit is maar slechts, daarom noem ik het ook geen onderzoek, maar een inventarisatie. Mm-hmm. Dit is een greep uit wat er zoal is. Er is nog veel meer.
1: Ze lijken wel allemaal op elkaar, deze makers. Zitten een beetje in dezelfde hoek, heb ik het idee. Wat kunnen we daarvan leren?
0: Nou, wat we er vooral van kunnen leren, denk ik, is dat pluriformiteit gewoon heel belangrijk is. En dat iedereen die kennelijk vindt dat bepaalde opvattingen of onderwerpen onderbelicht zijn, die begint nu zelf een medium. En we hebben natuurlijk lang de sociale media daar ook een beetje voor gehad. Dat iedereen, we dachten een tijd lang dat iedereen een soort journalist werd, een soort burgerjournalistiek. Maar nu zie je dat toch een soort van bijna geïnstitutionaliseerd wordt. Sommigen worden ook een soort van, bijna uitgever is een groot woord, maar worden zelf bijna een nieuwsmerk. En dat is wel een trend die behoorlijk gaande is. Denk ik jullie bij Vida Media dit ook signaleren.
1: Zometeen meer daarover. Ja. Even luisteren naar een van de uitvoerders van het onderzoek. Dat is oud-mediadirecteur en journalist Ton Verlind. In een podcast heeft hij het over de rol van social media in de journalistiek.
2: Eigenlijk, als je het hebt over social media, dan reageren de collega's als door een bij gestoken. Ik merk ook dat een groot deel van klassieke journalisten het niet volgen.
0: Ja.
2: De neus ervoor ophalen.
0: Ja.
2: En in mijn visie niet in de gaten heeft dat daar een hele interessante ontwikkeling plaatsvindt.
1: Ja, dus hij zegt leer daarvan.
0: Ja, dit moet even context hebben, denk ik. Want deze man is Ton Verlind, oud-directeur van de KRO. Mm-hmm. Dus komt echt uit de traditionele wereld. En hij beschrijft ook, ik heb veel vrienden en kennis ook nog in die wereld. Mm-hmm. En daarnaast is hij heel erg dus bezig met het doorgronden van die andere wereld. En dat botst en conflicteert.
1: Ja.
0: Is wat hij hier ook beschrijft. Ja,
1: en wat zij dus zeggen eigenlijk, en naar aanleiding van dit onderzoek is, zij bouwen heel veel contacten op met hun volgers. En daar zouden traditionele media meer van kunnen leren.
0: Nou, ik denk dat je vooral ook de verbinding moet leggen. Dat is overigens wat wij ook veel doen. Hè. Een aantal mensen uit het rijtje die je noemt schuiven ook bij ons weer aan tafel. Wij zorgen dat daar ook gesprekken plaatsvinden met
1: andere
0: mensen.
1: Maar het gaat
0: mensen.
1: Niet zozeer om contact zoeken met die andere makers. Als wel had ik het idee met dus je publiek eigenlijk.
0: Nou ja, dat is natuurlijk in essentie wat er op sociale media sowieso natuurlijk gebeurt.
1: Ja.
0: Alleen met contact zoeken met je publiek is altijd natuurlijk de vraag van wat bedoel je daarmee? He, dat is ook een container voor lukraak reacties tot daadwerkelijk interactie.
1: Ja, Laurens, even naar jou toe, want jij bezoekt regelmatig journalistieke festivals in binnen- en buitenland. Is dit een thema daar ook?
3: Ja, het is heel erg een thema. Dus ik ben blij dat Mark het ook als mediamoment heeft genoemd. Ik denk ook dat het goed is om te noemen. En buiten de bubbel, de titel heeft volgens mij vooral buiten Hilversum en de legacy, de traditionele media, veelal omroep gerelateerd. En daar is natuurlijk heel veel gaande. Dat staat buiten kijf. En in Perugia bijvoorbeeld, daar is ieder jaar een internationaal journalistiek festival. En daar worden steeds meer news creators uitgenodigd. Dat kunnen TikTokkers, Instagrammers, YouTubers zijn die ook feiten brengen, die ook berichten en rapporteren over gebeurtenissen in de samenleving.
1: Mm-hmm.
3: En daarvan wordt gezegd inderdaad, die bouwen een band op met hun achterban en dan krijg je vertrouwen. En er wordt al vaak gezegd dat Digital News Report van Reuters ieder jaar, dat is net uitgekomen en daarvan zei het commissariaat voor de media ook weer. Je ziet drie trends. Jongere mensen, veel meer mensen gebruiken steeds minder nieuws. De interesse in nieuws daalt en het vertrouwen daalt. En er wordt op zo'n festival als in Perugia gezegd, die creators die bouwen juist vertrouwen op, doordat je een soort persoonlijke band krijgt. En die verschuivingen zie je al wel. En er komt in september het Nederlands Journalistiek Festival voor de tweede keer. En ik had even gekeken, precies die dingen die Mark noemt, die gaan daar ook plaatsvinden in workshops, panels. Eentje heette bijvoorbeeld, hoe navigeer je tussen journalistieke principes, platformlogica en de behoeften en gewoontes van nieuwe publieken, zoals jongeren.
1: Ja.
3: Er zijn dingen wat een lokaal opiniepanel je allemaal kan opleveren. Journalistiek op Twitch.
1: Ja.
3: Dus de industrie is heel erg op zoek naar die nieuwe vormen.
0: Je
3: nieuwe
0: ziet dus die beweging. Werkers, precies wat jij zegt.
3: Beweging zie je zeker.
0: Wat een interessant.
1: Maar er is dus eigenlijk ook al wel aandacht voor.
3: Ja, er is zeker aandacht voor. En dat moet ook wel. Omdat we dus door die rapporten ook steeds zien dat vertrouwen en interesse en de betaalbaarheidheid en de desinformatie die vergroot wordt, dat we daar een tegenwicht moeten bieden. En op de oude manier alleen lukt dat niet.
0: Nou, je krijgt dus inderdaad, en dat is het interessante hieraan en aan die makers ook, een nieuw soort pluriformiteit. pluriformiteit. We hebben natuurlijk lang heel veel pluriformiteit langs de oude zuilen gehad. Die zijn natuurlijk weg. En daardoor zeg je natuurlijk in de media ook dat er een soort van een bepaalde eenvormigheid ontstond. En nu zie je dus dat op allerlei vlakken, en het gebeurt echt op heel veel hoeken en segmenten. En het kan soms inhoudelijk zijn op bepaalde onderwerpen, maar het kan ook zijn op wat meer politiek getint. Dat er dus niches gaan ontstaan. En dat is eigenlijk een soort nieuws op pluriformiteit.
3: Ja. Want het mooie is, we hebben nu de middelen dus via die platforms buiten de gevestigde media om onze boodschappen te verkondigen, onze verhalen te maken. Het probleem is alleen dat die platforms, dat blijft een belangrijk punt. Je hebt bijvoorbeeld Speelnieuws, wat de NRC is gestart, of Mediahuis. Ja, die maken verhalen over Gaza of over queers. Mm-hmm. En die worden door de platformen geshadowband, dus tegengehouden. Dus je kunt niet helemaal vrijelijk maken wat je wil, wat hier bijvoorbeeld bij Radio 1 wel kan.
1: We gaan naar een verhaal van NRC van vandaag. Hoe discussieplatform Reddit hofleverancier zou zijn voor ChatGPT. Volgens een nieuw onderzoek van Cornell University is een korte reactie op Reddit genoeg om ChatGPT te manipuleren. En Mark, jij sloeg er heel erg op aan op dit verhaal.
0: Ja, dit raakt natuurlijk aan het gevaar van AI. En ook dus hoe makkelijk dat te manipuleren is. Want dat hebben die Reddit-gebruikers aangetoond. Die hebben laten zien, om het even toch voor de wat meer algemene luisteraar uit te leggen. Die modellen, die antwoorden die je krijgt van ChatGPT zijn gebaseerd op wat zij van het internet halen. Ja, en de vraag is maar, wat hebben ze nou eigenlijk van het internet gehaald? En als je dan van zo'n platform als Reddit iets haalt, dan wordt dat soms als waarheid gepresenteerd. Zo zit het in elkaar. En wat die Reddit-gebruikers doen, is dat eigenlijk een beetje ter discussie stellen door te zeggen, wij zetten hier bewust dingen neer die niet kloppen, om te kijken of ChatGPT dat als antwoord gaat geven aan mensen die dat opzoeken. En dat vind ik een hele belangrijke waarschuwing.
1: En dat bleek zo te zijn. Ze hebben eigenlijk daarmee een soort journalistiek onderzoek gedaan.
0: Eigenlijk wel, zeker. Ja.
3: Er was eeuwen oud in AI-tijd, maar 2 jaar terug was dat het voorbeeld van, ik heb bijvoorbeeld last van een hoesje, wat moet ik doen? Vroeg iemand aan AI, aan Gemini van Google, geloof ik. En kreeg hij terug, slik iedere dag een steentje door. En dat had iemand op Reddit voor de gein, zo'n geintje gezegd. En toen werd wel duidelijk, waar worden die taalmodellen eigenlijk op getraind? We weten het niet, maar we weten wel dat Reddit een groot aandeel heeft en die sluit nu ook deals, omdat ze daar geld mee kunnen verdienen.
1: Oh, ja.
3: Dus wat daarop staat, dus mensen zien nu, het is alweer een soort nieuwe marktplaats. Als je daar bent, dan word je meegenomen in de antwoorden van generatieve
1: AI. Gaat dit betekenen voor, want dat hoor je ook wel vaker, dat de AI het internet gaat vervuilen. Wat gaat dat betekenen? Want het zit er allemaal al in nu.
0: Mensen hebben dus, het probleem is die mediawijsheid. Mensen weten niet meer wat de bron is van dingen. En door dit soort taalmodellen, ze hebben helemaal geen idee meer waar het vandaan komt. En kunnen ze de grootst mogelijke flauwekul gewoon voor waarheid aannemen.
3: En het erg is nog dat, als je gewoon Google zoekt, dat kan bijna niet meer, maar dan krijg je een AI-modus. En mensen klikken dan inderdaad helemaal niet naar de bron. Maar een Duitse rechter heeft onlangs een eerste uitspraak gedaan. Die zegt, Google of ChatGPT bijvoorbeeld, als jij zoekt en ze geven een antwoord wat door die generatieve AI wordt samengesteld, dan word je uitgever. Want het letterlijke antwoord staat in die bron, maar jij maakt er iets anders van. Dus jij publiceert nu ook. En dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die je publiceert. En als al is maar 10% fout, als je bedenkt dat miljarden mensen googlen iedere dag, dan gaan ze dat misschien wel uitzetten.
1: Openen we graag weer de iets wat lachwekkende, krakende deur naar de schatkamer van Beeld en Geluid. Ik zit hier met 2 heren die toevallig al een keertje hier zaten deze maand. Het is ook zomer voor onze forumleden. Dus jullie hebben al een keer mogen struinen in de schatkamer. Mark, jij vond dit keer een programma waar je vooral met verbazing naar hebt zitten kijken. En niet vol bewondering.
0: Nee, ik vind Duisterhoekjes leuk, want het gaat over de schatkamer natuurlijk. Hè. Ja. Er zijn allemaal pareltjes in, maar er zitten ook wel dingen in dat je denkt, dat geld van de publieke omroep is ook niet altijd even nuttig besteed. Een wetenschapsprogramma van Wim T. Schippers. Vloog is stom. Misschien de Marjolein dat het leuk had gevonden als het nu had bestaan om daarin te zitten. Want er kwamen allemaal wetenschappers langs.
1: Yeah.
0: Maar volstrekt onbegrijpelijke televisie was het. Die deden maar gewoon hun dingetje. En Wim T. Schippers ging dat ook niet echt leiden of zo. Dus de vraag is, wat draagt dit programma bij? Niemand herinnert het zich ook. Maar het was voor mij een soort guilty pleasure. Het heeft voor mij een paar weken of een paar maanden bestaan. En ik keek er altijd naar.
1: Onnavolgbare televisie. Je keek er dus wel naar vroeger.
0: Ja, omdat het is een soort camp. Dit is gewoon, luister maar even naar.
4: Goedenavond allemaal. Zeg, dat is toch ook wat met die kilometerheffing. Die is nog niet eens ingevoerd. Of hij is nu al onrechtvaardig. Vindt GroenLinks. Want de randstedelijke auto's gaan evenveel betalen als de plattelandsauto's. En dat terwijl er volgens de Groenen zoveel openbaar vervoer is in de Randstad. Dus moet het duur in de Randstad en goedkoop op het platteland. Want dan zijn ze afhankelijk van de auto.
1: Ja, dat was ooit een tijd.
0: Dit was niet helemaal het fragment dat het programma weer... Dit was een soort monoloog van hem. Maar het grappige was, er kwamen gewoon de meest uiteenlopende wetenschappers langs. Ze gingen proefjes doen. En er werd niet echt uitgelegd wat er nou eigenlijk gebeurde. Het gebeurde gewoon en dan ontplofte er iets. Ja. Het was niet echt dat je dacht, waarom kijk ik hier
1: eenmaal.
0: Aan?
1: Gewoon lekker experimenteren.
0: Dat komt dan allemaal met publiek geld.
1: Heerlijk toch? Ja. Laurens, jij wil graag naar de lancering van Nederland 3. Toen was je 7. Maar je kunt je de startperiode van die zender nog goed herinneren, begrijp ik.
3: Ja, ik kijk wel. Jules Unlimited was volgens mij echt een Nederland 3-titel. En Het meisje uit het jaar 3000 ging over de toekomst dat het water dan niet meer goed drinkbaar is. En dan in het jaar 3000 is het opgelost. Maar in 2500 was er een Engelman die kon tijdreizen. En die ging dan naar 2000. Dat vond ik fascinerend. Maar ik zag een fragment over de opening. Ik weet niet of we dat nog kunnen laten horen. Of dat klaar hebben staan.
5: Welkom terug op Nederland 3. Vanaf vandaag aanwezig met cultuur, actualiteiten, jeugdprogramma's, sport, te veel om op te noemen.
6: Dit prachtige paar voetbalbenen is van... Ja, van wie? Koeman? Van Basten? Het antwoord vindt u. Schakel maar mee op Nederland 2.
3: Ja, ze hadden iets super experimenteels. En leuk dat Koeman weer genoemd wordt, want het was 1988, nog vlak voor het WK. Dus kwam het Nederland 3 werd gelanceerd. Maar ze hadden een soort heel gek spel. Dan moest je zappen naar de verschillende kanalen en dan zag je steeds een deel. Dus je zag op Nederland 3 de benen. En op het midden zag je dan de romp van de speler. Of wie het was. Ik weet ook niet wie het was, want je kan dat niet terugzien. Maar ook onwijs experimenteel. En over dat experimentele vind ik de publieke omroep wel mooi. Want wat eens experimenteel is, wordt later gemeengoed. Denk aan series die nu 6 verhaallijnen door elkaar hebben. Dat is ooit heel experimenteel geweest. Nu vinden we dat gewoon gebruikelijk.
1: Ja.
3: Dus dat de publieke omroep de plek is waar dit soort dingen hopelijk nog steeds mogen. Dat kan ik alleen maar toejuichen.
1: Is voor de ene een feest en voor de ander zo te horen een ergernis. Dank jullie wel voor het komen naar het Mediaforum. Mark Veningen en Laurens Vreekamp. We gaan naar Kirsten Klomp met de hoofdpunten van het nieuws.
7: NPO Radio 1.
8: Er zijn nog steeds zo'n 500 huishoudens in Nederland die niet genoeg geld hebben om de energierekening te betalen. Het aantal is het afgelopen jaar niet afgenomen, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS naar energiearmoede. Het komt vooral doordat steunmaatregelen voor de hogere energieprijzen 2 jaar geleden zijn weggevallen. De EU komt toch met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 lidstaten werden het daar vanochtend over eens. De strafmaatregelen richten zich op oliehandelaren, banken en cryptohandelaren. De EU wilde ook het doorvoeren van Russisch vloeibaar gas verbieden. Maar omdat Griekenland dat veel doet, gaat dat voorlopig niet door. De bussen in de provincie Utrecht worden steeds vaker bestuurd door Europese arbeidsmigranten. Busmaatschappij Transdev zet die in omdat er een personeelstekort is, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder is 9% van de chauffeurs nu arbeidsmigrant, onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
9: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
10: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest en we hadden zoiets, doe wat.
8: Dat gebeurt nu dus, het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden.
1: Robert, waar staat het nog vast?
11: Nou, het is een handjevol files bij elkaar. Op de A12 heb je wat vertraging vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Door de werkzaamheden aan de A16 bij de Moerdijkbrug staat er file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. En een kwartier vertraging heb je als je over de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn rijdt. Want bij Apeldoorn Noord is het wegdek erg slecht. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Epe 5 kilometer langzaam rijden.
12: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Wie het ruimtenieuws een beetje volgt, zou bijna denken dat er toch voornamelijk commerciële plannen worden gelanceerd. Maar er gebeurt nog genoeg moois, moeten we niet vergeten, zegt onze spraakmaker van vandaag, Marjolein van Heemstra. Zij is ruimtevaartjournalist. En ook aangeschoven voor dat gesprek is Philippe Schonians, die meewerkte aan missies naar het ISS, de Maan en Mars. Welkom ook.
13: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Zometeen dus een gesprek waarop we ons mede gaan focussen op al die mooie dingen die in de ruimte gebeuren. Ook welkom aan Alexander Geurts, hoogleraar archeologie van Midden-Amerika aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren, dus we spreken zo met jou over de herontdekte Maya steden. Er worden namelijk steeds meer van ontdekt. En daar komt een interessante techniek bij kijken ook, die daarbij helpt. Waar komt eigenlijk jouw persoonlijke interesse op dit gebied in de wereld vandaan, die Maya-steden?
14: Jeetje, dat is een oud verhaal. Ja, waarschijnlijk toen ik als student in de collegebanken zat, had ik een docent die op dit gebied expert was. Als enige in Nederland.
1: Oh ja?
14: En die wist wel zo leuk dat vak te verkopen aan mij, dat ik gelijk al die Romeinse tempels, et cetera, heb laten varen.
1: Ja, en hoe is dat nu? Want je zei, hij was destijds de enige. Ben jij nu de enige?
14: Bijna wel.
1: Of zijn er meerdere mensen?
14: Nee. Het vakgebied is wel wat gegroeid. Vooral in Leiden. Dat is de enige plek in Nederland waar we ons mee bezighouden.
1: Ja.
14: Maar het is iets groter nu, gelukkig.
1: Oké. Nou, zometeen dus meer over die Maya-steden. We gaan naar muziek.
7: KRO NCRV.
12: Plaat praten van spraakmakers.
1: Want Marjolein van Heemstra, als spraakmaker mag je bepalen waar we naar gaan luisteren. Ja. Wil ik altijd weten waarom je die plaat hebt uitgekozen. Vertel.
13: Dit is Sleeping Satellite van Tasmin Archer. En ik vond het leuk omdat we het straks over de ruimte gaan hebben. Dit kwam uit eigenlijk in een tijd dat de maanmissies helemaal waren gestopt. Mm-hmm. En het is een beetje een aanklacht tegen niet meer naar boven kijken. En kosmisch provincialisme, zou je kunnen zeggen.
1: Jaren 90.
13: Ja, zo van waar is onze nieuwsgierigheid gebleven naar het grotere verhaal.
1: Ja.
13: Dat is in elk geval wat ik erin lees.
1: Sleeping Satellite. Wij gaan luisteren of wij dat ook straks lezen hebben eruit.

0: Nou, jeugdsentiment hoor, Sleeping Satellite. Ja. En ik hoor het nu ook. Ik heb nooit zo gelet eigenlijk.
1: Vanaf nu hoor je het altijd.
0: Tekst, maar vanaf nu hoor ik dat verhaal erin.
2: Spraakmakers.
0: Ja, we gaan verder praten over die ruimte. Tienduizenden bespiegelde satellieten die ook bij nacht kunnen zorgen voor zonlicht. Kolonies op Mars en de Maan. Een miljoen satellieten die rond de aarde draaien om datacenters te kunnen bouwen. En het allemaal bedacht en gefinancierd door techmiljardairs en start-ups. Nou, deze dystopische vergezichten zorgen voor nachtmerries. Onder meer bij mijn gasten van vandaag. Spraakmaker en ruimtevaartjournalist Marjolein van Heemstra. En Philippe Schonians, hij is jarenlang projectleider bij het Europese ruimteagentschap ESA. Maar geen zorgen, we gaan het niet heel uitgebreid over die nachtmerries hebben. We willen het eigenlijk vooral hebben over het moois. Maar ja, je kunt dat niet doen zonder dat je toch ook even benoemt hoe zat het nou ook alweer met die nachtmerries. Even het laatste nieuws. Het hing al in de lucht, hè? Zonlicht op bestelling. Vorige week kreeg het Amerikaanse bedrijf Reflect Orbital toestemming om een prototype spiegelsatelliet de ruimte in te sturen. Dat prototype, dat heet de Eren deel 1... is vernoemd naar de ster van Grote Hoop uit Tolkien's In de Ban van de Ring. En Marjolein, jij hoorde dit en jij dacht, het is niet goed.
1: Ja, ik wist al langer dat dit in de lucht hing. Maar ik had eigenlijk niet verwacht, en ik denk heel veel mensen niet... Hè, dat die toestemming zo snel zou komen voor die licentie... om dus die eerste satelliet omhoog te schieten. En ja, het is natuurlijk super treurig dat de instantie die erover gaat... die zegt ook, we hebben de milieu-impact niet meegewogen. Want ja, dit is een buitenaardse aangelegenheid. Dus dan ga je het niet over aardse dingen hebben. Maar het feit dat zoiets gelanceerd moet worden... En als dit wordt doorgezet dat er 50.000 satellieten gelanceerd moeten worden... Ja. Dat je lichtvervuiling hebt op aarde. Dat het dus gigantische impact wel degelijk heeft op aarde.
0: Het is toch ook precies de bedoeling om daarmee op aarde zonlicht te creëren?
1: Ja, maar het grappige is dus dat die commissie zegt van ja, dat milieuaspect dat nemen we niet mee. Dat is een beetje nieuw beleid sinds 2025 om milieu niet mee te nemen als het gaat over ruimtevaart.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl dat dus heel veel impact heeft.
3: En zij denken natuurlijk ook niet aan glijdende schalen. Dus ze kijken alleen maar naar dit ene experiment. Dat is natuurlijk niet zo heel erg. Want een piepklein beetje licht op een piepklein oppervlaktetje... maar waar iedereen natuurlijk bang voor is.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat licht op een stelling... dan die gigantische ruzie die je daarover kan krijgen. Dat de boer wil wel regen en de strandtent-eigenaar wil het niet. Dus als je de regels kunt, dan is ook verschrikkelijk. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk met zonlicht s'nachts.
0: Ja. Ja. Philippe, je werkt al sinds begin jaren 90 hè, voor ESA. Hoe lang gaan ideeën zoals deze al rond?
3: De Russen hebben het eerst bedacht. Ja, dat was in het kader van alle. De Russen hadden altijd tientallen jaren geleden al heel veel megalomane plannen om de loop van de rivieren te wijzigen. Maar dus ook onder andere zo'n plan om met grote spiegels zonlicht vanuit de ruimte te creëren.
0: Oh ja.
3: Alleen ze hadden nooit de technische middelen en het geld om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Maar dat idee is dus nu dus weer teruggekomen.
1: Het zit ook in een James Bond film.
3: Nou ja, kijk eens aan. Ja. Maar daar als vernietigingswapen.
1: Vernietigingswapen, ja, van een gek.
0: Ja. Marjolein, jij kwam vorige week met een hartekreet op Instagram. Misschien tijd om van je te laten horen als dit je zorgen baart. Kreeg je veel reacties?
1: Ja, heel veel. Veel meer dan ik had verwacht.
0: Ja?
1: En ook allemaal mensen die man, die CEO, waren gaan mailen en zo. Ja, ik denk ook heus niet dat dat nou het verschil gaat maken. Maar ik wil mensen ook even wakker maken van hallo.
0: Ja.
1: Dit gaat over onze nachtelijke hemel. Ik zie nu al nog maar 30 sterren in mijn tuin. En straks kunnen we die lichtvervuiling helemaal niet meer aanpakken. Want nu kan je het nog op aarde oplossen. Maar als er eenmaal een miljoen satellieten om de aarde vliegen... dan is gewoon de sterrenhemel weg.
0: Ja, maar hoe zou zo'n protest er eventueel uit moeten zien? Dus mensen zijn zich dan bewust, dan wil je je stem laten horen.
1: Nou, je kan natuurlijk ook naar politici, hè? Je kan petities starten. Je kan zorgen dat het gesprek erover gaat. En dat is tot nu toe gewoon nog helemaal niet zo geweest. En ik heb het gevoel dat de afgelopen maanden... mensen echt langzaam wakker beginnen te worden. Waarschijnlijk ook door dat idee van die datacentra in de ruimte. Dat mensen een beetje op de radar beginnen te krijgen... wat die waanzinnige...
0: Ja.
1: Ontwikkeling in de ruimte voor impact hebben op onze levens.
3: Want het wordt te vol, hè? Dat is eigenlijk mijn grootste probleem. Dus ik vind dat licht op aarde vreselijk, maar ook het feit dat die ruimte zo verschrikkelijk vol wordt, dat het er gewoon wacht is op een probleem van botsingen. En ik sprak ook iemand vorige week, zei van, met die enorme spiegelsatellieten, af en toe slaat ook een satelliet wel eens op hol, dat die zijn standregeling niet vast kan houden. Dan krijgen we dan een soort stroboscopisch effect vanuit de ruimte, met bundels die langs de aarde glijden, ongecontroleerd. Het heeft ook risico's.
1: Ook Philippe, wat ik heel eng vind, is dat al die satellieten, als ze klaar zijn, dan worden ze verbrand in de atmosfeer.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is nog helemaal geen goed onderzoek gedaan, of in ieder geval niet naar buiten gekomen, wat dat doet. Als er straks
0: wat dus, het op aarde doet. Als
1: nou,
0: je
1: wat er, als je dus nee. al dat zware metaal gaat verbranden in de atmosfeer.
0: Wat dat hier dan vervolgens voor effect
1: wat,
0: heeft.
1: Wat voor effect heeft dat op een atmosfeer? Dat kan toch nooit goed zijn?
3: Daar weten we wel iets van. Hè? Dat is de aluminium. Ze zijn bijna allemaal gemaakt van aluminium. Is licht en sterk. Mm-hmm. En de aluminiumoxide, dat als het terug bij terug in de dampkring, dat zou het ozon aantasten. En we zijn net dat ozonlaag bijna kwijt door die,
0: die gaten
3: door die,
0: erin,
3: die drijfgassen uit te bannen. En zo het gat is nu zo ongeveer dicht. En dan maken we het nu weer als vanouds.
1: Ja. Nou, want, tot zover de nachtmerrie.
0: Ja, ik wil nog eventjes die datacenters in de ruimte nog eventjes uit laten diepen. Want ik kan me wel voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, liever een datacentrum in de ruimte dan eentje bij mij om de hoek. Dus het is ook heel aantrekkelijk wat ze bieden.
1: Philippe. Ja, maar wat je dan dus niet meeneemt zijn alle lanceringen die er nodig zijn. Sorry, wat Philippe net zegt, dus over alles wat er dan verbrand wordt in de atmosfeer. Dat heeft natuurlijk een hele. We doen dan alsof dat alleen maar in de ruimte is. Mm-hmm. Maar alles wat in de ruimte gebeurt, heeft in eerste instantie impact op de aarde. Dus de grondstoffen zullen hier vandaan moeten komen. De lanceringen vinden hier plaats. Ik bedoel, dat is zo kort. Ja.
3: Er zijn nog meer nadelen. We kunnen een makkelijke uitzending daarmee vullen. Dat willen we niet, dat weet ik. Maar die dingen hebben heel grote zonnepanelen. We hebben dan gratis energie, is het idee. Hè? Maar dat is helemaal niet zo gratis. Want daar worden die chips, die gaan hard rekenen, worden ongelooflijk warm. Mm-hmm. Dus die satelliet moet ook hun warmte weer kwijt. Eigenlijk alle energie die je van de zon gratis krijgt, moet je ook kwijt. Enorme radiatoren voor nodig. En daarmee worden die satellieten groter. Het zijn er veel. Meer kans dat er iets stuk gaat. Meer kans op botsingen. Ja, je moet dat waarschijnlijk gewoon niet.
0: Ja. Boven al deze voorbeelden hangt natuurlijk de vraag van wie is de ruimte. Philippe, zijn er eigenlijk al wel afspraken voor of over? Of zijn die in de maak?
3: Nou, hierover eigenlijk niet.
0: Want, helemaal niet?
3: Nou, we hebben wel wat hele oude afspraken over van wie de ruimte is. Dat eigenlijk van niemand. Of van wie de maan is en zo. Maar in dit geval, die toestemmingen voor die satellieten. De Amerikaanse regering die verwaardigt zich dus om met hun committee van communicatiesatellieten. Mm-hmm. Om dan toestemming te geven om al die satellieten daar in de ruimte te hangen. Maar die satellieten blijven natuurlijk niet boven Amerika hangen. Dus ik vraag me af van waarom hebben de Amerikanen iets te zeggen over satellieten die rondom de hele aarde draaien. Ja. Waar iedereen en de rest van de wereld dus ook last van heeft.
0: Maar dat
3: en
0: kan dus omdat er geen heldere afspraken zijn. Blijkbaar.
3: Er is geen regulerend orgaan. Wat eigenlijk misschien wel een Verenigde Naties orgaan zou moeten zijn. Die bepaalt wie, wanneer, waar welke satellieten mag hangen in de ruimte.
0: Ja, en er wordt ook geen initiatief toegenomen door landen bijvoorbeeld die, nou, bijvoorbeeld door Europa, die ziet. We gaan een beetje achter de feiten aanlopen als de Amerikanen het zo aanpakken.
3: Er zijn eigenlijk twee hele grote problemen. Het is eigenlijk altijd zo, als er een nieuwe technologie is, dan wordt de regulering loopt daar een beetje achteraan. Maar nu hebben we een geval dat gaat heel erg snel, zodat de regulering eigenlijk meer achterloopt dan gebruikelijk. Dat is probleem één. Mm. En probleem twee is dat de geopolitieke situatie nu niet zo is dat Amerika, Rusland, China en de rest van de wereld daarover afspraken kunnen en willen maken.
0: Ja, ja. Marjolein, jij bent onlangs met een aantal anderen het project Ambassade van de Maan begonnen. Eerste bijeenkomst is geweest in Noordwijk.
1: De tweede was dat al zelfs.
0: Oh, de tweede al?
1: Ja, Philippe is er ook bij betrokken. Ja. Met wetenschappers, mensen uit de ruimtevaartindustrie, kunstenaars, filosofen, journalisten. Ja. Allemaal mensen die zich betrokken voelen bij dit thema. Om samen te gaan nadenken over hoe we een ander verhaal kunnen maken van die ruimtevaart. En er iets naast dat hele roofzuchtige kapitalistische ruimte idee daar iets naast kunnen leggen. Ja. En vooral ook die andere waarden beschermen. Van wat betekent de ruimte voor de mensheid? Wat betekent de donkere nacht? Wat betekent de maan?
0: In een soort poging om bij te kunnen dragen aan het gesprek erover, zodat je niet aan de zijlijn blijft staan. Is dat het idee?
1: Nou, ik denk wat ik net al zei, dat het gewoon belangrijk is, en dat hoor ik ook van mensen die zich bezighouden met ruimterecht, dat dit uit een soort niche sfeer wordt gehaald. Dus dat het een meer alledaags gesprek wordt.
0: Ja.
1: En dat mensen gaan nadenken, we hebben het nu dus over die satellieten, maar de maan is natuurlijk ook een probleem, want daar worden allemaal claims op gedaan. Mm-hmm. En daar zijn heel veel plannen voor.
0: Ja.
1: Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, maar die maan die geeft mij troost, inspiratie. Het is een cultureel symbool, het is religieus. Mag je daar zomaar aankomen?
0: Ja.
1: Dus wij focussen ons eigenlijk op de maan, maar met het verhaal over die maan vertellen we natuurlijk meer.
0: Ja, de Volkskrant was erbij, bij een van die bijeenkomsten. Ja. En quote daar James Carpenter, hoofd van het Lunar Science Office van ESA. En die zegt, er zit iets onvermijdelijks in. Wie alleen zegt stop, zal nauwelijks gehoord worden. Philippe, ben je het daarmee eens?
3: Ja, ben ik wel mee eens. Want we moeten die hele ambassadeverhaal, dat is ook om dat als die kant van de zaak ook te belichten. En die werd altijd vergeten, want die satellieten bijvoorbeeld zijn al prachtig. Ik ben ook met mijn navigatie hier naartoe gereden vandaag. Hè? Dus, en wil ook weten hoe het weer is en weten of, wanneer de ijskappen smelten en zo. We hebben die dingen die leveren ook heel veel goede dingen. Maar de slechte kant, die wordt tot nu toe nauwelijks belicht. En wij vinden dat dat ook moet. Dus ik vind dat je een verantwoord gebruik moet maken van de ruimte. En dat vindt James, en ik ken hem goed, die vindt dat natuurlijk ook. Ja, uiteindelijk gaan we gaan toch die ruimte in. Maar laten we dan wel zorgen dat we dat op een verantwoorde manier doen. Ja. Dus wij zijn eigenlijk allebei nodig. Marjolein is ietsje activistischer dan ik. En ik probeer dan op een of andere manier te vinden hoe we beide geluiden kunnen laten horen en daar een mooie balans tussen kunnen vinden.
0: Ja, wilden we ook in dit gesprek doen? Dus niet alleen maar alarmisme, maar dus ook de goede dingen benoemen. Daar gaan we nu naartoe. We hebben jullie allebei gevraagd van wat gebeurt er allemaal in de ruimte waarvan jullie zeggen, hoera, dit is fantastisch, hier moeten we meer van hebben. Philippe, jij kwam met een ambitieus project dat in de nabije toekomst de ruimte ingaat. De ExoMars Rosalind Franklin Rover. Zeg dat zo goed? Een van de kroonjuwelen van ESA, las ik ergens, vertel.
3: Ja, dat is een karretje wat op Mars gaat rondrijden. En dat is al best lang geleden bedacht, maar zou gelanceerd worden direct na de inval in Oekraïne vanuit Kazachstan. Dat was op een Russische militaire lanceerbasis. En dat wilden we uiteindelijk niet, want we wilden niet aan een team van 50 mensen naartoe sturen die ook nog interessante gijzelaars. En niemand wist hoe dat zou kunnen lopen eigenlijk. Dus dat ding is nu verplaatst naar 2028. En moeten we zelf een Marslander voor bedenken.
0: Hij moet nu ergens gelanceerd worden vanuit hier, vanuit een Nederland? Of?
3: Met een Europese raket.
0: Ja.
3: Ja, dus, en als dat allemaal kan, dan hebben we ook een hoop daarmee gewonnen. Maar belangrijk is dat ding na al die jaren, want hij komt dus eigenlijk veel te laat, maar nog steeds een enorm bestaansrecht heeft. Want hij heeft namelijk een boor aan boord. En hij kan 2 meter diep in het Marsoppervlak boren. En is allemaal wel bepaald dat als je aan het Marsoppervlak zelf blijft, en je pikt daar een of andere steen op, dan het meeste wat er ooit van leven zou kunnen zijn geweest, is dan door het UV-licht en straling en bombardementen en stof, weet ik wel, is aangetast. Maar als je 2 meter diep gaat, dan heb je veel meer kans dat je nog sporen vindt van leven wat er ooit geweest
0: is. En dat is de eerste die dit kan gaan doen. Dus de eerste die dit kan gaan proberen, zo diep boren.
3: Ja, er heeft nog nooit een karretje zo diep geboord.
0: Oh ja.
3: En eigenlijk überhaupt al geboord. En dus dat ding, zelfs als hij nog 10 jaar vertraagt, dan is het nog steeds, heeft hij enorm bestaansrecht.
0: Ja. Dan heb je ook nog de Solar Orbiter en de Parker Probe. Wat is dat?
3: Ja, nou, ik vind de zon eigenlijk de interessantste ster. Ja. Want, daar hebben we natuurlijk een heel veel mee te doen. En die SOHO kijkt al 30 jaar, 24/7 naar de zon. Dan heb je de Solar Orbiter, die kijkt naar de zon, kijkt ook naar de corona van de zon.
0: Ja.
3: En we hebben natuurlijk binnenkort weer een zonsverduistering, waar Marjolein en ik allebei naartoe gaan in Noord-Spanje. En dan willen we die corona zien als de zonneschijf bedekt wordt door de maan. En het groot onbegrepen iets is daar dat de zonoppervlak is 5000 graden heet en de corona is 1,5 miljoen graden heet. En niemand snapt nog waarom dat zo is. Dus die is heel interessant. En die Solar Orbiter en de Parker Solar Probe, dat is een Amerikaanse satelliet eigenlijk, die doen daar samen metingen aan.
0: Oh ja.
3: En die probe die is daar in de corona geweest en moest daar met een snelheid van 700.000 kilometer per uur doorheen, want er mocht maar heel even. En daar gaan we allemaal metingen aan doen. En er komt ook binnenkort een nieuwe die meet de zon van de zijkant. En dat is ook nog nooit gebeurd. Als je dan een zonnestorm ziet, dan heb je nog een paar dagen dat de zon draait richting onze kant op. En dan weet je, dan komt die zonnestorm onze kant op. En dan kunnen wij ondertussen op aarde bijvoorbeeld de elektriciteitsnetwerken op een wat lage voltage zetten, zodat ze niet gaan uitvallen door zonnestormen.
0: Ja. Dus dat zou iets op kunnen leveren waar we allemaal wat aan hebben.
3: Die zonnedingen zijn fantastisch.
0: Ja. Marjolein, jij kwam niet per se met een concrete rover of een missie, maar je kwam wel met de algehele tak van wetenschap die zich laat vangen onder de noemer Earth Observation. Dus aardeobservatie. Wat is daar belangrijk aan wat jou betreft?
1: Ja, nou, ik had niks specifieks, maar nu ik Philippe hoor praten, denk ik, oh ja, ik kan ook alweer 10 dingen bedenken die ik prachtig vind. De Voyagers, die zijn natuurlijk ook waanzinnig. 2 zondes die dus uit ons zonnestelsel zijn en die nu met een boodschap voor eventueel buitenaards leven, waarschijnlijk nog 1 miljard jaar de ruimte ingaan. Vind ik zo poëtisch.
0: Oh ja? En hoe lang zijn ze nu onderweg?
3: 50 jaar.
1: 50, hè? Dat was laatst. Ja.
0: Dus, met een boodschap van ons.
1: Ja, omdat ze dus het zonnestelsel uitgaan en zo lang mee kunnen, is het eventueel mogelijk dat ze ooit intelligent leven treffen. Ja, de kans is natuurlijk heel klein. Ja. Maar je gaat daardoor ga je natuurlijk heel erg fantaseren over wat er verder nog is. En dat is vooral, dat zijn de projecten die ik mooi vind. En wat ik mooi vind aan ruimtevaart. Dat kijken naar het grotere. En dat Earth Observation noemde ik omdat het zo belangrijk is. En ik denk dat nu heel vaak worden er projecten genoemd waarvan je denkt, ja, is dit nodig? Die gigantische spiegels. Maar Earth Observation met klimaatcrisis is natuurlijk keihard nodig. Want dat is gewoon daarmee.
0: Noem eens iets wat zij doen. Ja, ik noem het even onder één noemer hoor. Maar
3: dus we kijken naar het smelten van de ijskappen, naar de oceaantemperaturen, naar de ontbossing, naar luchtverontreiniging. En al die, die data die wordt gebruikt voor de klimaatonderzoek, want wij vinden dat meten is weten. En in die hele discussie of er nou klimaat een probleem is, wat in Amerika de regering inmiddels onzin vindt. Mm-hmm. Maar daarvoor moet je wel die metingen doen. En dat doen we nou allemaal. En daar leren we ongelooflijk veel van. En bovendien willen we ook gewoon het weer goed weten. En dat die voorspellingen zijn ontzettend veel beter dan een aantal tientallen jaar geleden.
1: Maar ik denk nu, wat echt heel leuk is om te noemen misschien wel, is het onderzoek naar exoplaneten, toch? Dat is best wel magisch. En er was volgens mij vorige week, ik zag het heel snel voorbij komen, maar is er weer een nieuwe planeet ontdekt waar de omstandigheden zo zouden kunnen zijn dat er misschien leven zou kunnen zijn.
0: In dat is geval, een exoplaneet.
1: Een exoplaneet is dus een planeet die om een andere ster draait dan onze zon. En dat de James Webb-telescoop, die wordt daar onder andere voor gebruikt. En dat vind ik waanzinnig onderzoek.
0: Ja, ja. Ja. Bij al dit soort onderzoek, zijn het altijd alleen maar ESA achtige organisaties die onderzoek naar doen, of komen daar toch ook grote commerciële partijen bij kijken?
3: Dit zijn wel vaak institutionele partijen, zoals NASA en ESA.
1: Maar de lancering gebeurt natuurlijk wel met SpaceX.
3: Ja, lanceren met een SpaceX-raket bijna altijd.
0: Daar ontkom je dan toch niet aan.
1: Nee, dat is nu helemaal verstrengeld. Ja.
3: En wij doen dat ook. We hebben ook een tijd lang bij ESA dat we geen raket hadden. Het was de grootste raket, die werd opgevolgd en de oude was al uit werk en de nieuwe was nog niet klaar. En de kleine raket die had een lanceerprobleem gehad. Toen hadden we geen raket, toen gingen wij ook met SpaceX lanceren.
0: Ja. Dus die samenwerking die is er ook. Ja, precies. Dank allebei voor dit gesprek. Marjolein van Heemstra en Filip Schonians. We kunnen iets optimistischer met onze blik naar boven.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Aan namen heb ik niks. Rugnummers.
4: Verdieping bij het nieuws.
7: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
8: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
7: Sommige zijn klein en ook heel vies.
9: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
10: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
9: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een factcheck.
11: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
12: Het is fictie.
5: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
5: Zometeen van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
5: Ster. Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
20: NPO Radio 1. 11 uur.
21: Roos Abelman.
0: Er worden steeds meer eeuwenoude Maya-steden ontdekt in Midden-Amerika. Maar zijn het echt ontdekkingen of zijn het alleen ontdekkingen voor de westerse wetenschap? Bespreken we zo. Nu is het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
22: Er zijn nog steeds zo'n 500 huishoudens die niet genoeg geld hebben om de energierekening te betalen. Dat aantal is het afgelopen jaar niet afgenomen, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS naar energiearmoede. Dat komt vooral doordat steunmaatregelen voor de hogere energieprijzen 2 jaar geleden zijn afgeschaft. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Met hulp van malafide leerbedrijven kunnen studenten doen alsof ze een zorgstage hebben gevolgd, zegt de bond.
23: Bedrijven worden opgericht als zorginstelling, zijn dat eigenlijk niet. En vervolgens gaan stagiaires daar naartoe en lopen daar dan een half jaar stage, bij wijze van spreken. Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen.
22: Vaak hebben docenten van de opleiding ook wel iets in de gaten.
23: Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in de scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier?

0: aan de hand. En ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
1: Zo'n stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. De Onderwijsbond wil dat er betere controle komt op de leerbedrijven. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen onder andere meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe sanctiepakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. En Griekenland krijgt daarmee zijn zin. Opnieuw een bosbrand in Frankrijk, nu in de buurt van Bordeaux. Zeker 12.000 mensen zijn geëvacueerd, ook toeristen op campings. Het vuur heeft zich al verspreid over een gebied van ruim 2.000 hectare. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Die explosie was maandag en ontstond waarschijnlijk door vrijgekomen methaangas. Er waren toen 27 mensen binnen, 2 mensen konden wegkomen. Er worden nog 3 mensen vermist. En Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om daar te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. De rapper ging in cassatie. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es in Rotterdam geldt voor 3 maanden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Eleonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Tot nu toe zat ze op de International School of Brussel. En of ze ook in Utrecht gaat wonen is niet bekend. Een ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen is weer terecht. Die aap ontsnapte vorige maand uit zijn verblijf en is dus een maand naar hem gezocht, vertelt deze zooloog.
3: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij lot gelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
1: De aap was de gracht in zijn verblijf overgezwommen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was daarna meerdere keren gezien in de omgeving van de Beekse Bergen. Het weer, vanochtend veel bewolking, mogelijk ook wat regen. Vanmiddag dan meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden.
4: ANWB Verkeersinformatie, 45 kilometer file in het land. Op deze plaatsen heb je de meeste vertraging. Dat is de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartiertje aan de grens, door grenscontroles rijdt het langzaam. Vanaf Zevenaar, de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A16. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Slecht wegdek bij Apeldoorn-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Epen kom je in 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
12: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
11: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman.
1: Het is 10:57. We spelen het komende half uur natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Als wat zijn 117 arbeidsmigranten in Utrecht aan het werk?
17: Eventjes geduld nog.
1: Ja, dan was het, de hele hint. Tegen 11:30 het antwoord als u het niet weet. En denkt u, oh, deze wist ik en ik weet het eigenlijk altijd. Heel erg goed. Bel 0800 1101, dan kunt u zelf een keertje live mee quizzen. Dan waterlopen, altaren en hiërogliefen. Steeds vaker worden ongerepte Maya-steden herontdekt in landen als Mexico en Guatemala.
18: Archaeologists have discovered a huge ancient city.
19: Lost Maya City now found.
20: Maar dat hier een eeuwenoude stad ligt, dat is zeker.
18: Which may give a better understanding of the Maya civilization.
21: Radar fired from a plane peers through the canopy to search for ruins.
22: Dit zou een kamer zijn geweest. Hierboven stenen, onderdeel van een dak. En je ziet als je de stenen van dichtbij bekijkt, dat er echt vormen in zijn gebeiteld door mensen.
1: Hoe komt het dat er steeds meer van deze ontdekkingen worden gedaan? Wat wordt er eigenlijk gevonden? En kunnen we spreken van een ontdekking? Alexander Geurs is hier. Hij is hoogleraar archeologie van Midden-Amerika aan de Universiteit van Leiden. Ja, sowieso denk ik, Alexander, zo'n Maya-stad, dat spreekt iedereen wel tot de verbeelding. En het heeft iets, net als de ruimte waar we het net over hadden, iets magisch.
23: Ja.
1: Ja, heb jij dat ook?
23: Hoe komt dat nou eigenlijk?
1: Ja.
23: Hè? Ja, dat snap ik wel. Ik moet zeggen, ja, we hadden het er net even over mijn oorsprong van mijn interesse. En dan gaat het toch ook wel, als ik eerlijk ben, daarover. Het is toch ook wel, het is heel exotisch natuurlijk. Hè?
1: Ja.
23: Tropisch woud, kapmessen, gebouwen die je dan vindt, al dat soort dingen meer. De realiteit is natuurlijk anders, maar dat is wel voor veel mensen een eerste trigger.
1: Ja, je hebt ineens zo'n hele stad voor je. Ja, tenminste, als die helemaal is uitgegraven, zal ik maar zeggen. Waarbij, ja, daar kan je van alles bij voorstellen, kun je onderzoek naar doen. Er komt een hele andere wereld tot leven.
23: Ja, dat is het ook. Ja. En dat is natuurlijk ook eigenlijk de begeestering van de archeologie. Is eigenlijk het interesse in de mens in het verleden en al zijn diversiteit. Hoe die een samenleving om zich heen oprichten. En dit is wel een heel iconische context daarin, die Maya-cultuur.
1: Ja, er zijn al een aantal Maya-steden gevonden. Die kun je ook bezoeken als toerist. Maar er worden de laatste tijd, zoals gezegd, meer Maya-steden gevonden. En dat gebeurt omdat er een bepaalde technologie bij is gekomen. Namelijk LIDAR. Wat is dat?
23: Ja, dus LIDAR is een, mijn collega's hier aan tafel zullen het ook goed kennen. Er wordt natuurlijk ook in de ruimtevaart veel gebruikt. Onder andere volgens mij ook om satellieten een beetje te plaatsen en zo, waar ze staan om de wereld. Maar het is dus light detection and ranging. Het is een laserscan techniek die eigenlijk het terrein in zijn naakte vorm kan weergeven. Dus zonder vegetatie.
1: Ja.
23: En dat is in een tropisch bebost gebied natuurlijk wel een enorm voordeel. Want dan kun je zien hoe de grond er eigenlijk uitziet. En dus ook alle structuren die er nog liggen.
1: En die LIDAR, waar komt die vandaan? Is dat een satelliet die dan die foto's maakt op aarde? Of?
23: Nou, bij de archeologie eigenlijk niet zozeer. Het is vooral met drones en kleinere vliegtuigjes dat het gebruikt wordt. Daar worden ze aangehangen. Die apparaten worden ook wel steeds kleiner. Daar worden ze ook wat mobieler mee. Dus kleinere drones kunnen dat tegenwoordig ook. En dan worden ze met GPS-sturing worden ze over een bepaald transect, een bepaald gebied heen gestuurd.
1: Ja, en hoe weet je dan welk gebied je moet hebben?
23: Ja, dat is het hele eier eten inderdaad. Hè?
24: Ik denk trouwens wel dat de satellieten daar kunnen helpen. Want de satellieten met LIDAR die hebben een resolutie van ongeveer 30 meter aan de hoogte.
0: Die vliegende dingen, die hebben ook veel betere resolutie. Ja. Dus als je maar eenmaal weet waar je moet zoeken, dan het lijkt me geweldig om dan...
2: Zo'n satelliet eerst kunnen kijken naar welke
0: eerst
2: gebied?
0: Eerst waar moet ik ongeveer zijn. Ja. En dan, ik weet niet of het zo werkt hoor, maar zo stel ik mij dat voor.
23: Ja,
0: dat je met betere hoogte resolutie dan vanuit de lucht kan in plaats van vanuit de ruimte.
23: Ja, want 30 meter, dat is de resolutie.
0: Ja,
23: dat is dan toch nog wel grof hoor. Want we zijn eigenlijk wel vooral een submeter aan het kijken. Omdat je natuurlijk soms heb je ook structuren te maken die gewoon 1, 2 meter hoog zijn, zou ik maar zeggen.
2: Oh ja.
23: En dat wordt dan natuurlijk lastig. Maar er wordt wel gelaagd gewerkt. Hè. Enerzijds om antwoord te geven op je vraag van ja, hoe weet je nou waar je moet zijn?
2: Ja.
23: Soms weten we natuurlijk al waar er een vindplaats, of een ruïne, zal ik maar zeggen, is. En dan wil je ook het bredere gebied in kaart brengen. Dat gaat dan veel sneller met een drone dan met de voet, zal ik maar zeggen. Maar soms worden er ook datasets gebruikt die uit andere industrieën afkomstig zijn. Zoals bijvoorbeeld bosbeheer.
2: Oh ja.
23: Die doen heel veel met LiDAR. En die kijken dan vooral natuurlijk naar de ecologie en de gezondheid van het bos. Maar als je er een archeoloog naar laat kijken, die kijkt er natuurlijk met hele andere ogen naar. En dat is ook wel hoeveel gegevens naar boven komen.
2: Ja, gewoon echt een beetje
23: bij toeval.
2: Ja, per ongeluk dus.
23: Ja. Ja, er was een paar jaar geleden was er een situatie waarin een PhD-student, geloof ik, uit de VS. Mm-hmm. Die zo'n dataset gekregen had van een bosbouwbedrijf. En die daar dus inderdaad een enorme urbaniserende omgeving uit het Maya-gebied in herkende.
2: Ja.
23: Waar die bosbeheerders natuurlijk helemaal niet naar keken, want dat is niet hun interesse.
2: Ja, en dan zie je dus op een gegeven moment structuren ontstaan via die LiDAR. En dan denk je, nou hier is er weer één.
23: Ja.
2: En dan graven?
23: Ja, dat is dan de volgende. Kijk, die LiDAR die geeft je natuurlijk waardes. Hè? Die geeft je eigenlijk gewoon een inschatting van hoe het oppervlak eruit ziet. En daar zitten dan geometrische patronen in. Hè? En dan kom je dus al in de buurt van, oh, dit ziet er niet natuurlijk uit. Hè, platformen, piramides, kanalen, wegen die aangelegd zijn. En dan is inderdaad vraag 2, wat gaan we daar nou mee doen? En dat is ook wel een punt bij het Maya-gebied momenteel, waar er zoveel nieuwe materialen mogelijkerwijs gevonden worden. Mm-hmm. Ja, dat moet dan wel ook, zeg maar, ground truthing, zoals ze dat in het Engels noemen.
2: Ja.
23: We moeten dus echt op de grond wel nagaan van wat vinden we daar nou eigenlijk echt.
2: Oké, en daarvoor moet je dus op de grond onderzoek gaan doen. Kan dat altijd?
23: Nee, dat kan niet altijd, want archeologie is vrij duur. En ook heel tijdsintensief. En je zal je misschien verbazen, maar de hoeveelheid Maya-archeologen die dan ook direct tijd en de middelen hebben om dat dan te gaan doen, dat is echt heel beperkt.
2: Ja, ik las dat er eentje is ontdekt onlangs waarbij ze echt nog een weg moesten gaan aanleggen van 5 kilometer... om überhaupt in de buurt te komen van die stad. Echt, door de jungle heen.
23: Ja, Valeriana was dat. Ja.
2: Maakt het wel
3: als er zoveel worden ontdekt, moet je dan niet ook keuzes maken van die wel en die niet? Doe je dat op voorhand al? Of moet je ze allemaal bekijken om te weten welke wel en niet?
23: Nou, in beginsel wel. In beginsel moet je ze natuurlijk allemaal nalopen. Al is het maar vanuit een erfgoedbeschermingsbeginsel. Hè. Dus al die natiestaten, Mexico, Guatemala, Belize en zo, waar dit soort zaken gevonden worden, die hebben natuurlijk ook allemaal hun nationaal erfgoed, zal ik maar zeggen. En daar moet het op de kaart aan worden toegevoegd. Dat is 1. Maar dan het inhoudelijke vraagstuk van wat is nou de meest interessante locatie om te gaan bekijken.
2: Mm-hmm.
23: Ja, dan heb je in het geval van de Maya-archeologie nog de bijkomende factor dat we heel veel teksten hebben uit die tijd.
2: Yeah.
23: 10e, 11e eeuw na Christus ongeveer. Waarin gesproken wordt over allerlei belangrijke politieke steden. En sommige daarvan die weten we waar ze liggen. Die zijn dus gekoppeld aan een echte plek. En sommige worden ook steeds over en weer genoemd in die teksten. Maar we weten niet waar het ligt.
2: Okay.
23: En als je die twee dingen dus bijeen kan brengen, dat je een hele grote stedelijke omgeving vindt, maar hem niet kent uit teksten, dan is dat wel een prioriteit om onderzoeksmatig naar te gaan kijken.
2: Ja. Maar je kunt ook wel hebben dat je er eentje vindt en dat je er gaat kijken en dat je er wat weghaalt en denkt, nou, deze is matig interessant eigenlijk voor de kennis die we op willen doen. We kunnen beter ons geld besteden aan een andere Maya-stad.
23: Dat kan ook, ja. En bovendien, we kijken ook lang niet altijd meer alleen maar naar steden, maar ook hoe het gebied in bredere zin is bebouwd. Hè. Vroeger had je nog eens een plaatje van die ruïnes. Maar nu hebben we steeds meer het inzicht dat hele Maya-gebied eigenlijk ook vrij lage dichtheid bewoning had. En daar kijken archeologen ook steeds meer naar. Het is iets minder spannend, maar wel mooi.
0: Mijn vraag is eigenlijk, ik heb ook wel eens gehoord, benieuwd of dat inderdaad klopt, dat soms ook wordt besloten om zo'n ruïne of stad maar niet uit te graven, omdat dat dan blijft hij het best bewaard. Zodra die uitgegraven is, wordt hij blootgesteld aan de elementen.
23: Mm-hmm.
0: Maar je kunt ook zeggen, een bepaald gedeelte van de plek waar ik misschien al weet dat er een Maya-tempel of een Maya-ruïne onder zit, van laat maar zitten, want dan kunnen we over 1000 jaar is hij er nog. En misschien hebben we dan wel betere tegen die tijd betere technieken.
23: Ja, dat is inderdaad zeker. En het is een destructieve wetenschap, hè, archeologie. Dus je graaft het op en dat kun je maar één keer doen.
2: Ja.
23: Daarom is het ook kwalitatief is zo belangrijk dat je het op een goede manier doet. Maar inderdaad, het uitgangspunt is eigenlijk, ja, als het onder die grond zit, dan is het eigenlijk het beste beschermd. Ja. Niet in alle gevallen natuurlijk. Hè. Je hebt ook dalende, we hebben de droogte momenteel. Mm-hmm. Dalende waterniveaus. En als er dan organische materialen droog komen te liggen, gaat het ook allemaal gewoon gelijk kapot. Oh, dus ja. Soms is er ook wel een urgentie.
2: Ja. Maar, ja. En dan heb je ook nog zoiets als natuurlijk economie, politiek, het nu. Je ziet dat het heel veel toeristen trekt, hè, die Maya-steden. Ik kan me voorstellen dat de politiek, de regeringen van desbetreffende landen waar je het net over had, het liefst zoveel mogelijk van die Maya-steden opgegraven ziet. Want dat genereert gewoon geld, aandacht.
23: Ja. Ja, dat is, ja, ligt wel wat iets genuanceerder. Ja? Misschien in beginsel is dat wel waar. Hè? Zeker Mexico is natuurlijk, wordt echt, ja, als je aan Mexico denkt, dan denk je aan palmbomen, stranden en waarschijnlijk ook grote ruïnesteden.
2: Ik ben er geweest, je ontkomt er niet aan een Maya-stad.
0: En ik was in Tico in Guatemala, vond ik ook echt geweldig.
23: Ja, en dus, maar het is wel fair om te zeggen dat denk ik de meeste van die regeringen vooral naar A, ze hebben hun handen vol met allerlei andere zaken. B, investeren ze. Dan investeren ze vooral in de locaties die al zo'n status hebben. Zo'n plek als Tikal of Chichen Itza. Alle soort locaties om dat goed in stand te houden. In plaats van een volledig nieuw ontdekte locatie helemaal op te werken naar een plek waar ook gewoon busladingen vol met Amerikanen, zal ik maar zeggen, met rode hoofden, dan elke dag uitgeladen kunnen worden.

0: investeren ze vooral in de locaties die al zo'n status hebben. Zo'n plek als Tikal of Chichen Itza. Alle soort locaties om dat goed in stand te houden. In plaats van een volledig nieuw ontdekte locatie helemaal op te werken naar een plek waar ook gewoon busladingen vol met Amerikanen, zal ik maar zeggen, met rode hoofden, dan elke dag uitgeladen kunnen worden. Dat is echt een heel lang traject. Dus in de praktijk valt dat wel mee.
1: Waarom is dat dan zo'n lang traject? Waar zit hem dat dan in?
0: Nou, enerzijds omdat vaak de infrastructuur ontbreekt op die plekken. Je kunt er dus niet zomaar heen, dat zei je net zelf ook al. Twee is, er zijn heel veel Maya-gemeenschappen die ook gewoon in de buurt of naast of zelfs op dat soort locaties wonen vandaag de dag. Die hebben daar misschien ook niet altijd behoefte aan. En het derde is dat heel veel van dat soort locaties, voordat je ze bezoekt als toerist, worden ze ook uitgebreid gereconstrueerd. Dus dat wil zeggen, die plaatjes die je in je hoofd hebt als je eraan denkt, zijn eigenlijk architectonische keuzes uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Dat wil niet zeggen dat mensen maar van alles verzonnen hebben. Maar het is wel hersteld. En eigenlijk is dat in de werkethiek van de archeologie eigenlijk tegenwoordig not done. Dus dat doe je niet meer. Liever niet meer.
1: Dus je graaft op wat er is en dat laat je zien. Je gaat het niet nog, je gaat niet bijbouwen.
0: We gaan het niet mooier maken dan het is.
1: Nee. Ja. Over die Maya's gesproken die er nog wonen. Ik denk dat heel veel van die Maya's wel weten dat daar zo'n stad ligt.
0: Ja.
1: Dus doet de vraag reizen, wanneer spreken we eigenlijk van een ontdekking?
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, nou ja, je zou zeggen, misschien als het in de literatuur terechtkomt, of als ik op een radiotalkshow zit en erover praat.
1: Ja.
0: Dat is één context daarvan.
1: Dan is het
0: daarvan.
1: Voor ons een ontdekking.
0: Ja, maar mensen lokaal.
1: Niet, misschien.
0: Nee, zeker niet. En dat gaat ook terug tot de beginselen van de Maya-archeologie in de 19e eeuw, zal ik maar zeggen. Waar het ook al vaak chicleros, dus de mensen die rubber aftapten van bomen, die wisten precies waar alles lag.
2: Schreef ze dat ook op? Of gaat dat alleen maar door overlevering van...
0: Dat ging voornamelijk via overlevering. Dan wel als er dus inderdaad bijvoorbeeld een Westerling, een Amerikaan of een Europeaan in beeld kwam. En die begon dan vragen te stellen. En dan zeiden mensen van ik wil je best die plekken laten zien. En zo is het balletje gaan rollen.
1: Oh ja.
0: Maar zo is het eigenlijk nog steeds wel een beetje hoor. Dus ook die LIDAR-ontdekkingen zijn vaak ook locaties waar gewoon gemeenschappen wel in de buurt liggen.
1: Mm-hmm.
0: Ook al is er misschien geen weg waar een auto overheen kan. Waar mensen ook best wel weet hebben van dat er overal heuvels zijn in de buurt.
1: Ja, en dan een grote kans is dat het een Maya-stad is. Ja.
2: Als er heel veel Maya-steden zijn, tast dat dan ook de uniekheid van de huidige beroemde Maya-steden aan?
3: Maya-inflatie. Ja.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Het mooie van de Maya-archeologie is nou juist dat mede omdat we er ook zoveel historisch inzicht hebben door al die teksten, die hiërogliefe teksten die we hebben, is dat we eigenlijk een heel compleet plaatje kunnen maken van dat politiek-economische landschap wat er in dat eerste millennium bestond.
1: Maar zeg je dus daarmee dan beter. Elke Maya-stad die we uitgraven leert ons weer wat nieuws?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, dat is niet een teruglopend rendement of zoiets dergelijks. Nee, absoluut niet.
1: Want dat zie je wel bijvoorbeeld in Griekenland. Heb ik dan gehoord van mensen die daar archeologie hebben gedaan. Dat op heel veel plekken worden gewoon artefacten gevonden. Ja, waarvan ze er al heel veel hebben.
0: Ja.
1: En die hoef je echt niet allemaal dus op te graven en met een kwastje schoon te maken en in een museum te leggen.
0: Maar
1: want
0: dat is waar.
1: Weten we al.
0: Dat is waar. En daarom is ook, dat noemen ze in vakgebied de curation crisis. Dus alle schappen liggen vol, zal ik maar zeggen. En dat is wereldwijd een enorm probleem.
1: Het levert niks nieuws op nog als je zo'n zelfde scherf zegt.
2: Ja, de maan ook. We zijn toch op de maan geweest.
0: Ja.
2: Maar de stelling van de wetenschap is dus elke nieuwe plek op de maan die je bekijkt, die levert weer nieuwe inzichten die weer combineerbaar zijn met de inzichten die we al hadden.
1: Oh, ja.
2: Dus we gaan ook niet op aarde alleen maar archeologie bedrijven op één plekje en de rest van dan zeggen de aarde hebben we gehad. Dat doen we ook niet.
0: Nee. En bovendien kun je ook nog kiezen natuurlijk hoeveel je meeneemt van dat soort locaties. Je kunt ook zeggen, je maakt een studie zonder dat je karren vrachten aan aardewerk en steen, et cetera, weghaalt van die steden om het vervolgens ergens op een schap te leggen.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen als archeoloog, als je er eenmaal bent, heb je toch de neiging om het helemaal te willen zien zoals het... Toch?
0: Ja, het is,
1: zoals het is.
0: Mijn beroep is constante repressie van meer willen doen. Dat is absoluut waar.
1: Ja.
0: Maar het lukt nog aardig.
1: Ja. Over die lokale inwoners gesproken. Spreken archeologen eigenlijk met hen ook?
0: Ja, heel veel. In toenemende mate. En dat is lange tijd ook wel eens anders geweest. Dan kwam er een archeoloog en dan was het iedereen aan de kant. Want ik heb een toestemming en dan deed hij zijn werk. Tegenwoordig is dat radicaal aan het veranderen. Waar we heel veel samenwerken met lokale gemeenschappen. Ook omdat wij vanuit ons eigen vakgebied zeg maar een ethische overtuiging hebben van waar heeft dit het meeste impact?
1: Ja.
0: Nou, niet op dat schap in dat museum ergens in Europa, zal ik maar zeggen. Maar vooral lokaal.
1: Ja.
0: En dus is dan de belangen en die ideeën die mensen lokaal hebben ook medesturend vaak voor hoe wij ons werk inrichten.
1: Ja, want wat kan dat dan inhouden bijvoorbeeld? Hoe anders wordt dat werk dan
0: daarmee? De wens bijvoorbeeld om zo'n plek publiekelijk toegankelijk te maken, die kan er zijn of niet. Veelal zijn dit soort ruïnes, om maar even zo te noemen, voor Maya-gemeenschappen vandaag de dag ook nog steeds delicate

0: plekken waar ze rituelen uitvoeren, waar voorouders worden herdacht. Ja, daar gaan we dus niet zomaar met een schop en een ander instrumentarium een weg aanleggen en het vervolgens helemaal veranderen.
1: Ja.
0: Dus dat soort afwegingen die werken daar echt in mee. En als daar een grote tegenstand tegen is om dit soort redenen, dan doen we het gewoon niet.
1: En alle archeologen hebben de neus wat dat betreft dezelfde kant op staan.
0: Nee.
1: Het is niet zoals in de ruimte dat er een paar commerciële partijen zijn. Die
0: ook
1: zeggen,
0: hier is de realiteit helaas weer zeer weerspannig. Nee, natuurlijk denken mensen daar verschillig over. Maar het voordeel wat we wel hebben is dat in toenemende mate ook landen als Mexico en Guatemala zelf dit eigenlijk in hun reglementen en protocollen ook vastleggen dat dit moet gebeuren. Dus dat helpt wel hoor. Ook voor de weerspannige lieden die zeggen van ik wil gewoon in mijn eentje dit allemaal doen.
2: Ja. Zijn er nou, mag ik één ding vragen?
1: Heel kort nog.
2: Heel kort, zijn er dingen die we kunnen leren van de Maya's die nu aan het licht komen? Een soort van dingen die zij wisten, die wij zijn vergeten.
0: Nou, ze waren enorm weerbaar als samenleving. Je hebt de beroemde Maya collapse. Mm-hmm. De 10e eeuw na Christus, waarin dan vaak het bewijs wordt gezocht van mensen doen het altijd mis. Dan gaat het weer, stort alles ineen. Maar eigenlijk wat er gebeurde in die periode is dat mensen min of meer massaal een andere keuze maakten en weg zijn getrokken uit een bepaald gebied. Wij herkennen dat als mislukking. Maar ik denk eigenlijk dat die Maya-gemeenschappen gewoon dachten, dit werkt niet meer voor ons, we gaan elders ons heil zoeken.
1: Dankjewel, Alexander Geurs, hoogleraar archeologie van Midden-Amerika aan de Universiteit Leiden, voor dit gesprek.
3: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Ja, we gaan tijd maken voor Silke Schoonenberg. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. Je bent 18.
4: Ja.
1: Je komt uit Alphen aan de Rijn en je bent eerstejaarsstudent journalistiek.
4: Klopt.
1: En je doet modellenwerk en aan atletiek.
4: Ja.
1: Ja, lijkt je leuker als je de keuze moet maken of is dat niet te doen?
4: Ik denk dat atletiek ook helpt voor modellenwerk wel ergens. Dus ja, allebei wel.
1: Allebei eigenlijk wel, ja. En je bent dus eerstejaarsstudent journalistiek. Daar hebben we er meer van gehad deze week.
4: Ik weet het, ja.
1: De hoogste score tot nu toe is van een schoolgenoot van jou. Daniel Rahimian, hij komt uit Ermelo. Hij had 72 punten neergezet. Hoe zit je erin?
4: Ja, goed, denk ik wel. Ja, okay. Lijkt me leuk om het te verbeteren, maar we gaan het zien.
1: Precies, gewoon heel veel plezier hebben. Ja. Dat is het belangrijkste, daar gaan we.
5: Een opvallend en omstreden cadeau dan van Donald Trump aan Saoedi-Arabië.
6: Saudi-Arabia for years has been trying to get the Americans to agree to help them expand their nuclear program.
7: Hoe moeten we dat zien?
8: Maar ook kan worden gebruikt voor kernwapens.
9: If they get one, will you?
10: If they get one, we have to get one.
11: Dat is ook heel link, want elk land wat de potentie heeft om kernwapens te ontwikkelen maakt deze wereld niet veiliger.
1: De VS en Saudi-Arabië tekenen vanmiddag een akkoord waarmee dat laatste land een eigen nucleair programma mag gaan ontwikkelen. Vraag 1, hoe lang is dat akkoord geldig?
4: 4 jaar?
1: Nee, 30 jaar. Gaan we naar vraag 2. Saudi-Arabië kan dankzij het akkoord een civiel kernprogramma starten, bedoeld voor energievoorziening. Welke stof kan het op termijn zelf verrijken?
4: Uranium.
1: Ja, dat is goed. Naar verluid gaat dat dan gebeuren in een door de VS gebouwde verrijkingsfabriek. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Wie eten bestelt, hoeft op het eerste oog niet te betalen voor de extra's. En toch rekent het bedrijf uiteindelijk geld voor verplichte service of tasjes.
13: Een deel van het geld moet terug naar de klant, zegt de bond. Bij concurrent Uber Eats ontdekte de Consumentenbond eerder ook al verborgen kosten.
1: Ja, volgens de Consumentenbond zijn gebruikers van een bekende bezorg-app voor honderden miljoenen gedupeerd. Over welke app heb ik het?
4: Thuisbezorg.
1: Ja, dat is goed. Vanaf februari voerde de bond steekproeven uit. Daaruit zijn er voren zijn gekomen dat kosten voor verplichte service, tasjes, plastic, verpakkingen en saus pas bij het afrekenen getoond worden. Vraag 4 dan. Naast het onderzoek naar die verborgen kosten nam de Consumentenbond ook wat voor acties van thuisbezorgd onder de loep?
4: Kortingsacties.
1: Ja, dat is goed. En daarbij zagen ze ook overtredingen. De bond eist hiervoor geen vergoeding, maar wil wel de thuisbezorgd hiermee stopt. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil nu weten wie je hoort.
14: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag. Ja, die gaat ook gewoon morgen starten, dus geen discussie over.
4: De trainer van FC Twente en hij heet Bron van de achternaam.
1: John van den Brom is zijn naam. En hij is inderdaad de trainer van FC Twente dat vanavond alweer moet spelen. Deze vraag kent een vervolgvraag, Silke. Als je de makkelijke vraag kiest en je hebt het goed, krijg je daarvoor 1 punt. Als je de moeilijke vraag kiest en je hebt die goed, krijg je 2 punten.
4: Doe maar de moeilijke.
1: Heel goed. Tegen welke club neemt Twente het vanavond op?
4: Geen idee.
1: Ik moet het goed uitspreken, want ik heb deze club nog nooit uit hoeven spreken op de radio. Maar het heet Ferencváros.
4: Ah.
1: Het is een Hongaarse club.
4: Oké, ja.
1: Weer wat geleerd.
4: Ja, weten we dat ook weer.
1: Ja, We gaan naar de hintsvraag. Het gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Het gaat om één iemand. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En je weet het, hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Ja.
9: 4.
15: Ik voeg de daad bij het hoogste woord.
9: 3.
15: Ik heb vandaag meer dan één ketting om.
9: 2.
16: Rola Schouten.
1: Ja hoor, ik heb hoogtevrees, maar belofte maakt schuld, was hintsvraag 2. En voor 1, omdat de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden, ga ik afzeilen van de Euromast. En dat heeft de burgemeester van Rotterdam beloofd, omdat de opkomst bij de verkiezingen zo laag was. Voor 4 punten hadden we, ik voeg de daad bij het hoogste woord. Schouten maakte een belofte waar, afzijden van de Euromast. En Rotterdam geen woorden, maar daden. En de hintvraag voor 3 punten. Ik heb vandaag meer dan 1 ketting om. Ze is burgemeester en draagt dus een ketting. Maar ze laat zich zekeren bij afzeilen. Althans, daar gaan wij vanuit. Dat
16: ik hoop
1: dat
16: het voor de.
1: Ja, dat hoop ik ook voor de. Ja. En Silke, je hebt 7 punten in de factor. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in het kanon om op te gaan.
16: Ja,
1: daar gaan we.
17: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welk Amsterdams festival vindt deze zomer voor het laatst in zijn huidige vorm plaats?
16: Baku.
1: Ja, welk land blokkeerde bijna nieuwe EU-sancties voor Rusland?
16: Griekenland.
1: Ja, welke veroordeelde artiest spreekt dit weekend toch niet
16: Alibé
1: op een ondernemersevenement?
16: Alibé.
1: Ja, als wat zijn 117 arbeidsmigranten in Utrecht aan het werk?
16: De chauffeurs.
1: Ja, hintsvraag. Het reisadvies voor het aantal landen in het Midden-Oosten is aangepast naar welke kleur?
16: Oranje.
1: Ja, een galerij in welk Frans museum is maanden na de juwelenroof weer open?
16: Het Louvre.
1: Ja, de kroonprinses van welk land gaat studeren in Utrecht?
16: België.
1: Ja, duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand bij welke Franse stad?
16: Bordeaux.
1: Ja, de politie betrapte vorig jaar meer dan 10.000 automobilisten op het rijden zonder wat?
16: Rijbewijs.
1: Ja, en ambtenaar uit Rotterdam moet tonnen schadevergoeding betalen om fraude met wat?
16: Woning.
1: Ja, welk dier is terug in de Beekse Bergen en dat daar vorige maand ontsnapte?
16: Een aap.
1: Ja, wie presenteert vanmiddag eenmalig Radio Tour de France?
16: Geen idee.
1: André van Duin. Naast FC Twente begint welke Nederlandse club vanavond nog meer aan Europees voetbal?
16: Ajax.
1: Ja, welk AI-bedrijf heeft per ongeluk een ander AI-bedrijf gehackt?
16: Open AI.
1: Nou, lekker gewerkt. Heb je een beetje meegeteld, of niet, Silke?
16: Nee.
1: Je hebt 13 vragen goed in het kanon. Ja. En je hebt 7 punten in de factor. Je komt uit op 91 punten.
16: Nee.
1: Ja.
16: Oh, wat leuk.
1: Je schrikt er zelf helemaal van, zie je.
16: Ja.
1: Ja. Nou, je hebt sowieso je klasgenoot verslagen.
16: Ja,
1: dat was je doel, hè?
16: Ja, dat was mijn missie.
1: Dat je dat tegen hem kon zeggen. Ja, ik was beter dan jij. Nou, hartstikke leuk, Silke. En ik spreek jou morgen weer.
16: Nou, gezellig.
1: Yes. Dank ook Marjolein van Heemstra dat je spraakmaker wilde zijn. Dank Philip Schonejans voor jouw komst. En ook nogmaals dank Alexander Geurs voor jouw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1, de zomereditie. En dat betekent dat Mats Akkerman vandaag presenteert. Mats, een heel goeiemorgen. Wie is jouw gast vandaag?
18: Ik heb een groot talent uit de fractie van D66. De woordvoerder sociale zaken Stefan Nijhuis. En hij gaat vertellen hoe de vakbonden weer aan tafel moeten komen. En ook wat we kunnen doen tegen energiearmoede.
1: Dat is zometeen om 11:30, meteen na de uitzending. Tot zover Spraakmakers. Ik ben er morgen om 9:30, zoals altijd. Met Stand.nl beginnen we dan. Nu gaan we naar het NOS Nieuws met Kirsten Klomp. Rist ik het nog te zeggen. Een hele fijne ochtend voor u allemaal thuis. Dag!
19: Dit was een programma van KRO NCRV.
17: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: De Onderwijsbond maakt zich zorgen over nepstages van mbo-studenten in de zorg. Zij betalen soms honderden euro's aan leerbedrijven die zorgstages in scène zetten. Zo kunnen de studenten een diploma halen terwijl ze nog nooit een patiënt hebben verzorgd. De Onderwijsbond wil meer controles op bedrijven die zorgstages aanbieden. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om vrouwen tussen de 15 en 30 jaar die bijvoorbeeld chronisch suïcidaal zijn of een eetstoornis hebben. En als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen ervoor om juist minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. Duizenden toeristen in de omgeving van de Franse stad Bordeaux zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand. Het vuur beslaat een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen proberen dat te blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En er komt een einde aan het Kwakkoe-festival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide het uit tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland. Met Afro-Caribische eetkramen, dans- en live-optredens. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
21: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
20: Ze willen die hogere kosten niet doorberekenen aan de bezoekers. Mogelijk komt het festival nog wel in een andere vorm terug.
0: ANWB Verkeersinformatie. 60 kilometer file in het land. Op de A16 Breda, Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug een kwartiertje vertraging door de werkzaamheden daar. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt in de Klaverpolder, 10 minuten vertraging. Slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Houdt de rechterrijstrook dicht bij Apeldoorn Noord. Vanaf Epe kom je in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En bijna een half uur oponthoud als je richting Duitsland wilt over de A76. Vanuit Geleen naar Aken staat vanaf knooppunt Kunderberg 3 kilometer file tot aan de grens.
17: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Mats Akkerman.
18: Dames en heren, goedemorgen. Gaat het kabinet nog lukken om in de zomer een groot sociaal akkoord te sluiten met de vakbonden en de werkgevers? De hoop van het kabinet was dit voor Prinsjesdag te doen, maar die kansen lijken steeds kleiner te worden nu de vakbonden al staking hebben aangekondigd voor de eerste twee weken van september. Dat deed Hans Spekman van FNV bij Goedenavond Nederland. In het coalitieakkoord staan voor 6,5 miljard aan bezuinigingen, of hervormingen zoals ze dat liever noemen, op de sociale zekerheid ingeboekt. Op de AOW, de WW en de WIA. En hoewel het AOW-plan al geschrapt is en die andere plannen in de vriezer zijn gezet, willen de bonden pas praten als er een definitieve streep door die bezuinigingen gaat. Maar dan is er ook nog oneenigheid binnen de coalitie waar die 6,5 miljard dan vandaan moet komen. Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken en van D66 die zei in het FD dat het geen taboe is om te kijken naar de vermogensbelasting. Minister Eelco Heijnen van Financiën van de VVD die wil juist geen belastingen verhogen, maar minder uitgeven, en dan moet het geld dus weer ergens anders vandaan komen. Nou, wat is er nou nodig om alle partijen weer om tafel te krijgen en één oplossing te vinden die iedereen tevreden stemt? Dat ga ik vandaag vragen aan Stefan Nijhuis. Hij is Tweede Kamerlid voor D66 met de portefeuille Sociale Zaken in de studio hier. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dank je.
18: U gaat over sociale zaken, koopkracht, arbeidsmarkt, pensioenen, arbeidsmigratie, toeslagen. Heeft u nog wat tijd over eigenlijk?
2: Ja, nu in het reces begint er nog wat tijd over te raken. Maar het is inderdaad een mooie volle portefeuille waarop alles wel wat te doen valt. Ja.
18: Ja, waarom zit u dan eigenlijk op de achterste rij met zo'n grote portefeuille?
2: Ja, de ene achterste rij. Maar we hebben in de D66-fractie enorm veel goede mensen die op heel veel terreinen geweldig werk doen. Dus het is geen wedstrijdje onderling natuurlijk.
18: Ja, of zijn ze bij D66 toevallig een beetje fan van zangeres Sophie Straat?
2: Nee, volgens mij.
18: Zit de man naar achteren?
2: Nee, dat volgens mij niet, nee.
18: Goed, u mag ook wel eens vooraan zitten op de eerste rij, want u bent natuurlijk van de grootste coalitiepartij. Voelt het ook anders dan om in die voorste stoelen te zitten?
2: Nou, wat wel grappig is, ik werkte hiervoor als fractiemedewerker voor D66 en ik was gemeenteraadslid in Ede. Dus ik had al een beetje voor en achter de schermen van de politiek meegemaakt. En het is wel mooi om dan zelf aan de knoppen te kunnen zitten, en zeker op sociale zaken waar het echt om mensen gaat, om ook vanuit de Tweede Kamer echt het verschil te kunnen maken voor mensen. Bijvoorbeeld als er een wet langskomt. Nou, er komen enorm veel wetten op het gebied van SZW langs in de Kamer over van alles. En dan telkens er goed induiken en ervoor zorgen dat je misschien met een amendement of een motie het nog weer wat verbetert. Dat is wel echt heel mooi. Dus daar hou ik ontzettend van.
18: En ik begreep ook dat u het Kamerlid bent, het nieuwe Kamerlid met de meeste aangenomen amendementen. Dus dat komt goed uit. En Sociale Zaken is een hele grote portefeuille, veel te bespreken dus. Ja. We moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. En dan begin ik even met nieuws van vandaag. Nieuws over energiearmoede. Stond bovenaan de NOS. Nog steeds evenveel huishoudens in energiearmoede en de betaalproblemen worden groter. Dat is onderzoek van het CBS en TNO. Het gaat om 500.000 huishoudens die zitten in energiearmoede. Dat is dus gelijk gebleven. Maar hun jaarlijkse tekort is opgelopen van 577 naar 624 euro per jaar. Dus meer dan 50 euro per maand. Ja. Wat moeten we daaraan doen?
2: Ja, daar moeten we heel veel aan doen, want dat is ontzettend zorgelijk. En oplossing 1, 2 en 3 is altijd ervoor zorgen dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse fossiele energie. En dat betekent investeren in goedkope, duurzame energie van eigen bodem. Nou, dat doet dit kabinet ook. Maar ook meer concreet voor mensen, ook dat isolatieoffensief van Stientje van Veldhoven, van minister van Veldhoven, doorzetten. Zodat mensen ook echt gewoon minder kwijt zijn aan de energierekening. En wat ik ook heel goed vind, wat ook echt wel een les is van de vorige energiecrisis, waarin we echt heel veel hebben geprobeerd als overheid. Zo'n prijsplafond en iedereen gewoon maar 190 euro geven. Nou, noem het allemaal maar op. Maar wat daar echt werkte om die aantal mensen met energiearmoede naar beneden te krijgen, dat was dat noodfonds energie. En dat dreigde weg te gaan. En ik vind het heel goed dat minister Vijlbrief in zijn eerste week als minister heeft gezegd, nou, dat dreigt misschien weg te gaan, maar linksom of rechtsom, Je moet er zorgen, dit gaat weer in de lucht komen, want de komende winter moet dat er weer gewoon
18: zijn. Hij heeft toegezegd dat dat fonds er komt. Er komt bijna 200 miljoen in dat tijdelijk noodfonds energie, 193 miljoen. TNO zegt vandaag, er is 256 miljoen nodig als je alle mensen wil helpen. Vindt D66 dat er extra geld in dat fonds moet?
2: Ja, we moeten kijken wat nodig is om inderdaad zoveel mogelijk, het liefst iedereen te kunnen helpen natuurlijk. Met 193 miljoen zit je gelukkig al behoorlijk goed in de buurt.
18: Nou, kan zeggen, maar 50 miljoen extra, dat moet toch ergens gevonden kunnen worden?
2: Dat is altijd natuurlijk een puzzel die je moet leggen bij de begrotingsonderhandelingen die aankomende maand gaan plaatsvinden. Er is ook weinig geld over natuurlijk, maar inderdaad, 50 miljoen is
18: zo zeker nog op.
2: Kleiner bedrag dan de andere onderwerpen die we vandaag gaan bespreken inderdaad. Dus ik hoop echt dat dat goed lukt. En daarnaast heeft natuurlijk het kabinet in de afgelopen maanden ook onder druk vanuit de Kamer, coalitie en oppositie al heel veel gedaan om het leven van mensen juist goedkoper te maken met het goedkope treintarief wat een enorm succes is deze zomer. Maar ook de kilometervergoeding omlaag juist omhoog te brengen. Ja, dat zijn allemaal dingen die echt helpen. En aankomende zomer moeten we ervoor zorgen dat straks bij Prinsjesdag er een begroting ligt die die mensen ook echt door die winter gaat helpen die dat anders niet...
18: Maar goed, u zegt dus nog niet die 50 miljoen extra waarvan TNO zegt dat is nodig in dat energienoodfonds. Die gaan wij regelen.
2: Ja, ik kan niet als Kamerlid even op een ochtend in juli zeggen, nou dat gaan we wel fixen.
18: Nou, waarom niet?
2: Zo gaat het niet, want dat moet dan ook weer ergens vandaan komen. Maar ik kan wel zeggen dat het wat ons betreft ontzettend belangrijk is dat noodfonds in ieder geval er gaat komen. Zodat je ook in augustus kan kijken hoeveel geld er voor nodig is om dat ook echt goed te regelen.
18: Ja, en u noemde zelf al wat maatregelen die genomen zijn. Dat zijn die maatregelen uit dat Iran-pakket wat in het voorjaar is genomen. En nu schrijft de Telegraaf eerder deze week: de gevolgen van de oorlog, onze economie valt bijna stil, de inflatie loopt op en de ergste prijsstijgingen moeten nog komen. Oftewel, er zit nog veel meer aan te komen. Daarin staat ook dat er verwacht wordt dat de economische groei nog maximaal 0,2% is. En dat waarschijnlijk de gemiddelde Nederlander er volgend jaar 0,2% op achteruit gaat in koopkracht. U bent de woordvoerder koopkracht. Durft u nog wel de mensen thuis een plus te beloven?
2: Als politicus leer je heel snel om geen gouden bergen te beloven in ieder geval. Wat ik wel kan beloven is dat we ons uiterste gaan inzetten om ervoor te zorgen dat in ieder geval de mensen die het hardste nodig hebben, dat we die gaan helpen om ervoor te zorgen dat zij gewoon de winter doorkomen en hun energierekeningen kunnen betalen. En andere prijzen natuurlijk. In augustus dan komt het CPB ook met de cijfers van hoe het ervoor staat. En dan moet die begroting gemaakt worden op een manier. En dan gaat ook aan alle belastingknoppen en toeslagen gerommeld worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft. Nou, dat
18: maar u gaat in ieder geval zorgen dat die armste mensen niet die 0,2% erop achteruit gaan als D66.
2: Ja, wat we als hele Kamer, dat was een motie van Mirjam Bikker volgens mij zelfs. En dat hebben wij vanuit D66 van harte ondersteund. Is dat de armoede in ieder geval niet mag toenemen in deze kabinetsperiode. Nee, dus dat is inderdaad ontzettend belangrijk. En daar moet de begroting gewoon aan voldoen.
18: Dus het gaat geregeld worden met de begroting?
2: Ja, het gaat geregeld dat de armoede niet gaat toenemen. Dat moet geregeld gaan worden, ja. Ja.
18: Oké, goed. Iets wat ook geregeld zou worden voor die begroting, dat was dat sociale akkoord dat er eigenlijk voor Prinsjesdag zou moeten komen met de vakbonden en de werkgevers. Gaat dat nog lukken voor Prinsjesdag?
2: Ja, ik heb altijd goede hoop. Ik ben optimistisch ingesteld. Maar ja, ik maak me er wel zorgen over. Zeker als ik ook interviews van de voorman van Hans Spekman van de FNV hoor, waarin die ook lijkt te zeggen, ja, ik heb geen zin in een gesprek, mij niet bellen.
18: U doelt inderdaad op een interview.
2: Ja, dan wordt het wel lastig natuurlijk.
18: De minister die hierover gaat, die had inderdaad gezegd, als je vanaf je vakantieadres belt, dan sta ik snel voor de deur, waar dat ook is, dan kom ik naar je toe. Hans Spekman reageerde daar vervolgens op, ja, in de eerste 3 weken van augustus zit ik op een camping in Frankrijk met slecht bereik. Ja. Dat klinkt niet heel constructief.
2: Nee, dat vind ik wel jammer. Want eigenlijk iedere week dat je niet in gesprek bent over alles wat te doen valt binnen sociale zekerheid, dat is echt enorm. Daar kunnen we het uren over hebben. Maar dat is echt enorm. En iedere week dat je het daar niet over hebt met elkaar, dat je niet probeert aan oplossingen te werken, ja, dat is gewoon een gemiste week. En ik gun iedereen natuurlijk zijn vakantie. Uitrusten na gedane arbeid. Maar ja, het
18: nou ja, en hij heeft het ook nodig, want vanaf september gaat hij 2 weken lang staken. Dus dan is hij heel druk.
2: Ja, precies. Nee, dan is hij daar weer druk mee. Ja, dus ik hoop wel echt dat gesprek een beetje op gang komt. Dat leek ook een soort van, ja, bijna trots uit te stralen van wij zijn niet aan het praten. En ook in een interview met NRC las ik zo'n zin van, ja, met onderhandelen kun je alleen maar minder verliezen in plaats van winnen of zo. Ja, ik vind dat gewoon niet de manier om.
18: Zegt u dan ook een beetje dat het eigenlijk staken om het staken is, wat andere mensen achter de schermen ook willen zeggen?
2: Dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, staken is wel echt gewoon een recht van de vakbond. Daar gaan ze helemaal zelf over. Daar kan ik van alles van vinden, maar dat moeten ze zelf weten. Alleen, ja, in Nederland hebben we wel altijd vooruitgang geboekt, juist door eerst het gesprek aan te gaan. En als dat vastloopt, dat je dan gaat staken. En nu is er gezegd, Vakbonden waren natuurlijk niet blij met de plannen van het kabinet. Nou, kan ik van alles, daar ben ik het niet mee eens, maar nou ja, dat kan. Maar wat dan volgens mij het eerste is wat je moet doen, is in gesprek gaan en kijken, nou, is er mogelijkheid om tot elkaar te komen? Zijn er dingen waar we het wel over eens zijn? Waar zijn we het dan niet over eens? En kunnen we dat uit de weg helpen? Nou, vanuit het kabinet telkens alle ruimte om het over alles te hebben. Hè, de hele financiële tabel is terzijde geschoven.
18: Ja, want jullie zitten een beetje in een woordendiscussie met elkaar. De vakbonden zeggen eigenlijk, u zegt eigenlijk tegen de vakbonden, kom aan tafel, die plannen staan al in de vriezer. Er zijn geen taboes, alles is te bespreken. En ja, zij zeggen, ja, we komen pas als er een definitieve streep door is gezet. Ja,
2: ja, ik word echt, ik zit nu sinds november in de Kamer en ik word wel een beetje moe van al die woordenspelletjes die we af en toe moeten vinden. Dus ja, mijn oproep is al bijna het kabinet. Ja, probeer een formulering te vinden om die vakbonden weer aan tafel te krijgen met van boven, onder de tafel, noem het allemaal
18: nou,
2: maar
18: dus op. Een poging.
2: Tussen de tafel, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval om dat gesprek weer mogelijk te maken, wat er ook maar nodig is. Want op deze manier gaat het niet werken. En dan hebben we weer een hele zomer, zijn we dan straks weer verder. Dan komen we terug van vakantie en dan is er nog steeds geen voortgang. Ik vind dat natuurlijk jammer vanuit politiek gezien, maar ook jammer voor de mensen waar het om gaat. Want ik heb als sociale zakenwoordvoerder met heel veel mensen gesproken die te maken hebben met de WIA. Hè, dus mensen die het die van afhankelijk zijn, maar ook mensen bij het UWV, artsen, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen. Die zeggen overigens allemaal weer wat anders wat nodig is om het op te lossen allemaal. Het is een complex probleem. Maar ze zeggen niet allemaal ook, de manier waarop we nu werken, dat is eigenlijk failliet. Dat werkt niet. Het moet echt anders. De uitgaven die reizen ook de pan uit. Ja, en als je dan zegt, je kan alleen met ons praten als je er vanaf blijft eigenlijk. Hè. Er moet een hek omheen en die uitkeringen die moeten blijven stijgen. Daar mag niks aan gebeuren. Ja, dan aan de ene kant sla je de hele discussie plat. Want het is niet meer, je bent niet meer in gesprek. Maar je bent gewoon aan het eisen en doe maar wat we zeggen. En aan de andere kant gaan dan die problemen niet opgelost worden. En dat vind ik wel zorgelijk.
18: Ja, en u wilt dat gesprek voeren, in ieder geval vanuit D66, zegt u volgens mij zonder taboes.
2: Ja, nee, precies. En dat zeg ik vanuit D66. Maar in het Kamerdebat wat we hebben gehad over de vakbonden, waren dat ook gewoon alle coalitiepartijen, alle bewindspersonen, die zeiden ook, laten we zonder taboes dat gesprek voeren. Als we het ook willen hebben over de toeslagen, hè, dat het meer moet lonen om te gaan werken bijvoorbeeld, wat ook belangrijk
18: is. Dat vindt
2: iedereen. Vindt de arbeidsmarkt, ja, maar ja, dat hebben we nog steeds niet voor elkaar gekregen. Daar zijn ze bij de SER ook over aan het nadenken. Zouden we daar misschien ook niet een soort doorbraak kunnen creëren om ook dit wat makkelijker te maken? Nou, kan allemaal op tafel komen. Als de wil er niet is om te praten, om er samen uit te komen, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig.
18: Nou goed, laten we dan even kijken wat geen taboes voor u betekent. Deze bezuinigingen tellen in de loop der jaren op naar 6,5 miljard aan bezuinigingen.
2: Ja, de hele lange termijn.
18: Op de hele lange termijn. Dat is niet gelijk volgend jaar. Ja, nee, klopt. Maar op de lange termijn loopt dat verder op. Stel nou dat er in dat gesprek komt, we gaan een deel van die bezuinigingen gaan we toch elders neerleggen. En 1 miljard daarvan leggen we dan neer bij het ministerie van Onderwijs. Is dat voor D66 geen taboe?
2: Wat ik net al zei, wat mij betreft geen taboe. Alleen ik denk dat je met zo'n voorstel weinig mensen aan tafel krijgt. Omdat het verzet tegen de onderwijsbezuinigingen van de afgelopen tijd gigantisch was. En dat is natuurlijk ook een beetje het algemene probleem wat je hier natuurlijk hebt, is dat die begroting, ja, die, als je niks doet, dat is een beetje mijn punt als econoom. Je moet ook altijd kijken naar de kosten van wat als je niks doet. En dan stijgen die uitkeringen en de uitgaven aan zorg, die stijgen gewoon door. Met echt miljarden tegelijk. Terwijl dingen als onderwijs, als je niks doet, ja, die uitgaven nemen af. Terwijl als je wil bouwen aan de toekomst, ja, dan moet je juist ook vooral investeren in dingen als onderwijs, veiligheid, infrastructuur. Daar moet dan wel ruimte voor zijn. En als je dan dus eigenlijk als eis op tafel legt van, sociale zekerheid, die uitkeringen moeten met miljarden blijven stijgen. Hè, want het is alleen maar minder meer, die 2,5 miljard. Die blijven nog steeds heel hard stijgen. En politiek, jullie moeten maar uitvinden hoe je aan dat geld allemaal komt. Ja, dat is gewoon lastig. Want als politiek moet je ook denken aan het algemeen belang. En dus ook aan dat er nog genoeg geld over is voor onderwijs.
18: Ja, maar liever dus niet bij onderwijs, maar het is geen taboe.
2: Zeker niet. Dat is wat ons betreft niet de oplossing. Nee.
18: U zingt ook in een koor.
2: Ja, dat klopt ook, ja.
18: Het Kamerkoor Midden-Gelderland, wat voor koor is dat?
2: Een heel leuk klassiek koor van mensen rond mijn leeftijd klassieke concerten geven. En dat kan de ene keer modern zijn, de andere keer wat oudere muziek. En dat vind ik heel leuk om te doen. Dat is ongeveer de enige hobby die ik nog naast dit werk erbij kan doen. Ja.
18: Denkt u ook dat Ilko Heijnen en Hans Vijlbrief goed in uw koor zouden passen?
2: Ik heb ze nog nooit horen zingen. Nee, ja, vorig jaar ging het heel lang over de dartliefhebberij van Ilko Heijnen. of dat nou wel of niet was, dat ben ik nou, of dat er nou juist wel of geen fan van was, dat weet ik niet meer. Maar of die zou kunnen zingen, ik zou het niet weten. Maar zingen verbroedert wel altijd. Dus als het nodig is om met Hans Spekman de Internationale te gaan zingen, dan sta ik ook morgen bij zijn vakantieadres.
18: Ja, ik denk dat ze erg geschikt zijn van hun koor, want ze zitten allebei in dezelfde groep. Maar als je ze hoort, dan klinkt het toch behoorlijk meer stemmig wat ze zeggen, in ieder geval de laatste tijd. Ja, is dat en ook toch opgevallen?
2: Ja, dat is natuurlijk het mooie aan een koor. Het zijn allemaal verschillende stemmen. In ieder geval. Het zijn allemaal verschillende stemmen. En samen kan je daar een mooie harmonie van maken. Een mooi akkoord.
18: Ja, maar een harmonie, ja, dat mag niet in een kabinet. Want die moeten met één mond spreken.
2: Nou ja, als je die vergelijking met een koor helemaal doorvoert. Juist door ook je eigen toonhoogte te bepalen. En je eigen accenten te leggen. Kan het samen nog steeds heel mooi klinken. En dan kun je een mooi concert neerzetten. Als het allemaal eenstemmig is. Ja, dat is een beetje saai.
18: Ja. Weet u waar ik naartoe wil eigenlijk?
2: Ja, nee, ik denk dat, ik wel weet waar u naartoe wil. Maar ik denk dat het ook oprecht wel politiek gezien wel zinvol is dat iedereen ook weet dat we allemaal verschillende partijen zijn. Dat we allemaal andere dingen vinden. Maar dat we op de belangrijkste dingen, namelijk Nederland vooruitbrengen, oplossingen brengen en er samen proberen uit te komen, dat we daar wel allemaal hetzelfde over denken. Ja.
18: En Hans Velbrief zegt daarover, uw minister van Sociale Zaken. De vermogensbelasting verhogen, dat is voor mij geen taboe. Daar heeft meneer Heijnen meteen fel op gereageerd. De VVD wil het absoluut niet. Die wil liever elders bezuinigen. Gaat u de VVD hiervan kunnen overtuigen?
2: Fel op gereageerd. Volgens mij had hij een woordvoerder laten zeggen.
18: Hij had zelf in het coalitieakkoord dat we de erfbelasting niet verhogen en hij wil liever bezuinigen.
2: Nee, hij had een woordvoerder laten zeggen dat de begrotingsafspraken zijn. En dat klopt natuurlijk. Alleen ja, die begrotingsafspraken zijn ook van 66 zetels en nog minder zetels in de Eerste Kamer. Dus Ilko Heijnen kan ook tellen en weten dat als hij een begroting door beide kamers wil krijgen, dat je dan niet alleen maar het coalitieakkoord en de begrotingsafspraken kan blijven herhalen.
18: Dus hij moet inbinden.
2: Inbinden is dan meteen ook alweer zo'n woord alsof het verlies is. Dat is ook wel een beetje wat mij stoort in de afgelopen tijd aan de manier waarop we nu ook in het minderheidskabinet behandelen. Dat iedere keer als er iets anders gaat dan wat er gepland was in het regeerakkoord, of iets niet doorgaat, dan wordt dat meteen als soort van verlies gezien van de coalitie. En dat was vroeger misschien zo, want ja, je hebt dat met elkaar afgesproken, je hebt de meerderheid, dus ja, als het niet doorgaat, dan heb je wel verloren. Maar nu is juist ook gezegd, wij zijn een samenwerkingskabinet. Wij willen samenwerken met oppositiepartijen, met maatschappelijk middenveld, met de sociale partners. En dat betekent dat wij ook over onze eigen schaduw heen moeten springen. En als het niet helemaal precies gaat zoals wij hadden bedacht, dat je dan ook daarvoor open moet staan. Dat heeft het kabinet vanaf dag 1 gezegd. Dus dan vind ik het altijd een beetje jammer als dan nog weer steeds de winst- en verliesrekening moet worden gepresenteerd. Laten we nou vooral
18: NRC schrijft het zo op, hè, conflict over sociale zekerheid maakt begrotingsakkoord heel ingewikkeld. Want hoe trek je de bonden, pro en de VVD over de streep? U als D66 wilt een hogere vermogensbelasting, de bonden willen dat, pro wil dat, CDA is daarvoor te porren. De enige die dat niet wil is de VVD.
2: Dat klopt. En dat is dus een hele moeilijke puzzel om te leggen. En dat begint volgens mij echt met elkaar om tafel zitten en kijken, ja, oké, je wil dan de vermogensbelasting. Er is geen knop bij het ministerie van Financiën van vermogens extra belasten en dan gebeurt het op een goede manier. Hè? De hele box 3 discussie laten we die niet voeren, dat is ook complex. Maar dat toont ook alweer weer aan dat niet zo makkelijk gaat. Dus dan moet je ook met elkaar in gesprek over, ja, hoe zou je dat dan willen doen en hoe doe je dat dan ook op een manier dat niet iedereen met een beetje vermogen gillend het land uitrent. Dat zouden wij als D66 ook niet willen. Je wil juist ook ervoor zorgen dat mensen een eerlijke bijdrage betalen. Dat is niet zomaar gedaan. Daarvoor moet je met elkaar om tafel. En daar roep ik dan ook vooral iedereen toe op. Ga nou praten en ook de vakbonden. Ja, ga niet nu weer een paar weken onbereikbaar zijn en dan staken. Want dan sla je die hele stap van met elkaar in gesprek gaan en oplossingen proberen te verzinnen, ja, die sla je dan over.
18: Ja, en PRO heeft natuurlijk ook al gezegd, wij verbinden ons een beetje aan de vakbonden. Nou, als die vakbonden niet aan tafel komen, dan betekent dat misschien ook wel dat je straks in augustus een begroting moet sluiten met jaar 21.
2: Dat moeten we dan natuurlijk maar zien. Ik zou dat niet zo voor me zien, eerlijk gezegd, omdat jaar 21 natuurlijk ook maar 2 zetels in de Eerste Kamer heeft. En je hebt wel, zoals Jan Paternotte volgens mij laatst zei, een heel bijzonder telraam nodig om via rechts een meerderheid in de Eerste Kamer voor elkaar te krijgen. Is dan waarschijnlijk ook niet heel stabiel als je dat doet met allemaal afgesplitste eenpitters. Maar dat kan natuurlijk. Ik denk dat de meest stabiele en logische manier is om een akkoord met PRO voor elkaar te krijgen. Ik denk ook echt dat daar overeenstemming te vinden valt. Maar ja, dan moet wel de wil er zijn van beide kanten om met elkaar te gaan praten. En als Die weg ernaartoe de hele tijd zo vol blokkades ligt. Van hey, je moet eerst dat doen en eerst moet dit van tafel, eerst moet dat van tafel. Dan zie je de hele tijd het kabinet dat dan ook doen of zo. Of zeggen, nou, dat schrijven we dan terzijde. Daar gaan we het niet over hebben. We zetten nog geen letter op papier van alle wetten die op de sociale zekerheid, waar jullie zo'n tegenstander van zijn. Gaan we nog niks mee doen. We willen eerst praten. En dan komt er telkens nog weer een eis. Ja, en dat vind ik dan toch wel een beetje lastig. Want dan,
18: nou ja, en wat het misschien ook lastig maakt, is je moet eerst überhaupt een gedeelde probleemanalyse hebben, denk ik. Want vindt u bijvoorbeeld dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wel echt nodig zijn?
2: Ja, dat vind ik wel zeker.
18: Want er zijn
2: je noemt het bezuinigingen, maar zoals ik al zei, die uitgaven die zijn op dit moment 150 miljard aan uitkeringen geven we in Nederland uit, ruim 150 miljard. En dat stijgt als je niks doet met miljarden tegelijk. En tegelijkertijd helpen we de mensen die het echt nodig hebben eigenlijk niet eens zo goed. Dus daar moet wat aan gedaan worden. Zijn dan de plannen die in het regeerakkoord staan de enige of de beste oplossing? Daar ga ik helemaal niet aan vasthouden. Maar dat er wat moet gebeuren is wel duidelijk.
18: Ja, u zegt er moet wat gebeuren, maar bijvoorbeeld econoom Martin Visser die schrijft daarover in de Telegraaf. In 1995 gaven we 10,7% van het BBP uit aan de AOW-WW-bijstand en arbeidsongeschiktheid. En nu is dat maar 8,5%. Dus dat is veel minder. Het gaat wel ietsje oplopen komende jaren, maar het gaat helemaal niet naar dat niveau van de jaren 90. Dus zo onhoudbaar is het niet. En hij zegt eigenlijk, ja, los van die WIA-problemen, die zijn er echt. Maar de rest is eigenlijk gewoon om geld op te halen voor de NAVO-norm.
2: En het zijn twee dingen. Hè. Dus aan de ene kant, op sociale zekerheid moet echt wat gebeuren. Want inderdaad, de WIA waar je het al over had, daar was dit jaar ook weer een tegenvallen van 1 miljard. De instroom is daar nu 2 keer zo hoog als
18: WIA,
2: toen de WIA werd
18: iedereen het over eens, zeker?
2: Ja, de WW zijn inderdaad de uitgaven heel laag. Maar dat komt ook omdat er heel weinig werkloosheid is. Er is juist een enorm tekort aan personeel. Daarom moet je juist ook die WW hervormen. Om ervoor te zorgen dat mensen eerder aan het werk kunnen die dat ook graag willen. En de AOW, ja, daar kun je eindeloze discussies over voeren. Maar daar moet wel gewoon in de komende 5 jaar... of in 5 jaar tijd moet er 17 miljard extra naartoe. Dat kun je dan geen probleem vinden of wel een probleem
18: daarvan
2: vinden.
18: Daarvan zegt Martin Visser, het stijgt naar 2040 en daarna neemt het weer af. En dat zit wel in de breedte.
2: Nee, ja, na 2040 gaat het inderdaad misschien weer wat afvlakken naar beneden. Maar tot die tijd, ja, 17 miljard in 5 jaar... ja, of je het nou veel vindt of niet, ik vind het best veel. Ja, je moet toch met de politiek bepalen waar je dat geld vandaan gaat halen. Dat is niet, dat heb je niet zomaar bij elkaar. En daar heb je dus die afspraken voor nodig. En daarom vind ik het dus heel onverstandig als je zegt, nou, die sociale zekerheid, daar moet een hek omheen. Die uitkeringen, die moeten door blijven stijgen. Daar mag je niks aan doen. Omdat we in Nederland behoorlijk wat inderdaad voor de kiezen hebben. We moeten ervoor zorgen dat als Poetin hier een drone naartoe stuurt, dat dan niet meteen het hele land plat ligt. We moeten zorgen dat we die 100.000 huizen volgend jaar echt gaan halen. We moeten het land van stikstof uit het slot brengen. Dat zijn allemaal dingen die niet makkelijk zijn. Ook zeker niet goedkoop. Maar waarvan ik echt wel denk dat dat kan gaan lukken.
18: Een aantal grote opgaves. Ik wil nog even naar de WIA. Want dat is iets waar volgens mij iedereen het over eens is. Dat er echt hervormd moet worden. Ook echt een hele grote opgave. Mensen zeggen het is nu een soort vangnet. Het moet eigenlijk meer een soort trampoline zijn. Je wordt op dit moment helemaal niet gestimuleerd om weer aan het werk te gaan. Wat kunt u nou daaraan doen op dat dossier in de komende jaren dat u Kamerlid bent?
2: Ja, er vooral induiken, met mensen in gesprek gaan. En op die manier concrete oplossingen voor mensen proberen te bieden. Dat heb ik in de afgelopen maanden al geprobeerd te doen in de verschillende commissiedebatten die erover zijn. En dat moet ook als we dat stelsel gaan hervormen. Dat begint wel met inderdaad de discussie aan het begin van, wil je ook echt wat hier gaan doen of wil je er juist vanaf blijven? Nou ja, goed, daar
18: de wachtlijsten lopen op tot 100 tot 150.
2: Ja, de wachtlijsten die gaan naar 2 jaar. Dat is wel heel zorgelijk, want ja, dan hebben dus mensen zijn al 2 jaar lang ziek geweest. Die worden dan doorbetaald door de werkgever. Die willen dan gewoon duidelijkheid. En dan moet je nog 2 jaar wachten. Ja, dat is echt onmenselijk eigenlijk om mensen dat aan te doen. En daar is heel veel voor nodig. Want ze hebben te weinig keuringsartsen. Nou, daar zou je alles aan alles moeten zetten om meer keuringsartsen te krijgen. We weten ook dat ja, je kan nog zoveel keuringsartsen erbij proberen te krijgen, maar dat gaat nooit genoeg zijn om die grote instroom te doen. Dus je moet ook meer doen aan preventie. Zorgen dat er minder mensen de WIA ingaan. Je moet ervoor zorgen dat die keuringsartsen sneller kunnen werken, doordat zij snel de juiste medische gegevens hebben. Zodat andere mensen taken van hen over kunnen nemen, zodat ze dat sneller kunnen gaan doen. Nou, noem het allemaal maar op.
18: Er moet nog heel veel gebeuren op de WIA. En ik had het eigenlijk ook nog over de pensioenen willen hebben. Maar we zijn alweer door de tijd heen.
2: Ja,
18: genoeg huiswerk nog te doen voor u.
2: Ja.
18: Komt het tot een harmonieus einde? Nog even een koorvraag.
2: Ja, wat mij betreft zeker.
18: Met de vakbonden ook?
2: Ja, wat mij betreft zeker. Maar dan moet de mond wel open.
18: Dat gaan we kijken. Stefan Nijhuis van D66, dankjewel.
17: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
5: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Morgennacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
22: Ster. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: NPO Radio 1. 12 uur.
13: Susanne Bosman.
14: Goedemiddag. Een verontrustende rechtszaak in de Verenigde Staten. Journalisten van de New York Times die schreven over makkers aan het nieuwe vliegtuig van de Amerikaanse president staan voor de rechter. Donald Trump schuift de grenzen verder op. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
15: De energiearmoede in Nederland is het afgelopen jaar niet verder afgenomen. Het aantal huishoudens dat de energierekening niet kan betalen blijkt steken op 500.000, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek en TNO. Energiearmoede komt het meest voor bij mensen in woningen van corporaties, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.
16: Dat zijn ook niet altijd de woningen met de beste energiekwaliteit. Mensen kunnen daar zelf niet zoveel aan doen om dat te verhogen. Dus daar zit er vaak maar één ding op, dat is het thermostaat lager draaien. En we zien het ook heel veel voorkomen, juist in grote steden, waar sowieso veel armoede is. Ook aan de randen van het land, denk aan Oost-Groningen en Zuid-Limburg, waar relatief veel energiearmoede voorkomt.
15: Volgens het CBS is het aantal huishoudens in energiearmoede gelijk gebleven doordat de overheid de financiële steunmaatregelen heeft stopgezet. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen onder andere meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopte het er gisteren al over eens te worden, maar Griekenland lag dwars, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
17: De Grieken waren niet blij met een voorstel dat bedrijven in de EU verbiedt om Russische LNG, vloeibaar gas, door te voeren naar landen buiten de EU. En laat die Grieken nou net een scheepvaarttycoon hebben die heel veel geld verdient met het vervoeren van het Russische gas. En onder druk van die tycoon, van die reder, hebben de Grieken heel lang voet bij stuk gehouden en geëist dat dat verbod zou worden geschrapt.
15: Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Griekenland krijgt daarmee zijn zin. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken nog naar vermiste mensen. In bussen in de provincie Utrecht zitten steeds vaker buitenlandse chauffeurs achter het stuur. Het OV-bedrijf Transdev zet migranten uit onder meer Griekenland, Polen en Tsjechië in om het personeelstekort op te lossen. Ze moeten wel Engels kunnen spreken. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heeft haar belofte ingelost om te gaan upcyclen van de Euromast in Rotterdam. Dat beloofde ze in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Dat was het geval, dus moest ze haar hoogtevrees overwinnen. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen er soms voor om minder te behandelen, meldt Nieuwsuur. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Een deel gebruikt veel sociale media en dat is zorgelijk, zegt Nieuwsuur-redacteur Cecile van der Grift.
11: Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar wat je op die video's ook ziet, is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen. Ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
15: De filmpjes zouden andere vrouwen negatief kunnen beïnvloeden en psychologen maken zich daar grote zorgen over. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt een natuurbrand. De zoveelste in korte tijd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: Frankrijk heeft dit seizoen al behoorlijk wat natuurbranden achter de rug. Maar dit zou volgens Franse media gaan om een ongekend hevige brand. Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde, ten noorden van het kustgebied bij Arcachon. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
15: Bij de natuurbrand bij Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Eleonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Tot nu toe zat ze op de internationale school in Brussel. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is niet bekend. Het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later zonniger en dan 22 tot 25 graden.
14: Dorien, dankjewel voor het verkeer. Naar Robert Vriezen bij de ANWB. Dag Robert.
19: Hoi Suzanne, goedemiddag. 40 kilometer file in het land. Eerst maar een paar grenscontroles. A1 Hengelo-Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid aan de grens, 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitsland rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dan is de rechterrijstrook van de A16 dicht vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug voor werkzaamheden, 10 minuten oponthoud. En ook is de rechterrijstrook van de A50 dicht vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Het wegdek is erg slecht bij Apeldoorn-Noord. Vanaf Epe 7 kilometer file en 20 minuten tijdsverlies.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
23: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
24: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken.
0: Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: NPO Radio 1.
6: Avro Tros.
7: Ieder jaar stijgt in de Alpen het aantal reddingsoperaties. Hiken, wandelen, door en over bergen is populair. Maar veel wandelaars zijn slecht voorbereid en komen in de problemen. Bergredder Stefan ziet zelfs mensen met slippers de berg op gaan. Hij heeft het drukker dan ooit en daar vertelt hij zo over. Lammert, het einde van een tijdperk?
8: Ja, na 51 jaar verdwijnt het Amsterdamse Kwakkoe-festival. Waarom, dat vragen we zo aan de festivaldirecteur.
7: En nu een rechtszaak over een echt heel erg supergoed vliegtuig.
9: Suzanne Bosman.
10: The workmanship of this plane is, when you see it, you won't believe it actually. The quality of woods, the quality of the materials, the quality of the engines. These engines are the finest, they're the best in the world. Ja, nothing like it.
7: Best engines in the world, niet dat het daarop lijkt. President Trump over de door Qatar geschonken Air Force One. Het nieuwe regeringsvliegtuig van de Amerikaanse president, waar nu een rechtszaak over is, omdat vier journalisten van de New York Times veiligheidsproblemen daarin aan het licht brachten. Een rechter in New York buigt zich nou hier vandaag over, ja, Trump versus de New York Times. Kun je dan wel zeggen, Tom van het Einde hier in de studio, Amerika-expert. Wat is hier nou precies aan de hand? Vertel het verhaal.
11: Nou, het is eigenlijk heel erg simpel. Trump heeft een fantastisch vliegtuig gekregen van Qatar te waarde van $400 miljoen. Nou, dat is een prachtig cadeautje. Ook een beetje corrupt misschien, maar Trump wilde heel graag met zijn nieuwe speeltje gaan vliegen. Hij kon niet wachten om dat vliegtuig in te zetten.
7: Want andere regeringsleiders die hadden
11: hebben natuurlijk een veel mooier vliegtuig. En Trump die dacht, ik wil naar die NAVO-top in Ankara met dat prachtige nieuwe vliegtuig wat ik heb gekregen. En hij heeft gelijk. Het is een fantastisch mooi vliegtuig. Van binnen van alle luxe voorzien. De oude Air Force One die gaat al even mee. En het is ook wel echt een rammelkist. Dat is gewoon een oud ding, valt bijna van ellende uit elkaar. Journalisten die vaak meevliegen in Air Force One, die zeggen dat ook. Dus Trump heeft er een punt dat hij zegt, die nieuwe Air Force One die van Qatar heeft gekregen, is veel mooier, is veel luxer, is veel plezieriger. Er is alleen één probleem, er zit geen raketverdediging op. En dat is op zich voor een Amerikaanse president die de hele wereld overvliegt toch wel erg belangrijk. Ja, en dat is een detail waar Trump gewoon even geen aandacht aan had geschonken. Die wilde meteen met zijn nieuwe speeltje gaan vliegen. En toen hij wegging bij die NAVO-top in Ankara, toen kon dat alleen niet. Toen hebben ze die oude rammelkist weer moeten invliegen.
7: Want die had van alles niet, maar wel die raketverdediging.
11: Natuurlijk, ja, die is voorzien van alle veiligheidsmaatregelen die Air Force One nodig heeft. Het is niet zomaar een luxe vliegtuig wat je nodig hebt als Amerikaanse president. Hij moet vooral heel erg veilig zijn.
7: Maar hij is toch het afgelopen jaar, begrijp ik, helemaal opgeknapt door de Amerikanen.
11: Ja, en dat is wat dit verhaal van de New York Times ook zo goed maakt. Hè? Want Trump zegt, wat een onzin dat hier aandacht aan wordt besteed. En dat is waar die rechtszaak ook over gaat. Maar de New York Times-journalisten die zeggen, ja, wacht eens even, je hebt een vliegtuig gekregen van $400 miljoen. Dat zou de Amerikaanse belastingbetaler geen cent kosten. Nou, het heeft inmiddels al $400 miljoen Amerikaans belastinggeld gekost om dat ding een beetje Air Force One-proof te maken. En nog steeds is die niet goed genoeg. Dus het is gewoon een goed verhaal. De New York Times-journalisten hebben dat opgeschreven. Trump is daar woedend over geworden. En wat heeft Trump toen gedaan? Die heeft federale agenten naar het huis van die journalisten gestuurd met dagvaardingen, omdat hij vindt dat ze dit nooit hadden mogen opschrijven.
7: Ja, het schijnt zelfs nog verder te gaan, dat ze ook in de telefoons van die journalisten hebben.
11: Ja, en niet alleen van die journalisten, maar ook zelfs in de telefoongegevens van moeders van journalisten en andere familieleden van journalisten. Ja, dit is natuurlijk ongekend in een democratie. Mm-hmm. Dat je überhaupt achter journalisten aangaat voor een verhaal. Ja, Trump zegt zelf, de staatsveiligheid is in het geding. Maar we hebben allemaal gezien dat hij niet met de nieuwe Air Force One terugvloog. En dat zij vragen gaan stellen. Ja, dat is wat een journalist hoort te doen.
7: Mm-hmm. Nou ja, je hoort ook wel eens dat er in bepaalde gevallen, ook hier is er wel eens iemand gegijzeld om bronnenprijs te geven. Hè? Dat men dan wil. Is dit ook voor Amerika heel uitzonderlijk dat dit zo?
11: Ja, ik heb het even nagezocht. Ja. Er zijn in 25 jaar tijd zijn er 3 keer journalisten gedagvaard. Nou, Trump die doet het nu bijna wekelijks. Dat slaat helemaal nergens op. Dat de Amerikaanse president zo vaak en zo makkelijk journalisten dagvaart. En de enige reden waarom hij dit doet, het is pure intimidatie. Trump wil gewoon niet dat mensen dingen doen, dingen opschrijven die hem niet bevallen. En hij grijpt meteen naar het hoogste machtsmiddel wat hij heeft, de politie op journalisten afsturen.
8: En heeft die intimidatie effect? Zie je dat journalisten in Amerika voorzichtiger worden met hun berichtgeving over Trump?
11: Nou, ik denk wel dat journalisten nog iets beter checken wat ze brengen, maar ik ken op dit moment nog geen journalisten die zich echt laten weerhouden van het brengen van verhalen. Ik ben zelf ook op de Amerikaanse ambassade in Den Haag was ik vorig jaar. Toen heb ik ook wel meegekregen, ja, pas nou op wat je zegt, want het kan zomaar zo zijn dat je visum wordt ingetrokken.
8: Ja.
11: En dan kunnen wij ook niks voor je doen. Dat bedoelt dus niet als dreigement, maar wel als reële mogelijkheid. Ja, ik heb me daar als journalist ook nooit iets van aangetrokken. Trump is gewoon een corrupt, heeft maffiabaaspraktijken. Ik zeg dat met alle liefde ook nu weer op de zender.
8: Straks gaat ze in de telefoon van je moeder zitten, Tom.
11: Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop niet dat mijn moeder gekke dingen op de telefoon heeft staan dan.
7: Ja, maar dit zegt natuurlijk wel wat, want het is wel degelijk iets waar redacties dus
11: tuurlijk
7: mee bezighouden.
11: Kijk, en dit is op lange termijn.
7: Je kunt toch echt wel zeggen dat de persvrijheid.
11: De persvrijheid wordt gewoon aangevallen door de Amerikaanse president. En dat land pretendeerde natuurlijk ooit de grootste democratie op aarde te zijn. Maar als je dit doet, als je zo met je journalisten omgaat, met de vrije nieuwsgaring, ja, dan is er natuurlijk van een democratie nog maar weinig over. En tot nu toe heeft het niet heel veel effect. Maar het is natuurlijk wel intimiderend als je wakker wordt en er staan opeens FBI-agenten op je stoep die in je telefoon gaan neuzen. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten, ook die New York Times journalisten niet.
7: Ja, maar het Openbaar Ministerie werkt er wel aan mee. Politie werkt er wel aan mee.
11: Ja, maar dat is natuurlijk omdat Trump overal loyalisten heeft neergezet die niet tegen hem in durven gaan. De directeur van de FBI, dat is een complotdenker, Kirsten Patel. Die doet precies wat Trump wil. Die zal hier nooit vragen bij stellen. En die stuurt gewoon zijn federale agenten op iedereen af die Trump wil. En dat is natuurlijk wel het grote gevaar van wat we op dit moment zien.
7: Mm-hmm.
11: Dat er eigenlijk geen kritische massa meer is.
7: Ook
11: in Amerika.
7: Bij rechters en zo.
11: Nou, rechters, en dat is waar het vandaag om gaat. De New York Times heeft gewoon gezegd, de Amerikaanse president die misbruikt het justitiële apparaat. Dat mag niet, dat moet stoppen. Die dagvaardingen moeten van tafel. Dat ligt vandaag op tafel in de rechtbank. En tot nu toe, ik denk ook echt wel dat een rechter gaat zeggen, dit is echt niet de bedoeling, dit kan niet, meneer Trump, stop hiermee. Dus die dagvaarding is van tafel, maar de intimidatie, die is eigenlijk geweest.
7: En intimidatie van bijvoorbeeld rechters?
11: Ja, die worden ook geïntimideerd. Die worden ontslagen zelfs. Er worden ook door Trump-aanhangers worden rechters aangevallen. Heel erg privé ook. Heel bekend verhaal is dat Trump-rechters die dingen doen die Trump en zijn aanhangers niet zinnen, die krijgen opeens heel veel pizza's bezorgd. En daarmee laten die aanhangers dan zien, we weten waar je woont. Dus daar gaat natuurlijk ook een chilling effect van uit.
7: Mm-hmm. Ja, Amerika of de Verenigde Staten, dat benoemen we hier al vaker, gaat steeds meer autocratisch. Nou, trekjes kun je het dan niet meer noemen, hè?
11: Nou, dit is iets wat normaal is in een bananenrepubliek en niet iets in de grootste democratie ter wereld.
8: En hoe zit het nou met die Air Force One? Want die staat nu dan aan de grond. Een toestel van $800 miljoen.
11: Ja, en er moet nog honderden miljoenen meer tegenaan worden gegooid van Amerikaans belastinggeld. Om dat toestel zo veilig te maken dat de Amerikaanse president er toch weer in kan vliegen. Dan denk je dus aan anti-raket systemen.
7: Is dat een soort James Bond-achtige ding, moet ik me daarbij voorstellen? Dat er iets uit die vleugels om terug te schieten?
11: Nee, er zitten lasers onderin. Die raketten zeg maar met warmte kunnen afleiden, zodat ze niet het toestel raken. Maar er moet ook gewoon de elektrische bedrading in het toestel. Die moet bijvoorbeeld ook veel dikker zijn en beter beschermd zijn tegen elektromagnetische pulsen. Zodat als er bijvoorbeeld een kernbom ergens ontploft, dat vliegtuig toch in de lucht blijft. Nou, allemaal van dat soort maatregelen, die zitten er nu nog niet in. Ja, die moeten wel gaan worden doorgevoerd. Dat kost veel geld.
7: Ja, maar je zou ook bijna zeggen, dan hebben die journalisten Trump een dienst bewezen.
11: Ze hebben gewoon eigenlijk. Dat denk ik wel. Want Trump is uiteindelijk veiliger als het allemaal doorgaat, kun je zeggen. Maar het is ook wel gênant dat Trump is gaan vliegen met een vliegtuig wat dus eigenlijk helemaal ongeschikt is als Air Force One, hoe luxe het ook is.
7: Oké, maar in ieder geval alle ogen nu op die rechters, hoe die gaan besluiten, hoe dat verder gaat met de zaak tegen de journalisten van de New York Times. Tom van Tijnen, dankjewel. Zometeen een burgemeester is het visitekaartje van de gemeente. Hoe belangrijk is het nou om als burgemeester heel erg zichtbaar te zijn? Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam, is in ieder geval volop in beeld. Vandaag was ze zelfs heel hoog in de lucht en ging aan het touwtje naar beneden. Ja, Lammert, wat we vanochtend in het nieuws hoorden, Kwaku stopt.
8: Ja, het bekende zomerfestival in de Amsterdamse Bijlmer is dit jaar voor het allerlaatst, laat de organisatie weten. Het begon ooit in 1975 als een

0: Rola Schouten, burgemeester van Rotterdam, is in ieder geval volop in beeld. Vandaag was ze zelfs heel hoog in de lucht en ging aan het touwtje naar beneden. Ja, Lammert, wat we vanochtend in het nieuws hoorden, Kwaku stopt.
1: Ja, het bekende zomerfestival in de Amsterdamse Bijlmer is dit jaar voor het allerlaatst, laat de organisatie weten. Het begon ooit in 1975 als een heel klein voetbaltoernooitje eigenlijk voor kinderen. Maar inmiddels is het een meerweeks festival vol eten, dansen en muziek. Festivaldirecteur Yvette Forster, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Dat moet een heel moeilijk besluit zijn geweest, zo midden in het festival.
2: Ja, het lag ons enorm zwaar op de maag, maar we konden helaas niet anders. En je zei het in de aanhef van het programma, van dat het ophoudt te bestaan. Nou, dat hopen we dus niet. We hopen dat er naar een nieuwe vorm gezocht wordt, waardoor het toch door kan gaan. Maar zoals we dat nu doen, in deze huidige vorm, kan het niet meer bestaan.
1: En waarom niet?
2: De kosten zijn te hoog. En het is altijd een festival geweest van de gemeenschap. Het moet laagdrempelig zijn, dus wij zijn niet van plan om de entreeprijzen nog hoger te maken. En dat moet haast wel, willen we alle kosten kunnen dragen. Dus dan houdt het op.
1: En waarom zijn die kosten dan nu zoveel hoger dan een paar jaar geleden?
2: De toenemende regelgeving van de gemeente ter aanzien van festivals. Dat is niet alleen voor ons hoor, voor alle festivals. De regelgeving ten aanzien van beveiliging, van milieu, van verkeersregelaars, van schoonmaken. Dat zijn allemaal steeds meer regels waar we aan moeten voldoen. En dat kost ontzettend veel geld. En dan we hebben twee knoppen aan te draaien. En dat is de entreeprijs en de standhouders. En dat betekent dan dat je de bezoekers waarvoor het bedoeld is, die ga je dan kwijtraken.
0: Dus het ging bij u op kantoor, zo stel ik me dan voor. Elke keer kwam er weer iets binnen en dan moest u diep zuchten van hoe gaan we dat nou weer regelen?
2: Ja, dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk. En dan gingen we in gesprek, maar dat kon nog niet. Want dat zijn nou eenmaal de regels. En voor alle festivals geldt dat. En het is toch een heel atypisch festival. Het is een festival dat ontstaan is uit de community. Dat gedragen wordt door de gemeenschap. En het is, de doelgroep is ook heel divers. Van hele kleine kinderen tot oma's en opa's. Weet je, uit alle windstreken. Dus het is een heel complex festival ook. Daar kun je niet de regels van een dancefestival op loslaten.
1: Nee, kan er dan niet met wat meer maatwerk gekeken worden door de gemeente naar zo'n festival?
2: Nou, dat zou misschien wat verlichting brengen. Dus we hopen dat we, als we in gesprek gaan met het Stadsdeel en de gemeente, om te kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen om een andere vorm te vinden voor het Kwaku-festival, zodat het gewoon door kan gaan.
1: Want wat betekent Kwaku voor de inwoners van Amsterdam Zuidoost en daarbuiten?
2: Nou, Kwaku is voor mensen de nationale reunie. Mensen komen elkaar weer tegen. Het is een vakantietje binnen Nederland. Sommige mensen kunnen niet op vakantie gaan in het Stadsdeel, vooral voor kinderen. Die zijn er dan elke dag, want kinderen tot 12 jaar die kunnen hier gratis naartoe. Het is een way of life geworden voor de mensen hier in het Stadsdeel.
1: Ja, wat zijn de reacties op het nieuws dat het misschien gaat stoppen vandaag?
2: Het is ingeslagen als een bom. Ik werd 7:15 werd ik wakker. En de reacties stroomden binnen. Mensen waren echt verslagen, geëmotioneerd. En wat erg. Ik bedoel, aan de lopende band kregen we dat soort reacties binnen.
0: Ja, dat verwerken en dan inderdaad keihard werken aan een mogelijke doorstart. Dank u wel dat u het wilde toelichten. Yvette Forster, festivaldirecteur, over het stoppen van het Kwaku-festival.

0: Echo Smith, Cool Kids.
1: En ik heb eerder gezegd dat ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de opkomst hoger wordt bij deze gemeenteraadsverkiezingen. En er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid, als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden, om als deze euromast weer helemaal mooi is gemaakt, om hier vanaf op te zeilen.
2: En Carola Schouten heeft woord gehouden. Vanmorgen heeft ze het gedaan. Ze is opgezeild. We hebben de beelden gezien, Lammert.
3: Ja, ongelooflijk.
2: Mensen die ons volgen via de webcam die kunnen dat nu ook zien. Ik moet even landen, dat was haar reactie toen ze beneden was. We zien burgemeester Schouten de laatste tijd bijna elke dag in het nieuws. Nou, hoe belangrijk is dat nou om als burgemeester zo zichtbaar te zijn? Dat vragen we aan Devika Partiman, directeur van Stem op een Vrouw. Goedemiddag, mevrouw Partiman.
4: Goedemiddag.
2: Ja, ze heeft hoogtevrees, zei ze, maar ze heeft het toch gedaan, hè? Opzeilen vanaf de euromast. Premier Jette, die zou met haar meegaan. Dat had hij ook beloofd in der tijd, maar die heeft afgezegd. Mevrouw Partiman, wat vindt u ervan?
4: Carola komt er eigenlijk alleen maar beter vanaf.
2: Nog beter vanaf, ja. Wat vindt u ervan dat ze haar belofte heeft ingelost?
4: Ja, het is natuurlijk superstoer dat burgemeester Schouten het eigenlijk uitgedaagd werd in de gemeenteraad. Iemand zei het een beetje als grapje van, goh, misschien kunt u van de euromast opzeilen om de opkomst hoger te maken. En het daadwerkelijk dan gebeurt, is heel stoer, zeker met hoogtevrees. Dus ik vind het heel mooi om te zien en het is ook wel prettig aan een rol zoals de haar, dat je dit soort dingen kan doen. Als Tweede Kamerlid zou het een beetje gek zijn, maar als burgemeester, je verbindt eigenlijk de trots van de stad, de euromast, met je eigen persoonlijke angst overwinnen en de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen bevorderen, niet te vergeten. Dus ik vind het een mooie samenkomst.
2: En waarom is dat dan anders als een Tweede Kamerlid dat zou doen?
4: Of een
2: minister, hè? Dat is ook geweest.
4: Zeker, ja, je bent natuurlijk allemaal in de verschillende vormen volksvertegenwoordiger. Maar als burgemeester word je natuurlijk wel gezien als het gezicht van je stad, het visitekaartje. En ook wat meer partijoverstijgend. En dan juist is ook iets doen waar mensen een lach van op in zijn gezicht krijgen of geïnspireerd door raken, denk ik extra belangrijk.
2: Nou, Carola Schouten is veel in de media de laatste tijd. Hè. Haar optreden in een wijk van Rotterdam, afgelopen nacht nog, waar het onrustig is. Ze staat bij tramongeluk gisteren. Ze spreekt zich uit over de aanpak van aanslagen met explosieven. En ook met haar huwelijk was ze in de media. Is het nou belangrijk dat een burgemeester zich veel op allerlei manieren laat zien, denkt u?
4: Ja, ik denk het wel. Ik vrees dat ook omdat we in best wel harde tijden leven, waarin ook burgemeesters best wel wat haat over zich heen krijgen, het eigenlijk extra belangrijk is geworden dat burgemeesters zichzelf laten zien als mens. In alle verschillende vormen. Dus ik vind het heel mooi dat ze eigenlijk ook haar persoonlijke leven in die zin een klein beetje zichtbaar maakt. Dat hoeft natuurlijk niet, dat is ze niet verplicht, maar het is denk ik wel heel mooi. Het is een mooi voorbeeld dat ook mag, dat het ook kan om te doen. En dat maakt denk ik kwetsbaar. En dat vind ik wel extra stoer weten nadat ze in haar functie ook veel over zich heen krijgt. Maar het maakt ook gewoon uit dat we mensen hebben die zichtbaar zijn in de politiek, die niet per se zijn wat de norm is die we gewend zijn te zien. Dus veel burgemeesters zijn natuurlijk mannen. Meestal wit, meestal wat ouder.
2: Maar we hebben nu drie toonaangevende vrouwelijke burgemeesters, kun je zeggen.
4: Ja,
2: Amsterdam,
4: zeker,
2: Utrecht en Rotterdam.
3: En betekent dat dat vrouwelijke burgemeesters misschien meer hun best moeten doen dan met dit soort dingen?
4: Ja, vaak wel. Je kan het natuurlijk niet altijd één op één vergelijken. Maar wat je wel ziet is dat de ogen op hen wel wat scherper gericht zijn. Je valt meer op. En dat is natuurlijk op zich heel positief. Het inspireert ook. Het laat zien van, kijk, dat kan. Maar het maakt wel uit in de zin dat gewoon meer mensen eigenlijk aan het afwachten zijn. Goh, hoe gaat ze het doen? Sneller en misschien toch wel een oordeel hebben over of je misschien mede verkozen bent als burgemeester omdat je vrouw bent. Dus je moet je denk ik wel harder bewijzen. En je hebt ook te maken met een ander type weerstand. We zagen dat heel erg bij Femke Halsema, maar vooral denk ik in Amsterdam, dat Ja, mensen kunnen heel veel burgemeesters onaardig vinden, maar de woorden die er voor haar worden gebruikt, heks, bitch, noem het op. Dat horen we toch niet zo heel snel over mannelijke burgemeesters met dat type taalgebruik.
2: Ja, dan Corolla Schouten zet vandaag een stap naar voren met door naar beneden van het touwtje af te zeilen.
3: En dat is.
2: Ja, dat is in ieder geval, begrijp ik van u, Devika Partiman, inspirerend.
4: Ik wel. Okay. Ja.
2: Devika Partiman is directeur van Stem op een Vrouw. We hadden het over de zichtbaarheid van burgemeesters. En in het bijzonder Carola Schouten, die vandaag haar belofte heeft ingelost en van de Euromast is afgezeild. In Zeeland staan er duizenden vakantiehuizen te koop. Slaaie slag, kun je denken. Maar mensen doen ze niet voor niets van de hand. Tot zometeen in één vandaag, nu het nieuws.
5: NPO Radio 1.
2: Dorien Bouwman.
6: Google krijgt een boete van de Europese Commissie van 460 miljoen euro... omdat het bedrijf zichzelf voortrekt binnen zijn eigen zoekmachine. Daarnaast krijgt Google nog een boete van 430 miljoen euro... omdat het appontwikkelaars te moeilijk maakt... klanten aankopen te laten doen buiten Google om. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken... door een psychiatrisch patiënt van zorginstelling Vivor in Den Dolder... doet aangifte tegen die kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld... De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel en tbs voor het doden van de vrouw. De man was op verlof van een verblijf in de zorginstelling. Er zijn nog steeds zo'n 500.000 huishoudens die niet genoeg geld hebben om de energierekening te betalen. Dat aantal is het afgelopen jaar niet afgenomen, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het komt vooral doordat de steunmaatregelen voor de hogere energieprijzen 2 jaar geleden zijn afgeschaft. MBO-scholen krijgen steeds meer signalen van leerlingen die nepstages lopen in de zorg. Ze betalen honderden euro's en de bedrijven doen dan alsof de leerling er een stage heeft gedaan. Zo kan die een diploma halen, terwijl die nog nooit een patiënt heeft verzorgd. De Onderwijsbond wil meer controle op bedrijven die zorgstages aanbieden.
2: Dankjewel, Dorien. Het verkeer, Robert.
7: Het is rustig op de Nederlandse wegen. Althans, relatieve rust, hoor. 37 kilometer file op mijn tellertje. Op de A16 wordt aan de weg gewerkt. Vanuit Breda naar Rotterdam is de rechte rijstrook dicht bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging daar. Aansluitend rijdt het verkeer langzaam over de A17... vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. 10 minuten extra heb je nodig door een file op de A27... vanuit Utrecht naar Gorkum. 4 kilometer bij knooppunt Everdingen. En slecht wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt de rechte rijstrook dicht bij Apeldoorn Noord. Vanaf Epe 7 kilometer file en 20 minuten vertraging.
8: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
2: De bergen in voor rust, avontuur en een paar mooie vakantiefoto's. Nou, dat klinkt prima. Maar zo'n vakantie is niet zonder risico. Europese bergreddingsorganisaties die zien het aantal ongevallen toenemen en maken zich zorgen of ze deze zomer nog wel iedereen die dat nodig heeft kunnen redden, Lammert?
3: Ja, onze onderzoeksredactie zette de cijfers op een rijtje. Als je de afgelopen 6 jaar met elkaar vergelijkt, is er een duidelijke stijging te zien. In Oostenrijk is sinds 2019 het aantal bergreddingsoperaties met bijna een kwart, 22%, gestegen. Dat zien we ook in landen als Spanje, 23%, Zwitserland, 24%, en Italië met 27%. Frankrijk voert de lijst aan. Daar moeten de hulpdiensten nu zelfs 37% meer in actie komen.
2: Iemand die in Oostenrijk die ongevallen zelf ziet gebeuren is bergreddingswerker Stefan Wijnkamp. Goedemiddag, meneer Wijnkamp.
9: Ja, goedemiddag.
2: Fijn dat we contact hebben. Ook aan de lijn directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, Sebastian Admiraal. Dag meneer Admiraal.
10: Goedemiddag.
2: We gaan eerst eens naar Oostenrijk, naar meneer Wijnkamp. Al 20 jaar woont u daar. U werkt als vrijwilliger bij de bergreddingsdienst in Imst. Dat is in Tirol. Ja, Lammert noemde net de cijfers. Ziet u ook dat het vaker misgaat bij u op de berg?
9: Jazeker, dat zien we zeker. De afgelopen week hadden we weer 2 doden te betreuren. Mensen die van de berg afvallen. Eén geval was wel heel apart. Mensen vertrouwen op een app voor de route. Niet overal genoeg ontvangst. Dus app die functioneert niet.
2: Ja, dat er problemen zijn met de ontvangst, dat horen we nu helaas ook over de telefoonlijn. We gaan even kijken of we opnieuw contact kunnen maken. Maar u had het al sowieso over een app die je dan misschien in de steek laat als je door de bergen aan het lopen bent. Meneer Admiraal van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Ook uw reactie op de cijfers die we net noemden. Mensen gaan vaak onvoorbereid op pad. Hè? Dat is wat we ook horen. Wat zijn uw ervaringen daarmee?
8: Nou, de ervaring leert ons dat de afgelopen jaren steeds meer mensen interesse hebben gekregen in de bergen. Dus de groep die naar de bergen gaat is heel erg veel groter geworden. Er zijn meer jongeren gaan wandelen. Mensen zien ook mooie plaatjes die ze ook willen gaan bezoeken. Dus je ziet dat het totaal aantal mensen wat naar de bergen gaat echt significant is toegenomen. En daarmee zie je ook de stijging in incidenten terug. Niet zozeer in dodelijke ongevallen, maar wel in mensen die gered moeten worden, die vast komen te zitten. Wij noemen dat geblokkeerd. Dat je ergens komt en eigenlijk niet meer terug kan of niet meer weet waar je heen moet. En op dat moment worden vaak ook de reddingsdiensten ingeschakeld. Mm-hmm. Die op dat moment die mensen ook moeten gaan redden. En daar zien we echt wel een significante stijging in. Dat heeft ook met de voorbereiding van mensen te maken. Zowel vooraf materiaal, maar ook ter plekke. Wat doet het weer? Kan ik deze route wel aan? Bouw ik het rustig op? Dus er zijn heel veel elementen in.
2: Ja, terug naar meneer Wijnkamp in Oostenrijk. Hopelijk dat het bereik nu wat beter is wat ons betreft, want dat mensen zich misschien niet helemaal goed realiseren, want u had het al bijvoorbeeld over die app, hè? Dan denk ik, nou ja, oké, dat heeft te maken met bereik en zo, maar dat mensen ook zich niet realiseren dat ze echt wel een echte berg op gaan?
9: Nou ja, dat heeft wel met bereik te maken, maar het heeft natuurlijk voornamelijk met de voorbereiding te maken. Ja. Als jij de bergen intrekt, dan moet je realiseren dat we natuurlijk niet overal een goed bereik hebben.
3: Mm-hmm. Maar hoe kan het dat mensen onvoorbereid zo'n berg op gaan dan? Ik kan me dat bijna niet voorstellen, maar ze denken dat het gewoon een wandeling is.
9: Nou, ik denk dat ze... ik weet het ook niet precies waarom ze nou precies die berg willen gaan beklimmen. Het is zo, je moet je gewoon van tevoren goed voorlichten. En dat doen ze niet door TikTok of Instagram, waar ze iets zien en denken van, dat is leuk, dat gaan we ook doen. Mm-hmm. En daardoor zien ze dus die gevaren niet van een berg.
2: Ja, en ook in de voorbereiding, want natuurlijk kijk je naar de route en je kijkt naar het weer als het goed is en dat soort dingen, maar ook je materiaal.
9: Ja, in het algemeen moet je zeggen dat meestal is het materiaal wel in orde. Er zijn natuurlijk wel extreme gevallen waar mensen op badslippers een berg omhoog gaan.
3: Echt?
9: Ja, die heb je erbij. Die heb je er zeker bij. Maar
2: wat zegt u dan als u die moet redden?
9: Nou ja, wij zeggen daar eigenlijk weinig over. Want wij zijn bezig met de redding. En als iemand letselijk opgelopen, dan heeft het weinig nut om de professor uit te gaan hangen natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay. Ja, maar u denkt er wel aan mij. Ja, precies.
9: Maar ik denk er wel het mijne van natuurlijk. Dat hoeft allemaal niet. Hè. Ja. En, zoals gezegd, mensen die het probleem is denk ik dat mensen die gevaren gewoon niet zien. En als je de gevaren niet ziet, kun je er ook geen rekening mee houden. En je kunt pas met die gevaren omgaan als je goed informeert. Mm-hmm. Wat staat je nou precies te wachten allemaal? Ja, hetzelfde weerbericht bijvoorbeeld. U zegt van ja, dat weerbericht dat is toch vanzelfsprekend? Nee, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Omdat mensen kijken op een app, maar kijken soms op de verkeerde app.
2: Mm. Welke app moet je kijken?
9: Ik kijk meestal op MeteoBlue.
2: Mm-hmm. Want
9: dat is
2: precies
9: een serieuze app, die is veel preciezer. Er zijn natuurlijk verschillende modellen voor. En het probleem is als je op een berg zit en het begint te onweren, dan heb je een heel groot probleem daarboven.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Meneer admiraal, nu zei u van ja, mensen die komen dan vast te zitten op zo'n berg en dan weten ze ook niet meer vooruit, achteruit. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, maar dan kies je voor een wandeling. Het was niet echt dat ik dacht, ik ga een berg beklimmen, maar ik ga een bergwandeling maken. Ja. En dan denk je, ik neem een makkelijke route. En dan kom je toch, meneer admiraal, op een richeltje te staan dat je denkt, ja, ik zet geen stap meer. Zijn de routes niet af en toe ook een beetje optimistisch?
8: Nou, in principe zijn de routes die worden geclassificeerd en die worden op een goede manier qua zwaarte aangegeven. Maar het is wel belangrijk natuurlijk om zowel vooraf, zelf online, maar ook lokaal bij of een lokale VVV of op een camping waar je staat, goed te informeren van hoe zwaar is deze route. Kan ik dit doen met kinderen? Zitten er lastige stukken in? Als je daar beter zicht bij krijgt. En natuurlijk op het moment dat je, wat u als voorbeeld geeft. Ja, we zien ook mensen die denken, omhoog gaat wel. En daarna komen ze erachter dat naar beneden misschien wel veel lastiger en gevaarlijker is dan dat ze omhoog zijn gegaan. En dat kan ook een paniekmoment zijn. Ja, en dan komen mensen ook gewoon, ja, die blokkeren ook gewoon zelf. Van, nou, ik durf niet meer verder of ja, ik durf niet meer terug. Van. En dat zijn de situaties natuurlijk. En wat wij proberen als NKBV in Nederland is om te zorgen dat wij, zowel onze leden, maar eigenlijk iedereen in Nederland, vooraf ook goed informatievoorziening geven. Zorg dat je voorbereid. Denk hierom. Kijk hier nog na voordat je gaat starten. Bouw het op. Ga niet in één keer een wandeling van 6 uur lopen, maar ga eerst eentje van 2 uur proberen. Later misschien een van 3 uur. Zodat je ook weet wat jouw eigen capaciteit is. En we zien wel dat die noodzaak steeds groter wordt, omdat inderdaad die groep van mensen die van de bergen wil genieten, groter wordt en ook minder ervaren daarin is.
2: Ja, Lambert wilde weten hoe ik er vanaf ben gekomen. Heel lang als een zoutpilaar blijven staan met paniek in de ogen. Ja. En uiteindelijk dacht ik dan op handen en knieën probeer ik dan ergens te komen. Dat bleek nog gevaarlijker. Ja. Dus uiteindelijk toch maar een beetje geschuifeld. En toen ben ik daarna heel erg boos geworden. Ook op mezelf, moet ik zeggen. Maar meneer Wijnkamp, in Oostenrijk moeten we, om het zomaar eens te zeggen, anders over bergen denken. Je moet de berg ook even als gegeven, misschien bijna als een soort persoon, serieuzer nemen dan je nu doet.
9: Ik denk het wel. Ik denk dat we anders met de bergen moeten omgaan. We moeten anders naar de bergen kijken en ons meer met de natuur bezighouden. Ik denk dat het grote probleem is, een maatschappelijk probleem misschien wel, dat de mens op zich steeds verder van de natuur komt te staan. En als ze zich dan in de natuur begeven, dan begrijpen ze niet meer hoe gevaarlijk het kan zijn. Het kan ook heel mooi zijn, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Ja. En met name dat laatste, dat is natuurlijk niet goed.
2: Nee, en daar hebt u vrijwel dagelijks mee te maken. Dank dat u erover wilde vertellen. Laat dit ook een waarschuwing zijn. Bergreddingswerker Stefan Wijnkamp vanuit Tirol. En dank ook Sebastian Admiraal, directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En zometeen vrijwilligers, die werken zich het schompers om de biodiversiteit op een stukje land bij Houten op te krikken. Ze zijn trots op wat ze tot nu toe bereikt hebben, maar al die honden die daar loslopen en poepen, die zijn ze een doorn in het oog.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Geen honden in natuurgebied het struweel in Houten. De tientallen vrijwilligers die het struweel onderhouden, die zien met ledenogen hoe poepende honden hun felbevochten natuur verstoren. Maar ja, honden mogen daar gewoon rondlopen. De vrijwilligers die stappen nu naar de gemeente. De maat is vol.
1: En de hondenbezitter vindt het ook niet goed als ik in zijn tuin kan poepen. Dus waarom vindt hij het dan wel normaal dat hij zijn hond hier mag poepen? Dat is het spanning.
2: Is dat een vergelijking? Echt waar?
1: Nou, een beetje okay. Een beetje te misschien.
2: Het struweel staat er in grote letters.
1: Ja.
2: Natuur in ontwikkeling.
1: Dit is een informatiebord, zodat de mensen kunnen zien wat we hier allemaal doen.
2: Henk Vernooy, voorzitter van de milieuwerkgroep Houten. Waar staan we nu?
1: Nou, we staan op de rand van een stuk grond. Wat eerst landbouwgrond was. En waar wij, dankzij van de gemeente in beheer hebben gekregen, om hier biodiversiteit te maken.
2: Laten we een klein stukje het struweel oplopen.
1: Het pad hebben wij laten aanleggen. Dat was eerst natuurlijk
2: grindpad. Want op het eerste gezicht lijkt het een soort verwilderde vlakte. Oneerbiedig gezegd een rommeltje, maar dat is juist die biodiversiteit. Ja,
1: de natuur is een ontzettende teringbende altijd. Alles zit in elkaar, het gaat verrotten. Dus je moet dat niet netjes, het is geen park.
2: Hoe groot is het struweel?
1: Bijna een hectare, zeg maar.
2: En nu zijn jullie hier met ziel en zaligheid bezig om die biodiversiteit te stimuleren. En dan komt er de hond.
1: Nou ja, wij hadden het niet door, dat is een beetje naïef, dat wij dit houden, zeiden wij, nou, de honden mogen hier niet. En toen zei een hondenbezitter, het mag wel. En toen bleek inderdaad dat de gemeente Houten een beleid heeft, dat op haar terreinen buiten de rondweg, dat je de honden mag uitlaten en loslopen.
2: Loslopen zelfs?
1: Ja, wisten wij veel. Nou, inmiddels hebben wij een brief geschreven aan de gemeenteraad, waarin we zeggen, joh, dat willen we niet. En we hebben daar duidelijke argumenten voor. He, als hier hazen zitten, die honden die zeker gaan achter die haasjes aan. Misschien zit er een vogeltje. Misschien hebben wij net geplant of ze krabben dingen open. Dat is verstoord.
2: Wacht even, u zegt heel vaak misschien. Ja, honden zijn ook onderdeel van de natuur. En die worden blij als ze lekker vrij kunnen ravotten.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Maar de vraag is waar je dat moet doen. En wij
2: in de natuur, zoals hier.
1: Ja, maar daarom verstoren ze dat. Zeker niet met de aantallen die er zijn. Ja.
2: Er zijn heel veel honden.
1: Heel veel honden. Nou, honden worden tegenwoordig behandeld tegen steken en luizen, vlooien. Nou, dat zijn middelen die insecten dus heel sterk beïnvloeden. Ook in de urine en in de stront komt.
2: Klinkt ook een beetje als hondeneigenaar pesten.
1: Nee, maar dat willen we helemaal niet. Maar wij zijn hier bezig met de biodiversiteit. Er wordt een hoop geld en energie ingestoken. En dan gaan die honden dat verstoren. We zijn niet de enige natuurorganisatie die met honden zit. We zijn een hoop.
2: Honden zijn vaker een probleem.
1: Ja, in de verhouding tussen natuur, plek, stront.
2: Ik ben benieuwd wat de hondenbezitters uit de buurt hiervan denken. Ja, ik zie weer de hond uitlaten. Is het een lieve hond? Want ik ben een beetje bang voor honden. Ja, doet niks? Hallo? Nee? Oké. Hierachter is het struweel. Dat is een landje wat terug wordt gegeven aan de natuur, zeg maar. Ja. En de vrijwilligers die zich daar druk mee bezighouden, die willen niet dat daar honden worden uitgelaten.
3: Nou ja, op zich jammer, want het is leuk om daar even te lopen. Maar goed.
2: Ja, de poep van uw hond, hoe heet die?
3: Taisha.
2: Ja, is slecht voor de biodiversiteit.
3: Nou ja, dan kun je toch opruimen. Als je een actieve hond hebt die je met de bal wil laten spelen, of weet ik veel, dan is het fijn om op zo'n veld, denk ik bij het struweel ook wel, dat te gebruiken, dat snap ik wel.
2: Hier loopt een vrouw een hond uit te laten. Een klein bruin wollig exemplaar.
4: Op zich begrijp ik dat wel hoor. Dat lastig is voor beide groepen. Maar ja, goed, je moet uiteindelijk wel samenleven. En veel mensen hebben een hond.
2: Terug naar Henk Vernooy bij het struweel. Ik zie nu hier nog even geen hondenpoep.
1: Nee, het is het gras.
2: Wat is dit? Van een wilgen?
1: Dit is takkenril. Die leg je hier neer, inderdaad wilgentakken. En daar komt dan allerlei insecten in. Vogeltjes kunnen erin zitten.
2: Maar dit is natuurlijk voor een hond ideaal, hè? Ja. Een berg met takken. Ja. Beter wordt het niet, meneer Vernooy.
1: Nee, dat weet ik. Maar je kunt
2: maar niet zegt die afblijven.
1: Ja, dus wij vinden, dit is ons stuk terrein. Maar het gemak waarmee ze vinden dat honden overal mogen lopen en ook hier mogen zijn, daar heb ik wel moeite mee.
2: U spreekt ook wel eens hondenbezitters aan.
1: Er zijn een aantal mensen die zeggen, nou, wij mogen hier zitten. En dan, ja, dan zijn ze er gewoon. Heel pontificaal zelfs.
2: We laten ze expres een hond nog een rondje lopen?
1: Ja, los en dingen. Want het mag hier. noem wel eens dat we een ASO-generatie krijgen. Mensen die wat moeite hebben om zich aan de algemene regels te houden op snelheid. Als je nu ook kijkt, iedereen maakt zich druk over die verkeersboetes die zo hoog zijn. Ik heb daar geen last van, want ik hou me aan de regels.
0: Ja, maar intussen lopen de emoties wel hoog op. De gemeente Houten zegt in een reactie dat ze grote waardering hebben voor het werk van de vrijwilligers van de Milieuwerkgroep. En mede daarom heeft de gemeente het gebied de Struweel in beheer gegeven ook. Maar de gemeente ziet geen aanleiding om de regels rond honden daar aan te passen. Wethouder wil wel met de Milieuwerkgroep in gesprek om te zien of ze er samen uit kunnen komen. Een reportage was dit van Laura Kors. Een vakantiewoning aan het strand, nou wie wil dat niet? Toch zetten mensen massaal hun extra huis te koop daar. Het heeft alles te maken met de gestegen belasting en onderhoudskosten van het optrekje aan zee. Michel van Opbergen is makelaar in Zeeland. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent, meneer van Opbergen. En ook aan de lijn Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Dag meneer Boelhouwer.
5: Ja, goedemorgen.
0: Laten we eens even gaan kijken hoe de situatie is in Zeeland bij makelaar van Opbergen. Want daar aan die Zeeuwse stranden staan heel veel vakantiehuisjes. Maar het aanbod is nu heel groot als je het vergelijkt met andere jaren.
5: Ja, het aanbod is vooral in 2025 fors omhoog gegaan. Inderdaad, ik hoorde het net al zeggen, fiscaliteit is vaak de achtergrond voor mensen om het te koop te zetten.
0: Mm-hmm. En om hoeveel huizen gaat het? Kunt u eens een beeld schetsen?
5: Lokaal is dat lastig. Maar wat we in 2025 landelijk hebben gezien is dat zo'n 2700 vakantiewoningen te koop zijn gezet. Record in de afgelopen 15 jaar.
0: Mm-hmm. En staan er nu heel veel leeg ook dan?
5: U viel even weg, excuses. Ik hoorde het niet.
0: Ja, okay. Ja, ik vroeg u of er nu ook veel van die huisjes dan leeg staan.
5: Nou, dat niet. Vakantiehuizen die worden eigenlijk doorgaans tweeledig ingezet. Er is een groep eigenaren die gebruiken het puur voor zichzelf. En er is een groep eigenaren die verhuren het. Nou, die verhuur die gaat gewoon door. En die groep die het zelf gebruikt, ja, dat is eigenlijk ongewijzigd. Alleen ja, voor veel mensen zijn de motieven om het te koop te zetten helder. De groep die zegt van oké, we gebruiken het voor eigen gebruik. Die kunnen eigenlijk de kosten zijn bijna of niet meer op te brengen of bijna niet meer op te brengen. En voor de mensen die het op dit moment recreatief verhuren, die zeggen gewoon van ja, door de gestegen lasten, de gestegen belastingen, maak ik eigenlijk geen rendement meer. En dit is voor mij nu de reden om het te koop te zetten.
6: Maar als er zoveel vakantiewoningen te koop staat, wat doet het dan met de prijs? Zijn die nu voor een appel en een ei te koop? Vraag ik voor een vriend.
5: Nou, nee. Dat zo erg is het ook weer niet. Hè? Kijk, wat we wel zien in Zeeland, door dat enorme aanbod. Want dit is natuurlijk al iets wat loopt vanaf 2023 of vanaf 2022 moet ik zeggen. Hebben wel gezien dat de prijzen in eerste instantie in 5 jaar tijd met 40% omhoog zijn gegaan. Oh. En vorig jaar geldt voor Zeeuws recreatief vastgoed dat de prijzen met 9% zijn gedaald. En ja, dat kunnen we natuurlijk ook gewoon zien als een correctie.
0: Ja, dat zeker. Maar feit is dat veel mensen van hun huizen daar af willen. Peter Boelhouwer, is dat in de rest van Nederland ook zo?
7: Ja, ik denk dat dat wel vergelijkbaar is. Je hebt in Zeeland en in Gelderland heb je de meeste vakantiehuizen, de meeste parken. En daar speelt dat met name in die twee provincies. Ja.
0: Mm-hmm, ja. En nou wordt ook genoemd, onder andere door meneer Van Opbergen, de fiscaliteit. Dus nu wordt het een beetje ingewikkeld, maar nu gaat u het ons uitleggen. Ik ben bang dat box 3 daar ook bij gaat vallen.
7: Ja, helaas.
0: Inderdaad, want wat is nou het probleem met die huizen?
7: Nou ja, het probleem is dat ze een fictief rendement hebben bepaald wat nogal hoog is. Dus 2,16%. Dus je moet je voorstellen, van iedere ton die een huis waard is, betaal je 2.160 euro belasting. Dus op de Wadden is zo'n huis gemiddeld 5 ton. Dan betaal je al 13.000 euro alleen al belasting. Nou, gemiddeld in Nederland ongeveer 240.000, betaal je ongeveer 5.000 euro.
0: En dat heeft te maken met fictief rendement. Ja, en dat is wat de Belastingdienst denkt dat jij verdient op dat huis?
7: Nou, dat was vroeger wel zo. Het is nu meer van, we hebben geld nodig. En dat moet uit die box 3 komen. Dus we bepalen dat rendement op basis van dat percentage. Hetzelfde speelt in de particuliere huursector. Met dat uitponden. Mm-hmm. Daar zie je ook dat de afgelopen 2 jaar iets van 70.000 huizen zijn verkocht. Dus je ziet het zowel de particuliere huursector, als ook in de vakantiehuizen. Hè, ook zijn ook particuliere woningen in feite. Ja, dat gewoon de belastingen zo hoog zijn geworden dat het voor verhuurders gewoon geen haalbare zaak meer is. En voor eigenaren die dus als zelf bewonen, ja, die kunnen ook twee keer per jaar op een luxe cruise gaan. Hè. Dan hou je nog meer geld over. Dus het is gewoon ontzettend duur geworden.
0: Ja, maar u zegt, die belastingen die zijn er omdat de overheid geld nodig heeft. Nou, dat weten we. Maar ze gaan er dan dus, dat is wat het etiket dat ze erop plakken, is van je verdient aan zo'n huis omdat je het verhuurt. Dat is de redenering die er dan bij komt.
7: Ja, dat is het idee daarachter. En als het goed is in 2028, dan wordt, maar dat is allemaal nog onduidelijk, maar dan wordt box 3 wordt aangepast. En dan gaan ze, als het goed is, kijken naar als je woning verkoopt, ja, dan zou je in principe moeten gaan betalen over de winst die je maakt. En dat forfait, dat fictieve forfait, dat gaat ook een stuk lager worden. Mm-hmm. Maar goed, dan nog steeds betaal je wel belasting. Dus ik denk dat een aantal huisjeseigenaren ook nog even afwachten misschien van oké, wordt het iets gunstiger. Maar als het zo blijft, ja, dat wordt wel een hele dure hobby dit jaar.
0: Mm-hmm. Ja, want als hobby, meneer Van Opbergen, willen veel mensen zo'n huis dan niet houden?
5: Nou ja, nee, het op te brengen. Hè. Dus bedenk u, er zijn mensen die zijn ooit ingestapt voor een koopsom van, ik noem maar even wat, 300.000 euro. Ja, door die prijsstijgingen is het natuurlijk wel fors omhoog gegaan. Die WOZ-waarde die is meegestegen. Ja, en daar is uiteindelijk waar je je belastingen over betaalt. En niet alleen je landelijke belastingen in box 3, maar bijvoorbeeld ook je lokale gemeentelijke belastingen. En nou ja, die optelsom wordt veel mensen gewoon te veel.
0: Ja, en dat betekent dus dat uiteindelijk wel mensen daar gaan vertrekken. Want ze zeggen van, ik hou van Zeeland, maar ja, ik moet natuurlijk ook mijn afweging maken. Is dat voor de provincie nog een nadeel voor, zeg maar, het leefklimaat daar?
5: Nou ja, ik hoop dat het de aandacht heeft van de provincie. Want zeker die kustdorpen zijn sterk afhankelijk van het toerisme. Als je kijkt hoeveel lokale ondernemers, schilders, hoveniers en wat nog niet meer zijn voor dus die recreatieve opdrachtgever werkt. Dat is een complete lokale economie. Ja, en op het moment dat wegvalt, schaadt dat natuurlijk.
0: Mm-hmm, zeker. En wat gebeurt er als uiteindelijk, meneer Boelhouwer, al die huisjes toch leeg komen te staan?
7: Nou, ik denk niet dat ze leeg komen te staan. Want die mensen, die gaf de makelaar ook al aan, die ze hebben, die blijven ze natuurlijk gewoon gebruiken. Wat je dan gaat zien, wat je nu ook al in Zeeland ziet, is dat de prijzen verder gaan dalen. Mm. En dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment een nieuw evenwicht. En ja, misschien dat in 2028 die belastingen wat eerlijker worden ingevoerd, wat realistischer. En dan ontstaat er natuurlijk weer een nieuwe situatie. Ik moet ook wel zeggen, er zijn ook wel heel veel huisjes bijgebouwd in Zeeland hoor, de laatste jaren. Het is een enorm aanbod geweest ook met name in de coronatijd.
0: Ja, dus dat zich dat nu enigszins corrigeert, dat begrijpt u dan ook wel weer. Dank voor uw uitleg, hoogleraar Peter Boelhouwer. En dank ook voor uw verhaal, makelaar Michel van Opbergen in Zeeland. Ouderen langer zelfstandig in hun eigen woning. Nou, dat is prima. Velen vinden dat ook fijn. Maar sommigen vereenzamen. In Oost-Groningen hebben ze daar iets op bedacht. En wat dat is, dat horen we na ene in één vandaag.
8: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Henry Schut en Guylaine Plag.
9: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
10: Deze man die kent alleen maar energie.
8: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
13: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
19: NPO Radio 1. 1 uur.
20: Susanne Bosman.
21: Hij is wat grijzer en minder doorzichtig dan bijvoorbeeld de Middellandse Zee. Maar ik heb altijd geleerd dat dat niet zegt over hoe schoon de Noordzee is. Volgens een van de YouTubers van Bankzitters is de Noordzee de schoonste zee ter wereld. Nou, is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
22: De Europese Commissie geeft Google een boete van bijna €900 miljoen. Volgens Brussel trekt de zoekmachine onder meer zijn eigen diensten voor. Contact nu met redacteur Roemer Okhuizen in Brussel. Roemer, hoe gaat Google te werk? Welke diensten trekken zij voor?
23: Ja, het gaat dan inderdaad om de zoekmachine van Google. Als je daar bijvoorbeeld zoekt naar een hotel in Antwerpen of nieuwe voetbalschoenen of een vlucht naar Mallorca, dan krijg je allemaal opties aangeboden door Google zelf. En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
22: Ja, en het geldbedrag dat Google moet betalen bestaat uit twee delen. 2 miljoen boetes van ruim €400 miljoen. Waarvoor is die tweede boete?
23: Ja, er is nog een tweede boete inderdaad van €430 miljoen. Dat is een iets lastiger verhaal, maar dat gaat erom dat appmakers, bedrijven die apps ontwikkelen en die verkopen via de winkel van Google, de online winkel van Google op je telefoon, dat zij eigenlijk niet de optie hebben om vervolgens nog verdere aankopen aan te bieden via andere winkels dan die van Google. Dus ook hier hebben we het over het gebruik van de macht van Google. Het klinkt wat moeilijk, ik zal een voorbeeld geven. Stel, je koopt een game, ik download een game via Google op mijn telefoon. En binnen die game wil ik vervolgens een nieuwe outfit voor mijn hoofdpersonage kopen of een nieuw wapen. Dan moet ik die aankoop ook weer via Google doen. Ja, en daarvan zegt de Europese Commissie, je zou ook de optie moeten hebben om dat via een goedkopere weg te doen, via een andere winkel. Maar die optie geeft Google niet.
22: Nee, en waarom is de Europese Commissie hier zo streng op eigenlijk?
23: Ja, ze zijn er dus bang voor dat die allergrootste techplatformen te veel macht hebben en die macht ook misbruiken om daar nog weer nieuwe winsten bij te maken. Kijk, bijna iedereen gebruikt Google als online zoekmachine, of denk bijvoorbeeld aan de app stores van Apple of die van Google, om apps op je telefoon te downloaden. En daardoor hebben zij zoveel invloed dat ze hun eigen producten kunnen voortrekken. Dan hebben andere bedrijven geen kans meer. Dan krijgen consumenten ook alleen nog maar de opties te zien die zij aanbieden. En om dat te voorkomen heeft de EU nu deze regels opgesteld en proberen ze die met boetes ook af te dwingen. Overigens heeft Google al gezegd dat ze deze boetes waarschijnlijk zullen aanvechten bij de rechter.
22: EU-redacteur Roemer Okhuizen, dankjewel. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrisch patiënt van zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. MBO-scholen krijgen steeds meer signalen van leerlingen die nepstages lopen in de zorg. Ze betalen honderden euro's en de leerbedrijven doen dan alsof de leerling er een stage heeft gedaan. Zo kan die een diploma halen terwijl die nog nooit een patiënt heeft verzorgd. De Onderwijsbond wil meer controle op bedrijven die zorgstages aanbieden. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Er waren 27 mensen binnen. Twee van hen wisten naar buiten te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken nog naar vermisten. De Belgische prinses Eleonore gaat vanaf september de studie Liberal Arts and Sciences volgen in Utrecht, zegt het Koninklijk Paleis Brussel. Studenten mogen zelf kiezen welke vakken ze volgen uit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en beta-wetenschappen. Of de prinses ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. Patiëntenorganisatie Mind maakt zich zorgen en heeft een brandbrief gestuurd aan het ministerie. Burgemeester Carole Schouten van Rotterdam heeft haar belofte ingelost om te gaan abseilen van de Euromast in Rotterdam. Dat beloofde ze in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Dat was het geval en dus moest ze vanochtend op 100 meter hoogte haar hoogtevrees overwinnen. Vooral het begin was volgens Schouten spannend.
1: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken, zei hij, dat moet je wel doen. Vervolgens is het allermoeilijkste, echt, ja, dat zegt iedereen, maar dat is ook echt dat je dan over de rand heen moet. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. Ja, dan moet je het bijna letterlijk loslaten. En dat is nou, in mijn hoofd niet zo heel makkelijk. Maar dat, ja, en op een gegeven moment dan hang je, ja.
22: Ondanks haar hoogtevrees ging het volgens de Rotterdamse burgemeester verrassend soepel en snel. Het weer, vrij veel bewolking nog en heel lokaal een spatje regen. Later vandaag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later zonniger en dan 22 tot 25 graden. Dorien, dankjewel voor het verkeer naar Robert.
2: Kwartiertje vertraging op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland wordt er weer gecontroleerd aan de grens. Rijdt langzaam vanaf Zevenaar over 4 kilometer. Werkzaamheden op de A16, Breda, Rotterdam, bij de Moerdijkbrug. Een kwartiertje oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Daardoor 10 minuten vertraging op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord, de rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Epe 6 kilometer file en een kwartier vertraging.
19: NPO Radio 1. Avro Tros.
21: Ja, aandachtgevers. In Oost-Groningen is dat het antwoord op eenzaamheid bij ouderen. Gaan we het zo over hebben. Lammert, de Noordzee.
6: Ja, je zou denken dat is niet zo'n frisse zee, maar het is de schoonste zee ter wereld. Dat werd althans gezegd bij De Bankzitters, een bekende YouTube-serie, waar 1,2 miljoen mensen hebben gekeken naar die aflevering. Dus dan moet het wel even goed checken, ja, of het klopt.
21: Of het inderdaad ook zo is. Nu eerst het zonnepaneel als reddingsboei.
3: Vraag 1 vandaag.
21: Het aantal stroomstoringen is in Nederland flink toegenomen de laatste jaren, doordat ons stroomnet zo zwaar wordt belast. Maar kunnen zonnepanelen daar niet een oplossing voor zijn? Dat vroeg luisteraar Geert Goren uit Alphen aan de Rijn zich af. Goedemiddag, meneer Goren.
4: Goedemiddag.
21: U hebt zelf ook zonnepanelen op het dak?
4: Klopt, ik heb over 20 zonnepanelen op het dak liggen.
21: Oh. Ja, daar maakt u flink gebruik van, zelf natuurlijk. Ja. Maar u dacht, misschien kan ik die ook nog wel ergens anders voor inzetten?
4: Ja, precies. Want ik heb het nagevraagd, maar het blijkt bij een stroomstoring dat de zonnepanelen automatisch worden uitgeschakeld, zodat monteurs veilig aan het net kunnen werken.
21: Ja, maar
4: nu is mijn vraag, is het dan technisch niet mogelijk om misschien met enkele aanpassingen gebruik te maken van je eigen zonnepanelen zonder dat je teruglevert aan het stroomnet bij nood of bij langdurige stroomstoringen?
21: Ja, zodat uw stroom naar bijvoorbeeld de buren kan? Dat is het idee.
4: Ja.
21: Ja, dit klinkt echt als de oplossing voor heel veel problemen. We gaan naar Dennis van der Meij, energie-expert. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
21: Ja, voordat we kijken of dit inderdaad een oplossing is voor veel problemen. Nu worden zonnepanelen dus uitgezet bij stroomstoringen. Hoe zit dat?
24: Nee, die worden niet uitgezet, die gaan vanzelf uit. Dus de omvormer die daarvoor zorgt, die wordt automatisch, schakelt die zichzelf af van het net. Die volgt als het ware het net. Het net is de, als het ware, die geeft aan wat het ritme is, hoe die die omvormers terug kunnen leveren. Dus die hebben te maken met die volgen dus eigenlijk de hartslag van het net, zo moet je het eigenlijk zien. En als die hartslag wegvalt, dan ziet die omvormer dat niet en dan moet hij zichzelf uitschakelen. Want als er geen net is, weet hij ook niet waar en hoe die moet terugleveren.
21: Ja.
24: Dus hij mist de communicatie van het net. Dus ze zijn net volgend de meeste omvormers.
21: Ja, dan denk je, kan daar niet wat op bedacht worden?
24: Ja, dat kan. Die zijn er ook. Oh, dat is eigenlijk ook. Dat is ook gelijk de antwoord op de vraag van meneer. Ja. Er zijn technisch mogelijkheden om dat te doen. Dan heb je een andere omvormer nodig. Alleen die kan dan zijn eigen hartslag als het ware maken, waardoor jij in huis stroom kan gebruiken. Maar het grootste probleem wat je hebt, is dat die omvormers, als die gaan terugleveren, als het net weg is gevallen, dan kan die stroom, die ziet niet wanneer jouw meterkast eindigt en wanneer die het teruglevert naar het net. Dus jij moet eerst fysiek van het net worden afgekoppeld. Wil jij die stroom in je eigen huis kunnen gebruiken met je omvormer? Want als je niet bent afgekoppeld, wordt al die stroom alsnog naar het net geleverd. Gaat ook naar de buurman van meneer. Alleen ook naar de rest van de straat. En dan moet jouw omvormer met jouw 20 zonnepanelen, die proberen dan de hele wijk te voorzien van stroom. Dat kan gewoon fysiek niet.
21: Oh, ja, maar kan fysiek niet. Dan denk ik, maar je bent toch zo, er wordt toch zo over nagedacht in. Hè, dit is een branche die zo nodig is en waar zoveel kennis zit. Ja. Maar ja, is de kennis onvoldoende?
24: Het
21: dus
24: zo, dus de kennis is wel. Het is en de veiligheid, want je moet het zien, als die, dat zegt meneer ook terecht, op het moment dat er een monteur aan het net werkt, terwijl de stroom is uitgevallen, dus dan in principe is er geen stroom op de kabels in de straat. Maar op het moment dat jouw omvormer zou terugleveren naar de buren van meneer, dan gaat dat alsnog via de kabel in de straat.
21: Mm-hmm.
24: Dan staat dus die hele kabel alsnog onder spanning, waardoor die monteur ook onder spanning komt te staan. Als jij echt wilt terugleveren naar je buren, nou, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Als jij een omvormer hebt die wel blijft draaien en jij bent fysiek afgekoppeld van het net, dan kan je via het net niet meer naar je buren leveren. Maar je kan natuurlijk altijd een flinksnoertje over de schutting heen pleuren. Hè?
21: Oh, ja, dat is wel heel makkelijk. Want ik dacht nog bijvoorbeeld, als meneer Goren, hebt u een auto? Een elektrische auto?
24: Ja.
21: Ja, nou, bijvoorbeeld, dan zou het ook via de elektrische auto van meneer Goren.
6: Als batterij, ja.
24: Ja, natuurlijk zou dat kunnen, maar dat kan meneer Goorl nu al doen, want die kan nu gewoon met de stekker uit zijn auto de stroom halen.
21: Ja. Mm-hmm.
24: Dus
21: ja.
24: Dat staat los van het net. Dus dat is niet een probleem voor de uitval van de zonnepanelen. De omvormers zijn technisch niet standaard geschikt om terug te leveren als er geen net is. Die komen er wel steeds meer, want je ziet steeds meer bedrijven die leveren dat soort systemen aan. Maar dan moet je halve meterkast worden aangepast, zodat jij fysiek wordt afgekoppeld van het net. Dan heb jij een speciale omvormer die zijn eigen net kan creëren voor jou in het huis. En dan kan je gewoon doordraaien op zonnestroom. Maar dan moet er andere hardware is er nodig.
6: Want u zegt dat de halve meterkast moet worden omgebouwd. Dat kan niet gewoon even een knopje aan en uit, zoals bij de waterleiding.
24: Nee,
6: dat ik even dat uit kan zetten.
24: Oh. Nee, wat je nu ziet is dat er steeds meer of accu's komen. Want je moet het zo zien, stel dat jij een omvormer hebt met zonnepanelen en jij hebt nog stroom voor in huis. Als de zon wegvalt, zou je dan ook geen stroom meer hebben. Dus heel veel van die systemen die werken in samenwerking met een accupakket, zodat de accu eigenlijk een soort basislast geeft en dat de zon daarin bij kan dragen, zodat jij wat stroom in huis kan gebruiken. Maar je moet fysiek worden afgekoppeld van het net. Dus er zijn nu een aantal accu's waar gewoon in de accu zelf een stopcontactje zit, waar je weer dat verlengsnoertje kan inprikken. Maar dan heb je niet in de rest van het huis heb je stroom. Daar is technisch wel wat voor nodig om dat aan te passen. Maar het kan fysiek wel.
21: Oké, het zit hem in een verlengsnoer, meneer Goren.
24: Ja,
21: soms
24: ik hoor het,
21: is het heel eenvoudig.
24: Klopt, ja.
21: Ja.
24: Oké.
21: Nou, maar daarmee zijn we een stuk wijzer geworden
24: maar
21: met uw vraag.
24: Waarom wordt dat door de overheid dan niet gestimuleerd, dit soort mogelijkheden?
21: Nou, heel even nog, meneer Van der Meij.
24: Ja, zal ik heel kort uitleggen. De overheid die stimuleert namelijk niet de producten. Die zegt gewoon, we stimuleren zonneopwek. En de opwek die is nodig, ook voor de teruglevering voor iedereen. Want daar profiteert iedereen van die zon gebruikt op dat moment, die stroom gebruikt. Maar de overheid die hoeft natuurlijk niet losse producten te stimuleren. Want laten we eerlijk zijn, de meeste stroomuitval die er in Nederland is, dat is niet doordat het net zwaarder wordt belast, maar dat is meer door graafschade. Hè. De meeste stroomuitval is puur graafschade. En dat heeft nog niet zoveel te maken met de energietransitie.
21: Oké, nou, dat
24: dus
21: hebben we ook weggelegd.
24: Dus het valt op zich nog mee. We moeten wel reëel blijven daarin.
21: Oké, goed. Dennis van der Meij, energie-expert, dank voor deze uitleg. En dank voor het aan de orde stellen hiervan. Geert Goren uit Alphen aan de Rijn. Hebt u zelf nou ook een vraag over dingen die in het nieuws voorbij hoort komen, waar u aan blijft haken? Dat kan van alles zijn. Stuur die vraag in via onze website eenvandaag.nl/chat. Of stel hem via de NPO Luister-app.

0: Two Door Cinema Club Undercover Martin.
1: Oh god, dat vind ik wel leuk, hoor. Ja. Ja, hoor.
2: Is het een beetje een leuke man om hier met foto's te bekijken op de koffie te hebben?
1: Ja, hoor. Gouda. Ah, ja, live.
0: Hij is heel lief. Dat zegt de 92-jarige Jantje tegen RTV Noord over haar zogenoemde aandachtgever. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis, vaak alleen, hebben soms behoefte aan gezelschap. En daarom zet zorggroep Meander in Oost-Groningen aandachtgevers in, Lammert.
3: Ja, dat zijn betaalde medewerkers die niet komen voor medische zorg, maar gewoon voor een potje rummikub of gewoon een gezellig praatje of zoals hier foto's kijken.
0: Ja, Paulien van der Vijg werkt bij zorgorganisatie iCare, koppelt aandachtgevers aan ouderen. En Jacqueline Kroesefijn is zo'n aandachtgever. Goedemiddag allebei. Mevrouw Kroesefijn, een dag aandacht geven. Hoe ziet zo'n dag eruit?
4: Zo'n dag ziet eruit. Je komt binnen, je vraagt even van, hey, hoe is het met u? Zullen we een kopje thee of koffie gaan drinken? Dat gaan we vaak doen. Even gewoon gezellig kletsen. Vaak gaan we even gezellig wandelen. Of we gaan een boodschapje doen. Koken. Nou ja, en wat de cliënt zelf wil. Ja. Om hun het naar het zin te maken.
0: Ja, een beetje om elkaar heen draaien, een beetje aanrommelen. Dat kan het soms al zijn. Of ben ik dan misschien een beetje te eenvoudig daarover? Ja, zeker. Maar hoe vaak ziet u mensen?
4: Vaak één keer in de week. Mm-hmm. Of vaker. Ligt er soms net aan wat de vraag ernaar is.
0: Ja, ja. En wie zijn dat? Bij welke mensen komt u over de vloer?
4: Vaak bij ouderen die aan het dementeren zijn of lichamelijke klachten hebben. Daar kom ik vooral.
0: Mm-hmm. Ja, ik zei net een beetje oneerbiedig, hoor, dat aanrommelen. Maar je weet hoe fijn het is als er gewoon al iemand bij je in huis is die af en toe wat zegt. Ja. Dat is het toch?
4: Ja, zeker. Mm-hmm. Die gewoon in de huiselijke sfeer, wat de cliënt zelf prettig vindt, hoe hij of zij leeft, daar proberen wij op aan te sluiten.
0: Mm-hmm. Ja. En even vragen, hebt u dan ook een uniform aan?
4: Nee, we zijn in gewone kleding.
0: Ja. Want hebt u zelf een achtergrond in de zorg?
4: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb heb ik bij een supermarkt gewerkt. En ik heb hiervoor in de huishouding gewerkt. Mm-hmm. Ja, en dit lijkt me gewoon heel erg leuk om echt de aandacht voor de mensen te hebben.
0: Ja, want hoe kwam dit op uw pad?
4: Eigenlijk door een vriendin die zei van, goh, dit is zo'n leuk werk en dat past zo bij jou. En dan ben ik eens gaan inlezen. Toen dacht ik van, ja, dit is eigenlijk heel graag wat ik wil.

0: bij een supermarkt gewerkt. En ik heb hiervoor in de huishouding gewerkt. Mm-hmm. Ja, en dit lijkt me gewoon heel erg leuk om echt de aandacht voor de mensen te hebben.
1: Ja, want hoe kwam dit op uw pad?
0: Eigenlijk door een vriendin die zei van... Goh, dit is zo'n leuk werk en dat past zo bij jou. En dan ben ik eens gaan inlezen. Toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk heel graag wat ik wil. En ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen om te gaan. Ik heb wel een zorghart.
1: Wat fijn om dat te horen.
0: Heel leuk, ja.
1: Paulien van der Vijg, ik zei al, u werkt bij zorgorganisatie iCare. U bemiddelt eigenlijk tussen de aandachtgevers en de ouderen om wie het gaat. Hoe bent u hiertoe gekomen? Waarom bent u met dit initiatief gestart?
2: Ja, we zijn als organisatie iCare en Zorggroep Jander hiermee gestart. En dat is eigenlijk al een aantal jaren geleden gebeurd. Omdat we zagen dat als we door zouden gaan met de zorg zoals we dat toen deden. En dat is natuurlijk ook wel in het nieuws geweest. Dat we dan op een bepaald moment de zorg die we moeten leveren niet meer kunnen leveren. Dus als je kijkt dat er dan eigenlijk een noodzaak ontstaat om opnieuw te bedenken van is dit wat we moeten doen of kunnen we het ook anders doen. Mm-hmm. Zijn we toegekomen om het ook anders in te vullen. Omdat we denken en echt geloven en zien dat het ook anders kan. Ja, dus ja. Waar het geen zorg is, maar waar het welzijn is. En het aanjagen van iemands regie, maar ook in beweging blijven. Hoeft niet per definitie door iemand te gebeuren die een zorgdiploma heeft. Hè. Dan gaat het over het gewone leven.
1: Ja, zeker. En mensen zijn ook niet ziek of zo. Die hebben gewoon eventjes wat aandacht. Want daar gaat het om, de aandachtgevers. Die aandacht hebben ze nodig. En dat kan veel betekenen, Lammert. Kan dat dan ook helpen om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan?
3: Ja, het kan in elk geval geen kwaad. Want 75-plussers zijn vaker eenzaam dan jongere mensen. Landelijk ervaart ongeveer de helft van hen eenzaamheid. Onder 85-plussers is dat 60%. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het wegvallen van een partner, gezondheidsproblemen en een kleiner sociaal netwerk. En dat kan weer leiden tot meer stress en een hoger risico ook op dementie en depressie.
1: Ja, en dat betekent dus ook, mevrouw van der Vijg, dat je ook mensen langer uit de zorg kunt houden.
2: Dat is eigenlijk ook de bedoeling, ja. Het juiste antwoord geven op de juiste vraag. En de vraag ligt regelmatig niet op het zorgstuk, maar juist op het welzijnstuk. En mensen actiever houden, betrokken houden, betekenisvol leven geven. Hè? En daarin ondersteunen. En daardoor willen wij graag, en dat zien we ook dat dat gebeurt, dat we zorg verleggen naar later, zoals wij dat zeggen, of minder zorg in hoeven te zetten. En daarin ondersteunen we natuurlijk de maatschappelijke opgave om in de toekomst zorg beschikbaar te houden waar dat wel echt ook nodig is. Hè? Dus je kan dat heel goed samen doen.
1: Ja. Wanneer gaat u, Jacqueline, weer bij iemand langs?
0: Een papiertje.
1: Oh, kijk aan. En wie is dat?
0: Bij een meneer en mevrouw bij mij in de buurt. Ja. Ja. Dus dan gaan we straks weer gezellig een wandeling maken. Ah, luisteren naar hun verhalen wat ze weer hebben.
1: Ja. Heel veel plezier daarbij. Dank dat u erover wilde vertellen, Jacqueline Kroesefijn. En dank ook Paulien van der Vijg. We hadden het over het werk van aandachtgevers.
4: Feit of fictie?
1: Ja, midden in de zomervakantie, maar voor een schone duik hoeven we niet ver weg.
3: Lammert? Nee, volgens Koen van Hees van de Bankzitters niet. Nee, want hij zei het volgende in een aflevering van de Bankzitters op YouTube. Een aflevering die meer dan 1,2 miljoen keer is bekeken.
5: Dat de zee groen is, zegt niet dat het vies is. De Noordzee is de schoonste zee ter wereld.
1: Zo. Ja, het schoonste ter wereld.
3: Dat gaan we natuurlijk eens even checken. Hoe kun je dat eigenlijk zien, nou, of de zee schoon is? Ewout van Gaal is directeur van de Stichting de Noordzee.
6: Hoe Stichting de Noordzee kijkt naar de mate van schoon van een zee is naar de mate van de hoeveelheid afval. Wij doen al zo'n 30 jaar onderzoek. Dus hebben we inmiddels een vrij goed beeld van hoe schoon die zee is.
3: Ja, afval tellen dus. En als het gaat om vervuiling, dan is de geografische ligging van de Noordzee belangrijk. Dat zegt Erik van Sebille, hoogleraar oceanografie aan de Universiteit van Utrecht.
7: In het algemeen geldt hoe verder van het land vandaan, hoe minder vervuiling er in de zee zit. Als je dicht bij de kust bent, is er altijd afval dat van de kust de zee in komt. Dus overal is het behoorlijk vies.
3: Behoorlijk vies dus, want het is daar ook nog eens heel druk, zegt Van Galen.
6: De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Dus er zijn ontzettend veel menselijke en industriële activiteiten.
3: En helaas dus heel veel afvalstoffen.
1: Ja, maar de laatste jaren wordt er toch heel veel aangedaan om het water schoon te houden.
3: Klopt, hoogleraar van Sebille hierover.
7: Wat interessant is aan de Noordzee is dat het wel een van de weinige zeeën is waar de hoeveelheid

0: hoeveelheid plastic in afneemt. Dus het wordt schoner qua hoeveelheid plastic.
1: Maar minder plastic dus.
2: Ja, daar heeft hij wel een idee bij hoe dat kan.
0: Dat weten we niet zo heel goed, maar we denken dat het komt omdat er gewoon steeds minder plastic de oceaan in komt. Dat de landen rond de Noordzee steeds betere afvalverwerkingssystemen hebben. Waardoor ja, er minder nieuw plastic de Noordzee in komt. En er dus wel plastic de hele tijd wegspoelt en het daardoor steeds schoner wordt.
2: Ja, Stichting de Noordzee herkent dit en heeft ook nog cijfers.
3: Wij zien uit ons strandafvalonderzoek dat de trend dalende is. Dus de hoeveelheid in kilo's die neemt ook af. Zo zien we bijvoorbeeld dat de laatste 10 jaar het afval zo'n 30% is afgenomen opzichte van de 10 jaar daarvoor.
2: Peter Kraal is onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij voegt nog iets toe over afvalstoffen in de Noordzee.
4: Wat ook misschien goed is om te bedenken is dat als we kijken naar wat klassiekere afvalstoffen, en dan denk ik aan de landbouw bijvoorbeeld, stikstof en fosfor of zware metalen die giftig zijn, dan neemt de toevoer naar de Noordzee enorm af. Sinds een tiental jaren. Maar er zijn hele nieuwe stromen van afvalstoffen. Van de farmaceutische industrie en de chemische industrie. En er wordt geschat dat er op dit moment bijna 400.000 chemicaliën zijn die door mensen zijn gemaakt. Waarvan we niet goed weten wat ze doen.
1: 400.000 chemicaliën als nieuwe vorm van afvalstoffen klinkt dan wat minder hoopvol. Is de Noordzee nou de schoonste?
2: Van Sibylle heeft het antwoord.
0: Nee, dat is fictie. Ik zou zeggen dat de Noordzee zeker niet de schoonste oceaan of zee ter wereld is. Als je rond de Zuidpool, rond Antarctica, kijkt, daar zit veel minder vervuiling in de oceaan.
2: Fictie.
1: Oké, dat is helder. Goed, wat hebben we nog?
2: Nou, straks naar het Bureau Buitenland natuurlijk en daarna Radio Tour de France. De derde week alweer, 3 weken fietsen. Volgens wetenschappers van de satirische nieuwswebsite De Speld had dat allemaal veel sneller gekund.
5: Ze beginnen dus in Barcelona. Dan gaan ze naar de westkust, dan rijden ze helemaal naar Bordeaux. Dan gaan ze naar het oosten, dan gaan ze over de Alpen heen. En daarna pas gaan ze naar Parijs.
1: Kan allemaal veel sneller.
5: Dat is gewoon heel erg om.
2: Het is heel erg om.
1: Precies, goed. Dan was het zometeen na 1:30 Bureau Buitenland. En wij wensen u nog een fijne middag.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
19: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
20: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
21: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
22: Google krijgt een boete van de Europese Commissie van 460 miljoen euro... omdat het bedrijf zichzelf voortrekt binnen zijn eigen zoekmachine. Daarmee overtreedt het bedrijf de Europese wet. Daarbovenop volgt nog een boete van 430 miljoen... omdat Google het appontwikkelaars moeilijk maakt om hun klanten aankopen te laten doen buiten Google om. Een 13-jarige jongen uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. Het is nog de vraag of de jongen van 13 alleen handelde of werd aangestuurd door iemand anders. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt een grote natuurbrand. 6 campings zijn inmiddels ontruimd. Bij de brand bij Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. En burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Dat was het geval, dus liet Schouten zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Als je wat belooft, moet je het nakomen, zei ze.
23: ANWB Verkeersinformatie met 40 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf Oldenzaal-Zuid. Ook grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijden langzaam vanaf Zevenaar tot aan de grens over 3 kilometer met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook door de werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Altijd nog het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord. Daar is de rechterrijstrook dicht. En vanaf Epe rijdt het langzaam over 5 kilometer. Met ook een kwartier vertraging.
21: NPO Radio 1. VPRO.
24: Bureau Buitenland. Laila Frank.
25: Welkom bij Bureau Buitenland. Aan mijn zomertafel in de studio vandaag schuiven weer 2 bijzondere gasten aan. Met hen bespreek ik het nieuws van de dag en het nieuws uit hun regio. En vandaag gaat het over de verdere escalatie in de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. En over de opmars van het christelijk nationalisme en de steun vanuit die beweging voor Israël. Het is tijd voor Buitenland. We gaan aan tafel. Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Laila Frank. Ja, en vandaag zijn bij mij aangeschoven in de studio Midden-Oosten-deskundige Kawa Hassan. Hij is verbonden aan de Amerikaanse denktank Stimson Center. En journalist Rinke Verkerk, journalist bij De Correspondent. Fijn dat jullie er zijn, allebei welkom.
26: Fijn om hier te zijn.
27: Dankjewel.
25: Kama, met jou praat ik straks over de verdere escalatie in de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. En Rinke, jij wil het graag hebben over christelijk nationalisme en de steun vanuit die hoek voor Israël. Komen we zo aan, maar eerst gaan we naar het nieuws van de dag.
0: استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر. Ja.
25: Ze hadden er al mee gedreigd. En nu hebben de Houthis hun dreigement waargemaakt. De woordvoerder vertelt hier monter dat ze vannacht 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen. Want ze zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Kawa, hoe zie jij dit nou? Is dit nou een uitbreiding van het conflict met Iran? Of is het een losstaand conflict tussen de Houthis en Saoedi-Arabië?
1: Nee, het zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook het conflict tussen Houthis en Saoedi's is eigenlijk onderdeel van het grotere oorlog in de regio. Dit is een hele serieuze escalatie. En omdat de Houthis hebben bedreigd om de straat van Bab el-Mandab ook te sluiten. En als dat gebeurt, dat betekent weer een oplopende prijzen van de olie, van gas. Maar ook Saoedi-Arabië kan eigenlijk, als het 100% wordt gesloten, kan gewoon de olie niet meer exporteren via Yanbu-haven. Dus dit is een hele serieuze escalatie. En ik verwacht dat de Saoedi's gaan wel ook terugslaan. Ja. Dus wat ik verwacht de komende dagen en weken is een gevaarlijke, serieuze escalatie tussen Houthis en Saoedi's, maar ook tussen Amerika en Iran.
25: En jij noemt economische gevolgen, maar ik kan me voorstellen, of sterker nog, het heeft natuurlijk ook heel veel menselijke gevolgen en gevolgen voor mensen in de omgeving daar. Rinke, nieuw front dus. Die Houthis openen een nieuw front, een uitbreiding en escalatie. Jij onderzoekt als correspondent omstanders, wat ik echt een prachtige titel vind.
2: Dank je.
25: Wat er gebeurt als er niemand ingrijpt.
2: Ja.
25: Is dat wat we nu zien?
2: Nou, ik denk dat het feit dat niemand ingrijpt geeft de Houthis een enorme kans. Want kijk, door de Houthis hebben miljoenen mensen in Jemen leven al jaren in hongersnood.
25: Ja.
2: Zwaar ondervoede kinderen, dan heb je het over miljoenen kinderen. Dus de Houthis zijn helemaal niet zulke leuke types. De organisatie niet. En ik bedoel, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen bij in Jemen, omdat dat de enige plek is waar je misschien nog wat voedselzekerheid voor je familie kan regelen en minder onderdrukking hoeft te ondergaan, et cetera. Maar de organisatie is niet best. Doordat niemand ingrijpt op Israël, hebben de Houthis heel veel populariteit kunnen genereren door een paar raketten op Israël af te vuren en op wat bondgenoten van Israël, zoals Saoedi-Arabië, is eigenlijk een beetje een bondgenoot van Amerika en zat natuurlijk een beetje op de wip met Israël voor 7 oktober. Van er was vrees dat Saoedi-Arabië zou gaan normaliseren met Israël. Dus ik denk dat de Houthis wel een enorme PR-kans hebben gezien in het gebrek aan ingrijpen in Israël. En hebben gedacht, het is een hele goedkope manier om een goede naam te krijgen.
25: Ja, van de Rode Zee vertrekken wij naar Capitol Hill.
3: His last verses, behold the Lamb of God, that takes away the sins of the world. We're going to point to the north, south, and east and west, and command America. The veil has been ripped.
25: Ja, u bent eventjes in de sferen van een kerkdienst op Capitol Hill. Hij duurde maar liefst 10 uur, dat zal ik u besparen. En we hebben het over een dienst van de New Apostolic Reformation. Rinke, een organisatie of een beweging eigenlijk moet ik zeggen, waar jij het graag over wilde hebben. Waar staat deze beweging voor?
2: Deze beweging wil eigenlijk gelooft dat zij geroepen zijn door God om Gods koninkrijk op aarde te stichten. Om de hemel eigenhandig naar de aarde te brengen. En zij willen dat doen door alle invloedssferen van de samenleving te domineren. Familie, religie, overheid, educatie, kunst en entertainment, ofwel cultuur, business en media. En dat is dus eigenlijk, het komt neer op een christelijke dictatuur. Ze bestaan ongeveer sinds de jaren 80. Je zou denken dat is een vrij obscure ambitie. Het is ook een wereldwijde ambitie. Maar sinds het presidentschap van Trump heeft deze beweging ongekende toegang gekregen tot het Witte Huis. En zijn heel succesvol in het uitrollen van de agenda en de strategie.
4: Ja, en daar wil ik het zo meteen even met je over hebben. Maar hoe groot is deze groep nou? Waar hebben we het over?
2: In Amerika zijn zo'n tientallen miljoenen Amerikanen die er lid van zijn. Wereldwijd meer dan 300 miljoen. Dus een beweging die ook in Latijns-Amerika en Afrika heel hard groeit. In Israël natuurlijk. Steunde Orbán in Hongarije. Jair Bolsonaro in Brazilië. Zijn fan van Netanyahu.
4: Maar is het één smaak? Hè? Zijn zij daar allemaal zo van overtuigd dat op deze zeven manieren het Koninkrijk Gods hier moet zijn? Of zitten er ook nog verschillen in hoe extreem, zeg ik maar even,
2: dat is een hele belangrijke vraag. Zijn? Ja. Nee, er zijn een paar extreem militante leiders. Die zitten in Amerika, maar ook in Latijns-Amerika en Afrika. Die zijn zo militant. En die hebben bijvoorbeeld ook samen met neonazi's en QAnon samenzweerders de kapitoolbestorming op 6 januari 2021 aangezwengeld. En die waren daar ook aanwezig. Maar heel veel van hun volgelingen zijn helemaal niet zo militant. En hebben helemaal niet eigenlijk door dat ze onderdeel zijn van een beweging die de democratie omver wil werpen. Omdat de vorm ziet er niet zo uit. De vorm is een hele geestelijke, belevingsgerichte, ervaringsgerichte vorm van het christendom. Met opzwepende muziek, wonderen, tekenen, genezingen. Het is allemaal heel erg emotioneel. Het is eigenlijk heel geregisseerd, maar het voelt heel spontaan. Dus die mensen denken gewoon, ik voel God hier. Ik voel God, hier gebeuren bijzondere dingen. Hier wil ik onderdeel van zijn. Ik wil Gods werk doen. Ik wil dromen krijgen van God. Ik wil profetieën krijgen over mijn leven. Ik wil een ander genezen met de hulp van de Heilige Geest. Deze mensen leren mij hoe dat moet. En dat is eigenlijk wat ze willen. En ik denk dat de meesten eigenlijk niet doorhebben. Zelfs in lagen van het leiderschap ook een deel niet. In wat voor militante, extremistische politieke beweging ze eigenlijk verzeild zijn geraakt.
4: Maar vanaf de buitenkant denk je dan, hoe kan je dat dan niet doorhebben?
2: Ja. Maar dat is denk ik omdat je er dan met een soort nucht. Kijk, als je niet echt gelooft in al die geestelijke dingen. En je ziet dat een beetje als opzweperij en zo. Dan kan je denken van ja, wat een onzin. Maar op het moment dat jij dat wel echt zo voelt. En ik heb dat als tiener ook zelf ervaren. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben nog steeds christen. Ik heb als tiener echt wel een paar jaar in de charismatische beweging in Nederland festivals bezocht en zo. Dan kan het heel echt voelen. Ook omdat het een collectieve ervaring is met duizenden andere mensen. En je hoort constant getuigenissen van iemand zegt ja, ik ben genezen. Of weet je wel, dit in mijn familie is een soort wonderlijk omgekeerd. En nu is er iets helemaal goed gekomen. De muziek doet heel veel met je, ook qua zenuwstelsel. Als je steeds hoort dat er bijvoorbeeld overal demonen zijn die je aan het aanvallen zijn of die heersen over bepaalde gebouwen of gebieden, dan voelt die muziek bijvoorbeeld heel veilig. Want dan denk je, oh ja, daar houden demonen natuurlijk niet van. We gaan God nu aanbidden en dan willen de demonen hier niet zijn. Dus het doet heel veel met je. En als je het allemaal zo voelt, voelt het heel echt. En dan heb je denk ik niet meer door. Dan denk je dat politieke wordt een bevestiging van alles wat je in die diensten hoort. Van zie je wel, er is geprofeteerd dat God abortus ging afschaffen. En kijk, onder Trump, nu is Roe v. Wade omver geworpen. Dus inderdaad, weet je wel, het was echt een echte profetie. En het gaat allemaal bevestigend werken.
4: Ja, nou er zijn spirituele leiders of christelijke leiders die dicht tegen de macht aanschuren in Amerika of in dit huis. Dat is niet nieuw.
2: Nee.
4: Wat maakt deze beweging anders?
2: Nou, even kijken, ik moet hier één inventie van deze beweging voor uitleggen. Kijk, tijdens de 500 jaar geleden hebben we een protestantse reformatie gehad. Hè. Toen zijn ze allemaal opgetrokken tegen de katholieke kerk. Met Luther en Calvijn hebben ze allemaal standbeelden in die kerken gesloopt. En we gingen reformeren, dus er moest corruptie worden gestopt. En hoe gingen we dat doen? Macht weghalen bij pausen en bisschoppen. En we gingen alleen nog maar de Bijbel volgen. Dat zou ons beschermen tegen corruptie. Sola scriptura. Toen is de Bijbel werd een soort van heel letterlijk en historisch en chronologisch ineens gelezen. In plaats van als een soort metaforische vertelling. En de nieuwe inventie van deze beweging is dat ze zeggen, nee, wij kunnen op de Bijbel voortbouwen, want God geeft sinds nu ineens weer nieuwe profeten, nieuwe apostelen, en die krijgen nieuwe openbaringen van God. Dus ze kunnen gaan innoveren met de Bijbel en met een heel hoog gezag daardoor zeggen dat God dingen wil. Dat God wil dat Trump verkozen wordt. Of dat God wil dat Israël het grotere Israël wordt en dat daar de derde tempel wordt gebouwd, waar eigenlijk nu de Al-Aqsa moskee al 700 jaar staat. Dat heeft heel veel kracht. En er is een soort van geweldige combinatie nu gekomen, met name qua bondgenootschap met Trump, omdat Trump deze beweging al sinds voordat hij president werd heel leuk vindt. Dus één bekende apostel, Paula White, die zag hij in 2000 al op televisie. Zij was een televisie-evangelist en hij liked her.
4: Ze had de it-factor in zijn woorden.
2: Ze had de it-factor, zei hij letterlijk over haar. En hij zei, wil jij niet mijn spiritueel adviseur worden? Toen was gewoon nog een zakenman. Zij wilde dat natuurlijk wel, want zij houdt ook van geld verdienen. Zij vraagt €1000 voor een special blessing met paasfeest en zo. Dus die zijn samengegaan. En toen hij aan de macht kwam, heeft hij haar als spiritueel adviseur het Witte Huis binnengehaald. Zij mag ook zij heeft een office, de Faith Office in het Witte Huis, mogen oprichten in het Witte Huis. Dat is een klein gebouwtje. De meeste mensen kunnen daar niet in werken. Zij zit naast hem, heeft haar kantoor daar. En via haar kwamen we ineens. Hij wil, elke president in Amerika heeft de gewoonte om religieuze leiders binnen te halen. Maar dat waren altijd wat conventionele leiders. Maar via Trump en Paula White ging de deur ineens wagenwijd open voor de leiders van de New Apostolic Reformation. En moesten klassiekere evangelische leiders en andere leiders een soort lippendienst gaan bewijzen aan de nieuwe Apostolic Reformation. We hebben een anonieme bron in het Witte Huis die zegt, je komt niet langs Paula White als jij iets negatiefs zegt over Trump of over haar beweging. Dus er is een soort complete transformatie in de religieuze invloed in het Witte Huis, en die is veel groter geworden omdat Paula White heel goed is in Trump op een soort voetstuk plaatsen. Daar houdt hij van. Dus dat is een soort perfect storm geworden eigenlijk. Ja. En de beweging was zo goed georganiseerd dat ze ook klaar waren voor die machtsgreep.
4: Ja, nu zitten ze daar. Ze zijn, nou ja, dat is de vraag. Hoe effectief zijn ze? Want hoe zie je dit dan bijvoorbeeld terug in beleid?
2: Nou, je ziet dat andere christelijk nationalisten die niet van de New Apostolic Reformation zijn, zoals bijvoorbeeld minister van Oorlog Pete Hegseth, of voorzitter van de Huis van Afgevaardigden Mike Johnson, dat zijn niet New Apostolic Reformation christenen, maar ze beginnen de taal dus over te nemen. Je ziet dat Pete Hegseth zegt, ja, deze oorlog op Iran is een heilige oorlog. Je ziet dat hij zegt dat Israël het hele land weer moet innemen, want dat staat in de profetieën. Mike Johnson zegt precies hetzelfde. Ze gaan dingen legitimeren, ook geopolitiek, in de taal die de New Apostolic Reformation gebruikt. Een profetische taal, een spirituele taal die ook aanslaat op de honderden miljoen of de tientallen miljoenen volgelingen die de New Apostolic in Amerika heeft.
4: Hoe luisteren ze in Iran naar dit soort uitspraken van de minister van Oorlog?
1: Nou, dan voor hun het bevestigt dat Amerika is de grote Satan.
4: Ja.
1: Amerika is de demon voor hun. En ik heb jouw stuk gelezen, fantastisch stuk. Ik was geschokt door eigenlijk dat ik had niet zoveel kennis over het bestaan van zo'n groepering. Er is ook een soortgelijk groepering in Iran. Kleiner, maar invloedrijk. Het heet PDRI-factie. En die hebben best wel heel veel macht in de media, in onderwijsinstituten, maar ook in parlement en revolutionaire garde.
4: En wat is hun doel dan?
1: Hun doel is, zij zijn heel ideologisch, radicaal ideologisch, en ook geloven in einde der tijden. En voor hun de oorlog tegen Amerika en Israël is de eeuwige oorlog.
4: Ja.
1: En hun religieuze leider heeft echt apocalyptische ideeën. Die zegt van, nou, wij moeten het einde van der tijden versnellen door comprehensieve oorlog tegen het Westen, vooral Amerika en Israël. Dus je hebt twee groeperingen die toch wel elkaar haten, maar toch wel elkaar vinden in apocalyptische denkbeelden.
4: Ja, je wou reageren.
2: Ik had een vraag aan jou. Heb jij ook het idee dat seculiere media die religieuze uitwisseling van bedreigingen en taal niet zo oppakken, terwijl de Iraanse groepering die jij beschrijft eigenlijk heel goed begrijpt wat de New Apostolic Reformation types bijvoorbeeld zeggen, en andersom, dat zij onderling een taal spreken die misschien ook niet altijd wordt opgepakt in seculiere media?
1: Seculiere media in Iran of in het Westen?
2: Ik denk in het Westen. Ik weet niet hoe dat in Iran zit.
1: Ik heb niet meteen een antwoord, maar ik denk de invloed van deze groepering wordt onderschat.
2: Ja.
1: Ik denk dat is wat ik begrijp van jou. Stuk, en het is wel tijd om wakker te worden.
4: Misschien even daarop doorgaand, want deze beweging, nou, dat leg je eigenlijk net ook al uit, hè, die is ook christelijk-zionistisch. Zou deze oorlog, zoals die zich nu uitspeelt in het Midden-Oosten, in Israël, met Gaza, zou die er ook zijn zonder deze religieuze component?
2: Kijk, dat kan je natuurlijk nooit 100% weten, want die realiteit kunnen we niet checken, want die leven we niet, maar wat echt alle experts hierover zeggen is dat de christelijk-zionistische beweging, vanwege hoe goed het georganiseerd is, hoeveel geld erin omgaat, hoeveel macht er nu in de handen van christelijk-zionisten is, heel bepalend zijn voor geopolitieke conflicten nu in West-Azië met Iran. Ik zeg geen Midden-Oosten meer, want eigenlijk is dat een koloniale term. En Ja, dus en dat er dus ja, en op allerlei fronten, dus politiek ideologisch, door te zeggen van we gaan bijvoorbeeld documenten wijzigen in de Arkansas en de Tennessee staten in Amerika is nu de term Westoever vervangen door Judea en Samaria, wat eigenlijk impliceert dat het bij Israël hoort, doordat mensen op hele hoge posities zoals Pete Hegseth, Mike Johnson, Paula White zeggen het en hoort ook, eigenlijk bij Israël.
1: Amerikaanse ambassadeur in Israël.
2: Mike Huckabee. Absoluut, heel goed voorbeeld.
1: Ja.
2: Zij vinden het prima. Zij vinden dat het erbij hoort. Religieus ideologie door tegen hun achterban te zeggen, als jij niet op een pro-Israëlische kandidaat stemt, dan stem jij tegen wat God in de Bijbel aan jou gebiedt. En dan zal God jouw land niet langer zegenen. Dat gaat heel ver. Maar ook nog qua geld. Er gaan miljarden via christelijk sionisten. Er zijn meer christelijk sionistische mensen die investeren in Israël dan Joodse donateurs.
5: They want what God gave through the Jews. God chose a people for himself and he called them holy. And he called a land.
4: Ja, ik wilde eigenlijk ergens anders heen.
21: Bureau Buitenland. Leila Frank.
4: Heel leuk. U luistert naar Bureau Buitenland, naar de zomertafel met Kawa Hassan en Rinke Verkerk. En we gaan het hebben over de steeds verder oplopende escalatie tussen de VS en Iran.
6: Take the oil. You can call it what you want, but I call it regime change. We never said regime change.
7: Opnieuw hebben de Verenigde Staten militaire doelen in Iran aangevallen. Het conflict escaleert en een uitweg lijkt verder weg dan ooit.
6: I will tell you, they want to desperately meet and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even.
8: De oorlog tussen Iran en de VS is beland op een kritiek moment. Of ze gaan om tafel of de oorlog escaleert nog veel verder.
9: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
4: Dus als u meekijkt, ziet u de gezichtsuitdrukkingen van mijn gasten. Kawa, ik durf het bijna niet meer te vragen, maar waar staan we nu eigenlijk in deze oorlog?
1: Wij staan in een heel gevaarlijk moment in deze oorlog, want de Memorandum of Understanding, de deal die Amerika en Iran hebben bereikt ongeveer een maand geleden, is eigenlijk praktisch gezien bestaat niet meer. Amerika valt Iran aan voor de 12e dag nu en heel zware bombardementen. Iran natuurlijk valt golfstaten aan, Amerikaanse basis, maar ook civiele infrastructuur, ja. Waterinstallaties, elektriciteitscentrales in de golfstaten. Andersom gebeurt het ook. En ik denk dat, als wij Trump mogen geloven, dat hij bereid is om voor ieder schip die wordt aangevallen in Strait van Hormuz, hij wil een elektriciteitscentrale aanvallen. Dus ik denk dat wij op een heel gevaarlijk punt staan, want escalatie gaat gewoon door en op een gegeven moment kan echt helemaal uit de hand lopen.
4: Ja,
1: geen van beide partijen, zelfs als zij dat willen om te controleren, kunnen ze dat niet meer. Omdat dit is een tit voor taat. En als je niet meer reageert, dan ga je gezicht verliezen. Ja. Dus het is een heel gevaarlijk moment.
4: Ja, en over die escalatie gesproken, er wordt gespeculeerd echt daadwerkelijk over grondaanvallen en een grondoorlog. Is dat iets waar Iran serieus rekening mee houdt?
1: Absoluut. Zij hadden wel serieus rekening mee, maar ik denk dat het niet realistisch is. En ik denk ook niet dat het gaat gebeuren.
4: Want
1: voor een grondoffensief heb je minimaal volgens de militaire analisten 600.000 troepen nodig. Amerika op dit moment heeft 8000 actief mariniers grondoffensief kunnen beginnen. Daarnaast ook, kijk, Amerika militair is natuurlijk veel sterker. Kan bijvoorbeeld strategische plekken bezetten. Maar behouden is een heel andere vraag. En Iraniërs, revolutionaire garde, zijn al heel lang voorbereid op dit moment. Ik denk dat ze zal juist misschien willen dat een deel van de revolutionaire garde dat het gaat gebeuren. Want zij zijn hierop voorbereid. Zij hebben drones, zij hebben raketten. En ze kunnen het leven van de Amerikanen enorm zuur maken. Dus misschien wordt het een Vietnam van Donald Trump. En ik denk niet dat hij dat gaat doen.
4: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen dat ook zonder grondtroepen het eigenlijk al in Vietnam is. Dat het een moeras is waar niemand meer uit lijkt te komen.
1: Je hebt helemaal gelijk. En het is nu al een strategisch moeras voor Trump. En hij weet ook niet hoe hij hier eigenlijk moet uitkomen. Er is geen militaire oplossing en er is ook geen exit. Er is geen uitgang op dit moment. En daarom Donald Trump is echt aan het improviseren. Ja. En moet even afwachten wat de komende dagen en weken gaat gebeuren. Maar ik verwacht eerder een gevaarlijke escalatie. En dan misschien gaan ze weer praten. En dan misschien komt weer een tijdelijke deal. Maar ik verwacht geen enkel vredesverdrag tussen Amerika en Iran. Omdat het vertrouwen is beneden nul.
4: Wat zou de incentive zijn om er wel te komen?
1: Ik denk, ik zie op dit moment geen incentives. Want Iran heeft een nieuwe wapen ontdekt die veel machtiger is dan nucleaire wapen, namelijk de Straat van Hormuz. Ja. Dat is, ik noem het weapon of mass disruption. Het is een wapen van massaverstoring en niet weapon of mass destruction, maar niet minder belangrijk en niet minder gevaarlijk.
2: Ja, sterker nog, het kan dus mensen tegen Amerika keren die last krijgen van de bezetting van Hormuz. Terwijl als ze nucleair Amerika zouden aanvallen, dan is Amerika de enige die daar echt last van heeft.
1: Juist. En ook de Houthis zijn nu. Zij gaan Saoedi-Arabië aanvallen. Ze hebben die twee tankers aangevallen. Dus als Houthis straks ook Bab el-Mandebstraat gaan sluiten, dan is het hek van de dam.
4: En ik bedoel, we hebben het over escalatie. Het gaat nu over de economische gevolgen. We hebben het over politiek strategisch. Maar zeker als die civiele doelen en die civiele infrastructuur worden aangevallen, dan hebben we het over duizenden, miljoenen mensen die daar last van hebben. Ik hoor daar dus heel weinig over.
1: Je hebt gelijk. Dit is een infrastructuuroorlog bij uitstek. Eigenlijk bijvoorbeeld in de Golfstaten. Temperatuur die boven 50 graden is. Daarvoor heb je 24 uur airconditioning nodig. Voor het eerst hoor ik van collega's en vrienden in Kuwait dat zij eigenlijk moeten rekening houden met elektriciteit. Hè? Zuinig zijn met elektriciteit, zuinig zijn met water. Ondenkbaar in een land als Kuwait. Hè? Ja. Maar ook voor Iraniërs. Hè? Miljoenen Iraniërs zijn ook slachtoffer van de huidige infrastructuuroorlog. Dus voor de mensen daar, en daarover inderdaad horen we veel minder. Want wij horen alleen maar over olieprijzen, over de geopolitiek. Maar de civiele mensen in de regio zijn zoals altijd eigenlijk de echte slachtoffers van deze oorlog.
4: Ja, en ik vroeg net aan Rinke wat eigenlijk de component is van de invloed van die religie in deze oorlog. Jij zei, er is ook een vergelijkbare groepering in Iran. Hoe groot is hun invloed dan?
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen, 100% hoe invloedrijk ze zijn. Ze zijn wel invloedrijk, wel een kleine groepering. En een van hun politieke leiders, Saeed Jalili, die heeft in de verkiezingen in 2024 13 miljoen stemmen gewonnen. Hij kwam als tweede, dus dat geeft een idee over hoe sterk ze zijn. Maar wat beangstigend is dat zij geloven echt in het apocalyptische idee van
2: Verlossing door vernieling.
1: Door vernieling, exact. Dat is het. En als het tot een grondoorlog komt, dan denk ik dat zij nog sterker worden.
4: Ik wou iets vrolijk zeggen, maar dat lukt me nu gewoon eventjes niet. Ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor dit gesprek. Rinke Verkerk van de Correspondent en Kawa Hassan van de Think Tank Stimson Center. Zometeen vrolijkheid in de Tour de France na het nieuws en de NOS Journaal. Wij zijn er morgen weer. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren.
10: NPO Radio 1. Podcast.
11: Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
12: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
11: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
13: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
11: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
14: Ster.
15: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
26: Tijd voor een hogere rente?
14: Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
27: Europa is van Picasso. India is van mij.
28: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
23: NPO Radio 1, 2 uur.
24: Henry Schut.
29: Goedemiddag. Het is een heel bijzondere Radio Tour de France vandaag, Guylaine. Zeker het eerste uur, want het is natuurlijk gewoon 2026. We hebben koers, maar het is 2026 en 1985 tegelijk. Want 41 jaar geleden werd iedere dag het eerste uur gemaakt door de mannen van de Tik voor Mekaar Show, kort gezegd. André van Duin presenteerde toen en zijn rechterhand Ferry de Groot was zijn steun en toeverlaat. En zij zijn hier en maken samen met ons nog één keer dat eerste uurtje van Radio Tour.
30: Waar wij enorm naar uitkijken.
29: Zeker.
30: Op de dag van etappe 18, en dat is een geweldige bergrit die al behoorlijk op streek is. Joris.
31: Iedereen die kijkt, inclusief de heer Wijdbeens, zit op het puntje van de stoel voor rit 18. Enkel van eerste categorie al gehad. Parrot Panther als eerste boven, Carapaz als tweede. Carapaz en Healy super attractief aan het koers, maar ze zitten nu niet bij een groep van 7. En wel daarbij Pedersen en Arensman. Ze hebben 23 seconden.
30: Wij gaan nu eerst luisteren naar het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
32: De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van in totaal bijna €900 miljoen. De zoekmachine trekt onder meer zijn eigen diensten voor, zegt de commissie. Dat gebeurt als een gebruiker zoekt in de Google zoekmachine naar bijvoorbeeld een winkel, hotel of sportnieuws, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
33: En als je voor een van die opties kiest, krijgt Google daar ook geld voor. Nu is dat op zichzelf geen probleem, dat mag Google doen. Maar, zegt de Europese Commissie vandaag, het is wel een probleem dat je die opties van Google zelf veel prominenter te zien krijgt dan de alternatieven van andere aanbieders. Ja, en dat mag niet, want daarmee misbruikt Google de macht die het heeft doordat die zoekmachine zo ontzettend populair is.
32: Daarnaast krijgt het bedrijf een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt in de online winkel van Google. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen.
33: Stel, je koopt een game, ik download een game via Google op mijn telefoon. En binnen die game wil ik vervolgens een nieuwe outfit voor mijn hoofdpersonage kopen of een nieuw wapen. Dan moet ik die aankoop ook weer via Google doen. Ja, en daarvan zegt de Europese Commissie, je zou ook de optie moeten hebben om dat via een goedkopere weg te doen, via een andere winkel. Maar die optie geeft Google niet.
32: Google is het niet met de boetes eens en gaat er waarschijnlijk tegen in beroep. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten dan zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. MBO-scholen krijgen steeds meer signalen van leerlingen die nepstages lopen in de zorg. Ze betalen dan honderden euro's aan leerbedrijven die net doen alsof de leerling er stage loopt. Zo kan de student een diploma halen terwijl die nog nooit een patiënt heeft verzorgd. In de omgeving van de Franse stad Bordeaux zijn zo'n 12.000 mensen geëvacueerd. Onder meer de toeristen op 6 campings. In het gebied woedt een natuurbrand. Het vuur beslaat inmiddels zo'n 2000 hectare. Honderden brandweermensen proberen het te blussen. Een 13-jarige jongen uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. Het is nog de vraag of de 13-jarige jongen alleen handelde of werd aangestuurd door iemand anders. Door de droogte komt de natuur steeds meer in de problemen. Zo zijn poelen op de Veluwe steeds leger, waar wilde dieren uit moeten drinken. Die drinkplaatsen worden nu bijgevuld met grondwater dat wordt opgepompt, zegt deze boswachter.
0: Dat we dit jaar, dat we zo vroeg in het jaar al zo vaak moeten bijvullen, dat is zeker uniek.
32: Ook boeren komen in actie vanwege de droogte. Ze halen met hun trekkers opgevangen regenwater uit een opslagplaats en brengen het naar lege poeltjes op de Veluwe, ziet verslaggever Mark Robin Visser.
1: Op de trekker, ja, en dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
2: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
32: Ook de planten en bomen op de Veluwe hebben het zwaar door de droogte. Bomen komen nu al in de herfststand en laten bladeren los. De Noorse Voetbalbond gaat een formele klacht indienen bij de FIFA over het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Op het WK voetbal kreeg hij rood en mocht hij niet spelen in de volgende wedstrijd tegen België. Maar na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump werd de kaart weer ingetrokken en mocht hij toch het veld op. De Noorse Bond vindt dat dit soort bemoeienis van buitenaf de hele sport in gevaar brengt. Het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft zo goed als droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint bewolkt, later weer meer zon en het wordt iets warmer dan vandaag.
29: Robert Vriezen, waar staan de files?
23: Nou, op verschillende plaatsen, Henry. 60 kilometer in het land. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens een kwartiertje vertraging door de grenscontroles. Strijd langzaam vanaf Zevenaar. De werkzaamheden op de A16, Breda-Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten vertraging. Door die werkzaamheden ook viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder een kwartier op onthoud. Je vertraging is ook een kwartier als je nu aansluit in de file op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Want bij Apeldoorn Noord is de rechterrijstrook dicht in verband met gaten in het wegdek. En op de N325 is het druk vanuit Duitsland naar Nijmegen. Bij Nijmegen 5 kilometer file en een half uur vertraging. En dat zijn natuurlijk bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
7: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
6: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
7: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
8: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
12: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
11: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
13: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
14: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
11: Ga naar datacation.nl.
15: Bijna continu omhoog, dus heuvel op, heuvel af.
21: Het is werkelijk niet te geloven. Die Mats Pedersen, die is zo verschrikkelijk sterk. Die heeft vanmorgen een beer opgegeten, denk ik.
22: In de slotfase van deze fascinerende etappe.
21: Dit is wielrennen optima forma.
25: I just want to thank everybody. I was like an angry bird at the table.
21: De lead-out wordt gedaan door Mathieu van der Poel. Is dat de lead-out? Zo, dat is een lead-out. Zo, Jasper Philipsen dendert naar de finish. Met een volle lengte komt hij hier.
34: Het is drie op een rij voor België.
35: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Danebout, Guylaine Plag, Henry Schut, Ferry de Groot en André van Duin.
29: Goedemiddag vanuit een uitstekend gevuld tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Hey. Voor een wel heel bijzondere uitzending, eentje met historisch perspectief. En misschien schrijven sommige renners nieuwe wielerhistorie. Want etappe 18 is gemaakt voor een nou heroïsche ontsnapping, een spetterende finale en een overwinning om ons misschien nog lang te heugen. Joris van den Berg.
36: Ze hebben al een klim gehad, Henry. Etappe is 185 kilometer. In het midden nog meer klimwerk. Op het einde flink wat klimwerk. 7 man weg. Met daarbij Jurgensen, Pedersen en een goed oog en Arendsman. En het is heel merkwaardig dat IF daar niet bij zit. Wanhopige pogingen van die Magenta-ploeg. En de wanhoop in het peloton moet voelbaar zijn. Sebastiaan.
22: Absoluut, en dat peloton blijft actief. Healy probeert nu de oversteek te maken. Heeft Bernal met zich mee. En ik denk Garcia Pierna, een Spanjaard, die we al heel veel in de aanval hebben gezien. Zij proberen nu met z'n drieën over een mooie brede weg de oversteek te maken naar de kopgroep met Tijmen Arendsman.
29: We begeleiden je ook vandaag weer langs alle kilometers van de rit op weg naar de volgende slopende calls. Met live muziek ook van een klassieke jaren 80 band uit ons eigen landje. Met internationale allure, gespecialiseerd in een geheel eigen sound. Zijn dit de Time Bandits?

0: Ja,
1: liedjes die ze in Frankrijk ook kennen, want daar werd I'm Specialized in You van deze band 500.000 keer verkocht. Dit eerste uur, Guylaine, zijn wij niet alleen. Nee. Ik weet niet of het de mensen thuis al is opgevallen.
2: Ja, wij zijn ook niet alleen.
1: Nee. Het is best wel een volle bak hier.
3: Heel bijzonder.
1: Ja, in het jaar 1985 maakten jullie het. Ja, ik denk 41 jaar geleden.
0: En dat was de tijd dat wij nog even na tweeën begonnen met het programma.
1: Ja, inmiddels is het 12 over 2.
3: Ja, precies.
1: Er gebeuren belangrijke dingen in de wereld waarom we soms iets laten beginnen. Dames en heren in het Tourcafé, André van Duin en Ferry de Groot. Wij gaan zo herinneringen ophalen aan 1985. En dan duiken we de Tour de France van dit uur maar gewoon weer in, denk ik.
2: We hier waren.
1: En begonnen jullie dan meestal ook gewoon meteen met een liedje?
2: Ja, zeker. Want dat weet jij nog.
0: Ja, we begonnen altijd met Herman van der Velde. Die is helaas vorig jaar overleden.
2: Ja, ach ja, goed dood.
0: En die had altijd een uptempo plaat aan het begin.
1: Ja. Ik denk dat we dat nu ook hebben. En geheel voor deze gelegenheid uit 1985. Bruce Springsteen.
2: Nou, hoe toepasselijk.

0: dem Hormon.
1: Dancing in the Dark was dat van Bruce Springsteen. Dat was die. Ja, het was Bruce Springsteen. Heel beroemd in 1985. En de jaren daarna ook nog.
2: Mensen, het wordt tijd voor een doorpits. We kunnen niet blijven babbelen, hè. De grootste starttune hebben. Doorpits. Want je hebt een nieuwe tune gemaakt, begrijp ik?
3: Ja, ja.
2: Oh, nieuwe tune, nieuwe tune.
3: Nou, wauw. Met
2: Bebe Toos.
1: Met Bebe Toos.
2: Oh, daar komt ie.
3: Ik geef het
2: niet zo geweldig. Dat is toch niet van deze tijd? Dat is al 100 jaar geleden wat ik hoor.
3: Ja, wel.
2: Maar dat is toch geen toerfit?
3: Oh, nee?
2: Nee, natuurlijk niet. Je moet toch een beetje lekker fris.
3: Ja, maar ik vond het wel fris.
2: Toch geen fris.
3: Ik heb het in de open lucht opgenomen. Dus,
2: laten we gaan, ander onderwerp. Toerfit, wie hebben we aan de lijn?
3: Hallo? Frankrijk.
2: Hallo? Hebben we contact met
4: de kopgroep?
2: Hey. Kopgroep, die moeten we hebben.
4: Ja, kopgroep. Ja, kopgroep moeten we hebben.
2: Wie ligt er voor op? Daar gaat
4: het om. Zitten in de kopgroep van de dag. En Tijmen Arendsman, Tijmen Arendsman is ook belangrijk. Want die zit ook mee in de Nederlander.
2: Is die ook mee?
4: En Pedersen doet dat natuurlijk in de jacht om de groene trui. Ja. Dit is voor de mensen die dat gemist hebben. Ja. De 18e etappe van de Ronde van Frankrijk. En we rijden vandaag vanuit Varol naar Auxerre-Mellet. En dat is dus een aankomst bergop. Er zijn nog in de Tour actief 163
3: renners.
4: Ja, meneer de Groot.
2: Van jullie twee zitten voorop.
3: Pihilipsen, zit hij er ook bij?
2: Ja.
4: Nee, de Pihilipsen die rijdt op dit moment al erachter. Want dat wilde ik gaan vertellen. Dat snelle beginfase over vlakke wegen de weg omhoog begon te lopen op de Côte des Crins. Ja. Een klim van eerste categorie.
2: Ja, dat is een flink.
4: Pihilipsen onder andere gelost. Maar ook Nederlanders zoals Olaf Kooi die gisteren nog een hoofdrol speelde. En Huub Arts zijn er al af. Wat daar verder trouwens opviel. Dat drie ploeggenoten van Tadej Pogacar er al af zijn. Wellens, McNulty en Vermeers. Er schijnt toch een griepje te heersen. Wellens klaagde over keelpijn. Er zijn wat renners niet meer zo in orde aan het einde van, bijna aan het einde van de Ronde van Frankrijk. En op die klim van eerste categorie kregen we uiteindelijk

0: de noten van Tadej Pogacar.
1: Je
0: er al af zijn. Wellens, McNulty en Vermeers. Er schijnt toch een griepje te heersen. Wellens klaagde over keelpijn. Er zijn wat renners niet meer zo in orde aan het einde van, bijna aan het einde van de Ronde van Frankrijk. En op die klim van eerste categorie kregen we uiteindelijk na veel aanvalslust een hele mooie kopgroep. Met Matteo Jurgensen, met Pedersen, Tijmen Arendsman, de Duitse kampioen Engelhard zit mee. Tobias Johannessen, Pablo Castrillo en Nicola Breuillard, de Franse kampioen.
1: Grégoire
0: probeert op dit moment de oversteek te maken in een afdaling waar we op dit moment rijden. En dat duurt ongeveer tot de buitenwijken van Grenoble. Maar de verschillen zijn op dit moment nog erg klein.
2: Het was ook knap van Sebas, want die heeft een lichte vertraging op zijn oor. Dus die heeft dit over en over
3: heeft
2: gehoord.
3: Heeft hij dat nog steeds? Ja, dat had hij dat ook het,
2: zelfs in 2026 komt dat nog voor.
3: Ja, 41 zat er wel 5 minuten tussen, hè, die vertraging.
2: Zullen wij een heel klein minuutje herinneringen ophalen aan 41 jaar geleden?
3: Is het alweer
2: 41 jaar geleden, 1985, Radio Tour de France, het eerste uur, klonk bijvoorbeeld...
3: Hij was nog niet eens geboren.
2: Nee, kan je nagaan. Zo.
4: Ja of nee, Wim Benaglio, ja! De verzamelaar heen, ik zal hem even vragen. Voel even hoe leuk de Tour de France?
5: Leuk.
4: Hij heeft er geen woorden voor. Terug naar Hilversum.
6: Uit het routeboek van Koos Hoek.
4: En hier is dan weer Koos Hoek met zijn routeboek. En naast mij staat een interessante man. Vertelt u even, hoe is uw naam? Als u kan
7: zeggen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
7: Mijn naam is Jean-Pierre.
8: Het is niet te verstaan hoor, wat ik heet, man. Heb je die microfoon niet ondersteboven of zo? Het is niet te volgen hier.
9: Ik heb de microfoon niet ondersteboven, maar
8: niet
9: ik doe het best
8: van harte
9: schrijven. Dat kan ik absoluut niet doen.
8: Oh, en hou hem wel voor uw mond.
2: Ja, dat was Gerry Kneteman. Die had die dag wat moeite met de verbinding. Als je dit hoort, André, wat herinner je dan nog van dat jaar, van die zomer?
3: Totaal niets.
2: Nee?
3: Nee, het is zo lang geleden, want jullie vroegen om hier mee te komen. En ik hoorde net ook dat we dit iedere dag hebben gedaan. Dat wist ik ook. Ik dacht wel één keer een uur.
2: Dit heb je ruim 3 weken gedaan, als het goed is, ja.
3: Ja, dat hoorde ik nu ook achteraf.
2: Ja.
3: En Ferry was toen nog vrij serieus. Die was de regie van Radio Tour de France. Dus je zat heel serieus achter de knoppen. Toen waren we helemaal nog. Toen waren we wel dik voor elkaar.
2: Ja,
3: maar toen hebben we geen ding voor elkaar gedaan.
10: Nee. Nee, jij.
3: Ja, ik wel.
10: Ja, ik moest
3: programma. Maar ik hoor nu wel allemaal typetjes en stemmen, dus hebben we wel van tevoren ook allemaal dingen opgenomen.
10: Ja, zeker. Nee, ook heel veel live, hoor.
3: Oh ja?
10: Ja. Koos Hoek ging live.
2: Koos Hoek met zijn routeboek, dat zegt je ook niet zoveel meer.
10: Nee.
3: Ik hoor nu ook naar Koos Hoek, maar ik weet alleen nog wel dat met de Tour of Caravan, daar ging die met die toeters allemaal, en die man werd iedere keer overreden, toch? Door de Tour, die ging er overheen.
2: Dat zou zomaar kunnen,
3: en dat was steeds het slot van zijn reportage.
11: Het wielrennen stond echt centraal, zeg maar.
3: Nee, dat was een bijzaak.
10: Als de wedstrijd spannend was, dan lieten we de humor een beetje weg, hoor. Die ging op de achtergrond.
11: Maar André deed ook alleen het eerste uur, hè?
10: Ja, precies. Ja, precies.
3: Zeker met de finale.
11: Als het er echt om ging, dan moest jij plaatsmaken, André. Ja.
2: Heel benieuwd hoe dat zou hebben geklonken. Was het een verlengstuk destijds van de Dik voor Mekaar show, Ferry?
10: Ja,
2: een soort van?
10: Ja, een soort van, ja. Ja, ik wilde een experiment doen.
3: Hij was toen echt heel hoog, hè? Hij was
10: Nee. Ik was niet de hoogste.
3: NOS,
10: ja, maar ik was niet de hoogste.
2: Nee, later wel.
10: Later wel, ja.
2: En wel langs de lijn dus ook, ja.
10: Ja.
3: Geef je heel de man was het hoogste.
10: Ja, en toen dacht ik, ja, dat is misschien wel een leuk idee om dat eens te proberen. Dus dat hebben we toen gedaan. En leuke reacties op gehad.
3: Ja.
10: En later hebben we dat een beetje doorgezet. Bijvoorbeeld met Tom van Hek. Dat was ook iemand die de relativering van de dingen aankomt.
2: Ja, met een wat andere toon. En die kreeg dan ook op zondagavond nog een eigen langs de lijn, zogezegd. Oh. Met een eigen programma. Maar waarom is dit dan maar 1 jaar geweest?
3: Nou, heb je het gehoord?
2: Voor jou was het maar 2 dagen in je herinnering.
3: Ik weet het. Ik moet zeggen, nogmaals, ik word gevraagd. Ik weet het hele serie.
11: Maar dat weet
3: 41 jaar geleden. Waarom is het maar 1 jaar geweest? Toen waren we klaar mee toe. Maar we deden gewoon de Dik voor Mekaar. Daarnaast toch, toen zijn we gewoon weer Dik voor Mekaar. Dat noemen, denk ik.
10: Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat hij een te druk programma had om nog een jaar te doen.
3: Want
10: ik geloof dat je ook zo'n film ging maken.
3: En de revue draaide natuurlijk.
10: Ja, precies.
2: Joep Meloen.
10: Joep van Hoeven.
1: Ja, ging, we hebben zoveel prachtige films gemaakt.
10: Ja. Ja, ja, ja, ja.
11: Weet jullie ook nog wie Toon Doordebank was?

0: Bas?
1: Nee.
2: Nee, is die langs geweest?
0: Ja? Dat is ook weer een van de types.
1: Dat is altijd zo leuk, ja. Maar dat is leuk. We hebben natuurlijk zoveel dingen gedaan. Heel veel mensen op de straat die dan veel meer van die periode, niet alleen Tour de France, maar ook van de Dicht van elkaar periode. Al die typetjes en ook woordelijk kunnen navertellen wat we toen gedaan hebben. Zelf even
2: dan. Nou, als we even tijd hebben, heb ik nog een leuke anekdote daarover.
3: Voor leuke anekdotes over altijd.
2: Ik was dus chef sport geworden. En toen hield de organisatie van de Tour de France, die wilde om veiligheidsredenen, wilden ze van tevoren al weten welke mensen er als gast van ons kwamen. Maar dat moesten we in januari al inleveren. Terwijl wij dat helemaal niet wisten en wie er kwamen. Dus toen heb ik met de producer opgenomen allemaal dik voor elkaar namen. Toon Snijbonenmolen, Pieter Vliegangst. Weet ik veel, er zaten ook wat ranzige namen zaten erbij. En uiteindelijk hebben we die kaarten ook op naam gekregen. En ik weet nog dat Paul Rozemuller van destijds GroenLinks, nog steeds. En die weigerde om dat kaartje om zijn nek te hangen. Want er stond op Henk Vlug op de doos.
3: Nou, Toon door de bank. Dat was de presentator van het vaste item. Zing je liedje. Luister mee.
4: Nederland haalt weer opgelucht adem, want Toon door de bank heeft natuurlijk geen rustdag. Je gaat gewoon ijzeren heilig door. We hebben weer kandidaat aan de telefoon hangen. Eens even kijken. We willen even horen hoe het geklonken heeft.

0: een beetje rot. Helpen de motors, want hij is hot.
1: De kneed gaat op zijn kokosnoot. Als hij deze ziet, als hij de kroot.
2: Dat was toen. Zou dit nu nog werken?
3: Ik denk het wel.
2: Je voelt de volgende vraag aankomen. Oh ja? Zullen we het proberen?
3: Nu, ja, echt waar.
2: Nou, dan gaan wij nu even zo. We laten jullie gewoon lekker deze uitzending maken, want het komt volgens mij helemaal goed.
3: Oh,
2: dan gaan wij even toe, Café in Guilaine en ik. Dan zijn we zelf ook wel het eerste leidend voorwerp, denk ik, zometeen.
4: Ja.
2: Wij beginnen dan wel met een moppie. Een soort Sinterklaaslijn, dat moet ons lukken, hè?
5: Positie, ja, tuurlijk, jongen. Oh.
3: Dus jullie maken een actuele zin op die tour van...
2: Ja, en dan een vrijwilliger uit het tourcafé erachteraan. Proberen? Gaan we zo proberen. Maar eerst, want de koers gaat natuurlijk altijd voor...
3: Is hij nog steeds bezig? Ah, tjoe.
4: Komt ie, hoor.
3: Ja, ik ben er klaar voor. Radio Tour de France. Kom maar.
4: Tourflits.
3: Tourflits.
2: Jongens, hoe staat het ervoor?
6: Nou, het is interessant, hoor. Ik zit dus wel te wachten op Arie Boksbeugel en Ome Joop. Maar die komen vast nog wel langs. Hoop ik, ga ik vanuit. 32 seconden voorsprong. Ze waren met z'n zevende. Ze zijn nu met z'n achten. Arendsman, Pedersen, Jurgensen, Castrillo, Engelhardt, Johannessen. Dat is Tobias Johannessen. En Breuillard, die hebben met z'n zevende gezelschap gekregen van de dappere Franse kampioen Romain Grégoire. Die is erbij gekomen. Dus 8 koplopers nu. 170 kilometer nog. Zometeen weer 2 beklimmingen. Eerst eentje van de tweede categorie. Het slechte nieuws voor de fans van Arendsman, en dat is denk ik iedereen in het Tourcafé. Het peloton zit maar op 35 seconden.
7: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
2: Voor de tourartiest van vandaag gaan we ook terug naar die fantastische jaren 80... toen André en Ferry langs Radio Tour de France maakten. Was deze band een internationaal gekend succes. Onder andere met dit liedje, Live It Up. Dit zijn de Time Bandits.

0: Time Bandits, zometeen meer. Ja.
1: NPO Radio 1.
0: Het is even na 2:30, Dorien Bouwman.
2: De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat die 4 maanden grotendeels dicht. De provincie zet daarvoor pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen gaat kosten. De politie heeft een wel heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde of werd aangestuurd door iemand anders. Google krijgt een boete van de Europese Commissie van 460 miljoen euro... omdat het bedrijf zichzelf voortrekt binnen zijn eigen zoekmachine. Daarmee overtreedt het bedrijf de Europese wet. Daarbovenop volgt nog een boete van 430 miljoen... omdat Google het appontwikkelaars moeilijk maakt om hun klanten aankopen te laten doen buiten Google om. En mbo-scholen krijgen steeds meer signalen van leerlingen die nepstages lopen in de zorg. Ze betalen dan honderden euro's aan leerbedrijven die net doen alsof de leerling er stage loopt. Zo kan de student een diploma halen terwijl die nog nooit een patiënt heeft verzorgd.
0: De files, Rijn Baartmans.
3: 70 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten door werkzaamheden. De rechterrijstrook is er dicht. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder kun je er 20 minuten bij rekenen. De A50 richting Apeldoorn. Daar zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging. De M325 tot slot de Duitse grens richting Nijmegen. Tussen de Duitse grens en Nijmegen 5 kilometer met 35 minuten vertraging door de bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.
4: Met Henry Schut, Ferry de Groot en André van Duin.
5: Daar is hij weer. Is dat lang geleden, mensen?
6: Een week, Dick.
5: Een week, de grootste dag. 41 jaar geleden, een week. Wat is jouw week?
6: Wacht even.
5: Zit ingebakken bij jou een week, verkeerde agenda. Ja. Nou, dan gaan we speciaal uitstellen in Tour de France. Jij volgt dat allemaal, de Tour de France, want jij fietst ook veel. En we gaan beginnen met de competitie.
6: Een voorspelcompetitie.
5: Nee, met de voorspelcompetitie. Wat is nou de voorspelcompetitie? Ja, Dieter Groot.
6: Dat hoorde ik van Bip.
5: Goedemorgen! Ja. Ben ik te laat? Ja. Ben ik te laat? We zijn al pas hier bezig.
7: Oh ja, nou weten wij veel.
5: Nou, ik hoorde weten net over de voorspelcompetitie. Daar ben ik wat voor.
6: Ja.
5: Maar waar is het?
6: De voorspelcompetitie.
5: Het is de voorspelcompetitie. Oh, dat is toch onmogelijk? Twee letters staan er al weer verkeerd.
6: Ik zie het. Sebas, Joris en het team analisten staan op 6 punten.
5: Mooi.
6: Nou, dat is na 2,5 week. Is dat
5: heel knap.
6: Goed gescoord.
5: Heel knap. Dat doet ze niet. Maar goed, er zijn er nog meer de groot.
6: Ja, Lucas Hamming.
5: Ja, Lucas.
6: Uit Zierikzee.
5: Ja.
6: Die heeft 4 punten. En ja. Team Verslaggever staat onderaan met 3 punten.
5: Dat is mooi. Ook knap.
6: Sebastian Timmerman.
5: Daar gaan we contact mee hebben. Hallo, Sebastian Timmerman.
6: Ja.
5: Je zit op de motor in Frankrijk, als het goed is. Ja, of je staat te tanken of whatever.
8: Zeker.
5: Wie denk jij dat ze vandaag gaat winnen? Hallo, Sebastian.
8: Ik wil natuurlijk nu een naam noemen en ik ga voor een renner uit de kopgroep. En ik ga, gewoon voor Tijmen Arendsman. Waarom niet?
5: Want Tijmen, hij zit mee in de kopgroep.
8: Oh. Okay. Die krijgt toch wat meer ruimte.
5: Ja,
8: dus
5: fijn.
8: Het wordt een dag van Nederlands glorie, denk ik.
5: Oké.
6: Okay. Sebas.
5: Ja.
6: Sebas.
5: Sebas is al weg.
8: Ja,
5: is al
8: naast
5: het hotel.
6: Mogen wij zo bekend maken? Jij bent sinds 2000 in de Tour de France. En toen kwam je als stagiair.
8: Ja, dat klopt, ja.
6: Ja. Vind jij het goed dat we vandaag...
8: Ja, vroeg jij aan mij. Ik vermoedde wel dat je hier bent.
6: Ja. Vind je het goed dat we je bijnaam vanmiddag bekend maken?
8: Ja hoor, die heb ik zo vaak al gehoord. Dus die mag je wel op de zender gooien.
6: Sebastian kwam in de Tour de France als een embryo.
5: Goed, we gaan gauw verder. Mensen. We hebben Lucas Hamming.
6: Ja.
5: Die zingt goed.
6: Ja.
5: Maar Loes die zit in de Tour al heel, maar die zingt een toontje lager. Kies jij, hallo Lucas, ben je daar?
9: Ja, ik ben er. Hallo, hallo.
5: Daar is Lucas. Oh, kijk, dat is beter. Niet zoveel lawaai. Nee. Jij hebt ook een naam klaar?
9: Wat? Ja?
5: Een naam? Jij hebt ook een naam? Wie,
6: ja,
5: wie...
6: Lucas.
9: Zeker.
5: Nee, ik ga niet hij, niet een naam. Wie er gaat winnen?
6: Oh.
9: Ja, Tijmen Arendsma gaat winnen.
5: Tijmen Arendsma.
6: Nee, maar dat heeft Sebastian dus, ook.
5: Ja, dat kan niet. Kan dat twee keer?
10: Ja, dat mag.
6: Dat mag.
5: Oh, dat is goed.
10: Je mag in iemands wiel gaan zitten in dit spel.
5: Oh,
10: ja, het is niet heel origineel, maar het mag.
6: Ja. Hancock?
9: Ja, meneer De Groot. Ja, meneer
6: is
9: De Groot.
6: Is dat een bijnaam, Hancock? Is dat een bijnaam?
5: Dat is gewoon dat is een broer van Frank, hoe heet die, van Wim Kok.
6: Oké.
10: Hij heet echt zo.
9: Nee, dat was mijn vader.
6: Wie gaat er winnen?
5: Daar gaat het om.
9: Tijmen Arendsma.
6: Die krijgt
9: zo. Ja, maar had je mij als eerste moeten bellen, had ik het als eerste kunnen zeggen.
6: Ja. Maar die krijgt zo wel een lekker
5: band. Het is toch een competitie?
6: Ja.
5: Nou, competitie. Nou, oké. Tijmen, 3 punten voor Tijmen.
6: En Carglass, heeft er iemand een ster is eruit of zo?
9: Meneer De Groot, het is drama vanmorgen, drama. Ik werd om 7:30 uit bed gebeld door een collega. Onze bus, alle ruiten ingeslagen, spullen meegenomen. Het was verschrikkelijk, een drama. dit is een dag van politiebureaus en Carglass repareren.
6: Maar je hebt geen...
9: Vanmiddag is het allemaal weer... Wat zeg je?
6: Je hebt geen airco meer nodig dan.
9: We hebben geen airco. We hadden even geen airco nodig. Nee, dat klopt. Nee. Maar we hadden het wel heel netjes dichtgeplakt met allemaal karton wat we konden vinden.
6: Oh, ja.
9: Maar
5: toch Tijmen uiteindelijk.
9: Is alles weer goed.
6: Ja.
5: Maar goed, het ging over Tijmen en die krijgt dus 3 punten. En dan gaan we voor naar Joris van den Berg. Joris van den Berg, aankomst op de bergtop. Joris,
11: ja, goed
5: welke
11: gezet.
5: Berggeit gaat er binnen?
11: Nou, ik denk met Theo Jorgensen. Ik durf gewoon een andere te doen.
5: Ah, daar hebben we een andere naam, eindelijk.
6: Ja.
5: Theo.
6: Ja. Stef Klee.
5: Nee, Theo, het is een naam die eventueel gaat winnen. Hoe is
6: Theo?
5: Dat mogelijk dat je dat dus niet begrijpt?
6: Matteo. Matteo Jurgensen.
5: Ja.
6: Van Visma.
5: Bekend.
6: Ja. Maar ik wilde even naar Stef Clement.
5: Clement was het geen Fransman. Hallo Stef, ben je daar?
12: Ja, ik ben er wel, jongens. En ik ben wel in Frankrijk. Ik ben in de TCV.
6: Oh?
12: Ik ben op weg naar Grenoble, naar Hancock in eerste instantie. En ik zit te kijken en te luisteren naar jullie.
6: Oké.
5: Mooi. Die let niet op de tour.
12: Nee, ik kijk de tour en luister naar jullie.
5: Veel beter natuurlijk. Leuker. Heel verstandig. Okay. Even de voorspelling. Heb je een voorspelling? Tijmen maar weer.
12: Nee, Valentin Paré-Peintre. Heb ik gisteren gezegd.
6: Okay.
12: Dat zei Joris gisteren ook, dus Joris is afgehaakt. Maar ik blijf bij Valentin, het slangenmens, Paré-Peintre.
6: Oké.
5: Paré-Peintre. Dus wie hebben we nu de groot? Jij hebt het allemaal bijgehouden. We hebben drie.
6: Ik heb 3 keer Arendsman, 1 keer Jurgensen en 1 keer... wat zei je ook weer, Stef? Paré-Peintre. Die ene van die broer.
5: Hallo?
12: Ja. Die ene van die broers, inderdaad. Ja.
6: Okay.
12: Die in de bolletjes trui.
6: Ja, die. Oké.
5: Okay.
6: Het is genoteerd. Je staat steeds met je.
5: Het is duidelijk.
6: Op mijn
5: stoel. Het is duidelijk. Maar goed, we gaan verder. Tom Moulin zit bij de TV. En die springt in. De Stef springt in.
6: Ja, dat heb je nou net gedaan.
5: Oh, dat hebben we al gehad. Oké.
6: Ja.
5: Dat is 41 jaar geleden, geloof ik.
6: Ja. Zullen we even naar Sebastian Timmerman gaan voor de actuele stand?
5: Ja,
10: ik vind een uitstekend idee.
5: De actuele stand, daar komt hij.
8: Nou, die kopgroep met Arendsman is er nog altijd. En daar zitten dus Jurgensen, Pedersen, Engelhardt, de Duitse kampioen. Johannessen, Castillo, Grégoire en Breuillard ook nog in. Grégoire is daar naartoe gereden, de Franse kampioen. En op dit moment is er een tweede groep ontsnapt uit het peloton. En die proberen ook die oversteek te maken. Tratnik zit daarbij, de Tsjechische kampioen Vácek. Is ploeggenoot voor Pedersen, die al voorin rijdt. Verder Carapaz en Healy. Ja, die hadden we wel verwacht. Alleen al eerder in de aanval, zeg maar. Eerste slag gemist, nu rijden ze in de achtervolging. Valentin Paré-Peintre, die Stef Clement net noemde, zit in die groep stuivend vervaken. Wordt gemeld Schmid. En dat is een groep van 9 renners in totaal op iets meer dan een minuut. En het peloton, waar wij met de motor nog achter zitten, rijdt op dit moment volgens de laatste tijdsmelding op 1 minuut en 30 seconden. Zijn dat tijden, Joris, die die jij op dit moment kunt bevestigen?
11: Die kan ik bevestigen, Sebastian. Peloton zit op 1 minuut 40 van de kopgroep. En daarin, in die kopgroep, gaat het wel goed met Tijmen Arendsman dus. Die zit daar lekker. En die tweede groep, die werd gegangmaakt, dat was heel leuk om te zien, door Stuiven en Vervaken. Want die namen het slangenmens op sleeptouw. Valentin Paratpeintre. Die moest natuurlijk naar voren in zijn bolletjes pak. Want die moet vandaag echt punten gaan scoren, die kleine Fransman. En als Paratpeintre gaat, dan gaat natuurlijk Carapaz ook. En wat een afgang eigenlijk voor IF, voor Carapaz en Healy, dat ze op dit moment de slag gemist hebben. Ze zijn de hele ochtend van deze etappe in aanval geweest. Om de beurt, keer op keer, waren die twee mannen agressief aan het koersen en voorop aan het rijden. Het lukte niet en dan rijden er 8 weg of 7. En die Grégoire kwam erbij. Dan zijn er 8 voorop en dan zitten ze daar niet bij. En dan spelen ze tweede viool. En dan zitten ze nu in dat tweede groepje dat een beetje uit elkaar aan het vallen is. En dat niet heel ver voor het peloton zit, hoor. Nu is Paratpeintre los uit dat tweede groepje. Hij zit met Carapaz op 1 minuut 6 van de koplopers. En de koplopers, dat zijn Jurgensen, Pedersen, Arendsman, Engelhardt, Tobias Johannessen, Castrillo, Grégoire en Breuillard.
1: In het Tourcafé.
13: Geheel in stijl van dit uur komt er zometeen een liedje ook dat een hit was in 1985. Want de Time Bandits waren begin jaren 80 heel groot. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Alides Hiddink, Still Going Strong. We zijn meer dan 40 jaar verder. En welke was ook weer zo groot in Frankrijk? Dat was...
14: Dat zijn ook die fietsen en die helmen. I'm specialized in you.
13: I'm specialized in you. Wat voor leven hadden jullie begin jaren 80?
14: Wij gingen van vliegtuig naar vliegtuig en van studio naar studio in die jaren. In heel Europa, zelfs tot in Nieuw-Zeeland, Australië, Portugal, Frankrijk, Duitsland.
13: Heb je er een beetje van kunnen genieten?
14: Ja, natuurlijk. Het is een jongensdroom die waar wordt. Of jongensdroom. Ik wist nooit dat ik überhaupt ooit... dat het zo zou ontploffen, dat was niet met voorbedachte raden. Maar als het je aan de overkomt, dan moet je daarvan genieten, vind ik.
13: En is dat genieten nu alleen maar meer? Dat hoor je zo vaak van artiesten die het vroeger allemaal overkwam en die nu dan vooral lekker kunnen optreden en dus echt kunnen genieten.
14: Ja, maar ik genoot toen ook heel erg. Maar nu is... Ja, je bent 40 jaar ouder.
13: Het is, en wijzer.
14: En wijzer, ja, inderdaad. En je geniet nu op een andere manier. Maar ik ben ontzettend blij dat ik nog steeds hier mag staan, zeg maar. En nog muziek maken. En ik hoop zo nog even door te... Ik hoop dat ik op mijn 80ste, als ik dat haal natuurlijk, dat ik er nog sta.
13: Maar daar ben je nog heel ver van verwijderd, toch?
14: 8 jaar.
13: Oh, echt? Nog
14: maar. Heel fijn nog.
13: Wauw. Een volgepakt Tourcafé gaat nu luisteren naar Endless Road, The Time Bandits.
14: Ja, dames en heren, doe lekker mee. Doe waar je zin in hebt. Endless Road.

0: Time Bandits live vanuit het Tourcafé.
1: Mannen, Tourflits, Tourflits.
2: Ja, overzicht. Tourflits, Tourflits, Tourflits. De jingle, jingle van de Tourflits. Nou, laat maar gaan.
1: Joris.
2: Kom er maar in, Joris.
3: We knallen hem er gewoon in. De kopgroep bestaat nog steeds uit 8 man. Jurgensen, Pedersen, Arendsman, Engelhardt, Johannessen, Castrillo. Ja, ik ben er bijna. Grégoire en Bruijaar. Die laatste namen doen niet echt toe. En ze hebben 36 seconden op de groep met de bolletjestrui erin. Met Valentin Paratpentere, ook wel bekend als het slangenmens. Die zit dus er nog wel aan te komen. Daar is een enkeling blij mee. Ja. Anderen weer wat minder zijn daar blij mee. En er zit Carapaz daar en Healy. En die proberen nu toch nog wel naar voren te komen. Want het is nu de fase dat we bijna weer gaan klimmen. Er komt een beklimming aan van tweede categorie. De Côte Montaignard. 9,9 kilometer aan 5%. Zo'n dag is het ook van dat soort percentages. Daarna in de slotfase. Dan is er nog een klim van derde categorie en eentje van eerste. Het is niet al te stijl vandaag, maar het is natuurlijk slopend. Zeker gezien het tempo dat de mannen elkaar opleggen. Het is nog lang niet beslist met de voorsprong die de 9 mannen hebben. Het zijn er 8 trouwens, maar ja, ik hoor continu vreemd gereutel op mijn oor, waardoor ik een beetje van mijn apropos raak.
2: Geeft niks. Ik weet niet wat het is.
3: Misschien kan Harry Nack even kijken of er een storing is of zo. Maar ja. Dank u. Nee, dit is beter. Nou is het beter. Nu is het goed. Ja, dit is fijn. 40 seconden voor de groep met Arendsman en een val van Skarset. Dat is de Noorse kampioen. Sebastian, wat zie jij?
4: Achter die groep zitten wij nog met de motor. We hebben nog geen toestemming gekregen om het gas eens even vol open te gooien. En à la Marc Marquez naar voren te rijden naar die kopgroep toe. Want daarvoor zijn de verschillen nog ietsje te klein. En dus rijden wij nog achter het peloton. Dat wel op dit moment wat tijd verliest hoor. Want het verschil is al opgelopen naar 2 minuten. Maar er zijn nog heel veel renners die wel die gashandel hebben opengetrokken. En als een soort Eddy Lawson of Wayne Gardner of Randy Mamola op dit moment proberen om wel naar die koppositie toe te rijden. Althans, naar die kopgroep toe te rijden. Maar dat lukt voorlopig nog niet. En we zijn inmiddels begonnen aan die tweede klim van de dag. Die klim van tweede categorie, de Côte de Montaignard. We zijn nog zo'n 7 kilometer verwijderd van de top. Terwijl de Noorse kampioen Skarset nog altijd niet op de fiets terug zit, inderdaad. Maar nu is opgestapt. En hij krijgt een duwtje mee van iemand die hem nog eens even een zetje geeft. En dat zien jullie, want ik zie dat het rode lampje brandt op de cameramotor die daarbij zit. Fascinerend mooi uitzicht op het Vercors-massief aan de rechterkant, waar we er straks de eerste klim omhoog reden en daarna een gevaarlijke afdaling. En nu dus deze tweede klim. Peloton bevoorraad en daardoor verliest het meer terrein en snelheid. Goed nieuws voor de koplopers, onder wie Tijnen Arendsman.
0: Zeg, heren presentatoren.
2: Ja, en, we zitten ieder geval naar hetzelfde programma te kijken. Dat is fijn. Ja.
0: Wat zegt u? Nee, we hebben nog een belofte in te lossen. We hadden het straks al over de vaste onderdelen van 1985. Dat van Zing je liedje.
2: Ja, kun Zing je liedje, zelf, de groot. Weet je,
0: kun je dat zelf eigenlijk ook?
5: Ja, dat kunnen wij zelf ook.
2: Dat was met die van de Beatles. Hoe heet dat dan?
5: Yellow Submarine.
0: Zullen we moppie en dan pak ik hem daarna hier op in het Tourcafé?
5: Ja.
0: Met een vrijwilliger.
5: Moet ik hem even doen, Dick?
2: Ja, doe jij maar even. Maar jij bent de handig.
1: Eerst het refrein komt, denk ik.
6: Ja, we gaan. Op de Tour de France. Op de Tour de France. Op de Tour de France.
5: Vind ik dat geen op zijn bek. Tijmen Arendsman rijdt heel vaak lek.
0: Maar die had ik ook. Ik had Vingegaard. Ging onderuit, brak zijn sleutelbeen en zit nu thuis. Hier is Marianne
1: van der Poel. Klim niet.
0: Oh, wacht. Mijn fout. Oh, ja. Refrein.
6: Op de Tour de France. Op de Tour de France.
2: Goed dat we dit gerepeteerd hebben.
1: Klim niet zo snel. Maar zijn vadertje, die zegt van wel.
2: Maak het uit.
0: Applaus.
2: Ja, geweldig. Toch?
1: Heb je er nog een?
2: Zeker.
0: André?
2: Ja.
0: Heb je er ook één?
2: De grootste is van de tekst.
6: Zing je liedje.
2: Oh, daar gaan we alweer.
6: Door de Frans.
2: Ik heb geen tijd. Door
6: de Frans. Op de Tour de Frans.
2: Heb jij wat?
5: Nee, ik heb niet. Dus ik heb gewoon van de...
2: Ben Hino.
5: Ben je Hino?
0: Ben Hino.
2: Oh, die doet niet mee. En ze kennen er nog een paar.
0: Op z'n
2: en daar

0: Op de Tour de France.
1: Zit het uur er bijna op al?
2: Ja, dat mogen we hopen.
1: De tijd gaat wel heel hard, hè, zo.
2: Razend hard.
1: Hebben jullie nog wensen?
2: Hebben we echt wensen? Nou ja, de
3: bitterballen.
2: Ja, mijn grootste wens is eigenlijk misschien wel dat we dit eigenlijk niet hadden moeten doen.
1: En, natuurlijk wel. Ja, en meneer Hoek met zijn routeboek, is die nog verschenen ergens?
2: Routeboek, heb jij routeboek? Heb je aan de lijn routeboek?
3: Nee.
2: Nou, dat bedoel ik. Nee. Dan is hij er niet meer. Die man routeboek die is niet meer in het instrument.
3: Heb je nog wat? Vraag ik aan de techniek.
2: Toch was het niet.
1: Toerflitsen nog dan?
2: Is er nog een toerflits? Hebben we nog een toerflits? Ja, toerflits.
1: De koers wacht niet, hè?
2: Nee, maar er is er nog nieuws bij de toerflits.
3: Ja, zal ik dat vragen?
2: Ja, vraag jij eens wat de nieuws is.
3: Sebastiaan Timmerman, waarom hoeven die renners nooit hun hand uit te steken als ze de bocht omgaan?
4: Omdat het parcours helemaal is afgesloten en alle renners allemaal dezelfde kant op gaan. En ze hebben ook een hele mooie fietscomputer tegenwoordig. En daar zien ze helemaal de route op uitgetekend. En als iedereen daar een beetje op let, gaan ze ook allemaal, als het goed is, de andere kant op. Het peloton houdt halt. En dat is goed nieuws voor de groep met Tijmen Arendsman. Maar er rijden heel veel renners nog tussen hen en het peloton.
1: Het was voor Sebastiaan dit uur heel moeilijk zich te concentreren, want hij is voorzitter van de afdeling van Duin Fanclub. Dames en heren, mag ik het horen voor André van Duin en Ferry de Groot.
2: Nou, graag gedaan.
1: Tot zo.
2: Nou, highlight. Hè? Highlight.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl. Ster.
6: Soedal, de bouwverslinger.
7: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
8: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Iedere klus weer.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Autotaalglas zit echt overal.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
16: Van de Laar van Efferen Studios.
17: Check vandelaarvaneffen.nl.
16: Van de Laar van Efferen Studios.
18: NPO Radio 1. 3 uur.
1: Ja, dat was Andere Tijden Tour. Terug naar de onze. We duiken verder in de etappe van vandaag. Een eerste van een spectaculair drieluik met de komende 2 dagen de finish op de Alpe d'Huez. We gaan naar het NOS-journaal. Dorien Bouwman.
19: 4 mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009... zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat er in de zaak over de dood van de Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. 6 jaar geleden was het viertal ook al vrijgesproken, maar justitie tekende beroep aan. Het slachtoffer en de verdachte zaten in de zware criminaliteit en hadden identieke rugtatoeages, waardoor de 4 bekend kwamen te staan als de tattoo-killers. Het OM had aanvankelijk levenslang geëist, maar de rechter heeft de 4 dus vrijgesproken. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. In Nederland nam vooral de verkoop van plug-in hybride auto's toe. Die hebben een stekker en kunnen langere stukken volledig elektrisch rijden. Daarvan werden er het afgelopen jaar bijna 42.000 verkocht. De politie heeft een wel heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde of in opdracht van iemand anders. In de omgeving van de Franse stad Bordeaux zijn zo'n 12.000 mensen geëvacueerd. Onder meer de toeristen op 6 campings. In het gebied woedt een natuurbrand. Het vuur beslaat inmiddels zo'n 2000 hectare. Honderden brandweermensen proberen het te blussen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen zorginstelling Vivor wegens dood door schuld. Een psychiatrisch patiënt van de kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Hij werd gisteren veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS, maar volgens haar echtgenoot had de dader nooit naar buiten gemogen. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Deze verslaggever van Omroep Zeeland legt uit waarom er extra geld nodig is. Er was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten.
20: Ja, er werd eerst al ingezet op die extra bussen en die extra afvaarten. Maar de gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Dus ja, meer maatregelen is meer geld en daarom worden er extra pendelbussen ingezet. Het wordt opgeschaald en in eerste instantie ja, werd misschien wel te laag ingezet, maar dat is nu dus bijgeschaafd.
19: Ja, 22 miljoen gaat het dus kosten. Het weer dan nog. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft zo goed als droog en het wordt 19 tot 23 graden. Ook vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later weer meer zon en iets warmer dan vandaag.
1: Hoe druk is het op de weg, Rijn Boutmans?
21: Nou, het begint langzaamaan drukker te worden, onder andere door grenscontroles en wegwerkzaamheden. En het verkeer rijdt om die laatste reden de file in op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn aan de weg bezig bij de Moerdijkbrug en daarom doe je er 15 minuten langer over. Een file door die werkzaamheden, dat is de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. 2 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A50 richting Arnhem, daar zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn. 6 kilometer en ook hier een kwartier vertraging. Tot slot de N325 richting Nijmegen. Het is erg druk bij Nijmegen door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Je doet hier 50 minuten langer over. Tot zo.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Ook een opvallende

0: strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Sudo, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Sudo, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Het drieluik in de Alpen is losgebarsten met vandaag een behoorlijk zware rit. Maar dat lijkt dan wel nog de makkelijkste van de drie. Kan je nagaan, Joris?
8: Oh, zeker dat dit de makkelijkste is. Morgen en overmorgen Alpe d'Huez en allemaal meer Alpenvuurwerk voor de wielen voor de mannen. Nu rijden er 42 voor het peloton uit. De eerste 14 daarvan hebben 1 minuut 15 op de 28 daarachter. Twee kopgroepen dus, met in de eerste kopgroep Tijmen Arendsman met Pedersen en Jurgensen. De groep met Carapaz en Parapentre is daarbij gekomen. Dus er rijden nu 14 man in de aanval, 91 kilometer nog. En de tweede groep met Healy erbij en Simmons zit op 1 minuut 12 van de 14 koplopers.
7: Wat het straks ook wordt, zo dadelijk kunnen we genieten van een triomf van Tijmen Arendsman. Want die kwam gisteren uit onze grabbelton. Een verse herinnering met een gouden glans in de historie van de Tour.
9: Is vallen.
10: Is weer opstaan.
9: Schelden.
10: Is lachen.
9: Huilen.
10: Afstappen.

0: Livin' La Vida Loca, dat was Ricky Martin.
1: Radio Tour de France. Tour Flits.
0: Joris, laatste stand van zaken. 1 minuut 16 voor de 14 koplopers. En dat is 1 minuut 16 op een tweede groep. Die is heel groot. 28 man met daarin nog veel meer IF. Op dit moment zit Carapaz dan ook te bellen met de ploeg. Carapaz zit in de kopgroep. Hij is de enige afgevaardigde van IF bij de 14 koplopers. En hij overlegt. Komen we maatjes dichterbij. Baudin zit daar en Healy. En er zit er nog eentje bij. Grote groep, maar die zit op 1 minuut 15. 88 kilometer koers nog voor de wielen. De 14 vooraan. Daar zitten wat koppeltjes. Arendsman heeft... En dat is lekker. Bernal bij zich. Bernal heeft een goede oversteek gemaakt. Op het juiste moment van groep naar groep gesprongen. Pedersen heeft nu Vacek bij zich. Mauro Schmid, pas op hè. Onderschat die man niet. Die heeft al een rit gewonnen. Die zit hier met Engelhardt. En dan zijn er ook Valentin Paratpeintre, de bolletjestruidrager. Hij heeft nu 61 punten. Dat zijn er 9 minder in het bergklassement dan Pogacar. En Carapaz, die sprint telkens mee. Waarom doet hij dat eigenlijk? Die staat nu op 51 punten, 10 seconden. 10 punten achter de tweede plaats. Maar ik denk dat Carapaz er verstandiger aan zou doen om zich hier vandaag nou eens volledig op de ritzegen te richten. Jurgensen is er, goede klant van Visma Leasebike, dat zich sinds het wegvallen van Vingegaard een paar dagen geleden volledig op de ritzegens kan richten. En dan is er ook Grégoire. Die maakte eerder die Franse kampioen een mooie oversteek. Die heeft hem denk ik veel energie gekost. En om het compleet te maken zien we dan ook nog Breuillard in de kopgroep. En Tobias Johannessen, dat is er ook één die je niet zou moeten onderschatten. Laten we dat maar niet doen. Ten slotte is er nog een duootje. Castrillo en Raúl García Piana. Ook Castrillo kan zo'n klus als die van vandaag wel aan. 88 kilometer nog. 1 minuut 15 op de tweede groep. Daar zit ook Simmons natuurlijk in. En het volgende dat op het parcours staat te gebeuren is een klim van derde categorie. Die zit een beetje in het niemandsland. Dan komt de tussensprint. En daarvoor, Sebastiaan, is die Mats Pedersen natuurlijk weer vreselijk hard aan het fietsen vandaag.
2: Absoluut, want gisteren had hij toch wel eventjes een probleem door die ritzegen van Jasper Philipsen. En die kwam daardoor terug tot op 7 punten van Pedersen in dat puntenklassement. Dus ja, alle hens dan aan dek. En dit is natuurlijk een mooie gelegenheid voor Pedersen om weer uit te lopen op Philipsen. Die ergens achter ons rijdt in dat achterveld. Vroeg gelost werd, niet als eerste trouwens, in deze ook weer snel verlopen etappe tot nu toe. Dus straks na 2 koersuren, 44,4 gemiddeld. Hetzelfde gemiddelde trouwens als waarmee we tot nu toe de Ronde van Frankrijk, tot vandaag moet ik zeggen, de Ronde van Frankrijk hebben afgelegd. We mochten de oversteek maken vannacht er de tweede groep vandaan waar het Frigo was die het tempo aanvoerde. Die zit daar met zijn ploeggenoot George Bennett, de kampioen van Nieuw-Zeeland. Tratnik zit trouwens daar niet meer bij in die tweede groep. Die werd gelost net na de top van de tweede beklimming. En ja, er was maar een heel kort stukje afdaling. En nu rijden we alweer op het Matthijsienplateau. En het blijft eigenlijk voorlopig oplopen op weg richting de route Napoleon. Waar we dadelijk ook kilometers lang overheen gaan rijden. In deze fascinerend mooie omgeving. Wat is dit gedeelte van de Alpen? Toch heel mooi. Zeker op een zonnige en stralende dag als vandaag. Onbewolkt is het. Het is 29 graden. De wind die er waait eigenlijk al het grootste deel van de dag in de rug van de renners. Dus dat maakt het wellicht wel extra aangenaam. Tijmen Arendsman zit dus mee in de kopgroep waar wij op dit moment achter zitten. En met Bernal heeft hij nog een ploeggenoot. Druk wordt er bevoorraad op dit moment. En er is het ook wel zo'n fase voor. Tussenfase in de etappe. 87 kilometer zijn er nog te rijden.
3: Wat is die fiets?
0: De hoogste tijd voor het antwoord op de dagelijkse prangende vraag, terwijl we aan een lekker bakkie pleur zitten. De vraag, welle velo, waar is die fiets? Jan Kees, waar ben je nou toch?
4: Weer ergens halverwege de route in het plaatsje La Mure. En dat is de plek waar Thierry Bourguignon geboren is. Legendarische wielrenner uit de jaren 80 en 90.
5: Bourguignon, revient dans la descente.
4: Al zal je hem niet kennen van zijn erelijst, want verder dan de 25e plaats in de Tour kwam hij niet. Maar misschien ken je hem nog wel vanwege zijn grappen en grollen. Want Bourguignon, dat was die lolbroek van het peloton. Altijd bezig met grappen uithalen.
5: Thierry Bourguignon de la formation Toshiba. pas.
4: Maar ja, dat was toen. Ik vraag me af of er nog steeds dat soort figuren te vinden zijn in het peloton. Wie zijn nu de grappenmakers? Ik vroeg het aan Julius van den Berg.
6: Ja, echte grappenmakers. Ja, zelf maak je af en toe wel eens een grapje met je teammaten. Maar echt,
4: Wat doe je dan?
6: Wat ik een aantal keer heb gedaan is als je een banaan hebt gegeten, dan klop je iemand op de rug en dan leg je hem op zijn rug. En met een beetje geluk blijft hij 5 tot 10 minuten liggen.
4: Blijkbaar is ook Daan Holen van dit soort humor, want dat verklapt in ieder geval zijn ploeggenoot Kees Bol.
7: Ja, net op het podium bijvoorbeeld ook weer, daar staan we daar te wachten. En dan tikt hij Nico aan naast zich en doet hij zo van kusje op de wang voor de grap, weet je wel. Dus ja, gewoon onzin de hele dag.
4: De hele dag door onzin. Word je er ook wel eens gek van?
7: Nee, ik doe er graag aan mee.
4: Best wat lolbroeken dus. Maar wie is nou de grootste grappenmaker? Mike Teunissen wil wel iemand nomineren.
6: Ik zou Pascal Henkel proberen, ja.
4: Want, waarom?
6: Nou ja, dat kan nooit normaal. Nee, maar dat zit natuurlijk in heel veel simpele dingen, weet je wel. Even iemand aantikken aan de andere kant van de schouder. Of gewoon even een paar slechte grappen. Dat soort dingen. Daar kan je Pascal wel voor vragen. Dus dan zou ik Pascal spelen, ja.
7: Ja, zou kunnen. Ik hou wel van een lolletje.
4: En wat doe je dan?
7: Ja, nu minder dan vroeger. Vroeger kon je een beetje ouwe hoeren met alle Nederlanders. Maar nu is het tegenwoordig gewoon in de lijn en proberen zoveel mogelijk te rusten.
4: Hoe kan dat? Oh, vanwege dat hoge niveau dus. Geen moment rust eigenlijk.
7: Ja, ja, exact. Met geen moment rustig en aangenaam.
4: Ja, dat blijkt wel een puntje. Zo hoorde ik ook van Jasper Stuyven toen ik hem naar de clowns van het peloton vroeg.
8: Ja, in welke context?
4: Nou ja, ik kan me van vroeger herinneren dat er nog wel eens grappen werden gemaakt op rustige dagen in het peloton. Gebeurt dat nog?
8: Als ik uw vraag nog eens stelt, rustige dagen, hebben we die nog?
4: Kijk, we hebben daar het antwoord.
8: Nee, ik heel weinig, heel weinig.
4: Toch nog even proberen, de ouderwetse schoenenwissel bij ploeggenoten. Kan dat dan nog, Mike Teunissen?
6: Nou, weet je wat het dan is? Dan trek je allemaal schoenen aan. Dan krijg je hier sponsor, die wordt dan boos, die zegt, je hebt de verkeerde schoenen aan. Dus weet je wel, dat is het belangrijke.
4: Het kan niet meer.
6: Dat soort dingen komen er nu in één keer bij kijken. Dat is natuurlijk vroeger wel heel wat minder. En nu, voor je het weet, staat er weer een fotootje op Instagram. En dan kan je het weer uit gaan leggen.
4: Ja, oké. Okay. Nou, even achter op de motor springen dan. Dat is een van die grappen van Bourguignon. Achter op de motor bij de cameraman. Maar Rick Pluimers ziet ook dat tegenwoordig niet meer gebeuren.
9: Ik denk niet dat dat nu nog mag. Ik denk dat we dan direct uit koers gezet worden. Ik denk dat
4: die regels iedere keer, hè?
9: Ja, het wordt steeds strenger allemaal. Hè. Dat is jammer. Want anders, die beelden, dat is altijd wel leuk om te zien. Maar ik denk niet dat dat tegenwoordig nog kan, helaas.
10: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
11: De volgende song van onze tourartiest was een hit in Australië en stond op 1 in Nieuw-Zeeland, om maar een paar landen te noemen. I'm Only Shooting Love uit 1983, live hier in het Tourcafé. The Time Bandits.

0: grappenmaker, waar het item van Jan Kees van de Kun de net over ging. En we tenderen door dat dorpje heen, Scherpenbocht naar links. En dan nu over een mooie brede weg dat dorpje ook weer uit in dalende lijn. Met een fascinerend mooi uitzicht over de Alpen. Waar we dus de rest van de middag en vooral morgen en overmorgen in gaan doorbrengen. Ja, die tweede groep geloofde dus nog wel degelijk in. Geen Nederlander in die groep, wel Warren Barguil, die er nog altijd bij zit namens de tweede Nederlandse ploeg Picnic Post NL. Guillaume Martin is een bekende naam in deze groep. Dus even kijken hoor, Isaac Gieren, voormalig etappenwinnaar uit het verleden, bezig aan zijn laatste seizoen. George Bennett dus, ook in deze tweede groep aanwezig, net als O'Connor en Matthews. En dat zijn weer renners die zich dan kunnen sparen. Die hoeven niet mee te werken, want die hebben Engelhardt en Schmid in dat eerste, of in die eerste kopgroep zitten. Nou, uitrijden, Lamuur, snelheid weer omhoog, boven de 60 per uur. Ja, 45 seconden, dan weer 50. Het blijft speelbaar, Joris, voor deze groep.
1: Ja, het is onduidelijk hoe nu de situatie is. In de kopgroep maakt Pedersen vaart en laat ook met Theo Jurgensen zien dat hij niet zit te wachten op het aansluiten van die 28 man daarachter. En die Frigo, die is dus aan het werk voor George Bennett, voor de Nieuw-Zeelander. Die heeft kennelijk zijn zinnen gezet op de slotfase van deze rit. Probeert nu erbij te komen met de 3 ploeggenoten van Carapaz. Dat is ook belangrijk voor de dynamiek van de rit. Baudin, Healy en Valgren zitten in de tweede groep en willen dolgraag naar Carapaz toe. Want Carapaz zit geïsoleerd in de kopgroep. In tegenstelling tot Arendsman. Die heeft dus Bernal bij zich. Pedersen gaat vergezeld van Vacek. Schmid en Engelhardt zijn een gevaarlijk koppel. Castrillo en Garcia Pierna ook. Valentin Parapente in zijn eentje. Maar die heeft wat ploeggenoten die er misschien bij komen. Carapaz, Jurgensen, Gregoire, Breuillard en Tobias Johannes. Dat zijn de 14 aanvallers die nu volgens de jury toch weer 4,55 seconden voorsprong hebben. Dus er is een niet al te groot gat, maar het is de vraag, gaat dat gedicht worden? Wie gaat dat dichten? Zeker als het vooraan een beetje gaat stokken. En dat lijkt er niet op, hoewel ze nu wel lekker met z'n allen aan het dalen zijn, richting de volgende klim. Dat is de Côte des Terrasses van 3,3 kilometer aan dik 6,5%. Dat is toch wel even een kolletje van derde categorie om niet echt te onderschatten. En dan in de slotfase komt er nog één. En dan is het klimmen vanaf de klim van derde categorie, als ze die in de slotfase hebben gehad, naar Auxerre-Merlet. 7 kilometer, maar het loopt veel langer omhoog hoor. Aan bijna 7%. Dat is het toetje van deze etappe. Daar gaat het beslist worden. En nu nog steeds de fascinerende strijd tussen de 14 koplopers en de 28 daarachter. Het gat nu op dik 75 kilometer van de finish. En met nog 3 kilometer klimmen op het bergje van derde categorie. Voor de boeg 52 seconden.
2: Radio Tour, Grand Bolton.
3: Het goudmijntje noemen we hem inmiddels, de Grabbelton. Hij puilt uit met alles dat jullie nog eens willen terughoren uit het verleden, of soms ook uit het recente verleden. Daarover zometeen meer, want wat komt er zoal nog binnen, Guilaine?
4: Nou, als we even wat dieper de historie juist induiken, een stuk uit het commentaar van Rick de Sadeleer. Dat was de favoriete commentator van Henk en Corrie.
3: Die ken ik vooral van het WK van 1986. Maar dat was dus voetbal. Maar hij deed veel meer.
4: Hij kon het allebei.
3: Hij kon alles.
4: Ja, dat is mooi. Dan heb ik hier ook nog de val van Joop Zoetemelk in de Tour van 80.
3: Door legendarisch.
4: Peter Kastelein en Gerard Peters. Dus Peter en Peters. Ja. En de kus voor de winnaar van de Tourquiz met en door Cindy Pietersen. Die wilde Linda nog wel eens terug horen. Een paar jaar geleden.
3: Die zit ongetwijfeld ook nog wel ergens in het archief als hij de ton uitkomt. Gisteren kwam uit die ton de inzending van Jelle Engeltjes. Hij schreef op Tijmen Arendsman een jaar geleden. Dat was ook de eerste uitzending van het Tourcafé, schrijft hij erbij. En ik was erbij, schrijft Jelle. En dus gaan we niet zo ver terug naar zaterdag 19 juli 2025. De wereld weet nog niet zoveel over Tijmen Arendsman. Maar dat verandert snel als hij aan een lang avontuur begint. Via de Tourmalet, de Col d'Aspin en de Col de Pegisourde.
1: Tijmen Arendsman die in zijn eentje is weggereden. In één keer pas boem vertrokken. In 2 demarages pakt hij in zijn eentje de leiding op de Pegisourde. Arendsman heeft nu een flinke voorsprong op de mannen die hij achtergelaten heeft. En die kijken en die proberen en die willen, maar dat lukt ze niet.
3: Arendsman los van iedereen gaat hij de slotklim op naar Luchon Superbarrière. Het pelotonnetje onder leiding van Pogacar komt dan op gang. En Arendsman zit in het gekkenhuis vol met wielerfans. Met Sebas op de motor de vlak achter.
0: Iedereen wil een glimp opvangen van Tijmen Arendsman. Die nu weer tussen meer publiek doorrijdt. Hier is het weer drukker dan in de afgelopen minuten. Hier hebben weer meer mensen zich verzameld om te kijken naar de ronde van Frankrijk. En ik kan hem nu in zijn gezicht kijken, want er gaat een bocht door naar rechts. Ja, en dat is nog echt gewoon een hele super geconcentreerde, een stalen blik bij de man uit Delft, bij Everdingen. De man die leerde fietsen in de polders en die nu in de Pyreneeën misschien wel onderweg is naar iets heel moois. Naar de mooiste overwinning in zijn loopbaan. Maar ja, die verschillen, Joris. Wat is het met het peloton?
1: Ja, 2,51, 2,52, het stagneert een beetje.
3: Ja, die voorsprong is nog behoorlijk. Maar als dan Vingegaard en Pogacar elkaar proberen af te rijden, dan wordt het nagelbijten.
1: Pogacar verroert geen vin. Die zit te chillen met zijn billen in het wiel van Vingegaard. Die doet niks. Vingegaard doet hier al het werk. Alsof Pogacar zegt, ja, jij wilde demareren. Ik had vandaag hebben gezien. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt Pogacar. Op het moment dat Gal gaat worden teruggepakt. De nummer 2 in de wedstrijd is Pogacar aan het versnellen. Op het moment dat je denkt, hij doet niks. Hij ligt op het strand, Pogacar. Pakt hij toch zijn spullen en vertrekt hij. En ja, er zit eigenlijk nog maar één man op zijn wiel. Dat is Vingegaard. Situatie. Voorop Arendsman, die moet 2400 meter nog. En een drietal, Gal, Pogacar en Vingegaard na een versnelling op 1 minuut 40.
3: Ja, daar knabbelen ze nog 10 seconden vanaf. En Arendsman komt dan binnen de hekken van de laatste 2 kilometer. 2 steile kilometers van de buitencategorie.
1: Arendsman voelt zich heerlijk in zijn element. De meeste pijn is geleden. Hij komt nu langzaam maar zeker in het goede gevoel van de euforie terecht, Tijmen Arendsman. De 2 daarachter, even kijken hoe dat gaat. Nou, dat gaat lekker. Die zijn heerlijk een beetje aan het uittrappen. Vingegaard en Pogacar, ze gaan vooruit, maar niet keihard. Arendsman wel met af en toe een knik in dat lichaam. Even een zwalking van pijn. Nummer 62, daar is het rode driehoekje boven. Over de weg, Arendsman staat op de pedalen, helemaal langs het bord, daar onderdoor nog 1 kilometer, jongen. Ontzettend kansrijke situatie, heeft een vaste camera om te pakken. Staat hij daar op zijn fietsje, zijn stuur heeft hij nog even stevig vast. Ja man, het is gelukt, het gaat lukken. Pogacar en Vingegaard gaan er niet bij komen, die staan bijna stil, tenminste voor hun doen. Zij kunnen veel harder, maar ze doen het nu niet, het hoeft niet. En dan verderop zijn er Gal en ook Lipovic en die zitten veel verder naar achteren. Dat zijn allemaal kleine verhalen op een dag van een grandioos verhaal van Tijmen Arendsman. Nou man, trap hem naar huis. Breng hem naar de finish. Hij heeft het voor elkaar gekregen voor een ploeg die ontzettend slecht en teleurstellend tot nu toe bezig is in deze wedstrijd. Hij moet nog een paar honderd meter. Heel veel is het niet meer. Er staan ontzettend veel mensen. 50 meter nu nog. Arendsman, je hebt hem. Het gaat hem lukken. Tweede Nederlandse etappezege in de Ronde van Frankrijk van 2025. Van der Poel won rit 2. En Tijmen Arendsman schrijft etappe 14 op zijn naam. Grote klasse. Perfecte timing, Arendsman.
3: Tijmen Arendsman wordt de Nederlandse renner van de Tour de France van 2025. Want een weekje later flikt hij het nog een keer en een nieuwe toerheld is daarmee geboren. Ook dat komt dus uit de grabbelton, Guilaine. Iets van vrij recent. En wat komt er dan voor morgen?
4: Nou, dan gaan we eens aan vragen aan de jarige Job. U bent 85 geworden vandaag.
5: 85 vandaag.
4: Ja. Gefeliciteerd. Dat als eerst. Ja, zeker. Als cadeautje. Misschien even de hand in de grabbelton om te kijken wat er morgen uitkomt.
5: Nou, we gaan kijken.
4: Ja, doe maar.
5: Ik zal kijken of het wat leuks is.
4: Dat hoop ik. Eigenlijk zitten er alleen maar leuke
5: vrij, hoor.
4: Ja, het zijn echt wel goed opgevouwen propjes, hè? Wat staat erop?
5: Mijn suggestie voor Radio Tour, grabbelton. Nou, ik op de berg.
4: Ja, zal ik een beetje helpen met het handschrift? Ja, ja. En die vlek. Op de berg gaat zijn ketting eraf en komt daardoor, rijd door.
5: Nou, die heb gelijk.
4: Ja. Dat doen we morgen.
3: Dat gaan we morgen
4: en een
3: eens even
4: mooie verjaardag
3: horen.
4: Nog.
3: Of die gelijk had.
5: Dank u wel.
3: Het is 4:30 geweest.
6: NPO Radio 1.
3: Dorien Bouwman.
7: In de haven van Amsterdam is gistermiddag 800 kilo cocaïne onderschept. En er zijn 5 mannen aangehouden. De recherche in Den Haag kreeg lucht van het naderende transport. De 5 mannen zaten op het haventerrein te wachten in een busje. Er zijn dit jaar minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. 4 mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009 zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Vanwege hun identieke tatoeage stonden ze bekend als de Tattoo Killers. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat er in de zaak over de dood van de Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. 6 jaar geleden was het viertal ook al vrijgesproken. En de Noorse Voetbalbond dient een formele klacht in bij de FIFA over het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun. Tijdens het WK voetbal mocht hij na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump toch spelen in de 8e finale. De Noorse Bond vindt dat dit soort bemoeienis van buitenaf de hele sport in gevaar brengt.
3: Even naar de ANWB, Rijnbaard Mans.
8: Er staat nu 110 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. Het verkeer kan het beste omrijden via de A13. Daar.
3: Op weg naar een toch behoorlijke slotklim is er weer bijna een bergje geslecht, Joris.
9: Ja, ze zijn bijna boven. Nu gaan ze sprinten. Leuk om even mee te pikken. Die strijd voorlopig om de tweede plaats in het bergklassement. Want Pogacar staat ook daarin aan de leiding met 70 punten. En op het klimmetje van derde categorie, ook daar is Valentin Paret-Penter vandaag de eerste en de snelste. Hij verslaat Carapaz. Dat zijn 2 puntjes voor Paret-Penter. Die gaat nu naar 63. En Carapaz staat nu met 1 puntje erbij op 52. Dat zijn de nummers 2 en 3 in het bergklassement. Paret-Penter rijdt in de bolletjestrui. Maar Pogacar is natuurlijk de baas in dat klassement. Dus Paret-Penter zal vandaag nog veel meer moeten pakken. En dat, ja, vooral op je slotklimmen. Daar liggen nog 10 punten voor hem. En dan wint hij ook de etappe als hij dat doet. Maar dat is niet zomaar gezegd. Want we hebben dus 14 koplopers. Die 2 heb ik u net genoemd. Jurgensen is erbij. Anesman, Pedersen, Schmid. En nog een paar anderen. En dan komt er een tweede groep aan. Een 28-man sterke groep. Met Healy, Simmons, Matthews, Hirschi, Armirai, Rubio. En ook Baudin zit daarbij. En die gaan echt in de buurt komen nu. Want die hebben een aardige versnelling erin gegooid. Hoewel Armirai er nu een beetje af is, maar dat is op de klim gebeurd. Ze zijn nu zo'n beetje allemaal boven. En die groep met Simmons erin, laten we hem zo even omschrijven, staat op het punt om te gaan aansluiten zometeen bij de 14 vooraan. En dan zouden we ineens 42 koplopers hebben. Sebastian.
0: Achter die groep, die tweede groep, die inderdaad dichter en dichterbij komt. En waar net voor de top Bruno Armirai uit werd gelost. Net als Xandro Meurissen. En die proberen nu nog terug te keren over deze brede weg met de wind. Op dit moment vanaf de kant, vanaf de rechterkant. Maar de weg draait op dat moment een beetje. Waardoor de wind weer wat meer in de rug komt. Ook Barguil is eraf, Hausen is eraf en Frigo is eraf. Dat had ik wel verwacht, want die heeft zich echt helemaal leeggereden voor zijn ploeggenoten, de Nieuw-Zeelandse kampioen George Bennett.

0: I'm only shooting love. Time Bandits. Sebas, waar ben je? Wat zie je?
1: Wij staan stil en gaan nu weer rijden. Want ja, wij moesten achter die koplopers vandaan. De groep met Jurgensen en met Arendsman en Bernal. Omdat die tweede groep op dit moment toch wel weer wat dichterbij begint te komen. Onder aanvoering trouwens van Marco Frigo. Die daar het tempo aanvoerde. Damiano Caruso zat daar in zijn wiel. En die beginnen dus wat dichterbij te komen. Verschil teruggelopen naar 45 seconden volgens de koers. Radio. En dat betekent dat de ploegleiders er tussenuit moeten. En dat is vervelend voor de koplopers, want dan ja, kun je niet meer bij je ploegleider terecht voor wat bevoorrading. En dus de pers die volgt op bijvoorbeeld een motor zoals wij, dat ook doen. We rijden nu door Lamure heen, dat dorpje waar Thierry Bourguignon dus vandaan kwam. De

0: We zitten uitstekend in de Bandits dit uur. Dit was Clean Bandit met Rather Be.
1: Jouw eigen tourquiz.
0: Er zijn heel wat Nederlandse ploegen die onder verschillende namen hebben meegedaan aan de Tour de France. Van Televizier en TI Rally via PDM en TVM naar Jumbo-Visma. In jouw eigen tourquiz staat vandaag zo'n Nederlandse ploeg centraal. Skill Shimano en dan nog specifieker in de Tour van 2009. Frank Loonstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hier rijst dan natuurlijk meteen de vraag: hoe kom jij toch aan dit specifieke specialisme?
2: Ik wil niet zeggen dat het per se mijn specialisme is. Ik vond het vooral een leuke ploeg. Ik was in 2009 net afgestudeerd van de HAVO. Had toen alle tijd de hele zomer om de Tour van A tot Z te volgen. En dit was gewoon een leuke kleine Nederlandse ploeg naast de grote Rabobank ploeg. Ze reden lekker aanvallend en vandaar dat ik eigenlijk sympathie voor de ploeg toen heb gekregen.
0: Ben je zo iemand die in sport dan vaak sympathie heeft voor, laten we zeggen, de underdog?
2: Vaak wel.
0: Ja. Nou, eens kijken of je het allemaal hebt onthouden uit 2009. We gaan met jou de cols beklimmen van de vierde tot en met de buitencategorie. Je krijgt sowieso de Tourflitstas en die gaan we rijkelijk vullen als je heel ver komt. Zet hem op, Frank, daar gaan we. In de vierde categorie. We beginnen met een fragment. Luister.
3: Zend jij zo de meter aan.
4: Die wow is hier zo hoog.
5: Gelukkig gingen ze pissen en kon ik weer terugkomen.
4: Karakter. Ja, die kop die zei godverdomme, je gaat naar die finish toe. In het begin had ik echt de koppakking eronderuit liggen. Nou, toen hij er weer onder geschroefd was, toen ben ik weer gaan rijden.
0: Kenny van Hummel, dat is niet het antwoord, was een verdienstelijke renner van de ploeg. Maar de Franse sportkrant L'Équipe gaf hem een toch best wel vervelende titel of kwalificatie mee. Tot wat werd hij uitgeroepen, Kenny van Hummel?
2: De slechtste klimmer aller tijden.
0: Ja, dat klopt. De slechtste klimmer ooit in de Tour de France.
2: Was het niet helemaal terecht?
0: Nee, hè? Dat vond hij zelf overigens ook niet en dat vinden wij ook niet. Het is nu een antwoord op een quizvraag, maar of het de waarheid is, dat is weer een hele andere discussie. Hier gaan we naar de derde categorie. Als je specifiek 2009 kiest, dan moet je deze ook weten. Er reed dat jaar een Japanse renner in die ploeg in de Tour van 2009. Hoe heet hij?
2: Dat is Beppu, in ieder geval zijn achternaam.
0: Beppu is goed. Fumiyuki, zijn voornaam. Tweede categorie. Een ploeg kan niet zonder ploegleider. Wie was dat in 2009? Denk niet te moeilijk. Hij begon in 2008 bij de ploeg en is de huidige CEO van de Picnic Post NL ploeg.
2: Ik dacht Rudy Kemna.
0: Je mag nog één keer nadenken.
2: Dan zeg ik Iwan Spekenbrink.
0: Iwan Spekenbrink is goed. We gaan over de eerste categorie in de ploegentijdrit van 2009. Finish de Skill Shimano als laatste. Luister mee.
6: Ja, en ook schade voor de ploeg van Skill Shimano. Want die zijn verloren, hebben we onderweg gehoord. Onderweg hard ten val gekomen naar het ziekenhuis afgevoerd. En dat is dan bijzonder jammer. Skill in ieder geval binnen met een tijd. Ja, de slechtste tijd tot nu toe van alle ploegen.
0: Mede door een valpartij van welke renner die daarbij een arm brak en moest opgeven, gebeurde dit?
2: Piet Royakkers.
0: Piet Royakkers is ook goed. Zie je wel, je weet het allemaal wel. We gaan over de buitencategorie. En als dat lukt, heb je het hele prijzenpakket binnen. Skill Shimano was toen nog niet bepaald een ploeg die veel won. Dat kwam later met bijvoorbeeld Marcel Kittel, John Degenkolb en natuurlijk Tom Dumoulin. Maar welke prijs kregen zowel Thierry Huppon als, daar is hij weer, Fumiyuki Beppu in die Tour van 2009?
2: De prijs voor de meest aanvallende renner van een etappe.
0: Dat is goed. Frank Loonstra, jij vult de Tourflitstas helemaal tot aan de NOC Tour. Dus ook met het NOS Wielershirt 2026. En je krijgt van ons eeuwige roem in jouw categorie Skill Shimano in de Tour van 2009. En dank je wel voor deze originele categorie. En gefeliciteerd.
2: Yes, ook bedankt. Fijne
1: jouw eigen tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Dichter en dichter richting een finale. Nou, dat duurt toch wel heel eventjes. Hoe staat het er inmiddels voor, Sebas?
3: Ja, die tweede groep die valt helemaal uiteen op dit moment. Hirschi, Simmons, Baudet, Healy, Valgreen. Dat zijn renners die proberen weg te rijden. En toch weer die sprong te maken naar de kopgroep. Ze hingen er straks op 20 seconden. Op 20 seconden van de groep met Arendsman en Pedersen. En toen ging de weg weer wat omhoog. En stokte die achtervolging weer. En werd het weer hommeles in die tweede groep. Werd er vooral naar elkaar gekeken en gediscussieerd. Armgebaren, u kent het allemaal wel. En daarna viel het dus weer stil en liepen die koplopers weer uit. Na 50 à 55 seconden. Meurissen er straks af, daarna teruggekeerd. Nu opnieuw eraf, dat is niet zo gek natuurlijk. Hetzelfde geldt voor Armirai. Die rijdt daar inmiddels ook achter dat groepje met Simmons. En dat drietal van IF die daar in de verte aan de horizon beginnen te verdwijnen. Ook Jon Izagirre met de mond wagenwijd open moet de strijd staken op een gedeelte waar de hitte weer voelbaar optrekt vanuit het asfalt naar boven. 30 graden is het vandaag. Wind hier vanaf de rechterzijkant op de route Napoleon onderweg richting het plaatsje Korps, waar dadelijk over ruim 8 kilometer de tussensprint wacht voor Mats Pedersen. Nou, er komen wat renners weer terug aansluiten bij dat groepje met Simmons, Baudet, Healy en Valgreen. Dat lukt Armirai met zijn nummer 13 omgedraaid als altijd. Op dit moment niet. Hij hangt weer tussen de wagens. Ja, hier is het ruzie, is het oneenigheid. Ik neem aan, Joris, dat die samenwerking bij die koplopers een stuk beter is.
8: Ja, dat motortje dat snort op heel gezonde wijze hoor bij de kopgroep. Dat draait lekker daarvoor aan, die 14 man met Arendsman erbij. Ze zijn een beetje aan het drinken. Hier en daar wordt een bidon uitgewisseld. Ze zorgen goed voor elkaar. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben. Mats Pedersen weet waarmee hij bezig is. Die gaat zometeen de tussensprint winnen over iets meer dan 7 kilometer is dat. Winnen, ja, hij gaat daar als eerste over de streep komen. En dan 25 peperdure punten pakken in het puntenklassement. Hij staat na gisteren, na die mooie overwinning van Jasper Philipsen, nog maar 7 puntjes voor op die Belg. Maar ja, die Belg die zit ergens in het peloton. En het peloton zit op 7 minuten. Dus dit wordt helemaal alleen Pedersen. 25-0 wordt dit voor Pedersen. En dan kan die op een voorsprong komen van 32 punten. En dat is ongeveer wat Pedersen wil in Parijs. Dan wil hij 30 punten voorstaan. Dat zou hij zometeen kunnen gaan regelen. En ze hebben 45 seconden. De koplopers. Maar die tweede groep, daar is het chaos inderdaad. Met Simmons die heel alert is en van groep naar groep soms springt. En dan loopt nu ook het wekkertje bij Ben O'Connor af. Die zit ook in de tweede groep. En die besluit zich dan ook nog maar even te reppen en weer te gaan aansluiten. Die tweede groep, dat is een zootje. De eerste groep die draait prima. Arendsman, Bernal, Pedersen, Vacek, Schmid, Engelhardt, Castrillo, Garcia Pierna en de eenlingen Valentin Paratpentre, Carapaz, Jurgensen, Gregoire, Breuillard en Tobias Johannessen. Dat zijn de 14 en die hebben elkaar op dit moment nodig. Eerst richting de tussensprint voor Pedersen. Niemand zal hem daar een strobreed in de weg leggen. En dan richting de slotfase. Klim van derde categorie, finish klim van eerste categorie. Voorlopig hebben ze elkaar nodig en ze willen allemaal eigenlijk niet, behalve Carapaz dan, want die heeft 3 hulpers in de tweede groep, dat de tweede groep of delen daarvan gaat aansluiten. 62 kilometer nog. De groep 14 man Arendsman heeft een voorsprong van 52 seconden op de groep Simmons.
7: Vanuit het Tourcafé, beeld en geluid Hilversum.
9: Ik sta bij de frontman van de Time Bandits, Alidis Hidding. Enorme sportliefhebber ook, hè?
10: Ja, ik kijk bijna alles. Behalve curling.
9: Wordt ook niet zo heel vaak uitgezonden. En wat vind je van deze Tour-editie?
10: Ja, kijk, die Pogacar is natuurlijk een man. Dat is van een niveau wat geweldig is om te zien. Maar voor de spanning vind ik het toch wel een beetje jammer allemaal.
9: Stel je voor dat je zo goed bent. Je gaat je ook niet inhouden, toch? Om de spanning groter te maken.
10: Nee, maar bij voetballen heb je bijvoorbeeld ook dat de mensen toch wat afspreken soms. Wat niet mag natuurlijk.
9: Waardoor het 6-4 wordt bijvoorbeeld om de derde plaats op het WK.
10: Precies. En, ik zie liever wat meer spanning. En dat is meneer Pogacar, die wilde het toch niet hebben.
9: Ik zag op jouw socials nog iets heel bijzonders voorbij komen. Een hele bijzondere connectie met het wielrennen. Met de familie van Poppel.
10: Ja, en die wonen in Poppel. Voor de mensen die het nog niet wisten, dat is het eerste Belgische dorp onder Tilburg. En die wonen in hetzelfde dorp als ik. En dat zijn hele leuke jongens. Eén is ermee gestopt, Boy. Die is 38 nu, maar Danny gaat nog steeds meedoen. Volgend jaar, denk ik.
9: En je komt ze wel eens tegen, dus?
10: Ik kwam ze tegen op de rijwiel zesdaagse, waar mijn twee kinderen van 7 en 9 aan mee hebben gedaan. Dus elke dag 40 kilometer, 7 en 9 jaar, in die hitte. Dus u kan zich voorstellen, daar ben ik trots op.
9: Want ze hebben het goed gedaan, neem ik aan.
10: Ja, ze hebben allebei... Mijn zoon was ook nog jarig, die stond nog op het podium. En mijn dochter kreeg nog een prijs. Dus ze hebben goed hun best gedaan.
9: Totaal feest. En wat een kleine wereld, hè? De laatste alweer van de tourartiest van vandaag. Natuurlijk, I'm Specialized in You, The Time Bandits.

0: Time Bandits, dankjewel. En morgen live op het Tourcafé, Alain Clark. Even voor vieren, nog buurten bij. Ja, er komt een tussensprint aan. En wie heeft daar zin in, Joris?
1: Nou, ik zie hem al zitten. Die grote groene die zit daar met spelers in. Ja. Het kan de vijfde keer worden deze Tour dat hij de tussensprint wint. Wacht even, 1, 2, 3, 4. Ja, de vijfde keer dat hij hem echt wint. Volle bak, eerste plaats, 25 punten pakken. Dat deed hij in etappe 17 ook natuurlijk. Toen was hij de snelste gisteren. En nu zit hij daar in het spoor van Vacek. Gaat heuvel op. Groep Simmons vraagt u zich af intussen. Vergeet die maar. Daar knijpen ze zo'n beetje in de rem op dit moment. En dus lijkt de winnaar vooraan te zitten bij die 14. Arendsman zit erbij, maar Arendsman zit nu even heel rustig. En met Spedersen komt op gang. Het is een tussensprint omhoog. Ik denk dat dit 4, 5, 6% is waar ze nu mee bezig zijn. De koplopers spelen tot op 8 minuten. En daar is met Spedersen. Hoho, hier heeft hij naar uitgekeken. Dit is voor hem zo belangrijk. Dit geeft hem rust in zijn kop. Met twee loodzware Alpenritten nog voor de boeg. En dan zondag dat niet te controleren gedoe in Parijs. Hier pakt Bert Spedersen. Die komt daar nu over het streepje. 25 punten voor het puntenklassement. En daar komt de rest ook onder leiding van Schmid. En daar zit ook Tijmen Arendsman. En zo rollen ze over het streepje. 14 koplopers. Ze moeten nog 56 kilometer. Met Spedersen heeft zijn buit binnen. Nu de slotfase met een klim van derde categorie. En dan finish straks. Genieten geblazen wordt dat op een klim van eerste categorie. Peloton op 8 minuten. Kansloos.
0: Wordt dit misschien weer een dag voor Arendsman? Je hoort het zo. Dank Hélène en Tom Dumoulin hier. Veel plezier.
2: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsonsbeds. Made by nature. Crafted for life.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
11: Gun je jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: NPO Radio 1. 4 uur.
11: Guylaine Plag.
14: De sprint is achter de rug, die punten zijn binnen. Op nu naar die colletjes, de eerste van de derde categorie. En daarna natuurlijk nog als slotspektakel de Orcher Merlet, oftewel eentje van de eerste categorie, met ook nog eens die finish bergop. Eerst nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
15: Auto's op benzine en diesel zijn in Europa minder populair. De verkoop ervan nam de eerste helft van dit jaar af, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Contact nu met economieverslaggever Aida Brands. Aida, hoe hard dalen die cijfers volgens die brancheorganisatie?
16: Ja, best wel hard hoor. Het eerste halfjaar van 2025 ging het om zo'n 38% van de autoverkopen, waar het dan om een benzine- of een dieselauto ging. En dit eerste halfjaar is dat nog maar 30%. En dat komt echt doordat steeds meer mensen een hybride of een elektrische auto zijn gaan kopen. En dat komt ook wel een beetje door die internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel.
15: Ja, dus die vraag naar elektrische auto's stijgt in Europa. Is dat in Nederland ook zo?
16: Ja, zeker. Maar in Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En die hebben een stekker. En die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon. Hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen. En vooral de maand juni zie je echt een forse stijging. En dat komt volgens de deskundigen die wij spraken, doordat het in het Midden-Oosten zo onrustig is en die brandstofprijzen zo hard stijgen. Dus ja, het wordt gewoon steeds aantrekkelijker.
15: Economieverslaggever Aida Brands, dankjewel. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een bestelbusje zaten op een haventerrein. De arrestanten komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Zeker 8 vrouwen in Schotland zijn sinds 2012 slachtoffer geworden van een politieagent die hen aanviel en verkrachtte, blijkt uit onderzoek van de politie, meldt de BBC. De politieman van 47 werd in april opgepakt, maar maakte in mei een einde aan zijn leven. Het onderzoek naar de agent is nog altijd aan de gang. Google krijgt een boete van de Europese Commissie van 460 miljoen euro, omdat het bedrijf zichzelf voorttrekt binnen zijn eigen zoekmachine. Daarmee overtreedt het bedrijf de Europese wet. Daarbovenop volgt nog een boete van 430 miljoen, omdat Google het appontwikkelaars moeilijk maakt om hun klanten aankopen te laten doen buiten Google om. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte tegen zorginstelling Vivor wegens dood door schuld. Een psychiatrisch patiënt van de kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader nooit naar buiten gemogen. Hij kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. 4 mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009 zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat er in de zaak over de dood van de Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. 6 jaar geleden was het viertal ook al vrijgesproken, maar justitie tekende beroep aan. De slachtoffer en de verdachte zaten in de zware criminaliteit en hadden identieke rugtatoeages, waardoor de 4 bekend kwamen te staan als de tattoo killers. Het OM had aanvankelijk levenslang geëist, maar de rechter sprak ze dus vrij. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat die tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. Het weer nog, de zon breekt vanmiddag wat vaker door. Het blijft zo goed als droog en het wordt 19 tot 23 graden. Ook vannacht droog, het koelt af tot een graad of 13. Morgen eerst bewolkt, later weer meer zon en het wordt iets warmer dan vandaag.
14: Dorien, dankjewel. Rijn, wat heb je aan files nog?
17: Nou, het verkeer rond Nijmegen krijgt te maken met meer dan een uur vertraging op de N325 richting Nijmegen. Door afsluitingen voor de Vierdaagse loop je flink wat tijdverlies op tussen Beek en Nijmegen. Op de A4 staat in de richting van Rotterdam een auto met pech tussen Den Haag-Ypenburg en Den Hoorn. Reken hier op 20 minuten op onthoud. De A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En daardoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Hier is je vertraging 20 minuten.
18: Ster. Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
19: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
24: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
14: Ja, hoe zullen we deze etappe nou eens noemen? Een licht verteerbaar eerste deel van het Drieluik in de Alpen. Een serieuze hindernis of... toch wel een aardige uitputtingsslag voor de renners, Joris.
1: Zo, dit is een niet makkelijk te verteren voorgerecht, hoor. Morgen en zaterdag verschrikkelijk veel geweld op Alpe d'Huez en zo. En nu die kopgroep van 14 met Arendsman erbij. Die kopgroep is gebroken. Attentie, op 49 kilometer van de finish gingen Jurgensen, Johannessen en Engelhardt er vandoor. Naartoe gereden Castillo en Schmid. Die 5 hebben nu 10 seconden. Arendsman zit daarachter nu te sleuren op kop van de rest van het groepje. Nog niks beslist, nog 46 kilometer.
14: Op naar Orchère Merlet. De komende uren richten we ons in Radio Tour natuurlijk volledig op de koers. Met de man die 3 etappes in de Tour won en zijn grootste succes natuurlijk behaalde in de Giro.
1: We hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op 3, 2, 1. Dit moment, Tom Dumoulin wint de Giro.
26: Tom Dumoulin, lo conoscevamo come un fenomenale.
14: En nu hier om deze mooie etappe van commentaar te voorzien. Dames en heren, graag uw applaus voor Tom Dumoulin. En Tom, je zit op de stoel waar André van Duin eerder zat. Dus dan weet je ook meteen wat er van je verwacht wordt. Ja. Kijk en beleef het allemaal mee. Thuis, op de camping of hier in het Tourcafé.
27: Tot aan de finish rijden we met de renners mee.
28: We houden alles in de gaten.
27: Het laatste etappennieuws
28: in Radio Tour de France.
27: Op NPO Radio 1.
28: Wie luistert?
27: Weet meer.

0: gangsters Skid Creel en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. Ja, Joris, ik dacht heel dat waar blijft die krachtpatser nou, die karapas?
1: Ja, dat is niet alleen een krachtpatser, dat is dan ook een alleskunner. En ja? Dat is vooral een strijder, hè. Dat is een echte vechter op de fiets. En net pakt hij het moment en laat hij... Ja, ik vind het pijnlijk om te zeggen, maar laat hij aan Tijmen Arendsman zien... wanneer je wat moet doen in zo'n situatie. Een paratpanter zit op zijn wiel en Carapaz versnelde op een rottig stuk heuvelachtig terrein... dat moeilijk in te schatten is. En hij ging het gat dichten, nam een risico, maar constant bij de koplopers. Daar is op dat moment dan wel Engelhard gelost. Daar komen die tweede bij. En nu zie je in de verte Tijmen Arendsman sleuren op kop van de rest van de aanvallers van de dag. Een soort wanhoopsactie. Hij probeert er nog wat van te maken. Maar zij, Arendsman en zijn kompanen van dit moment... hebben een achterstand van een dikke halve minuut op dit zestal. Carapaz, Jurgensen, Schmid, Johannessen... Paratpentre en Garcia Pierna. Die zes hebben op het juiste moment het goede gedaan. Het was in een dag met allemaal beklimmingen net op een stukje terrein waar we geen bergpunten en zo hebben. Natuurlijk glooit het wel alle kanten op. Maar dit is een fase op weg naar die laatste twee beklimmingen van de dag. In de slotfase derde categorie. Finishen bovenop eerste categorie. En die groep moest kleiner om het allemaal wat meer behapstukbaar te maken. Zoiets dat vonden Jurgensen, Johannessen en Engelhard. Die gingen er vandoor. Engelhard in dienst van Schmid. Schmid kwam er heel goed aangeramd. Engelhard deed nog een paar trappen en moest dat laten lopen verder. En toen kwamen die twee, Carapaz en Paratpentre. Perfect getimed maakten zij de oversteek. Die was toen nog te maken. Arendsman zat krachtig en sterk als hij is. Op kop van de groep van de rest. Proberen dat gat te dichten. Maar beter, en het is allemaal makkelijk praten hoor in de microfoon. Beter had hij daar op het wiel van Carapaz gezeten. Die man maakt op een flitsende manier die oversteek. Zodat we nu, Sebastiaan, zes koplopers hebben.
2: Ja, en het was indrukwekkend inderdaad om ook van achteruit te zien. Het was een mooi open gedeelte. We hadden prachtig uitzicht en daar kwam in één keer een vuurpijl in het magenta. En Carapaz met Paratpentre in zijn wiel stoof werkelijk waar in één keer naar die koplopers toe. Indrukwekkend en dat maakte misschien ook wel gelijk een van de favorieten natuurlijk voor deze etappe. Nou was Shermelet met de aankomst bergop over 41 kilometer bij de achtervolgers met Bernal en Arendsman, dus het koppel van Ineos nu in dalende lijn. Maar ja, ze zien ze al niet eens meer. Zo snel is dat gegaan. Zo snel is die achterstand opgelopen naar meer dan een halve minuut. En dat ondanks al dat werk hierachter bij die achtervolgende groep waar de FUT nu wel uit is. Dus de groep met de Amerikaanse kampioen. En daar zat ook Kwiatkowski bij. En dat was echt de grote stoorzender bij die grote groep van 15 man in de jacht op de koplopers. Dat was de man die continu meesprong. Want ja, die had Bernal en Arendsman hier. Maar ja, Bernal en Arendsman, die hebben zich dus nu allebei mee of laten foppen. Nu over de N85, de route Napoleon, waarover we richting Gap rijden. Nou, dat is morgen de startplaats. Dadelijk draaien we linksaf naar Auxerre-Mellet. Maar ze hebben zich dus laten beetnemen door die zes man die aan de horizon zijn verdwenen. Hier begint ook de FUT wel een beetje uit te geraken, hoor. Vaatschek stuurt naar rechts, Breuillard. Die wil eigenlijk eerst niet echt overnemen. Die stuurt nu naar het midden van de weg, even in de schaduw. Arendsman komt dan toch maar weer naar voren. En omdat de weg hier weer wat rechter is, wat kaarsrecht vooruit, zien ze nu wel de koplopers weer rijden. Nou, 30, 40 seconden schat ik in voor de zes man aan de leiding. Hun voorsprong op het groepje hier met Arendsman. En die inschatting blijkt goed, want ik hoor nu ook op de koersradio 40 seconden.
0: Wij zijn niet anders dan dat van jou gewend, Sebas. Dat je het altijd helemaal goed hebt. Tot op de seconde nauwkeurig ongeveer. Tom Dumoulin, een kopgroep van zes nu. Zijn dit de zes die het ook gaan doen? Moeten we daarvoor vrezen als je een Tijmen Arendsman hart hebt?
3: Ja, daar moet je voor vrezen.
0: Ja?
3: Ja. Ja, ik zie dat groepje Arendsman eigenlijk niet meer terugkomen na deze zes. Ik denk dat de zes sterkste renners nu net zijn weggereden op dat ongecategoriseerde klimmetje. Waar uiteindelijk dus Carapaz en Paratpentre nog wel de sprong naar voren wisten te maken. Lukte dat Arendsman eigenlijk niet meer. Dus ik ben bang voor Arendsman in ieder geval dat de winnaar nu vooraan staat.
0: Ja, ja, want wie heeft Arendsman om zich heen om het eventueel nog vooruit te sleuren met hem?
3: Zijn eigen ploeggenoot Bernal, maar Arendsman leek zich net op het beeld dat wij even kort geleden zagen ook bijna op te offeren voor Bernal. Dus Bernal heeft wellicht gezegd tegen zijn ploeggenoot: ik heb goede benen en wil jij voor mij op kop rijden? Maar van Bernal moet je het dus niet echt verwachten. Vaatjek, ja, ook een beetje half-half. Het grote doel van die ploeg was die groene trui. Die is in ieder geval voor vandaag wederom veiliggesteld.
0: En de Engelhardt, die zagen we er net eigenlijk juist
3: die,
0: al afgaan.
3: Die zat bij dat groepje, ja. Die werd gelost. Nou, Pablo Castrillo is een ploeggenoot van Garcia Piana. Dus
0: die gaat dat, vertragen dan
3: die
0: juist?
3: Die gaat vertragen, ja. Dus in dat tweede groepje zit ook niet meer heel erg die wil vanuit alle renners om terug te komen bij de kop van de wedstrijd. Dus ik ben bang dat dit de situatie is en dat Arendsman alvast met een schuin oog naar de komende dagen moet gaan kijken.
0: Ja. We hebben dat voorspelrondje. Nou, kon jij vanochtend even niet. Dus Stef Clement was degene die voor jou sprak wie het zou gaan worden.
3: Ja.
0: Die zei...
3: Parapantre.
0: Ja. Wat zou jij hebben gezegd?
3: Mee.
0: Ja, dus nu zeg jij, nee, dat was ik ook van plan.
3: Ik zou Johannessen hebben gezegd. Oh. En die zit ook mee.
0: Die zit er ook bij.
3: Dus,
0: dus jullie hopen nu voor de dubbele punten te gaan.
3: Precies,
0: eigenlijk.
3: Het wordt nog een duel binnen de analisten, binnen het analistengezelschap.
0: Dat zien we ook bij de commentatoren, dus dat geeft helemaal niet. Maar goed, vooralsnog jongens, die zes op kop dus.
1: Ja, daar gaat het goed mee. En dit is zo'n fase in de Tour ook, die derde week. En ik denk dat Tom dat heel goed weet, veel beter weet dan ik. Die derde week, dan zie je het ook, dan vloeien de krachten sneller uit de benen. En daarom kan Tom nu heel goed ook zeggen op 38 kilometer van de finish. Ja, deze zes die gaan het redden, ondanks het feit dat het 49 seconden is. Dat ga je niet zomaar meer dichten. Zo ligt het op dat moment dan eenmaal ineens in een plooi. En ik denk dat er bij UAE ook wel wat zorgen zijn. We hebben gisteren Adam Yates natuurlijk heel

0: sneller uit de benen. En daarom kan Tom nu heel goed ook zeggen op 38 kilometer van de finish. Ja, deze sessie gaan het redden. Ondanks het feit dat het 49 seconden is. Dat ga je niet zomaar meer dichten. Zo ligt het op dat moment dan eenmaal ineens in een plooi. En ik denk dat er bij UAE ook wel wat zorgen zijn. We hebben gisteren Adam Yates natuurlijk heel ziek zien rondfietsen. En heel laat kwam hij over de streep. Maar hij finishte wel. Die man die kwam niet meer vooruit. En ik dacht hem net weer te zien, want er rijdt er weer eentje van UAE helemaal achteraan het peloton. Maar dat is Brandon McNulty. Daar zijn ook mannen ziek bij de ploeg van Pogacar. En die zijn geïsoleerd gehouden de afgelopen nacht. Er wordt dan bij sommige media bij vermeld. Nee, geen virus, dat niet. Maar ja, dat gaat gewoon niet zo lekker daar, hè. Die Adam Yates die zit nu wel weer in het peloton. Daar gaat het wat beter mee. Hoewel, op het moment dat ik het zeg, zie ik hem ook. En dat gaat ook nog... Nee, dit gaat ook niet zo lekker, hoor. Maar goed, die gaat een bidon halen. Hij krijgt een bemoedigend tikje op de kont. Adam Yates van Damien Howson. Dat is een Australiër die we nauwelijks gezien hebben deze Tour. Ja, en hij begint ook alweer naar het asfalt te kijken. Alsof Adam Yates wist dat ik het over de misère heb bij de UAE-ploeg. Hij pakt een bidon en dat doet hij keurig. Dit is echt keurig. Ik ben niet zo van dat plakbidonnen gedoe. Nou, deze die pakte hij meteen zonder er ook profijt uit te halen. Uit het aanreiken van de bidon uit de ploegleiderswagen. Nu nog een colaatje. Nee, hij doet het keurig, hoor. Adam Yates, echt. Dit is een heel mooie, goede prof. Modelprof bijna. Maar hij laat lopen, want de ploegleiderswagen zegt succes. Hij neemt dus afscheid van het peloton, Adam Yates. En we kunnen dus echt stellen dat er een soort van ziekte rondwaart bij UAE heeft. Sebastian vanmorgen ook al verteld. En nu met die McNulty zien we dat ook weer. Die bungelt helemaal achteraan ergens voor de bezemwagen. Die kwam net bij de tussensprint langs. Brandon McNulty. Nou, die zes vooraan, die gaan lekker. Carapaz, Jurgensen, Schmid, Johannessen, Parapentre en Garcia Pierna. Voorsprong op de groep Anesman. Een klein minuutje, Sebastian.
1: Ja, het gaat richting de minuut. En dan kan Arendsman inderdaad nog helemaal de type houding op de fiets weer aannemen. En proberen hier bij die achtervolgende groep. We rijden toch gewoon 48 kilometer per uur op dit moment. Op het vlak om die snelheid erin te houden. Maar op dit moment stuurt hij dan een beetje naar de linkerkant van de weg. Ja, en dan kijkt hij in het gezicht van die grote sterke Pablo Castrillo. Dat is een beer van een vent uit Spanje van Movistar. En die heeft zijn goed rijdende ploeggenoot Raul Garcia Pierna mee zitten bij dat zestal. Dus ja, die doet niets. Een Engelhard die zat eerst mee. De Duitse kampioen, maar die werd eraf gereden. Precies op dat punt waar Carapaz en Parapentre de oversteek maakten. Arendsman is eigenlijk nog de enige locomotief hier bij de achtervolgende groep. Stuurt nu weer naar links en kijkt eens met zijn hoofd naar de rechterkant. Weer in het gezicht van die Castrillo. Nou, dan toch Engelhard maar weer naar voren. En Bernal en Gregoire en Vaacek. Dus we hebben hier de Duitse kampioen, de Tsjechische kampioen en de Colombiaanse kampioen. Terwijl Breuillard, als niet de Franse kampioen, die rijdt naast zijn ploegleiderswagen om nog wat verzorging te krijgen. En die Franse kampioen, die zitten natuurlijk ook, die Romain Grégoire. Allemaal nationale kampioenen. En Tijmen Arendsman, en die buigt op dit moment nogmaals een keer letterlijk het hoofd. Kijkt even naar het asfalt. Hij zal er moedeloos van zijn geworden, maar hij heeft op dit moment de slag gemist. En morgen en overmorgen dan wellicht nog twee kansen. Maar het lijkt niet te gaan lukken voor hem richting Orchemelet. Ploegleiders mogen nu naar voren. 35 kilometer nog te gaan. En de achterstand loopt op naar meer dan een minuut. NPO Radio.

0: Ja, dat klopt wel. Move Your Feet van Junior Seniors bestaan al lang niet meer. Tom, deze heb jij ook gereden. De laatste in ieder geval die op Shermalet opklimmen.
1: Ja, het schijnt zo te zijn.
0: Het schijnt zo te zijn. Je werd elfde. Stond je slecht?
1: Nee.
0: Ik heb ook blijkbaar een Pogacar mee, die verloor overigens
1: moest,
0: toen.
1: Ja, ik moest door. Ik heb een klein stukje commentaar gedaan op tv vandaag.
0: Ja.
1: Ik moest even invallen voor Michael Bogert. En Andries Lamet, de hoofdcommentator, die moest mij erop wijzen. Hoor.
0: Want wist je het niet meer?
1: Nee, ik stond op zonder de wetenschap dat ik ooit de Shermalet gereden had.
0: Ik kwam er wel weer wat terug. Is die pittig? In een derde week?
1: Ja, het kwam wel weer helemaal terug. En alles is pittig in een derde week.
0: Ja, maar het is die pittig in een eerste week?
1: Dan is hij ook heel pittig. Het is gewoon best een zware klim. Maar het is geen extreem lange Alpenkol of zo. En ik verwacht ook niet. Het kan best wel zo zijn dat er bijvoorbeeld 2 of 3 man van deze kopgroep gaat sprinten voor de overwinning. Dat we niet een verschil zien dat iedereen 1 voor 1 binnen gaat komen. Want zo zwaar is die klim dan ook weer niet.
0: En dat is natuurlijk wat we de komende dagen, 2 dagen op de Alpe d'Huez gaan krijgen. Daarom zei ik al, deze is een soort van licht verteerbaar. Maar ondertussen ook best zwaar aan het worden. Goed, die kopgroep van 6 is er vooralsnog. En wat jij zegt, kijken of er daar nog wat ontsnapping uitgaat. Radio Tour de France.
2: Ster. Een goed plan is 1 ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
4: Ga naar datacation.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, tijd voor het NOS Journaal. Dorien Bouwman.
10: Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn nog eens 9000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbrand daar. 12.000 mensen moesten eerder al vertrekken. Het zijn vooral toeristen van 6 verschillende campings. In omliggende regio's geldt code rood vanwege brandgevaar. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kuppensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. In de haven van Amsterdam is gistermiddag 800 kilo cocaïne onderschept en er zijn 5 mannen aangehouden. De recherche in Den Haag kreeg lucht van het naderende transport. De 5 mannen zaten op het haventerrein te wachten in een busje. Het Belgische discriminatiepunt Unia zegt dat er niet is gediscrimineerd bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent. Net als een maand geleden deed de zangeres een oproep aan alle witte mannen om in de moshpit ruimte te maken voor queer mensen, vrouwen en mensen van kleur. Ook in Nederland kwamen daar honderden klachten over binnen. Die worden onderzocht.
0: Dankjewel, Dorien. Roosmarijn, goedemiddag maar weer.
11: Goedemiddag.
0: Wat zullen we eens beginnen in Oostenrijk vandaag?
11: In Oostenrijk? Ja. Dat klinkt heel specifiek.
0: Of Scandinavië. Ik moet nog boeken.
11: Oh, je moet nog boeken. Nou, het was de afgelopen dagen best wel wisselvallig in Oostenrijk. Ik zag een aantal vrienden van mij die ook op huttentocht waren, die toch een aantal keer wel behoorlijk in de regen en in de mist hebben gelopen. Maar ja, het weer in de bergen, dat is een heel vak apart. Dat kan soms best wel snel omslaan. Maar op dit moment in Oostenrijk en ook in het zuiden van Duitsland, temperaturen die redelijk normaal zijn voor de tijd van het jaar. Meestal zo tussen de 20 en 30 graden. Droog. Met wisselend zon- en stapelwolken. En in de bergen kan er dan heel lokaal een keer een onweersbui ontstaan. Die onweersbuien zijn er morgen veel meer op het zuiden van de Balkan. Bijvoorbeeld in Albanië, maar ook in Griekenland. Op een paar Griekse eilanden misschien ook wel. En het westen van Turkije krijgt daar misschien ook nog net een veeg van mee. Dus daar echt de zwaardere onweersbuien. In Oostenrijk zal het morgen op heel veel plaatsen wel droog blijven.
0: En hier?
11: En hier ook droog. Vanochtend viel er in het zuidwesten van het land, in Zeeland en Zuid-Holland, ook in West-Brabant nog een klein beetje regen. Stelde allemaal niet zo heel veel voor. Op dit moment is het overal droog geworden. Afwisselend zonnig, maar ook nog vrij veel bewolking. Temperatuur vannacht zo tussen 10 en 16 graden. En morgen overdag beginnen we nog met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de dag gaat het dan steeds zonniger worden. En het gaat ook wat warmer worden dan vandaag. Morgen zo'n 20 tot 25 graden. En zaterdag komt er nog weer een paar graden bij. Dan kan het in het zuiden wel 28 of 29 graden worden. Dus dat lijkt nu wel echt de warmste dag van de week te worden.
0: Kijk, 28, 29 graden. Ik vind mensen hier bij het Tourcafé, dat verdient toch een applaus.
9: Dat dacht ik.
0: Roosmarijn, voor jou. En Rijn, ook voor jou, als je niet te veel ellendig nieuws hebt in ieder geval.
12: Nou, het valt mee. 175 kilometer file. Wel wat ellende op de A44. Een ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting in de richting van Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen Breda Noord en Dordrecht is je vertraging daarom 25 minuten. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Tot slot de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. Hier heb je 20 minuten vertraging.
13: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
4: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
5: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
4: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
14: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad, zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
15: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
16: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
4: Ga naar datacation.nl.
0: Joris, volgens mij hoeven we nog maar tot 6 te kunnen tellen.
17: Dat heb je goed gezien. Ja. En dan hebben we het wel allemaal gehad, hè? Want de rest is echt klaar. Zit boven de 1 minuut 20 nu. Dat is ontzettend jammer voor Tijmen Arendsman. Het wordt op heel kleine momenten beslissen, hè? Zo'n etappe. Het is een moment waarop je een beslissing moet nemen. En we zagen hoe Carapaz dat goed deed en hoe Parat Pentre goed op dat wiel zat. Zij kwamen bij Jurgensen en bij Schmid. Pas op met Schmid vandaag, hè? Bij Tobias Johannessen en bij Raul Garcia. Pierna, twee van die zes vooraan hebben in het verleden al een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Mauro Schmid won etappe 13 in Belfort. Jurgensen, Johannessen en Garcia Pierna hebben dat genot nog niet mogen beleven. Het winnen van een etappe in de Tour de France. Ze moeten nog 26 kilometer. Ze zitten zowaar op een mooi recht stuk weg en het loopt ook even fijn naar beneden. Het is even klaar met hotsen, botsen, klimmen en omhoog fietsen. Maar dat komt zo meteen wel weer, hoor. Want over, even goed kijken, over 4 kilometer komt er een klim van derde categorie. Ze hebben 1 minuut 23 op de groep Arendsman. Groep met de groene trui erin. Ja, Pedersen die heeft heerlijk laten lopen na dat winnen van die tussensprint. Zit op 4,5 minuut. Peloton zit op 7 minuut 50. Dus het ziet er zonnig uit voor de 6 vooraan. We tellen tot 6. Het gaat uiteindelijk om de eerste positie. En die eerste positie, ja, dat is ontzettend moeilijk in te schatten. Tom zei het al, het is een loper die laatste klim. Ze gaan nu onder de boog van de 25 door. Dus krijgen we daar ongetwijfeld wel wat aanvallen. Maar ze gaan er nu marcherend met z'n allen, mooi in het gelid, naartoe. Voorlopig zijn ze nog elkaars vrienden. Hoewel we natuurlijk net in die fase 25 kilometer geleden hebben gezien dat je het maar nooit weet. Daar was die aanval van Jurgensen, Johannes en Engelhardt die de boel openbrak. En dat ging ten koste van de kansen op de ritzegen van Tijmen Arendsman. Jammer, Sebastian.
18: Zeker, zeker hartstikke jammer. En inmiddels zijn wij opgerukt naar die koplopers toe. Die rijden het dorpje Forêt-Saint-Julien binnen. 25 kilometer nog te gaan en dan heb je het uitgesproken. En dan ben je dat dorpje ook alweer uit. Dat is echt een dorpje waar maar een paar tientallen mensen wonen en meer niet. Matteo Jurgensen steekt zijn arm op. Hij wil zijn ploegleider Arthur van Dongen nog eens even bij hem hebben. Ja, won individueel inderdaad nog nooit een toeretappe, maar natuurlijk wel aan het begin van deze Ronde van Frankrijk. Die ploegentijdrit in de straten van Barcelona. En dat voelt alweer als lang geleden. Is natuurlijk ook alweer bijna 3 weken geleden. Paré-Pentre staande op de pedalen. Dan Johannessen, Schmid. Wat een dijk van een Tour de France rijdt hij. Inderdaad, hij won die etappe naar Belfort. Maar gisteren werd hij tweede in die krankzinnig verlopen etappe naar de startplaats van vandaag, naar Voiron, waar Jasper Philipsen uiteindelijk de sprint van die grote eerste groep. Vandaag gaat Jurgensen gaat aan de linkerkant van de weg. Jurgensen gaat aan de linkerkant van de weg. En dat is nu belangrijker dan het verhaal over Schmid. Hij riep zijn ploegleider bij zich en dan komt er een aanval aan de linkerkant van de Amerikaan. Net voordat we links afslaan en Holland Johannessen als eerste weet aan te sluiten. Dan valt er een gaatje en moet Carapaz opnieuw aan de bak om dat gat te dichten. En zo opent Matteo Jurgensen. En dat gaat op dit moment ten koste van Raul Garcia Pierna, volgens mij. Dat is de Spanjaard die net voor de rode auto rijdt. Ja, inderdaad, van Christian Prudhomme, van de Tour-directeur. Nu weer in open terrein, tussen de weilanden door. Jurgensen aan de linkerkant van de weg, terwijl de wind ook van links komt. En die wind waait hard, staat hier haaks op het parcours. Kijk nu eventjes naar achteren, dan ziet hij Johannessen. Stuurt nu naar het midden van de weg. En dan is het weer verdorie, zegt die Schmid. Ja, die houdt er alleen maar energie over. Er gaat niks ten koste van de energie bij hem. Die kent geen vermoeidheid. Die Schmid rijdt dat gat dan weer dicht. En dan met de andere in zijn wiel. Behalve dus Garcia Pierna. Dat is op dit moment de man die het vijftal daar vooraan niet kan bijhouden. En dat komt dus door die poging van Matteo Jurgensen. Nog voordat de weg weer op gaat lopen. Want we zijn nog niet begonnen aan die klim van derde categorie. 5 man dus op kop. Garcia Pierna op 10 seconden.
0: Ja, Tom de Boulin. Handig hè, zo'n rotonde. Kan je in één keer toeslaan.
19: Ja, dat deed hij heel slim.
0: Ja.
19: Maar Johannessen zat goed op te letten. Dus die was meteen bij de pinken, ging mee. En toen volgde de rest al vrij snel.
0: Ja, die Schmid, dat is wel mooi hoe die deze Tour rijdt, hè?
19: Ja, die hebben eigenlijk de eerste helft van de Tour niet of nauwelijks gezien. Heel anoniem in de ronde meegereden. Maar nu dat iedereen erg vermoeid begint te raken, komt hij bovendrijven. En hij heeft natuurlijk een hele mooie rit gewonnen.
0: Precies.
19: Over de Ballon d'Alsace. En heeft nu ook weer een dikke kans. Want hij is ook nog vrij rap aan de streep. Dus hij kan ook gokken dat hij niet aan hoeft te vallen. Nee,
0: dat was toen al tot zijn eigen verbazing, hè? Dat hij dacht, nou, laten we er maar voor gaan dan.
19: Ja.
0: En misschien doet hij dat nu weer. Sebas.
18: Achter Garcia Pierna. En die ziet dat vijftal wel rijden. Daar valt het nu even stil. Reden net helemaal aan de rechterkant van de weg. Terwijl de wind links haaks op het parcours stond. En hier waait het hard hoor in de vallei waar we op dit moment rijden. Nu krijgen ze de wind in de rug. Want ze slaan rechtsaf naar die klim van derde categorie. En dan moet ik eventjes zoeken. Maar had ik die ook alweer opgeschreven? Nou ja, dat komt dan zo wel. De klim van derde categorie waar we nu aan gaan beginnen. Garcia Pierna probeert nog met de moed en wanhoop om in de meters, die laatste vlakke meters tot het begin van die klim, dat gat te dichten. De Côte Saint-Légère, Les Mélèzes, dat was hem natuurlijk. 2800 meter aan 6,8%. Ja, ik heb inmiddels de 4 papieren in mijn handen, maar ik denk 12 stukken papier volgeschreven met namen, met rugnummers, met uitslagen van tussensprints, bergen onderweg. Man, wat is er allemaal weer veel gebeurd in deze etappe. Actualiteit is dat het weer wat stilvalt bij die 5 man vooraan. Valter Paré-Pentre probeert de gang erin te houden en zo keert heel langzaam maar zeker Garcia Pierna weer terug richting in ieder geval de cameramotor. Die hangt op een seconde of 10. En Joris, ik hoorde net iets van abandon. Wie is uit de Tour de France?
17: Brendan McNulty, hij reed voor de bezemwagen. Daar kregen we af en toe beelden van hoe die moederziel alleen over de streep kwam bij de tussensprint. Terwijl het peloton daar al een half uur eerder overheen gegaan was. En hij is uit de Tour verdwenen. Het gaat niet goed bij UAE. Dat gaat in elk geval dus zeker niet goed bij... Ik ga het ook even op alle manieren zeggen nu. Dat stellen sommige mensen op reis bij UAE. Dus we kunnen stellen dat daar gisteren Adam Yates niet lekker was. En Wellens ook niet. Die bungelden met z'n tweeën achteraan. Zijn op tijd binnengekomen. En vandaag zagen we hetzelfde beeld. Maar dan bij de Amerikaan Brendan McNulty. Hij is de eerste uitvaller bij de UAE-ploeg van Pogacar. En het zou dus zo kunnen zijn dat daar echt wel sprake is van... Iets dat elkaar ziek maakt of zo. Zoiets, dat weet je niet. Maar de mannen zijn dus, de zieke mannen, zijn geïsoleerd de afgelopen nacht. Daar wordt wel goed mee omgegaan op een professionele manier natuurlijk. En Pogacar ziet er voorlopig, maar we hebben hem niet goed in beeld gekregen vandaag, nog ongeschonden uit. Kopgroep is aan het klimmen en dat is uitstekend om te zien. En Garcia Pierna... Die worstelt zich nu terug, die geblokte Spanjaard. En in de tweede groep zit Tijmen Arendsman met de rits op navelhoogte. Hij heeft een gezicht dat boekdelen spreekt. Het zit hem niet mee deze ronde. Het zit zijn ploeg niet mee deze ronde. En het was een fractie van een moment. Net zo'n moment als wat we net zagen. Ook Jurgensen en Johannessen toen in de hoofdrol. Dat moment deed Arendsman de das om. Daarom zit hij nu op een, ja het klinkt lullig, maar het is echt maar op een kansloze 1 minuut 52 van de koplopers. Dat zijn er zes, maar die Garcia Pierna die zit met een mooie, stoere grijns op zijn gezicht. En die knikt naar de camera. Ik ga er nog wel bij komen. Ze zijn bezig aan die klim van derde categorie. Nog 1,5 kilometer op dat klimmetje. Nog 20 in de etappe. En inderdaad, we hebben weer zes koplopers. Carapaz, Jurgensen, Johannessen, Paratpentre en Garcia Pierna. NPO

0: Michel Starlou met J'habite en France. Hou je ook eigenlijk een beetje van Frankrijk, Joris?
1: Nee, niet echt. Niet echt. Ik ben daar wel een paar keer geweest met de Tour. Maar het is ook een heel mooi land of zo. Maar het is niet dat
0: jammer
1: ik er...
0: van die Fransen.
1: Nee, zo bedoel ik het niet. Van, dat is zoiets... Nee, dat meen ik echt. Zoiets zal ik nooit zeggen. Nee, ik hou er gewoon niet zo van. Nee. Nee. Maar wel heel erg mooi land. En eindeloos, schitterend, prachtige natuur.
0: En als ze de fiets is, wel leuk. Hè?
1: Ja, dat heb ik daar wel gedaan. Een beetje. Maar dat kan ik niet zo goed, hoor. Dat laat ik aan andere mensen over. 6 koplopers nog. En die hebben 2:10. En dan zie je die 2 plukjes daarachter. Met Arendsman in dat ene plukje. En met Baudin in dat andere plukje. En die proberen er nog wat van te maken. Maar Baudin die zit bij Simmons. En dat groepje komt bijna niet vooruit. Dat lijkt wel aan het asfalt vastgeplakt te zitten. De groep Simmons zit op 5 minuten. De groep Arendsman Bernal zit op 2:13. En de koplopers die ruiken dat het goed zit. En ze hebben even weer de vrede getekend. Even zijn de formulieren op tafel gekomen. En er zijn 6 handtekeningen onder gezet. Carapaz, Jurgensen, Schmid, Johannessen, Parapente en Garcia Pierna hebben met z'n allen gezegd, prima, we gaan die heuvel op. En dan komt daar Parapente als eerste boven. Die pakt weer 2 bergpunten, die Fransman. En die ruikt weer wat dichter bij Pogacar. Maar die weet ook wel dat Pogacar natuurlijk op Alpe d'Huez in die etappe van morgen en overmorgen verschrikkelijk gas gaat geven. En dus waarschijnlijk in dat bergklassement ook enorm zal gaan scoren. Hoewel heel misschien die ziektegevallen in zijn ploeg. Laten we dat even niet vergeten. Dat geven een plaatsje en dat gaan we onthouden. Dat dat bij UAE aan de hand is. Die Mauro Schmid die rijdt voortreffelijk. Want bij de demarrage van Jurgensen, de tweede, was hij de man die Jurgensen uit de rug... door Jurgensen vanuit de rug werd gepasseerd op de rotonde. Daar leek Schmid stil te staan en 1,5 minuut later dicht hij het gat. Hij heeft fantastische benen gisteren tweede in Belfort gewonnen. Schmid is misschien wel in deze situatie echt de te kloppen man. Want Carapaz, die dit ook goed kan afmaken, die heeft natuurlijk al veel energie vertrapt aan bergsprintjes. Eigenlijk best wel zonde. En die Jurgensen, dat is een rare, die heeft nog nooit in een grote ronde gewonnen. Sterker nog, die heeft nog nooit na de maand maart gewonnen in zijn carrière. Hij won 2 keer een rit in Parijs-Nice, 2 keer in Oman en hij won een keertje dwars door Vlaanderen. Aparte renner, Matteo Jurgensen, alleskunner en klassebak. En hij probeerde net wel weer te demareren. Ook hij heeft goede benen en hij heeft natuurlijk het in zich om Sebastiaan, dan denk ik, voor vandaag een stunt te kunnen gaan zorgen in het goede opzicht voor Visma Lise Bike, waarmee het toch niet zo goed gaat, deze ronde van Frankrijk.
2: Ja, nee, zeker. Na het uitvallen van Vingegaard zou dat een mooie opsteker zijn inderdaad voor de Nederlandse formatie. En ik zei net, oeh jongen, niet omdat de dingen misgaan, maar vooral omdat die wind in één keer hard waait weer. Of nou, niet in één keer, die waait gewoon hard. En we rijden nu op een open vlakte. Nu begint de bomen weer een beetje in de afdaling van die klim van derde categorie. Het was lekker druk in het dorpje Saint-Légère, Les Mélèzes. Ook heel veel Nederlanders daar langs de kant van de weg herkennen aan de rood-wit-blauwe vlaggen met aanmoedigingen of de woonplaats waar ze vandaan komen of aan oranje shirts en dan niet de shirts van een van de sponsoren maar gewoon een Nederlands elftal shirts waar je dan de Nederlanders erdoor een beetje uit kunt pikken. Smal weggetje naar beneden, een paar hobbeltjes erin, ook niet al te best asfalt. De 6 man aan de leiding doen dat goed. Jurgensen dit jaar natuurlijk alles gezet in het voorjaar op het Waalse werk vanaf de Amstel Gold Race, maar ja, daar ging het al mis. Hij was de man die onderuit ging in de afdaling van de Kruisberg, was dat. Net voor de IJzerbosweg. En daar Vauquelin ging als eerste onderuit en die nam Jurgensen mee. En Jurgensen, arts lag er trouwens ook bij, die brak daarbij zijn sleutelbeen. Schmid, dus indrukwekkend. De man die heel goed kan praten trouwens, valt mij op. Die kan wel radiocommentator worden als die klaar is met zijn beroepscarrière als wielrenner. Zoals Harry Eckersort zei, als lullepudding is hij dokter Oetker. Maar die Garcia Pierna, die heeft zich ook goed weten terug te knokken naar deze kopgroep. En dat is de man van Movistar. En daar zagen we er net links achterin in de ploegleiderswagen de grote baas zitten. Eusebio Unzué. En die gaat al terug naar de Banesto-tijdperk. 71 jaar jong is deze manager. Al jarenlang leidt hij deze ploeg. Zo nu en dan laat hij zijn gezicht zien. Laat hij het niet over aan de ploegleiders. Vandaag zit hij bij Jurgen Roelands in de ploegleiderswagen. De Belgische oudrenner die hier de honneurs waarneemt. En ik moet zeggen, die ploeg rijdt best goed deze Tour. Het is niet meer zo'n soortje ongeregeld wat het in de jaren hier voorafgaand wel eens was. De afgelopen 6 edities zonder ritzegen gebleven. 2019 de laatste etappe-overwinning op naam van Nairo Quintana voor deze ploeg. Dus het wordt wel weer eens tijd. Nou, deze niet supergevaarlijke, maar hobbelige afdaling zit erop. Rechtsaf weer de grote weg op richting de voet van Auxerre Merlet. Met de 6 koplopers nog altijd bijeen.
0: Ja, fijn dat we dan ook zo'n dokter Oetker hier naast ons hebben. Tom Dumoulin, wat een mooie vergelijking. Even McNulty dus afgestapt nu, ziek. Ja. Jurgensen was eerder deze Tour ook ziek, hè? Toen zat hij op zo'n ongeveer 60%. Nou,
3: Ik denk dat het wel ietsje meer was. Toch, maar,
0: snel kun je herstellen?
3: Nou, ik vind het verrassend dat Jurgensen überhaupt er nog doorheen is gekomen. Want dat zag er op een gegeven moment een week geleden echt wel best wel slecht uit. Had ik ook even verwacht dat hij zou gaan afstappen. Maar hij knokt zich terug naar na die laatste week. Waarin hij nu dus een serieuze kans heeft op de ritoverwinning. Ja. Dus heel knap. Maar de man van UAE...
0: Daar gaat het mij om.
3: Die hebben wel een probleem. Want die gaan niet meer herstellen voor de laatste 2 zware bergen.
0: Ik begrijp, Yates eet wel weer. Maar goed, die was gisteren helemaal al niet fit. Dat zien we nu bij Wellens.
3: Die was wel vandaag een stuk beter, Adam Yates. Die zat er lang bij en die heeft zich nu net ook laten lossen. Die heeft niet meer verder aangedrongen. Pogacar heeft hem ook niet meer nodig vandaag. Maar je kunt er niet aan omheen dat eigenlijk van die hele ploeg alleen Pogacar, Del Toro en Grosjean nog helemaal fit zijn.
0: En Del Toro was ook de afgelopen dagen wat wisselvallig.
3: Gisteren was hij ook wat wisselvallig, inderdaad. Ik vergeet trouwens, Niels Pollitt is ook nog niks tegengekomen, maar is niet begenadigd klimmer. Dus als ik kijk naar de komende 2 hele zware dagen, dan kan het dus best wel zo zijn dat het helemaal ontploft op een van die grote Alpenreuzen. En dat Pogacar dus alleen nog Del Toro en Grosjean nog bij zich heeft. Del Toro sparen ze liever voor het klassement. Die hebben nog niet heel veel zien werken voor Pogacar. Ja, met alleen Grosjean dan ga je er ook niet komen. Dus het wordt best wel een rommelige laatste 2 dagen voor Pogacar.
0: Ja, dus Tijmen Arendsman spaart nu gewoon de benen. Gaat hij morgen even toeslaan.
3: Dat lijkt mij heel verstandig.
0: Dat zou toch mooi zijn.
4: Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. De Tour. 2026. Tour. Radio Tour de France.

0: Zo klinkt Scandinavische house dus, Trausa met Magnetic. Ja, we hebben nog 10 kilometer te gaan.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De bouwverslinders.
6: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
7: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
5: Soudal, de bouwverslinders.
7: Iedere klus weer.
8: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen en ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
9: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: NPO Radio 1. 5 uur.
12: Hélène Plag.
0: Arendsman miste de slag dus vandaag, dat is jammer. Maar goed, er komen nog 2 Alpen-etappes, dus wie weet. Met nog een kleine 10 kilometer te gaan gaat het tussen die 6 mannen... die, zoals Joris het al noemde, marcherend met z'n allen die berg op gaan. En dat doen zij nog steeds zo?
13: Dat doen zij nog steeds zo, al wil die Jurgensen er af en toe tussenuit. Dat is een tempobeul en hij weet dat Carapaz natuurlijk wat explosiever is... als het straks echt omhoog gaat. En straks als over 2 kilometer. Jurgensen, Carapaz, Schmid, Garcia Pierna, Parapentre en Tobias Johannessen. De weg loopt al omhoog, dat gaat niet meer veranderen richting de finish. En de klim begint over 2,5 kilometer. Die is 7 kilometer lang, procentje of 7 omhoog. Een zware loper, een kopgroep van 6. En 1 van die 6 gaat deze etappe winnen.
0: We volgen het natuurlijk allemaal hier in het Tourcafé. Maar als je ergens anders luistert, via NPO 1 Extra... ofwel kanaal 81, heb je ook de beelden erbij van de koers... en de gezelligheid hier. Nu het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
14: 4 mannen die terecht stonden voor de moord op Onno Kuut uit 2009... zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. 6 jaar geleden was het viertal ook al vrijgesproken... maar justitie tekende beroep aan... Verslaggever Ingrid Smits van Omroep Rijnmond was bij de uitspraak aanwezig. Mevrouw Smits, die zaak is al 17 jaar geleden. Hoe zat die ook alweer in elkaar?
15: Ja, het is een hele langslepende moordzaak. Het gaat allemaal om Onno Kuut. Die werd in maart 2009 gevonden in de duinen van Hoek van Holland... met een doorgesneden keel en hij bleek ook te zijn gemarteld. Waarom dat was, dat is nooit duidelijk geworden. En het onderzoek naar deze moordzaak was sowieso heel moeilijk. Het moordwapen is nooit gevonden... en er waren ook geen DNA-sporen van de daders. Wel waren de track and trace gegevens van huurauto's... en die waren rond de tijd dat Kuut in het zand begraven werd... ook op die plek... in de duinen van Hoek van Holland. En uiteindelijk kwamen er 4 verdachten in beeld... tegen wie levenslange gevangenisstraffen werden geëist. Maar de rechtbank die sprak hen dus in 2020 vrij... wegens gebrek aan bewijs. En het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. En daarna duurde het weer jaren voordat er een rechtszaak kwam. Dat proces was vorige maand en vandaag was dus de uitspraak weer.
14: Ja, en waarom zijn ze dan nu weer vrijgesproken?
15: Ja, eigenlijk omdat het Openbaar Ministerie, ondanks alle inspanningen, niet zo heel veel nieuw bewijs op tafel kon leggen. Het ging eigenlijk alleen om nieuwe getuigenverklaringen. En die verklaringen vond het gerechtshof niet betrouwbaar genoeg of te veel hearsay, te veel van horen zeggen. En er zijn heel veel puzzelstukjes die in de richting van de verdachte wezen, maar dat is toch wat anders dan wettig en overtuigend bewijs. En ja, dan kun je niet tot een veroordeling komen, zegt het Hof.
14: Nee, en dan staat deze zaak bekend als de zaak van de tattoo killers. Waarom is dat?
15: Ja, dat is wel een fascinerende naam. Onno Kuut, het slachtoffer, die had een grote tatoeage op zijn rug. En dat was een tattoo met Chinese tekens die wees daadkrachtig betekenen. En die tatoeage bleek een soort clublogo te zijn van een moordcommando uit de onderwereld. En de mannen die nu zijn vrijgesproken, die hebben ook zo'n grote tattoo op hun rug. Vandaar de naam Tattoo Killers.
14: Dankjewel, Rijnmond verslaggever Ingrid Smits. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. Er woedt een grote natuurbrand. Die brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en een enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. In de haven van Amsterdam is gistermiddag 800 kilo cocaïne onderschept en er zijn 5 mannen aangehouden. De recherche in Den Haag kreeg lucht van het naderende transport. De 5 mannen zaten op het haventerrein te wachten in een busje. Het Belgische discriminatiepunt Unia zegt dat er niet is gediscrimineerd bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent. Net als een maand geleden deed de zangeres een oproep aan alle witte mannen om in de moshpit ruimte te geven aan vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Ook in Nederland kwamen daar honderden klachten over binnen. Die worden onderzocht. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Keizerspinguïns in het Zuidpoolgebied hadden vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers raakte een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel blokkeerde. In de groep kwamen ruim 21.000 kuikens minder uit dan normaal. En ook gingen veel jonge keizerspinguïns dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. De keizerspinguïn is recent toegevoegd aan de lijst van bedreigde dieren vanwege klimaatverandering. Het weer dan, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon en het wordt 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel Dorien. Rijn Baartmans heeft nog verkeersinformatie.
16: De spits is in volle gang. Grenscontroles en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Zoals op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost is je vertraging 15 minuten door wegwerkzaamheden. En ook aan de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten oponthoud. De A28 richting Assen tussen afrit Westerbork en Assen Zuid kom je een kapotte vrachtauto tegen. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. En daarom is je vertraging 15 minuten.
0: Joris, het is klimmen nu richting die finish.
17: Ja, ze zijn eraan begonnen. En het makkelijkste stukje eerst. En dan omhoog 7 kilometer lang naar Orcher-Merlet. Valentin Parapentre houdt de vaart erin. Hij zit in de bolletjestrui. Hij wil winnen. En die puntjes, want dat hangt aan elkaar vast. Dus hij zal mee moeten met Carapaz, met die goede Schmid, met Jurgensen, met Tobias Johannessen en met outsider Garcia Pierna, de Spanjaard achteraan. Die Garcia Pierna maakt niet zoveel kans. Die andere 5 allemaal eigenlijk wel. En dat kan allemaal gaan zorgen voor een heel boeiende slotfase. Nog 6,5 kilometer. 1 van deze 6 gaat de rit winnen.
18: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
3: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
1: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
5: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met Guylaine Plak.
9: Ja, terwijl Tom Dumoulin hier gewoon aan de snoep gaat om die finish door te komen. Zo spannend is het natuurlijk. Het is een strijd op vele fronten deze dagen. Dat is leuk. Het gaat om het groen, de strijd om het wit nog. Het geel misschien het minst interessante. En die bollen, laten we die ook niet vergeten. Maar dat hangt natuurlijk wel ervan af. Joris, hoe die parapent gegaan.
10: Ja, die zal wel moeten. Hij zit in die bollentrui en die bollentrui wil hij houden ook. Dan zal hij hier moeten winnen vandaag. Tenminste, hij heeft niet de bollentrui, hè, maar hij heeft die 10 punten hard nodig. Zojuist even twee goed gevulde gifgroene Borat Mankinis in de berm. En toen gingen we toch maar heel snel weer naar die 6 koplopers kijken. Die Gassiepien hangt er nog steeds aan. Die heeft het lastig, die heeft het moeilijk. De grootste van de 6 is Jurgensen. Een van de 3 favorieten misschien. Schmid is een tweede favoriet en is bloedlinkers een heel goede afmaker. En dat is Richard Carapaz uit Ecuador ook. Bart Pentre heeft al heel veel gesprint vandaag om de bergpuntjes. Staat stevig op de tweede plaats in het bergklassement. Wat hij daarvoor gaat kopen uiteindelijk, dat weet ik niet. Het is geen hoofdprijs in elk geval. En dan is er ook Tobias Johannessen. Dat is een goede klassementsrenner. Een prima klimmer. Een van de beste van Uno X in deze ronde. En dan moeten we natuurlijk ook die Gassiepien nog een keertje gaan noemen. Die zit erbij. Die hangt eraan. Maar die is er al een keertje afgereden. Met zijn 6e vooraan. Een geruststellende voorsprong. Castrillo met zijn groepje. Waarbij Arnsman, dacht ik, niet meer aanwezig is. Zit op 4,25. En die andere groep gaat binnenkort ingehaald worden door het peloton. Peloton zit op 5 minuten en 10. En daar wordt toch wel wat vaart gemaakt, Sebastiaan, want ze hebben door dat Carapaz nu toch wat aan het klimmen is en misschien wel de 9e plaats nog zou kunnen gaan bedreigen. De 10e heeft hij al.
11: Ja, alles is belangrijk. Alles is belangrijk. En er is altijd wel weer een ploeg of een renner die dat vervelend vindt. En nog aan. Dus ploegen rijden. 5 kilometer nog voor de kopgroep. Waar Carapaz, strijder van beroep. Wat is dat toch een geweldige coureur. Altijd op de afspraak. En als die het niet is, zoals eerder vandaag. Ja, dan gaat hij wel op de pedalen staan. En dan rijdt hij het gat wel dicht. Feestje aan de gang in deze bocht. Dit is de Pols-Exas-bocht. Denk ik, want er staan wel wat mensen met een bord, met een karton met de naam van Sijksas erop. De publiekslieveling, maar ja, die zit in peloton. Ik richt mij weer naar voren. Ik richt mijn blik weer op Carapaz, op Parapentre. Fransen wonnen nog niks, hè? Deze ronde van Frankrijk. Dit is etappe 18. 17 ritten achter de rug. En nog geen overwinning voor de Fransen. Dat doet me terugdenken aan vorig jaar. Toen hadden we dat ook tot en met de tweede rustdag. En wie won toen? De rit over de, of naar de Mont Ventoux. toe. De dag na de tweede rustdag. Valentin Parapetre. Valentin PP. Die redde toen de meubelen voor de Fransen. Nou, nu mag hij vandaag weer de meubelen gaan redden. Maar ja, die strijd om de bolletjes trui is dus net zo belangrijk. In het wit. De witte trui met rode bollen. De witte helm op het gezicht. De zwarte broek. En dan ultra dunne beentjes onder het lichaam van Valentin Parapetre. Kijk naar de linkerkant. Daar komt Smit. Daar komt Carapaz ook weer. En Johannessen. Het is aftasten op dit moment. Het is geen surplus bergop. Maar het is wel kijken naar elkaar en aftasten. Jurgensen kijkt nu naar rechts. En dat gebeurt allemaal op 4,6 kilometer van de finishstreep van deze loper. Want dat is het. Ah, Garcia Pierna. Die moet er nu af. Loper of niet. Garcia Pierna andermaal op een gaatje. En hij moet andermaal die vijf man laten gaan.
9: Ja, is dit wat we nu ook gaan zien? We zien iedere keer, het wordt een kat-en-muisspel nu, Tom Dumoulin.
12: Ja. Ja, dit is niet volle bak omhoog rijden, nee. Wat de kopgroep doet. Dus ze weten dat ze veilig zijn voor de overwinning. Er kan geen groep meer van achteren komen, dat gat is te groot. Dus ze hebben alle tijd om te linkerballen, zoals we dat in het wielrennen noemen. Om naar elkaar te kijken, elkaar af te tasten. Zeker niet te vroeg in je kaart te laten kijken. Maar als je dan niet oplet, ja, dan gaat de snelste man van het groepje er met de overwinning vandoor. Dus ik neem toch aan dat deze zes, niet alle zes, zeker zijn als ze gaan sprinten voor de overwinning. Dus ik kan me
9: Want
12: toch.
9: Wie heeft dan de meeste kans?
12: Ja, moeilijk. Moeilijk te zeggen, omdat de laatste dagen heel zwaar zijn geweest. En vooral wat je nog over hebt in de benen daar een antwoord op gaat geven. Maar een snelle man als Mauro Schmid geef ik dan toch in een sprintje de meeste kans. Terwijl we nu Carapaz volle bak zien aangaan.
9: Zeg maar, Joris.
10: Zo, dit is een echte. Dit is een ouderwetse demarage. Zoals je ze zo vaak en zoveel en zo graag gezien hebt in het wielrennen. Op 4 kilometer onder de top. Richard Carapaz. En de bolletjes zitten op zijn wiel. Die zitten de hele dag al aan elkaar vastgeplakt. Carapaz en Parapetre. En de rest is weg. Dit is een verschroeiende demarage geweest. En daarachter zoekt Johannessen een antwoord. Met Schmid en met Jurgensen. Die drie, maar die zitten al op een seconde of 10. Richard Carapaz. Goed gedaan en nu doortrekken. Maar je ziet dat hij even moet bijkomen. Even recupereren van zijn eigen inspanning. En dan zit helemaal in het achterland Garcia Pierna. Die was nog net aan het terugkeren van dat eerste los moment. En nu is hij eraf. En dan zoomt de motor naar voren toe. En dan zien we dat Schmid het gat aan het dichten is. En dat Johannessen ook zo'n beetje aan het stilstaan is. Voorop Carapaz en Parapetre. Schmid komt er heel statig bij. Jurgensen zijn krachten sparend ook. Dus het lijkt erop dat we vier man vooraan overhouden, Sebas.
11: En wat een man, joh, die Schmid. Gisteren dus tweede in die etappe onder helse omstandigheden. En zo snel gereden. Bocht door naar links. En dan gaan ze weer een etage hoger. Carapaz op kop. Dan Parapetre in tweede positie. Jurgensen is aangesloten. Schmid reed in derde positie. Johannessen probeert om hetzelfde te doen als wat Schmid deed. Als wat Jurgensen deed, namelijk terugkeren. Maar dat lukt hem nog niet. En hij zit een beetje klem. En volgens mij, Joris, zie ik de Carapaz andermaal gaan?
10: Hoe is dit mogelijk? Weer een demarage van Richard Carapaz. Nou, laat hem maar winnen. Hij verdient het. Een van de strijdlustigste mannen van deze ronde van Frankrijk. Hij is 33 jaar, heeft in 2024 de 17e etappe gewonnen. Vergelijkbaar met deze, die won die solo. En nu gaat hij solo. Hij kan dat zo goed, dat knokken bergop. Zichzelf pijn doen en de anderen nog veel meer pijn doen. Hij heeft nu echt een gat geslagen. Daarachter hebben ze nu geen antwoord meer. Carapaz is weg. Zit in een bocht, kijkt naar beneden en ziet dan de anderen nog beginnen aan die bocht. En hij trapt door. Dit is zo knap. Dat intervallen bergop. Hij moet nog 3 kilometer. Hij heeft een echt gat geslagen. Kijkt nog even over zijn linkerschouder. Ziet dat het goed zit. En trapt lekker door op dat kleine magenta fietsje van hem. Hij pakt de binnenbocht. Rijdt bijna alle supporters overhoop. Gaat dan staan op de pedalen. En is klaar om dit te gaan afronden. Om deze actie te gaan verzilveren. Schitterend. Carapaz op kop. De rest nu al op 12, 13 seconden.
9: Tom Dumoulin, als we iemand hebben gezien deze Tour die keer op keer dacht, het zal wel dat Pogacar gaat winnen en in het geel gaat rijden, maar ik blijf proberen, ik blijf aanvallen, dan is hij het wel.
12: Ja, echt een renner met een leeuwenhart. Die blijft er altijd voor strijden en hij gaat deze rit normaliter zeker binnenhalen nu. Ja. Ja, hij heeft een heel mooi gat geslagen.
9: We zeiden net al eventjes tijdens de reclame. Hè? Eigenlijk gunt het hem ook nu gewoon. Hij moet het
12: absoluut.
9: Nu gewoon ook een keer winnen.
12: Hij kleurt deze Tour. Hij heeft meerdere Tours in het verleden gekleurd. Een Giro gewonnen. Dit is echt wel een toprenner. En iemand die gewoon altijd strijd levert. Die wil iedere dag weer. En ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Maar
9: waar hij het vandaan haalt.
12: Maar hij valt elke keer weer aan. En hij wordt gedurende dus zo'n dag, je zag hem in het begin van deze rit al, weet ik niet hoe vaak, op de pedalen staan en aanvallen. En dat doet hij zoveel kilometer later, 150 kilometer later, doet hij het nog.
9: Ja, en weer. En nog een keer.
12: Ja,
9: en nu Schmidt en Jurgensen en Parapenteren, die kunnen ook niet meer of ze laten hem?
12: Parapenteren zeker niet. Die hangt inmiddels in zijn eentje op 24 seconden. Daarvoor heb je dus tussen Carapaz en Parapenteren nog Jurgensen zitten. En Schmidt. Maar die lijken ook niet meer bij deze ontketende Carapaz te kunnen komen.
9: Een gat, Joris, dat niet meer te dicht is.
10: Nee, dat is niet te doen, want deze man heeft nu 20 seconden en hij zit gewoon geweldig in zijn cadans. Hij is echt op een klassieke manier tegen die berg op aan het flitsen. Het is echt een oldschool klassementsrenner, Richard Carapaz. Al doet hij niet heel veel meer aan klassementen. Hij is de kopman van een vrijbuitersploeg. En wat hebben ze gevrijbuit, als dat een werkwoord is hoor, met z'n allen. Met Healy, met Baudet en met hem. En inderdaad, hij zat op de Col d'Angin vroeg in de etappe, al in de aanval, Richard Carapaz. Hij plaatste later nog een demarrage en toen reed hij bijna tegen een toeschouwer aan. Iets dat ik net bijna weer zag gebeuren en dat nu weer bijna gebeurt bij Parapenteren. Die moet zijn hoofd helemaal intrekken omdat iemand een leuk kartonnen bord voor hem houdt, terwijl die man bezig is met een loodzware klim in de Ronde van Frankrijk in de 18e etappe. Niet te geloven. Supporteren is leuk, maar snap wel waarmee die mannen en vrouwen bezig zijn die aan deze sport doen. Laat ze met rust. Laat ze vrij uit hun vak uitoefenen. 2 kilometer nog van Carapaz. 24 seconden. Schmidt en Jurgensen daarachter. Ja, die lijken stil te staan.
11: Ja, het is bizar, het is bijzonder. En dan op de 4e plaats in de etappe inderdaad. Valentin Parapentre die nog probeert om terug te keren bij Jurgensen en Schmidt. Maar ze ziet verdwijnen. En dan 1 etage hoger dan waar wij rijden. Op dit moment met de motor rijdt hij hoor. 33 jaar uit Ecuador. Vorig jaar moest hij zich op het laatste moment afmelden vanwege maag- en darmproblemen. 2 jaar geleden won die rit nummer 17 in de Tour naar Super Devoluy. Dit is rit 18 naar Auxerre-Mallette. De ritzege, als hem niks meer geks overkomt, gaat naar Richard Antonio Carapaz Montenegro.

En wat gaat hij nog goed? En wat is hij momenteel diep aan het gaan in zijn inspanning? Maar hier heeft hij natuurlijk op getraind. Hè? Zo'n inspanning van, wat zal het uiteindelijk zijn? 10 minuten. Dit kan hij helemaal. Dit riedeltje kan hij dromen. Dit heeft hij allemaal geoefend tot hij erbij neerviel. Staand op de pedalen. 10 minuten rag op zo'n berg. Een demarrage plaatsen en dan nog één. En dan gewoon naar de overwinning. En mannen als Schmid en Jurgensen naar de tweede en derde plaats verwijzen. En Parapenter hoopt nog bij die twee te komen. Want die heeft die bergpuntjes nodig. 1300 meter nog voor Carapaz. De zon straalt hem tegemoet en hij gaat weer een bocht naar rechts in. Waarom kijk je om, Carapaz? Dat hoeft helemaal niet, joh. Je hebt een dikke halve minuut voorsprong. Lekker asfalt hier. Dit is een fijne klim, 6-7%. Hij rolt echt omhoog. Het is niet duwen, het is trappen wat hij doet.

straalt hem tegemoet. En hij gaat weer een bocht naar rechts in. Waarom kijk je om, Carapaz? Dat hoeft helemaal niet, joh. Je hebt een dikke halve minuut voorsprong. Lekker asfalt hier. Dit is een fijne klim. 6-7%. Hij rolt echt omhoog. Het is niet duwen. Het is trappen wat hij doet. En de mannen daarachter, ja, die zijn meer aan het duwen. Dat zijn Jurgensen en Schmid. Die weten dat ze niet gaan winnen. Of ze dan verloren hebben, dat vraag ik me af. Dat is in dit geval moeilijk in te schatten. Maar ze gaan straks waarschijnlijk sprinten om de tweede plaats. Carapaz nu wel iets meer aan het duwen. Hier wordt het dan 7-8%. Maar als iemand kan staan op de pedalen in het moderne wielerpeloton, dan is het Richard Carapaz wel. Nog 1 kilometer voor de koploper.

zijn op weg naar de tweede Zuid-Amerikaanse etappe-overwinning in deze ronde van Frankrijk. Na die van Del Toro op dag 2 in Barcelona. Weet u dat nog? Die mocht winnen van Pogacar. Is het nu Ecuador boven? Viva Ecuador, viva Carapaz. Hij racht door. Hij heeft nog 750 meter te gaan. Hij zit zo mooi in zijn inspanning. Dit heeft hij prachtig uitgevoerd. Dit is een overwinning om in te lijsten en boven je bed te hangen. Carapaz gaat zegevieren in de 18e etappe. Auxerre Merlet, 650 meter nog. En die twee daarachter, die zitten al bij de 40 seconden.

0: De ploeg heeft er keihard voor gewerkt vandaag. Healy moet je niet onderschatten. Het werk van de ier Ben Healy. Dat leidt tot deze overwinning. Daar hebben ze met z'n allen aan bijgedragen. Ook Baudin en Valgren zat ook in een van de vele kopgroepen van deze dag. Allemaal hebben ze hun best gedaan om tot dit resultaat te komen. Eindelijk een etappe-overwinning voor de IF-ploeg. Richard Carapaz, hij zoekt de middenweg tussen zitten en staan. Gaat dan toch maar staan. Want als hij het doet, dan wil hij het ook op deze manier doen. Eindelijk een stukje schaduw voor hem. Nu nog even langs de reclameborden. Dan is het hier een procentje of 6. En dan ziet de vaste camera hem. En hij ziet de vaste camera. De juryauto in zijn wiel. Hij doet zijn ritje dicht. Racht lekker door. Hij neemt geen moment rust. Dat gunt hij zichzelf pas na de finish. En de finish is nog 100 meter. Richard Carapaz gooit zijn arm omhoog. Applaudisseert voor zichzelf. Ramt zijn rechtervuist voor zich uit. Ramt zichzelf op de borst. Wijst op zijn helm en spreidt zijn armen. Daar gaat hij over de streep. 1. Orcher Merlet. Richard Carapaz. Hij is glorieus winnaar. Hij verdient het volledig. Hij heeft het uitstekend gedaan. Hele dag in de aanval. En de mannen die met hem mee konden in de aanval, die heeft hij er met 2 demarages opgelegd. Dat heeft heel veel kracht gekost. Heel veel energie. En dan gaan we even kijken wie er tweede wordt. Kan Mauro Schmid dat voor de tweede dag op rij tweede worden? Gisteren in een sprint met Philipsen. Vandaag in een sprint uit met Matteo Jurgensen. Zou dat gebeuren? We vragen het ons af. Jurgensen komt dus niet aan een broodnodige overwinning voor Visma Liesebike. Jurgensen gaat zelfs derde worden in deze etappe. Want Mauro Schmid is de nummer 2 en Jurgensen is derde.
1: Ja, Schmid heeft het moreel sowieso wat te pakken na zijn eerdere overwinning. Maar een strijder van beroep noemde Sebas Carapaz al. Hij heeft hem eindelijk te pakken, Tom, deze tour.
2: Ja, fantastisch. Hij heeft er zo voor gereden deze Tour. En ook 2 jaar geleden toen hij de bollentrui won, hè, in de Tour. Fantastische renner. En daar kun je alleen maar van genieten.
1: Ja, wij gaan straks natuurlijk wat muziek draaien. En dan gaan we uitgebreid nog reacties uit Frankrijk horen. Blikken we terug op deze etappe. En mocht u nou, als je luistert, maar ook hier in het Tourcafé, nog een vraag hebben voor Tom Dumoulin. Hij is er nu toch. Laat het even weten. Met een beetje mazzel komen.

0: uit Greece, John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want.
1: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaarmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matselsbeds. Made by nature. Crafted for life.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het stroomnet raakt vol. Goase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie. Midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar goase.nl/investeer.
4: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: Hoi, ik ben Frank, pakketbezorger bij PostNL. Tijdens de Ronde van Frank bezorg ik de ultieme tourbeleving bij wielerfans. Mijn bus met wielerpakketten is bijna leeg en de finish is in zicht. Net zoals voor onze renners in Frankrijk. Zet hem op! PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Ja, het is 5:30. Voordat we naar het NOS-journaal gaan. Joris, toch even nog bij jouw buurten. Is onze gele truidrager al binnen?
10: Ja, die is binnen. Hij heeft zijn 13e dag in het geel zonder kleerscheuren doorstaan. Tadej Pogacar, hij kwam op 4:35 binnen met het peloton. Op 4:35 van winnaar Carapaz. Tweede plaats Mauro Schmid. Net als gisteren tweede. Op 45 seconden. Die heeft dus ook al een etappe gewonnen. 3, Jurgensen, die zat op het wiel van Schmid. 4, Valentin Parapente op 1:14. 5, Tobias Johannes op 1:57. Garcia Piena zesde op dik 2 minuten. Dan Castrillo vlak voor het peloton. Zevende op 4:30. 8, Martinez. 9, Evenepoel. 10, Pitcock. 13, Pogacar. En daarmee zijn alle verhalen van deze etappe verteld.
0: Merci beaucoup.
11: NPO Radio 1.
0: Dan het NOS Journaal, Dorien Bouwman.
12: Bij een bank in het zuidoosten van Duitsland is mogelijk een gijzeling bezig. Het gaat om een bank in Regensburg. De gijzelnemer heeft mogelijk een mes bij zich, zegt de politie. Er zou 1 persoon gedood zijn. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet bekend. De politie probeert contact te leggen met de vermoedelijke gijzelnemer, maar dat is nog niet gelukt. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kuppensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Britse Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. En ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn nog eens 9000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbrand daar. 12.000 mensen moesten al eerder vertrekken. Het zijn vooral toeristen van verschillende campings. In omliggende regio's geldt code rood vanwege brandgevaar.
0: Dorien, dankjewel. Gaan we weer naar de weersverwachting met Roosmarijn. Roosmarijn, ik wil natuurlijk straks wel horen wat je verwacht voor die rit in de Alpen morgen. Maar eerst even hier in eigen land.
13: Hier in eigen land morgen opnieuw weer een mooie zomerdag. En ik hoor om mij heen dat heel veel mensen deze temperaturen toch wel heel aangenaam vinden. Zo tussen 20 en 24 graden was het vandaag. Vanavond ligt de temperatuur rond een graad of 20. Op dit moment beginnen er ook steeds meer gaten in de bewolking te vallen. Dus vanavond toch nog wel behoorlijk wat ruimte voor de zon. Regen valt er ook niet meer. Dus dat maakt het ook wel een droge en zonnige einde van deze dag. Morgen overdag wel eerst nog vrij veel bewolking en dan een beetje hetzelfde verhaal. In de loop van de dag steeds meer zonneschijn. Het wordt morgen ook iets warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden. En zaterdag komt daar nog weer een schepje bovenop. Dan kan het in het zuiden 28 graden worden en dan is het de hele dag wat zonniger. Het weekend kent wel twee gezichten, want zondag gaat de temperatuur dan weer wat omlaag en dan gaat er wat vaker weer een bui vallen met ook wat meer wind. Dus zaterdag wordt van het weekend wel de warmste en de zonnigste dag.
0: Kijk, en dan morgen, die rit in de Alpen, Alpe d'Huez.
13: Ja, in de bergen, daar kan het weer natuurlijk wel wat veranderlijk zijn af en toe. Maar als ik naar de weersverwachting voor Frankrijk morgen kijk, is het toch nog heel erg stabiel weer daar. Eigenlijk in heel Frankrijk, zowel in het noorden als in het zuiden, ook in de Alpen, morgen weinig kans op regen. Temperatuur in de dalen wel vrij hoog, 25 tot 30 graden. En hoe hoger je komt, hoe verder die temperatuur omlaag gaat. Maar over het algemeen dus denk ik wel hele aardige weersomstandigheden met, zeker op de top van Alpe d'Huez, denk ik wel hele aangename temperaturen.
0: Dankjewel, Roosmarijn. Rijn, wat heb je nog aan files?
14: Na 180 kilometer file, onder andere rond Amsterdam, want door een ongeluk op de A10, Ring Zuid richting Amersfoort, staat er op zowel de Ring Zuid als de Ring West file tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Oud-Zuid. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. De A15 richting Rotterdam, een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er 15 minuten langer over. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug veroorzaken vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht betekent dat 25 minuten file rijden. Tot slot de A28 Zwolle-Assen tussen afrit Westerbork en Assen-Zuid. Er staat een kapotte vrachtauto, de rechter. De rijstrook is er dicht en je vertraging 20 minuten.
15: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Soedal, de bouw van slim.
19: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
20: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
18: Soedal, de bouw van slim.
20: Iedere klus weer.
21: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
22: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Ja, terwijl wij net zagen dat Richard Carapaz een knuffel geeft eigenlijk aan Pogacar om op die manier gefeliciteerd te worden. Mooi om te zien. Hij heeft eindelijk zijn etappe-overwinning in deze Tour en daarmee ook zijn 25e overwinning behaald, Richard Carapaz. Wij wachten natuurlijk op een eerste reactie van hem vanuit Frankrijk. Maar in de tussentijd hebben wij onze razende reporter. Die man die kan echt alles. Henry,
1: nou,
0: even erop uitgestuurd.
1: Ik weet niet of dat zingen zo verstandig was eerder op de middag. Maar gelukkig
0: ik denk dat de aanbiedingen voor de Voice zo binnen zijn.
1: André van Duin dat ruimschoots gecompenseerd. Mooi, ja. Ik heb hier net tijdens de reclame eventjes gevraagd of hier wat mensen zijn die nog een vraag hebben voor onze analist van de dag, Tom Dumoulin. Toen gingen er 88 handen omhoog, Tom. Je bent nog steeds populair. Waaronder ongeveer 2 tegelijk van deze 2 mannen. Familie van elkaar?
2: Ja, vader en zoon. Ik dan wel zoon.
1: Ja, dat vermoeden had ik. Ja, precies. Was je al van plan vader te worden?
2: Nee. Maar
1: hoe heten jullie?
2: Sven.
1: En?
3: Bob.
1: En wie van de 2 heeft een vraag of allebei?
2: Mijn vader heeft een vraag.
1: De vader heeft een vraag. Bob.
3: Ja, hi Tom. Je ziet er zo ontzettend ontspannen uit in alle uitzendingen. Hoe komt dat?
4: Ik doe wat ik leuk vind.
1: Hoe komt dat?
4: Ja.
0: We zorgen goed voor hem.
4: Ja, er wordt heel goed voor mij gezorgd. Dus ik ben een gelukkig mens.
1: Er is ook hele goede koffie hier in Beeld en Geluid. Dat helpt een hoop. Toen ik dat vroeg, toen ging hier een arm in de lucht. En dat was best wel geheel vrijwillig, toch?
5: Zeker.
1: Ja, want dat deed jij. Maar het was niet jouw arm.
5: Nou, dat zeggen we niet hardop.
1: Nee. Maar bij deze toch, hoe heet jij?
5: Driese.
1: En wiens arm stak jij omhoog?
5: Die van mijn echtgenoot Niels.
1: Niels, je hebt er een paar minuten over na kunnen denken. Jouw vraag voor Tom.
6: Ja, we hebben met de hele tafel nagedacht en we hebben eigenlijk een hele intelligente vraag bedacht voor Tom. Nu met de situatie hier bij UAE, met de ziekte, is dit niet het moment voor Evenepoel om de komende 2 dagen er een flinke klap op te geven en toch voor die eerste plek te gaan?
1: Zo.
4: Ja. Goeie vraag. UAE is op dit moment kwetsbaar. En als ik Evenepoel een raad mag geven, dan probeer het. Ga het proberen. Pogacar lijkt vooralsnog, en Del Toro trouwens ook, zonder kleerscheuren deze laatste dagen door te zijn gekomen. Zonder ziekte ook. Dus het gaat heel moeilijk worden, maar zijn ploeg is heel erg kwetsbaar. Dus wie weet zijn er kansen en daar moet je zeker gebruik van maken. En dan zou het beste zijn om dat in het begin van een rit meteen vol het gas open te draaien, hem te isoleren. En dan hoop je dat andere klassementsrenners gaan meedoen en dat het een 1-voor-1 aanvallen wordt. En daar is hij al een paar jaar geleden op gepakt geworden door Jonas Vingegaard en de ploegen en de ploeg toen van Visma Leasebike. Dus dat is iets dat ik Evenepoel zeker zou aanraden.
0: Maar Tom, dan even, op het moment dat Pogacar denkt, dan blijf ik gewoon in het wiel zitten van Evenepoel.
4: Dat gaat hij inderdaad doen.
0: Ja, en dan?
4: Maar als dan vervolgens alle andere klassementsrenners ook gaan aanvallen en hij moet daar ook op reageren, dan is er ook weer een kans voor Evenepoel om daar weer van gebruik te
0: maken. Dat betekent samenwerken. Hebben we nog weinig van gezien deze
4: Hebben
0: tour?
4: We weinig van gezien. Daar moet de situatie natuurlijk ook naar zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd. Inderdaad, dat zou een beproefde tactiek zijn. En dat, dus goede vraag.
1: Zie je nou wat dat oplevert? Dus iedereen, steek even de arm van je partner omhoog. Want het levert dus dit soort ontzettend goede vragen op. Inmiddels sta ik, ik weet niet of het erg is dat radio geen geur heeft. Want het is echt een krokettenlucht hier, meneer. Bent u toch in een hoek beland?
7: Ja, ik zit wel in een goede hoek. Dus,
1: wie bent u?
7: Ik ben Peter Lachsen uit Maastricht.
4: Kijk eens aan.
7: Ja,
4: perfect.
7: Kijk eens aan. Ja.
1: Dat was een stukje reizen, zeg.
7: Dat was een stukje reizen, ja. Ja. Met de trein, hè. Dus,
1: En wat wilt u vragen aan Tom?
7: Nou, wat ik wil vragen is hoe jij dat doet met de uitzendingen. Je zit nu hier en dan zit je weer bij de avondetappe. Ga je dan tussendoor terug naar België, zou ik maar zeggen. Ik zou geen plaats noemen, maar
4: nee, ik woon inmiddels weer terug in Maastricht. Maar ik heb vandaag hier bij de NOS een paar straten verderop al commentaar gedaan. Ben ik even ingevallen voor Michael Bogert op tv.
7: Ja.
4: Nu Radio Tour Café. En dan zometeen ga ik meteen direct door naar de avondetappe. En daar ben ik vanavond nog te zien.
0: Maar hij krijgt wel wat eten tussendoor, hoor.
1: Maar dit is het nette antwoord voor op de radio. Er bestaan eigenlijk 2 Tom Dumoulins. Ja. Nog eentje? Mag ik er nog eentje?
0: Ja,
1: ik hier ook nog iemand. Wie bent u?
8: Wim Theo van Nieperen. Hallo.
1: En de vraag?
8: Ja, ik heb een vraag. De verslaggevers zeiden er net over Richard Carapaz dat hij dan traint op een inspanning van 10 minuten op zo'n berg. En wat ik dan zou willen weten is, doet hij dat als onderdeel van een grote training of gaat hij ergens naartoe en knalt hij 10 minuten die berg op en dan, ja, klaar?
4: Oh, goede vraag. Nee, dat probeer je altijd in balans te doen. Dus training probeer je onderdelen van iedere wedstrijd, zeg maar, te simuleren. Dus de ene dag doe je het één trainen en de andere dag doe je het andere. En eigenlijk in een wedstrijd komt dan alles samen. Dus hij zal inderdaad bijvoorbeeld 10 minuten blokken hebben gedaan. Maar dat doet hij niet iedere dag. Maar ja, is dat een goed antwoord?
8: Zeker wel, dankjewel.
0: Als wij dan ook gewoon alles even gaan laten samenkomen, dan wil ik toch even terug, Henry, naar 2 uur vanmiddag. Toen we natuurlijk een soort bizarre start hadden van Radio Tour met 2 gastpresentatoren.
1: Het was een hele aparte trip.
0: Het was wel gaaf, ja, hè?
1: Down memory lane.
0: Maar we hebben 1 ding André niet horen doen. En dat was uitgebreid en gewoon echt mooi zingen.
1: Ja, hij deed een heel klein stukje, maar ja, dat was een beetje gemummel, hè?
0: Maar
1: heb je een plaatje van hem klaarstaan?
0: Zeker!
1: Oh.
0: Ja. Deze. Er mag meegezongen worden.
1: Als de zon schijnt.
0: Lekker.

0: Als de zon schijnt van André van Duin. Mooi. Matteo Jurgensen, die zat in de kopgroep, maar Richard Carapaz was dus te sterk. We kunnen wel even luisteren naar de renner van Visma Liezenbeek.
1: Matteo, it looked like you tried everything. What was going through your mind when you were with that select group on the final climb?
2: By the time I got to the final climb, it was just about giving what I could. I didn't have much in the legs, and Carapaz was much stronger.
1: I know you've been there on a number of occasions since 2022. Did you think at any point where you might have been able to get this one?
2: Yeah, I believed in it. Yeah, definitely I believed in it. I think I needed to get solo before the last climb somehow, and I didn't find a way to do it. So, yeah, it's disappointing for sure.
3: How strong were you today?
2: I think I was pretty good. I had my best day of the tour yet, I think, so that's good, but not strong enough for the win.
0: Ja, een teleurstelling dus voor Jurgensen, die aangeeft dat hij eigenlijk wel goede benen had. Dat hij ook wel er in eerste instantie op vertrouwde. En dan zegt hij, ja, je geeft wat je kan. Maar er zat niet heel veel meer in mijn benen. Dat constateerde jij op een gegeven moment ook ooit, Tom.
4: Dan is de Tour de France heel eerlijk, hè?
0: Ja, en hard.
4: En hard, inderdaad. Maar een hele knappe Carapaz, dat hij dan toch wel weer de sterkste blijkt te zijn van zo'n groep. Hè? Ja.
0: Wat nou interessant is, om even te kijken, toch die bollen, refereerden we natuurlijk al even aan, de bolletjes trui. Pogacar, die staat nu op 70. Dan heb je Parapentre op 69 en Carapaz op 63.
4: Ja, dat wordt een heel leuk gevecht de
0: Wat
4: komende
0: belooft
4: dagen.
0: Dat voor de komende dagen?
4: Ja, Pogacar gaat zich daar niet mee bezighouden. Nee. Dus die gaat zich...
0: Die heeft een andere trui die om de schouders wil houden.
4: Die gaat zich vol richten op die finishes. Morgen naar Alpe d'Huez. Tussen Parapentre en Carapaz gaat dat een heel leuk gevecht worden.
0: Ja. En als we dan toch even bezig zijn met die truien. De strijd om het groen.
4: Ja, die is weer iets in het voordeel uitgevallen ten faveur van Pedersen vandaag. Die heeft hard zijn best gedaan om die punten bij de tussensprint te pakken. En die gaat de komende dagen hetzelfde proberen te doen. Totdat we naar Parijs gaan. En dan kunnen de kaarten weer opnieuw geschud worden. Want dat is natuurlijk ook nog wel weer een kans voor Philipsen. Dus Pedersen gaat proberen nog op de een of andere manier nog ergens wat puntjes te pakken de komende twee dagen.
0: Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat zijn komende zondag. Waarvoor overigens, we zitten ongeveer alle dagen al ruim gevuld in het Tourcafé. Maar zondag beginnen we natuurlijk wat later. En dan lijkt het mij heel leuk als er zoveel mogelijk mensen nog hier naartoe komen. Want die heeft natuurlijk ook Mathieu van der Poel omcirkeld. Maar wat nou als ploeggenoot Philipsen nog die groene trui zou kunnen pakken?
4: Ja, dat is een hele goede vraag.
0: Wat gaat er dan gebeuren?
4: Dan ben ik heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Ik mag toch hopen dat Mathieu dan toch een keer met zijn vuist op tafel kan slaan.
0: Toch wel. Ja, wat is bij een ploeg belangrijker? Die groene trui of een etappe-overwinning?
4: Dat is een goede vraag.
0: Dat zou nog wel eens...
4: Ik denk die groene trui, omdat ze al twee ritoverwinningen binnen hebben. Dus dan gaat die groene trui toch heel erg belangrijk worden.
0: Maar Mathieu van der Poel wil ook natuurlijk. Goed, de andere Nederlander dan, die het vandaag helaas de slag miste. Tijmen Arensman zat natuurlijk in de grote kopgroep, maar miste het op een gegeven moment. Hoe kijkt hij nou terug op deze dag?
5: Ja, vrij positief. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik voelde bij de start al dat ik absoluut geen goede dag had. Dus zoals ik zei, altijd al zegt deze Tour na het Giro, waar ik gewoon zo compleet naar de kloten was, is gewoon de hele tijd ups en downs in de Tour. Dus, ik kan super, super trots op zijn. En het zegt veel over mijn niveau, denk ik, dat ik dan nog zo'n kopgroep kan forceren. En een situatie kan creëren voor ons waar we iets mee kunnen. Maar ik had gewoon... Gewoon mijn dag niet, dus is wat het is.
3: Is dat wat je merkte na die sprint toen het allemaal losging, zeg maar, vooraan in die kopgroep?
5: Ja, we misten die split, maar daarna wilde ik ook werken voor Egan. Maar Egan had de benen ook niet, wat ik zeg. Ja, die Giro zit gewoon in ons lichaam en misschien is het morgen een stukje beter.
3: Ja, precies, want dat is ook wat ik onthoud uit het interview. Je had het over ups en downs, dus na een dag als vandaag kan dan ook een up komen.
5: Ja, wie weet. Ik kan alleen maar de juiste dingen proberen te doen.
6: Hey, can you? Sorry.
5: Sorry.
3: Ja, niet uit.
5: Ik kan alleen maar de juiste dingen blijven doen. En mijn best blijven doen zoals vandaag. En alles wat ik kan doen.
0: Tijmen Arensman was dat. Tom Dumoulin. We horen hem eigenlijk al de hele Tour zeggen. Die Giro zit in mijn benen.
4: Ja. En ik heb geen goede benen. Ja. En hij... Hij heeft vorig jaar trouwens ook de Giro gereden, hè, voor zijn twee rit overwinningen in de Tour. Dus, maar goed, hij rijdt nu inderdaad niet met de vormrond van vorig jaar.
0: Maar kan hij die morgen wel hebben?
4: Meestal krijg je topvorm niet ineens binnen één dag. Dus als het vandaag niet goed genoeg is, dan kan het morgen wel een beetje beter zijn. Maar dan absolute topvorm gaat hij niet meer krijgen, deze ronde. Maar wie weet, ja.
0: Nou, ik heb nog één vraag van huishoudelijke aard voor jou. Ja, vanuit de luisteraars ook. Smeren die renners zich eigenlijk in met zonnebrand?
4: Ja,
0: en zo, ja,
4: zeker.
0: Herhalen ze dat onderweg ook nog een keer?
4: Sommige renners wel. Nee. Ik weet, mijn oud-ploeggenootje Sam Ome, met zijn rode haren, die verbrandde nogal snel. Dus die ging wel halverwege de ritten soms opnieuw insmeren. En ja, de meeste renners eigenlijk niet.
0: Okay.
4: Maar wel altijd insmeren van tevoren. Ja.
0: Heel goed. Heel verstandig, hè?
4: Ja.

0: trek op een plaatje dat volgens mij ook helemaal niet op Radio 5 zou misstaan, Henry.
1: Nee, zoals heel veel muziek niet, want dat is best wel een leuke zender. Wist je dat?
0: Vertel eens. Hè, ik zie nu een soort schizofreen gebeuren. Ik zie nu meerdere mannen met een microfoon.
1: Ik ben zelf ook een beetje in de war, want wij zenden dus 9 dagen uit vanuit het Tourcafé. Maar vandaag zendt Radio 5 ook een paar uur uit vanuit het Tourcafé. Bert Kranenbarg, hoe zit dat?
2: River, ja, wij zitten op Radio 5 nu.
1: Moet je een plaat afkondigen?
2: Nou, bijna, ja.
1: River Deep Mountain High.
2: Loop nog even door. Dus
1: is het River Deep Mountain High?
2: Praat er nu even
1: kan
2: om.
1: Ik ook voor je doen, hoor. Het is geen enkel probleem.
2: We zijn nog mee bezig op Radio 5, dus we moeten even afwachten. Ja, wij dachten, vorig jaar waren we hier in Tourcafé. Toen won Tijmen Arendsman de Mont Ventoux-beklimming. Dus we dachten dat we nu weer gaan vandaag.
1: Het is niet gelukt. Je hebt niet je magische krachten meegenomen.
2: Nee, dat is echt jammer. Hij zat mooi in de kopgroep eerst. Maar dat, ja, helaas haakte hij daar af en heeft Carapaz gewonnen. Maar wij waren hier heel erg voor de sfeer. Ik heb gesproken met mensen die voor mij gevolgd hebben. En vooral de mensen die op de fiets komen. Hè, vind ik zo fascinerend. Dat ze gewoon...
1: Maar even, hoe zit dit? Want jij hebt dus uitzending van 4 tot 6. Dan hebben wij ook uitzending.
2: Ik zit niet in de uitzending nu. Ik ga nu denk ik even een plaat... Jongens, zet mij er maar even bij, hoor.
1: Kon nog even een plaat af anders.
2: Even kijken of dat lukt.
1: Misschien kan Tom dat even doen.
2: Ja...
1: Of werkt dat dan niet?
2: Dit is op Radio 5, even River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. En we zitten nu op Radio 5 en Radio 1 tegelijk. Dat is even leuk, Henry.
1: Ik ben hem helemaal kwijt nu, Bert.
2: Ja, en daar zit Guylaine. Zullen we dan daar ook nog even binnenlopen? Dat het helemaal een zootje wordt.
3: Maar zullen we even een lijn brengen in het zootje dat Tijmen Arendsman dan wel op La Plagne won en niet op Mont Ventoux?
0: Ja. Maar dat horen we niet op Radio 5.
1: En morgen misschien op Alpe d'Huez. Dus als Bert weer komt, dan komt alles goed.
0: Oh jongens, weet je, we gaan gewoon een einde hier aan breien.
1: Lijkt me een goed idee.
0: Het was een gedenkwaardige dag. Een schitterende etappe natuurlijk. En het was voor ons ook hierom nogal bijzonder.
4: Is dat lang geleden?
5: Dat weet ik niet.
4: Nou, dan gaan we speciaal uitzending Tour de France.
6: Iedereen die kijkt, inclusief de heer Wijdbeens, zit op het puntje van de stoel voor rit 18.
5: Hallo Frankrijk.
7: Ja, meneer de Groot.
6: 7 man weg, met daarbij...
5: Boot, Snij, Molenmolen, Pieter Vliegaans, Henk Vlug op de doos.
8: Ik zit dus wel te wachten op Arie Boksbeugel en ome Joop, maar die komen vast nog wel lang.
7: De peloton houdt halt en dat is goed nieuws voor de groep met Tijmen Arendsman.
6: Ik zie hem al zitten, die grote groene die zit daar. Hier pakt Bert Spedersen, die komt daar nu over het streepje. 25 punten voor het puntenklassement.
7: Ja, en het was indrukwekkend inderdaad, om ook van achteruit te zien.
6: Die kopgroep van 14 met Arendsman erbij, die kopgroep is gebroken. Attentie op 49 kilometer van de finish.
9: Ja, ik zie dat groepje Arendsman eigenlijk niet meer terugkomen na deze zet.
7: En Joris, ik hoorde net iets van Abandon. Wie is uit de Tour de France?
6: Brandon McNulty. Het gaat niet goed bij UAE.
5: De boss.
7: Je kan wel radiocommentator worden. Als Lullepudding is hij dokter Oetker.
6: Twee goed gevulde gifgroene Borat Mankini's in de berm. En toen gingen we toch maar heel snel weer naar die 6 koplopers kijken.
4: Joris van den Berg, Joris van den Berg.
6: Zo, dit is een echte Richard Carapaz. En de bolletjes trui zit op zijn wiel.
7: En volgens mij, Joris, zie ik de Carapaz andermaal gaan.
6: Hoe is dit mogelijk?
4: Welke bergheid gaat er binnen?
6: Richard Carapaz.
4: Eindelijk.
6: Gooit zijn armen omhoog en spreidt zijn armen. Daar gaat hij over de streep.
0: Wat was het een mooie dag vandaag. Heel erg bedankt jullie voor al jullie enthousiasme in het Tourcafé. Tot morgen, maar weer Tom, jij ook bedankt voor al je mooie commentaar. Zometeen hier op NPO Radio 1, Hans van der Steeg met Dit is de Dag. En u weet het, wat Radio Tour de France betreft. Adama!
10: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
13: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
12: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
14: De toekomst klinkt geweldig, met ultrahelder geluid en met... misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio, oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
16: Ga naar datacation.nl.
17: Mats van de Bets. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. Ervaar Mats vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: NPO Radio 1. 6 uur.
22: Hans van der Steeg.
23: Goedenavond, dit is de dag van het nieuws dat 10.000 automobilisten bleven doorrijden nadat ze hun rijbewijs al kwijt waren geraakt. Dat was afgenomen. Is dat in sommige gevallen begrijpelijk? Of moeten ze allemaal snel en vooral ook hard aangepakt worden? Zometeen daarover een debat in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Dorien Bouwman.
24: In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. Ruben Eg van onze economieredactie. Geen Calvé aan de Amsterdamse beurs. Valt dat tegen?
25: Ja, ze hadden heel graag met die pindakaas gesmeerd op het Damrak. Het grootste voedingsmiddelenbedrijf ter wereld. Dus het is wel een kleine tegenvaller. Vorig jaar ging de ijsdivisie van Unilever al solo. De grootste ijsproducent ter wereld. Ja, dat werd de Magnum Ice Cream Company. Die koos wel voor een zetel en een beursgang in Amsterdam. Gehoopt werd dus dat nu de voedingsdivisie van Unilever ook de deur uitging. Dat wordt een fusie met het Amerikaanse McCormick. Dat ook naar Amsterdam zou gaan of een andere plek in Nederland. En een beursnotering in Amsterdam. Er was een grote lobby voor. De topman van het Amerikaanse McCormick blijkt zelfs op bezoek te zijn geweest bij premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Maar het heeft kennelijk voor de beursgang niet geholpen, want die gaat plaatsvinden in Londen.
24: En waarom doet Unilever die voedingsmiddelen de deur uit?
25: Nou, bij Unilever heerst al lange tijd wat kritiek van aandeelhouders. Ze vinden dat Unilever te weinig winst maakt vergeleken met andere bedrijven. Ja, en daarom is besloten, we doen de voeding de deur uit. Er was ook veel gevaar voor overnames. Heinz Kraft probeerde dat een keer. Ja, en met de voeding de deur uit zouden de kosten wat gaan dalen en worden de inkomsten wat minder afhankelijk van seizoenen en grondstoffen. In 2017 werd bijvoorbeeld al Blue Band, B-Cell en Zeeuws Meisje verkocht. Ja, dat staat allemaal een beetje aan de basis van Unilever. Dat komt van de margarine-Unie vandaan. In de loop der jaren is ook de thee verkocht, de Koni Max, de Unox, de vegetarische slager. Alles ging weg. Nou, ijs vorig jaar naar de beurs. Maar wel houdt Unilever een belang in zowel dat ijsbedrijf als dat nieuwe voedingsbedrijf McCormick. Zodoende heeft Unilever wel profijt van de winsten en minder te maken met die kosten.
24: Ja, en Unilever was altijd een Brits-Nederlands bedrijf. 6 jaar geleden werd het dan volledig Brits. Wat houdt Nederland dan uiteindelijk over?
25: Nou, in ieder geval dus de ijsjes. Met de Magnum Ice Cream Company zijn we de ijshoofdstad ter wereld. En Unilever die heeft zelf ook 2 beursnoteringen. In Londen en in Amsterdam. Het is en het blijft een van de populairste fondsen onder particuliere beleggers in Nederland. Er staat ook nog een kantoor van Unilever in Rotterdam. En nou, daar zijn voorlopig geen plannen over dat weg zou gaan. En wat heel belangrijk is, dat voedingsbedrijf McCormick die krijgt wel zijn internationale hoofdkantoor in Nederland. Het hoofdkantoor van het bedrijf, dat is in Amerika. Het heeft ook al een beursnotering in de VS. Maar dat internationale hoofdkantoor, dat komt dus in Nederland. En we houden dat voedselinnovatiecentrum van Unilever in Wageningen. Maar dan wordt het als McCormick. Dus we houden wel wat over.
24: Dankjewel, Ruben Eg van de economieredactie. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden daar. Het gaat om inwoners en toeristen die daar op campings en een natuuristengebied zaten. Zo ook deze Nederlandse vrouw die aan het kamperen was.
1: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk weg moest rijden. En er werden twee adressen opgegeven. Eigenlijk werd de eerste lading mensen naar Cafferet geleid en daarna al vrij snel naar Lakkenau, waar wij dus heen gingen.
24: De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en een aantal blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Drie jonge mannen die bij het Limburgse Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden in 2023 en 2024 hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ze hebben al in voorarrest gezeten en dus hoeven ze niet terug naar de cel. Het Belgische discriminatiepunt Unia zegt dat er niet is gediscrimineerd bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent. Net als een maand geleden deed de zangeres een oproep aan alle witte mannen om in de moshpit ruimte te geven aan vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Ook in Nederland kwamen daar honderden klachten over binnen. Die worden onderzocht. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers ontsnapte hij op de slotklim uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. Het festival Kwaku in Amsterdam, dat nu bezig is, stopt in de huidige vorm. Dat maakte de organisatie van het multiculturele, veelzijdige evenement afgelopen nacht bekend. Verslaggever Steve Bouwman ging naar het festivalterrein en sprak daar onder andere met Lemia, die al 10 jaar in een eetkraam op het festival werkt.
2: Zitten kippenworst?
3: Oh ja, op dit moment niet.
2: Nee.
3: Jammer dat we ze niet kunnen proeven.
2: Nee, helaas niet. Misschien even dat je morgen terugkomt.
3: Ja. Want vandaag is het festival nog niet gaande. Het is in het weekend, hè? Het is vrijdag, zaterdag, zondag. Ja. 4 weekenden achter elkaar.
2: Ja, hier zijn onze barbecues.
3: Ik zie je 1, 2, 3, 4. Hoeveel zijn het? 12 barbecues?
2: 2, 4, 6, 12.
3: Ja. Veel eten en muziek.
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk in het kort wat Kwaku is.
2: Heel veel gezelligheid en eten en dansen.
3: Ja, dat klinkt allemaal heel vrolijk. Ja. Maar toen komen we opeens vanochtend niet zo vrolijk nieuws.
2: Nee, helaas niet, nee.
3: Wat dacht je?
2: Dat was wel even schrikken. Het moest wel even binnenkomen. Dus wij hopen eigenlijk wel dat er zeker wel een manier gaat komen om dat toch door te laten gaan.
3: Oké, dan gaan we even deze tent uit naar Yvette Vorster, directeur van Kwaku. Zitten we op een bankje onder een boom en als we kijken zien we een verder totaal leeg festivalterrein en misschien is dit wel het beeld de komende zomers? Want jullie zeggen het is te duur geworden. Onder andere door de gemeente die jullie veel extra regels oplegt, zeggen jullie. En dus stopt het festival in deze vorm. Maar in welke vorm zou het nog wel kunnen volgens jullie?
5: Of dat nou is dat er geld bij moet of dat het een andere opzet moet hebben, dat moeten we gaan onderzoeken of dat haalbaar is.
3: En welke rol ligt daar voor de gemeente, vindt u?
5: Als zij vinden dat het zo laagdrempelig mogelijk moet blijven en dat het cultureel erfgoed is, dat het bij dit stadsdeel hoort, dan moet ze haar verantwoordelijkheid nemen. Dat doet ze op de een of andere manier wel, door een subsidie te geven. Maar misschien zouden ze meer dingen voor hun rekening moeten nemen. En dan denk ik aan, misschien moeten zij de beveiliging op, voor haar rekening nemen. Tenminste, de kosten daarvan, hè. Of de verkeersregelaars, de schoonmaak, weet je wel.
3: En als de gemeente zegt, we gaan alle dingen die u net noemt voor onze rekening nemen, is het dan opgelost? Of?
5: Dan moet je nog maar bedenken of je dat wilt doen. Want dan is de gemeente een hele grote werkgever geworden voor dit festival.
3: En dat wilt u niet?
5: Misschien willen we dat niet, nee. Dus daar moeten we over gaan praten.
3: Terug bij Lemia van de Surinaamse worsten.
2: Ik denk nog altijd, er zal toch wel een manier moeten zijn of kunnen zijn om toch een oplossing in te gaan zien om het toch door te laten gaan. Nou zit je toch wel meer met het in je hoofd van we hebben er nog 2 te gaan en wellicht is het ook misschien de laatste 2. Dus,
3: hoe voelt dat dan?
2: Ja, moeilijk, vervelend en heel erg jammer. Ja.
24: De gemeente Amsterdam laat aan de NOS weten dat ze in gesprek gaan met de organisatie van Kwaku over de toekomst van het festival. FC Twente en Ajax komen vanavond in actie in de voorrondes van de Europa League en de Conference League. Voor FC Twente is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Twente heeft weinig gewijzigd dit nieuwe seizoen. Wel is er een nieuwe spits, Wout Weghorst, die tijdens het WK nog in actie kwam voor Oranje. Hij staat vanavond meteen in de basis, zegt trainer John van der Brom.
0: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
24: Ook Rami Serouki, die voor Algerije op het WK uitkwam, staat bij Twente in de basis. Ajax komt in actie in de Conference League. Bij de Amsterdammers is de afgelopen tijd juist veel veranderd, zegt sportcommentator Anne de Jong.
4: Nieuwe trainer, nieuwe systemen, nieuwe dure spelers erbij. Ja, en dan is het echt de vraag, gaat dat allemaal vandaag al een beetje in elkaar vallen?
24: Ajax neemt het op tegen het Servische Vojvodina, waar een oude bekende op de tribune zal zitten.
4: Het is de club waar Dusan Tadic ooit begonnen is. En de verwachting is ook dat hij er vanavond bij is om die wedstrijd te bekijken. Want Ajax is natuurlijk ook een belangrijke club in zijn carrière geweest. Ja, het is overigens, dat is nog wel opvallend, ook de club waar Farioli tegen begon. Dat succesvolle jaar voor Ajax, waarin ze tweede werden. Begon met twee wedstrijden tegen Vojvodina. Die wonnen ze toen allebei. Ik denk dat Michel, de nieuwe trainer van Ajax, een beetje eenzelfde start hoopt te krijgen vanavond.
24: Ajax tastte al flink in de buidel deze zomer. De club kocht onder meer twee Braziliaanse spelers voor in totaal 30 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 13. Morgen eerst veel bewolking, in de middag wat meer zon en het wordt 22 tot 25 graden.
6: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. 10 minuten vertraging op de A10, Ring Noord, in de richting van Amersfoort. Er staat tussen afrit Volendam en Zeeburg een auto met pech. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en geldt er een snelheidsbeperking. Op de A16 Breda richting Rotterdam wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. Dit betekent 20 minuten vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. En daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. Tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord zitten gaten in de weg en daarom is je vertraging 15 minuten.
21: NPO Radio 1. EO.
22: Dit is de dag. Han van der Steeg.
23: Goedenavond, fijn dat u luistert. Ja, het gebeurt steeds vaker dat automobilisten de weg op gaan terwijl ze geen geldig rijbewijs hebben. De politie heeft volgens RTL Nieuws het afgelopen jaar meer dan 10.000 keer iemand aangehouden die achter het stuur zat terwijl die niet had mogen rijden. En dat kan leiden tot ernstige ongelukken. Zo ook bij deze ouders die hun dochter verloren doordat ze was doodgereden, notabene door iemand wiens rijbewijs al was ingenomen.
7: Ja, het pijnlijkste blijft, vind ik, dat die dader een week van tevoren al gepakt is met een rijopzegging op zak. En dat ze toen niks hebben kunnen doen. Ja, dat blijft wel het pijnlijkst. Als ze hem toen die avond gewoon vast hadden kunnen zetten, dan had Hanouk hier nog gezellig gezeten.
22: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
23: Ja, en om te voorkomen dat mensen dus toch weer achter het stuur kruipen als hun rijbewijs is afgenomen, ligt er een wetsvoorstel klaar om overtreders van die rijontzegging direct de gevangenis in te sturen. Is dat een goed idee? Dat ga ik vragen aan verkeersrechtadvocaat Bert Kabel, verkeerspsycholoog Gerard Tertolen en jurist bij Fonds Slachtofferhulp Marijke Brouwer. Goedenavond allemaal, van harte welkom.
8: Goedenavond.
9: Goedenavond.
23: Mevrouw Brouwer, 10.000 aanhoudingen van mensen die de weg niet op hadden gemogen. Schrikt het Fonds Slachtofferhulp, schrikt u daar nog van?
9: Ja, absoluut. Dit zijn natuurlijk echt schrikbarend hoge cijfers. Het was ons wel al bekend dat helaas heel veel mensen inderdaad met een rijverbod blijven doorrijden. Maar dat de aantallen zo hoog waren, ja, daar schrikken wij ontzettend van.
23: Ja, hoe komt dat, dat ze doorrijden?
9: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het aan de ene kant komt omdat het gewoon nog mogelijk is om de auto te pakken. De auto staat tenslotte gewoon nog voor de deur. Dan hebben ze wel geen geldig rijbewijs op zak. Maar je hebt je rijbewijs natuurlijk niet nodig om echt fysiek die auto te kunnen besturen. Ja. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En ook dat, ja, je ziet toch ook wel dat voornamelijk de groep veelplegers die gewoon lak hebben aan eigenlijk alle regels van de maatschappij. En dus ook aan dit soort verkeersregels.
23: Ja, precies. Veelplegers, wat zijn dat dan?
9: Nou, mensen die meerdere keren de fout ingaan eigenlijk herhaaldelijk. Dus dat zie je ook bij deze doelgroep. Dit zijn mensen die 10.000 mensen. Dat zijn dus mensen die dus minimaal 2 keer al een verkeersmisdrijf hebben begaan. Want in eerste instantie zijn ze natuurlijk gepakt, waardoor ze dat rijverbod opgelegd hebben gekregen. En vervolgens worden ze nu nog een keer aangehouden, terwijl ze dat rijverbod hebben.
8: Ja, en even voor mijn beeld, waarom raak je je rijbewijs kwijt? Wat moet je daarvoor doen?
9: Dat kan meerdere oorzaken hebben. Je kan bijvoorbeeld met veel te veel alcohol achter het stuur worden aangetroffen. Het kan ook zijn als je meer dan 50 kilometer te hard rijdt en door de politie wordt staande gehouden. Dus dat kan verschillende oorzaken hebben.
8: Ja, ja, ja. En is het, kan je ook zeggen dat die veelplegers dus juist extra veel ongelukken veroorzaken? Of is dat allemaal niet duidelijk?
9: Absoluut, nee zeker. Met name ook als je het hebt over alcohol in het verkeer. Dan blijkt ook uit de cijfers dat van de groep veelplegers, ze zijn verantwoordelijk voor maar liefst 2/3 van de alcoholgerelateerde ongevallen. Dus dat is gewoon echt een groep die voor heel veel problemen en heel veel leed ook zorgt.
8: Ja, we komen straks wel even spreken over dat wetsvoorstel. Maar eventjes benieuwd, Bert Kabel, verkeersrechtenadvocaat. Is dat ook wat u ziet, veel plegers, vaak alcohol gerelateerd bijvoorbeeld? Is dat een grote groep?
10: Die groep komt voor, inderdaad. Mensen die onder invloed van alcohol rijden en dat vaker doen. En dat is natuurlijk ook zo bij mensen die vaker onder invloed van alcohol rijden en veroordeeld worden. Mm-hmm. Daar kan het rijbewijs ook ongeldig worden verklaard. Dat gaat van rechtswegen op het moment dat je voor de 2e keer wordt veroordeeld. Dus die mogen dan al niet meer rijden omdat hun rijbewijs dan ongeldig is. En dat doen ze dan toch. En het is ook zo dat als een veelpleger vaker rijdt, ook zonder rijbewijs, dan kan zo'n auto ook in beslag worden genomen. En dat gebeurt in de praktijk ook.
8: Oké, dat zou ook nog kunnen. Maar nu ligt er dus een wetsvoorstel klaar. Gerard Tolen, verkeerspsycholoog, een wetsvoorstel ligt er op tafel om dit soort bestuurders, dus die achter het stuur kruipen terwijl ze niet mogen rijden, hun rijbewijs is afgepakt, toch direct de gevangenis in te stoppen. Zou u daar voorstander van zijn?
11: Ja, ik ben daar wel. Ik ben daar voorstander van. Ja, ik kan dat zeggen. Omdat deze groep mensen niet alleen achter het stuur stapt zonder dat ze mogen rijden, maar ook vaak het gedrag waardoor ze hun rijbewijs kwijt zijn geraakt voortzetten. Nadat ze dus een rijbewijs is ingenomen. En dat betekent dus dat die mensen een rechtstreeks gevaar zijn. Zoals ook uit het afschuwelijke voorbeeld bleek bij de inleiding bleek. Dat het een gevaar voor ons iedereen is. Voor de maatschappij. Mensen met kinderen die daar op de weg fietsen. Wij zelf zijn allemaal in feite mogelijke slachtoffers van dit soort mensen. En daarbij denk ik van op een gegeven moment heb je een groep mensen te pakken die zo hard leer zijn dat wat je ook doet, zij niet tot reden komen of ander gedrag gaan vertonen. En dan blijft er volgens mij niks anders over dan ze uitsluiten uit de maatschappij door ze in de gevangenis te zetten. Zo simpel is het.
8: Oké, maar even voor mijn beeld, meneer Tertolen. Zo'n iemand wordt aangehouden door de politie ergens op de weg. En dan? Wat zou de politie hem rechtstreeks naar de gevangenis moeten rijden?
11: Nou, nee, kijk, waar het wetsvoorstel gaat erom dat deze mensen in ieder geval niet meer kunnen rijden. Dus dat zij dus uitgesloten worden om in de auto te stappen terwijl ze geen rijbewijs meer hebben.
8: En nou, het wetvoorstel is om ze in de gevangenis te krijgen, hè, meteen.
11: Ja, precies. Nee, dat bedoel ik. Nou ja, maar goed, hoe dat dan in praktijk gaat, of die agent ze gelijk meeneemt, of dat daar nog een schakel tussen zit. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Dat is niet mijn expertise. Maar ik weet wel dat het dan heel belangrijk is om die mensen in ieder geval te zorgen. Dus dat ze niet meer kunnen deelnemen aan het verkeer.
8: Ja, Bert Kabel, hoorde u al eventjes. U bent dus verkeersrechtadvocaat. Is het een goed idee om het op deze manier dan maar te doen? Want ja, het is natuurlijk niet te verteren. We horen in de inleiding ook. Het zou hier maar gebeuren. Ja. Hè, dat je kind wordt, in dit geval wordt doodgereden door iemand die niet eens had mogen rijden.
10: Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En ik begrijp ook heel goed de nabestaanden dat die dan zeggen deze persoon niet had opgesloten moeten worden. En voor een hele lange tijd. Ja. Dus dat begrijp ik. Maar ik vind het een heel slecht wetsvoorstel.
8: Oh.
10: En waarom? Ik kan het ook wel uitleggen. We hebben in Nederland het systeem dat straffen worden opgelegd door de rechter. De rechter straft in Nederland. Mm-hmm. En op het moment dat je iemand meteen opsluit nadat hij zonder rijbewijs heeft gereden, dan ben je dus eigenlijk al aan het straffen. En dan is de politie aan het straffen en wellicht de officier van justitie ook. En alleen de rechter kan in Nederland straffen opleggen. En de rechter kan ook met alle omstandigheden van het geval rekening houden. En het wetsvoorstel doet dat niet, want de hele grote groep wordt over één kam geschoren. En daar ben ik tegenstander van.
8: Maar diegene die ze aanhouden is toch al lang in overtreding? Ik bedoel, je zoekt er toch zelf naar?
10: Jawel, alleen je moet dan natuurlijk wel kijken wie is degene die dan straft. Hè? In Nederland is het zo, zo is het systeem ingericht. De rechter straft en we hebben geen minimumstraf. Dus het is niet zo dat er een minimumstraf is dat degene die zonder rijbewijs rijdt dat hij dan ook de cel in moet. Dat is niet zo dat dat standaard zo is. De rechter bepaalt
8: het. Oké, en als u zegt eigenlijk als we dat zonder rechter gaan doen, zonder tussenkomst van de rechter, gaan we voor eigen rechter spelen? Soort van.
10: In zekere zin wel. Dan ga je voor eigen rechter spelen. En ik ben geen voorstander van het al meteen gaan straffen. Dat is wat de rechter doet. En er zit ook heel veel nadelen aan. Mm-hmm. Want niet iedereen die rijdt zonder rijbewijs, is het zo dat hij dat ook weet. Hè? Want dat is ook een grote groep.
8: Huh?
10: Ja, je hebt bijvoorbeeld een rijontferring, die moet bekend worden gemaakt aan iemand, die moet in persoon worden betekend. Dat is een eis die de Hoge Raad ook stelt. Op het moment dat zo'n rijontferring niet in persoon wordt betekend, staat het wel in het rijbewijsregister dat iemand niet mag rijden. Dan kan het zijn dat de politie iemand tegenkomt en dan blijkt later bij de rechter dat die persoon vrijgesproken
8: wordt. Wacht even, dit puntje parkeren we even voor zo, want anders gaan dingen door elkaar lopen. Ja. Eerst eventjes Gerard Tertolen, we moeten niet voor eigen rechten gaan spelen. Dus dat ja, zomaar in de bak gooien, daar moeten we niet aan beginnen.
11: Ik ben het er niet helemaal mee eens dat het voor eigen rechter spelen is. Want kijk, als iemand betrapt wordt, bij wijze van spreken, of in ieder geval sterk verdacht wordt van het doodschieten van iemand op straat, dan wordt hij ook meteen vastgenomen. En ik vind dat iemand die zonder rijbewijs rijdt, nadat hij ernstige overtredingen heeft gehad, anders zou hij geen rijbewijs hebben gehad, ingenomen zijn, dat die een gevaar vormt voor ons allemaal. En dat er wel degelijk hele strenge maatregelen en dus uitsluiting van de maatschappij op dat moment mag plaatsvinden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is een tweede. Maar ik denk niet dat daar een over nodig is. Dat is ook niet het geval als iemand dus op een heel ernstige gewelddelict wordt betrapt.
8: Okay.
11: Dan kan dat ook meteen gebeuren. Natuurlijk moet er wel zorgvuldig mee om worden gegaan. En ik ben het er helemaal mee eens dat als er sprake is van andere omstandigheden of een vergissing of wat dan ook, moet daar natuurlijk ook meteen worden rechtgezet.
8: Ja, precies.
11: Maar ik denk niet dat degene die dat, ja, laten we zo zeggen, dat degene die per ongeluk hier slachtoffer zou worden, dat is heel vervelend, maar dat weegt niet op tegen de mensen die echt hier uit de maatschappij moeten worden gehouden, omdat ze een gevaar vormen voor ons allemaal.
8: Eigenlijk gaat dit over het proportionaliteitsvraagstuk. Marijke Brouwer, ik hoorde u aanstand te maken van slachtofferhulp om wat in te brengen.
9: Klopt, ik wilde inderdaad vragen of ik daarop mocht reageren, want ik deel heel erg de zorg dat er inderdaad een groep is die gewoon niet voor gedragsbeïnvloeding vatbaar is en die gewoon moet worden geweerd uit het verkeer. Alleen met dit wetsvoorstel kijkt men heel erg naar bestraffing achteraf. En wat wij liever zouden willen zien is dat mensen, dat de maatschappij gewoon wordt ingericht en dus ook de maatregelen voor het voorkomen dat deze groep mensen nog in de auto kunnen stappen. Dus dan denken wij veel eerder aan een rijbewijsslot. Maak het gewoon onmogelijk voor mensen die. Dat is eigenlijk dat je dus je rijbewijs, een geldig rijbewijs moet hebben en moet scannen voordat je de auto kunt starten. En dat betekent dat mensen die dus een rijverbod hebben en dus geen geldig rijbewijs hebben, dus ook letterlijk geen auto kunnen starten. En dat zou veel eerdere maatregel zijn waar wij voorstander van zijn, in plaats van een wet die achteraf gaat bestraffen. Want dan is het kwaad al geschied.
8: Ja, Gerard Tertolen, creatieve oplossing?
11: Ik ben het helemaal eens met het idee om vooraf liever dan achteraf. Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar ik denk dat dat heel erg fouten gevoelig is, zo'n rijbewijsslot. Dus je kan even een ander rijbewijs je auto starten van iemand anders en dan kan je gaan rijden. Dus ik snap het. Ik snap de gedachtegang, maar ik denk niet dat dit gaat werken.
8: U denkt wel slecht over de mens, meneer Tertolen. Jongen, nee. Ja.
9: Nou, natuurlijk is het mogelijk. Kijk,
11: we hebben hier over een hele aparte groep mensen.
9: Dat is waar. Het is altijd mogelijk om maatregelen te omzeilen. Inderdaad, zo'n rijbewijsslot zou je inderdaad het rijbewijs van een ander kunnen gebruiken. Maar ten eerste moet je die dan wel voor handen hebben. En ten tweede is het maar de vraag of iemand zijn rijbewijs zou willen uitlenen aan een ander die een rijontzegging heeft. Ik zou dat zelf echt totaal niet doen, bijvoorbeeld. Dus het is wel in ieder geval moeilijker voor mensen om dan in een auto te stappen dan dat het nu is. Want nu ligt de dood en staat gewoon voor de deur.
8: Ja.
11: Het is moeilijker, dat ben ik met u eens. Wij zouden dat nooit doen. Maar het is wel zo dat in groepen waar ik heb zelf ook echt met mensen te maken gehad die ook de gedragscursus hebben voor hun kiezen hebben.

0: Dus het is wel in ieder geval moeilijker voor mensen om dan in een auto te stappen dan dat het nu is. Want nu ligt de auto staat gewoon voor de deur.
1: Ja. Het is moeilijker, dat ben ik met u eens. En wij zouden dat nooit doen. Maar het is wel zo dat in groepen waar ik heb zelf ook echt met mensen te maken gehad die ook de gedragscursus hebben voor hun kiezen hebben gekregen. En ik weet dat in die groepen geldt een hele andere mentaliteit. En daar wordt vaak wel gezegd van, oh nee, mijn rijbewijs maar even, joh. Ja. En ga maar rijden. Dus wij zijn denk ik niet het beste voorbeeld van deze groep.
2: Ik word steeds nieuwsgieriger naar de mensen die dan een rijbewijs niet meer hebben op deze manier. Maar eventjes, Bert Kabel, want dat ligt nog eventjes, verkeersrechtenadvocaat. Meneer Tertolen zegt eigenlijk van ja, het is wel proportioneel om ze wel gelijk ook die cel in te sturen. Nee. De gevangenis in te sturen, want ze hebben al zoiets ergens gedaan. Je moet de maatschappij beschermen tegen die mensen.
3: Ja, je kunt iedereen beschermen in de maatschappij als ze wat fout hebben gedaan. Dat is heel makkelijk. En je kunt iedereen in Nederland opsluiten. Nou, de gevangenissen zitten al overvol. Er worden mensen eerder naar huis gestuurd, omdat er geen plaats meer in de gevangenis. Ook moordenaars worden eerder naar huis gestuurd. En dan gaan we nog meer mensen naar de gevangenis sturen.
2: Ja, oké, maar dat is wel een vraagstuk voor de gevangenis.
3: Het is wel uitvoering. Maar er zijn regels om mensen op te sluiten. Ja. Die zijn in het wetboek van strafvordering opgenomen. En het gaat over het algemeen om hele ernstige feiten. Moord, doodslag, verkrachting, noem het allemaal maar op. En dit valt daar niet onder. En
2: maar dit zijn maloten, gebruik dat die term maar eventjes. Die willen ze weten, ze elke keer de fout ingaan. Alleen maar elke keer met drank op achter het stuur zitten.
3: Maar wat doe je dan?
2: Gevangen zijn voor u en mijn kinderen.
3: Ja, wat doe je dan? Dan breng je ze voor de rechter. Dat is wat je doet. En dan breng je ze eerder voor de rechter. En die rechter legt dan een straf op. En dat kan ook een gevangenisstraf zijn. En dan moeten mensen naar de gevangenis. Maar dan is het de rechter die het bepaald heeft.
2: Ja. Hebben ze het? Ja, meneer Tertolen?
1: Hoe lang duurt dat proces, vraag ik me dan af. Want in die tussentijd zijn die mensen wel gewoon in staat om te rijden. Dus. En dat is ook in het afschuwelijke voorbeeld van de inleiding gebeurd. Mm-hmm. In die tijd kunnen gewoon vreselijke dingen gebeuren. Ik denk, laten we dan gewoon voorkomen dat kan.
3: Maar meneer Tertolen, hoe lang wilt u mensen opsluiten dan? Nou, want dan zou je iemand levenslang moeten geven als hij zonder rijbewijs rijdt.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Het gaat erom dat je die periode. En ik denk dat de gevangenisstraf zelf, hoop ik dan, want er zijn natuurlijk ook weer mensen die bij dat zelf niks doen. Maar het gaat ook om de gevangenisstraf zelf en en de kans op herhaling. Die mensen toch nog aan het denken zet uiteindelijk. Want we hebben hier te maken met een hele lastige groep.
2: Dat had u al benadrukt, ja. Maar hoe lang moeten die in de gevangenis zitten, wat u betreft?
1: Ik ga niet over de tijd. En ik snap ook.
2: Maar is het een dag of is het een week? Wat zegt uw gevoel dan?
1: Nou ja, mijn gevoel zegt dat het in ieder geval om een tijdje moet gaan. En als u per se een tijdsindex van mij wil hebben, zeg ik een maand. Een maand. En dan, of in ieder geval iets wat daar in de buurt komt, die weken. Maar nogmaals, ik ben niet degene die weet hoe lang je mensen voor wat voor overtredingen kan vastzetten. Ja. Het gaat hier echt om het feit dat ik wil dat deze mensen niet meteen in de fout kunnen vervallen en dingen kunnen doen die. Daar moet een periode nagaan. En in die gevangenisstraf mag voor mij ook best iemand met zo'n persoon gaan praten. Psycholoog, psychiater, dat we ook hulp krijgen. En dat er ook iets gebeurt in die tijd. Niet alleen maar dat ze in ieder geval in die tijd uit de maatschappij zijn om niet het opnieuw te kunnen doen. Daar gaat het mij om.
2: Ben wel even benieuwd. Kom zo bij u, mevrouw Brouwer. Ben wel even benieuwd, meneer Kabel. Krijgen mensen te makkelijk eigenlijk wordt hun rijbewijs te makkelijk afgepakt?
3: In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het CBR zegt je mag niet meer rijden, dat kan allerlei redenen hebben. En dat is al bijvoorbeeld één reden is, als je een cursus moet volgen en je betaalt te laat, dan zegt het CBR je rijbewijs is ongeldig omdat je te laat hebt betaald. Dat heeft niks.
2: Is dat gek?
3: Dat vind ik inderdaad wel gek. Je kunt ook zeggen, je krijgt nog een extra kans om te betalen. En als je betaalt, wordt je rijbewijs weer geldig. En dat is nu niet zo. Als je de cursus pas gevolgd hebt, is je rijbewijs weer geldig. En dat heeft niks te maken met rijvaardigheid. Dat is dan een kwestie dat je een cursus hebt gehad. Dus er zijn situaties denkbaar dat je niet meteen iemand op moet sluiten. En de veelplegers, ik ben het ermee eens, die moet je aanpakken. Maar dat gebeurt nu ook al door bijvoorbeeld een auto in beslag te nemen. En de politie doet dat regelmatig. Dus als iemand voor de tweede keer of derde keer weer zonder rijbewijs rijdt, wordt de auto gewoon in beslag genomen.
2: Ja, mevrouw Brouwer, wat vindt u daarvan?
0: Ja, nou, ik deel inderdaad nogmaals wel gewoon het idee van we moeten de maatschappij beschermen tegen deze doelgroep. Alleen, ik zie gewoon niet in hoe dan een directe gevangenisstraf voor inderdaad de duur van, nou ja, laten we zeggen 3 weken tot een maand, dan de maatschappij beschermt. Want dan is de maatschappij eigenlijk alleen beschermd voor die periode. En dat is gewoon heel kort. Ja. Dan denk ik, laten we ze gewoon beschermen voor altijd. Dat mensen gewoon alleen met een geldig rijbewijs de weg op kunnen.
2: Daarover gesproken. Ja. Surfbobo, zo noemt hij zichzelf. Is een luisteraar die naar dit gesprek luistert. Die reageert via de NPO Luisteren app. Die zegt, wat een onzin zo'n rijbewijs. Slot. Wie moet dat weer gaan betalen? Moeten alle Nederlandse auto's worden uitgevoerd met zo'n rijbewijsslot? Nee jongens, dat moet niet gekker worden. Haal die man van de weg af. Man zal het wel zijn dan in dat geval. Zet hem in voorarrest en dan is het een stuk beter.

0: Ja, nou, inderdaad, dan is het op dat moment even beter. Want op dat moment zit iemand vast. Maar nogmaals, dat is dan maar voor korte duur. En het wil ook niet zeggen dat elke auto meteen een rijbewijsslot moet hebben. Ik kan me ook voorstellen dat dat dus alleen geldt voor de veelplegers. Dus heb je inderdaad een rijverbod, word je nog een keer aangehouden, zoals dus de doelgroep waar het artikel van RTL op ziet, dat je dan een rijbewijsslot krijgt ingebouwd. Wie moet dat betalen? Nou, dat lijkt me dat de deelnemer zeggen, degene die dat krijgt moet betalen. Net zoals dat je voor het openslot zelf moest betalen. En dan maken we het pas echt veiliger in Nederland. Dan voorkomen we pas echt dat de mensen die niet mogen rijden gewoon niet kunnen rijden.
1: We komen er niet helemaal uit. En dat geldt volgens mij ook voor de politiek. Want dat wetsvoorstel ligt al even, toch, meneer Kabel?
2: Ja, en ik denk dat de politiek ook wel ziet dat er een hoop haken en ogen aan dat wetsvoorstel zijn. En dat om die reden dat het allemaal zo lang duurt. Want ik zie in de praktijk grote problemen bij de uitvoering als dit ingevoerd zou worden. En dan krijgen we achteraf, want het is met het alcoholslotprogramma ook zo gegaan. Daar is de Hoge Raad en de Raad van State uiteindelijk voor gaan liggen. Krijgen we dat soort toestanden weer. En dat moet je niet willen. Je moet goed nadenken eerst vooraf voordat je zoiets invoert.
1: En dat is dus niet gebeurd met het voorstel maken überhaupt?
2: Ik vind dat ze hier niet goed over nagedacht hebben. En ik denk omdat het zo lang duurt, dat laat ook wel zien dat ze het niet aandurven om dat nu in te voeren.
1: Ja, meneer Tertolen, baalt u ervan dat het nog steeds niet ingevoerd is?
3: Ja, ik denk dat het een goede zaak is. Maar goed, we hebben alles gezegd wat we gezegd hebben. Ik vind het een goede zaak als het ingevoerd wordt. En ik denk dat dat in ieder geval weer een klein beetje helpt om een hele hardnekkige groep uit de maatschappij te houden en te zorgen dat er in ieder geval een tijd lang geen afschuwelijke ongelukken gebeuren.
1: Ja. Mevrouw Brouwer, is het eigenlijk zo dat het misschien dan niet in orde is, toch? Dat wetsvoorstel, omdat het al zo lang in die politiek ook ligt?
0: Ja, ik deel inderdaad echt de mening van de advocaat die aangeeft dat het in de uitvoering gewoon heel veel haken en ogen heeft. Het lijkt me ook niet dat je zomaar zonder tussenkomst van rechter iemand kan opsluiten.
1: Ja, dat is het probleem dan echt.
0: Okay. Ja, dat is gewoon een heel ander principe dan dat we nu in Nederland kennen. Waarbij het inderdaad echt ligt bij de rechter. En ja, daar zijn wij het wel mee eens.
1: Oké, wanneer gaat hierover besloten worden, meneer Kabel?
2: Het moet eerst ingediend worden in de Tweede Kamer. En dat is nog niet gebeurd. Dus de vraag is natuurlijk hoe lang dat nog op zich laat wachten. En ik hoop dat ze er nog een keer goed over nadenken voordat ze dat gaan doen.
1: Oké. Gaan we zien hoe dat afloopt. Dank voor dit gesprek. Marijke Brouwer van Fonds Slachtofferhulp, verkeersrechtenadvocaat Bert Kabel en verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Ja, zometeen over een oorlogsherdenking in Rotterdam is debat ontstaan. Sommige partijen willen niet dat de ambassadeur van Israël daarbij aanwezig is. Anderen vinden dat een oorlogsherdenking op deze manier politiek wordt gemaakt. Zometeen een debat in Dit is de Dag.
4: In Dit is de Dag gaat het vaak hierover.
5: De spreidingswet.
6: Fatbikes verbieden.
7: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
4: Of hierover.
8: Tata Steel.
9: Data centers.
10: Miljarden voor defensie.
4: Maar welke onderwerpen blijven onderbelicht?
11: Ik zal zelf ook nog bij mezelf te raden gaan.
4: In Hier gaat het te weinig over bespreekt Dit is de Dag in augustus belangrijke onderwerpen die te weinig aandacht krijgen. Waar moeten we het volgens jou over hebben? Tip ons. Ga naar dit.eo.nl/tip.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: NPO Radio 1.
1: Iets over 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Sid van der Linden.
8: In Duitsland is een vermoedelijke gijzelnemer bij een bank gearresteerd. Hij zou een medewerker hebben aangevallen met een mes. Diegene overleed later. Speciale eenheden van de politie hebben de verdachte en twee andere bankmedewerkers uit het gebouw in Regensburg gehaald. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Het nieuwe moederbedrijf van de Nederlandse voedselmerken als Calvé krijgen geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kuppensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Er is geen sprake van discriminatie bij optredens van zangeres Sophie Straat in Nederland en België. Dat oordelen discriminatiemeldpunten in die landen na klachten. De zangeres vroeg witte mannen om naar achteren te stappen. Dat kwam haar op vele haatreacties te staan.
1: Waar staan de files, Rijn Baartmans?
9: Onder andere op de A9 richting Alkmaar tussen afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost door wegwerkzaamheden 6 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam, want er wordt ook gewerkt aan de Moerdijkbrug. Dat is tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer met 15 minuten vertraging. De A50 richting Apeldoorn, daar verkeert het wegdek in slechte toestand tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg duurt er 15 minuten langer over.
14: Dit is de dag. Hans van der Steeg.
1: Door een tekort aan kraampersoneel komen er steeds meer kraamhotels in Nederland. Deze zomer komen er 14 kraamhotels bij in het land.
8: Hier komt mama dan lekker te liggen. Een slaapbank voor papa. Een ledikantje voor de kleine frummel. En hier hebben we een verschoningstafeltje, een badje om de kleine te wassen, een weegschaal. Alles staat in principe klaar.
1: Ja, alles staat in principe klaar. Maar bieden kraamhotels nou echt de oplossing voor aanstaande moeders die anders geen kraamzorg krijgen? Zometeen meer daarover.
14: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst, over precies 1 week is de jaarlijkse holocaustherdenking bij Loods 24 in Rotterdam. Dat is de plek waar op die dag in 1942 de deportaties van Joodse inwoners uit de havenstad begon. Dit jaar stuit de herdenking op veel weerstand, omdat verschillende partijen de uitnodiging van de Israëlische ambassadeur niet gepast vinden. Ik zeg goedenavond tegen Serkan Soytekin, gemeenteraadslid in Rotterdam voor DENK. En ook goedenavond tegen Chris den Hoed, voorzitter van de Joodse gemeente in Rotterdam.
20: Goedenavond.
1: Meneer Soytekin, wat is het probleem dat de Israëlische ambassadeur wordt uitgenodigd bij die herdenking?
20: Het probleem is dat je een herdenking organiseert die we met Rotterdammers moeten kunnen bijwonen. Het is een herdenking voor Rotterdammers, denk ik ook, in Rotterdam. En je nodigt eigenlijk iemand uit die onnodig kan provoceren en eigenlijk onderdeel is en een belichaming is van een land wat op dit moment verantwoordelijk is voor ontzettend veel moorden, waaronder ook kinderen die vermoord worden. Dus die ga je niet laten spreken, lijkt mij, bij een herdenking, waar het onder andere ook gaat om kinderen die in het verleden zijn vermoord.
1: Ja, ik begrijp dat de ambassadeur eigenlijk elk jaar erbij is. Waarom is het dit jaar opeens een probleem?
20: Nou ja, het is überhaupt een probleem dat deze man hier komt spreken en een toespraak komt houden.
1: Nee, maar tot nu toe hoorden wij daar in ieder geval niet van dat het een probleem was. Dus wat is er veranderd?
20: Nou, er is niks veranderd. Wat mij betreft is die, en wat ons betreft, is die niet welkom in Rotterdam om een toespraak te houden bij deze herdenking.
1: Ja, meneer de Hoed van de Joodse gemeente in Rotterdam, de Israëlische ambassadeur vertegenwoordigt dus een beleid waarin mensen worden vermoord, kinderen worden vermoord, die moet je er niet bij willen hebben, zegt meneer Soytekin.
6: Ja, dat mag hij zeggen. Ik vind het bizar dat iemand die nooit op een herdenking is geweest, op deze herdenking, daar een mening over heeft wie er mag spreken en wie niet.
21: Dat is helemaal niet waar.
1: U krijgt zo de kans, goed voor dit gesprek. Laten we dat voor het vervolg ook vasthouden, dat we één iemand tegelijk spreekt. Anders wordt het niet te volgen.
6: Heel goed, dank u vriendelijk. Dit is een herdenking van onze familieleden, van mijn familieleden. Een herdenking die we jaarlijks doen en waar jaarlijks de ambassadeur wordt uitgenodigd. Mm-hmm. En de ambassadeur spreekt er niet als een vertegenwoordiger van het land. De ambassadeur spreekt daar ook als vertegenwoordiger van al die Joden die, de weinige Joden die Tweede Wereldoorlog hebben overgeleefd, teruggekomen zijn en besloten dat er hier geen plek voor hun was en naar Israël zijn gegaan. Mm-hmm. Daar zijn heel veel Europese Joden naartoe gegaan, Amsterdam, Den Haag, maar zeer zeker ook uit Rotterdam. Ja. Er zijn de honderden die daar zijn gegaan en de ambassadeur is daar ook om uit hun naam en uit de naam van het nageslacht te spreken. Dus het is niet meer dan logisch dat hij een vertegenwoordiger is. Hij staat daar niet als om het beleid te verdedigen. Hij staat daar als afgevaardigde van al die Nederlandse Joden die in Israël wonen.
1: Ja.
6: En wij vinden het niet meer dan logisch dat hij aanwezig is.
1: Ja, meneer Sortekien, reageert u eens op dit betoog van uw buurman?
21: Nou ja, ten eerste om maar met het begin van het betoog te beginnen. Ik ben wel degelijk aanwezig bij herdenkingen. Dus dat is al iets wat totaal niet waar is. Mm-hmm. Kijk, waar het om gaat is dat je iemand uitnodigt die een belichaming is van de staat Israël.
1: Ja, maar meneer de Hoed zegt van, luister, het gaat me niet om politiek, het gaat mij om de historie te herdenken.
21: Nee, je maakt het zelf politiek doordat je namelijk de ambassadeur van Israël uitnodigt in die hoedanigheid. Dat betekent dat hij voert het beleid uit van Israël, is gewoon ambassadeur namens Israël. Dus mede verantwoordelijk voor wat daar op dit moment gebeurt. En je kunt niet zeggen dat je zo'n man gaat uitnodigen en een toespraak gaat laten houden bij zo'n belangrijk herdenkingsmoment.
1: Oké, helder. Meneer de Hoed, u maakt het politiek juist de herdenking die zo relevant en belangrijk is voor u. U schetst ook familieleden die daar in het verleden vandaan zijn gedeporteerd. Dus dat doet wat met u. Maar u maakt het dus politiek, zegt meneer Sortekien, door juist die ambassadeur uit te nodigen.
6: Nee, de herdenking is elk jaar is het een persoonlijke herdenking.
1: Ja.
6: Met verschillende sprekers. Voor mij is het persoonlijk. Het zijn de namen van mijn familieleden. Mm-hmm. Die ik herdenk. Het zijn de namen die op het kindermonument staan geschreven. De neefjes en de nichtjes van mijn moeder. Voor mij is het persoonlijk. En er is nog nooit een toespraak geweest die politiek geladen is geweest. Het gaat altijd om de herinnering levend te houden aan zij die niet terug mochten komen. Uh-huh. Die niet terug mochten komen door de nazi's, maar ook zeer zeker door lokale collaboratie die het mogelijk hebben gemaakt dat die mensen werden afgevoerd en in de gemeentelijke loods 24 verzameld werden om daar vandaan naar de concentratiekampen te gaan. Mm-hmm. Dus het is niet politiek. Wat er nu gebeurt is dat een partij als DENK die probeert dit te politiseren. Volgens mij is het de enige ambassadeur die in hun ogen per definitie niet welkom is. Ik heb nooit gehoord dat een ambassadeur van Turkije niet welkom is, of van Marokko, of van Syrië, of neem het. Er is er maar één. En weet je, als je Israël anders behandelt dan andere landen, dan is daar een definitie voor. Dat is in mijn optiek puur antisemitisme.
1: Ja, het is wel ingewikkeld, want jullie verwijten elkaar allebei dat je het politiek maakt. Dus de vraag is eventjes, een beetje potverwijte ketel. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Maar meneer Sortekien, misschien is dat laatste punt wat meneer de Hoed noemt van, ja, wacht even, gaan we Israël nu anders behandelen dan andere landen die misschien ook dingen doen die niet door de beugel kunnen? Die ambassadeurs nodigen we toch ook gewoon uit, links en rechts? Kortom, waarom zou de Israëlische ambassadeur nu opeens geweigerd moeten worden hier?
21: Nou, de antisemitismekaart is inmiddels alweer getrokken en dat is wel iets waar ik echt doodmoe van word. We hebben het hier over...
6: We zouden
21: het toch volgens mij elkaar laten uitspreken. We hebben het over een land wat op dit moment gewoon verantwoordelijk is voor een genocide. Punt. Daar hebben we het over. Daar hebben we het over. En dat betekent dat je de iemand die dat vertegenwoordigt gaat uitnodigen. Het heeft niks te maken met antisemitisme, maar het is wel een makkelijk afleidingsmanoeuvre om dat altijd te gebruiken als je kritiek hebt over het handelen van Israël. Ik zou zeggen, open gewoon je ogen. Kijk wat daar gebeurt op dit moment. Je kunt het gewoon niet meer goedkeuren. Dat is al lang voorbij. Dat stadium zijn we toch al lang gepasseerd.
6: Ik wil even op reageren. Ten eerste, het genocide. Er is geen onafhankelijke rechtbank die heeft gezegd dat het genocide is. Geen één. Dus laten we dat van tafel houden en misbruik dat woord vooral niet. Dat is heel makkelijk, maar dat kennen we natuurlijk van Denk.
20: Het woord antisemitisme...
6: Nee, u zegt tegen mij, we laten elkaar uitpraten.
20: Maar misbruik het woord antisemitisme
6: dan ook niet. Nee, maar ik geef u volgens de definitie.
1: We gaan weer de kant op die we niet op moeten gaan, beste mensen. Want de luisteraar volgt hier niks meer van. Als jullie
6: nee, is heel duidelijk. Dus het is de standaard riedel die ze niet kunnen onderbouwen. En wat een hele andere discussie is naar waar het hier om gaat. Het gaat hier over het denken, het respectvol en waardig herdenken. Mm-hmm. En de ambassadeur is daar al jaren bij aanwezig. Ik meen dat 3 jaar geleden, in 23, dat de denkvoorman... daar gesproken heeft, als lokale burgemeester zijnde, samen met de ambassadeur. Dus toen was het geen probleem. Nu vinden ze het probleem en vinden ze dat de één ambassadeur van alle landen eigenlijk geen recht heeft om aanwezig te zijn. En nogmaals, als er maar één land is wat je anders behandelt dan andere landen.
1: Heeft u aangegeven?
6: Want noem mij andere landen waarvan de ambassadeur, waarvan Denk ja, vindt dat de ambassadeur
1: gemaakt,
6: niet welkom.
1: Heeft u gemaakt.
6: Ik wil hem nog even benadrukken.
1: Ja, dat begrijp ik. Meneer Sortekien, wat gebeurt wat u betreft als de ambassadeur wel welkom blijft?
20: Nou, kijk, wat gebeurt er als de ambassadeur wel welkom blijft? Ik vind in ieder geval dat de burgemeester, die ook is uitgenodigd volgens mij,
1: ja,
20: om daar te spreken, dat de burgemeester daar ook stelling in zou moeten nemen.
1: En die vooral een waardige herdenking maakt zich zorgen daarover.
20: Ja, die maakt zich zorgen. Ik ben benieuwd wat dat dan concreet gaat betekenen. Dus dat gaan we dan de komende dagen zien. Ik heb geen idee wat dat is.
1: En
20: goed dat
1: ze overigens wel gereageerd. Wat er gebeurt als de ambassadeur wel welkom blijft?
20: Ja, maar dan vraag je iets aan mij wat nu nog niet heeft plaatsgevonden. Dus dat vind ik wel ingewikkeld om daar nu op te anticiperen.
1: Oké. Dan dank ik u voor dit gesprek. U zit beide bij elkaar volgens mij in het stadhuis in Rotterdam. Ik hoop dat u de gelegenheid nog neemt om buiten deze uitzending om met elkaar verder te spreken. Want
20: ja,
1: dat,
20: misschien
1: dat is misschien
20: nog wel goed. Eén toevoeging. Kijk, wij zijn niet de enige die dit roepen. Hè. Inmiddels ligt er ook een brief van meer dan 60 organisaties die er hierom vragen. Er zijn heel veel wijkraden in Rotterdam die ook hebben opgeroepen, doe dit nou niet. En
6: dan kan ik een reactie op geven, zoals het onder
20: Rotterdammers.
1: Ik krijg steeds meer het idee dat het nodig is dat jullie nog even verder met elkaar spreken. Serkan Sortekien, gemeenteraadslid in Rotterdam voor Denk, en Chris den Hoed, voorzitter van de Joodse gemeente in Rotterdam. Dank voor dit moment.
14: Is de dag met Han van der Steeg.
1: Ja, nijpende tekorten in de kraamzorg en een flinke babyboom in de zomer zorgen ervoor dat steeds meer kraamhotels hun deuren openen. Deze zomer zijn wel 14 van die geboortecentra actief. Is dat een noodoplossing of is het misschien wel de toekomst voor de kraamzorg? Verloskundige Marlies Kregel is van Zux Geboortezorg. En Felice Escarabagal, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. Hartelijk welkom, goed dat jullie er zijn, mevrouw Kregel. Kunt u mij eens meenemen zo'n kraamhotel in?
0: Zeker, ja. Wij hebben die vorig jaar opgestart vanwege inderdaad een tekort in kraamzorg. En wij dachten van hoe gaan we er nou voor zorgen dat je niet gediscrimineerd wordt als je een babytje krijgt midden in de zomer. Want mm-hmm. Wij weten in de zomer worden er altijd meer kindjes geboren.
1: En kraamverzorgers zijn op vakantie?
0: Kraamverzorgers zijn op vakantie en hebben ze ook heel veel recht toe om dan ook even te genieten van hun vrijheid.
1: Mm-hmm.
0: Maar er worden niet minder baby's geboren. Dus wat er nu gebeurt is dat of men minder kraamzorg krijgt, maximaal 3 uur per dag. Of soms in schrijnende situaties geen kraamzorg krijgt.
1: Uh-huh.
0: En dat vonden wij niet oké. We hadden al heel lang met elkaar als organisatie van hoe gaan we dit nou anders doen, zodat ook die gezinnen die misschien geen kraamzorg kunnen inschrijven omdat het gewoon overal vol is, wel van die kraamzorg gebruik kunnen maken.
1: Ja.
0: Eerst hebben we nagedacht om dat dan in een ziekenhuis te gaan centreren, omdat daar eigenlijk al alle voorzieningen zijn. Maar de ziekenhuizen waar wij hebben aangeklopt, die wilden niks met ons samen doen.
1: Nee.
0: Maar het idee bleef goed. Dus we zijn verder gaan nadenken. En toen dachten we, misschien kunnen we dan samen met hotels doen. Maar daar zijn natuurlijk ook de voorzieningen voor. En toen hebben we aangeklopt bij Van der Valk in Hoorn. Want ze hebben een verloskundige praktijk in Purmerend en in Hoorn. Dus dat leek ons een handige eerste stap.
1: Ja.
0: En
1: er worden kamers ingericht waar alles voorhanden is om goede kraamzorg te bieden. En er zijn kraamverzorgenden die dat hotel bemannen en behouden.
0: Klopt. Ja.
1: Oké. Dat klinkt als een goede oplossing, zou je kunnen denken. Of is het eigenlijk een treurige uitkomst van een probleem?
0: Ik denk beide.
1: Oh.
0: Ja. Wij doen ook nog de thuiskraamzorg. Dus wij verlenen zowel thuiskraamzorg als kraamzorg in het hotel. En wat we nu zien, wat het mooie daarvan is dat we eigenlijk veel de combinatie maken. We hadden het net al even buiten de studio erover dat men... ik ben zelf ook verloskundige, 15 jaar. En wat ik in die afgelopen 15 jaar zie, is dat de druk niet alleen in de kraamzorg en in de verloskunde toeneemt, maar ook in de ziekenhuizen.
1: Ja.
0: Dus dat we een hele grote zorgverschuiving zien. En dat kraamvrouwen steeds sneller naar huis gestuurd worden. Of je er wel of niet medisch klaar voor bent. Maar dat bed moet gewoon wel weer klaargemaakt worden voor de volgende.
1: Ja.
0: En die verschuiving, dat geeft een druk in de kraamzorg. En juist moet daar meer zorg op komen.
1: Ja. Oké, mevrouw Escarabagal van FNV Zorg en Welzijn. Ja, nu ook de vraag, van wat is het nou een uitkomst, een oplossing? Of is het eigenlijk een uiting van een onderliggend probleem?
2: Het is een uiting van een onderliggend probleem. Wij zijn al sinds 2019 proberen we hier aandacht voor te vragen.
1: Bij?
2: Ja, we zijn bij de minister geweest met een petitie. We hebben ook vorig jaar een manifest aangeboden ter behoud van de kraamzorg.
1: Mm-hmm.
2: Wij zien dat het aantal kraamverzorgenden per jaar met zo'n 10% afneemt. Er is onvoldoende nieuwe aanwas.
1: Mm-hmm.
2: Wij zien dat de arbeidsvoorwaarden ook te wensen overlaten. Daar proberen wij natuurlijk als vakbond ook iets aan te doen.
1: Het is niet aantrekkelijk genoeg om kraamverzorger te worden?
2: Nee. Je weet niet wanneer je gaat werken. Een bevalling heeft een marge van 5 weken.
1: Ja.
2: Dus je hebt iets als een wachtdienst.
1: Ja.
2: Daar verdien je nog geen €12 bruto voor 8 uur. Dus nog niet eens €1 per uur. Dan kan je je kinderen niet voor naar de opvang brengen. In principe maakt dat het werk ook onaantrekkelijk. Het vele wachten. Het is moeilijk om een leefbaar loon te verdienen.
1: Mm-hmm.
2: Want je komt gewoon niet aan je uren. Okay, of je moet heel veel uren klaarstaan.
1: Zegt u. Daarom is het niet aantrekkelijk genoeg.
2: Nee, zeker voor jonge vrouwen niet. Jonge vrouwen willen nog een bestaan opbouwen. Die willen graag meer uren kunnen werken. Ze willen een huis kopen. Ze willen een gezin stichten. Dus we zien dat heel veel jonge vrouwen de kraamzorg heel snel al na de opleiding weer verlaten.
1: Ja, maar bent u dan blij met die hotels, die uitkomst van het hotels? Want dat is een ja, soort
2: gecentraliseerde
1: plek waar zo'n kraamverzorger heel veel kamertjes zo achter elkaar kan doen.
2: Ja, kijk, die hotels zijn niet nieuw, hè. Er zijn al jaren hotels. Er zijn blijvende hotels. Bijvoorbeeld regio Rotterdam kent verschillende geboortehotels.
1: Ja, echt aparte gebouwen, hè, die gewoon neergezet zijn zelfs.
2: Ja. En bijvoorbeeld in regio Eindhoven is al heel lang code zwart gedurende de zomer. En daar worden dus gedurende de zomer ook wordt een geboortehotel ingericht. Het is in principe geen ideale situatie dat je uit nood een bepaalde maatregel moet nemen.
1: Ja, ja.
2: Je zou zeggen, dit is de mooiste periode van je leven.
1: Mm-hmm.
2: Hè? Je wil daarvan genieten en je wil ook zelf je keuzes kunnen maken.
1: Nou, je wil vooral goede zorg krijgen, denk ik ook.
2: Ook dat. Maar nu is er feitelijk geen keus meer. Als je zorg wil hebben, dan zal je in vele gevallen naar een geboortehotel toe moeten.
1: Ja. Is het voor elke vrouw geschikt, elke baby, elk gezin, mevrouw Kregel?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja. Ja, wij dachten al dat het echt alleen voor de dames zou zijn met hun eerste kindje.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is dus niet zo. Wat we zien is dat we echt hele diverse kraamvrouwen kunnen opvangen van een tienerzwangerschap die inwonend leeft en die het fijn vindt om even haar eigen plekje te hebben en echt even alleen te kunnen landen met wel of geen partner en kindje.
1: Mm-hmm.
0: Maar we zien ook gezinnen met 3-4 kinderen die ook fijn vinden om met het nieuwe kindje letterlijk te landen en een rustige opstart te hebben.
1: Ja. Maar zijn er veel mensen die, even aanhaken tot wat mevrouw Escarabagal net zegt, van zijn er veel mensen die zeggen van ja, ik heb nu geen keuze meer, ik had thuis willen zijn in plaats van in dit hotel?
0: Ja, dat is zeker. Bij ons in de regio niet. Want wij kunnen iedereen nog voorzien die thuiskraamzorg wil krijgen, thuiskraamzorg ontvangt. Maar er zijn inderdaad echt hele schrijnende gebieden waar gewoon echt geen kraamzorg is. En wij zijn in Hoorn gevestigd. Maar we hebben echt kraamgezinnen uit Eindhoven en elders uit het land die afreizen met een pasgeboren baby om bij ons zorg te ontvangen.
1: Mm-hmm. Maar je kan ook zeggen van ja, het is een probleem van de zomer. Laten we ook niet te moeilijk doen, mevrouw Escarabagal. Het is fijn dat ze zorg krijgen op zo'n goede plek als in zo'n hotel. Ja, dan moet dat maar.
2: Maar de zomer duurt tegenwoordig vanaf maart tot en met december.
1: Okay.
2: Nou, kijk, dat is het probleem. Hè? Naarmate de tekorten in de kraamzorg toenemen...
1: Ja. Het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter, zegt u.
2: Ja, er zijn meer geboortes gedurende de zomer, dat sowieso.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar hè, dan probeer je ook de kraamverzorgenden natuurlijk hun vakantie te laten spreiden. Maar uiteindelijk zijn de tekorten zo groot dat je er ook toe over moet gaan om bijvoorbeeld minder uren te leveren.
1: Mm-hmm.
2: En kijk, ik vind een geboortehotel is geen vervanging voor thuiskraamzorg. Kijk,
1: het is een pleister.
2: In principe, in sommige gevallen wel, of in veel gevallen.
1: Ja.
2: Kijk, thuiskraamzorg heeft een hele belangrijke signalerende functie.
1: Want?
2: Een kraamverzorgende komt bij een gezin thuis. Ze doet de koelkast open. Er staat niets in. Er is geen ledikantje voor de baby.
1: Ja, precies.
2: De kraamverzorgende heeft vaak al spulletjes bij zich. Hè, die andere mensen hebben gedoneerd.
1: Ja.
2: Er groeien 115.000 kinderen in Nederland in armoede op.
1: Ja.
2: Kijk, in principe, je signaleert in een vroeg stadium dat er iets niet goed gaat als je achter de voordeur komt. Het feit dat je achter de voordeur komt is een unieke positie.
1: Ja, dus dan geeft zo iemand dat ook door aan de betreffende instanties die dat zouden moeten weten.
2: Je kunt, nou, doorgeven klinkt een beetje als klikken.
1: Nee, maar in de goede zin van.
2: Maar je kunt vertrouwen winnen. En ja, mensen de weg wijzen.
1: Ja, precies.
2: En zo is het met meerdere zaken. Bijvoorbeeld, neem huiselijk geweld. Het is niet leuk om daarover te praten. Het komt gelukkig niet heel vaak voor, maar het komt wel voor. En als je vertrouwen wint, je komt achter de voordeur, dan kun je ook zo'n gezin begeleiden om hulp te zoeken. Veel kraamverzorgenden proberen daar wel op aan te sturen.
1: Ja.
2: Het wordt niet altijd ontvangen natuurlijk. Maar het zijn wel zaken waar je dan vroeg bij bent.
1: En in zo'n hotel zie je daar niks van terug natuurlijk. Is elke kamer hetzelfde?
2: Dan signaleer je dat niet. Ja, dat valt weg.
1: Ja, is dat een belangrijk? Dat is een belangrijk, lijkt me een belangrijke factor.
0: Ja. Nou, ik ben dat er deels niet mee eens. En dat is, dat hebben wij ook in het afgelopen jaar hebben we gezien. Het is namelijk zo dat we tegenwoordig gelukkig steeds meer integraal gaan samenwerken. En integraal samenwerken betekent dat we met alle facetten van geboortezorg echt op één lijn staan. En dat we de zorg in het belang van de cliënt of patiënt geven en niet meer in belang van onze eigen organisaties.
1: Ja, maar ik bedoel, hoe kan je zien dat er bijvoorbeeld iets niet pluis is thuis als je in zo'n hotel zorgt?
0: Ja, daar kom ik dus met het integrale stukje. Omdat we natuurlijk echt meer samenwerken, dus ook meer met die verloskundigen. Wat er gebeurt is, als jij zwanger bent, je meldt je aan bij de verloskundige en dan heb je een intakegesprek. Mm-hmm. Daar zijn vaak al eerste voelsprieten van hoe is deze gezinssamenstelling. Dan is het ook zo dat de kraamzorg altijd in de zwangerschap nog een huisbezoek heeft.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan kom je ook achter de voordeur en kun je kijken van zijn de spullen aanwezig. Stel dat je dan ziet dat er onvoldoende spullen aanwezig zijn of dat je een niet pluisgevoel hebt, kun je nogmaals opnieuw een huisbezoek inzetten. Of weer dat integrale overleg aangaan met die verloskundige of het consultatiebureau. De verloskundige komt eigenlijk altijd bij het gezin thuis als de bevalling is begonnen. Of je nou in het ziekenhuis wil bevallen of thuis wil bevallen, de verloskundige komt altijd eerst bij je thuis langs.
1: En u zegt, er zijn dus al meerdere mogelijkheden aan de voorkant zijn geweest echt heel veel momenten. Dingen en daarnaast, te ontdekken die niet pluis zijn.
0: Ja. Als mensen in het kraamhotel zijn, wij zijn 24/7, dus 24 uur per dag, krijgt dat gezin zorg. Dus nu in deze drukke periode waarin echt een nijpend zorgtekort is, krijgt een gezin soms 3 of minder uur zorg. En dan ben je echt puur bezig als kraamverzorgende met het begeleiden van de borstvoeding en je controles uitvoeren. Om dan echt de tijd te hebben om goed je voelsprieten uit te zetten, dat lukt bijna niet. En wat wij, ik ben het eens dat je niet altijd letterlijk in die kraamperiode kan kijken in de koelkast. Maar je hebt echt op een hele andere manier heel veel verschillende tools om dat nog steeds te waarborgen.
1: Oké. Goed, dank voor dit gesprek. Zeg ik tegen Marlies Kregel dus, oprichter van Zux Geboortezorg. En ook dank zeg ik tegen Feli Escarabagal, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. Fijn dat jullie hier waren. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Dank voor het luisteren. Op deze zender gaat De Rode Draad verder met Natasja Gibbs. En om 9 uur zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken.
3: Ga naar dit.eo.nl.
7: EO, geloof, hoop en liefde.
22: NPO Radio 1.
23: 1 vandaag.
24: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
7: Verdieping bij het nieuws.
25: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
26: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
25: Sommige zijn klein en ook heel vies.
27: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
28: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
27: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
7: Elke dag een fact-check.
29: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
30: Het is fictie.
31: Avro Tros met 1 vandaag.
7: Op NPO Radio 1.
31: Elke werkdag van 12 tot half 2.
7: Wie luistert, weet meer.
32: Ster.
33: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
34: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
35: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
36: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
37: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
38: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
39: Appetito.
38: Appetito.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. 2 andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit het gebouw gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn zonder goede reden. Zo'n verbod is uniek in Nederland. Het wordt ingesteld vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Je staat in de file op de A16 richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 10 minuten. Dan gaten in de weg tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord op de A50 richting Apeldoorn. Hier heb je 5 tot 10 minuten vertraging door een gesloten rechte rijstrook. Tot slot nog de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je bij knooppunt Koenenberg 15 minuten in de file.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Het stroomnet raakt vol. Coase bouwt daarom snellaadpleinen op zonne-energie, midden in de stad. Zonder extra vraag naar het net. Investeer mee in de volgende laadpleinen. En ontvang 5 jaar lang 8% rente per jaar. Ga voor 31 juli naar coase.nl/investeer.
7: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, dit is de Rode Draad van donderdag 23 juli alweer. Wat zorgt nou voor een goede nachtrust? Vraag je je waarschijnlijk wel af. En die vraag die stel je niet alleen, want het lijkt ons steeds meer bezig te houden, hè, dan ooit. Een goede nachtrust. En vanavond hebben we het in ons zomercollege daarom over slaap en het nut en de onzin van de huidige technieken om je slaap te verbeteren. We hebben het belang van boter bij de vis na excuses van de regering. Daar hebben we het ook over. En we hebben het over vrouwen in de schaaksport. Maar eerst een rondje langs de velden. Het is dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Terwijl de feestvierders in de avond voor de nodige onrust zorgden, blijven de ruim 40.000 wandelaars rustig doorstappen met vandaag op het programma de heuvels rond Groesbeek.
1: Een hele goede morgen en welkom bij dag 3. De dag van Groesbeek. Groene donderdag. Alleen doen veel minder mensen wat aan de kleur vandaag. Ik ben weer fris en fruitig. Ik voel me goed. En we gaan er vandaag weer voor.
0: En morgen is het alweer de laatste dag van de Vierdaagse, waarbij de wandelaars traditiegetrouw onthaald worden met honderdduizenden gladiolen op de, jawel, Via Gladiola. Oh, dat klinkt lekker, maar door de droogte komen wilde dieren steeds meer in de problemen. Zo staan veel drinkpoelen op de Veluwe praktisch droog. Boeren komen daarom in actie om de dorstige dieren een handje te helpen. En dat doen ze door met hun trekker water uit te rijden vanuit speciale bassins naar de honderden poelen, vennen en meertjes in de bossen. Zodat het wild weer te drinken heeft. NOS-verslaggever Mark Robin Visser die ging mee met een van die boeren.
2: Op de trekker, ja, en dan... Dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
3: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
0: Nou, niet alleen wilde dieren hebben het zwaar, ook planten en bomen hebben het zwaar door de droogte. Op sommige plekken laten ze zoveel blad vallen dat het wel herfst lijkt. Wat er ook al valt, is het doek voor het Kwaku Festival in Amsterdam. Dat maakt de organisatie van het evenement in het Nelson Mandela Park bekend vandaag.
4: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
0: Nou, te veel regels en te veel geld. Kwaku ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi, bedoeld om jongeren in Amsterdam Zuidoost die niet op vakantie konden een fijne zomer te bieden. En in de jaren die daarna volgden, 50 jaar, is het evenement inmiddels uitgegroeid tot een populair festival. Muziek, cultuur en natuurlijk heerlijk eten. Nou, de organisatie gaat op zoek naar alternatieve manieren om Kwaku in de toekomst voor te kunnen zetten. En even leek er ook een einde te komen aan het populaire televisieprogramma Dream School. In dat NTR-programma worden jongeren die vastlopen in het leven gestimuleerd om de draad weer op te pakken. Ja, en dat gaat natuurlijk niet altijd zonder slag of stoot.
5: Wow, joh, wat een kanker is dit weer, broer. Ga je mij vragen? Ga ik wat antwoorden? Nee, mag niet. Oh, kanker, vraag me dan niet.
6: Is dit het gedrag?
5: Je vraagt mij wat, ik antwoord, je zegt nee. Vraag me niks.
6: Je hebt een grote mond.
5: Dan vraag me niks.
6: Je praat overal doorheen. We hebben respect voor elkaar hier.
5: Hey, weet je wat, paanpak. Ik ga ook gewoon roken dan ook. Je vraagt mij wat, ik geef antwoord en daarna ga je nog stoer tegen me doen.
7: Neem het niet persoonlijk. Ook al komt het wel binnen, want het ijs... Heel intens.
0: Zo, we krijgen de kriebels van. Kickboxer Lucia Rijker hoorde je en rector Erik van hetzelfde. Ja, ze hielpen jarenlang jongeren om uit de ellende te ontsnappen.
8: Wat gaan we afspreken, jongen?
9: Dingen die u allemaal tegen mij zegt. Denkt u echt dat ik dat kan bereiken? Want ik geloof er niet in. Want ik heb het vanaf mijn 13 allemaal alleen moeten doen. Dat hou ik niet vol. Niet 20 jaar, niet 30 jaar, niet 40 jaar. Dat lukt niet.
8: Je hebt een slechte deal gehad, hè, in de start van het leven. Je kan achter je eigen stuur kruipen. En je kan het niet alleen. Je weet het wel, hè, allemaal.
9: Ja.
0: Indrukwekkend. In de nieuwe serie van Dream School worden Lucia en Erik vervangen door de bekende voetbalscheidsrechter Danny Makkeli en presentator Wassima Tajmoud. Nieuwe seizoen wordt in 2027 verwacht. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat de Britse jazz- en soulzangeres Amy Winehouse overleed. Ze brak internationaal door met haar succesvolle album Back to Black, maar werd al gauw mikpunt van paparazzi vanwege haar verslavingsproblemen. Winehouse werd uiteindelijk 27 jaar, maar haar stem en haar muziek zijn 15 jaar na haar dood nog steeds tijdloos mooi.

0: echt een visum nodig om naar Nederland te komen, maar omdat je die niet op kan halen in Jordanië, zit je vast in een oorlogsgebied. Nou, dat is de bittere werkelijkheid voor studenten in Gaza. Maandenlang vocht asiel- en mensenrechtenadvocaat Eva Bezem dus voor deze groep. En met resultaat, afgelopen maand stond ze op Schiphol om 42 Palestijnse studenten te verwelkomen. Eva, goedenavond en welkom.
1: Dankjewel.
0: En gefeliciteerd. Dit moet als een overwinning voelen.
1: Ja, toch?
0: Ja, want je hebt er hard aan gewerkt. En dan had ik begrepen, begin deze week ook goed nieuws.
1: Ja.
0: Wat is er begin deze week gebeurd?
1: Dat waren nog eens 36 familieleden. Dus van allemaal mensen die dat gewoon in Nederland, een partner of een vader of een moeder hebben, die mochten ook allemaal komen.
0: Juist.
1: En ik heb nog verser nieuws. En dat is dat ik vandaag ook nog een aantal positieve uitspraken heb gekregen voor weer nieuwe gezinnen. Dat is zo vers van de pers dat ik niet eens zelf precies weet om hoeveel mensen dat gaat.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het je ook een beetje duizelt dan op een gegeven moment.
1: Op een gegeven moment wel, ja.
0: En komt dit allemaal door jouw inzet als advocaat?
1: Goh ja, ik ben er een onderdeel van. Maar ik heb echt een top secretariaat bijvoorbeeld. Shout-out naar Amara en Charlie. Zonder hun kan ik dit niet doen. Ik heb hele goede juridische medewerkers. Ik heb allemaal collega's die me helpen. Angelique Eijpen, die oud-diplomaten, die is heel intensief betrokken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, allerlei universiteiten, familieleden, vluchtelingenwerk.
0: Okay. Ah, die hebben hier ook aan meegewerkt.
1: Ja joh, de lijst is ongeveer eindeloos.
0: En dat was ook wel nodig om dit voor elkaar te krijgen, denk
1: ik. Ja, het juridische is maar één deel.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, het is heel mooi dat ik die uitspraken, dat is gelukt. En dat mensen daardoor ook daadwerkelijk naar Nederland kunnen komen, is natuurlijk heel bijzonder. Maar dat is maar één ding. Daarna moeten ze natuurlijk ook daadwerkelijk geëvacueerd worden. En daar komt nog een hele logistiek bij. En dat kost heel veel moeite.
0: Ja, en geld lijkt me ook, of niet?
1: Ja,
0: het financiële plaatje ook.
1: Dat klopt, maar het is natuurlijk wel de bedoeling van de studenten en werknemers uit Gaza dat zij hun financiën op voorhand geregeld hebben.
0: Mm-hmm.
1: En bij familieleden, ja, dan kijken we dat gewoon per persoon. Hoe dat precies zit en wat ze wel of niet nodig hebben. Ja. Maar dat gaat allemaal goed.
0: Ja. Even dat juridische gedeelte, want dat is ook heel erg interessant natuurlijk. Want hoe zat dat nou? Ik zei het in het begin al, een visum ophalen in Jordanië.
1: Ja.
0: Dat moesten deze studenten dus eigenlijk doen en deze familieleden.
1: Ja.
0: Maar dat is onmogelijk als je in een oorlogsgebied vastzit. Dus hoe werkt dat?
1: Ja, kijk, het punt is, deze mensen hebben allemaal een brief gekregen van de minister van Asiel en Migratie, waarin staat: jij voldoet aan de voorwaarden, je mag naar Nederland komen.
0: Aha.
1: En je krijgt dus een inreisvisum, dat heet dan een MVV, en daarna krijg je een verblijfsvergunning als je in Nederland bent. Dan denk je, nou fijn, want in die brief staat netjes dat je die in Amman, Jordanië, moet gaan ophalen, wat je dan allemaal moet doen, welke documenten je moet laten zien.
0: Ja.
1: Maar ja, de minister van Asiel en Migratie vergeet één klein dingetje, en dat is dat deze mensen in de Gazastrook zitten. Dus die kunnen niet zonder hulp van de Nederlandse staat Gaza verlaten. We weten dat de minister dat kan. De minister heeft het ook een hele tijd gedaan. Mm-hmm. Want er zijn ook gewoon honderden mensen geëvacueerd, gewoon doordat de minister dat had besloten. Hè, en dat gewoon consequent ook deed. Ja, dus het weten dat het kan. Alleen die mensen kunnen het zelf niet.
0: Maar als je het weet en je zegt, ja, een klein foutje of over het hoofd gezien, is dat het dan? Of is het iets anders? Wat ligt hier aan ten grondslag?
1: Nou, wat er aan ten grondslag ligt, is dat Israël per 1 oktober 2025 heeft gezegd, er is nu sprake van een staakt het vuren en daar houden wij ons aan.
0: Mm-hmm.
1: En dat ertoe heeft geleid dat de minister per 1 december heeft gezegd, nou, als er sprake is van een staakt het vuren, vinden wij dat de situatie in Gaza is verbeterd. En dat er, dat er geen reden meer is nu om die evacuaties nog verder te zetten.
0: Ja.
1: En je kan je wel voorstellen wat ik daartegen inbreng. Die situatie is helemaal niet verbeterd. Het is onverminderd even schrijnend. Ze horen wat Netanyahu nu weer zegt over 70% etnisch willen zuiveren. Nou ja, dat blijft maar doorgaan natuurlijk, dat nieuws. Dat in combinatie met dat de feitelijke situatie niet is veranderd, namelijk mensen kunnen gewoon zelfstandig Gaza niet verlaten. Dat kan niet, omdat het bezet gebied is door Israël.
0: Ze hebben dus juist die consulaire hulp, zoals dat wordt genoemd, van Nederland nodig, als ze naar Nederland willen komen.
1: Ja, en dat is ook wat ik telkens heb gezegd. Dus Nederland heeft daar gewoon een monopolie op. Nederland kan, dat Israëlische COGAT, kunnen ze bellen en kunnen ze bespreken en kunnen ze zeggen, mogen deze mensen op die lijst staan?
0: Ja.
1: Nou, dan gaat Israël een hele background check doen. Dat zijn echt allemaal hele uitgebreide check-ups. Je komt er niet zomaar op die lijst. Als je er eenmaal op staat, dan word je dus geëvacueerd. En dan hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn.
2: Nee, dus dat is blijven liggen eigenlijk doordat de Nederlandse regering zegt, ja, maar er is een staakt het vuren, maar daar niet helemaal realistisch in is wat de consequenties tot nu toe nog steeds zijn voor Palestijnse
1: mensen. Helemaal niet.
2: Maar dat had jij wel door. Ben je nou gevraagd of heb je jezelf aangeboden als advocaat? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, dat was dus door Angelique Eijpen. Dat is een oud-diplomate. En zo iemand als zij heb je gewoon nodig met dit soort zaken. Want zij wist gewoon de juiste mensen bij elkaar te krijgen en het te kijken wat er mogelijk was. En zij heeft uiteindelijk gevraagd aan ons kantoor, en Prakke de Oliveira, van goh, zou iemand daar naar willen kijken? Nou, dat werd ik dan. Ik dacht, ja, ik weet ook nog niet wat, ik weet niet hoe. Maar ik had er al vaker naar gekeken, van wat kunnen we nou doen? En ik dacht, ja, als dit het moment is, ja, dan gaan we er maar voor. Ja. Dan zien we maar waar het schip strandt en hoe dit verder uitpakt. Dat wist ik natuurlijk ook niet van tevoren.
2: Dus je had er al vaker naar gekeken. Dat betekent dat ergens dit jouw aandacht trekt en dat je daarbij betrokken voelt. Wat is dat dan toch?
1: Nou, dat was toen gewoon heel praktisch dat mensen zich bij mij melden, omdat ik ze had geholpen met een verblijfsvergunning. Hè, dus mensen vanuit Gaza na oktober 2023. En toen was het zo dat het de hele tijd van de situatie ter plekke afhing, of dat het mogelijk was om te evacueren. Maar ja, dan kon het dus zijn dat als het even slechter ging daar, dat dan cliënten van mij vastzaten. En dan ga je kijken van, ja, wat ga je doen? Ga je nog even wachten? Ja. Begin je een procedure? Op grond waarvan dan? Dus ik heb daar ontzettend veel met mijn collega's ook over gesproken in die tijd, en met mensen uit academische wereld, van goh, hoe zouden we dit nou kunnen opzetten? Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk liever dat de minister het gewoon uit zichzelf regelt en dat er geen juridische procedure aan te passen hoeft te komen.
2: Ja. Maar goed, daar zijn we dus nu wel in beland. Ja. Zijn dat twee studenten waar je het over had net, waar het mee begon, hoe de zaak aan het rollen is?
1: Nee, vorige zomer was het een andere groep van, ja, eigenlijk een combinatie van studenten en werknemers. En daar heb ik toen en uiteindelijk ook nog twee hele zieke kinderen en hun gezinnen, dus medische evacuaties, die hebben we buiten die vier die sowieso werden geëvacueerd om, hebben we dat gedaan. Mm-hmm. Daar ben ik toen, voor een deel daarvan ben ik toen al juridische procedures begonnen.
2: Juist.
1: Maar die heb ik toen kunnen intrekken, omdat de minister toen zei van, oké, prima, we gaan het wel doen.
2: Ja,
1: dus
2: ja.
1: Toen was het meer dreigen met een juridische procedure. Ja. En liep het alsnog wel. Ja.
2: Maar uiteindelijk ben je wel in die rechtszaal terecht gekomen. Die rechtszaak is uiteindelijk aangespannen. Laten we even teruggaan naar die rechtszaak op 2 februari 2026, dus van dit jaar. We horen via de telefoon eigenlijk Palestijnen de rechter smeken om een goede uitspraak. Ja. Er was een tolk nodig om hun woorden live te vertalen, en die was aanwezig in de rechtszaal.
3: Ik kan niet goed slapen, wetende dat gevechtsvliegtuigen over me heen vliegen. En dat ik het geluid van de drones hoor boven mijn hoofd. Elke nacht, als ik mijn ogen dicht doe, weet ik dat dit mijn laatste nacht kan zijn.
2: Ja, als je dit hoort, dan hoor je dus wel echt iemand die dus vreest voor zijn leven. Hoe kan het dat de verantwoordelijke ministerie zich dat niet aantrekt op een of andere manier?
1: Ja, ik denk misschien, mij raakt het best wel om dit te horen.
2: Ja.
1: Omdat ik weet nog, die zitting die was op een maandag of een dinsdag. En er waren zaterdag, waren er nog hele hevige bombardementen precies waar mijn cliënten zaten. En ik heb toen de hele zaterdag gewoon met hun geprobeerd via WhatsApp contact te krijgen, omdat ik gewoon niet wist of ze nog leefden. En dan gaat het me niet om die zaak, maar gewoon om hun. Van, wat is er aan de hand? En toen waren het er nog drie, want er was ook één journalist was erbij betrokken in eerste instantie. Ja, die heeft altijd echt letterlijk dat de granaatscherven en weet ik het wat allemaal, de glasscherven, gewoon zijn woonkamer inkwamen. Die was gewoon stof aan het happen van die bombardementen die hij had meegemaakt. Dus die is er echt een nauwe nood aan ontsnapt. Ja, en dan moet je dus die zittingszaal ingaan. En ja, als je dan vraagt van, ja, wat is de reden? Ja, dan

0: eerste instantie. Ja, die heeft altijd echt letterlijk dat de granaatscherven en weet ik het wat allemaal, de glasscherven gewoon zijn woonkamer inkwamen. Die was gewoon stof aan het happen van die bombardementen die hij had meegemaakt. Dus die is er echt een nauwe nood aan ontsnapt. Ja, en dan moet je dus die zittingszaal ingaan. En ja, als je dan vraagt van ja, wat is de reden? Ja, dan werd er dus gezegd door dan in dit geval de landsadvocaat van ja, er is een staakt het vuren, de situatie is beter. Dus wij vinden niet dat wij dan nog een plicht hebben, want we hebben geen verplichting om consulair te handelen. Het is wel een taak van de minister, maar het is geen verplichting.
1: Maar heb je ook niet de verplichting om juist mensen in nood te helpen?
0: Ja, maar het is natuurlijk een verschil tussen een morele en een juridische plicht. En moreel, absoluut. Juridisch ligt dat dan toch iets complexer. En in dit geval, kijk, wat ik vooral had gezegd is, jullie hebben je die taak al aangetrokken. Je hebt al gezegd dat je dit ging doen voor die mensen. En nu stop je er ineens mee om een reden die gewoon niet klopt.
1: Ja, dat is het juridische deel dus.
0: Ja.
1: Wat zegt het eigenlijk over ons morele?
0: Nou, ik maak me daar best wel zorgen om. Ja, ik vind het echt heel erg. En dat is ook wel eens mensen mij heel erg bejubelen om mijn harde werk. En dan bekruipt me altijd een gevoel. Tuurlijk, ik heb mijn best gedaan, ik heb me ingezet voor die mensen. Maar waarom moet ik dit doen? Waarom moet ik per cliënt 3 procedures starten om ervoor te zorgen dat dit überhaupt kan?
1: Ja.
0: En waarom wordt het niet sowieso door de minister geregeld? Omdat we nu zien in het nieuws dat het helemaal niet zo is, dat de situatie beter is in Gaza. Of al is het maar alleen omdat ik die zaken heb gewonnen tot dusver, dat je zegt als minister, goh ja, democratische rechtsstaat, we volgen gewoon wat de rechter zegt.
1: Ja.
0: Daar wordt allemaal niet voor gekozen. En ik heb wel ideeën waarom dat zo is. Maar ja, dat wordt natuurlijk niet op die manier in de rechtszaal besproken. Daar gaat het er gewoon om, is de situatie hetzelfde als die was?
1: Hè? Ja.
0: Dat is dan de juridische toets. En heb ik mij die publieke taak aangetrokken? Ik denk dus wel dat de minister dat heeft gedaan.
1: Ja. Ja, dat is het juridisch verhaal inderdaad, wat je zegt. Je haalt heel, en dat is logisch als advocaat natuurlijk, dat moet je doen.
0: Ja.
1: Het juridische gedeelte los weer van het morele gedeelte.
0: Ja.
1: En ook het emotionele gedeelte wat daarbij komt kijken. Want je zegt, ja, ik heb wel mijn ideeën wat daarachter zit.
0: Ja, ik vind dat ook, op persoonlijk vlak vind ik dat soms ook best wel frustrerend. Want ik hoor dan ook de minister en de landsadvocaat in de rechtbank betogen dat het hun zoveel moeite kost om die evacuaties te voltooien. Dan denk ik, ja, goh, zoveel moeite.
1: Waarom lach je nu?
0: Nou ja, al is het zo. Al zou het veel moeite kosten.
1: Je gelooft het niet.
0: Nou, ik denk denk ik niet dat het zoveel moeite kost. En dat heeft overigens ook de hoogste rechter zo geoordeeld. Dat het een geringe inspanning is. Dus dat vind ik niet alleen. Dat vindt de hoogste rechter. De Raad van State vindt dat ook. En ja, ik denk niet dat het waar is. En nogmaals, ik denk ook al zou het je inspanning kosten. Wat ik nooit zo goed heb begrepen aan deze zaak is, als je het echt gewoon louter wil bekijken vanuit het belang van de Nederlandse staat, en je gaat niet kijken of dat je ook een morele verplichting hebt om dit te doen. Hè, waar ik ook gevoelens bij heb hoor. Maar dan denk ik, ja, dit zijn voornamelijk studenten en werknemers geweest. Dus allemaal hoogopgeleide, echt knetter ambitieuze mensen. Daar kan ik echt voor instaan. Die allemaal naar Nederland komen om hier opleidingen te gaan volgen, waarmee ze chique banen gaan krijgen, mooi belasting betalen. Weet je wel, eigenlijk alles doen.
1: Ja, we hebben juist weer meer mensen nodig. Hè?
0: Ik heb een andere zaak lopen nu bij het Europees Hof van Justitie. Die gaat over studenten aantrekken vanuit buiten de EU. En dan zie je dus, ik zie allemaal stukken voorbij komen van de Europese Commissie en van de EU, dus echt op dat niveau.
1: Mm-hmm.
0: Waar alleen maar waarin staat, we moeten die buitenlandse studenten aantrekken, want we hebben die keihard nodig. Dus niet alleen Nederland heeft die nodig, maar de hele EU. Maar zodra ze uit Gaza komen en daarvoor wat diplomatiek verkeer met Israël nodig zou zijn, dan kan het ineens niet.
1: Nou, zonder ze op Schiphol, die 42 studenten waar je het over hebt uit Gaza, hoe waren ze daar eigenlijk aan toe?
0: Ja, heel erg vermoeid. En ik vond bij de eerste twee, bij Abdullah en Noor vond ik wel ook echt dat je kon zien dat hun ogen een beetje leeg waren.
1: Ik
0: ben er best wel van geschrokken ook.
1: Ja.
0: Ja, omdat het is natuurlijk heel logisch, maar het is ook heel gek om ineens oog in oog te staan met mensen die 3 dagen eerder nog in Gaza zaten. Weet je wel, voor wie dit gewoon hun dagelijkse realiteit was.
1: En waarvan je eigenlijk alleen het pasfotootje ook hebt gezien.
0: Ja.
1: En contact via de app of iets dergelijks.
0: Ja, met hun had ik ook nog wat gevideobeld en zo. Maar ja, het is toch niet hetzelfde als dat je iemand in persoon ziet.
1: Ja.
0: Ja, ze waren natuurlijk gewoon doodmoe van die reis. En je moet dan ook langs die Israëlische grensbewaking. Dat zijn natuurlijk allemaal geen leuke dingen om te doen. Je mag niks meenemen. Je moet je familie achterlaten. Waarvan je niet weet of je die ooit nog terug gaat zien.
1: Dat is nogal wat.
0: Ja, ik vond dat je dat aan hun kon zien. En dat naast de ontzettende opluchting ook hoor. Ik bedoel, ik kan zeker niet zeggen.

0: Dat het alleen maar zwaar was in die zin. Je kon ook wel veel blijdschap zien, maar het was, ja, het was alles tegelijkertijd.
1: Ja. Waar dromen deze studenten eigenlijk van?
0: Ja, vooral gewoon van studeren. Ze zijn heel korte termijn. Ja.
1: Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Ik bedoel, waar droomde ik van als student?
0: Nou ja,
1: gewoon
0: precies.
1: Een toffe studie afmaken.
0: Ja, maar ze zijn gewoon daar heel erg mee bezig. En kijk, al die universiteiten zijn natuurlijk gewoon plat gebombardeerd. Dus ja, die mensen hebben echt... Er zitten nu nog steeds gewoon studenten in Gaza die gewoon aan het studeren zijn, aan het wachten totdat ze naar Nederland kunnen komen. Ja. Die zijn nu alvast heel vlijtig, zitten ze achter een laptop. Ja, ik zag het mezelf niet doen hoor, op die leeftijd.
1: Nee,
0: maar...
1: zeker niet als je zoiets hebt meegemaakt.
0: Precies.
1: Inderdaad. En er nog middenin zit eigenlijk.
0: Precies,
1: ook. Ja. Met alle gevoelens en emoties die daarbij komen kijken. Ja. Er was één ding wat jou raakte ook. Nou, heel veel dingen raakten jou natuurlijk in deze zaak. En terecht, hè.
0: Ja.
1: Dat heeft alles te maken met een stroopwafel in Instagram. Ja. Kun je me daar iets over vertellen?
0: Nou, ik vond het gewoon zo lief. Nee, het was op WhatsApp Stories.
1: Okay.
0: Dat was een cliënte van mij, Noor. Nou ja, die was om begin juni geëvacueerd. Dus ja, wat is ze dan hier nu? Anderhalve maand of zoiets?
1: Ja, anderhalve maand.
0: Nou, en het was een WK-finale. En ik vond het gewoon zo schattig. Het was gewoon zo'n typisch studentico's kamertje waar ze dan zat met een vriendinnetje. En dan zat ze naar de WK-finale Spanje-Argentinië te kijken. En dan had ze dan zo'n WhatsApp-fotootje waar ze dan zo allebei een stroopwafel vasthielden, zeg maar, op die foto. En toen stuurde ik haar zo'n appje en ik zei: "You're already so Dutch." Dan moest ook heel hard om lachen, maar ik dacht echt, ja. En vandaag had ze weer WhatsApp stories, was in een of andere stad in Nederland, en het bleek Nijmegen te zijn. Ik wist dat niet eens. Nou goed, ik ben wel echt in Vlaanderen opgegroeid, dus ik wil dat even.
1: Maar goed.
0: Ik herkende Nijmegen niet
1: het
0: eens.
1: Het mag.
0: Zij was daar gewoon al aan het rondlopen, vond het een prachtige stad, en ja, was gewoon helemaal echt alles aan het doen wat je er zou gunnen. Weet je wel, gewoon een jonge vrouw zijn, die gewoon aan het genieten was met vriendinnen. Stroopwafels eten, WK-finales kijken, iets drinken op het terrasje in Nijmegen, whatever. Maar het was zo mooi om te zien. Het is zo fijn.
1: Geeft ook voor jou als advocaat ook het gevoel dat het ergens goed voor is op die manier.
0: Ja, maar om eerlijk te zijn, dat wist ik al toen ze nog in Gaza zaten.
1: Precies.
0: Die mensen blaken gewoon van de enthousiasme en van de wilskracht. Dat is echt zo, ja.
1: Dankjewel. Trouwens, voor de luisteraars die meer willen horen over jouw werk met studenten en werknemers uit Gaza, luister even de laatste uitzending van de podcast Goliath van Human. Zeg ik dat goed of is het Goliath?
0: Goliath.
1: Ja, Goliath lijkt mij van Human inderdaad.
0: Ja.
1: Maar het is echt de moeite waard. Even dankjewel en heel veel succes.
0: Dankjewel.
2: NPO Radio 1.
1: Inmiddels is het alweer 19:30, tijd voor het NOS-journaal met Sid van der Linden.
3: De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten. Er waren steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De vierdaagse feesten duren nog tot morgen. In de Gazastrook is de toegang tot voedsel dit jaar aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd blijven honger en ondervoeding voor een groot deel van de bevolking een groot probleem. Dat meldt de VN-voedselwaakhond IPC. Er is nog altijd een tekort aan water, medicijnen en sanitaire voorzieningen in Gaza. Het historische centrum van Paramaribo is op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de Surinaamse hoofdstad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. De laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. Tadej Pogacar behoudt de gele trui.
2: NPO Radio 1.
4: De rode draad.
1: Ja, net zoals ongeveer alles in ons leven willen we tegenwoordig ook onze slaap maximaliseren. Pillen, thee, playlist, alles om maar zoveel mogelijk slaap te pakken. Maar of dit allemaal zin heeft? Nou, dat hoor je zo van onze slaapexpert Marijn van der Laar.

0: Tove hoor je samen met Stromae, Des Fleurs. Deze zomer nemen we elke donderdag een deep dive. En dat doen we in een interessant onderwerp natuurlijk, niet in het zwembad. En vandaag ga ik het hebben over slaap. Want we zijn massaal bezig met beter slapen. Iedereen heeft het erover bij het koffiezetapparaat. Heb je lekker geslapen? Hoe was jouw nacht? Nou, enzovoort, enzovoort. Zijn er heel veel mensen die blauw licht in de avond bijvoorbeeld mijden? Kruidenthee drinken, supplementen slikken, zelfs op hun smartwatch kijken of ze wel goed hebben geslapen. Ja, slaaphulp is inmiddels een miljardenindustrie. Dat kunnen we wel stellen met z'n allen. Volgens slaapexpert Marijn van der Laar werkt dit allemaal niet. En zijn wij als maatschappij toe aan een nieuwe visie op slaap? Nou, daar willen wij natuurlijk alles van weten. Goedenavond, Marijn.
1: Goedenavond.
0: Heb je lekker geslapen afgelopen nacht?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik vannacht iets minder geslapen heb. Ik heb vooral heel veel gedroomd.
0: Slaap je slechter dan als je droomt?
1: Nou, ik ben tussendoor vaker wakker geweest en dan kun je vaak je dromen beter onthouden. Dus het was echt, het was een beetje gekkig allemaal. Oh. Er ging van alles mis.
0: Oh.
1: Dat heb ik ook wel eens. Ja, ben je slaapwetenschapper en dan slaap je toch ook niet altijd even lekker natuurlijk.
0: Waar ging je dromen eigenlijk over dan? Wat ging er mis?
1: Nou, het is heel grappig, want ik kreeg toevallig net een vraag van iemand van waarom droom je zo weinig over je mobiele telefoon? En ik zal je vertellen dat ik dus vannacht een droom heb gehad over mijn mobiele telefoon. Daar was ik op bezig en dat lukte van alles niet.
0: Oh ja, liep het allemaal vast?
1: Het liep allemaal mis.
0: Oh ja, god, ik heb dat dus heel vaak dat ik droom over radio-uitzendingen.
1: Oh ja.
0: En dat alles veel langzamer gaat. Ken je dat? Dat je dan denkt, ik wil op deze knop drukken, maar mijn arm werkt niet meer.
1: Oh ja, ja dat soort dingen.
0: Vreselijk. Dus je bent nu ook een beetje moe, of niet?
1: Nee, valt wel mee. Ik voel me eigenlijk wel fit.
0: Dus het heeft helemaal geen effect op jou, slecht slapen?
1: Nou, weet je, kijk, ik heb heel lang heel slecht geslapen. Maar als ik nu een keertje slecht slaap, dan kan ik daar eigenlijk wel goed mee omgaan. Ik richt mijn dag ook gewoon een beetje anders in.
0: Aha, welke keuzes maak je dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik ben tussendoor heel eventjes naar huis toe gegaan. Dat kan gelukkig in mijn werk, dat ik ook een stukje thuis werk. En dan ga ik bijvoorbeeld even een kwartiertje lekker relaxen, lekker met mijn tackle op de bank liggen.
0: Oh, wat goed. Ja. Oké, je gunt jezelf dus iets meer tijd en ruimte
1: zeker.
0: En rust.
1: Ja.
0: In die periode dat je zo slecht sliep, heb je dat toen ook zo gedaan? Of was het echt veel erger toen dan een paar slechte dromen?
1: Ik denk dat vooral mijn eigen idee over slaap toen heel anders was. Ik had toen eigenlijk, ik was al wel bezig met een stukje promotieonderzoek naar wat zijn nou de oorzaken van slecht slapen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik was toen zo, ik zat zo vast in overtuigingen van ik moet goed slapen, want anders dan kan ik morgen niet functioneren en het loopt daar allemaal mis. Dus ja, dan ga je heel anders die nacht in.
0: Ja, want dan ga je eigenlijk al gestrest die nacht in, als ik
1: helemaal
0: jou goed begrijp.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Dus dan ligt de focus heel erg vol op ik moet goed slapen.
1: Ja.
0: Wanneer slaap je eigenlijk goed? Wanneer kun je zeggen, ik heb goed geslapen?
1: Ja, dat is per persoon zo verschillend. Ja? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik heb dus mensen gezien, ik heb mensen behandeld die sliepen 5,5 uur. En die lagen 1,5 uur wakker en die zeiden, ik heb een goede nacht gehad.
0: Nou, dan kun je mij echt. Dan gaan mensen eraan in mijn omgeving als ik maar 5,5 uur heb geslapen.
1: Dat is bij jou geen pretje. Nee.
0: Maar dat is dus verschillend per persoon.
1: Heel verschillend.
0: Okay.
1: Ja, het is vooral gelinkt aan hoe lig je wakker s'nachts. Dus als jij s'nachts wakker ligt en jij ligt gewoon rustig wakker en je valt op een gegeven moment weer gewoon in slaap en je voelt je overdag ook gewoon uitgerust, prima.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je in principe hoeft er dan niks aan de hand te zijn, ook al heb je wat korter geslapen.
0: Oké, maar wat gebeurt er dus, even voor de duidelijkheid, in die uren dat je slaapt? Wat gebeurt er met ons lijf, met onze hersenen? Wat gebeurt er?
1: Ja, dit is echt de magie van de slaap.
0: Ja?
1: Dit is echt waarom ik ooit voor slaap gekozen heb. Wat ik mooi vind is dat tijdens slaap zo'n beetje alles wat jij nu doet,
0: mm-hmm,
1: alles waar jij nu mee bezig bent tijdens deze radio-uitzending, wordt eigenlijk ondersteund in jouw slaap. Dus concentratie, geheugen, het feit dat je fit bent. Het feit dat je alert bent, dat soort dingen, die worden allemaal ondersteund door de slaap. En tijdens die slaap heb je verschillende slaapfases.
0: Ja.
1: En de diepe slaap, die vindt vooral plaats in de eerste helft van de nacht. En wat je daarin ziet, is vooral heel veel lichamelijk herstel. Dus bijvoorbeeld je brein wordt schoongespoeld. Er wordt groeihormoon heel erg aangemaakt. Wat je ziet, is dat weefselherstel plaatsvindt, spiergroei. Dus al die fysieke functies tijdens de diepe slaap, dat is ook die slaap waar je heel moeilijk wekbaar in bent.
0: Is dat ook wel bekend als remslaap?
1: Nee, dat is die andere slaap.
0: Dat is die andere, slaap.
1: Dat is de diepe slaap. Okay. Die remslaap die je noemt is ook heel belangrijk. Maar die is vooral heel belangrijk voor je emotioneel herstel en emotionele verwerking, creativiteit, geheugen ook. Maar dan emotioneel geheugen. Dus het is heel, heel leuk. En lichte slaap is vooral heel erg belangrijk voor bijvoorbeeld het aanleren van vaardigheden. Ook een beetje het opvullen van de nacht. Dus we hebben allemaal verschillende typen slaap die allemaal een eigen functie hebben.
0: Oké, en jij zei net, ja, er zijn mensen die dat in 5,5 uur dus kunnen doen. Maar er zijn dus ook mensen die er 10 uur voor nodig hebben.
1: Zeker.
0: Kan dat?
1: Ja? Zeker. Je hebt ook mensen die 11 uur nodig hebben.
0: Ja.
1: Je hebt ook een aandoening, dat heet hypersomnie. Dat zijn mensen die zijn altijd, ja niet altijd slaperig, maar zijn wel heel erg slaperig. Door de dag heen zijn ze slaperig, maar ze hebben ook 's nachts heel veel slaap nodig.
0: Ja, om dus al deze processen in werking te stellen en daar doorheen te gaan. Wat zijn de gevolgen als het niet gebeurt? Ik noemde er net alleen nog een hele nare samenleving.
1: Ja, want jij wordt dus chagrijnig, begrijp ik.
0: Je wordt zo chagrijnig als ik niet goed slaap. Oh,
1: ik ook trouwens hoor, ik herken het wel een beetje.
0: Leuk.
1: Nou ja, wat er gebeurt is een aantal dingen. We hadden het net al over concentratie, wordt natuurlijk ondersteund. Dus die vermindert vaak vrij snel. Dat hebben mensen ook in het begin vaak helemaal niet zo in de gaten.
0: Oh, ja.
1: Dus als je echt te kort slaapt bijvoorbeeld, je zou jezelf maar 5 uur gunnen. Dan heb je vaak in het begin dat mensen denken, oh, het gaat nog allemaal wel prima. Tot ze een neuropsychologisch onderzoek doen. Dat is een onderzoek waarin wordt gekeken van hoe functioneert het brein, zeg maar. Hè? Concentratiegeheugen. Dan zie je dat dat heel sterk verminderd is. Ook al hebben mensen dat zelf niet in de gaten. Dus heel kort slapen, dat gaat ook vaak mis. Achter het stuur bijvoorbeeld. Als je slecht slaapt, zien we vaak vermoeidheid, concentratieproblemen, soms ook somberheid, irritatie, wat jij net al noemt. Hè? Mm-hmm. Snel geprikkeld zijn. Ja, dat soort dingen.
0: Oké, en dat kun je dus ook terugzien op een scan. Een hersenscan? Of werkt dat niet zo?
1: Nee.
0: Zo'n APK-keuring.
1: Nee.
0: Ik kan zien, oh god, dan gaat het helemaal mis.
1: Nee, wat je dus ziet is, wat neuropsychologisch onderzoek, er zijn echt testjes. Dat zijn testjes die doe je eigenlijk om te kijken van bijvoorbeeld, hoe doe ik het op een aandachtstaak of een concentratietaak. Ja. Het is niet zo dat als jij een slechte nacht hebt gehad, dat je dat meteen op een hersenscan ziet bijvoorbeeld. Mensen denken heel vaak ook dat je slapeloosheid heel erg kan meten. Dus dat je een slaaponderzoek moet doen als je slapeloosheid hebt. In heel veel gevallen wordt dat helemaal niet gedaan, want het leeft helemaal weinig op.
0: Oh, oké. Dus het is ook niet zo, want ik heb dat ooit wel eens ergens weer gelezen in een of ander vaag magazine. Dan zeiden, ja, je kunt dus aan je hersenen zien als je jarenlang slecht slaapt, dat er iets met je hersenen gebeurt. Dat de boel afsterft of zo.
1: Oeh, dat vind ik wel heel heftig.
0: Fatalistisch, hè? Maar dat is gewoon een broodje-aap verhaal.
1: Nou, weet je, dit zijn nou van die berichten. Ik zie ze ook regelmatig
0: doodeng
1: voorbij komen. En ik word er altijd zo, ja, ik word er een beetje, daar word ik nou chagrijnig van.
0: Ja.
1: Dat ik dan voorbij zie komen en dan denk, oh, wat is dit nou te veel allemaal? En weet je, het is wel zo, als je jarenlang slecht slaapt, dan heeft dat zeker effect op bijvoorbeeld je emotionele gedeelte van je brein. Wat je ziet is dat je aan hyperarousal terechtkomt. Hè, dus wat minder dingen kan hebben. Dat je emotionele systeem, je limbische systeem meer aan gaat staan. Maar dat er echt, zeg maar, hersengebieden afsterven en zo. Dat is natuurlijk allemaal broodje aap. Okay. Mensen bang te maken.
0: Oké, goed. Dat zijn duistere gedachten.
1: Ja.
0: Dus overigens zijn vaak ook gedachten in de nacht. Mm. Vaak duister en zwaarder. Mm. Alles lijkt ook zwaarder in de nacht. Dan lig je wakker te piekeren.
1: Ja.
0: Dan denk je, oh god, het gaat helemaal verkeerd aflopen. Mm. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat kennen we allemaal wel. Hè? Dat je 's nachts in bed ligt en dat je dan in één keer zo'n gedachte krijgt en dat je denkt, oké, dit is echt heel erg wat ik nu aan het denken ben. En dit komt nooit goed.
0: Ja.
1: Ja, en dan word je 's ochtends wakker en dan denk je bij jezelf, viel eigenlijk toch wel mee.
0: Dat, dat is ons
1: eind. Ja, nou, wat het mee te maken heeft, is de voorkant van je brein, de prefrontaal cortex, die is minder actief in bepaalde gebieden. En dat gebied is heel belangrijk voor controle, voor bijvoorbeeld, hoe moet ik dat zeggen, dingen relativeren. Hmm. Dus stel je hebt een probleem, dan kun je dat snel relativeren als dat stukje gewoon wel werkt. Dus heel veel mensen hebben echt het idee, als ze 's nachts wakker liggen van een probleem, dat het probleem heel groot is, maar dat komt omdat dus een deel van het brein gewoon niet werkt.
0: Aha, nou snap ik het. Want ik ben dan zo'n type wat dan midden in de nacht de laptop pakt en dan maar dingen gaat opzitten lossen, denk ik dan.
1: Ja, ja, en dan slaapwetenschap moet ik dan zeggen dat je dat moet doen.
0: Nee,
1: dat
0: precies. Oké, goed. Wanneer hebben we het nou echt, hè? Want we maken dan verschil in van oké, een slechte nacht maken, dat kan allemaal, maar wanneer heb je echt gewoon een slecht slaaphygiëne? Wanneer gaat het gewoon echt niet goed?
1: Ja, ik denk dat wat de laatste jaren steeds meer in onderzoek naar boven komt, is dat ritme heel erg belangrijk is. Dus ritme, vroeger werd altijd gezegd, je moet voldoende slapen. Slaapduur is heel belangrijk. En ik wil niet zeggen dat dat niet belangrijk is.
0: Mm.
1: Je hebt eigenlijk slaapkwaliteit, slaaptiming en slaapduur, zeg maar. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste.
0: Slaapkwaliteit, slaaptiming en slaapduur.
1: Ja, precies. Okay. En dan slaaptiming, daar is laatst zoveel onderzoek naar gedaan, dat dus heel belangrijk is om in ieder geval in de ochtend snel voldoende daglicht te krijgen. Wat mensen heel vaak denken is, als ik binnen zit en ik doe wat lampen aan, is dat voldoende? Maar als je nu naar buiten gaat, en het is nu al, nou ja, het is niet donker, maar
0: ja, het blijft wel lekker lang licht, hoor.
1: Ja, dus als je nu naar buiten gaat, krijg je ongeveer een 30.000, 40.000 lux op je netvlies. Dat zijn 30.000 tot 40.000 kaarsen op 1 meter afstand. Maar zit je in deze ruimte, nou, ik denk dat we hier iets van 500 lux krijgen, max. Ja,
0: dat is vrij deprimerend.
1: Deprimerend, ja. Sorry. Ja. Dus buiten krijg je veel meer licht. En dat ochtendlicht, dat is super belangrijk.
0: Ah, dus ook zo'n... Ik heb wel eens zo'n light, ken je dat?
1: Ja, wake-up light.
0: Ja, ik zeg even geen, geen merken, ja, maar dat mag niet. Ja. Maar ik heb zo'n wake-up light inderdaad. Ja, is dat kul of wat zeg je?
1: Nou, weet je, er komt ongeveer een 600-700 lux vandaan bij heel veel modellen. En dat geeft je wel een beetje een start van de dag. Het kan je een beetje helpen om wat wakker te worden. Maar wil je echt goed wakker worden, heb je minimaal 10.000 lux nodig.
0: Oké, dus meteen naar mijn balkon, even daar een kopje koffie gaan, kopje koffie gaan drinken.
1: Waarom niet? Okay. Lekker.
0: Oké, prima.
1: Ik doe met je mee.
0: Ja. Zullen we even het internet even aflopen? Want daar staan heel veel slaaptips op.
2: Sommigen van jullie vinden het zo moeilijk om een goede nachtrust te pakken dat jullie maar aan deze pillen gaan. Melatonine.
3: Magnesium is heel, heel erg belangrijk bij meer dan 200 processen in je lichaam.
4: Jouw brein heeft magnesium nodig om tot rust te komen.
5: En jou hoor, daar staat hij dan. Dit natuurlijke shotje ondersteunt je nachtrust zonder melatonine.
6: Als ik naar school ga, dan slik ik eigenlijk elke avond wel één pil. En daar zit dan 5 milligram in. Voor mijn gevoel werkt het wel, want als ik het dan niet neem, dan merk ik wel dat ik toch wel een stuk later slaap.
0: Nou, we horen hier allemaal tips voorbij komen. Melatonine, magnesium, zelfs een shotje.
1: Een shotje.
0: Slaapsap heet dat dan.
1: Oh, slaapsap. Ja. Het zijn eigenlijk verschillende middelen die ik voorbij hoor komen. En ja, melatonine is officieel is natuurlijk een lichaams-eigen hormoon. Als je het neemt, wat het vooral doet, is het reset je biologische klok. Of die wat zorgt ervoor dat je wat eerder slaperig wordt op de avond. Zo moet ik het zeggen.
0: Dus als je een jetlag hebt of iets dergelijks, zou het kunnen helpen.
1: Ja, dus het is een slaaptiming hormoon. Dus eigenlijk een hormoon van de nacht.
0: Aha.
1: Heel veel mensen denken dat het een slaaphormoon is. Dus dat het er eigenlijk voor zorgt dat je slaperiger wordt, wat je beter gaat slapen. Maar ik zeg altijd, als je auto kapot is, dan ga je niet eerder ermee vertrekken. Dan ga je naar een garage toe om de auto te laten maken.
0: Ja.
1: Ja. En melatonine zorgt ervoor dat je eerder vertrekt.
0: Oh, oké. Okay. Dus je hebt er eigenlijk niet zo heel veel aan? Of alleen wat ik net zei bij een jetlag?
1: Bij een jetlag of op het moment dat je echt een vertraagde slaapfase syndroom hebt. Dat is eigenlijk dat je echt een heel laat ritme hebt, waarbij je ook vaak laat wakker wordt. Mm-hmm. Heel veel pubers hebben dat bijvoorbeeld. Dan kan melatonine in overleg met de huisarts best wel wat betekenen om je ritme wat naar voren toe te trekken.
0: Dat je dus eerder kunt gaan slapen?
1: Ja, dan kom je dus eerder in slaap. En de slaapkwaliteit wordt niet heel erg verbeterd, maar het is wel dat je eerder in slaap valt.
0: Oké, en magnesium?
1: Ja, dat is echt zo. Dat vind ik zo mooi. Er is een aantal jaar geleden zijn er zo'n aantal stofjes, zijn er zo de ronde doorgegaan via podcasts. Een combinatie van magnesium en dan heb je bisglycinaat en dan heb je magnesiumtreonaat, want dat zou dan beter opgenomen worden. Wat je eigenlijk ziet in onderzoek is dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is dat magnesium echt helpt om je slaapkwaliteit te verbeteren.
0: Okay.
1: Dat is allemaal marketing.
0: Marketing, oké. En die shotjes, slaapsap?
1: Ja, slaapsap is wel interessant, want er zit een medicijn in. Dat weten heel veel mensen niet, want er staat kruidendrankje op. Maar er zit doxylamine in.
0: Oh, en dat is een medicijn?
1: Ja, doxylamine is een oud antihistaminicum. En dat zorgt er dus voor als je bijvoorbeeld vroeger een allergische reactie had.
0: Oh,
1: dan ook.
0: Dat heb ik ook. Ja, nou, ja. Dat. Ik weet je dat ik die soms gewoon neem, die pilletjes, als ik in slaap wil komen.
1: Oh ja?
0: Is dat,
1: nou ja,
0: dat
1: ik zeg niet dat... Ja. Nou ja, weet je, doxylamine is eigenlijk een middel wat in Nederland niet vrij verkrijgbaar is. Je moet het echt via de apotheek krijgen.
0: Je moet het echt via de arts krijgen.
1: En wat we zien is ook, vaak gaan mensen op een gegeven moment meer nemen. Want je krijgt een stukje gewenning. En dan krijg je dus veel bijwerkingen. Je kunt er misselijk van worden, slaperig overdag. Dus ja, het is geen oplossing op lange termijn.
0: Geen aanrader dus.
1: Nee.
0: Oké. En die slaappillen trouwens, want dat is even wat anders dan die doxylamine. Hoe spreek
1: je? Doxylamine.
0: Doxylamine. Ja. Slaappillen die de huisarts voorschrijft, zoals Temazepam.
1: Ja.
0: Wat vind je daarvan als slaapwetenschapper?
1: Nou, dat is een hele interessante. Want ik maak me heel hard, ook bij de huisartsen, om die slaappillen echt sterk te verminderen. En ik weet dat er nu heel veel mensen boos zijn, want die denken, ja, maar ik hecht aan mijn slaappil. En ik snap dat ook. Want ik heb zelf slapeloosheid gehad. Ik weet ook, als je 's nachts wakker ligt en je ligt onrustig wakker, dan ben je blij dat je even iets kan nemen, dat je, hè, of iets van tevoren, dat je rustiger wordt. En eigenlijk die Temazepam of Oxazepam of Lorazepam, het zijn allemaal middelen die doen hetzelfde in de nacht als wat ze overdag doen. Ze maken je rustig.
0: Oké.
1: En een van de grootste problemen van slapeloosheid is dat mensen niet rustig wakker liggen. En dat ze onrustig worden. En dan kan zo'n pammetje helpen om je wat rustiger te maken. Maar het is eigenlijk geen slaapmedicatie.
0: Dus je doorloopt niet alle facetten die jij dus aan het begin van ons gesprek opzomde. Nee. Van hey, resetten, al het opbouwen enzovoort en het onthouden enzovoort. Dat doe je dan niet onder invloed van deze dingen.
1: Want die pammetjes die zorgen ervoor dus dat je diepe slaap, die zo belangrijk is voor je lichamelijke stijl. Die remslaap die essentieel is voor je emotionele stijl, die worden gewoon heel erg onderdrukt.
0: Ja.
1: Dus je krijgt een soort simulatieslaap die niet echt is.
0: Aha.
1: En mensen zeggen wel, mensen zweren erbij. En wat lastig is, als je eenmaal die fuik ingelopen bent en je wil er vanaf komen, ja, dan krijg je rebound. Dus dat betekent dat bij het afbouwen van die medicatie ga je tegen het plafond aan. Het is gewoon al die spanning, al die stress die je van tevoren had, die komt weer 10 keer zo hard terug.
0: En weten artsen, dit moeten artsen ook weten,
1: niet
0: toch?
1: Iedereen weet dit. Nee, we zien nog steeds, vooral bij wat mensen die al wat langer in het vak zitten, dat 70% van de mensen na het eerste consult, waarbij ze binnenkomen met ik slaap slecht dokter, naar huis gaan met slaapmedicatie.
0: Zonder de waarschuwing die jij net geeft? Van wat zijn de eventuele mogelijkheden?
1: Dat
0: daarna
1: is niet helemaal bekend, maar ik pleit heel erg voor dat mensen goed geïnformeerd worden. Kijk, als jij uiteindelijk besluit met je huisarts samen, joh, geef mij die rusteloze of anti-rusteloze waakmedicatie. Ik neem het risico, het is tijdelijk. En ik heb even, ik heb bijvoorbeeld heel veel stress in mijn leven, krijg die rust even niet in de nacht. Maar licht mensen goed voor en zorg dat je ook weet wat je voorschrijft.
0: En jij noemt het net anti-rusteloosheidsmedicatie, toch? Geen slaappil.
1: Nee, het is geen slaappil. Het is gewoon geen slaappil.
0: Oh, en zou dat dan ook veranderd moeten worden? Zouden we
1: het
0: gewoon de term anti-rusteloosheidsmedicatie moeten noemen?
1: Ja, dat wordt een hele lange term en dat doosje wordt 2 keer zo groot.
0: Ja, maar we weten wel waar we het over hebben in dit geval. En wat zou dan het alternatief zijn? Ik bedoel, we hebben slaapklinieken natuurlijk, we hebben slaapexperts, we hebben jou. Wat is dan het alternatief? Ik bedoel, mensen moeten toch iets?
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat er heel veel hoop is. Er is heel veel hoop voor mensen met slapeloosheid. En ik ben daar het voorbeeld van. Ik heb natuurlijk 3 jaar, 2,5, 3 jaar lang last gehad van langdurige slapeloosheid. Het is wel een beetje een rare situatie eigenlijk. Want ik gaf zelf al therapie aan mensen met slapeloosheid, terwijl ik zelf slapeloosheid had.
0: Hoe deed je dat dan?
1: Stalen gezicht houden.
0: Ik ben zo frustrerend.
1: Het is heel frustrerend. Nou, het is een beetje de longarts die zelf rookt.
0: God,
1: ja, weet je, dat gevoel. Dus ja. Tot ik op een gegeven moment aan mezelf toegaf dat ik een probleem had. Mm-hmm. Ik vond het op dat moment gewoon heel lastig. Ik vond het heel moeilijk om die expertrol op dat moment van mezelf af te leggen, naar mezelf te kijken en tegen mezelf te zeggen, jij hebt een probleem, ga er iets aan doen.
0: Ja, maar goed, dat zeg je dan als slaapexpert, slaapwetenschapper. En ik snap dat je dat dan moet erkennen, maar doorsnee Nederlander is niet een slaapwetenschapper met slapeloze nachten.
1: Nee,
0: wat moet die dan
1: niet
0: tegen zichzelf zeggen?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je echt 's nachts wakker ligt, als je echt onrustig wakker ligt, je hebt overdag heel veel last van die slaapproblemen. Er is hoop. En die hoop zit hem heel erg vooral in de gedragstherapie.
0: Mm-hmm.
1: Ik gaf zelf toen gedragstherapie, maar ik volgde hem zelf niet. Tot ik met een collega sprak en die zei tegen mij, wat ben je toch ook een flapdrol?
0: Oh.
1: Zeg, je bent zelf overdag ben je van alles aan het prediken.
0: Ja.
1: En dan 's nachts lig je er zelf gewoon een potje van te maken.
0: Okay.
1: Dus zei ze tegen mij, je moet korter op bed gaan liggen. Ga het nou zelf eens doen.
0: Korter op bed gaan liggen.
1: Ja, dat is een tegenstrijdige boodschap bijna. Want je zou zeggen, door korter op bed te liggen, als je al slecht slaapt en je gaat korter op bed liggen, waarom zou je slaap dan verbeteren? Maar het is een heel mooi proces in het lijf. En op het moment dat je korter op bed gaat liggen, dan zie je dat slaapdruk zich meer opbouwt. En slaapdruk heeft te maken met het stofje adenosine. En adenosine, als dat opbouwt, dan zie je iets heel moois gebeuren. Want dat brein, de wakkere delen van het brein, die gaan als het ware uit. Die schakelen uit. En hoe hoger je slaapdruk in de avond, tegen de tijd dat je naar bed gaat, hoe meer die wakkere delen uitschakelen. En dan kun je dus invloed op hebben door kortere bedtijden aan te houden.
0: Maar wacht even, neem me even mee. Stel je voor, je hebt slapeloze nacht.
1: Ja.
0: Je gaat op bed liggen.
1: Ja.
0: Maar je zegt tegen jezelf, ik mag hier maar een uurtje liggen? Of twee
1: nee,
0: uur,
1: dat is wel
0: of
1: heel
0: drie
1: kort.
0: Uur, vier
1: dat is,
0: uur?
1: Nee, dat is heel kort. Wat je doet, is je kijkt naar de vorige week. Vaak adviseer ik mensen ook om een slaapkalender bij te houden. Dat vinden ze vaak niet leuk, want dan word je geconfronteerd met een probleem. Maar het helpt je echt om alles in kaart te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Die staat ook op thuisarts.nl bijvoorbeeld. Daar kun je terugvinden, die slaapkalender. Houd het een weekje voor jezelf bij. Kijk hoeveel je gemiddeld geslapen hebt die week. Dat doe je op gevoel. Hè? Dus je gaat niet iedere keer op die wekker zitten kijken hoeveel heb ik geslapen. En dan tel je er een half uurtje bij op. Dus stel je voor, ik heb vorige week 5,5 uur gemiddeld geslapen.
0: Ja.
1: Tel ik een half uurtje bij op. Maximaal 6 uur op bed de komende week.
0: Je moet dan blijven liggen.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, je moet dan blijven liggen. Het is maximaal 6 uur. En als je tussendoor flink tegen het plafond aangaat omdat je te gespannen bent, dan moet je er wel even uit tot je weer wat rustiger bent. Maar ik kan je garanderen, in 80% van de gevallen, binnen 3 tot 4 weken, zie je dat mensen gewoon tevreden zijn met hun nieuwe slaappatroon. Okay. En dat is zo mooi om te zien.
0: Valt dit onder die term slaaprestrictie?
1: Ja, de slaaprestrictie is een onderdeel van de gedragstherapie en is meteen de meest effectieve methode.
0: Oké, ga ik even googlen inderdaad.
1: Ja.
0: Nou heb ik vrienden die hebben een smartwatch. Mm. Ik heb ook wel eens een keer... ik hoef niet in details te treden, maar dat dan iemand op de volgende ochtend wakker wordt naast je. En dan het eerste wat diegene doet is op zijn horloge kijken. Oh, ik heb slecht geslapen.
1: Oh ja.
0: Hoe zit dat eigenlijk met die smartwatches?
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij dan zegt, als ze dat zeggen.
0: Ja, boeien, met mijn bed uit. maar snap je wat ik bedoel? Dat is ook, hè, je zei net, je mag niet op de wekker kijken met die slaaprestrictie. Doe het op gevoel enzovoort. Ja. Maar kunnen we daar nog wel op vertrouwen?
1: Oh ja, we leren steeds meer niet naar ons lijf te luisteren. Die smartwatches zijn als van al het kwaad. Mm. En ik weet dat er heel veel mensen zijn, ja, pro. En in ieder geval wat betreft slaap. En ik kan je ook uitleggen waarom. Slaap, als je dat meet, en je zou het al willen meten, maar de vraag is natuurlijk waarom wil je het meten, als je gewoon zelf al een beetje een indruk hebt van hoe het gegaan is, et cetera. Ja. Als je het meet, dan heb je een polysomnografie nodig. Dat betekent dat je dus een meting nodig hebt van je hartslag, van je EEG, van je brein, om te weten in welke slaapfase je zit.
0: Ja.
1: Wat zo'n smartwatch doet, is die heeft een aantal metingen, zoals bijvoorbeeld je hartslag, hartritmevariabiliteit, een aantal andere dingen. En die combineert hij en dan zegt hij, ik denk ongeveer dat je wel zo geslapen zou moeten hebben. Maar als jij wil afvallen, hè? Ik geef je een voorbeeld. Jij wil afvallen. Jij gaat op een weegschaal staan.
0: Ja.
1: En die weegschaal die geeft jouw bloeddruk aan.
0: Ja, wat heb ik eraan?
1: Je hebt er helemaal niks aan.
0: Nee, wat een onzin.
1: Nee, en dan zeggen ze, je moet naar trends kijken. Maar ja, als mijn weegschaal alleen maar mijn bloeddruk aangeeft, dan ga ik niet naar trends, dan gaat het niet veel leren over mijn slaap. Dus ik wil eigenlijk met mijn boodschap, zou zijn, dat mensen leren beter weer naar hun lichaam te luisteren. En ik wil ze ook tools geven hoe dat te doen. En dat is eigenlijk mijn missie.
0: Ja. Tools geven. Dus. En ook een andere visie dus op slaap.
1: Ja, zeker.
0: Anders kijken naar slaap. Want hoe zou die visie er dan uit moeten zien?
1: Nou ja, een van de dingen die ik altijd zeg is, als je je slaap wil verbeteren, dan moet je eigenlijk niet eerst op slaap focussen. Het eerste moet je focussen op wakker liggen. En wat bedoel ik daarmee? Als jij je relatie met wakker liggen verbetert, dan ga je vanzelf beter slapen.
0: Als ik mijn relatie met wakker liggen verbeter. Zo van, het is eigenlijk heel fijn dat ik hier wakker lig. Goh.
1: Ja, dat is een beetje te positief.
0: Okay.
1: Maar als je ziet dat wakker liggen, als we gaan kijken naar onderzoek, dan zien we dat 50-60% van de mensen regelmatig wakker ligt in de nacht.
0: Ja.
1: En toch, de berichtgeving is heel vaak, wakker liggen slecht en dat is niet goed. Je moet ineens doorslapen.
0: Dus je doet niet te hysterisch over wakker liggen. Je zegt gewoon, het is wat het is.
1: En jezelf ook even tijd geven om weer opnieuw in slaap te vallen. Doen mensen nu, ik zie echt mensen die yoga oefeningen doen, die liggen omgedraaid, binnenste buiten onderhand, in hun bed, om maar in slaap te vallen en helemaal ontspannend. En dat werkt natuurlijk vaak niet. Dus eigenlijk is het gewoon even accepteren vaak. Belangrijkst.
0: Heel goed. Marijn van der Laar, dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Komend jaar begint je theatertour, heb ik begrepen. De slaapwetenschapper. En in oktober verschijnt er ook nog een nieuw boek, Droom. Ja. Kom je weer terug, hè?
1: Ja, leuk.
0: Heel goed.

0: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schrijft al 50 jaar en put nog altijd uit zijn eigen ervaring als schooldirecteur.
1: Nou, ik zeg wel eens tegen beginnende leerkrachten: realiseer je gewoon, niet alleen ieder kind, ieder mens heeft recht op zijn eigen afwijking.
0: En fotostripmaker Ipe Driessen is genomineerd voor het Regenboogboek van het jaar met zijn debuutroman Vanilla.
2: Ik bedoel, je schrijft natuurlijk niet zo'n boek zomaar of zo. Het zegt natuurlijk wel iets over mijn leven.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: NPO Radio 1.
11: 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt. Vaak dwingen leden kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand, die sinds oktober geldt, geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerpinguïns kreeg vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en naar voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: NPO Radio 1.

0: Welkom terug bij De Rode Draad. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht, daar krijgen vrouwen in nood gratis juridisch advies. Maar daar lijkt nu een einde aan te komen. Hoe zit dat? Hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar het voetbal, want we hebben maar liefst 2 wedstrijden vanavond. En dan gaan we gelijk door naar Anne de Jong, die voor ons de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax in de Conference League in de gaten houdt. Anne, is er al gescoord?
1: Jazeker, het is de eerste wedstrijd voor Ajax onder de nieuwe trainer Michel. En dat begint gelijk goed onder die nieuwe trainer, want de eerste kans was direct een doelpunt in 2-fout dan. Davy Klaassen schoot hem binnen vanaf de linkerkant, werd Dolberg de 16 meter ingestuurd. Die gaf een handige voorzet naar de tweede paal uit de volley. Klaassen eerst nog op de keeper, maar die bal kwam van de keeper terug en toen kon hij hem rustig binnenschieten. Ajax staat in de voorronde van de Conference League. Het is het laagste Europese niveau dat we hebben, maar ze staan na 5 minuten al 1-0 voor tegen de Servische tegenstander.
0: Gaan we ook naar de Europa League, waar FC Twente en Ferencváros TSC tegenover elkaar staan. Ragnar Niemeyer, wat zijn de kansen voor FC Twente?
2: Nou, de eerste kansen hebben we al gezien. Dat lijkt een goed voorteken. Maar Ferencváros, het is 0-0 trouwens. Na iets meer dan 5 minuten in de zon in Enschede. Voor meer dan 25.000 man. Wel een beetje een nare loting. Want Ferencváros is de nummer 2 van het afgelopen seizoen van Hongarije. Daarvoor jaar in jaar uit kampioen geworden. Vorig jaar een provincieclub. En die trainer is maar meteen naar Ferencváros gekomen. Om deze ploeg uit Budapest kampioen te maken. Twente met in de basis natuurlijk Wout Weghorst. De spits die kwam van Ajax en Rami Serouki is definitief bij Feyenoord opgehaald. En ook hij start bij de ploeg van John van der Brom, de nummer 4 van de Eredivisie afgelopen seizoen. 0-0.
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
3: De week van.
0: En deze week onderzocht de redacteur David Brebaert hoe het herstelproces na excuses vanuit de overheid er precies uitziet. Gaat niet altijd goed namelijk. En David zit bij mij aan tafel. Goedenavond, David.
4: Hey Natasja.
0: Ja, waarom wilde je dit eigenlijk uitzoeken? Wat was de aanleiding voor jou?
4: Nou, we hebben de afgelopen weken 2 keer gezien dat de overheid excuses ergens voor heeft aangeboden. Voor afstandsmoeders, waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. En voor de Molukse gemeenschap, waar we het ook uitgebreid over gaan hebben. En dat krijgt natuurlijk heel veel aandacht. Dat is de opening van het journaal. Maar wat er daarna precies gebeurt, daar lees je misschien af en toe ergens een opiniestuk over, maar krijgt gewoon veel minder aandacht. Dacht ik, ja, ik ben toch wel benieuwd hoe zo'n proces nou precies verloopt en waar de moeilijkheden ook liggen.
0: Ja, en daarvoor heb je verschillende gemeenschappen, verschillende groepen gesproken.
4: Ja, klopt. Ja.
0: Wat heb je geleerd?
4: Ik heb geleerd dat het heel ingewikkeld is, ja. Sowieso. Dat ligt een beetje voor de hand, maar dat is wel echt zo. Het zijn gewoon altijd hele ingewikkelde verhalen. En ik heb ook wel echt geleerd dat je dus eigenlijk veel minder weet dan dat je denkt dat je weet.
0: Oh ja.
4: Dingen liggen gewoon heel gevoelig. En er zijn heel veel verschillende perspectieven om.
0: Lange processen dus, inderdaad. En ik vond dat je dat zo mooi formuleerde. Er is heel veel wat je niet weet. Waarvan je denkt dat je het weet, maar je weet het niet allemaal.
4: Klopt, ja.
0: Nou, we gaan er dieper induiken. Je hebt 2 gasten meegenomen. Ze zitten hier bij ons aan tafel. Hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Wouter Verraert. Welkom.
5: Hallo.
0: Goedenavond. En naast Wouter zit hoogleraar herinneringscultuur en transformatieve rechtvaardigheid aan de Universiteit voor Humanistiek, Nicole Immler. Ook welkom. Goedenavond, Nicole.
6: Hallo.
0: Nicole, zullen we maar eerst bij de waarde van excuses van de overheid beginnen? Overigens, hebben we het over excuses van de overheid of excuses van de regering?
6: Nou, ik denk dat het altijd als de overheid wordt gezien. Ja? Omdat je toch de relatie hebt eigenlijk met de overheid als burger.
0: Ja.
6: En de overheid ook een speler is bij de verschillende instellingen waar het dan over gaat.
0: Juist.
6: En ja, de waarde van excuses. Ik denk het begin van ieder gesprek. Dus zonder excuses kan je het eigenlijk niet over de onderwerpen hebben.
0: Het is dus de opening.
6: Dus ja, ik ben blij als die daar is.
0: Ja.
6: Ik zou het graag niet zo veel hebben over de excuses zelf, maar meer wat daarna gebeurt.
0: Ja. Maar wat jij ook al zei natuurlijk.
4: Ja, nou, dan zit je op het juiste adres.
0: Dat is precies wat we willen gaan doen. Laten we beginnen bij 2 juli. Want toen bood D66-staatssecretaris Claudia van Brugge namens het kabinet excuses aan voor de rol die de overheid speelde bij binnenlandse afstand en adoptie. De kwaliteit van de audio, daar waarschuw ik even voor, is niet zo goed. Maar we gaan wel even luisteren.
7: Het was goed geweest als de overheid meer had gedaan. Meer naar jullie had omgekeken. Bijvoorbeeld door aanvullende maatregelen te nemen om jullie te beschermen. of instructies te geven aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat is allemaal niet gebeurd. Daarmee heeft de overheid steken laten vallen.
0: Nou, vonden ze wel meevallen met die kwaliteit.
4: Ja, dit was prima.
0: Dit was prima. Wouter Verhaert, wat vond jij van deze excuses?
3: Ja, ik heb ze niet live meegemaakt. Ik heb teruggeluisterd. Ik heb terugbekeken. Ik vond ze best echt wel goed geformuleerd. Ik weet niet precies hoe het in de zaal daar live is overgekomen. Mm-hmm. Het viel me op dat er heel veel aandacht werd gegeven aan het leed, eigenlijk wat er met name de afstandsmoeders dan was aangedaan. En er werd echt lang bij stilgestaan en dat werd heel invoelbaar gemaakt. En tegelijkertijd werd er eigenlijk wat minder gezegd over precies de rol van de overheid in dit hele verhaal.
0: Juist.
3: Dus die werd eigenlijk best klein gehouden.
0: Ja, want dat leed werd veroorzaakt door
3: heel veel instanties. Ja. Ja. Waaronder overheidsinstanties. Ja. Maar wat nou precies de rol van de overheid in het geheel was, werd in de excuses zelf eigenlijk niet heel erg belicht.
0: Ja. Had je er wel graag gehad? Of?
3: Ik denk dat dat wel goed was geweest, dat daar ook wat langer bij stil was gestaan. Omdat je dan duidelijker krijgt waar de excuses precies voor zijn en wat voor soort verantwoordelijkheid de overheid hierin wil nemen.
0: Juist. Jij hebt die afstandsmoeders gesproken en ook de kinderen, de afgestane kinderen. Ja. Wat vonden zij eigenlijk van de excuses van staatssecretaris Van Brugge?
4: Nou, van de mensen die ik gesproken heb, merkte ik wel dat die excuses heel veel dat die heel veel indruk maakten eigenlijk. Dat ze daar ook wel heel blij mee waren. Maar waar vooral een beetje de angel in zat, was dat de dag daarna kwam er een brief van de staatssecretaris aan de Kamer. En daarin werd gepresenteerd hoe de hersteloperatie eigenlijk uit gaat zien. Wat er dus na die excuses komen. En daar stonden heel veel dingen eigenlijk niet in. Waarvan dus de afstandsmoeder en de afgestaande die ik heb gesproken wel hadden gehoopt dat erin had gestaan.
0: Kun je een voorbeeld geven?
4: Ja, dus dat gaat over dossiers. Mm-hmm. Dat zijn de dossiers waar eigenlijk alle informatie in staat over hoe dat allemaal is gegaan in dat hele adoptieproces. En veel afstandsmoeders en afgestaanden die willen heel graag die dossiers inzien.
0: Ja.
4: Nou, dat kan niet vanwege privacy redenen. Dat is al heel lang iets wat speelt. Maar dit was de tweede eis die er vanuit de afgestaanden lag. En dat gaat dus niet door. En dat was een hele grote teleurstelling voor die afgestaanden. Ook omdat ze het misschien wel nog hadden gehoopt. Dus al vooraf was het niet helemaal duidelijk gecommuniceerd.
0: Nee, het stukje communicatie. En dat wordt dan duidelijk na de excuses. Nicole, wat had de overheid anders kunnen doen hierin?
6: Nou, ik denk een bewustzijn te hebben hoe belangrijk archieven zijn voor mensen.
0: Ja.
6: En dan voor alle partijen. Dus niet een keuze te maken wie heeft dan welk recht. Wij dat verdeelt gemeenschappen. Dat is niet chic.
0: Nee.
6: En als je de geschiedenis heb je nodig om uiteindelijk te kunnen verwerken. Dus als je eigenlijk niet precies weet hoe het zat, dan zit je altijd met je gedachten iets uit te zoeken. En je moet ook als de archieven niet compleet zijn, en dat is ook natuurlijk veel leed dat weer veroorzaakt wordt, de archieven wat dingen wat je niet kan vinden. Je moet mensen toch de kans geven, gunnen ook, om het echt te weten te komen.
0: Dus had de overheid eigenlijk voor de excuses al moeten uitzoeken of moeten kunnen regelen dat deze mensen op een of andere manier toch toegang zouden hebben kunnen krijgen tot deze dossiers of informatie?
6: Nou, kijk naar de archieven van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
6: In Oostenrijk was een wet gemaakt om toegang te geven. Dus iedere archivaris is verplicht om gewoon mee te helpen om in de dossiers te duiken. En ik denk dat zou een goede optie zijn.
0: Ja. Je zei eerder, erkenning van het verleden biedt vrijheid voor de toekomst. Wat bedoelde je daarmee?
6: Nou ja, zolang je eigenlijk niet weet hoe het zat, ben je ook een beetje gevangen. Dus je bent eigenlijk niet erkend voor jouw familiegeschiedenis, voor wat er is. Dus je bent eigenlijk altijd zoekend om de waarheid op tafel te leggen. Maar pas als je het gevoel hebt, die is er, dan kan je eigenlijk verder. En dat is met de excuses ook zo. Het maakt een stap mogelijk om verder te gaan.
0: Ja.
6: Maar mensen worden echt een soort ook afhankelijk gemaakt in deze hele wachtruimte, al die decennia waar mensen moeten wachten, dat er een stap van de overheid wordt gemaakt. En die is, die heb je toch nodig, dat mensen zich ook een beetje vrij kunnen maken om verder te gaan.
0: Ja. En daarmee dus die excuses ook weer oprechter te maken, als ik het goed begrijp.
3: Ja, en ik denk, we hebben het nu over excuses en wat daarna komt.
0: Ja.
3: Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken wat gaat er aan de excuses vooraf. Dus het zijn eigenlijk drie stadia. En de stadium wat aan excuses vooraf gaat, is eigenlijk het zoeken naar de waarheid. Wat is er nou gebeurd?
0: Ja.
3: Dat gaat eigenlijk vooraf aan de excuses. Want op het moment dat je excuses maakt, weet je waarover het gaat. Heb je je daarin verdiept en kan je die erkenning dus ook geven.
0: En benoem je dat
3: dus ook. Maar dan moet er de waarheid moet dan in feite al op tafel liggen. En als je dat dus omdraait, als je begint met het excuus en je gaat het dan uitzoeken, doe je het eigenlijk verkeerd.
0: Ja. Ja. Laten we nog een voorbeeld erbij pakken, een recent voorbeeld ook. Namelijk de excuses die premier Rob Jetten namens de Nederlandse regering aanbood voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen.
5: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen.
0: Ja, Wouter, dit is maar een fragment uit de hele speech. Jij hebt de hele speech geanalyseerd. Je bent kritisch. Kun je dat eens uitleggen?
3: Ik ben eigenlijk al gestopt na de eerste zin. Oh. Daar ben ik nog steeds over aan het nadenken. En die ga ik maar even voorlezen. Die gaat zo. Iemand vertelde me laatst over een gesprek met een hoogbejaarde Molukse vrouw die in 1951 als jong meisje in het koude Nederland van de boot stapte. Nou, waar het mij nu even om gaat, is het eerste deel van deze eerste zin. Mm. Iemand vertelde me laatst over een gesprek met een hoogbejaarde Molukse vrouw. En dan denk ik, als je in een historische toespraak begint met een verhaal wat je gehoord hebt van iemand anders, over een gesprek met een hoogbejaarde Molukse vrouw, dan is mijn eerste vraag, en ik probeer altijd heel goed naar die toespraken te lezen, van waarom heb je zelf niet met die hoogbejaarde Molukse vrouw gesproken? Of waarom heb je niet met iemand anders uit hem zelf? En vertel daarover.
0: Voelt het minder oprecht?
3: Het voelt een beetje afstandelijk. Zeg maar, alsof de minister-president in dit geval niet de tijd heeft genomen om zelf met mensen van die gemeenschap te spreken, dat zelf te ervaren en die ervaring te delen. En nu krijg je het gevoel dat hij, omdat hij haast had om excuses te maken, die stap heeft overgeslagen. Terwijl in mijn ogen is ook de fase vooraf aan de excuses superbelangrijk. Ja. Omdat je daar juist die waarheid boven moet krijgen. En dat betekent ook dat degene die de excuses maakt tijd moet nemen om zelf te spreken met degene die het nog meegemaakt hebben. En dat lijkt hier mis te gaan in de eerste deel van de eerste zin.
0: Ook weer de voortraject dus. Ja. We gaan hier dieper op in, maar eerst gaan we even naar de FC Twente en Ferencváros. TC, Ragnar Niemeyer, er is bij jou gescoord, hè? Vertel.
2: Ja, en door de Hongaren uit Boedapest in de 14e minuut. We zitten nu in de 17e. Staat de 1-0 voor Ferencváros. Dat eigenlijk voor het eerst echt dreigend was op de kop van het strafschopgebied. De bal handig, ja, ik noem het maar, verlengd naar de zijkant in het strafschopgebied. De positie van Bart van Rooij, die had een man in zijn rug zitten. Die zag hij niet aanvoeren van Twente. En dus kon hij uit zijn rug komen, Lenny Joseph. En de bal voorbij de doelman van Twente werken. Dat is nog altijd Lars Oenerstal. Was een WK-speler, deze Lenny Joseph.

0: speelde met Haiti onder andere tegen Marokko. Geen kleine jongen. Razendsnel erbij. En Ferenc Varos in Enschede op 0-1.
1: Juist, dat is in Enschede. Wij hier in de Radio 1-studio zitten te praten over excuses van de overheid jegens verschillende gemeenschappen hier in Nederland. Maar wat gebeurt er daarna? Onze redacteur David Brebaert is daar ingedoken. En hier aan tafel zitten twee hoogleraren, Wouter Veraard en Nicole Immler. Wouter, jij zei net, er gaat vaak wat mis eigenlijk, in de twee voorbeelden die we net bespraken, in het traject daarvoor. En dat is, het lijkt wel een beetje de rode draad hier. Hè? Hoe zit dat eigenlijk dan met excuses? Speelt daar dan eigen belang van de regering of de overheid dan vooral de boventoon?
2: Nee, ik denk, het is wel heel moeilijk om in de huidige tijd politicus te zijn. Ik bedoel, laat ik dat voor opstellen. Mm. En je zit natuurlijk in een wereld waarin dingen snel moeten gebeuren. En op een gegeven moment is er een opportunity, of kan ik me zo voorstellen, politiek gezien voor excuses, dan wil je dat moment pakken.
1: Mm.
2: En nou ja, dan eigenlijk die tijd van de politiek die zo snel gaat en van het een naar het ander, die neemt dan eigenlijk niet de rust die nodig is om te komen tot gedragen, tot volwaardige excuses. Dus ja, dan ga je in die voorfase versnellen, dan doe je alleen het hoognodige en dan vergeet je bijvoorbeeld tijd in te ruimen voor mensen. Om gewoon te praten, om te luisteren.
1: De tijd dus te nemen voor elkaar.
2: Om daarheen te gaan, ja, om niets nog te willen, maar gewoon te luisteren.
1: Ja.
2: En die tijd wordt misschien onvoldoende genomen. Ja. En soms wordt die wel genomen. Dus ik zeg niet dat dat altijd misgaat.
1: Nee, maar goed,
2: soms,
1: in deze twee voorbeelden
2: in deze voorbeelden
1: toch,
2: krijg ik de indruk dat het haastig is gegaan op de een of andere manier.
1: Haastig dus, onder druk. David, is dat ook iets wat jou is opgevallen?
3: Ja, en tegelijkertijd, na deze week begrijp ik dat ergens ook wel een beetje. Want ik had op een gegeven moment een afgestaande, waar we het over hadden, een afgestaande, dus een dochter van een afstandsmoeder. En die was ook bij dat moment van die excuses en die zei van ja, het was een heel bijzonder moment, maar ik was zo verdrietig dat mijn moeder het niet meer heeft kunnen meemaken. Want die is een paar jaar geleden overleden. En ze zei van ja, mijn moeder was zo boos op de instituties. Mm. En die had zo graag willen meemaken dat die sorry kwam. Dus ik snap ook ergens vanuit de politiek, vanuit de regering, begrijp ik wel, ook als je het hebt over de Molukse gemeenschap, die eerste generatie, ja, 75 jaar geleden. Als je die mensen nog excuses wil aanbieden, dan moet je daar wel snel mee zijn. Dus ja, die afweging is gewoon heel moeilijk, denk ik.
1: Ja, ook als je er 75 jaar de tijd voor hebt.
3: Ja, je had het eerder moeten doen, maar dat is ja, maar dat is met de kennis van nu. Ja,
1: ja, ja. Zo zou je het kunnen beredeneren. Nicole, jij was er trouwens bij, hè, toen de excuses aan de Molukse gemeenschap werden aangeboden. Hoe werden ze ontvangen door hen?
4: Ja, nou, ik denk wat je daar bijvoorbeeld kon zien is lichaamstaal.
1: Hmm.
4: Dus op dat moment, ik stond achter een oudere man die met zijn zoon stond. En nadat de excuses was uitgesproken van Jette, kon je die emotie voelen. En dan heeft de zoon eigenlijk zo de arm omgelegd om zijn vader.
1: Mm.
4: En dat was echt een heel intiem moment. En daar heb ik wel ook veel geleerd als wetenschapper. Omdat je eigenlijk, ja, je luistert heel erg naar woorden en wat wordt er precies gezegd. Maar het is een heel emotioneel moment. En daar mag je dan niet over oordelen wat het voor de een of voor de ander doet. Dus voor die vader was het heel belangrijk.
1: Dus een andere generatie ook weer.
4: Ja, en de zoon wist dat en respecteert dat. En ondergaat het ritueel eigenlijk.
1: Ja.
4: Ondanks dat natuurlijk vier jongeren ook zeiden, ja, excuses is prima. Het is ook heel belangrijk voor mijn ouders of grootouders. Maar ja, wij willen echt stappen zien dat echt maatschappelijk iets verandert. Ja. Dus daar is een generatieverschil qua verwachting.
1: Ja, ja. En dan hebben we het over 75 jaar. Gaan we het over iets hebben wat nog veel langer geleden is gebeurd. Excuses die de koning op 1 juli in 2023 aanbood voor het Nederlands slavernijverleden.
5: Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster, ten kondrai, tijden zijn veranderd. Ten ketikoti, futru. De ketenen zijn verbroken, echt waar.
1: Ja, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik was erbij en het bracht me echt emotie. Ik weet niet, hoe heb jij er naar gekeken, Wouter?
2: Ik heb er niet live naar gekeken, maar niet daar.
1: Mm-hmm.
2: En ik moest er ook meteen commentaar op geven, et cetera. Dus ik was er ook heel erg mee bezig geweest, ook in de voorfase al. Ik ben zelfs een van degenen die ook de koning, zeg maar, vooraf hebben geadviseerd over de excuses samen. En er zijn verschillende sessies geweest en heeft heel veel mensen gesproken. Dus dat was ook al heel bijzonder. Dus ik heb er een soort persoonlijke connectie daardoor ook mee.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond dat een hele mooie toespraak.
1: Ja.
2: Die heel indrukwekkend was.
1: Geslaagde excuses dus?
2: Als toespraak zeker geslaagde excuses. Als je kijkt naar de fase daarna.
1: Mm-hmm.
2: Wat we ook in dit gesprek een beetje proberen te doen. Dan kan je zeggen dat we nu in een moment zitten van... Ja, wat nu?
1: Ja.
2: Gaat er nog iets gebeuren? Of... wordt er weer een stap teruggezet.
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje waar we nu in zitten. Ook een beetje vanwege de VN-verklaring van afgelopen maart. Waar Nederland zich van stemming heeft onthouden.
1: Precies.
2: Omdat ze niet voor hun rekening wilden nemen... dat het werd gekwalificeerd als de ergste misdrijf tegen de menselijkheid.
1: Ja.
2: En
1: toch wel opvallend was,
2: dat
1: toch?
2: Dat is heel opvallend, omdat... juist de konings met zoveel woorden zei dat het een misdrijf tegen de menselijkheid geweest was. En ook geen misverstand liet bestaan over de ernst ervan.
1: Dus waarom, Nicole, denk jij dat Nederland zich daarvan onthoudt? Hoe zit dat?
4: Nou ja, dat is politiek.
1: Ja?
4: Omdat de consequenties vrezen.

0: opvallend, omdat juist de konings met zoveel woorden zei dat het een misdrijf tegen de menselijkheid geweest was en ook geen misverstand liet bestaan over de ernst ervan.
1: Dus waarom, Nicole, denk jij dat Nederland zich daarvan onthoudt? Hoe zit dat?
2: Nou ja, dat is politiek.
1: Ja?
2: Omdat de consequenties vrezen van zulke uitspraken. En En dat is juist de inconsistentie eigenlijk. Mm. Dus het is al benoemd als misdaad tegen de menselijkheid.
1: Ja.
2: En daarvoor was het ook omarmd.
1: Ja.
2: Ook dat die vergiffenis heeft gevraagd. Wat betekent dat je aan het ander laat of die vergiffenis ook geeft.
1: Mm-hmm.
2: Dus het was ook een herstel in relatie qua equality, zou je kunnen zeggen.
1: Gelijkheid,
2: dus
1: ja.
2: De andere wordt onderdeel.
1: Ja.
2: Van, het is een onderhandeling eigenlijk. En er zijn ook mensen in Suriname, Curaçao, die zeggen, ja, laat maar eerst zien. Dus ik accepteer het nog niet.
1: Nee, we willen eerst kijken en zien wat betekent het na die comma. Hè? Wat Rutte ook al zei. En dus inderdaad, je stelt je vraagtekens, Wouter, bij hoe serieus zijn die excuses dan als je daarna je onthoudt van stemming tijdens zo'n VN-vergadering.
0: Ja, en ik lees die uitspraak nog heel vaak terug. Hè. Dus de toespraak van de koning, omdat ik hem ook zo goed vind.
1: Mm.
0: En hij zegt, de rode draad door die toespraak dan.
1: Zijn we altijd naar op zoek in dit programma.
0: Nou, de rode draad door die toespraak is, het was niet alleen een misdrijf tegen de menselijkheid naar de maatstaven van nu, maar ook naar de maatstaven van toen.
1: Ja.
0: Want wat hier verboden was, hè, in Amsterdam, Nederland, was daar toegestaan. En dat was, Dat is met twee maten meten. Dat kan niet.
1: Ja.
0: En dat mag niet.
1: Ja.
0: En dan moet je, denk ik, als je die stap gezet hebt als regering, dan is het heel moeilijk te verkopen dat je daarna bij de VN door je gedelegeerde laat zeggen, ja, in die tijd mocht het gewoon.
1: Ja.
0: Want dat is in feite wat ze zegt als ze zegt dat het misdrijf tegen de menselijkheid niet terugwerkt tot in de tijd van de slavernij.
1: Ja.
0: Dus dan wordt eigenlijk het omgekeerde gezegd als in die toespraak. En dat kan eigenlijk niet. Nee. Dus ik snap wel de verontwaardigde reacties daarover. Tegelijkertijd denk ik dat wat er als gevolg van dat excuus gebeurd is, ook niet zo makkelijk is terug te draaien. Dus er is wel iets in gang gezet.
1: Mm.
0: De vraag is wel van,
1: Hoe gaat dat uitpakken?
0: Hoe gaat dat nu verder uitpakken?
1: Juist, want David, jij was op zoek bij het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis afgelopen woensdag. Wat vinden zij van het herstelproces? Hoe gaat dat?
3: Nou, dat VN-verdrag, dat hakte er daar wel in. Daar waren ze wel heel teleurgesteld over dat Nederland dat niet heeft ondertekend. Daar was ook niets. Ja, dat begreep ze eigenlijk volgens mij niet. En verder, nou, wat de directeur tegen mij zei, is dat ze eigenlijk vooral, ze zeiden van, het gaat niet alleen maar om bewustwording. En het gaat ook niet alleen maar om het openbreken van een maatschappelijk gesprek eigenlijk. Daar heeft de nadruk de afgelopen jaren heel erg op gelegen. Maar zij zegt, je moet eigenlijk veel meetbaarder gaan maken wat nou precies de schade is voor de nazaten van de slachtoffers. En het gaat nu heel erg over eigenlijk het collectief en over de Nederlandse bevolking, hoe wij er als Nederlandse bevolking mee omgaan. En zij zegt, de focus heeft niet genoeg gelegen op die nazaten. Mm. En daar zou de focus meer op moeten gaan liggen nu.
1: En daar komen wetenschap dan ook om de hoek kijken, toch? Om dit te onderzoeken? Of?
3: Zeker, ja. Dus zij zei, je moet eigenlijk echt volledig gaan inzetten op data verzamelen.
1: Ja.
3: En echt kijken van, hoe werkt het nou precies door? Dat meetbaar maken, ja, daar is natuurlijk de wetenschap belangrijk voor.
1: Juist. Als je dit nou allemaal zo bij elkaar optelt,
3: wat
1: is je belangrijkste inzicht?
3: Nou, ik denk dat het klopt. Het zijn drie fases. En ik denk dat die derde fase minstens zo belangrijk is als die andere twee. En daar zouden we best wel wat meer aandacht voor mogen hebben, wat mij betreft.
1: Heel goed. Dank je wel voor het uitzoeken, David Brebaert. En ook dank aan Wouter Verhaert en Nicole Imeler voor de uitleg.
0: Dank.

0: Sabrina Carpenter hoor je met Tears. Anne de Jong wordt er ook gehuild bij Ajax tegen FK Fortuna.
1: Er is gescoord, dus er zal gehuild worden. Het is 1-1 en dat is vreselijk tegen de verhouding in. Sukachev was het die het voor Vojvodina gedaan heeft. Mooie kopbal was het hoor. Hij stuurde hem perfect naar de hoek na een voorzet van Barros, de linksback. Het was een van de weinige aanvallen in het eerste half uur van de Serviërs tegen Ajax. Dat fris speelt, dat heel veel kansen heeft, een paar opgelegde kansen zelfs gemist heeft nadat het 1-0 voorkwam in de derde minuut door Davy Klaassen. Maar ja, de deksel op de neus en meer van dat soort clichés uit. De enige kans die de Serviërs gekregen hebben, maken ze een doelpunt. Het is weer 1-1 en direct na die 1-1 kregen de Serviërs nog weer een kans. Ajax moet zich niet van de wijs laten brengen. Ze zijn veel beter dan Vojvodina, maar het staat wel gelijk. 1-1 dus.
2: NPO Radio 1.
0: 8:30, het NOS nieuws met Sit van der Linde.
3: De politie in Stuttgart heeft een man opgepakt die vanochtend in een winkelcentrum een vrouw neerstak en in brand heeft gestoken. De vrouw overleefde de aanval, maar ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De man heeft of had een relatie met het slachtoffer, zegt de Duitse politie. Drie mannen die in Landgraaf stenen, eieren en een verkeersbord van een viaduct gooiden, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raken. In een onderzoek naar online sadistische netwerken is deze week een jonge verdachte aangehouden. Hij zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. Ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien.
2: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: In Hongarije gaat het al de hele week over schaaklegende Judith Polgár. Dat bracht ons op de redactie op de vraag: waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwen in het schaken? Nou, daarover zometeen meer. Eerst gaan we nog even naar het voetbal, te beginnen met de wedstrijd tussen FC Twente en Ferencváros. TC, Ragnar Niemeyer nog steeds 0-1?
5: Ja, de wedstrijd waar het in Hongarije ook wel over ging deze week. Want het is een club met ambitie. Vorig jaar 8e finale gehaald van de Europa League. En de ploeg uit Budapest staat op 1-0 voor al een tijdje. Sinds de 14e minuut. We zitten 13 minuten voor de pauze. En Twente heeft het heel erg lastig met deze tegenstander. Heeft na dat doelpunt één momentje gehad. Nu wordt er gefloten tegen Daan Rots voor Hens. Eén momentje met Oyasette, de linksbuiten die naar binnen kwam en de bal net te naast schoof. De doelman van Ferencváros. Die lag wel in de goede hoek, zou hem denk ik wel gehad hebben. Ja, volgende week de return in Budapest. Veel publiek erachter. Twente moet zaken doen vandaag. Anders dan wordt het een ingewikkelde klus om de derde voorronde te gaan halen van de Europa League tegen Ferencváros. Voorlopig na 33 minuten 0-1 in het.
2: Tegendraad.
0: Tijd voor Tegen de Raad, waar we een podium geven aan mensen die hun omgeving een beetje mooier maken en die daarbij niet bang zijn om tegen de stroom in te zwemmen. Vanavond aandacht voor de vrouwenrechtswinkel in Utrecht. Wat doen zij nou? Zij bieden gratis juridisch advies aan vrouwen in nood bij bijvoorbeeld een scheiding of in geweldssituaties. Maar door het intrekken van de subsidie dreigt het doek voor deze vrouwen nu te vallen. Aan de telefoon heb ik projectmanager van de vrouwenrechtswinkel, Suzanne Leclerc. Goedenavond, Suzanne.
6: Goedenavond.
0: Ja, het einde dreigt, hè? Daar gaan we zo meteen op terugkomen. Maar eventjes voor de duidelijkheid, wat kan zo'n rechtswinkel voor vrouwen in noodsituaties precies betekenen?
6: Ja, wij geven eigenlijk gewoon heel simpel juridisch advies aan vrouwen. En dat doen wij het liefst dus om de hoek. Dus we hebben het zo ingericht dat het heel laagdrempelig is. Je kunt bij ons binnenlopen of een afspraak maken. Maar we proberen dus een vertrouwde omgeving te creëren. Ja. Waar iemand zijn verhaal kan doen.
0: Ja, en dat is gratis, neem ik aan?
6: Ja, dat is gratis. Okay.
0: Ja. En voor alle vrouwen, en je zegt dat het is in de buurt, dus dat is anders dan het juridisch loket wat vaak in het centrum van de gemeente zit, toch?
6: Ja. Precies. Ja, wij zien vrouwen die vaak niet van het bestaan van het juridisch loket weten. En die ook niet zo'n grote actieradius hebben. Yes. Dus daarom proberen wij dat dus zo te organiseren dat we dichtbij zitten.
0: Ja. Nou, hebben jullie vorig jaar 170 vrouwen geholpen? Wat voor verhalen kwam je allemaal tegen?
6: Ja, heel uiteenlopend. Want je kunt bij ons alle juridische vragen stellen. Mm-hmm. Ook als je alleen maar denkt dat je een juridische vraag hebt. Maar we zien wel veel problematiek met scheidingen, met geweld. Dus alle vormen van geweld. Dus psychisch geweld, huiselijk geweld, ook economisch geweld. Dus die geweldsvormen. En ook dus als het overlappend is. Dus iemand die graag wil scheiden, maar ook een afhankelijk verblijfsrecht heeft bijvoorbeeld.
0: Ah, zo. Ja. Nou, broodnodig dus, deze hulp. Ook gewoon voor de maatschappij en voor de samenleving. Maar nu gaat die gemeentesubsidie er dus uit. Waarom eigenlijk?
6: Ja, er vragen natuurlijk heel veel organisaties subsidie aan. En het is ook wat waar de gemeente voor kiest. Dus is rechtsbescherming. Je kunt het onder die noemen. Dat hoort er natuurlijk bij. Maar dat is eigenlijk een landelijke taak. We zijn natuurlijk ook gewoon voor het versterken van de positie van vrouwen in de samenleving. Dus je kunt het van verschillende hoeken aanvliegen. Maar er is vooralsnog besloten om dus ons geen subsidie te geven.
0: Nee, maar de reden, als ik jou goed begrijp, is gewoon van er is gewoon geen geld en we moeten kiezen en we hebben gekozen om het niet hier aan te geven.
6: Ja, precies.
0: Ja. Nou, dat is dus Utrecht, maar het zorgt ook voor een subsidiedomino-effect, hè, zoals jullie dat noemen. Kun je dat eens uitleggen?
6: Ja, we worden ook ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken. Maar dat is dus vanuit het Rijk. En die is gekoppeld aan deze subsidie. Dus als deze subsidie dan moet er ook een lokale bijdrage zijn. En terecht, denk ik ook.
0: Ja.
6: Dus als die er niet is, dan krijgen we die subsidie ook niet.
0: Ah, oké. Okay. Dus als dat stekkertje eruit wordt getrokken, dan wordt er uiteindelijk de hele boel eruit getrokken. Daar komt het dus op neer. Nou, dat is nogal zuur. Want dat betekent dus dat jullie de deuren moeten sluiten. En daarom zoeken jullie dus nu ook de media op. Daarom hebben wij nu dit gesprek ook. Wat hopen jullie daarmee te bereiken?
6: Ja, we hopen te bereiken dat mensen die eigenlijk nog niet op de hoogte zijn van een vrouwenrechtswinkel, we zitten natuurlijk niet op alle plekken in Utrecht, dat die zich ook realiseren dat dit belangrijk is. En zeker omdat vrouwen toch van ver moeten komen als het om toegang tot het recht gaat. En dat mensen er ook, dat er een soort beweging ontstaat om. Dus in ieder geval, we willen juist meer vrouwenrechtswinkels, ook in andere gemeenten en niet nog minder. Nee. En zeker als ze al staan, is het natuurlijk ook vrij zonde.
0: Juist. Dus als er mensen nu zitten te luisteren en denken, ik wil ook helpen, wat kan ik doen? Moeten ze dan een brief naar de gemeente schrijven? Wat kunnen ze doen?
6: Nou, schrijven misschien is een mailtje iets effectiever.
0: Oh ja, god. Goedemiddag of goede avond.
6: Of via social media. Ja. Dus oproepen om toch deze subsidie voor te zetten. Maar ik zou ook pleiten dus voor, het is natuurlijk ook een NPO, dus een andere gemeente. Ja. Dus doe dat ook, want er zijn in 5 gemeenten nu vrouwenrechtswinkels. Pleit er ook voor eentje in jouw gemeente, zou ik zeggen. Ja. En zet ons in de cc, want wij kunnen ook helpen om er eentje op te zetten.
0: Heel goed. Suzanne Leclerc van de vrouwenrechtswinkel, dank je wel en heel veel succes met de strijd.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoor je met New Shoes. En ik heb begrepen dat er weer is gescoord bij Ajax tegen FK Vojvodina. Anne de Jong, sorry, ik stotter ervan. Vertel.
2: Het is een lastige naam. Het is Ajax dat heeft gescoord. Berghuis maakte het doelpunt. Was een corner aan de linkerkant. Gods legde hem strak voor. Bal werd niet goed verwerkt door de Serviërs. Viel voor de voeten van Berghuis. Die kapte één keer naar binnen en schoot hem in de korte hoek. Het is een verdiende voorsprong van Ajax dat veel sterker is. Vojvodina is geen sterke tegenstander. Het is de voorronde van de Conference League, het toernooi waar Ajax liever niet in speelt, omdat ze een hoger Europees toernooi willen spelen. Maar ja, dan moet je nou eenmaal inspelen als je nummer 5 bent geworden in de Eredivisie vorig jaar. Dat was een rampseizoen. Dit seizoen moet beter worden en onder die nieuwe trainer Michel zie je veel positiewisselingen, zie je hoog baltempo, veel één keer raken, dingen die ze in Amsterdam ongetwijfeld graag zien. Het is ook wel een beetje de tegenstander en het is pas 1-2. Maar het ziet er goed uit in de eerste 41 minuten voor Ajax in de Conference League.
1: En er is dus ook gescoord bij FC Twente en Ferencváros, TC. Ragna Niemeyer.
3: Enschede leeft weer. De grondvest is weer ontbrand. Het staat 1-1 bij Twente tegen Ferencváros. Er zijn wel wat twijfels over de nieuwe back Aske Abelkaart. Die kwam van Go Ahead. Want is hij wel net zo goed als de vertrokken Mats Rots? Nou, wat moet je dan doen? Een doelpunt maken. Dat helpt altijd mee. Al is dat voor een linksback natuurlijk niet de hoofdtaak. Oya zetten de linksbuiten. Gaat langs de rechtsback van Ferencváros. Nog langs een centrale verdediger. En dan de teruggetrokken Abelkaart die scoort. Ja, hier wil Wout Weghorst, vandaar al het rumoer op de achtergrond. Een vrije trap. Hij zit nog matig in de wedstrijd. Maar Twente wel langs zijn op 3,5 minuut. Tot de rust. Twente op 1-1 gekomen via Aske Abelkaart.
1: Deze week was de Hongaarse schaaklegende Judit Polgár in het nieuws. Want de premier van het land, Péter Magyar, zag in haar wel een geschikte president. Ze is onomstreden, intelligent en vooral een vrouw waar het land trots op kan zijn. Maar ze bedankte voor de positie. Judit Polgár wordt gezien als beste vrouwelijke schaker aller tijden. Want ze stond 26 jaar lang bovenaan de ranglijst voor vrouwen en stond in de top 10 van de wereldranglijst. Er is zelfs een Netflix-documentaire over haar gemaakt.
4: I was a killer, attacker. In the beginning, everybody underestimated me.
1: Ja, maar wie nu naar diezelfde wereldranglijst kijkt, ziet dat de eerste vrouw pas op nummer 168 te vinden is. Schaken is een sport waarin de koningin veruit het machtigst is, maar waar gek genoeg de vrouw zwaar ondervertegenwoordigd is. Hoe kan dat? Ik heb het erover met schaakgrootmeester Bianca de Jong-Muren. En aan de lijn heb ik jonge schaakkampioenen Eline Roebers en Machteld van Foreest. Niet hier in de studio, want ze zitten beide in Zuid-Frankrijk voor een schaaktoernooi. Goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Hallo.
5: Hallo.
1: Heel aarzelend, maar jullie zijn er heel goed. Eline en Machteld, hoe ging het vandaag?
5: Ik heb gelukkig gewonnen. Eindelijk weer een potje. En ging goed.
1: Ja, en wie zei dat? Zei Eline dat of zei Machteld dat?
5: Machteld.
1: Om te weten. Je hebt gewonnen. En Eline, hoe ging het met jou?
6: Ja, ik heb helaas vannacht verloren. Ja, dat was wel een beetje balen, maar... Nou, helaas.
1: Ja, ach, je gaat er wel makkelijk mee om dus. Of
6: Ja, nu is het helemaal oké. Ik ben met Machteld hier, dus
1: Wat zegt,
6: dat is goed. Ja.
1: Wat zeg je dan tegen elkaar als het even niet mee zit?
6: Nou ja, meestal gewoon van oké, morgen gaat het beter. Want we zitten hier gewoon voor 11 dagen, waarvan 9 rondes.
1: Ja. Ja.
6: Dus dan, ja, je hebt wel gewoon kans om je te herpakken.
1: Ja. Even hier naar de studio, Bianca de Jong-Muren. Herken je dit gevoel?
7: Ja, zeker.
1: Ja?
7: Je baalt wel als je net verloren hebt. Maar je moet het een plekje geven, want de volgende dag begint er weer een partij.
1: Ja, en helpt het dan ook om met anderen daarover te praten? Zoals Machteld en Eline doen?
7: Zeker.
1: Ja?
7: En zeker iemand met wie je het goed kan vinden. Dat is heel prettig.
1: Dat lijkt me sowieso fijn om te praten met mensen waar je het goed mee kunt vinden. Laten we het hebben over Judit Polgár, de Hongaarse schaaklegende, waar ik net een uitgebreid college over hield.
7: Ja.
1: Ze wil dus geen president worden.
7: Nee, helaas.
1: Maar ze was wel vroeger jouw voorbeeld.
7: Ja.
1: Je zegt helaas, want Want had je dat graag gewild?
7: Nou, ik denk dat zij een geweldige president zou zijn.
1: Ja?
7: Dat verbindende, heel intelligent, onomstreden. Zij is echt een voorbeeld voor veel schakers. Ja. En vooral vrouwelijke schaaksters. Maar ook in Hongarije is zij echt een toonbeeld van doorzettingsvermogen en wat je kan bereiken.
1: Ja, dus dat had ze natuurlijk allemaal kunnen inzetten als president. Hongarije, ja, dat begrijp ik wel. Heb ik begrepen dat ze geen fijne jeugd heeft gehad. Hè? Haar vader die speelde een aparte rol als het gaat om haar zus en haarzelf. Ze werden behandeld als een soort experiment. Hoe moet ik dat voor me zien?
7: Ja, haar vader had het idee om van zijn 3 dochters wereldkampioenen te maken.
1: Aha.
7: Dat was zijn doel. En dat heeft hij op een bijzondere manier gedaan. Dus de meiden hebben vanaf heel jongs af aan, vanaf hun 5e, hebben zij 8 uur of 9 uur per dag geschaakt. En ze zijn niet naar school gegaan. Ze hebben homeschooling gehad. En ze werden heel veel getraind in het schaken. Ook in weekenden, ook in vakanties.
1: En vonden ze dat... Nee, dit is een rare. Vond je dat fijn? Dat vindt geen enkel kind fijn, toch?
7: Ja, zij wisten niet beter dan dat dat hun leven was, natuurlijk.
1: Nee.
7: En je zei, ze hebben geen fijne jeugd gehad. Ik weet niet of zij zich dat ook op die manier, of zij daar ook op die manier op terugkijken.
1: Oh, ja.
7: Als wij, nou ja, ik heb ook kinderen. Ik zou mijn kinderen absoluut niet op die manier opvoeden. Maar misschien zijn ze wel heel gelukkig geweest. En als ik kijk naar Judith nou, dat is ook echt een heel leuk mens. Dus het heeft er geen windeieren gelegd.
1: Nee. Precies. En ze is er ook nooit naar gevraagd hoe ze dat zelf heeft beleefd?
7: Ja, wel, maar daar is ze heel diplomatiek over.
1: Oh, nee.
7: Dus ook al daarom zou ze een goede president zijn geweest.
1: Precies. Wat goed, wat slim. Eventjes terug naar Frankrijk. Eline, jullie schaken allebei 14 jaar op topniveau. Hoe zijn jullie eigenlijk in jullie carrière geïnspireerd door Judith?
6: Ik denk dat al vanaf hele jonge leeftijd... word je een beetje bekend met de grote schakers.
1: Mm-hmm.
6: En dat zijn natuurlijk heel veel mannen. Maar op een gegeven moment leer je ook over Judith Polgár. En dan leer je over hoeveel zij heeft bereikt als vrouw in het schaken. En dat is wel heel mooi.
1: Dat is heel mooi, maar denk je dan ook van... dat kan ik ook daardoor.
6: Ik zelf niet. Ik heb gewoon een normale schoolopleiding gehad. En ik heb tot een bepaalde leeftijd heb ik helemaal nooit gedacht aan professioneel schaken. Maar ik denk wel dat zij echt heeft laten zien voor alle vrouwen in het schaken wat er allemaal mogelijk kan zijn. Ja, dat het gewoon een mogelijkheid is om zo goed te worden zoals zij.
1: Ja, hoe zit dat met jou, Machteld?
5: Ook gewoon een beetje wat Eline zegt. Voor mij was het ook altijd gewoon heel, toch wel heel mooi om te zien dat gewoon een vrouw was die zo goed was geworden als Judith.
1: Mm-hmm.
5: Maar ze stond natuurlijk wel. Ik heb natuurlijk ook gewoon heel ander. Ik wou nooit echt professioneel schaakster worden, dus het zat ook wel iets anders.
1: Oké, maar
5: is hetzelfde als Eline.
1: Ja, precies. Maar wanneer was het bij jou dan wel van oké, misschien weet je wat? Ik word wel professioneel schaker.
5: Toen ik 11 en 12 was, toen vond ik het nog wel... misschien van word ik wel een professionele schaakster... maar toen dacht ik toch een beetje bij mezelf... van ik doe toch liever andere dingen na schaken ook. En sta ik er nu iets anders in.
1: Ja? Ja. En hebben jullie nog andere rolmodellen dan Judith Polgár?
5: Ik vind Magnus Carlsen wel gewoon heel goed natuurlijk. Is gewoon de beste speler aller tijden, denk ik.
1: Ja, maar dat is een man.
5: Dat is ook wel gewoon een... Ja, dat klopt. Ja.
1: Mag ook, hè? Mag ook. Wie?
5: Van Hoe had je ook nog bij de vrouwen. En dat was wel een beetje een rolmodel. Want ze was heel goed in schaken. En ze heeft er daarnaast ook nog gestudeerd. En heeft ze andere dingen gedaan.
1: Oké, dus dat komt een beetje overeen met hoe jullie het zelf ook doen. Bianca, ik zie jou knikken. Je herkent het.
7: Ja, zij was inderdaad een hele goede schaakster. Ja. En ook daarnaast een studie maatschappelijke carrière. Dus dat was hartstikke mooi.
1: Ja. Machteld en Eline, zien jullie jezelf ook als rolmodellen?
5: niet zo. Ik weet niet. Moeilijk te zeggen.
1: Het is altijd lastig om over jezelf te zeggen, hè? Toch, Bianca?
7: Ja, dat zijn ze wel, hoor.
1: Maar dat zijn ze wel, hè?
7: Ja.
1: En dat zijn jullie allemaal natuurlijk. Lijkt me ook wel een soort van zware last op je schouders, of niet, Bianca? Dat mensen ook zo naar je kijken, andere vrouwen misschien.
7: Nou, Ik vind het wel mooi. We hebben een stichting opgericht, de Stichting Chess Queens. En dat is ook echt om meiden een beeld te geven van dit kan jij bereiken. Mm. Stimuleren van meisjes om te schaken op jonge leeftijd. En dan is het leuk om een rolmodel te zijn als top van de vrouwen van Nederland.
1: Ja.
7: Want je doet het voor de jongere meiden. En om meer meiden aan het schaken te krijgen en te houden.
1: Juist, ja. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig meiden aan het schaken zijn?
7: Ja, historisch is het echt een mannensport.
1: Ja.
7: En dat kost tijd om dat te veranderen. Dus je ziet nog steeds bijvoorbeeld in Nederland is minder dan 10% van de mensen die schaakt is vrouw. Je ziet dat het gewoon tijd kost. Mm. En de Queen's Gambit, de Netflix-serie van een aantal jaar geleden.
1: Echt gebinged gewoon. Ja. Voelt zo gaaf.
7: Die heeft er wel voor gezorgd dat het ook wel aantrekkelijker is geworden voor meiden om te gaan schaken.
1: Ja.
7: En je ziet de laatste jaren sowieso dat er meerdere initiatieven zijn. Dat veel meiden aan het schaken zijn. Maar de crux is ook om ze aan het schaken te houden.
1: Ja,
7: dus bijvoorbeeld rond 12-jarige leeftijd, van de overstap van de basisschool naar de middelbare school, stoppen heel veel meisjes met schaken. Ze krijgen andere interesses.
1: Weet je wat Eline mag dat net ook al een beetje schetsen?
7: Ja.
1: Oké. En hoe hou je ze dan aan het schaken?
7: Ja, daar zijn hele studies op gedaan. Maar wat bij meiden heel belangrijk is om maatjes te hebben. Dus dat ze samen kunnen trainen, dat ze samen op kunnen trekken. Dat is bij meiden veel belangrijker dan bij jongens. Die vinden, als zij schaken leuk vinden, dan blijven ze het gewoon doen. Dan blijven ze er heel veel tijd in stoppen. En dat is bij meiden toch anders. Die vinden het sociale element veel belangrijker.
1: Ja.
7: Dus vooral in groepjes bij elkaar houden.
1: Ja, we hadden het een beetje over de geschiedenis, hè, van hoe is dit nou gekomen? Je zei minder kansen eigenlijk, maar ook minder investeringen eigenlijk in vrouwen of rolmodellen zien. Ook een ander systeem waarin vrouwen dus schaken. Er is ook heel lang een ander voordeel geweest. Ik weet niet of je weet waar ik naartoe wil. Ja, je knikt. Ik schrok ervan toen ik het hoorde. Er is een tijd geweest dat vrouwen niet mee mochten doen met kampioenschappen. Laten we heel even luisteren naar hoe er vroeger werd gedacht over vrouwen en schaken.
8: There is the pure mental ability needed to understand chess, and there is the personality required to become good at the game. Women don't have either of these sides.
1: Oh mijn god,
7: ja.
1: Ik werd helemaal agressiever van. Vrouwen hebben gewoon niet de hersenen om te schaken, werd toegezegd. Hoor je dit soort teksten trouwens nog steeds voorbij komen?
7: Minder, maar je hoort ze nog wel nog steeds. Ja.
1: Ja?
7: En Judith Polgar heeft daar echt een lans voor gebroken. Zij heeft laten zien dat dat gewoon niet waar is. Zij was one of the guys. Ze stond in de top 10 van de wereld. Dus zij heeft laten zien, dit is allemaal BS, wat jullie zeggen. Het klopt gewoon niet.
1: Ja.
7: Maar ik heb op jonge leeftijd ook heel vaak gehad dat ik tegen een jongen speelde. En standaard onderschatte die mij gewoon omdat ik een meisje was.
1: Kan ook in je voordeel werken, of niet?
7: Vervolgens won ik natuurlijk achter elkaar.
1: Lekker. Ja, dat is natuurlijk de andere kant. Judith Polgar die laat dat dan ook goed zien in die Netflix-documentaire die over haar is gemaakt.
9: Chess was a male-dominated sport.
10: Women were not allowed to play in male tournaments.
11: 12-year-old Hungarian schoolgirl Judith Polgar has won a major international chess tournament and made history.
12: In the beginning, everybody underestimated me.
10: This 12-year-old girl with the open ponytail, and she is just dominating.
12: I was a killer, attacker.
13: She was a top player, but still a female player.
1: But still a female player. We moeten dan toch even achteraan gezegd. Maar ik hoor ook woorden vallen als een killer. Hoe deed ze dat?
7: Ja, op het schaakbord kan je echt een killer zijn. En heel veel vrouwen zijn geen killer. Die zijn strategische spelers, die pakken het rustig aan. En mannen zijn over het algemeen agressiever. En Judith was een totaal andere speler dan een gemiddelde vrouw. Die was heel agressief. En daardoor, dat werkte gewoon heel goed bij veel mannen.
1: Oh ja.
7: Maar dat is gewoon een kwestie van stijl.
1: Dat is je stijl.
7: Ja.
1: Ja. Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven?
7: Ja, ook heel agressief.
1: Ja,
7: heerlijk.
1: Ik snap dat wel. Mag dat? Hoe zou jij je stijl omschrijven?
5: Ik ben volgens mij ook vrij aanvallend. Dus ook agressief.
1: Ah ja, Eline?
14: Ja, ook wel agressief.
1: Kijk, volgens mij werkt alleen agressiviteit in deze wereld, of niet?
7: Kom je wel ver mee.
1: Daar kom je dus wel ver mee. Gewoon aanvallen dus.
7: Ja.
1: En dat gewoon durven. Goed, als we het geheel dan nemen, hè, Bianca, want het is nogal wat. Hoe zie je de toekomst voor je?
7: Ja, ik hoop dat er gewoon meer vrouwen aan het schaken blijven. Mm-hmm. Het is gewoon een prachtige sport. En ook heel leuk voor meisjes. Hmm. En ja, het zou toch wel heel mooi zijn als wij ooit een wereldkampioen hebben bij de mannen, die gewoon een vrouw is. Dat lijkt me geweldig.
1: Juist. Ja, maar vrouwen mogen wel met mannen meedoen, toch?
7: Ja, ja. Ja, dat is de algemene categorie. Ja. Vrouwen mogen bij de mannen meedoen, maar mannen mogen niet bij de vrouwen meedoen.
1: Waarom niet?
7: Ja, omdat er nog zo'n groot niveauverschil tussen de mannen en de vrouwen zit.
1: Ah, er zit trouwens ook een groot verschil in het prijzengeld, heb ik begrepen. Hoe zit dat?
7: Ja, ook dat. Door het niveauverschil en misschien ook de ongelijkheid vanuit het verleden zit daar heel groot niveauverschil in het prijzengeld.
1: Okay. Ja. En jullie maken je daar ook hard voor om dat te veranderen? Is dat met succes?
7: Ja, ik ben ook voorzitter bij de Koninklijke Nederlands Schaakbond geweest. En een van de dingen die ik daar heb gedaan is inderdaad me er hard voor gemaakt dat het prijzengeld bij het NK Vrouwen ook wat omhoog is gegaan. Ja. Het is nog niet op het niveau van de mannen, maar het is een stukje de goede richting.
1: Een stukje de goede richting, maar hoe groot is het verschil? Of durf je dat nu niet te zeggen?
7: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Dat is echt wel heel groot.
1: Dat is wel echt heel groot. Okay. Goed, dat moet dus veranderen. Hoe lang gaat het denk je duren voordat vrouwen de mannen domineren in het schaak?
7: Ik hoop dat ik dat nog mee ga maken.
1: Je hoopt dat je dat...
7: Maar nou, ik ben bang dat dat toch misschien nog wat langer gaat duren.
1: Eline en Machteld, wat denken jullie?
5: Ik hoop snel, maar ik ben ook bang dat het nog wat langer gaat duren.
1: Maar goed. Heel veel succes daar in Zuid-Frankrijk in ieder geval, Eline en Machteld.
5: Dank je wel.
1: En natuurlijk hier in de studio ook hartelijk dank aan Bianca. Het schaken. Ik had er nooit echt interesse in. Maar jullie hebben me wel eventjes warm gemaakt daarvoor. Ik ga ook die documentaire kijken. Dit was de Rode Draad alweer voor vandaag. Wij zijn er maandag weer dan met Jan van Poppel. Hier zometeen op zender Langs de Lijn en Omstreken met Edwin Cornelissen en Hans van der Steen. Dag.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylain de Plag en Henry Schut.
1: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
2: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
0: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
15: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: NPO Radio 1.
18: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het gebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historische houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we er al?
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
29: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
30: NPO Radio 1. EO NOS.
31: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
32: Een goedenavond. Ja, geen WK meer, maar het voetbal dendert onverminderd door. We hebben namelijk alweer Europees voetbal. De voorrondes voor de Europa League. Twente tegen Ferencváros. De tweede helft. Ragnar Niemeyer.
33: Net begonnen voor 27.500 toeschouwers. Twente had wel weer zin in clubvoetbal na het WK. 1-1 de ruststand in Enschede. Twente heeft het zeker niet eenvoudig met het Hongaarse Ferencváros.
34: En Ajax is in de Conference League ook voorrondes op bezoek bij het Servische Vojvodina. Anne de Jong.
35: Er was ooit een regering met het motto Nieuw Elan. Dat is wat Ajax ook heel graag wil aan het begin van het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijd onder de nieuwe Spaanse trainer Michel gaat voorlopig goed. De aanvallen zijn mooi en veelvuldig. Twee keer is er gescoord door Ajax. Enige Smet. Vojvodina heeft ook één keer gescoord. Tweede helft net begonnen. Vojvodina 1, Ajax 2.
32: Over Nieuw Elan gesproken. Onze eurobiljetten krijgen nieuwe afbeeldingen. En burgers mogen meekiezen welke het moeten worden. Zo papiergeld verzamelen naar Patrick Plomp over die nieuwe biljetten.
34: En over 2 uur mag je alleen nog maar de Rotterdamse wijk de S in, als je aan de politie kan vertellen waarom.
32: Nou, we zijn er tot 11 uur.
34: Twente dus met Wout Weghorst in de basis. Op gelijke hoogte tegen Ferencváros. Ragnar.
33: Als je het over de duvel hebt, Edwin, heeft onmiddellijk de bal in de as van het veld. Maar verspeelt hem ook. Wil Adelkaart, de man van de Enschedeze, 1-1 aan het werk zetten. Geweldig voorbereidend werk van Oyasetter aan de linkerkant. Bij dat doelpunt de gelijkmaker in de 38e minuut. Nadat op minuut 14 in minuut 14 Ferencváros op 0-1 was gekomen. Ja, Weghorst is nog een beetje zoeken. Publiek deed dat wat toen hij kwam. Hè? Want hij koos eerder voor Ajax in plaats van voor Enschede. Nou, heel Twente werd enthousiast onthaald toen de ploeg het veld opkwam voor de warming-up. En richting Weghorst Ja, niks gehoord. Geen liederen, maar ook niet wat voorzichtig gefluit. Hij zal de harten van het Enschedese publiek wel stelen. Als hij doelpunten gaat maken en belangrijk gaat zijn voor Twente. Dat wat jaagt met Oyasette. En daar komen ze niet uit bij Ferencváros. Afgelopen seizoen de nummer 2 in de Hongaarse competitie. Ferencváros voor de middenlijn heeft de bal weer terug. En dan is er ruimte aan de linkerkant. Er lopen gevaarlijke spitsen rond met Youssouf. Geblondeerde, donkere speler. Prachtig kapsel. En daar is er nog eentje. En die kopt hem naast zich. Dat is bijna nummer 2 van Joseph. Voor de doellijn. Ja, het is een meter, denk ik, voor de goal van Oenerstal. En daar maakt hij bijna zijn tweede in de 50ste minuut. Die bal gaat naar de rechterkant. Wordt gemist door Adelgaard. Voor de goal gekopt. En ja, dan moet hij er van dichtbij in. En gaat hij uiteindelijk een paar centimeter langs de paal. En dat scheelt echt helemaal niks. Zacharias was de man die hem daar heel handig met het hoofd in de doelmond neerlegde, die bal. En nou, daar zwijnt dus FC Twente in de 51ste minuut. Het is wat zoeken, trouwens ook buiten de lijnen, heren. Want de koffie was op, de suiker was op, de lepeltjes waren op. De radioverbinding werkte niet. We hebben extra kabels moeten trekken.
1: Nou,
33: dat
1: ja,
33: hebben de mensen van het productiebedrijf gedaan. Ja, het is echt nog even zoeken dan naar waar ligt alles ook alweer.
2: We sturen een nieuw t-shirtje naar je toe, Rachter.
33: Wat zeg jij?
2: We sturen een schoon t-shirtje naar je toe voor alles zweet wat erin zit.
33: Ja, nou ja, ik heb het niet zelf hoeven doen. Dat scheelt. Maar een t-shirtje voor de gemiste cappuccino's, dat lijkt me op zijn minst op zijn plaats. Het zoeken van de man van de goal. Ja, ik noemde zijn naam al eventjes. Hè. Joseph, hij scoorde voor Haiti op het WK tegen Marokko. Franse Haitiaan. Alleen dat doelpunt werd hem afgepakt omdat die bal via de rug van Bonou in de goal verdween. En dat was zuur. Nou, hier is Youssouf. Linkerkant, net buiten het strafschopgebied. Daar moet Bart van Rooij verdedigen. Bal handig meegenomen door Kaniachowski. En voor de goal langs wat te hard gegeven. Twente, het is wat roestig. Net als de koffievoorraad, zullen we maar zeggen. Het moet allemaal nog een beetje van zijn plaats komen in deze tweede voorronde. Ja, er is een vangnet in de derde voorronde van de Conference League. Maar Twente wil op dit podium verder. Nou, 1-1, 52 minuten gevoetbald.
2: Ze moeten ze hard nog stelen, zullen we maar zeggen. Goed, Anne de Jong, Ajax uit bij dat Vojvodina.
35: Ja, Conference League zitten we in het toernooi waar Ajax liever niet in had gespeeld. Maar daarin is gedeeld omdat ze vijfde zijn geworden vorig seizoen. En toen moest alles anders. Nieuwe coach gehaald, nieuwe patronen in aan het slijpen tegen een tegenstander waarbij dat wel lekker kan. Er zijn ruimtes op het veld waar Ajax veel gebruik van maakt. Grote kansen gezien na de 1-0 in de derde minuut al van Klaassen. Was een prima voorzet van Dolberg die Klaassen in twee instanties binnenschoot. Daarna had het 2-3-0 kunnen zijn, maar werd het 1-1 uit een van de weinige kansen die Vojvodina gekregen heeft. En vlak voor rust in de 38e minuut nog weer de voorsprong door een doelpunt van Berghuis uit een afgeslagen corner. Niet goed verwerkt door de Serviërs. Goed binnengeschoten wel door Berghuis. Ajax is op voorsprong na ongeveer 51 minuten in de tweede helft. Twee wissels gezien bij Vojvodina. En ze hebben ook iets meer de bal en net een grote kans gehad. Het kan zomaar zijn dat Ajax het zichzelf toch nog lastig maakt tegen een tegenstander die veel minder groot is dan dat Ajax zelf is. In naam natuurlijk in Europa en ook op de UEFA ranking. Vojvodina 323 van die ranking tussen UE Santa Coloma uit Andorra en Dynamo Tbilisi uit Georgië ingeplakt staat dit team dat vorig jaar tweede werd in de Servische competitie tegen Ajax. Dat niet alleen veranderd is van coach, maar ook flink is gaan investeren. Twee Brazilianen voor veel geld gehaald. Caio Henrique en Marcos Leonardo. Zij zitten nog op de bank. Deli Blind, de verloren zoon, wel terug in de basis. Zijn 75ste wedstrijd in Europa speelt hij maar. Terwijl Gods de 16 meter in komt. Hier is Glock voor 3-1. Dit is 3-1 voor Ajax. Dit is een prima afgemaakte aanval. Gods naar Glock. Die kapt één keer en schiet Ajax op een comfortabele 3-1 voorsprong. Uit de eerste aanval van de tweede helft is het een doelpunt voor Ajax. Iedereen knuffelt. Mika Gods, want die gaf een niet te missen kans aan Oscar Glock. Zelfs nog een klein kusje van Berghuis voor de linksbuiten. Waarvan nog de vraag is of hij blijft bij Ajax. Hopen ze dat natuurlijk wel. Want hij was vorig seizoen de enige smaakmaker ongeveer die ze hadden. En ook hier heeft hij een prima actie langs 2-3 verdedigers terugleggen. En Glock schiet de 3-1 1-1 binnen. Ajax comfortabel voor het doet wat het moet doen tegen het veel mindere Vojvodina. Misschien wel op weg zijn naar een grote uitslag.
1: De Rotterdamse wijk De S heeft al jaren te maken met overlast van straatracers en luidruchtige hangjongeren. Niets hielp, maar nu is er een unieke maatregel. De gemeente heeft namelijk een gebiedsverbod ingesteld dat vanavond om 11 uur ingaat. Rudy van Arend is maatschappelijk werker en lid van de bewonerscomité in De S. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, u woont daar dus en ja, u bent die overlast helemaal zat, hè?
3: Na 3 jaar zijn niet alleen ik hoor, maar met mij op een gegeven moment de andere paar duizend bewoners in de wijk, die zijn het ook helemaal zat.
1: Ja, want kunt u een beetje schetsen, wat gebeurt er allemaal in die wijk?
3: Het is pakweg 1 jaar of 3 geleden begonnen. Er schijnt op Telegram of TikTok een soort app te zijn, chillen. Huh? Nou, daar staan wij zeer hoog genoteerd. Wat gebeurt er? Rond een uur of 9:30 wordt de wijk overstroomd door auto's, motoren. Het liefst met knallende uitlaten. En dat soort zaken die door de wijk heen racen, die wheelies doen en dat soort dingen.
1: Ja.
3: En daarnaast komt er de laatste tijd ook steeds meer drugsoverlast bij. Gebruik van lachgas, prostitutie, ja, dat soort dingen. Iets wat je echt voor je deur wil hebben.
1: Nee, duidelijk. Wat is dan de reden dat ze daar uitgerekend de S voor uitzoeken?
3: Ja, wij zijn een vrij ruim opgezette wijk met zeer ruime parkeermogelijkheden. Grote parkeerterreinen. Vrij rechte wegen waar je inderdaad behoorlijk kan rondracen.
1: Ah, dus ideaal straat
3: kan parkeren.
1: Ja,
3: het is een soort ideaal stratencircuit inderdaad. Ja.
1: Nu bent u zelf dus ook maatschappelijk werker. Hè? Bent u dan ook de straat opgegaan om met die overlastplegers te gaan praten?
3: Ik heb dat wel eens geprobeerd. We zijn ook verleden jaar zijn we met Open Rotterdam de straat opgegaan. Ik heb ook wel eens een keertje wat tegen overlastgevers gezegd die onder mijn eigen raam stonden. Want ik woon aan een van die grote parkeerterreinen. En het effect daarvan was dat ik op een gegeven moment 6 eieren tegen mijn raam had zitten.
1: Wow.
2: En heeft hij een beetje beeld wie het zijn? Komen ze uit de buurt of komen ze van heinde en verre? Of wat moet ik me voorstellen?
3: De politie heeft verleden jaar pakweg 800 kentekens genoteerd. En heeft al die kentekens nagetrokken en al die kentekenhouders ook een brief gestuurd. En die kwamen uit pakweg 80-100 verschillende gemeenten in Nederland. Maar we zien ook regelmatig kentekens uit België, Duitsland en Frankrijk.
2: Oké. En bent u dan ook nu een beetje angstig of bang? Omdat u de eieren tegen de ramen heeft gehad?
3: Ik had toen zo wel iets van, deze keer zijn het eieren, wat wordt het de volgende keer? Maar
2: ja.
3: Oké. Ik ben zelf niet bang. Maar omdat ik natuurlijk ook maatschappelijk werk doe binnen de wijk. Ik heb mijn kantoor in het huis van de wijk. Bewoners komen vaak genoeg naar mij toe. En vooral wat oudere mensen die gewoon bang zijn om bijvoorbeeld 's avonds laat achter de straat op te gaan.
1: Tja. Ja, dat heeft een enorme impact. Uw wijk daar niet alleen voor, hè? Want dit soort problematiek speelt bijvoorbeeld ook op het Noordereiland en de Meent in het centrum van Rotterdam. Hè? Daar zijn de straten ook afgezet. Waarom lukt het maar niet om die problematiek aan te pakken?
3: Het probleem is, wij hebben natuurlijk, wij hebben sinds een, het buurtcomité bestaat sinds 1 week of 8, omdat wij vonden dat er te weinig gebeurde. Zijn toen fors begonnen met brieven naar college, naar de raad, naar de fracties enzovoort, en de wijkraad. Wij hebben natuurlijk ook aangevoerd tijdens een meeting die er verleden week was met de wethouder, de heer Van Dommelen, hebben wij aangevoerd van oké, het Noordereiland is in het weekend afgesloten, fysiek, met een slagboom. Nesselanden, een andere wijk in Rotterdam waar problemen zijn, is ook in het weekend fysiek afgesloten. Dus waarom kan dat dan niet in de S?
1: En wat krijgt u dan als antwoord?
3: Dan krijgen wij als antwoord van ja, op het Noordereiland en in Nesselanden is het maar een straat. En bij jullie is het een hele wijk. Mm-hmm. Maar het punt is dat als je kijkt hoe de wijk geografisch ligt, er zijn in principe maar 3 toegangen. En als je die 3 toegangen afsluit, dan sluit je de wijk af.
2: Maar meneer Arendt, met alle respect, maar Van Arendt, het klinkt me ook ingewikkeld in de oren. Want u zegt, ik ben met de gemeente in gesprek en meetings en brieven en zo. Maar als je overlast hebt, bel je toch de politie? Dat heeft u door neem ik aan ook wel gedaan?
3: Ja, de politie wordt waarschijnlijk, vinden ze zelf, al sinds een jaar of 3 platgebeld. Voor dit soort dingen bel je het 0800-nummer van de politie.
2: Ja, geen 112, dat begrijp ik, maar toch?
3: Nee, dus 0800, dan krijg je een allerliefste medewerker van de politie aan de telefoon die ergens in Utrecht zit. Die absoluut niet weet waar Kralingen ligt, waar de S ligt. Nou, ze weten waarschijnlijk wel waar Rotterdam ligt.
2: Ja, waarschijnlijk.
3: En dan moet je, ja, dat mag ik aannemen. En dan moet je dus uit gaan leggen, en dat iedere keer weer op een gegeven moment van, ja, en we hebben nu deze overlast. En tot vanavond 11 uur was de enige mogelijkheid die de politie had een ophete daad. Maar als ik 0800 bel, en die moeten op een gegeven moment de wagen gaan zoeken, en die moeten die wagen gaan sturen, ja, dan is de overlast dus op dat punt waar ik het meld, is het al opgeheven.
2: Ja, precies. Dat werkt dus niet. Dus nu rigoureuze maatregelen, unieke maatregelen ook. Wat gaat er nou precies gebeuren vanavond?
3: Er gaat vanavond een algemene politieverordening in de APV 224.7a.
2: Dus u bent goed in
3: die is. Ja, die is uniek voor Nederland. Hij is ooit voor 3 weken gebruikt tijdens de coronaperiode in Rotterdam. Daarna nooit meer en nergens. En deze maatregel houdt in dat een ieder die na 11 uur de wijk binnenkomt, staande gehouden kan worden door de politie, gevraagd kan worden van wat doet u hier en ben je geen bewoner? Heb je hier ga je niet op bezoek? Heb je geen zorgtaak? Dan kan je op een gegeven moment A, de wijk uitgestuurd worden ter plekke, en je krijgt een bekeuring.
2: Ja. Nou, ik ben, neem ik aan, best gespannen van hoe die nacht gaat verlopen, neem ik aan, vanavond. En,
3: wij zijn op een gegeven moment, wij zijn gematigd optimistisch.
2: Oké.
3: In die zin, we zijn blij dat de APV van kracht gaat worden.
2: Ja.
3: Maar de hele APV staat en valt met de capaciteit die de politie toegewezen krijgt om op een gegeven moment deze maatregel te handhaven.
2: Ja. Gaan we zien hoe dat vanavond in ieder geval gaat. Ik wens u een rustige nacht. Rudy van Arendt, dank u wel voor uw toelichting.
34: Ja, ongelooflijk. 4 dagen geleden werd de WK-finale gespeeld. Nu wordt er gewoon weer in clubverband gevoetbald. En ja, Ragnar, uiteindelijk Woutje Weghorst was wel even thuis, hè?
33: Heeft ze nou niet eens zo heel lang meegetraind uiteindelijk. Hè? Maar er was geen twijfel bij John van der Brom om hem op te stellen. We gaan trouwens op weg naar de hydratatiepauze. Nee, dat gaan we niet.
34: Je bent nog wat afkikken.
33: Jij zegt WK, ja, ik zeg hydratatiepauze, plaspauze, commerciële pauze.
34: Die stadions zijn ook wel vergelijkbaar, hè?
33: Ja, het zou toch wel goed zijn voor de omzet misschien ook. Een
2: koffiepauze misschien.
33: Je weet niet of zoiets vervolg gaat krijgen. Goeie fase van FC Twente zitten we in. Want de 63ste minuut loopt sinds de 55ste minuut om de paar minuten kansen op een voorsprong. Want de tussenstand is dus 1-1. Dat was nog wel een gevaarlijke kopbal. Weer van dichtbij van Josef. Die ging net naast. Kreeg zijn hoofd aan wat harde voorzet vanaf de linkerkant namens Ferris Varos. Niet goed tegen die bal. Maar Oya zette met een keihard schot op de benen van doelman Demis Dibous. Van Ferris Varos, van de belt op de keeper. Knal van Oya zette een paar minuten later. Grootste kans misschien wel van de wedstrijd. Maar die Dibous, Hongaarse nationale doelman, stond goed in de weg met een schot van 1,10 meter afstand. Hier is Daan Rots. Zijn broertje dus weg naar Hoffenheim. Mats voorzet komt. Kopbal ook. En van 1,07 meter is het dan Linsson. Daar zit te weinig kracht achter. Ja, dat is ook wel een speler waar je soms het idee bij hebt iets meer power, ietsje meer dat Argentijnse. Graag niet te veel. Als we dan toch nog even refereren aan het wereldkampioenschap. Maar iets meer, ja, het is een vervelend woord. Maar grinta en dan niet overdrijven. Worden toch wel grote dingen van hem verwacht. Zo is een nieuwe seizoen hier bij FC Twente van Linsson. De IJslander van de Belt heeft de bal wat achteruit naar Nijstad. Het grote talent dat toch besloot om in Enschede bij FC Twente verder te rijpen. Lemkin is zijn partner achterin. Prupper, wie weet, gaat hij wel straks naar Go Ahead Eagles. Formeel nog altijd aanvoerder, maar die is een vaste bankzitter geworden. Tot zijn grote verbijstering natuurlijk. Dat had hij niet verwacht bij FC Twente. Dat de bal heeft met de Oenerstal meegegeven aan Lemkin. Beetje rechts bij de punt van het strafschopgebied. Dan gaat het naar Bart van Rooij. Zag er slecht uit. Wil graag vertrekken. De aanvoerder nu raakt de band omdat Prupper dat dus niet kan. Want die staat niet in het veld. Maar hij liet zich verrassen. Toen werd het vroeg 0-1 na een klein kwartiertje. Abelkaart 1-1, 38e minuut. En Twente zou er goed aan doen. Met precies over een week de return in het vooruitzicht om hier vandaag te winnen. Nou, Linsson. Hier is de volgende aanval van Twente bij de achterlijn langs Weghorst. En verderop kan Oya Setter er dan niet blij. Het blijft nog eventjes 1-1 in minuut 66. Oh, daar is het schot van Rots. Oh, krachtige box van Tibus. Hij hangt in de lucht voor Twente, die 2-1. Maar hij is nog niet gevallen.
2: Anne de Jong, Vojvodina tegen Ajax. Ja, Ajax op weg naar een grote uitslag misschien wel, hoorde ik je net zeggen.
35: Ja, die 2-1 hebben we al lang gehad. Het is namelijk 1-3 of 3-1 in de 64ste minuut. Ajax, als het aanzet, is het veel beter dan Vojvodina. Had ook al 1-4 kunnen zijn. Bij de 3-1 was het Gods die hem aangaf naar Gloch. Daarna was het precies andersom. Gloch die Gods vrijzette in de 16 meter met een lekker steekpaasje. Gods schoot de bal niet te ver genoeg naar de hoek. Daardoor kon de keeper Rozic uiteindelijk redden. Die keeper heeft sowieso al aardig wat reddingen verricht. Ajax grote kansen gehad. Dolberg niet alleen een assist gegeven, maar ook twee opgelegde kansen gemist. Hij is de spits waarvan gezegd wordt dat hij mag vertrekken bij een goed bod. Ajax heeft namelijk voor meer dan 17,5 miljoen euro een Braziliaan gekocht, Marcos Leonardo. Maar die zit nog op de bank. Ook al heeft hij wel een paar keer meegetraind. Ja, zo moet Ajax allemaal nieuwe puzzelstukken nog inzien te passen in sowieso een nieuw systeem. En de eerste twee puzzelstukjes komen er zo ook al bij met wissels. Mokkio gaat invallen en de andere grote aankoop linksback Caio Henrique die overkwam van AS Monaco. Zo moet Michel gaan boetseren aan een nieuw team waar nog veel mensen bij zullen komen, waar nog mensen weg zullen gaan. En toch moet je nu al wedstrijden spelen met concentratie. En ook al ben je beter, die misschien lastig kunnen zijn zo uit.

vallen. En de andere grote aankoop, linksback Caio Henrique, die overkwam van AS Monaco. Zo moet Michel gaan boetseren aan een nieuw team waar nog veel mensen bij zullen komen, waar nog mensen weg zullen gaan. En toch moet je nu al wedstrijden spelen met concentratie. En ook al ben je beter, die misschien lastig kunnen zijn zo uit in Servië. En wel een leuk stadion waar geen dak op zit. In ieder geval niet op een van de lange zijdes. En zo'n sintelbaan om het veld aan. Heen in Novi Sad. 15.000 mensen kunnen erin. 160 mensen uit Amsterdam zijn meegekomen voor dit voetbalavontuur. En ze worden wel aardig getrakteerd op aardig voetbal van Ajax. Dat veel beter is dan Vojvodina. Kans nog voor Dolberg, rand 16 meter. Geeft hem af aan Gods. Gods legt hem terug. Nou, afronden, regeert. Nee, doorvoetballen via Berghuis. Ajax weigert te schieten. Vojvodina met veel mensen mee. En dan vliegt de bal uiteindelijk voorlangs. En via de borst van een verdediger in de handen van de keeper. Hier had meer in gezeten. Er zou zomaar gescoord kunnen worden. 1-3 voor Ajax tegen Vojvodina.

0: En zojuist was er weer een mogelijkheid van dichtbij. Bal niet goed geraakt door Joseph, de man van de 0-1. Die heeft toch echt wel wat kansen gekregen vandaag. Nu heeft Twente weer de bal bij de middenlijn met Van Rooij. De bal gaat richting Lemkin. Nijstad zou kunnen. Dan speelt hij hem over de breedte van het veld. Een klein station verderop is het Van der Belt. Ook al een paar keer zien schieten. Raakte de ballen nog niet zoals hij graag had gewild. Dat weet de man die nu de bal heeft wel. Adelkaart drijft de bal wat opgekomen van Kohet. Als opvolger van Mats Rots die nu bij Hoffenheim speelt. De Hongaren moeten achteruit. De Hongaren afgelopen seizoen na 7 titels op een rij. Tweede geworden in eigen land. Kleine provincieclub werd kampioen. En die trainer is maar onmiddellijk naar Budapest gehaald om hetzelfde te doen. Dit seizoen met Ferencváros. Balas Borbély. Trainer uit Slowakije die al eerder bij Ferencváros werkte in de jeugd en bij het tweede elftal. Zijn ploeg staat op 1-1 in Enschede. Dat zullen ze geen gek resultaat vinden, denk ik, als het zo blijft. Maar we hebben dus nog wel dik 17 minuten te spelen in Enschede. Plus extra tijd.
1: NPO Radio 1. 9:30, het NOS Journaal zit Van der Linden.
2: De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord. Het Haarlems Dagblad meldt dat hij een tas onder een van de huisjes had gelegd waarna de brand uitbrak. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd wegkomen. In de Gazastrook is de toegang tot voedsel dit jaar aanzienlijk verbeterd. Tegelijkertijd blijven honger en ondervoeding voor een groot deel van de bevolking een groot probleem. Dat meldt de VN-voedselwaakhond IPC. Er is nog altijd een tekort aan water, medicijnen en sanitaire voorzieningen in Gaza. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een lid van het Huis van Afgevaardigden en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator en zijn vrouw beschoten en verwond. Een groep keizerspinguïns kreeg vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en naar voedsel blokkeerde.
3: Langs de lijn en omsteken.
4: Vojvodina tegen Ajax, Anne de Jong.
5: Ajax heeft dus veel geld uitgegeven aan een nieuwe spits die Marcos Leonardo heet. En als je dan ziet dat Dolberg eruit wordt gehaald in de 71ste minuut, dan verwacht je ook dat die grote aankoop dan het veld in komt. Maar niets is minder waar, want Donangelo Konadou, een spits juist uit de eigen jeugd van Ajax, is Dolberg komen vervangen. En ook Klaassen, de maker van de 1-0, is van het veld af. En Abdella Ouazzane is in het veld gekomen. Dat 17-jarige talent is eentje waar veel naar wordt gekeken bij Ajax. Doet het goed in de voorbereiding. Deed het al goed in de jeugd. Sterker nog, deed het zo goed dat hij bijna een transfer maakte naar Real Madrid. Maar kwam daar niet door de medische keuring heen. En toen verlengde hij zijn contract bij Ajax. En daar zijn ze in Amsterdam erg blij mee. Want dat is een creatieve diamant. Zoals ze daar zo graag spelers door laten komen. Kijken of hij dan in deze wedstrijd ook al wat kan laten zien. Waarvoor hij voor Dina nu de bal heeft. Bij de rechtsachter. Lange bal naar voren. Kunnen zij nog wat? Dus hebben wat kansen gekregen. Vooral de spits Mulahasinovic. Die heeft een paar kansen gehad. Grote, sterke spits. Die een keer schoot, maar vrij hoog overschoot. Het zijn spaarzame momenten dat Ajax in de problemen komt. Nu vanuit achteruit. Mokyo met een matige paas. Het is even weer kijken waar iedereen staat. Konadou verovert dan bijna een bal op het middenveld. Het gaat uiteindelijk toch nog door voor Vojvodina. En uiteindelijk zijn het Lucas Rosa en Jury Regeer die de boel op orde stellen. Berghuis, Lucas Rosa, 10 meter van de achterlijn is Ajax aan het combineren. Dat heb je ook wel gezien in het begin van dit tijdperk. Michel, om het zo te omschrijven. Veel combinaties, zelfs onder druk. Veel één keer raken, veel positiewisselingen. En ook veel dribbles van buitenspelers, zoals deze. Van Mika Gods, die een keer door de as aan het dribbelen is. Zichzelf vastloopt en dan een vrije trap meekrijgt. Regeer wil dat snel doen. Heeft hij ook snel gedaan. Ouazzane naar Berghuis, komt er overheen. Krijgt Ouazzane de bal een beetje achter zich. Wordt hij naar de zijkant gedreven en raakt hij de bal als laatste. Waardoor Vojvodina mag gaan gooien. Lucas Barros, de rechtsback, doet dat Terwijl Jordi Cruijff, de technisch directeur, vanaf een stoeltje op de tribune, een vrij luxe stoeltje, toekijkt naar het veld. Op een van deze luxe stoeltjes zit trouwens ook Dusan Tadic, die zijn profcarrière begon bij Vojvodina en echt tot bloei kwam. Eerst bij Twente en daarna natuurlijk bij Southampton, maar ook bij Ajax. Daar dat grote successen meemaakte met de kampioenschappen en de halve finale van de Champions League. Hij is hier omdat deze twee clubs veel voor hem betekenen. De ene club heeft er één gemaakt voor Vojvodina. Ajax heeft er drie gemaakt. 3-1 dus in de 75ste minuut van deze wedstrijd.
6: Krijg je nou ook altijd zo'n nostalgisch gevoel als je zo'n oud briefje van 10 gulden ziet of zo?
4: Dat... Geeltje.
6: Ja, ja. Het doet mij toch altijd een beetje weer aan mijn jeugd herinneren inderdaad. Maar ja, die tijd is inmiddels al lang voorbij. Inmiddels zit ze in het tijdperk van de eurobiljetten.
4: Zo'n man met zo'n kraag. Helemaal
6: zeker.
4: Van statige man van vroeger.
6: Ja, van vroeger. Ja. Historische persoon, ja. Ja, dat was het gulden tijdperk dus inderdaad. Ja, nu de eurobiljetten. Zo'n 30 miljard zijn er in omloop. Maar sommige van die briefjes in je portemonnee, die zijn al bijna 25 jaar oud en mogen dus wel eens een keer worden vernieuwd. En daarom heeft de Europese Centrale Bank vandaag 10 designs voor ons nieuwe papiergeld gelanceerd. En Europese burgers mogen dan laten weten welke zij de mooiste vinden, meldde ECB-president Lagarde.
7: European culture, rivers and birds. Designers have worked to bring these themes to life. And now we are turning it back over to you, asking you to have your say on the proposed designs.
6: Nou, dat is lekker democratisch. 10 ontwerpen dus in totaal. 5 met het thema cultuur, met onder andere Beethoven erop. En 5 met vogels, zoals de ijsvogel. En iedereen mag dan vanaf vandaag zijn mening geven bij het ECB. Kenner en papiergeldverzamelaar Patrick Plomp, goedenavond.
8: Goedenavond.
6: Heb je al een favoriet?
8: Nou ja, het is allemaal een beetje niks, eerlijk gezegd.
6: Oh, maar dat klinkt al lekker positief, hè?
4: Patrick, hebben ze zo hun best gedaan daar bij de Europese Centrale Bank? Geven ze je 10 keuzes, is het weer allemaal niet goed.
6: 10 keuzes?
8: Ja, maar ze hebben wel van tevoren van al die vogels al bepaald welke vogels het moeten zijn. En van al die koppen die erop moeten komen, hebben ze ook van tevoren bepaald.
6: Ja, je wilde nog meer democratie hebben.
8: En alle kleuren zijn hetzelfde als de kleuren die we nu al hebben, dus ja...
4: Nou, dank voor dit gesprek.
6: Ja. We keken ook wel naar die presentatie van die nieuwe biljetten. Dat zag er een beetje saai wel uit, die hele setting. Dat is misschien ook wel een beetje tekenend.
8: Nou, niet alleen de setting, maar ook zo snel als het alweer afgelopen was. Het werd groter aangekondigd. En dan, ik denk dat het nog geen 5 minuten was dat ze aan het woord geweest is. Het werd er even doorheen gejast. Die indruk kreeg ik wel. Maar als je dan weet dat ze al een paar jaar bezig zijn. Hè, die ontwerpen die komen niet uit de lucht vallen. En ook de designs, die thema's die ze van tevoren bedacht hebben, die komen niet uit de lucht vallen.
6: Patrick, ik ga heel even onderbreken, want er zijn ontwikkelingen in Enschede bij Twente Ferencvaros. Ragnar.
0: Twente komt op achterstand en dat is voor de tweede keer vanavond. En op een naar moment, want we zitten vlak voor de laatste 10 minuten. Tweede goal, Lenny Joseph. De versnelling goed aan de linkerkant. En de bal dan laag voorgebracht en binnengetikt van een paar meter afstand door die Lenny Joseph. Racing Genk probeerde hem al te halen in de winterstop. Belgen deden een poging in juni van dit jaar. Want zij weten ook, dit is gewoon een goede speler. Corbu aan de linkerkant volgens mij aan het werken gezet. Nee, het is Otoda. Die geeft hem voor. En dan is er te veel vrijheid voor Joseph. Ja, Twente was al kwetsbaar in de voorhoede. Krijgt keer op keer tegengoals in. Dit is wel een hele nare 1-2 bij Twente Ferencvaros.
4: Ja, we waren in gesprek met Patrick Plomp, die niets dan lof had voor de nieuwe ontwerpen van het briefgeld, gemaakt door de ECB, de Europese Centrale Bank. Toch, Patrick?
8: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja.
4: Nee, maar even naar het geld van nu. Wat staat er op de huidige briefjes? Hoe ziet dat er eigenlijk uit, die eurobiljetten?
8: De huidige eurobiljetten, dat is aan de voorkant zijn het 6 verschillende, of nou 7 eigenlijk als je de 500 euro nog mee rekent, tijdperken. En dan voor ieder tijdperk hebben ze een aan de voorkant een raam, een poort of een deur bedacht eigenlijk. Want het zijn allemaal niet bestaande thema's, of ramen en poorten.
4: Oh ja, dat was verzonnen.
8: En op de achterkant staat een niet bestaande brug. En de kaart van Europa.
4: Want toen was het idee van het moet allemaal een beetje neutraal zijn. Hè? Zo neutraal mogelijk. Dus laten we alsjeblieft niet iets doen wat herkenbaar is. Want dan krijg je daar discussie over of zo. Was dat het idee?
8: Nou, dat is het uiteindelijk geworden. Als je kijkt naar het onderzoek van toen we de eerste eurobiljetten kregen. Toen is er ook een ontwerpwedstrijd geweest. Zijn er ook allerlei ontwerpen ingediend.
6: Zelfs, dus daar hebben we ook zelfs voor gekozen toen.
8: Jullie hadden het net over iemand met die kraag en zo, weet je wel. Die oude biljetten, die waren toen ontworpen door Oxenaar. Een hele bekende ontwerper en echt wereldschokkend. Die ontwerper die hij gemaakt heeft, die heeft ook voor de euro ontworpen. Ja. Een heel mooi 5 euro biljet met een hele mooie zwaan op de voorkant en een hele mooie zwaan op de achterkant. Nou, je hoort of ziet er niks meer van. En uiteindelijk is het ontwerp van Kalina geworden. Toen in 2002. Met nietszeggende poorten, nietszeggende deuren, een nietszeggende brug. Ze hebben in Spijkenisse ooit in 2006 of zo nog geprobeerd die poorten en in ieder geval die bruggen na te bouwen. Huh? Nou, het was helemaal niks. Maar
6: dat wordt wel anders als ik het goed beluister. Want er komen allemaal, hè, als we culturele biljetten krijgen, dan komt Ludwig van Beethoven er bijvoorbeeld op, toch?
8: Dat die zou op het tientje moeten komen, inderdaad. En als ik de ontwerpen bekijk, dan is op één ontwerper na hebben ze eigenlijk allemaal dezelfde afbeelding gebruikt. Lekker origineel allemaal. De achterkanten van die biljetten die ze ontworpen hebben, die zijn helemaal niet om over naar huis te schrijven. Ja. Er staat een of ander saai bankgebouw op. Of het gebouw van het Europees Parlement. Dat soort gebouwen. Daar zitten we echt op te wachten.
6: Dus het is gewoon een creatieve armoe.
8: Het is verschrikkelijk.
4: En die vogels dan? Rivieren en vogels?
8: Ja, die vogels, ze hebben wel hun best gedaan, hoor. En wat je vooral ziet is dat de biljetten uit één serie van één ontwerper, die zijn wel heel mooi allemaal in één thema gehouden. En uiteindelijk zijn er wat ontwerpen bij die verticaal gepresenteerd worden. Hè. Dus dat je het biljet, zeg maar, zoals we gewend zijn, dat je hem horizontaal houdt, dan moet je op zijn kant draaien om het ontwerp mooi te zien. Dat is bij een aantal ontwerpen wel mooi gelukt. Bij 3 van de 5 vogels hebben ze dat gedaan. Ja. Maar het monochrome wat we bij Oxenaar zagen, hè, het vijfje met vondel, hè, dat kennen we allemaal nog wel. Eigenlijk alleen maar groen, monopoliegeld noem ik het ook wel eens.
6: Ja, dat groene briefje van 5, ja.
8: Ja, nou, dat proberen de meeste ontwerpers nu ook terug te laten komen in die nieuwe euro-ontwerpen. Je ziet ook in de huidige euro-ontwerpen dat eigenlijk aangehouden is. En er is eigenlijk één ontwerp tussen waar ze de vogels in ieder geval meer kleuren gegeven hebben. Okay. En dan toch, zeg maar, het hoofdthema van het biljet in één kleur gehouden. Dus het vijfje wordt dan toch weer grijs en het tientje wordt weer rood. Maar de achterkant blijft saai.
6: Nou ben je zelf verzamelaar, hè? Maar als ik jou zo beluister, niet van eurobiljet.
8: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ik heb mij de afgelopen 50 jaar gespecialiseerd in historisch Nederlands papiergeld. En dat
6: oud
8: zijn
6: geld.
8: Echt wel de guldens. Ja. Echt wel de guldens.
6: Ja, de guldens, ja. En wat is dan de favoriet?
8: De favoriet? Van Nederland heb ik niet echt een favoriet biljet. Maar wereldwijd heb ik wel een favoriet biljet. Dat is een Arubaans biljet van 100 florin. Het is heel recent gedrukt, 2019. Een schitterende leguaan op de voorgrond. Een heel mooi gegraveerd, heel mooi uitgevoerd. Heel mooi biljet. Echt, als je die in je handen krijgt, dan wil je hem eigenlijk niet meer uitgeven.
4: Is het iets, heeft het emotie voor jou, dat briefgeld?
8: Nou, voor mij is de interesse meer het bizarre karakter dat je iets in je handen hebt dat heel veel geld vertegenwoordigt, maar eigenlijk een stukje drukwerk van een stuiver is. Ja. In tegenstelling tot een muntenverzamelaar die een stukje zilver of goud in zijn handen heeft, wat echt wel een intrinsieke waarde heeft. Emotie, ja, je hoort dus wel heel veel mensen, met name in de verzamelaarswereld, reageren op ontwerpen van biljetten. Maar je hebt niet zoveel keuze in jouw land. In jouw land is er nou eenmaal één biljet dat in omloop is. En dat heb je maar te gebruiken. En anders moet je maar gewoon je bankpas gebruiken.
4: Oké, Patrick, tot slot. Je moet even kiezen van ons, cultuur of vogels?
8: Vogels, 100%.
4: Oké, helder. Dankjewel, papiergeldverzamelaar Patrick Plomp. En ik zou zeggen, verzamelen die... Het moet eerst nog duidelijk worden welke het wordt. Je kunt je stem trouwens uitbrengen op ecb.eu. Doe dat vooral.
6: Ja, wordt er helemaal enthousiast van, hè? Hoe enthousiast wordt Ragnar Niemeijer van FC Twente tegen Veres Varos?
0: Nou, er was een fase, die heb ik benoemd, waarin ik wel enthousiast werd over het spel van Twente. Toen het kansen regende en Twente op voorsprong had moeten komen. Maar dat verzuimde de ploeg van Van der Brom. En toen kwam die tweede goal van Joseph. En dus staat het in de 87e minuut 2-1 voor Ferencvaros. En dreigt nu al, als je het een beetje negatief zo wil aanvliegen, uitschakeling in de Europa League. En dan zou Twente terugzakken naar de Conference League. Hier is Weghorst met de rug naar de goal in het strafschopgebied. Net dan Adelkaart, schietkans. Er gooit er zich eentje van Ferencvaros voor die bal. Adelkaart, rand strafschopgebied. En dan heeft de scheidsrechter gezegd, het is een achterbal. Ik denk heel even nog, zal er iemand hands hebben gemaakt? Want wijst hij nou naar de stip? Maar hij geeft aan dat het een achterbal is. Ja, dat is een klein beetje vanuit zijn positie in dezelfde hoek. De doelman heeft natuurlijk geen haast. Goede keeper, Denis Diebus. Want hij heeft het een aantal keren laten zien op goede schoten van Ferencvaros. En als ik dan hier kijk in de grosvesten, zo af en toe op het scherm ook, dan zie ik steeds Erik ten Hag voorbij komen, die natuurlijk grote ambities heeft met FC Twente. Nou, trainer van Ajax en van Manchester United. Ik kan het zeggen omdat we wachten op die trap van de Diebus. Wissel nog bij Ferencvaros, man van de Ducals, gaat uit het veld. Maar ja, ten Hag zegt dan voor de wedstrijd bij de collega's van ESPN, de Nederlandse clubs die verknallen het te veel in Europa. Ja, als je dat dan doet, dan denk ik, als je thuis met 2-1 verliest van de nummer 2 van Hongarije, dan kun je misschien beter even wachten tot je met Twente zeker bent van de groepsfase, voor je zo'n grote broek aantrekt. Want dat past FC Twente niet. Dat soort arrogantie heeft hij kennelijk in Amsterdam opgedaan. Typische uitspraak van ten Hag. Dan moet je het met je ploeg wel waarmaken. In de middencirkel is het Van der Belt. Gaat het naar Oya zetten. Die geweldig goed kan voetballen aan de basis van de 1-1. Doelpunten maken blijft voor hem een probleem. Deze bal eindigt ook weer via een been in de handschoenen van de Diebus. Ferencvaros, een paar jaar geleden de eerste ploeg in de groepsfase van de Champions League uit Hongarije. De favoriete club van de oude president van de Viktor Orbán. Er wordt gezegd dat via allerlei slinkse en minder slinkse manieren er misschien wel 125 miljoen euro aan publiek geld in is gegaan. En dat betaalt zich voorlopig uit, zou je kunnen zeggen. Anderhalve minuut voor tijd staat Ferencvaros in de volle grosvesten. Na een heerlijke leuke wedstrijd wel met 2-1 voor. Een blessure bij de Hongaren nu.
4: Ja, Anne de Jong die heeft ons een grote uitslag van Ajax beloofd. Dus
5: dat ik ook net aan te denken. Nee, ja, sinds ik dat gezegd heb is er eigenlijk nog maar één kans geweest. En is de wedstrijd een klein beetje aan het doodbloeden. De wissels hebben niet per se heel veel nieuwe energie gebracht. Ajax niet in probleem hoor tegen Vojvodina. Dat wel wil, maar niet kan. En Ajax dat misschien wel kan, maar ook nog niet helemaal wil. En ook misschien nog niet helemaal op elkaar ingespeeld is. Dus zit ik een beetje te kijken naar andere uitslagen in de Conference League kwalificatie. Wat te denken van FK Panivisev tegen Tolbo Kostanaj. Of Debrecen tegen Pionik.
6: Dat zijn de namen al.
5: Ja. Dila Gori tegen Apollon Limassol is wel gespeeld. Het staat daar 0-4.
6: Altijd lastig.
5: HJK tegen Coleraine 5-0. Beide Lina Mees komt 1-0 voor tegen Zira. Dat is toch een enorme verrassing. En datzelfde geldt voor DAC 19-04. Dujanska Streda staat 1-0 voor tegen FK Veles Mostar.
6: Ja. Je klinkt nou een beetje als Frank Kramer hoor. Die ziet er ook van alles opleven.
5: Je kan het zo op gaan zoeken. Dit zijn allemaal teams die spelen in de Conference League. En dat zijn allemaal teams. Nou, de helft van deze teams. Want de andere helft gaat eruit. Die Ajax kan tegenkomen in dit toernooi. Om maar aan te geven met wat voor tegenstanders Ajax zich nu moet bemoeien. Nu komt er wel een aanval. Ouazan aan de rand van de 16 meter uitgekomen van Vojvodina. Maar dan draait hij uiteindelijk toch weer terug in de 89ste minuut van deze wedstrijd. Berghuis, een van de doelpuntenmakers. Terug naar achteren naar Regeer. Ouazan aan de rechterkant. Slingert hem maar eens voor. Konadou komt niet voor zijn man. En daardoor gaat er weer een aanval verloren. Ajax gaat deze wedstrijd winnen. Niet met de hele grote cijfers, maar dat maakt het misschien volgende week thuis nog weer een stukje leuker. En ook dan hebben we uitzending, dus het komt ons ook allemaal goed uit.
6: Ja, zo is het maar net. Hoeveel tijd heeft Twente nog tegen Ferencvaros, Ragnar?
0: Nou, 2,5 minuut maar, want maar 3 minuten extra tijd bij die 2-1 voorsprong voor Ferencvaros. Nou, het WK is echt wel voorbij met al die lange verlengingen steeds bij de duels. Die lange extra tijd vaak, had natuurlijk ook te maken met de hydratatiepauzes die we nu niet meer hebben. De bal komt nog wel zojuist op een arm van een van de Hongaren, maar die hangt in het In de beleving van de scheidsrechter uit Polen. Damian Kost toch echt langs het lichaam. Maar daar krijgt Twente dus geen strafschop. Twente dat het wel probeert. Zijn kansen heeft gehad. Niet gepakt heeft. En defensief te kwetsbaar is. Laatste twee oefenwedstrijden tegen Genk. Twee keer twee goals tegen. Zelfs tegen Sportfreude Lotte. Uit de vierde Duitse afdeling werd er een tegengoal geïncasseerd. Twee keer PAOK Saloniki. Dat scoorde en vandaag dus twee keer Ferencváros als het voor het eerst om het Echi gaat. Twente probeert het te drukken, maar creëert eigenlijk geen kansen meer. Heel teleurstellend debuut van Wout Weghorst, die we echt niet zullen afrekenen op één wedstrijd. Maar hij heeft helemaal niet meegedaan in deze wedstrijd. Nou ja, hij stond op het veld. Sam Lammers bijvoorbeeld niet ingevallen, die misschien wel gaat vertrekken. Wat frisse energie. Ik vind het opvallend dat John van der Brom hem niet brengt. Nou, daar is Oyasetter. Ah, daar kan de paas net niet door de verdediging heen. Bij Ferencváros aan de linkerkant van het veld zijn het toch de Hongaren. Hoewel, toch weer FC Twente. Oyasetter, minuutje nog. Kjölö in de ploeg gekomen voor Zerouki al een paar minuten geleden. De Noor levert in. Dan Van der Belt, die er handig tussen zit op de kop van het strafschopgebied. Oyasetter. Nou, één bevlieging. Ja, dit vliegt hij dan wel erg teleurstellend aan. Beetje flegmatiek, buitenkantje voet. En dan heeft hij het geluk, het pure geluk, dat die bal door invaller Olivier Nagy nog wordt aangeraakt. En dat er nog een corner komt voor FC Twente. FC Twente met een man of 7 in het strafschopgebied bij de trap van Taha. Ook ingevallen, teruggekeerd na een sterk seizoen bij FC Groningen. Bal is veel en veel te hard. Ja, het is een beetje het verhaal van Twente. Wel een soort van kans, er zeer onzorgvuldig mee omgaan. Bal in het strafschopgebied. Schieten, geblokt en weer geen strafschop. Ja, de VAR heeft vakantie na het WK. Dus hier gaat niks meer aan veranderen. Ja, het zou best wel kunnen dat daar een hand werd geraakt. Er stonden veel spelers, zeker ook van Ferencváros, in het groen met wit. Als je niet beter weet, denk je dat het Sporting is of Celtic of zo. Maar hij geeft nog maar eens aan. Het is niks. Ik heb een monitor. En ja, het is wel de arm. Ik moet zeggen, de verdediger houdt hem op zijn rug. Dat is de Belg Toon Ramakers, ex-KV Mechelen, ook oud Go-Ahead speler. Trouwens op het middenveld, Philippe Rommens, die zocht ik. Bal over de zijlijn. En ja, Twente denkt niet dat ze hem hier verdiend hadden. Wel zuur, twee van dat soort momenten. Maar nou, Kjölö, misschien hij dan nog een keer. Bal strafschopgebied bij Ferencváros ingetrapt. En de gebalde vuisten bij de spelers van Ferencváros. Want die zullen er best wel tegen opgekeken hebben tegen deze wedstrijd tegen FC Twente in Enschede. Bijna de nummer 3, maar uiteindelijk de nummer 4 van de Eredivisie. Maar Ferencváros kreeg te veel kansen. Benutte de 2. En ook Twente, ik zei het eerder, kreeg zijn kansen. Maar ja, benutte er maar 1. En dan is het logisch dat het dus 1-2 wordt. Volgende week, donderdagavond, de return.
4: De laatste minuutjes bij Ajax uit tegen Vojvodina.
5: Tikken, gewoon gezapig weg. Ouazzane draaide net nog wel heerlijk weg bij een directe tegenstander. Maar kwam vervolgens de volgende tegen. Krijgt nu nog wel een schietkans. Mooie kap van Ouazzane. Wordt het nog 1-4. Hij wacht wat lang. Tikt de bal dan door. En dan is het, jazeker, een doelpunt. En zelfs nog een bijzonder doelpunt. Want als ik me niet vergis, jazeker, is dat Abdelle. Is dat Mohamed Abdallah? Zo moet ik het zeggen. 16 jaar ingevallen, maakt zijn debuut. En scoort gelijk in de laatste paar minuten die hij gekregen heeft. Mohamed Abdallah, groot talent ook uit de jeugd. In de voorbereiding heeft hij al meegedaan. Vorig jaar even bij Jong Ajax. Nadat hij het bij onder 17 al zo goed deed. Om maar aan te geven hoe snel hij door de jeugdelftallen heen komt. Krijgt de kans in de laatste minuut van deze wedstrijd. En krijgt hem op een presenteerblaadje. En werkt de bal ook nog binnen. Een talent. Dat scoort bij zijn eerste wedstrijd. Toch nog een mooi verhaal in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. 1-4 is het geworden. De kap van Ouazzane is prachtig. Dan steekt hij hem door naar Abdallah. Die de bal nog via een voet van een verdediger het doel in krijgt. De kap is mooi van het ene talent. Het steekballetje is ook mooi. Het afmaken gaat dan uiteindelijk nog via een verdediger. Maar ik hoop dat ze hem gewoon op naam geven van deze Mohamed Abdallah. die scoort bij zijn debuut. Het zal het laatste zijn wat er in deze wedstrijd gebeurt. 1-4, vinden jullie dat toch nog een grote uitslag?
4: Ja, je komt goed weg, dat dacht ik meteen
6: aan. Laat de Eredivisie eerst maar eens beginnen, dan weet ik weg waar ze staan. Hè?
5: Ja, maar kom ik echt goed weg als Mohamed Abdallah het allergrootste talent ooit van Ajax blijkt te zijn? En als mensen dan gaan terugzoeken naar wat het eerste moment in beeld en geluid is, en dat is Anne de Jong die over die naam struikelt. Nou, laten we het niet over mij hebben, maar vooral over Ajax en over Michel, dat zijn eerste wedstrijd heeft meegemaakt. 1-4 overwinning tegen een heel zwak Vojvodina. Het is al zo goed als zeker dat Ajax doorgaat in de Conference League. En kan het ook nog wat aardig vertrouwen hebben.
4: Dankjewel, Anne.

0: Dag toch alweer de Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy.
1: Ja, geldt dat voor Twente, Ragnar?
2: Nou, het is niet zo dat de hele ploeg de andere helemaal gek maakt. Die fase hebben we wel gehad van FC Twente, maar de goals wilden dus niet vallen. Ik zeg goals, want er waren echt wel kansen om er een paar te maken. 1-1 na 71 minuten. Twee aanvallende wissels bij Ferenc Varos met een Ier international, Callum Ododa, erbij gekomen voor de linkerkant. En Jonathan Levy is een buitenspeler formeel voor de andere kant, maar lijkt wat meer centraal te spelen. Dat is een Zweed.

0: Jelly Roll, I'm Good. Dat dacht de Carapaz ook, denk ik, vandaag.
1: Dat weet ik wel zeker, ja. Die had het lekker op zijn heup, inderdaad. Weet je nog wie we gisteren spraken en wat ze voorspelden?
0: Annemiek van Vleuten.
1: Gaan we ze ook even bellen.
2: Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1.
3: We kennen allemaal de paardenbloem. Deze bloeit praktisch overal. Maar we kennen ook de orchidee. Deze bloem is prachtig, maar bloeit alleen als de omgeving voor haar optimaal is. De meeste mensen zijn als paardenbloemen, maar er zijn ook mensen als orchideeën. Stop met hen te beschouwen als zieke paardenbloemen. Dat stelt psychiater Floortje Schepers. Morgennacht is ze bij mij, Teddy Tops, te gast in de Nooit meer slapen zomerspecial Waar zit liefde? Middernacht van 12 tot 1 bij de VPRO.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: NPO Radio 1. 10:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd wegkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Gluck. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
6: Hij probeerde het al een paar keer vergeefs, maar vandaag lukte het dan eindelijk voor Richard Carapaz. Hij won de toeretappe in de Alpen en we blikken zo terug.
7: En een filmpje waarin twee orka's een manenvis laten ontploffen gaat viraal. Nou, zometeen een verklaring voor dat gedrag.
6: En olifantenpoten, neushoornschedels. Nog nooit werden er bij de overheid zoveel verboden voorwerpen ingeleverd van beschermde dieren en planten.
7: We gaan er allemaal over praten na het sportnieuws.
6: FC Twente heeft in de voorronde van de Europa League een nederlaag geleden tegen Ferencváros. De Hongaren wonnen in Enschede met 2-1.
7: Ajax won de eerste voorronde wedstrijd in de Conference League wel in Servië. Waren de Amsterdammers met 4-1 te sterk voor Vojvodina. De returns zijn volgende week.
6: En zoals gezegd, na 18 etappes is het eindelijk raak voor Richard Carapaz. De Ecuadoriaan reed op de slotklim zijn medevluchters uit het wiel en pakte zijn tweede tour etappezege.
8: Richard Carapaz gooit zijn arm omhoog. Applaus. Hij realiseert voor zichzelf, ramt zijn rechtervuist voor zich uit, ramt zichzelf op de borst, wijst op zijn helm en spreidt zijn armen. Daar gaat hij over de streep.
6: Het geel blijft in het bezit, stevig en wel, van Tadej Pogacar.
7: De knieblessure van Frenkie de Jong is ernstiger dan de artsen van het Nederlands elftal dachten. Die geruchten gingen al en de middenvelder meldt nu zelf ook dat op zijn Instagram. Hij reageert ook op de verhalen over een gebrek aan toewijding, zogenoemde toewijding voor zijn club FC Barcelona. Hij zegt: het is moeilijk om te zien dat mensen mijn relatie met en toewijding aan FC Barcelona ter discussie stellen vanwege valse beschuldigingen. Een operatie is trouwens niet nodig. Maar Spaanse media melden wel dat de Jong dit jaar niet meer in actie komt.
6: FIFA-baas Gianni Infantino lijkt verzekerd van veel Afrikaanse steun bij de voorzittersverkiezing van volgend jaar. De baas van de Afrikaanse Voetbalbond spreekt zijn bewondering uit voor de voorzitter van de Wereldvoetbalbond.
7: Ja, de Noorse Voetbalbond uit juist kritiek op Infantino. Die bond wil een klacht indienen over de veelbesproken zaak rondom Bolagun. U weet wel, die tijdens het WK zijn schorsing teruggedraaid zag worden. De Noorse voorzitter is bang dat zulke bemoeienissen van buitenaf een gevaarlijk precedent scheppen die de hele sport in gevaar brengen. De KNVB wil de toelichting van de FIFA nog even afwachten.
6: En Serdar Gözübüyük fluit zondag het duel om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Het is voor de scheidsrechter alweer de derde keer dat hij de traditionele seizoensopener voor zijn rekening neemt.
7: Ja, dag 1 in de Alpen was een opmaat hoor, naar de dubbele dosis Alpe d'Huez, zullen we maar zeggen. Maar dat was voor de aanvallers die hun kansen roken geen enkele reden om zich rustig te houden.
9: Mon Dieu, qu'ils sont
10: doux. Ja, goedemiddag. Ik ken er nog een paar.
11: Iedereen die kijkt, inclusief de heer Wijdbeens, zit op het puntje van de stoel.
10: Zeker.
11: 42 voor het peloton uit. De eerste 14 daarvan hebben 1 minuut 15 op de 28 daarachter. Twee kopgroepen dus, met in de eerste kopgroep Tijmen Arendsman.
12: Meer en meer lijkt het erop dat deze 14 het gaan uitvechten.
11: Ja, dat motortje dat snorft op heel gezonde wijze hoor, bij de kopgroep.
10: Ja, die tweede groep die valt helemaal uiteen.
12: Dus deze 14, daar kunt u de winnaar van het 18 tussen vinden.
11: Nou, ik zie hem al zitten. Die grote groene die zit daar met spelers.
12: 25 punten pakt de Deen hier.
11: Nu de slotfase.
12: Peloton laat helemaal begaan vandaag.
11: Die kopgroep is gebroken. Attentie op 49 kilometer van de finish.
12: Moet het gewoon dicht.
11: Arendsman zat krachtig en sterk als hij is, op kop van de groep van de rest.
9: Maar ze hebben zich dus laten beetnemen door die zes man.
11: Carapaz, Jurgensen, Schmid, Johannessen, Paratpentre en Garcia Pietro.
9: Ja, het gaat richting de minuut.
11: Even klaar met hotsen, botsen, klimmen en omhoog fietsen. Maar dat komt zo meteen wel weer, hoor.
9: En Joris, ik hoorde net iets van Abadol. Wie is uit de Tour de France?
13: Brendan McNulty.
12: Nou, en dan gaat het allemaal alleen nog maar over die laatste 7 kilometer klimmen zometeen.
13: Doorvlieg. Ja, ze zijn eraan begonnen.
12: Gaat de Spanjaard er meteen vanaf.
9: Zie ik naar Carapaz andermaal gaan?
11: Hoe is dit mogelijk?
13: En dan is Carapaz gevlogen. Natuurlijk.
9: Ja, het is bizar, het is bijzonder.
11: Dit is een ouderwetse demarrage.
13: Wat een leeuwenhart heeft hij, wat een strijder.
11: Viva Ecuador, viva Carapaz.
6: Annemiek van Vleuten, goedenavond.
14: Goedenavond.
6: Ja, eindelijk heeft hij hem dan binnen deze Tour. De renner die veel mensen in een tourpoeltje al een aantal keren hadden gespeeld dit jaar. En luister ook even mee wie jij gisteren voorspelde.
14: Geef Richard Carapaz maar op, zou ik zeggen.
6: Nou, dat had je goed voorspeld, Annemiek.
14: Ja, hij had het ook al zo vaak geprobeerd. Het moest er een keer van komen.
7: Ja. Heb je geld verdiend vandaag?
14: Nee, helaas.
6: Dat kan nooit veel zijn natuurlijk, als iedereen op Carapaz inzet.
7: Ligt daar nooit inzet, hè?
6: Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, knap dus van jou, maar knap vooral van Carapaz, hè?
14: Ja, en van zijn team, hè, want hij had hem echt nodig. Want hij had het een paar keer gemist en hij had echt zijn team nodig om hem een paar keer weer terug te krijgen van voren.
6: Ja, want in het begin van de etappe leek het er nog even op dat zijn ploeg, IF Education, dat hij de slag had gemist, hè?
14: Ja, ze waren om de beurt zo actief aan het demareren bergop geweest dat ze op het moment dat de bergpunten op de eerste col verdeeld werden, dat ze toen even helemaal uitgepierd waren. En toen reed de kopgroep weg en konden zij even collectief allemaal niet mee. Ze keken naar elkaar, ze zaten er wel, maar ze konden echt even niet mee.
6: Ja, en nou ja, even later moest hij zich weer extra inspannen om zich naar die koplopers te rijden, met wie hij uiteindelijk zou gaan strijden om de winst. Hè. Wat is het dan? Let hij dan niet zo heel goed op in eerste instantie?
14: Nou, het is ook lastig voor Richard Carapaz, omdat hij zo goed is dat als hij meegaat op het moment dat iedereen meeschuift, krijgt hij iedereen mee in zijn wiel. Dus soms moet hij er ook voor kiezen om een heel moment dat iedereen eigenlijk stikkepot zit, daarop wachten en dan proberen een oversteek te maken. Zodat hij dan alleen of met een parapijntje in zijn wiel, want dat hebben we heel vaak gezien vandaag, ja. De oversteek kan maken. Dus hij kiest daar soms ook soms bewust voor om niet direct te reageren.
6: Ja, precies, want dan komt die slotklim natuurlijk aan. Dat is eentje van de eerste categorie. Hij zit dan in dat kopgroepje van 6. En denk je dan dat hij dat hele scenario vooraf al een beetje heeft geschetst? Van ja, dan ga ik aanvallen. Dat is het moment. En daar liggen mijn kansen.
14: Nou, ik denk wel dat hij een beetje wist de percentages in zijn hoofd. De eerste kilometer was bijvoorbeeld maar 5%. Nou, dan ga je het aanvallen. Of als hij het niet wist, dan hoorde hij het wel vanuit de ploegleidswagen. De tweede kilometer was 8% ruim of zo. Nou, in ieder geval, hij weet een beetje het profiel hoe het loopt. Dus hij had deze etappe rood omcirkeld in zijn agenda. Dus dan heeft hij zeker die slotklim in zijn hoofd van op welke momenten kan hij aanvallen plaatsen. En de klim was niet zo stijl, dus dan is het vaak dat je gewoon een aantal keren het moet proberen. En vandaar ook de eerste aanval, die werd nog gepareerd door Parapentre. Maar de tweede aanval, ja, toen konden ze gewoon niet mee. En dan zaten ze stik kapot. En dan is Richard Carapaz de beste. Die heeft dan nog een kogel op zak, waar die andere mannen eigenlijk maar één kogel hebben.
7: Ja, over Parapentre gesproken. We zagen Carapaz natuurlijk vaak met die Parapentre in één shot eigenlijk. Parapentre in zijn bolle trui. Dat is natuurlijk wel mooi, die wil hij echt graag echt verdienen, zullen we maar zeggen. Want hij draagt hem nu omdat Pogacar het geel al aan heeft. Komt hij een beetje in de buurt?
14: Ja, dat was een beetje zonde dat Carapaz met de winst aan de haal ging. En daardoor ook meer punten. Want nu heeft hij hem nog net niet op één punt na. Want Tadej Pogacar is nog steeds de echte bezitter van de bolle trui. En hij volgde op één punt.
7: Ja, en de man zelf, Pogacar dan, die hield zich natuurlijk rustig vandaag. Is dat, had hij dat al bedacht? Of kan je dat toch niet loszien van alle sores die er in de ploeg aan de hand is eigenlijk, qua gezondheid en zo?
14: Nee, ik denk dat we dit niet los kunnen zien. Want ik denk, als zijn ploeg helemaal fit was geweest, dan had hij gewoon zijn ploeg opdracht kunnen geven om het te controleren. Het is een aankomst bergop. Ja. Dus controleren tot die klim. En dan zou hij heel goed die etappe naar zijn hand kunnen zetten. Okay. Maar dat was gewoon absoluut geen sprake van. In deze derde week is het voor Yuri alle zeilen bijzetten. Conservatief gaan rijden. Ze rijden defensief nu. Ze hoeven ook niet aan te vallen. Maar ze rijden alleen maar in de defensie. Want ze kunnen niks anders. Ze hebben volgens mij 4 man nu ziek in die ploeg.
7: Ja, laten we even luisteren naar bijvoorbeeld Tim Wellens, ploeggenoot dus van Poggi bij UAE.
15: Ik denk iedere andere koers zou een mens opgeven, maar Tour de France wordt niet opgegeven. Spijt me dat Brendan nog slechter aan toe was, maar ik ben blij dat ik de finish gehaald heb.
16: Ja, je hoort het aan je stem, het is echt afzien, afzien met die keel.
15: Ja, gelukkig dat het daarin niks heeft en ik hoop dat het zo blijft.
6: Ja, dat klinkt niet heel hoopgevend hè, als je hem zo hoort. Hij klinkt al niet zo lekker qua stem, maar ook qua boodschap.
14: Nee, en hoe meer ze ook blijven zeggen van komen dat Tadej niks heeft, dan denk ik ja, nee. Maar er heerst daar wel wat. En ik ben ook heel benieuwd hoe het bijvoorbeeld met Del Toro daar is in die ploeg.
6: Ja.
14: Die hebben ze nu vandaag een beetje, hebben we niks eigenlijk van gehoord, weinig van gezien. Gisteren leek hij niet zo'n goede dag te hebben. Maar goed, zijn podiumplek, die staat ook een beetje op de tocht. Want 20 seconden, Paul Sexas, met 20 seconden zit hij maar op Del Toro. En dan kan hij zomaar met de derde podiumplek en met de jongere trui aan de haal gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe het met de gezondheid ook is van Del Toro. Daar hebben ze het niet over, maar ik vraag me af of hij er ook niet iets van mee heeft gekregen.
6: Ja, en dat speelt dus eigenlijk binnen die hele ploeg door wat daar rondwaart. We weten ook niet precies wat het is natuurlijk. Pogacar zelf, die lijkt op dit moment nog fit, maar ja, ook voor hem geldt natuurlijk dat dat wel een dreiging is, hè?
14: Ja, je zit toch dicht met je ploeggenoten. Hij zei er wel iets over, hè, van ja, weet je, al die journalisten, daar ben ik veel banger voor dan voor mijn eigen ploeggenoten.
6: Yeah.
14: Ja, zou ik ook zeggen als ik hem was. Maar uiteindelijk als je als klassementsleider en je hebt de helft van je ploeg ziek, nou, ik zou wel zenuwachtig worden.
7: Maar worden ze niet apart gehouden? Ik las ergens volgens mij dat ze flink afgescheiden worden gehouden, zeg maar, de gezonden en de zieken.
14: Ja, nou, daar treffen ze natuurlijk allerlei maatregelen voor. En sowieso bij UAE, begreep ik al, hebben ze allemaal een eigen kamer. Ze slapen allemaal apart, dus dat scheelt natuurlijk veel. Ze hebben natuurlijk hun voorzorgsmaatregelen.
6: Ja, maar ja, wat onveranderd blijft is natuurlijk dat je toch te maken krijgt met veel mensen. Met mensen ook langs de kant van de weg natuurlijk. Dus ja, dat blijft ook altijd weer een risico. Maar goed, Pogacar die heet natuurlijk dat hij die voorsprong heeft. Die is enorm. Of denk je dat er toch ploegen zijn die denken van, nou ja, wie weet is het toch wel wat mogelijk. Hè? Red Bull Bora bijvoorbeeld, Evenepoel of Decathlon met Sexas. Ja, die ruiken misschien wel een kansje.
14: Nou, ik had zelfs het idee vandaag dat Red Bull al even ging checken van hoe goed is Tadej Pogacar. Misschien waren ze aan het checken van of hij een off day had. Want op die klim gingen ze een heel strak tempo rijden. En toen daarbij dacht ik, dat hoeven ze eigenlijk helemaal niet te doen. Want die plek van Remco Evenepoel die staat gewoon hartstikke veilig op nummer 2.
6: Ja.
14: Maar toch gingen ze heel hard tempo rijden. Dus dacht ik wel, oh, misschien zijn ze toch een beetje aan het testen van heeft Tadej Pogacar misschien ook iets onder de leden? Of hoe goed is hij nog?
7: Speldeprikje zat er niet in voor Tijmen Arnasman. Zat wel de hele dag mee voorin natuurlijk. Maar miste net als ploeggenoot Bernal zo'n 40 kilometer voor de finish die beslissende slag. Steven Dalebout ving Arnasman op en vroeg hem naar zijn gevoel naar deze rit.
17: Ja, vrij positief. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Ik voelde bij de start al dat ik absoluut geen goede dag had. Dus zoals ik zei, altijd al zeg, deze Tour na het Giro waar ik gewoon zo compleet naar de kloten was, is gewoon de hele tijd ups en downs in de Tour. Dus, maar ja, ik kan super, super trots op zijn. En het zegt veel over mijn niveau, denk ik, dat ik dan nog zo'n kopgroep kan forceren en een situatie kan creëren voor ons waar we iets mee kunnen. Maar ik had gewoon mijn dag niet. Dus is wel het is.
18: Is dat wat je merkte na die sprint toen het allemaal losging, zeg maar, vooraan in die kopgroep?
17: Ja, we misten die split, maar daarna wilde ik ook werken voor Egan. Maar Egan had de benen ook niet, wat ik zeg. Ja, die Giro zit gewoon in ons lichaam en misschien is het morgen een stukken beter.
7: Ja, Arisman tegen Steven Dalebout. Annemiek, ik denk dit is tactiek. Je zegt dat je vandaag echt heel slecht was en opeens morgen bam, op die Alpe d'Huez. Of ben ik nou te positief?
14: Ja, daar hopen we allemaal op natuurlijk. Als ik hem was geweest, had ik dan vandaag niet meegezeten en me helemaal gespaard tot morgen. Maar goed, vandaag heeft hij ons ook een beetje zand in de ogen gestrooid. Want toen zei hij ook, het is vandaag niet voor mij. En hup, we zagen hem meezitten met zijn slechte benen. Dus nou ja, inderdaad, ik weet niet zo goed wat we altijd van mogen geloven. Ik heb nog steeds alle hoop morgen voor Tijmen Arendsman.
19: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
20: Oh, and this is Froome.
21: De renner van de dag.
22: Extraordinaire numéro Thomas Vauclair.
6: Ja, het is weer zover, Annemiek. Op wie valt de keuze vandaag?
14: Nou ja, gisteren kon ik natuurlijk niet kiezen.
6: Nee.
14: Heb ik toch voor Philipsen gekozen. Ja. Dus dan is het vandaag makkelijk. Mats Pedersen.
6: Het moest een van de twee zijn.
14: Ja, nou, maar die reed ook vandaag natuurlijk weer een fantastische etappe met hoe hij die punten weer bijeen wist te sprokkelen. Op die eerste categorie klim werf hij er aan hangen. Ja, hij laat gewoon echt zien vandaag, of deze hele Tour, dat hij supersterk is.
6: Ja, daar waar we gisteren eigenlijk constateerden dat hij misschien wel een beetje een verliezer was, omdat hij veel punten had ingeleverd ten opzichte van Philipsen. Kan je zeggen dat hij nu de strijd zo goed als beslist heeft?
14: Nou, nog niet helemaal, denk ik. Ligt eraan op wat er gebeurt op de Champs-Élysées. Maar hij heeft in ieder geval hele goede zaken gedaan. En hij heeft de situatie van gisteren inderdaad gewoon weer lekker recht gezet.
6: Ja, nou, het is handenwringen geblazen. Want morgen dan zo'n dag waar we echt wel die hele tijd naar uitgekeken hebben. Want dan gaan we namelijk Alpe d'Huez op. Wat verwacht je? Wordt dat weer een mokerslag van Pogacar?
14: Nee, ik denk dat hij nog één dag gaat wachten. En ik denk ook dat het een beetje afhankelijk is van hoe goed is Del Toro. Want hij wil het liefst met Del Toro op het podium staan in Parijs. En als dat betekent dat hij daarvoor morgen zich in moet houden, dat het hem dan kan helpen om wel op het podium te komen, dan gaat hij denk ik er morgen niet voor.
6: Ja, dus voor een kannibaal is het toch ook nog een echte teamplayer. We gaan het morgen zien op Alpe d'Huez. Annemiek van Vleuten, dankjewel.

0: Born with a broken heart, zei Damiano David.
1: Nou, misschien geldt dat ook wel voor die maanvis waar we het over gaan hebben. Want beelden van jagende orka's in de Golf van Californië gaan vandaag de hele wereld over. Eén orka houdt die grote maanvis beet, tot een andere er met volle vaart tegenaan zwemt. Die maanvis die explodeert door de impact en fragmenteert in duizenden stukjes. Ja, het klinkt haast als een film, maar het is gewoon echt waar. De duikster die het filmde, die was er zelf ook hoorbaar van onder de indruk.
2: Oh god! Oh god! Oh god!
1: Ja, was het nou spelen met je eten of dient dat laten exploderen van die prooi een ander doel? Dat zijn vragen die we gaan stellen aan orka-specialist Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, niet alle nieuwsites vertellen waarom dit gebeurt. Hè. En voor een leek ziet het er misschien wel uit als een wreed spelletje, maar is het dat ook?
3: Ik zou het sowieso niet wreed willen noemen. Die maanvis is ook op dat moment al dood. Dus het is, ja, het is niet een soort
1: marteling of
3: wreedheid.
1: Zo, nee.
3: Van, nee, dat zeker niet. Maar het ziet er wel bizar uit. Een soort piñata als het ware. Ja. Er komt een beuk op en ja, al die stukjes die vliegen in het rond. En wat wel bijzonder is, is dat de coördinatie tussen die verschillende dieren. Dus je hebt een eerste orka, die houdt hem inderdaad, zoals jullie vertelden al, die houdt hem vast soort van bij zijn staart. Ondanks dat die maanvissen amper een staart hebben. Het zijn wel hele grote dieren, die maanvissen. Kunnen een meter of vier van de bovenkant tot de onderkant aan.
0: Ja, 2000 kilo, ja.
1: Ja, het zijn niet de maanvissen die echt in je aquarium hebt, zwemmen.
3: Nee, slagje groter. Ja. En dan komt er vanuit onder in dat filmpje komt er in één keer een tweede orka aanzetten. En die vlak voordat die maanvis raakt, laat de eerste orka laat hem los. Ja, dan heb je die soort van uit elkaar spatten van die maanvis. En dan komt er meteen een derde dier bij, een jonger dier. En die gaat dan al die stukjes opeten in een van die twee filmpjes die ze hebben gepubliceerd.
1: Oh, dus het is echt een vrij staaltje teamwork eigenlijk.
3: Ja, precies. En dat suggereert wel dat het een functie heeft en niet alleen maar speelgedrag is. Want ja, die jonge dieren die kunnen daar wel direct van profiteren door al die losse hapjes, zeg maar, naar binnen te werken. Dus daar neigt het een beetje naar. Maar het probleem is natuurlijk dat je nooit aan die dieren kan vragen waarom doe je dat nou eigenlijk. En wat je ziet met die orka's is dat ze wel op allerlei verschillende plekken op de wereld allemaal heel specifiek gedrag hebben. Heel specifiek jaaggedrag. Maar ook soms gedrag wat wij als mens dan interpreteren als spelen. Dus bijvoorbeeld de dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd. Of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of wat ik zelf bijvoorbeeld wel eens heb gezien is dat die dieren in van die kelp van dat zeewier aan het rondkroelen zijn. En dan bovenkomen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. En ja, dat is dan niet echt te duiden als ja, daar wordt gezeten. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan

0: komen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Ja. Ja, dat is dan niet echt te duiden als, ja, daar wordt gezeten. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
1: Ja, dus aan de ene kant dat spel en inderdaad dat oefenen in het jagen. Maar aan de andere kant, als je het puur ziet als een bron van voeding, en die maanvis. Ik begrijp, het lekkerste deel van de maanvis zit ook in het midden.
0: Ja, de buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als waar een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Bijvoorbeeld, dan maken ze een haai dood. Best een riskant klusje. Dat kost veel tijd en dan eten ze alleen maar de lever op. Of bij walvissen, dan kunnen ze soms al uren achter een moeder-kalfpaar aanzitten. En dan uiteindelijk gaat het kalf dood door die jacht. En dan eten ze alleen de tong en dan gaan ze weer verder. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
2: Ja, ze kunnen ook doen wat ze willen, hè? Lijkt wel, die orka's, toch? Want dat de koningen van de zee worden ze toch genoemd?
0: Ja, ze zijn echt toppredatoren. Ze denk ik na de mens de meest verspreide zoogdier op aarde. Ze komen van zeg maar de Noordpool tot de Zuidpool voor in de tropen, in de gematigde zeeën. En al die verschillende groepen hebben hun eigen culturen, noemen ze het. Hun eigen gedrag, hun eigen taal, hun eigen dialecten. Wat zeg maar wel een rode draad is door al die verschillende groepen, is dat ze overal bovenaan de voedselketen staan. Dus ze hebben naast de mens eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Maar ze kunnen van de grootste beenvissen, in dit geval die maanvissen, maar ook de walvishaai, maar ook de grootste zeezoogdieren, blauwe vinvissen, alles kunnen ze in principe aan en eten.
2: En had jij dit wel eens gezien? Dat ze zo'n maanvis te pakken nemen op deze manier? Dat die echt explodeert?
0: Ik had dat deel van die explosie nog niet eerder gezien. Wel eens op filmbeelden gezien dat ze zo'n maanvis te pakken nemen. Dat lijken vrij logge dieren, maar die kunnen ook best wel hard sprintje trekken. En dat is dus altijd wel knap dat ze die zien. In dat gebied, in de Golf van Mexico, eten ze ook haaien, roggen, zeeschildpadden. Ze hebben daar wat gevarieerder dieet dan sommige andere groepen die zich echt focussen op één prooi. Dus dat ik wel eens voorbij zien komen. Maar die echte explosie, ja, dat is dus nieuw in dat wetenschappelijke artikel wat gisteren is gepubliceerd.
1: Maar jij zegt van, hè, die maanvis, dat is een enorm gevaar ook. Die kan wel 4 meter worden, 2000 kilo wegen. Hoe kan zo'n beest exploderen?
0: Ja, dat heeft dus te maken met de structuur van dat beest. Er zit dus zo'n soort gelatine-achtige jas zitten om dat dier heen. Een dikke laag. Ja, en die specifiek bij deze soort maanvis, die nu, er is geen Nederlandse naam voor, maar die nu is beschreven in dat artikel. Ja, die lijkt dan op, als je er maar hard genoeg tegenaan ramt, dan uit elkaar te spatten.
2: Ja, dat heeft niks met een soort gas binnenin te maken of zo. Dat er een soort gasbel binnenin zit of zo.
0: Nee, het is in principe een dier wat massief is en voor een groot deel uit water bestaat, net als de meeste dieren. Maar ja, het is echt de impact van dat rammen. En je ziet dat rammen doen andere orka-groepen ook bij, bijvoorbeeld walvissen haaien of andere walvisachtigen. En we hebben datzelfde wel eens in de media voorbij zien komen bij de zeilbootjes in de straat van Gibraltar, waarin tegen het roer van de schepen aan wordt geramd. Ja. Ja, dus dat is wel iets wat we op andere plekken ook wel eens zien.
2: En je zegt, hij kent geen bedreigingen eigenlijk, die orka. Dus die dat is ook echt zo, geen bedreigingen?
0: Nou, geen natuurlijke bedreigingen. Dus wij als mensen knabbelen wel op alle plekken wat van hun leefomgeving af. En er zijn dingen als vervuiling die riskant zijn voor zo'n toppredator. Die chemische verbindingen die hopen op door de voedselketen. Mm-hmm. En dan aan de top van de voedselketen kan dat ervoor zorgen dat die dieren zich minder goed kunnen voortplanten. Er is competitie met visserij, er is klimaatverandering, er kunnen bijvangsten of verstrikkingen zijn. Dus er zijn zat gevaren voor die orka's die ook weer verschillen van plek tot plek op de aarde. Maar in principe natuurlijke vijanden zijn er eigenlijk niet voor volwassen orka.
1: Hey Jeroen, tot slot, dat filmpje dat gaat dus viral. Het is heel indrukwekkend om te zien. Werpt het ook een heel nieuw licht, vind jij, op de orka?
0: Nee, ik denk dat het is vooral te maken met het feit dat we steeds meer in en op het water zijn. En vooral in dit gebied bij Mexico, daar is in een hele korte tijd een industrie om te zwemmen met die orka's uit de grond gestampt. En dan zie je dus ook meer. En dit is wel weer een mooi nieuw voorbeeld van complex gedrag met meerdere individuen en die coördinatie die erbij hoort. Maar dat past wel in het beeld wat we al wisten van orka's, dat die dat soort specialistische jachtgedrag vertonen.
1: Ja, nou, indrukwekkend inderdaad.

0: Nou, dankjewel, orca-specialist Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn.
1: NPO Radio 1.
2: Gaan we over naar onze nieuwsspecialist, Sid van der Linden.
3: Saudi-Arabië moet de staat Israël erkennen, anders wil de Amerikaanse president Trump geen nucleair akkoord sluiten met het land. Het akkoord zou inhouden dat Amerika helpt om een nucleaire energievoorziening op te zetten. Riyad heeft nog niet gereageerd op de aanvullende eisen van Trump. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten daar weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Een 59-jarige Amerikaan is veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen op democratische politici. Hij schoot in Minnesota een politica en haar man dood. Ook een andere democraat en zijn vrouw werden beschoten. De schutter heeft zijn daden bekend om de doodstraf te ontlopen. Er is geen sprake van discriminatie bij optredens van zangeres Sophie Straat in Nederland en België. Dat oordelen discriminatiemeldpunten in die landen na klachten. De zangeres vroeg witte mannen om naar achteren te stappen. Dat kwam haar op vele haatreacties te staan.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Op de Hungaroring werd vandaag de stilte voor de storm doorbroken. De coureurs stonden de media te woord, zo voor de Grand Prix van Hongarije. Het is de laatste voor de zomerstop en dus maakt Max Verstappen alvast de balans op.
5: Ja, yeah, we didn't start the season, I guess, how we wanted it to go. But I do see an upward trend, so I hope that we can keep that momentum going.
0: Het liep dit seizoen niet allemaal zoals gehoopt, zegt Verstappen, maar hij ziet een stijgende lijn en die hoopt hij door te kunnen trekken. Louis Dekker was bij die persdag in Hongarije. Goedenavond, Louis.
6: Goedenavond.
0: Wat was de indruk die Verstappen vandaag op jou maakte?
6: Redelijk opgewekt. En dat is eigenlijk voor het eerst dit jaar dat we hem ook over zegens hebben horen praten. Hij zegt niet, ik ga dit weekend winnen. Hij zegt wel, het doel is dat we weer gaan winnen. Werken we hard aan, het gaat de goede kant op. En dan hoor je dat toverwoord wat we allemaal zo vaak hebben gehoord tijdens het WK voetbal. Momentum.
0: Oh, en ik dat dacht momentum, hydration break, maar dat is wat anders.
6: Ja, nee, die hebben ze in Hongarije misschien wel nodig. Maar een race leg je niet zomaar stil. Maar nee, Max Verstappen is redelijk opgetogen. Heeft nog geen race gewonnen dit jaar. Maar Oostenrijk was al dichtbij de zegen. België ging goed. Er zijn eigenlijk best wel goede races geweest. Alleen, we weten ook allemaal dat er wel eens fout ging met die achtervleugel, et cetera. Dus de betrouwbaarheid is er nog niet. Maar het team is wel de goede kant op aan het sturen, laat ik het zo zeggen. En hij was, vond ik, vrij opgewekt. Maar misschien kwam het ook gewoon omdat hij weet, nog even 3 dagen ploeteren en dan eindelijk vakantie. Want hij zei in Silverstone een paar weken geleden dat die zomerstop hem niet lang genoeg kon duren. Dus het is snel gekanteld.
0: Ja, kijk uit naar het gezinnetje inderdaad. Maar denk je echt dat er weer meer vertrouwen is? Dat er veel vertrouwen is dat Red Bull de aansluiting weer kan vinden?
6: Ja, dat laatste misschien dan weer niet aansluiting vinden. Aan de andere kant, het zit best al dicht bij elkaar. Als je naar de rondetijden kijkt, bijvoorbeeld vorige week in Spa-Francorchamps. Dat is toch een ronde van 1,40, 1,45. En als je dan ziet dat de gaten 2/3 tienden zijn, dan denk je, nou, dat gat is niet zo ongelooflijk groot. Maar hier in Hongarije is het moeilijk te voorspellen, omdat werkelijk alle topteams met updates op de auto komen. En dat gaan ze morgen testen. En dan wordt de zaterdag gekwalificeerd. En Verstappen zei het vandaag ook. Als je ergens 2 of 3 tienden wint of verliest op de concurrentie, dat kan de zaak flink opschudden. En dat komt omdat die auto's, we zijn er inmiddels een beetje aan gewend, aan die semi-elektrische oplaadbare bolides. Maar daar valt nog zoveel tijdwinst te halen dat als je even stil blijft staan in de ontwikkeling, dan val je zo terug van de eerste rij naar de vierde rij. Dus het is moeilijk te voorspellen, juist omdat alle teams met nieuwe dingen komen. Maar eigenlijk is iedereen wel met elkaar eens hier dat Mercedes nog steeds de favoriet is met de WK-leider Antonelli. Dat Ferrari hier ook kans maakt met Leclerc en Hamilton, maar dat, ja, en dan zeg ik het maar even in net Engels, Verstappen de dark horse is. Daar verwachten ze toch echt wel van dat hij mee gaat doen.
2: Ja, als de dark horse de pester wordt staat, begint hij altijd zelf over zijn toekomst, hè?
6: Ja, nou, niet echt, hè? Nee.
2: Meestal doen jullie dat, hè? Jullie doen dat.
6: Ja, nou, we hebben ons keurig gedragen vandaag. Want vorige week in Spa was een collega van mij aan het tellen en heeft Verstappen 12 keer dezelfde vraag gehad. Dat kwam natuurlijk over de onzekerheid van blijf je bij Red Bull of ga je weg? Praat je met andere teams of praat je daar niet mee? Zijn er mogelijkheden om te vertrekken? Zijn er prestatieclausules waardoor je je contract kunt verscheuren? Ja, toen was hij ontzettend sikkeneurig, omdat hij steeds zei ik heb geen nieuws en ik ga er ook niks over zeggen. En iedere keer als er een vraag kwam, werd hij pissiger. Ja. En korter en bondiger en botter en lomper. En vandaag durfde eigenlijk niemand er nog over te beginnen. En dat was zo'n magnifiek moment. Dan zit je met een man of 40, 50 bij Red Bull. En dan weet je, er komt iemand die toch die vraag gaat stellen. En dat was een buitenlandse collega die zei, ja, sorry Max. Ik weet dat je er niet over wil praten, maar puntje, puntje, puntje. Ja. Dus de vraag is gesteld. Ja. Maar nieuws komt er natuurlijk niet uit. Want daar moeten we gewoon mee wachten tot op zijn vroegst komende maandag of dinsdag. En anders zal het wel richting Zandvoort eind augustus gaan.
2: Ja, maar had het impact op zijn humeur? Invloed op zijn humeur op dat moment? Of?
6: Nee, ik denk dat hij vandaag wel voelde van god, dat heb ik goed gedaan in België. Want ze houden ineens braaf hun mond. En je hebt dan als journalist echt het idee dat je in een klas zit met een hele strenge meester. En dat die meester even zegt, als je nou nog één keer je mond open doet, dan ga je eruit. Zo voelt het een beetje.
7: Ja, dus we zijn braaf geweest. Goede taak voor journalisten om dat goed in te kleden. En goed te fraseren. Dan komt het wel goed inderdaad. Maar ondertussen blijft die geruchtenmolen wel draaien?
6: Ja, het is nu even rustig, maar eigenlijk gaan er ook wel heel veel deuren dicht, hoor. Want als ik ze even afvink, dan heb je maar een paar opties. Mercedes heeft Kimi Antonelli, de WK-leider, die ontzettend goed in zijn vel zit. George Russell, die eigenlijk kampioen dacht te worden, maar die niet zo lekker zit, maar een doorlopend contract heeft. Dus dat is al moeilijk. McLaren heeft Lando Norris, de wereldkampioen. En Oscar Piastri, die vorige week in Spa zegt, hoezo Verstappen naar McLaren? Ik blijf hier gewoon, hoor. Dat is toch helemaal geen issue. McLaren ook dicht. Ferrari, Hamilton en Leclerc ook al contractverlenging. Dus wat kan Verstappen dan eigenlijk? Ja, misschien dat Mercedes als het slecht blijft gaan met Russell. Dat daar een vacature komt. Maar ga je een WK-leider Antonelli koppelen aan Max Verstappen? Dat is bijna een veldslag die je zelf gaat veroorzaken dan. Dus Verstappen kan blijven waar hij zit. En het alternatief is een sabbatical of even stoppen. Maar dat heeft hij vandaag ook ontkend. Hij zegt, ik ben 28, ik vind de autosport veel te leuk. En de manier waarop het nu gaat, misschien niet helemaal mijn smaak. Maar ik probeer er maar mee te dealen, er iets van te maken. Dus als ik tussen de regels door luister, en daar zijn we toe veroordeeld op dit moment, dan kan ik niet anders concluderen dan dat het nieuws eraan komt de komende weken, dat Verstappen gewoon blijft zitten waar hij zit. Ja. En dan kun je al een beetje denken, oh, daarom zegt hij dat het de goede kant op gaat. Dat is toch een beetje voorsorteren op ik blijf. Maar het is maar een interpretatie.
7: Ja, en tussen de regels doorlezen inderdaad. Nee, die toekomst van Verstappen, dat is dus al een soap op zich. Dat geldt misschien ook wel voor de achtervleugel van de Red Bull, want die zorgt ook voor de nodige afleveringen. Wat is de nieuwste episode?
6: De nieuwste episode, kijk, het moet allemaal nog gaan rijden hier, hè, op de Hungaroring bij Budapest. Maar Red Bull schijnt het euvel te hebben gerepareerd, het lek boven te hebben, en dus komt die flip-flop vleugel weer terug. Of de Macarena, of hoe je het beestje wil noemen, die roterende achtervleugel die ervoor gezorgd heeft dat Verstappen 2 keer is gecrashed de afgelopen weken. Dat hebben ze helemaal doorgelicht. Ook omdat zo'n vleugel die niet goed sluit gevaarlijk is voor een coureur. Hè? Want je gaat er gewoon vol gas vanaf als je niet oppast. Het laatste nieuws is dat ze dus weer gaan proberen. En dit is wel een circuit waar die vleugel tot zijn recht gaat komen. Neerwaartse druk, dat soort dingen. Bochtig circuit. Het is toch een beetje akelig. Want je bent toch bang dat er weer ergens wat gewoon blijft haken. Een kinderziekte of wat dan ook. Maar we kunnen weer gaan flipfloppen de komende dagen. En misschien helpt het een tiende per rondje. Dat is net wat hij nodig heeft.
2: Ja. Zondag dus die laatste race voor de zomerstop. Ja, die Antonelli kan natuurlijk niks anders dan positief terugkijken op het seizoen so far.
8: I think on execution wise we've done a great job with the team. Even with myself I'm happy. But of course still a weekend to go where we want to finish well in order to go on summer break happy.
2: Ja, één weekend alles geven. Lekker op zomervakantie daarna met een lach op het gezicht. Daar is hij aan toe?
6: Ja, hij klinkt wel heel lekker opgewekt. Maar als je dan doorvraagt van is het nou lekker dat die zomerstop eraan komt? Dan verwacht je eigenlijk een ander antwoord. Want de meeste coureurs die lekker in hun vel zitten en die wind mee hebben, die willen alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar Antonelli die zegt, ik ben al vanaf 3 januari fulltime bezig. Ik vind het wel even lekker. En de, ja, ga er maar aan staan. 19 jaar jong in zo'n team. Met George Russell als teamgenoot. Tweede Formule 1 seizoen pas. En dan zoveel winnen. En zo ver voorstaan in het WK. Daar zou je zomaar nerveus van kunnen worden. Dus ik denk dat Antonelli, dat komt hem heel goed uit. Dat hij even een paar weken rustig aan kan doen. Hij zegt er wel eerlijk bij, vind ik heel fijn, even vakantie, even rust. Maar hij zegt ook, waarschijnlijk na een dag of drie ben ik er alweer helemaal klaar mee. Wat dat betreft is net een echte coureur, zo zijn ze allemaal. Hè?
2: Ja, die zouden maar mee op vakantie gaan. Hè? Hey, na drie dagen dan beginnen ze te stuiteren. Maar ja. Goed.
6: Nou, dan ga je naar de kartbaan met je vriendin. Kan dat ook. Is het dan.
2: Ja, nou ja. Goed. Ja, oké, okay. Leuk, leuke vakantiebestemming.
7: Nou, ik denk dat we thuis nog even over moeten praten.
2: Ja, maar, ja. Zondag dus 3 uur die race. Morgen eerst de vrije trainingen ook nog. Louis Dekker, dank je wel.

0: Onlangs nog te horen in Radio Tour de France. Davina Michel met Would I Be Friends With Me.
1: Mooi, met dat pianootje op het eind. Ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten zijn het voorbije jaar ingeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat is de RVO. Dat is een enorme toename, want een jaar eerder ging het nog om ruim 1100 voorwerpen. Het gaat om heel uiteenlopende dingen, variërend van sieraden van olifanten, ivoor, tassen van krokodillenleder, muziekinstrumenten en zelfs een heuse olifantenpoot. Die had dus iemand thuis liggen en die heeft hij ingeleverd bij de RVO. Nina Pietersen, goedenavond van de RVO.
2: Goedenavond.
1: Ja, is dat meteen het collectors item geworden, die olifantenpoot?
2: Nou, nee. Hij was vrij goor, moet ik zeggen. Dus die hebben we ondertussen vernietigd.
1: Maar help mij even. Ik lees het allemaal voor hier, maar ik denk, wat lees ik nou eigenlijk? Een olifantenpoot die ingeleverd wordt.
3: En goor is.
2: Ja.
1: En goor is.
2: Vond ik, ja. Er wordt van alles en nog wat ingeleverd in onze inleverbak in Den Haag. En zo wordt ook, soms is het natuurlijk een beetje ver, Den Haag voor mensen. Dus dan sturen ze het ook per post. En zo kwam ook de olifantenpoot binnen.
3: In een doosje of zo?
2: In een doosje,
3: grote
2: ja,
3: doos.
2: Precies. Ja.
3: En
2: ja,
3: als je die dan openmaakt, wat wordt er dan gedacht?
2: Nou, mijn collega die maakte toevallig die doos open. En die zei dat ze ook iets bruin zag met haar. En dat ze dacht, wat is dit? Want we zijn wel wat gewend ondertussen. En toen bleek het dus inderdaad een olifantenpoot te zijn. Of eigenlijk meer de voet van een olifant.
1: Maar wie stuurt zoiets op? Waar komt dit vandaan?
2: Nou, wie het opstuurt weten we niet. De inleverbak is volledig anoniem.
1: Oh ja.
2: Waar het vandaan komt is voor ons ook alleen maar gokken.
1: Maar uit Nederland, hè, wel te verstaan.
2: De goederen worden ingeleverd van mensen uit Nederland. Maar de goederen zijn natuurlijk niet afkomstig.
1: Nee, precies. Maar iemand in Nederland had dus een olifantenpoot thuis.
2: Ja, kennelijk. Ja. Ik niet, maar.
1: Ja, hey, maar hoe kom je daar dan aan? Heb je dat? Ja, goed, we gaan allerlei vragen doen. Maar
3: ja, wat moet je ermee? Ja,
1: ja, nou ja, verzamelen en opsturen.
2: Ja.
1: Maar.
2: Ja, nou, het is voor ons dus ook gokken. Want ja, het is anoniem, dus we kunnen dat helaas niet vragen. Maar wat we wel vaak denken is dat het misschien erfenissen betreft. Of inderdaad, ja, olifantenpoot, is dat paraplu-koker uit Nederlands-Indië vroeger nog? Of, ja, dat denken we dan maar.
1: Ja. Wat krijg je nog meer binnen zoal? Want ik ben wel benieuwd wat er dan allemaal bij die bijna 6000 voorwerpen zit. Wat dus ook een enorme toename is.
2: We krijgen vooral heel veel ivoor. Olifant-ivoor dan. Denk dan een bestek, biljartballen, echt van alles en nog wat. Beeldjes, dat is eigenlijk het grootste deel, het grootste aantal. Maar we krijgen ook heel veel slangenleren tassen, krokodillenleer, koraal, schelpen. Eigenlijk echt de raarste dingen, ook veel geprepareerde
3: vogels. Ja, noem eens wat rare dingen die jullie nog tegenkomen.
2: Nou, ik moet zeggen dat we ondertussen wel wat gewend zijn. Dus we vinden niet zoveel raar meer.
3: Maar neushoornschedel?
2: Ja, toevallig, vorige week. Ja. Dus het was best een tijd geleden. Maar vorige week deed ik de bak open. En toen vond ik inderdaad een neushoornschedel. Of de bovenkant van een neushoornschedel. Zonder hoorn. Met een schotwond erin. Huh? En heel veel spinnenwebben. Dus dat was echt wel weer even een nieuwe voor ons. Dus dat vonden wij ook wel, toch wel weer een unieke om te vinden.
1: Maar het zijn allemaal dingen die mag je dus niet houden, hè? Dat mag je niet hebben in Nederland. En dat kan je dus anoniem inleveren bij jullie?
2: De regelgeving verschilt een beetje per product. Sommige producten mag je niet hebben. Sommige producten mag je niet verhandelen. Mm-hmm. Sommige producten kan je eigenlijk niet zo makkelijk op een goede manier vanaf komen. En dat zijn producten van planten en dieren die beschermd zijn, die ze dan in de inleverbakken inleveren.
3: Ja, want dat zijn dus eigenlijk mensen die dingen illegaal hebben. Maar moet je het een beetje vergelijken als wat ze wel eens bijvoorbeeld met wapens doen, hè? Dat je dat dan straffeloos kan inleveren en anoniem kan inleveren. Dat op deze manier met deze producten ook gebeurt?
2: Nou, misschien is het daar wel een beetje mee te vergelijken. Niet alle goederen zijn illegaal om te hebben. Dus dat is misschien wel een verschil. Maar ja, als je het hebt en je voelt je niet comfortabel bij en je mag er bijvoorbeeld verder dan weer niet verhandelen of weggeven, ja, dan is de inleverbak is dan toch een mooie oplossing. Zodat er misschien nog wel iets nuttigs met het goed gedaan kan worden.
3: Ja, Hans zei het, dat is een enorme toename. Hè? Het waren er vorig jaar 1100, nu 5800. Hoe kan dat zo explosief gestegen zijn?
2: Ja, nou, het is anoniem, dus we hebben daar ook niet echt een heel duidelijk antwoord op. Iedereen weet ons eigenlijk altijd wel goed te vinden al een aantal jaar. Dat vinden we ook heel fijn. En dat blijft, ja, ik denk altijd op een gegeven moment zijn toch alle huizen leeg.
3: Ja.
2: Maar kennelijk niet. dus de aanloop blijft eigenlijk wel hoog. Maar dit jaar zijn er ook verrassend veel grote partijen ingeleverd. En als je dan verhuisdozen vol met goederen hebt, dan loopt het aantal snel op.
1: Ja. Wat doen jullie eigenlijk met alle spul wat ingeleverd wordt? Wat doe je met zo'n olifantenpoot?
2: Nou, de olifantenpoot hebben we dus vernietigd, omdat die niet zo heel hygiënisch meer was.
3: Goor.
2: maar verder ligt er heel erg aan wat het is. Al die kleine dingetjes van olifantenivoor, daar hebben we al zoveel. Dat vernietigen we vaak. Maar als er nog producten zijn die in een redelijk goede staat verkeren, of die heel erg bijzonder zijn, of die we niet zoveel hebben, dan voegen we die toe aan de referentiecollectie. En ik moet zeggen dat we ondertussen eigenlijk wel heel veel goederen in onze referentiecollectie hebben zitten.
3: Ja, soms is het ook best wel heel praktisch, hè? Jullie hadden ook een collectie schelpen?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.

0: Wat is er mee gebeurd?
1: Ja, nou, ik denk dat je doet op de hele grote schelpen die zijn ingeleverd een tijd geleden. Ja, dat klopt. Dat was een erfenis, dat wist ze toevallig, want daar zit een briefje bij. Waarvan heel veel schelpen niet beschermd waren, een aantal wel. En kort daarna kwam er een dierentuin bij ons op de lijn. Dat hun heremietkreeften uit hun woning aan het groeien waren. En of wij toevallig grote schelpen hadden liggen. Want zulke grote schelpen als dat ze nodig hadden, die konden ze eigenlijk niet zo goed vinden. En toevallig hadden wij dus een aantal hele grote onbeschermde schelpen. En die hebben we dus aan de dierentuin kunnen schenken. Waardoor we later een foto kregen van de heremietkreeft in zijn nieuwe huis.
0: Ja, mooi. Nou ja, komt het toch altijd nog wel weer van pas als er wat in die bak verschijnt. En alle mensen dus die illegale producten hebben, die kunnen dat bij jullie in de bak dumpen. RVO. En wij spraken met Nina Pietersen daarover.
2: FC Twente is het Europese avontuur vanavond begonnen met een nederlaag. Het verloor dus met 2-1 in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Een valse start, zegt trainer John van den Brom tegen RTV Oost.
3: Ik denk ook dat dit iets was wat we niet verwacht hadden, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat we heel veel goede moed richting deze wedstrijd hadden. Ik ben nog steeds van mening dat wij klaar waren om deze wedstrijd te spelen. Als team fysiek gezien, maar zeker ook als team in de organisatie, in onze speelwijze. Als je 9 van de 11 spelers op het veld die je vorig jaar ook hebt gehad, hebt staan, dan had ik een wedstrijd als deze verwacht. In heel veel gedeeltes, zeg maar. Er zijn een aantal momenten dat we het niet goed hebben gedaan. Daar moeten we ook kritisch naar kijken en kritisch over zijn. Maar het is wel, qua resultaat, laat ik het zo zeggen, absoluut een valse start. Maar wel eentje met het bekende perspectief richting volgende week. Want ik heb wel een wedstrijd gezien waarin wij als FC Twente zijnde prima partijen hebben kunnen bieden tegen Ferencváros. Ik denk ook dat we heel veel goede dingen hebben laten zien. Zeker in balbezit op het middenveld. Dat heb je denk ik vanaf het begin heel goed gezien. Dat we daar geprobeerd hebben om de man meer situatie uit te buiten. 3-2, 4-3. Daar zijn we heel goed in geslaagd. Alleen het vervolg daarop. Ja, dat kan en dat moet gewoon beter richting volgende week. En daar hebben we een week de tijd voor. En dan kom je uiteindelijk in de, zoals het mooi heet, de laatste fase van het aanvallen terecht. Waarin we niet altijd de juiste keus gemaakt hebben, de man aan de bal. Ik vind dat we heel veel momenten hebben gehad dat we een beetje weifelend in de, bijna in de 5 meter hebben opgetreden tegen ook wel sterke spitsen van hun. Daar moeten we ook absoluut naar kijken. Maar ik denk wel dat we dat volgende week zeker beter moeten. Want anders kan het zomaar heel snel over zijn.
2: Ja, zei FC Twente-trainer John van den Brom dus tegen Tijmen van Wissing van RTV Oost. Volgende week dus die return.
0: PSV bereidt zich momenteel in Duitsland voor op het nieuwe seizoen. En een van de nieuwe spelers, van wie veel verwacht wordt, is Sven Meijnans. Hij moet het vertrek van Ismaël Saibari naar Bayern München opvangen. Hoe bevallen zijn eerste week in Eindhoven?
4: Bevalt goed. Niet heel veel anders dan dat ik gewend ben.
5: Is dat eigenlijk niet gek omdat PSV een absolute topclub is?
4: Nee, ik bedoel qua omgeving natuurlijk. Qua club is het wel, natuurlijk, je merkt dat er dan wel een stap omhoog gezet wordt. Dus,
5: ja, en hier moet je wel alles winnen.
4: Ja, dat klopt. Ja.
5: Proef je dat?
4: Ja, dat proef je wel aan alles. Ja.
5: Bijvoorbeeld aan de trainer?
4: Ja, zeker. Hele kritische trainer die gewoon dol is op het spelletje. En dat merk je wel op de training, ja.
5: Hoe ambitieus is deze stap eigenlijk? Je was aanvoerder van AZ. Je bent geen 20 meer. Je had ook misschien wel voor het buitenland kunnen kiezen.
4: Ja, dat klopt.
5: Waarom is het Nederland gebleven?
4: Nou ja, kijk, in eerste instantie is PSV natuurlijk een enorm grote club. Kunnen al 3 jaar achter elkaar Champions League bieden. En dat is niet wat je zomaar aangeboden krijgt in het buitenland. Dus dat is voor mij eigenlijk wel een van de punten die toch wel hoog op het lijstje stonden. Om een keer mee te maken. Ik heb natuurlijk 2 keer Conference League gespeeld bij AZ. En een keer Europa League. En daarin merk je al verschil. En dat Europa League toch met veel grote ploegen al een aardig verschil is met de Conference League. Ja, volgens mij is Champions League, wat iedereen natuurlijk altijd zegt, wel een aparte league. En daar ben ik gewoon enorm benieuwd naar hoe dat aanvoelt. En hoe ik dat allemaal ga meemaken.
5: Sommigen zeggen, Mijnlands is de nieuwe Saibari die weg is. Ik zie dat niet zo.
4: Hoe zie jij het dan?
5: Vond ik meer een echte doelpuntenmaker. Meer een echte aanvaller.
4: Ja.
5: Maar hoe zie je het zelf?
4: Nou ja, kijk, Saibari en ik zijn natuurlijk niet heel erg te vergelijken in eerste instantie. Omdat we natuurlijk niet echt op elkaar lijken. Hier en daar wel andere kwaliteiten hebben. Alleen, ik denk voetbalwijs kunnen we best wel dezelfde dingen brengen. In het diepgaan, in het werken, in het doelpunten maken. In het team aan het voetballen brengen. Ik denk dat we daarin nog best wel dicht bij elkaar liggen.
5: Daar loop je niet voor weg?
4: Nee, zeker niet. Nee.
5: Of zou het kunnen dat er misschien nog een echte Saibari komt?
4: Nee, dat zou kunnen. Ik ben gewoon van plan om Sven Meijners te laten zien bij PSV. En ik heb daar gewoon heel veel zin in.
0: Ja, dat zei Sven Meijners tegen verslaggever Ragnar Niemeyer. Ik kan u nog melden dat darter Dirk van Duivenbode in de halve finale staat van het World Matchplay in Blackpool. In de kwartfinale was hij te sterk voor Gary Anderson. Dat is de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland. Van Duivenbode leek op weg naar een simpele zege. Maar hij liet zijn tegenstander na een voorsprong van 14-6 toch nog dichterbij komen. In de tweede ronde schakelde hij zijn landgenoot, onze landgenoot kunnen we zeggen, Michael van Gerwen uit. Hij dus door naar de halve finale. Dirk van Duivenbode.
2: Goed, de komende twee dagen dus alle ruimte voor die Hollandse berg in de Tour de France.
0: Alpe d'Huez.
2: Eén keer hoor, morgen en overmorgen. Vanaf 2 uur te luisteren in Radio Tour de France. En hier het oog.
0: Met Lucella Carrasso. Goedenavond.
2: Dag.
6: NPO Radio 1. Podcast. Robert McDonald maakte jaren geleden een vikingschip van duizenden ijsstokjes.
7: Het was ook een heel bijzonder schip. Ik moet zeggen, prachtig gebouwd, mooie lijn.
6: Hij wilde ermee naar Amerika varen om geld en speelgoed in te zamelen voor zieke kinderen.
8: Net voorbij de Noordersluis van Lelystad krijgt het ijsstokjeschip van Rob McDonald opeens de wind in het zeil. Mijn droom komt uit. 4 jaar werk zit erop, roept hij de bemanning toe.
6: Maar wie was Robert McDonald? En is het hem gelukt de overkant te bereiken? Deze week in Docs, de ijsstokjesboot. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Ster. Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: NPO Radio 1. 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gloek en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgender personen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 23 juli.
4: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
6: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
7: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
8: Guardia civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
9: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
10: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
9: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden. En niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
11: U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
12: Hoe gaat het met de zenuwen?
11: Die zijn er.
12: Helpt het dat er zoveel media is dan?
11: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.
13: Ik zou het niet doen.
2: Maar ze ging toch en zeilde rustig naar beneden. Hoe was dat?
11: Eng.
14: Iets wat je vaker gaat doen?
11: Nee.
2: Dit jongetje had er één woord voor.
13: Stoer.
14: Waarom?
13: Maar dat ze het ook nakomt, dat vind ik wel knap.
2: Over een belofte nakomen gesproken, er was één grote afwezige, ook iemand met een grote mond in maart.
15: Ja, waar mogen we u vanaf gooien?
16: Nou, laat ik beloven dat als we landelijk ook een hogere opkomst pakken dan 4 jaar geleden, dat ik samen met de Rotterdamse burgemeester naar beneden ga.
2: Ja, en ook die opkomst was hoger, maar premier Jette had het te druk. Dat is wat onhandig, vindt een imagodeskundige.
17: Je hebt wel iets uit te leggen, dat vind ik wel.
2: Tot slot, zeegroente snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
18: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
2: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
18: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
2: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
18: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
19: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
2: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
19: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
2: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
19: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
2: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
19: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
2: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze twee kinderen heeft en de moeders konden geen koningin worden, tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
19: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazi. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: Nou, de aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats. Waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen we vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan, dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al, dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt en toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
1: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dipke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakkerpartij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was. Waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen en dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn. En om dat in perspectief te zetten, op het moment is 40% van de jongeren onder 25 jaar in India werkloos. Dat is een enorm aantal jongeren wat gewoon moeite heeft om een baan te vinden, een passende baan te vinden, want er is ook nog eens een gat tussen een goede opleiding hebben en een passende baan daarbij te vinden. Dus dit soort examens zijn echt essentieel om je toekomstpad te bewandelen als jonge Indiër.
0: En mevrouw Balla, u zei net, ik zie dat het onderwijs wordt afgebroken in India. Hè? Wat gebeurt er? Want dit examenschandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
2: Nou, in principe is een structurele problemen. Structurele onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publieke onderwijs. En dat gaat van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid. Met name voor mensen die van benadeelde kasten komen, voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva-politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs op het platteland in vergelijking met de steden. In principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
0: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pan te slaan. Hè? De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
1: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, is ze zaten bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen, is een mars naar het parlement maken. De nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van, leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af en ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Ik bedoel, gaat hij hier iets mee doen?
1: Ja, hij zegt nu dat er snelrechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
0: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
1: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield, à la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed, is gestopt met zijn hongerstaking. Maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel netjes. Als je bij die demonstratie rondloopt, het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen, maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen, stuur alsjeblieft niet meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen, het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
0: Davy, dankjewel vanuit India. Davy Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast.

0: niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
1: Devi, dankjewel vanuit India. Devi Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
2: Dank je.
1: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
2: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn. Maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
1: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
2: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag, werden dat daarna kwamen er de arbeidsmigranten bij. Toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden. In de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. Of dat echt meer is geworden, we tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ethos-telling. Want de CBS-tellingen waren die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ethos-telling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
1: En wat is daar de verklaring voor?
2: Ja, gewoon een tekort.
1: Tekort aan woningen.
2: Betaalbare huisvesting, ja. Het is een niet hogere wiskunde, ja.
1: En de bankliggers, dat zei u toch?
2: Ja, je hebt
1: zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
2: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent, die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Er doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor, maar geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
1: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat er aan vooraf was gegaan?
2: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die je kan benoemen, maar ik ben al een van de eerste moeders die ik hielp en ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente is. Ja, een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen, zat ze in de Pauluskerk, ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. En toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om haar heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten, ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft het ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
1: En wat kunt u dan voor ze doen?
2: Inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Uh, uh, ik, Ik heb

0: mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. Ja, we lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
1: En dat is ook geen eindeloos pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
0: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken als ze weten, oh, ik moet binnen 6 weken naar huis hebben. Lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
1: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
0: Nou, dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan daar ook niks. En dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
1: Hey, ja. Ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of ja, moet dat je dan pragmatisch redeneren?
0: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
1: oplossingen willen
0: zoeken. Ja. Maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen. Terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
1: Nationaal actieplan dakloosheid.
0: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid. Maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft, gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel allemaal maar minimaal. Ja, dan zit dat natuurlijk geen zoden aan.
1: Het is vooral wensdenken.
0: Wensdenken. En dan denk ik, ben ik dan heel pragmatisch, maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen, dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
1: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
0: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan, dat iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First, dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte, verslaafde mensen, dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
1: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik bedoel, ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
0: Ja, het is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. Je zult zien, we hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, ja, als je echt, we gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen. Iets moois van het leven te maken. Ja, en als je dan investeert in mensen, dan komt er ook zoveel uit. Dus ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
1: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
0: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerken. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria. Waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Waar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, we investeren in jullie om nog beter te organiseren, nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren en hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
1: Ja. Ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
0: Nee, er kan ook heel veel. Alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets gaan doen.
1: Ja. Rotterdams, hè? Ja. Michelle van Tongerlo. Huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
0: Graag gedaan.

0: Slipaway van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Ja, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds kwamen ze uit heel Europa. Dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze ja. Het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet. Hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben. Oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein. Ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden. Met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn al mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen, ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud historisch pandje opgekocht of meerdere. En dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater die andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: Ja, want u werkt zelf ook in een oud pand, hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. Een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: En ja. Om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Ja, zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme en toenemend toerisme. Als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren. En waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hey, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren, mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, en wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even over konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: As It Was, Harry Styles. Transgender personen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor trans mensen. En in de reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hun kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie in dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zo al tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Hè? Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al die reizen, maar Johannesburg was wel zeker een plek die schrijnend is, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Want wat heb je daar meegemaakt?
1: We waren daar bij de Fruit Basket. De Fruit Basket is eigenlijk een safe house voor transpersonen. En dan met name transpersonen die gevlucht zijn vanuit Oeganda en Zimbabwe, waar ze eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken, maar doordat USAID is gestopt vorig jaar ineens, patsboom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
0: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
1: Ze worden gediscrimineerd sowieso, dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg, en dus die zorg zijn gaan mijden en dus zelf medicatie zijn gaan doen en eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
0: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
1: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht, die ergens vandaan komen waarvan je waar je geen controle op hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was interessant, omdat dat... Kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgenderkliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook de situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
0: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt
0: erkend.
2: Bekostigd. Door de staat van Mexico, stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten en dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook, het is een prachtige locatie en er wordt van alles aangeboden van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
0: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
0: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
1: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen omdat ze moeten en willen, zeg maar.
0: Ja, omdat dat in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
1: En het is ook meer, het is ook community. Dat is ook zo ontzettend indrukwekkend te gaan.
0: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen?
1: Ja, dus het is niet alleen de zorg, maar het is ook de mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
0: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
1: Ja.
0: Grijp ik in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppians. En Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.
3: En een laatste glas im Steen.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
4: Verdieping bij het nieuws.
7: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
8: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
7: Sommige zijn klein en ook heel vies.
9: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
10: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
9: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
4: Elke dag een fact-check.
11: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
12: Het is fictie.
13: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
13: Elke werkdag van 12 tot 12:30.
4: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Europa is van Picasso. India is van mij.
19: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: NPO Radio 1.
21: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juli. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.
22: Nooit meer slapen. Teddy Tops.
23: Goedenacht en welkom bij de Nooit meer slapen zomerspecial. Toen ik vanmorgen mijn telefoon opende om te kijken wat de reacties op deze serie waren, dacht ik aan de mijnwerkers in Congo die met de hand, met een hamer en een beitel en gevaar voor eigen leven kobalt uit de grond bikken zodat ik dit ding in mijn hand kan hebben. Ik zie tussen de hartjes door geluisterde genocides en oorlogen. Ik heb een mailtje over een datalek. Maar ik ervaar geen datalek. Ik ervaar een liefdeslek. En dus ga ik deze twee weken doorbikken naar Waar zit liefde? Vannacht doe ik dat samen met journalist, schrijver, documentairemaker Clarice Gargaard. Goedenacht.
0: Goedenavond. Nacht, moet ik zeggen.
23: Ja, het is nacht. Clarice groeide op in Purmerend, studeerde journalistiek en werkte onder meer voor BNNVARA, NRC, De Correspondent. Haar documentaire Daddy and the Warlord over haar vader en de Liberiaanse burgeroorlog won een gouden kalf. En ze sprak voor als de Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Ze is medeoprichter van Black Pride Nederland en schreef de prachtige boeken Drakendochter en Na Verzet komt Revo of Evolutie. Over verzet, macht en maatschappelijke verandering. En natuurlijk, hoe kan het ook anders, over liefde. Clarice Gargaard werd in 1988 geboren in Philadelphia. Welkom.
0: Dank
23: wat een wapenfeiten.
0: Nou, ik zit erbij te kijken. Wie heb je net? Oh, dat gaat er mee. Okay.
23: Dat is toch over jou. Ja, ik moest denken, want zo'n datalek, dan krijg je zo'n mailtje met ze hebben deze gegevens van je nu.
0: Ja.
23: En dan denk ik altijd van, ja, dat ben ik niet, toch?
0: Nee, ja.
23: Mijn BSN-nummer of mijn...
0: Is het echt? Waar komt dit vandaan? Ja.
23: Ja. Ja. En wie ben je dan nog?
0: Ja.
23: Ben ik die data? En toen vond ik het zo tof, want in jouw eigen bio noem je ook mystiek.
0: Ja.
23: Wat een hele, ja, naast filosoof, journalist, schrijver, ben je ook nog op een ander niveau een denker.
0: Mysticus, ja. Ja.
23: Wat is dat? Wat doe je als mysticus?
0: Ik denk dat wat je doet... Ik denk dat iedereen dat anders zou uitleggen. Als je het googelt, krijg je een hele platte definitie, vind ik persoonlijk. Maar dat komt door AI nu. Maar hoe ik het zelf ervaar eigenlijk, is wat een mysticus doet. Is antwoorden zoeken op vragen die eigenlijk geen antwoord hebben. En waardoor je eigenlijk steeds op meer vragen komt over het leven, over jezelf, over je relaties, over anderen, over de wereld. De traditionele betekenis, of de oorspronkelijke betekenis, gaat heel erg ook over de zoektocht naar God, of het goddelijke, zou ik eerder zeggen. Niet God als in dat, weet je, de monotheïstische religies, dat patriarchale, dat onderdrukkende, maar als in liefde misschien, het goddelijke, wat je ook liefde zou kunnen noemen. En dat in zowel het kleine, dus de kleinste atoom, de kleinste particle kan zitten, als het grootste, dus in de kosmos, in het universum. En volgens mij is een mysticus iemand die daar tussenin staat en vragen heeft en vragen stelt en daarnaar op zoek gaat in henzelf en daarbuiten.
23: En zou dat jou meer definiëren dan al die wapenfeiten?
0: Denk ik wel, ja.
23: Dat je zo denkt en dat je daarmee bezighoudt?
0: Absoluut, ja. Al dat andere is belangrijk, maar doet er voor mij niet zoveel toe. Ik denk dat dat woorden zijn en labels om grip te kunnen krijgen op wat we doen en ons menselijk werk en bestaan. Maar uiteindelijk voor mij in ieder geval, hetgeen dat er aan de grondslag ligt, is dus de zoektocht.
23: Je hebt dit boek geschreven. Het is ook een boek vol handvaten. Maar ik moet nu ook denken aan het soort planetenstelsel dat hier op de voorkant staat.
0: Ja.
23: Bij Na Verzet komt revolutie of evolutie. Waarom heb je hiervoor gekozen? Is dat dezelfde manier van uitzoomen dat je doet?
0: Ja, inderdaad. Kosmos en of het universum waar wij ons in bevinden. Maar je ziet ook, ik weet niet of je het kent, de gulden snede zie je erin. Dat is een wiskundige formule. En die nu moet ik het goed uitleggen. Maar dat het optellen van de twee laatste cijfers is de som of de uitkomst van het volgende cijfer. En als je dat zeg maar geometrisch zou uittekenen, dan krijg je een gulden snede. En die vorm kom je overal tegen in de natuur. In zonnebloemen, maar walvissen zwemmen ook in een spiraal. In het universum kom je dat tegen, in sterrenstelsels. En voor mij heeft dat eigenlijk te maken met dat mystieke waar we het over hebben, dat alles aan elkaar verbonden is op een bepaalde manier. En ik denk dat dit boek Na Verzet komt Revolutie ook heel erg daarover gaat. Maar dan vanuit ook een maatschappelijke blik eigenlijk. Vanuit ook ons bestaan hier op aarde. En hoe we met elkaar omgaan. Hoe we met de aarde omgaan. Hoe we met mensen omgaan. De onderdrukking die er plaatsvindt. De verdeeldheid. En dat we, ik denk dat wat ik hiermee probeerde te zeggen, of misschien waar ik naar op zoek ben, is dat we niet moeten vergeten dat we aan elkaar verbonden zijn. En dat we daardoor ook, en dat we daarom ook beter met elkaar en onszelf om moeten gaan. Maar dit is door een hele getalenteerde kunstenaar, een Nigeriaanse kunstenaar, ik ben nu zijn naam even kwijt, is die ontworpen. Staat dat, wat staat, moet zo erin moeten staan.
23: Zijn doorpraten, gek.
0: En ja, en ik kwam ook met een vraag. En volgens mij dacht die guy, wat, waar heeft zij het over? Maar uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen. Ja,
1: Alabi?
0: Marjoa Alabi, ja. Ja, dat omslag is door hem gemaakt. Heel blij mee.
23: Ja.
0: Ja.
23: En inderdaad, dat uitzoomen en dat inzoomen. Want je begint, het gaat over dus de dag na het verzet eigenlijk. Tenminste, misschien wel de tussenruimte.
0: Ja.
23: Want het gaat niet goed, zoals ik net ook begon. Ik kan niet anders dan me de hele tijd zorgen maken.
0: Ja.
23: Maar ik wil ook niet dat het me lam slaat. We moeten blijven bewegen.
0: Ja.
23: En dat is eigenlijk precies hoe jij dit boek ook begint. Met er is beweging.
0: Ja, ik denk dat dat ook mijn eigen persoonlijke zoektocht was en is. Want je kunt je inderdaad heel snel lam geslagen voelen door alle onrecht in de wereld. En hoe jij daar zelf aan bijdraagt. Wat je net noemde, alleen al je telefoontje en dat kobalt. Maar hoe ontkom je daaraan? En wordt een genocide gelivestreamd? En er is, als je klimaatrampen en racisme en femicide, noem maar op. Er zijn zoveel vreselijke dingen in de wereld en die nu steeds alleen maar erger worden of lijken te worden. Onthuld worden, zou ik eerder zeggen. En ik voel dat ook heel erg en dat weegt zwaar. En ik denk dat ik met dit boek of überhaupt in mijn leven dus die vragen heb. Waardoor ik dan op zoek ga naar antwoorden of naar manieren om ermee om te gaan. En hoe ik een bijdrage zou kunnen leveren aan die kentering. Aan het omkeren van de ontwikkelingen, de negatieve ontwikkelingen die we nu in de wereld zien. En die zoektocht heb ik opgeschreven. En dat is na verzet komt de revolutie geworden.
23: En zit vol handvatten ook?
0: Ja,
23: dus voor
0: vind
23: anderen?
0: Je dat het handvat? Ja.
23: Ja.
0: Ja.
23: Ik vind het wel. Het wat mij in elk geval al helpt is het idee, er is voor iedereen een plek.
0: Mm-hmm.
23: Want dat komt uit het Farsi.
0: Ja, in de Farsi sprekende landen zoals Iran, Afghanistan zeggen ze vaak Zadghali. Wat als ze je missen. Dus als er iemand ergens niet bij is of gemist wordt, dan zeggen ze Zadghali. Betekent ik mis je. Maar de letterlijke vertaling is je plek is leeg. Je plaats is leeg. En ik vond dat zo mooi. Sowieso is het een hele mooie poëtische taal. Vol met soort van metaforen en aforismen. En dat vind ik heel geruststellend ergens of zo. Het is niet zo hard. Het is heel zacht. En en ik vond mijn vrienden die zeiden dat dan, of die zeggen dat altijd dan tegen me. Dat is gewoon iets wat je zegt. Gewoon zo in een gesprek. En ik vond het heel tekenend, omdat wat het betekent of wat het eigenlijk inhoudt of wat je daarmee zegt, is dat het niet uitmaakt hoeveel mensen er zijn. Het niet uitmaakt hoe ver weg je bent of hoe dichtbij je staat. Dat er gewoon altijd een plek voor je is. En dat vind ik dus heel geruststellend eraan. Dat je dus in deze wereld waarin alles, een maatschappij waarin alles zo snel beweegt en we moeten zoveel en we doen te weinig. Dat het heel, het is heel prettig, heel geruststellend, heel fijn om te weten dat er een specifieke plaats is voor jou. Die alleen jij kunt innemen.
23: Ja, die blijft leeg.
0: Die ook. Blijft leeg als jij hem niet inneemt. Dus het is ook een beetje pressure. Neem die plek in.
23: Doe iets.
0: Doe iets. Ja. Maar zo zie ik dat ook als het gaat over je bijdrage leveren aan de samenleving. Dat er voor iedereen een unieke plek is om de unieke capaciteiten die jij hebt te benutten of tot uiting te laten komen.
23: Ja, iedereen kan iets.
0: Ja.
23: Je kunt iets doen.
0: Iedereen kan iets. Doen. Ja. Ja.
23: Je hebt ook een zin geschreven die bij mij bleef hangen. Dat de liefdeloosheid in de wereld zich ook in onszelf bevindt. Op een bepaalde manier.
0: Ja.
23: Hoe zit dat? Hoe bedoel je dat?
0: Nou, dat als je kijkt naar vaak ook hoe we met onszelf omgaan. Dat we eigenlijk ook niet leren om onszelf lief te hebben. Of wat überhaupt liefhebben is. Wat het überhaupt betekent. Of hoe dat eruit kan zien. En niet dat ik denk dat er één betekenis aan te geven is. Maar dat we dat gesprek überhaupt gevoerd wordt. Daarin falen we al, vind ik. Dus ja, dat we hoe we met onszelf omgaan, hoe we met anderen omgaan, daar zit heel veel liefdeloosheid in. Alle dingen waar we het net over hadden, die jij ook noemde, dat zou je niet doen als je vanuit liefde zou bewegen.
23: En je moet je eerst van jezelf, dit is zo'n therapeutische uitspraak, toch? Dat je eerst van jezelf moet houden voordat je van anderen kan houden.
0: Ja. Ja, ik weet niet of het zo letterlijk is, maar ik denk wel. Of je vraagt of ik het daarmee eens ben.
23: Ja?
0: Misschien ja, nou, ik denk niet. Ik denk dat liefde er altijd is, dat je altijd liefde kunt ervaren. Maar ik denk dat de vraag is: wat voor liefde ervaar je of kun je geven op het moment dat je zeg maar het ook niet voor jezelf kunt voelen? En dat kan nogal beperkend zijn. Omdat ik denk dat liefde niet alleen maar gaat: wat kan je voor een ander doen, maar ook wat kan je voor jezelf doen? En uiteindelijk, wat je voor jezelf doet, heeft uiteindelijk ook invloed op je relaties. Dus wat je voor een ander doet.
23: En hoe doe jij dat?
0: Hoe ik dat doe?
23: Ja, heb jij daar een manier in gevonden?
0: Om van mezelf te houden?
23: Is het iets wat je actief hebt moeten doen? Of ja. Was dat er altijd al?
0: Nee, het is echt wel iets wat ik actief heb moeten doen. Als liefde een daad is, heb ik zelf actief moeten leren die naar mezelf te uiten. Of dat voor mezelf in te zetten. En ook onder andere door therapie. en ik denk ook door na te denken over waar de liefdeloosheid hem bij mij, waar hem dat in zit. Ja.
23: Waar zat hem dat in?
0: Ja, en zoveel dingen. Ik denk dat ik kwam naar Nederland op mijn vierde. Vanuit Liberia. Ik ben in de Verenigde Staten geboren. Ik kwam vanuit Liberia in West-Afrika vanwege de burgeroorlog naar Nederland. En dan word je op jonge leeftijd al, ben je al onthecht eigenlijk. En mijn hele familie was over verschillende continenten verspreid. En dan kom je in een land waar je op zich wel veilig bent, fysiek gezien, maar op allerlei andere manieren, weet je, als het gaat over emotioneel, maar ook sociaal. Want ik had ook met heel veel discriminatie en achterstelling te maken. Dan zorgt het wel voor een soort van liefdeloosheid die je van de samenleving krijgt. Of door je achtergrond, door wat ik heb meegemaakt, hoe ik ben opgevoed, dat zich in jezelf gaat nestelen. En dat weet je niet, want je bent jong en je hebt geen idee hoe dat überhaupt, wat het betekent om mens te zijn.
23: Nee, je neemt aan dat wat er je gezegd wordt, waarheid is.
0: Precies, dat het is. En je hebt niks, je hebt geen referentiekader. Je hebt geen referentiekader voor liefde. Je hebt geen referentiekader voor emotionele volwassenheid. Je hebt geen referentiekader voor, ja, überhaupt wat ik zeg, wat het betekent om een persoon, om een mens te zijn. En dat wordt ons ook niet geleerd. En ik denk dat ik kwam in een situatie terechtkwam van overleven. Met mijn familieleden die met een vluchtverleden en zelf in een land komen waar ja, je moet zien overleven als een minderheid. Dus ja, ik denk dat dat allemaal wel bijgedragen heeft aan die liefdeloosheid die zich in me genest heeft. Of het idee ook dat liefde iets is wat je moet verdienen. En ik bedoel, wordt ook zo vaak gezegd vanuit de overheid, vanuit regeringsleiders, vooral nu alles zo verhard is. Ik denk dat dat in de jaren 90 wel veel minder was. Dat je als migrant of als vluchteling of wat dan ook je plek moet verdienen. En dat is heel vreemd eigenlijk. Ik denk, en het geldt nu, weet je, ik heb het nu specifiek over die groep, maar ik denk dat het voor heel veel mensen geldt dat je het idee hebt dat je je plek op deze wereld, op deze aarde moet verdienen. Dat je er niet zomaar mag zijn. Ook voor queer personen of anyone.
23: Heel voorwaardelijk.
0: Het is heel voorwaardelijk. Terwijl als je erover nadenkt, je zou dat nooit tegen een pasgeboren kind zeggen. Als een baby eruit komt. Nou, heb jij je wel je plek verdiend op deze aarde om hier te mogen zijn?
23: Heb je hard genoeg gewerkt?
0: Heb je hard genoeg gewerkt? Ben je wel waardevol genoeg geweest voor de samenleving?
23: Spreek je de taal wel?
0: Precies. Ja. Dus je bent gewoon waardevol omdat je bestaat. Dat is wat. Daarom zijn we blij als er kinderen, als er baby's worden geboren. Je bestaat, dat vieren we. Dus wanneer, op welk punt in ons leven verandert dat? En moeten we dat ineens gaan verdienen?
23: En hoe heb je dat omgekeerd? Weet je nog, is er een moment geweest of een kwartje gevallen van, wacht even, ik ben in overlevingsstand, maar ik mag er gewoon zijn?
0: Ik denk dat het kwartje steeds meer valt, maar dat er wel een paar inmiddels. Ik heb inmiddels een paar euro's verzameld. ja, ik denk dat op het moment dat ook mijn lichaam dat aangaf, dus dat ik in een burn-out terechtkwam en fysieke klachten kreeg. En ook op het moment dat ik ging mijn familie geschiedenis ging onderzoeken. En dus soort van in mijn eigen verleden ging wroeten. En ja, dan komt er van alles naar boven. Op het moment dat je zeg maar op zoek gaat naar dingen, dan komt er van alles naar boven.
1: Je gaat dingen vinden.
0: Dan ga je dingen vinden. Ja. Als je dingen niet wil vinden, moet je niet gaan zoeken. Dus dat, dat was heel confronterend.
1: Want wat vond jij? Want er is prachtig werk uit ontstaan. Dat is dan weer voor ons fijn. Ja. Als de dingen die je vindt.
0: Nou, als maker ook. Dat is dan weer een soort van, hè, dus wat ik als, nou, je vroeg, wat doet de mysticus? Dus ik denk dat ik als maker dat dan ook vertaal naar werk. Dus alles waar ik naar op zoek ben, dat vertaal ik dan omdat ik denk dat het iets kan betekenen voor anderen. Maar het is ook gewoon mijn eigen therapeutisch proces, let's be honest. Dat is wat we doen. Over mijn familiegeschiedenis, mijn vader, mijn familie, oorlog, migratie. Van alles.
1: En je opa en je vader, die hebben allebei ook een waanzinnig bijzonder verhaal.
0: Ja.
1: Kun je iets vertellen over je opa?
0: Ja, daar heb ik het heel lang niet over gehad, inderdaad. Mijn opa, die was. Ik twijfel of ik nu een hele geschiedenisles moet geven. Maar ja, Libira ligt dus in West-Afrika en is eigenlijk officieel gesticht door vrije tot slaaf gemaakt uit de Verenigde Staten. Maar er bestonden al mensen, de inheemse bevolking die bestond al. Mijn familie stamt af van de inheemse bevolking. Maar Libira was de eerste republiek van Afrika eigenlijk. Is de oudste republiek van Afrika. En ook wel, je ziet ook al parallellen met Israël-Palestina. Want op een gegeven moment werd er gezegd, nou, jullie zijn vrij, maar ga maar terug naar Afrika. Dat is waar jullie thuis horen. Dus en zij hadden zoiets van, inmiddels waren het ook al Amerikanen. Maar ze hadden zoiets van, oké, nou, we willen terug naar Afrika. Dus dan gaan we gewoon daar een plek in nemen. Maar daar waren al mensen. Het was wel vanuit een soort van idee van, het zijn vrijheidsideaal ontstaan. Maar wat je vaak ziet is dat er dan toch, hoe zeg je dat, van die dat je dan toch in een, dat de trauma's herhaald worden, dat je dan toch in een cyclus van geweld terechtkomt. En maar in ieder geval, mijn familie die woonde daar dus al. En mijn opa, die was een inheemse chief, noemen ze dan een krijgerkoning. Dus die ja, dat
1: een krijgerkoning.
0: Een krijgerkoning. Drakenkoning.
1: Een drakenkoning.
0: Ja, want hij had een draak.
1: Precies.
0: Ja. Ja.
1: Hij had een draak. En daar vloog je op.
0: Ja, dat zijn de verhalen die verteld worden over hem. Ja.
1: Natuurlijk word je dan mysticus.
0: Kan niet anders. Dat, nee. Dat is gewoon het pad dat, zeg maar, vanaf voor mijn geboorte al voor mij uitgetekend is. Ja.
1: En die verhalen bestonden. Daar kwam je achter.
0: Daar kwam ik ineens achter, maar zo terloops, weet je wel, zoals dat soms gebeurt in families, dat je dan...
1: Mij is nooit verteld op een draak vloog. Nee.
0: Heel vreemd, oh raar. maar ik bedoel dat je soms gewoon aan het praten bent en dan hoor je iets en denk je, hè, sorry, wat? Waar heb je het over? En dat er dingen zijn die er voor jou bestaan gebeurd zijn waar jij niets van af weet, want...
1: Maar wie vertelde dit verhaal?
0: Ik weet het niet eens. Volgens mij mijn broer of zo. Ik weet niet eens hoe dat er ter sprake kwam. Maar iemand dropte het ineens. En ik dacht, sorry, wat? Pardon? Wat? Volgens mij vertelde hij tussen neus en lippen door. Toen we samen aan het vliegen waren. Zo van, oh, ja. Wist je trouwens dat? Nee, hoe moet ik dat weten? Niemand heeft me dat ooit verteld. Zo. En toen ben ik dat zelf, zeg maar, daarover gaan vragen. Aan de familieleden en mijn vader. En mensen daar. Dus ja, je moet het ook niet aan een journalist dit soort dingen vertellen. Of aan een schrijvermaker. Dus alles wat zij mij vertellen, daar maak ik natuurlijk weer werk van.
1: Daar wordt
0: kunst. Nu vertellen ze me helemaal niks meer.
1: Nee. En van de geschiedenis van je vader, daar kwam je ook. Dat was eerst ook een soort... die man stond op een pedestal, wil ik zeggen. Op een
0: voetstuk,
1: ja. Denk je wel. En door jouw onderzoek is hij daar ook een beetje van heb je hem daar van afgehaald? Maar ook niet. Er is een soort...
0: Ja.
1: Ook een ander soort liefde. Ik dacht te zien dat jouw liefde veranderde. Een soort van vorm veranderde.
23: tijdens dat onderzoek?
0: Ja.
23: Want waar kwam je achter bij hem?
0: Ik denk dat ik hem meer vermenselijkt heb. Maar waar ik achter kwam, sowieso is mijn vader, die werkte voor de Liberiaanse overheden. Eigenlijk al voor meerdere presidenten. En een daarvan was Charles Taylor, dictator die door internationaal strafhof dus veroordeeld is voor misdaden tegen de mensheid. En ik vond dat toen vreemd, omdat mijn vader ook filantropisch was. Hij is nu heel oud. Maar en vrouwenrechten, al voordat dat soort van salonveeg was, ondersteunde. En armere mensen of kansarmere mensen naar school stuurde, omdat hij zelf uit een soort van kansarme omgeving kwam en zich omhoog gewerkt heeft. Dus ook heel veel teruggaf aan de gemeenschap van waaruit hij kwam. En dat is ook wat ik meegekregen heb. Maar dat vond ik haak staan op zijn werk voor Charles Taylor, die dus een dictator was. Maar toen ik daarin dook, toen merkte ik dat dat niet zo zwart-wit is. Dat de waarheid of goed en fout, kwaad en goed niet zo zwart-wit is. En niet zo eenduidig. Dat de context ertoe doet. En de positie die iemand heeft er ook toe doet. En de keuzes die iemand überhaupt heeft, dat die er ook toe doen. Dat hij dus voor of naast de overheid werkte eigenlijk, moet ik zeggen, voor het telecommunicatiebedrijf. En hij had zoiets van, ik dien het land. En daarvoor werk ik samen met deze persoon die nu aan de macht is. Maar mijn werk is telecommunicatie. En ja, daar kan je van alles van vinden. Want ik vraag me af of ik dat zou doen. Misschien had ik gezegd, ja, sorry, ik ga niet voor zo iemand werken. Misschien wel, maar iedereen maakt daarin een andere keuze. Dus dat is wat ik geleerd heb.
23: Want daar is een soort, die liefde heeft een soort meer een realistische vorm gekregen. Misschien, maar ook inderdaad het idee van goed of fout is ook meer een, ja, meer realistisch en meer verzacht misschien.
0: Ja,
23: daardoor.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker.
23: Ik wil een roadtrip gaan maken, want we gaan naar jou. Want je hebt aanbevelingen meegenomen.
0: Mm-hmm.
23: Dingen waar jij liefde in hebt gezien of gevoeld. En ik wil beginnen met Dreams in Nightmares. Waar gaat deze film over?
0: Ja, dat is een film van regisseur Michel Ford. Shatara Michel Ford. En hen heeft een prachtige film gemaakt. Over, eigenlijk is de klassieke roadtrip movie, weet je wel, zoals je dat kent, vanuit Amerika. Maar dan met zwarte queer vrouwen en femmes. En dat vind ik heel mooi, want het is op zo'n subversieve manier kijken naar iets wat we eigenlijk al denken te kennen. Want je kent het, vrienden die dan zeg maar een roadtrip maken. Er gebeuren allerlei dingen, het is grappig, het is leuk. Maar je ziet nooit bepaalde mensen in die rol. Je ziet nooit bepaalde mensen als die vrienden. Vaak zie je die mensen, als het over zwarte vrouwen gaat, over queer personen, gaat het alleen maar over hun identiteit of over het leed dat ze ervaren of hoe ze gediscrimineerd worden. En wat ik zo mooi vind aan deze film is, het is gewoon een roadtripfilm van vrienden die toevallig ook zwart en queer zijn. En dat is belangrijk, maar dat is niet hoe zij hun leven leiden. Want het zijn gewoon normale mensen.
23: Laten we heel even luisteren naar hoe die film klinkt.
2: I got laid off yesterday.
3: Wow.
2: So late stage capitalism strikes again.
6: Hey, what's up? It's Kel. Hope you're doing well.
2: I haven't heard from Kel still.
8: Do you think Kel and Sabrina could have gotten back together?
2: No. No, no, my God, no.
24: We should drive to Iowa City and confront Sabrina.
25: Oh, we want a road trip.
0: Ja, toch? Je krijgt er zin in. Toch? Je denkt, jee. Heb je

0: haven't heard from Kel still.
1: Do we think Kel and Sabrina could have gotten back together?
0: No. No, no, my God, no.
2: We should drive to Iowa City and confront Sabrina.
3: Oh, we want a road trip.
4: Ja, toch? Je krijgt er zin in, toch? Je denkt, jee. Heb je hem gezien? Of,
5: Ik kon hem nog niet zien.
4: Nee,
5: jij hebt hem gezien bij Queer Migrant Film Festival.
4: Ja, klopt.
5: Daar hebben ze hem al wel vertoond.
4: Ja.
5: Maar daar was ik helaas niet.
4: Nee, precies. Dus je moet dan...
5: Ik moet nog wachten.
4: Het geluk hebben, je moet even wachten.
5: Ja.
4: Ja, of nee, je kunt gewoon een link opvragen. Want hè,
5: oh, precies.
4: Je bent gewoon
5: ja,
4: presentator.
5: Fijn. Ik krijg een onder de toonbank tip. Krijg ik hier. maar ik heb wel zin gekregen door die... Door ook die roadtrip.
4: Precies, die muziek, toch? Ja.
5: En wat ik ook erin voelde, was vriendschap.
4: Ja.
5: Toch? Een soort van ja, liefde tussen...
4: Gekozen familie, chosen family. Ja. De film gaat over, of begint bij Zee, die doseert aan de universiteit. En die verliest haar baan, zoals je in de trailer hoort. En heeft zoiets van, oké, wat ik ga doen met mijn leven. En ze heeft ook van die rare dromen die steeds terugkomen. Wat ik heel mooi vind, want het is... En op zich realistische film, maar er zitten ook surrealistische thema's in. En dat vind ik zelf altijd heel interessant. En dan gaan ze afspreken met andere vrienden. En dan beseft ze opeens dat ze een tijdje niks hebben gehoord van een vriend van hen. En dan gaan ze naar die persoon op zoek. En daarvoor maken ze dus een roadtrip door de Midwest. En dan gebeuren er echt de meest hilarische dingen. Maar ook pijnlijke dingen, want ze komen bijvoorbeeld bij... Ik ben nu spoilers aan het geven, maar ze komen bij de familie thuis van de persoon die ze zoeken. Kels. En het is een super lieve, leuke familie. En heel warm. En die zegt, kom naar binnen. Wil je wat eten? Wil je wat drinken? Zoals families kunnen zijn. Maar zeg maar, er is een soort van... Ja, het is bijna zo'n zeurtoon. Dat ze de hele tijd diegene misgenderen. Mm. En die vrienden hebben zoiets van, ja, ze kunnen gewoon niet... die hun vriendelijkheid of hun gastvrijheid accepteren, omdat zij de persoon die zij zeg maar als gekozen familie hebben, hun vriend, niet echt accepteren zoals diegene is. En zo gaat dat vaak. Dus, maar het zijn hele leuke mensen. Dus het is niet dat je denkt, oh, dat zijn echt super evil people. Daar heb je weer dat goed en kwaad, toch? Dat het niet zo zwart-wit is. Maar wel mensen die iemand anders hun identiteit niet respecteren. En die je daarop kunt aanspreken. Ongeacht of ze goed of slecht zijn. Of
5: ja,
4: hoe je ze ook wil.
5: Wat je kunt doen.
4: Ja, precies. Ja. Je kunt ze erop aanspreken. En dat gebeurt ook. Of je kunt zeggen, nou, ik laat het met rust. Ik ga weg. Maar
5: je kunt boos worden.
4: Ja. Of ik ga hier geen tijd verder spenderen. Maar je ziet hen dus worstelen daarmee. En iedereen reageert op een andere manier. En het is dus ook komisch. Het is ook hilarisch. Dus dat vond ik heel mooi eraan. Maar ze hebben dus ook momenten dat ze aan het dansen zijn. En er zijn dan van die soort van awkward sex scènes. En of dat ze zeg maar met elkaar... eten gaan. Ja, het is gewoon een hele leuke film. En heel mooi om te zien dat... Voor mij zit daar heel veel liefde in. In sowieso dat je zeg maar zelf je omgeving... je familie kunt kiezen. Je hebt natuurlijk een familie die je krijgt. En je hebt een familie die je kunt kiezen. En je ziet daarin hoe ze elkaar ondersteunen. En helpen. En hoeveel liefde ze hebben voor elkaar. En ik denk dat daar te weinig aandacht is... voor een soort van liefde vanuit vriendschap. We denken altijd vaak romantische liefde. Maar voor mij, en ik denk ook voor heel veel andere queer personen... is je gekozen familie, de vrienden die je om je heen hebt verzameld... daar zit heel veel liefde in.
5: Ik moet ook denken aan als er iets gebeurt met een vriend... wat je eigenlijk dan ineens allemaal aan kan. Toch? Dan kun je ineens... Het lijkt alsof je dan een soort
4: auto-stillen, zeg maar.
5: Ja, door liefde een soort veel groter wordt.
4: Ja.
5: Omdat... Ja, gewoon omdat het er dan is. En dat lijkt helemaal niet eindig te zijn of zo. Het is niet een emmertje dat vol zit.
4: Nee, dat is ook wat je in deze film ziet. Dat ze ineens, want ze hebben allemaal shit, zeg maar, om mee te dealen. Maar ze laat alles vallen om op zoek te gaan naar die persoon. En het is ook gewoon heel mooi hoe ze dat doen en hoe dat neergezet wordt. En dus ook de normalisering van leven in een wereld die niet voor jou gemaakt is. Maar nog steeds wel je leven leiden. Ik bedoel, ze doen ook gewoon boodschappen en zo. En weet ik veel, we hebben gewoon lol met elkaar. Zeg maar, het is niet alleen maar kommer en kwel.
5: En heb jij dat, herken je dat ook, jouw chosen family? Heb jij ook mensen om je heen waar je echt...
4: Ja, absoluut. Ik zat er vandaag nog naar te kijken. Want ik ben aan het verhuizen. En mijn vrienden hebben me voor mijn verjaardag dit jaar een collage gegeven. Met al onze

0: verschillende momenten, zeg maar. En ja, dat was gewoon super lief. En ik zat er vandaag naar te kijken terwijl ik aan het opruimen was. En ik dacht, ja, waar zou ik toch zijn zonder hen? Ook omdat ze me heel erg hebben geholpen tijdens de verhuizing. Met van alles. Dus dan heb ik een schema gemaakt, Excel sheet. Met alles wat er moet gebeuren. En dan, weet je, komt er op een woensdag komen er twee personen verven en schuren. En op een zaterdag Marie Kondo dingen opruimen en schoonmaken. En mijn familie helpt ook mee hoor, daar niet van. Maar het is dus, ja, ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat ik deze groep mensen heb. Of een groep mensen heb die dat komt doen bij me en voor me. En andersom ook, dat we elkaar gewoon heel erg door het leven helpen.
1: Er zit veel liefde in.
0: Ja.
1: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar Waar zit liefde? Een zomerspecial van mij, Teddy Tops, voor Nooit meer slapen. En vannacht ga ik samen met mijn gast, schrijver, documentairemaker en mystica, Clarice Gargan, op zoek naar die liefde. En we hebben hem al gevonden op een paar plekken. Toch? In die vriendschappen.
0: Ja, zeker.
1: En in het, misschien het mystieke.
0: Ja.
1: Daar wil ik nog wel langer op doorgaan, want ik denk dat daar meer zit. Toch?
0: Kom maar op, ja.
1: Want heb je dan ervaringen?
0: Mystieke ervaringen? Ja? Zoals?
1: Ja, kan ik niet zeggen.
0: Nou, ik denk dat het voor mij vooral zit in je verbonden voelen. En ik denk dat daar schrijf ik in Naverzet, komt revolutie ook over. Dat in zoveel verschillende dingen kan zitten. Ik ben dus katholiek opgevoed. En tegen mij en tegen katholiek of tegen religieuze mensen wordt gezegd, dit gevoel dat je voelt in de kerk of in de moskee of in de synagoge, noem maar op, dat kan je alleen maar hier voelen. Dat is nergens anders. En ik denk dat ik dat als een uitdaging zag. Mm. Oh ja, is dat zo? En dat ik daarnaar op zoek ben gegaan. Buiten, dus het is een soort van, voor mij zit dat mystieke ook in een soort van op zoek gaan naar sacraliteit, heiligheid, buiten wat jou of wat ons verteld is dat heilig is. En dat zit, dat kan dus ook in vriendschappen zitten. Of weet ik veel, in een boom in je achtertuin, een appelboom in je achtertuin. En ik denk dat daar schrijf ik in het boek dus ook over. Dat ik toen ik me losweekt van de kerk of het kerkelijk geloof op die manier, op de ouderwetse manier, dat ik wel op zoek ging naar iets dat het kon vervangen. Want er zit wel een soort van gemeenschapszin in. En een verbondenheid aan iets dat groter is dan jouzelf. Of dan jij alleen. En dat ik dat in allerlei andere dingen heb kunnen vinden. Dus of het nou spiritualiteit is, of vriendschap, of het universum, of een appelboom in mijn achtertuin. Dus het heeft ook te maken met een soort van, hoe zeg je dat, het demystificeren van het goddelijke of een verbinding. En het ook kunnen zien in alledaagse dingen. En in jezelf. Dus voor mij, weet je wat mij geleerd is in de kerk is, God is een soort van almachtige man. Sowieso is altijd een man, waarom is dat een man? In de hemel die dan oordeelt over goed of fout en kwaad. En ik geloof daar gewoon niet zo in. En ik denk dat waar ik zelf steeds meer achter kom is dat het ook in onszelf zit. En hoe we met elkaar omgaan. En hoe we naar de wereld kijken. En de liefde die we daarin verspreiden. En volgens mij, als je daar wel in gelooft, was dat ook de boodschap van Jezus. Dat ging helemaal niet over, je moet naar de kerk gaan, je moet deze regels volgen. Dat ging over, hoe leid je een zo goed mogelijk leven? Hoe verspreid je zoveel mogelijk liefde in de wereld? En hoe zorg je ervoor dat je soort van, ja, dat licht laat schijnen en dat andere mensen zich daardoor geïnspireerd voelen? En dat is iets wat volgens mij ver buiten religie om relevant is.
1: En is dat dan ook iets wat je opzoekt? Doe je dan daar een ritueel voor? Of is dat gewoon de hele tijd om je heen?
0: Nou, ik heb wel rituelen. Ik denk dat rituelen belangrijk zijn. En dat we dat een beetje verliezen. Of dat we denken dat het er op een één manier uit moet zien. Dus zeker, ik heb bijvoorbeeld een voorouderlijk altaar. Dat is iets wat ook een beetje te maken heeft met mijn voorouders en waar ik vandaan kom.
1: Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, daar zitten verschillende dingen op. Er zijn wel richtlijnen, dus dat er natuurlijke elementen bij moeten komen. Dus je hebt dan aarde moet je hebben, dus een plant of een boompje of een bloem. Water, alcohol ook, omdat dat is dan een soort van offer wat je doet. Maar ook bijvoorbeeld memorabilia, dus foto's kun je hebben van je oma. Of andere mensen die overleden zijn die je wil eren. Dus het is,
1: en wat staat er bij jou?
0: Bij mij staan er veel verschillende dingetjes. Dus dingen die ik van plek heb meegenomen. Soms een steen of dingen vanuit zand, vanuit een bepaald gebied.
1: Waar komt het zand vandaan?
0: Uit de Sahara, ja. En dingen uit Ghana of Liberia. Ik verzamel een beetje overal waar ik ga, verzamel ik dingetjes. En dat leg ik dan op mijn altaar als een soort van extra. En, ja.
1: En zijn dat dan ook spulletjes waar je die liefde bij hebt ervaren?
0: Ja, zeker. Of herinneringen. Dus het zijn ook dingen die herinneringen die ik wil behouden. En dingen waarvan ik denk, oh, dit is speciaal. Die wil ik graag een ereplekje geven. En dingen die ook verbonden zijn aan mezelf, aan mijn voorouders, mijn familie of mijn geschiedenis, mijn cultuur. Het is een beetje verzameling.
1: Ja. Geeft dat ook houvast? Ik kan me ook voorstellen, want de rituelen bieden natuurlijk ook houvast.
0: Ja, en ik denk ook dat het je ook een beetje soort van loskoppelt van jezelf. In de zin van, we leven in een zo individualistische maatschappij, een samenleving waarbij we enerzijds te weinig gericht zijn op onszelf, ik bedoel op rechte manier, en anderzijds weer te veel. Te veel met onszelf bezig zijn. En voor mij zijn rituelen, dat soort handelingen, zijn ook een manier om, ja, met iets buiten jezelf bezig zijn, iets buiten jezelf te eren, dat een plek te geven.
1: En wat doe je dan bij dat altaar?
0: Niet heel veel. Ik heb het staat er gewoon in mijn woonkamer. Ja. En soms als ik iets heb, dan leg ik er iets extra's bij. Dus soms een bekertje alcohol, soms een bekertje water. Ik ververs het. Het is gewoon meer soort van dat er een ruimte is in je huis die er is om je voorouders te eren. Dat is waar het voor is. En om dank te betuigen.
1: Dat is weer er is een plek voor jou en niemand anders gaat die innemen, eigenlijk.
0: Ja, dat zou je ook kunnen zeggen, ja.
1: Maar dan in je eigen huis en in je eigen leven.
0: Ja.
1: Nemen bepaalde mensen die jou voorgingen een bepaalde ruimte in.
0: Ja, die neem je met je mee. Je hebt ook heel veel aan ze te danken, denk ik. Dus het is ook een manier om een dankbetuiging te doen. Dat is een ritueel wat ik heb. Maar ik ontwikkel er altijd verschillende meer. En het hangt er net vanaf wat ik op dat moment nodig heb. Maar ik denk dat rituelen belangrijk zijn in het leven.
1: Want dat altaartje hebben we nu ook moeten verhuizen natuurlijk, naar die nieuwe plek. Met die appelboom in de tuin.
0: Ik ben nog niet helemaal. Ik heb helemaal geen appelboom. Ik weet niet waarom ik het steeds voor appelboom heb, maar het is een voorbeeld. Ik wil het graag.
1: Heb je een tuin?
0: Wel, nee, ik wil het in mijn nu. Nee, ik water. Heb geen tuin, maar wel een terras, dakterras. En water. Ik woon nu dichterbij water en bomen. Ik ben heel erg fan van bomen. Dus ik denk dat het daar vandaan komt dat ik gewoon een appelboom ga planten.
1: Misschien
0: in dat
1: je
0: park.
1: Wel op je, ja, precies. Of op je balkon kwijt.
0: Ja, kan dat? Kan je een appelboom
1: In een grote pot?
0: Kan dat?
1: Ik denk dat jij dat kan.
0: Oké, ja. Dat is goed. Als jij mij gelooft, ga ik doen.
1: Ik wil graag ook naar jouw volgende aanbeveling. What Dreams May Come. Dat is alweer een paar jaar oud. 1998.
0: Een paar jaar, ja.
1: En daar zit ook wel heel erg die natuur en dat mystieke. Komt daar ook heel erg in terug.
0: Ja.
1: Waar gaat de film over voordat we gaan luisteren naar nog een prachtige 90s trailer?
0: Ja, echt geweldig. Die stem ook. Ik mis dat. Het is een film waar Robin Williams in speelt. I want to say Annabelle Scoria? Sioria?
1: Sciorra.
0: Sciorra, ja. En Cuba Gooding Jr. En het gaat eigenlijk over een man die komt te overlijden nadat zijn kinderen zijn overleden. Sorry. En dan komt hij in de hemel terecht. En dat is echt een spektakel. Het is een soort, een Dalí-schilderij. Ik hou dus van het surrealisme. Dus dat was toen ook mijn associatie. Het is, en het is, ja, het is echt zo dat je dat, dat je de verf, dat je met je voeten in de verf komt. En ik vind het cinematografie ook geweldig hoe ze dat hebben verbeeld. En ja, het is gewoon heel veel lol. En, maar zijn vrouw die blijft alleen achter. En die is super depressief. En die pleegt op een gegeven moment zelfmoord. En
1: zijn kinderen zijn ook al over.
0: Kinderen, dus iedereen is weg. Dus je snapt dat zo'n vrouw blijft helemaal alleen achter. En heeft zoiets van, oké, waarvoor leef ik eigenlijk dan nog? En dan raakt ze in depressie, pleegt ze zelfmoord. En dan komt ze in wat je de hel zou kunnen noemen terecht. En hij komt daarachter. Dus Robin Williams komt daarachter. Terwijl hij in de hemel aan het spelen is. Komt hij erachter. Dat ze net een man aan het spelen is. Terwijl zijn vrouw aan het lijden is. Maar dan komt hij erachter dat zijn vrouw dus ook daar is. Maar niet daar waar hij is. En ik vind dat. En dan gaat hij naar haar op zoek. En ik vind dat zo'n groot romantisch gebaar. Het is natuurlijk super cliché en sickening. Maar ik vind dat, ik hou daar wel van. En dan gaat hij haar zoeken. En dan heeft hij zo'n gids, Cuba Gooding Jr. Dat is een soort van engel, denk ik dan. Ik heb de film heel lang niet gezien. Dus het verbaast me dat ik dat nog allemaal nog weet. Maar dan gaat hij met hem mee op zoek naar zijn vrouw. Of hij is als een soort van gids. En eigenlijk raadt hij het af. Maar Robin gaat toch. En op een gegeven moment vindt hij zijn vrouw. Moet ik het gewoon vertellen?
1: Ja, laten we even gaan luisteren. Eerst naar de trailer. En dan gaan we daarna spoilers doen.
2: You've died, Chris.
3: If heaven is a place where you know only joy.
4: Oh! Boy, I screwed up. I'm in dog heaven.
5: You're creating an entire world here. From your imagination, from anything you want.
3: Where you feel no more fear.
6: I'm gonna drown.
5: You can't. You're already dead.
6: Oh.
3: And anything you can imagine is real.
5: It's your world!
3: Could you let go? Of the love you left behind.
7: I need Annie. That'll change in time.
1: Ja, dat gaat nog wel veranderen.
0: Ja.
1: Zegt hij tegen hem. Van, je gaat straks er overheen komen.
0: Precies, ja, je vergeet het wel. Je bent in de hemel.
1: Ja.
0: Joh, wat maakt jou nou uit wat er op aarde gebeurt?
1: Precies, maar hij vindt haar en ruilt eigenlijk de hemel in voor de hel. Om er bij haar te kunnen zijn.
0: Ja. Ja. Dat is liefde. Super Hollywood. Maar nee, ja, ik vind de manier überhaupt ook waarop de hemel verbeeld is, vond ik heel mooi. En ook dan gaat hij vanuit het hele kleurrijke en flamboyante en paradijselijke, gaat hij naar een donkere en kleurloze plek. Want daar zit zij. En ik vond dat heel aangrijpend. Het is heel intens ook eigenlijk. Ik weet niet of ik dat als kind had moeten zien, maar
1: ja, hoe was dat om het als kind? Hoe oud was je toen je dit zag?
0: Geen idee. Ik denk 11, 12 of zoiets. Ja.
1: En wat voor dat? Het gaat heel erg over dood en over inderdaad wel dat goed en slecht en het is
0: ben er
1: dus
0: blijkbaar altijd mee bezig geweest. Vroeg rijp kind, I guess. I don't know. Maar ja, ik vond dat toen heel aansprekend. En dan zit zij daar. En ze herkent hem niet eens. Hij komt, ze herkent hem niet. Ze zit zo in haar verdriet en in haar rouw. En dat hij niet eens bij haar kan. Terwijl die naast haar staat, eindelijk. En ook dat huis dan, alles is vervallen. Onkruid groeit er. Dus ik vond het gewoon heel mooi verbeeld. En ook hoe eigenlijk de hel niet per se een plek is waar je naartoe gezonden wordt. Maar wat je zelf kunt creëren. Dat dacht ik toen niet als kind. Maar later is dat hoe ik daarop gereflecteerd heb of dat geïnterpreteerd heb.
1: Want dat je dat zelf creëert uit een soort zelfkastijding of uit een soort jezelf straffen.
0: Ja, uiteindelijk wel. En dat dan toch als jouw grote liefde voor je staat, hetgeen waar je om ruilt, dat je daar niet eens voor kunt openstellen, omdat je jezelf zo hebt afgesloten. Of er zo'n enorme zelfkastijding doet, inderdaad. En dat ook dat idee van hemel en hel en goed en kwaad, dat ook dus, dat weet je, dat hele soort van basale wat ons geleerd wordt, dat dus ook niet zo zwart-wit is of zo makkelijk is als dat je denkt. En maar ook dat we zelf meer inspraak hebben en invloed hebben dan dat we denken of dan dat ons verteld wordt. Dus ik vond dat gewoon een mooie verbeelding van dingen en vraagstukken waar we denk ik al eeuwenlang mee bezig zijn.
1: Ik vond het ook bijzonder, want deze film speelt zich dus heel kort af in het leven en best wel lang in de dood.
0: Ja.
1: Waar iedereen die hij kent, dus kinderen, maar ook goede vrienden en zo, die hebben een andere vorm dan wie ze zijn.
0: Inderdaad.
1: En ze zeggen daar zelf over, van ja, die vorm, die rol, die staat in de weg voor wat we voor elkaar betekenen.
0: Ja, oh wat mooi. Heb je de film gezien?
1: Tuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, als het kan, dan doe ik het.
0: Ja, mooi is dat toch?
1: Ja, dus dat die zoon die zit in het lichaam van iemand anders, want anders dan zou die vader hem alleen als zoon kunnen zien. In plaats van als iemand waar die gewoon liefde voor voelt. Of
0: ja, dat dus de uiterlijke kenmerken, maar ook onze associatie met deze uiterlijke kenmerken, weerhouden ons eigenlijk van het voelen of het de ruimte geven aan het echte gevoel. Omdat je dus zo, we zijn als mensen ook nogal beperkt daarin, toch? We hebben zoveel conditionering en zoveel lagen waar we voorbij moeten, voordat we soort van puur en alleen kunnen voelen wat we voelen, zonder dat we daar invulling aan geven. Ik weet niet of dat ooit kan. Maar dat maakt het ook zo mooi wat je zegt, of wat ze daarmee probeerden te vertellen eigenlijk, is dat de vorm er niet toedoet.
1: En wat ik ook heel erg las, en wat ik in jouw werk zo terugvind, en ook in je aanbevelingen, is die vrijheid in verbeelding.
0: Ja.
1: Die je altijd hebt en die van jou blijft.
0: Ja, verbeelding, vooral nu, is essentieel, denk ik. Ja, ik denk dat we niet, ja, we kunnen niets creëren zonder verbeelding. Sowieso als makers, als kunstenaars, als mensen die soort van iets uit het luchtledige halen en hier neerplanten, met andere mensen delen, daarvoor heb je verbeelding nodig. Maar niet alleen maar creatievelingen. Ik denk dat we verbeelding nodig hebben om na te kunnen denken over hoe kunnen we iets creëren of hoe kan iets eruit zien wat nog niet bestaat. Als het bijvoorbeeld gaat over zo'n ideale samenleving of een ideale relatie, noem maar op. Daar heb je gewoon verbeelding voor nodig. En ik vind het ook mooi dat je, of fijn dat je in je, of met verbeelding, in je verbeelding alles kunt, dat alles mogelijk is. Terwijl in het dagelijks leven word je vaak verteld, nee, dat kan niet, en er zijn grenzen. Maar je hebt je verbeelding, daar kan alles. En het heeft voor mij ook met vrijheid te maken. En dat vrijheid ook een steeds terugkerend thema in mijn werk is, in de zoektocht naar vrijheid. En ik denk dat voor vrijheid heb je verbeelding nodig. Om dat echt te kunnen ervaren.
1: Want heb je dat altijd al gehad? Dat je een plek had waar je naartoe kon gaan, waar alles mogelijk was?
0: Ja.
1: In je hoofd?
0: Ja. Jij niet?
1: Ja, en ik denk met momenten dat ik dat ook kwijt ben geweest.
0: Hmm.
1: Maar je kon wel altijd ergens heen.
0: Ja. Ja. Ja, eigenlijk altijd wel.
1: En zijn dat dan beelden of zijn dat verhalen?
0: Veelal beelden, ja.
1: Waar denk je nu aan? ik zie dat je...
0: Zie je dat ik wegvloog? Zag je me wegvliegen?
1: Ja, je was ergens anders.
0: veelal dromen. Dus heel veel dromen, denk ik. 'S nachts sowieso droom ik best veel. Maar ook overdag. Dus ik heb, toen ik jonger was, misschien was dat een vorm van escapisme, weet ik niet. Maar ook heel veel gedagdroomd, kunnen dagdromen. Ik las ook heel veel, dus ik zat altijd in de boeken. En ik had wat van die fantasiewerelden, waarin er van alles gebeurde en ik van alles deed.
1: Weet je nog iets? Heb je nog een avontuur dat je hebt beleefd?
0: Een avontuur dat ik heb beleefd? Oh nee, daar kom ik niet zo 1, 2, 3 niet op. Nee, maar er gebeurde van alles, kan ik je vertellen. Dat weet ik wel, dat ik gewoon altijd soort van aan het dagdromen was. En het is denk ik misschien ook een vorm van veiligheid zoeken, om een plek te hebben waar je gewoon naartoe kunt gaan. Ja. Maar ik zat als volwassene, zou ik het ook aanraden om gewoon te dagdromen. Waarom niet?
1: Nee, zeker. We hebben de hele dag.
0: Ja.
1: Ik wil graag naar jouw laatste aanbeveling, naar Rielke. Wil je dat? Je gaat het voorlezen.
0: Oh ja.
1: Een stuk uit voorlezen.
0: Inderdaad.
1: Maar het komt uit een boek. Boekje ook?
0: Ja, eigenlijk brieven aan een jonge dichter. Maar die kon ik niet vinden, want er zit van alles in verhuisdozen nu. Maar ik heb Rilke Unlove, daar staat hij ook in. Ik heb het Engels, dus dit is de Engelse vertaling. Maar we hebben hem ook in het Nederlands.
1: Yes.
0: Welk gedeelte zal ik voorlezen?
1: Het kan helemaal hoor.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan doen we dat. Liefhebben is goed. Ook liefde is moeilijk. Dat één mens een ander mens lief heeft, dat is misschien de moeilijkste van al onze taken. De ultieme, de laatste test en bewijs. Het werk waarvoor al het andere werk slechts voorbereiding is. Om deze reden kunnen jonge mensen die beginners zijn in alles, liefde nog niet kennen. Ze moeten het leren. Met hun hele wezen, met al hun krachten, dicht bij hun eenzame, schuchtere, opwaarts kloppende hart, moeten ze leren liefhebben. Maar leertijd is altijd een lange afgezonderde tijd. En dus is liefhebben voor een lange tijd vooruit en ver in het leven. Eenzaamheid. Versterkte en verdiepte eenzaamheid voor hem die lief heeft. Liefde is in het begin niet iets dat betekent samengaan. Overgeven en verenigen met de ander. Het is een hoge aansporing voor het individu om te rijpen. Om iets in zichzelf te worden. Om wereld te worden. Om wereld te worden voor zichzelf omwille van een ander. Het is een grootse, eisende claim op hem. Iets dat hem uitkiest en hem roept tot grote dingen. Alleen in deze zin, als de taak om aan zichzelf te werken, om dag en nacht te luisteren en te hameren, zouden jonge mensen de liefde die hun gegeven wordt kunnen gebruiken. Samengaan en overgeven. En elke vorm van gemeenschap is niet voor hem die nog lang, lang moet sparen en verzamelen. Het is het ultieme. Het ultieme is misschien dat waarvoor menselijke levens nog nauwelijks volstaan.
1: Ja, het ultieme.
0: Het ultieme.
1: En liefhebben als daad zit hier ook in.
0: Ja. Ja, liefhebben als daad, maar ook liefhebben als... Rene-Marie Rilke was dus een schrijver, een filosoof, mysticus, denk ik, zou je ook wel kunnen zeggen. Die in het Duits schreef, ik weet dan niet of wat correct is, of in al Tsjechisch, Hongaars of uit Oostenrijk. Het is een beetje natuurlijk veranderd dat constant, maar...
1: Duitse taal in elk geval.
0: Hij schreef veel in de Duitse taal. Er is heel veel boeken uitgegeven. Er zijn veel vertalingen van gekomen ook. En wat hij hier over de liefde schrijft, vind ik treffend. Omdat wat ik inmiddels geleerd heb, en misschien heb ik het verkeerd en leer ik morgen iets anders. Maar voor nu is dat liefde een daad is. En niet alleen maar gaat om het gevoel, maar ook dat om goed liefde kunnen hebben, het ook belangrijk is dat je aan jezelf werkt. En dat dat tegenstrijdig klinkt. Maar eigenlijk wat ik aan het begin van de uitzending ook zei, is dat het werk dat je aan jezelf doet, is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Ook voor je liefdesrelaties en andere soorten relaties. En daar heeft hij het over. Dat je, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe hij dat omschrijft. Dat hij zegt, je moet een eigen wereld worden. En dan heb je twee mensen, of meerdere mensen, die eigen werelden zijn en die dan samenkomen en een universum vormen. Ja, ik vind dat prachtig.
1: En ik moet ook denken aan dat jij schrijft dat liefde een soort spier is die je moet blijven trainen.
0: Ja.
1: Dus dat het inderdaad in die zin ook een actief iets is wat je moet onderhouden.
0: Ja, het is niet vanzelfsprekend. En soms denken we, of vaak denken we, als ik een emotie voel is genoeg. Maar liefde is niet alleen een emotie, het is ook een activiteit. Het is ook een daad en een spier die je dus moet trainen. Omdat je anders ook vergeet hoe je je liefdevol kunt uiten naar ander of naar jezelf. En ja, iets wat we moeten blijven oefenen. Het is niet vanzelfsprekend, dat zien we als we nu naar de wereld kijken. Het is niet vanzelfsprekend. Dus we moeten onszelf ook constant blijven afvragen. Ben ik nu liefdevol aan het handelen? En daar eerlijk antwoord op geven.
1: Want het gaat ook over prille liefde, over jonge liefde.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Weet je nog de eerste keer dat jij verliefd werd? Dat je die spier voelde?
0: Ja. Vergeet je dat ooit? Ja, dat weet ik zeker. Ja.
1: Wanneer was dat?
0: Ik was 20. Ik bedoel, ik had daarvoor wel crushes, kalverliefde. Maar ik denk dat ik pas toen ik 20 was, dacht...
1: Je wist waar de spier zat, maar...
0: Ik wist waar de spier zat, maar ik kon hem niet bewegen. Ik had hem nog niet getraind. Nee. Maar nu, toen ik 20 werd, werd ik ineens ontzettend verliefd op iemand. En ik dacht, oh,
1: Dit is het.
0: Wow, dit is het. Wow.
1: En hoe word je als je verliefd
0: bent? Ja, toen werd ik soort van... Nou, het gebeurt dus niet vaak. Ik word niet vaak verliefd. Dan is het best wel een hele diepe en intense ervaring.
1: Train je die spier dan niet genoeg? Of
0: ik die spier...
1: Op andere manieren?
0: Op andere manieren. Ja. Ik denk dat ik zeg maar liefde op zoveel andere manieren uit. En dat ik ook best wel selectief ben in zeg maar liefdesrelaties, romantische relaties. Dus dat op het moment dat ik dat wel voel, dan is dat wel stevig, ja.
1: Diep.
0: Dan is het wel diep, ja, en intens.
1: En ben je dan ook een soort ontoerekeningsvatbaar?
0: Nee, dat
1: sommige
0: niet.
1: Verliefdheden kunnen...
0: Nee, dat niet. Ik denk dat dat ook is waar dus Rilke over schrijft. En ik denk dat dat ook verandert naarmate je ouder wordt. Dat je, juist als je zeg maar op jezelf al een wereld bent... dus het is niet dat je op zoek gaat naar de liefde... om een soort van een gat te vullen, wat dan ook. Maar je bent gewoon jezelf. En er komt iets extra's bij, wat heel leuk is en heel mooi. Dat je dan samen iets moois en nieuws kunt creëren. En dat dat ook veel meer diepgang geeft aan de liefde. Want ik vergelijk het altijd een beetje met een soort van koffers. Weet je, we hebben allemaal bagage die we meenemen vanuit, weet ik veel... onze jeugd, opvoeding, andere relaties. En soms heb je dat hele kamer bezaaid met die koffers. En de kleding, zeg maar, is daar allemaal uit aan het vallen. En boeken vallen van de kassen, zeg maar. En dan zeg je tegen die ander, ja, jij moet hiermee dealen. En die ander denkt, wat, ik heb dit niet, waarom? En wat eigenlijk heel mooi is, denk ik, is op het moment dat je dus gaat opruimen... en de kleding op de juiste plek gaat zetten... en sommige kleding gaat weggooien... dan zie je hoeveel ruimte er ontstaat. En hoeveel je dan soort van ruimte hebt voor ja, gewoon het samen zijn. En elkaar ontdekken en daar de verdieping in vinden. En als er soms dan wel iets uit de kast valt... kun je daar samen naar kijken en zeggen... hé, wat is dat? Gooien we dit weg of houden we dit? En dat vind ik een veel... Dat is misschien... Ik weet niet of deze analogie soort van... Of je dit snapt.
1: Je zit in een verhuizing.
0: Klopt. Dus dat is waar ik nu aan denk. Maar het heeft meer te maken, denk ik, ook met een volwassenere manier van liefde ervaren. Die veel meer ruimte biedt aan wie iemand als mens is. In plaats van, jij moet mij in mijn behoeften voorzien. Omdat wij samen zijn.
1: En het is liefde vanuit een wereld en ook voor een wereld. Wat jij mij leert en met dit boek. Iedereen die dat boek koopt. Ik wil je heel erg danken voor dit uur vol liefde, Clarice Gaggaert. Als een soort handje brikker heb je je vinger in de dijk gestoken. En het liefdeslek gedicht. Denk je nu, wat kan ik doen? Nou, je kunt het boek Na Verzet komt revolutie kopen. Dat kun je ten eerste doen. En ten tweede kun je handelen vanuit liefde. Toch? Dat is onze taak.
0: Ja.
1: Morgen zit ik hier weer tegenover psychiater Floortje Schepers. Deze en alle andere Nooit meer slapen uitzendingen zijn online terug te vinden. Deze twee weken hoor je elke nacht de zomerspecial Waar zit liefde? Nog een hele goede nacht.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
8: NPO Radio 1.
10: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te kunnen voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van het Hongaarse Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Als ik niet boeiend genoeg ben, stop je maar na 15. Ja. Ik kan daar tegen. Ja.
8: NPO Radio 1. Afro Tros.
11: Onnozelheid. Onnozel doen. Onnozel blijven. Het is een mensenrecht en ik vermoed zelfs dat het de wereld kan redden. Ik laat meer dan ooit betijen. Ik ben verslaafd aan succes, aan roem, aan scoren. Anything worth doing is worth doing right.
12: Erik van Looy. Natuurlijk ken je hem als de presentator van De Slimste Mens ter Wereld, die als geen ander de rol van aangever speelt, waardoor de juryleden en deelnemers goed tot hun recht komen. Het programma is dit jaar de zomerhit op de Nederlandse tv. En aanstaande zaterdag gaat de panelquiz Ons Kent Ons weer van start over de eigenaardigheden en gewoontes van de gemiddelde Nederlander. Eerder presenteerde hij de quiz De Pappenheimers. Humo kroonde hem in 2004 tot man van het jaar. Hij won 2 keer de Vlaamse televisiester voor beste presentator, maar hij is ook veel regisseur, onder andere van de zaak Alzheimer, Loft en de premier. En hij acteert.
8: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
12: Erik, fijn dat je er bent.
11: Ja, wat een leuke inleiding ook.
12: Ja. Klopt,
11: het was lang geleden dat ik man van het jaar was, 2004. Ik weet nog wel wie er tweede was.
12: Wie was dat?
11: Yasser Arafat.
12: Oh, echt?
11: Ja, een beetje niet zo vergelijkbare profielen, maar zeker ook, zeker ook een sympathieke man. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik zelf sympathiek ben. Maar dat zeggen mensen wel vaak, dat ik sympathiek ben.
12: Ja.
11: En soms is dat niet leuk, hè?
12: Hoezo niet?
11: Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Ken je dat nummer?
12: Ja, soms weet ik gewoon de man met het randje zijn. Klopt,
11: en dan ben ik soms dezelfde, denk ik, naar mijn gevoel.
12: Ik zal proberen om te ontdekken of er toch zo'n randje zit misschien.
11: Absoluut, misschien breek ik hier wel de studio af.
12: Het zou wel leuk zijn.
11: Ja, absoluut. Okay.
12: Dat ik je gewoon boos wegloopt.
11: Ik ben heel onhandig, dus het kan ook geen probleem zijn. Ik heb nog nooit iets opgebouwd, maar afbreken moet wel lukken. Ik kijk eens rond.
12: Ja, dat kan wel. Als je in 2004 de man van het jaar bent, wat ben je dan in 2026?
11: Ik ben nog steeds diezelfde man, denk ik. Ik probeer nog steeds mijn best te doen in de media, zoals dat heet. Zowel als presentator. Ik probeer nog altijd topwerk af te leveren. Wat niet altijd lukt natuurlijk, maar dat probeer ik wel te doen. En je merkt ook dat mensen zijn gewend aan je. Dus dan word je niet meer de man van het jaar. En terecht, het is beter dat elk jaar iemand anders is. Maar,
12: want dan ben je een soort meubelstuk geworden.
11: Ja, denk ik wel. Ja?
12: Ja.
11: Dat is heel raar van de fijn zelf te zeggen, maar wat het vaakst geroepen wordt naar mij nu is legend.
12: Oh.
11: Ja, dat is geen goed teken, hè, Michel.
12: Legend, ook als je op straat gewoon loopt.
11: Ja, of in discotheken. Want ik ben 64, wat doe ik in discotheken? Maar ik stond onlangs om 5:00 in een discotheek aan een urinoir. Er stond iemand naast mij en die keek naar mij en zei: Erik, jij bent nu echt de jongste oude man die ik ken. Ja, en dat vond ik dan wel een mooi compliment.
12: Wel een mooie benaming.
11: Ja, vond ik een mooie benaming, ja.
12: Want vanaf welk punt begon jij jezelf oud te voelen? Of voel jij nog niet oud?
11: Het probleem is dat ik, hoe heet dat, Peter Pan-complex of zo.
12: Oh nou, ja, dat je altijd een kind blijft.
11: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk niet dat ik ooit nog volwassen ga worden. Ik heb dat opgegeven, die illusie dat ik dat kan. Ik ben een kind en ik doe enorm graag onnozel, ook op televisie. Ik laat ook maar, net was die uitspraak van ik laat maar betijen. Ja. Vroeger was ik altijd zeer goed tot extreem voorbereid. Is niet meer. Ik ga gewoon zitten en ik zie wel wat er komt. Ook omdat je merkt dan dat je zo lang in dat wereldje zit, zoveel vragen zijn aan je gesteld. Daar heb ik het niet over jou, Micha, want de vragen die jij tot nu toe gesteld zijn anders.
12: Allemaal nieuw.
11: Ja, absoluut. Nee, je weet ook dat het allemaal in het licht der eeuwigheid niet zo heel veel betekent. En dat klinkt nu heel negatief of triest, maar dat is sowieso niet bedoeld. Het is gewoon, je smijt je en je weet dat je altijd wel op een of andere manier op je voetjes terechtkomt.
12: Ik kan me ook voorstellen dat je er dan ook veel meer van kan genieten.
11: Klopt, inderdaad. Ja. Vroeger was het een en al spanning en zenuwen altijd. Bijvoorbeeld nu zou ik zeer zenuwachtig zijn voor dit gesprek. Of ik zou vooraf al willen gevraagd hebben van... ja, Micha, oké, het is een, we zien wel welke vragen er komen... maar ik wil toch al een aantal vragen weten of dit of dat. Ik zou onzeker zijn. En nu, misschien geheel ten onrechte, dat zal blijken... ben ik totaal op mijn gemak. Het heeft misschien ook te maken... met het feit dat ik net een van mijn jeugdidolen ontmoet heb, André van Duin. Ik ben hem tegengekomen en ik ging er met mijn foto. En dat vond ik een magisch moment. Ja. Omdat die man is mijn jeugdidool. Ik was een kind toen die als volwassen man al prachtige programma's maakte. En nu zie ik hem en die man ziet er jonger uit dan ik. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nee, ik vond het een heel prettige ontmoeting. Ik heb het ook meteen op Instagram gezet, want ik ben Instagram verslaafd, mag je wel zeggen. Ik heb er lang tegen gevochten, maar nu geef ik er gewoon aan toe. En je merkt gewoon er zijn enorm veel reacties. Dus ook in België blijft die man waanzinnig bekend en waanzinnig populair. En
13: hoe vond je hem in het echt? Want dat kan soms ook tegenvallen.
11: Men zegt vaak van je mag je idolen niet ontmoeten. Ik heb veel idolen ontmoet. Onlangs nog Steven Spielberg, de regisseur in Londen. Maar dat zijn vaak heel korte, vluchtige ontmoetingen natuurlijk. En hij was vriendelijk en André van Duin was ook heel vriendelijk.
13: En heb je dan ook een vraag voorbereid in je hoofd?
11: Nee, niet. Maar ik maakte een mopje.
13: Oh ja?
11: En hij lachte.
13: Welk mopje was het?
11: Ik weet niet meer welk mopje dat was. Toen was ik wel even zenuwachtig. Maar ik maakte een mopje en ik denk, het kan toch niet. André van Duin moet lachen om een mopje van mij. Het was geen fantastisch mopje hoor, hij was gewoon zeer beleefd. Maar ik vond het heel vriendelijke man. En dan zie je ook, en dat gevoel heb ik soms ook bij mezelf, dat je echt niet zoveel verandert in het leven. Die man... deed nog gewoon wat hij vroeger deed en straalde, had nog diezelfde uitstraling en dat was prettig om te zien. Ik kan me voorstellen, net bij hem, maar ik ken hem natuurlijk niet, dat hij ook gewoon de man gebleven is die hij was en dat hij ook wel hield van onnozel doen. En het grappige is dat vroeger deed hij onnozel en dan was dat heel goed voor het brede publiek, maar voor de pers of voor de voor veel intellectuelen was dat net niet goed genoeg, maar dat draait ook. Merk je. Dat merk ik ook bij hem. Hij is nu, je stuurt het op Instagram. En al heel veel intellectuelen hebben mij intussen gestuurd. Legend, icoon. Dus dat als je maar lang genoeg meedraait en je blijft je best doen en je rijdt niet met je auto ergens tegen het verkeerde gebouw, dan gaat het wel. Ik vond het heel fijn om te ontmoeten. Maar nu ben ik hier voor jou en ben ik natuurlijk ook heel blij dat ik jou ontmoet. Maar jou had ik al ontmoet.
13: Ja, wij hadden elkaar al ooit ontmoet bij de Pappenheimers.
11: Ja, dat quiz.
13: Want onnozel doen, dat is lastiger dan je denkt.
11: Voor mij is het eerder moeilijk om ernstig te zijn. Oh, ik kan bijna niet, maar dat heeft ook te maken met het feit dat je natuurlijk al 20 jaar de slimste mens presenteert. Ja. Dat mensen verwachten gewoon humor van je. En dus heb je een aantal dingen klaarzitten die je altijd opnieuw gebruikt. Ik zeg maar iets, mensen vragen mij een selfie met u. En dan zeg je, ik dacht dat je het nooit ging vragen. Vaste lijnen waar mensen dan wel om lachen. Ik heb het heel moeilijk om bijvoorbeeld 2 minuten te praten zonder dat ik denk dat ik dan iemand aan het lachen moet brengen. Ik doe nu geweldig mijn best.
13: Om geen grappen te maken.
11: Ja, om niet meteen, omdat ik weet dat het een programma is waar enige ernst toch wel wenselijk is, neem ik aan.
13: Hoeft niet per se, hoor.
11: Nee, hoeft niet per se. Humor is zo belangrijk. Ik heb soms het gevoel dat alle problemen in de wereld beginnen bij een gebrek aan humor.
13: Want wat is het verschil tussen Vlaamse humor en Nederlandse humor?
11: Ik weet niet of er qua humor veel verschil bestaat, maar we zijn wel anders. Ik geniet van de Nederlandse kandidaten in De Slimste Mens, of van de Nederlandse juryleden in De Slimste Mens.
13: Ja, wat merk je daaraan? Wat is er anders aan?
11: Ja, ze zijn Nederlanders zijn gewoon aanweziger.
13: Aanweziger?
11: Aanweziger. Oh, ja. Om eens een andere woord te gebruiken als luid. Nee, ze zijn aanwezig.
13: Minder bescheiden, is dat het?
11: Ja, wij komen een kamer binnen en wij gaan in de hoek staan en we zien wel wat het wordt. En Nederlanders komen een kamer binnen en vullen die kamer. Maar dat zeg ik met oneindig veel respect. Want ik heb het gevoel dat wij Vlamingen veel meer Nederlanders zouden moeten zijn. En soms heb ik ook wel het gevoel dat Nederlanders soms iets meer Vlaming mogen zijn. Maar ik denk, er is een volksaard. Ik breng dat altijd terug naar het jaar 1585. Ik was er toen nog niet, hè. Maar de val van Antwerpen, na een jarenlange Spaans beleg, geloof ik. De scheiding der Nederlanden. mensen zijn gevlucht vanuit Antwerpen naar over de huidige grens en naar Amsterdam. Wie is er gevlucht? Ambachtslieden, de rijke handelaars en intellectuelen. Wie is er overgebleven? De overschot. Wij zijn de overschot. En dat merk je nog altijd. Ik vind jullie slimmer, ik vind jullie meer aan trem. 400 of 500 jaar geleden zaten jullie in een boot en vaarden jullie de wereld af. Mijn idool destijds was Paul Verhoeven. Die ging naar Hollywood. Die, mm-hmm. Die maakte daar een topcarrière, wat voor een Belgisch regisseur bijna ondenkbaar is. Nu maken we wel een inhaalbeweging met sommige regisseurs. Ja, sorry, jullie zijn straffer.
13: Toch heb ik het idee dat jullie beter de kunst van het genieten.
11: Ja, dat zou kunnen.
13: Beheersen.
11: Ja, maar dat is ook waarschijnlijk. Heeft dat ook niet met de Calvinistische oorsprong te maken? Denk je toch, omdat daar genieten niet echt hoog in het vaandel wordt gedragen. Ik denk dat wij dat kunnen. Ik denk ook dat wij plantrekkers zijn. Onze wegen zijn niet goed. Maar goed, men rijdt er wel over. Ik denk dat wij sneller tevreden zijn. We zijn plantrekkers. En dat heeft misschien ook te maken met het feit dat we meer bezet zijn in de geschiedenis dan Nederland. Ik bedoel, we zijn echt, denk ik, honderden jaren bezet. En dan leer je wel je plan trekken. Of dan leer je dingen ook, niet genieten, niet per se, maar je leert met dingen omgaan. En dat zou wel kunnen dat een beetje anders is. En genieten, dat zou kunnen. Maar dat lijkt me dan eerder de Calvinistische volksaard van dat genieten niet echt...
13: Dat je jezelf dat gunt.
11: Ja.
13: En had je het zien aankomen dat Slimste Mens ter Wereld dat het een succes zou worden in Nederland?
11: Die Belgische versie, hè?
13: Ja.
11: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee,
13: waarom niet?
11: Waarom niet? Plots zei men, we gaan het uitzenden tijdens het WK voetbal en daarna. En toen dacht ik, het zijn allemaal Belgische kandidaten. Mensen kennen daar bijna niemand van, behalve de Nederlanders die meedoen. En die het wel zeer goed gedaan hebben met het laatste seizoen. Voor de rest moeten ze alles ondertitelen. Tot en met de presentator en zelfs de Hollandse juryleden. Dus ik dacht, ik weet niet wat het wordt. Maar nu blijkt het geniaal geprogrammeerd te zijn. Het heeft gewerkt. En ik denk ook dat het te maken heeft met A, dat WK voetbal. Er zijn altijd mensen die iets anders willen zien. Mm-hmm. B, het feit dat er heel veel Nederlanders dit jaar in die reeks zaten, die het zeer goed hebben gedaan. En verder denk ik, de slimste mens, of de slimste zoals het hier heet, werd vaak in de zomer geprogrammeerd. En dat was voor de mensen denk ik wel een dagelijkse afspraak om toch iets op tv, want net zoals bij ons zit er bij jullie iets minder op tv in de zomerperiode.
13: Ja.
11: En dan had je dat en daar kon je mee meeleven, want je leeft altijd mee. Als je instapt, je bent altijd benieuwd wie er gaat doorgaan en hoe lang dat die zal doorgaan. En het zijn ook 40 afleveringen. Het werkt verslavend eigenlijk. En ik vermoed dat mensen zoiets hadden van het is de Vlaamse versie, dat is jammer. Maar goed, het is de zomer, we gaan er toch maar naar kijken.
13: Want was dat een grote wens van je ook om in Nederland gewoon meer publiek te krijgen?
11: Ja, eigenlijk wel.
13: En
11: ja.
13: Meer bekendheid.
11: We moeten daar eerlijk over zijn. Dat de Pappenheimers, die ik gepresenteerd heb, dat was niet zo'n groot succes.
13: Waar lag dat aan, denk je?
11: Ik denk dat de schok iets te groot was. Ik deed echt wel volledig mijn ding zoals ik het in België deed. Het was ook een beetje een absurd format. Ik denk dat er zeker mensen het leuk vonden, maar het was geen groot succes. En Ons Kent Ons was een redelijk succes, vandaar het tweede seizoen ook. Maar er waren ook wel wat klachten van mensen die zeiden van we verstaan hem niet goed. Met alle respect. Dus dat hebben ze mij bij RTL ook verteld. Je moet iets minder mompelen. Want,
13: let je daar echt op.
11: Ja, ik heb erop gewerkt. Ja. Ik heb nu mijn best toe. Ja, ik heb eraan gewerkt dat ik iets assertiever... Ik ben iets meer Hollander geworden en iets minder Vlaming, denk ik. En ik moet... ik ben ook zeer introvert van nature. Introvert. Kennen jullie dat woord hier?
13: Ja, zeker. Maar ik heb het nog niet gemerkt aan je tot nu toe.
11: Ik weet het. Maar nu, ik ben eigenlijk heel verlegen. Dus om hier binnen te komen, om te parkeren en om dan heel hartelijk begroet te worden door de mensen aan de ingang, dan ben ik heel verlegen. En dan, als ik jou ontmoet, of ik ontmoet André van Duin er net, dan ben ik ook nog verlegen. En dan zit ik hier en dan duw je een microfoon voor mijn neus.
13: Ja.
11: Of een camera, nog erger. En dan is die verlegenheid weg. Dan word ik echt... tot het bal daar. Enfin, ik heb nu nog niks afgebroken, maar ik denk van ik ken jullie, jullie gaan waarschijnlijk de rekening sturen.
13: Maar dan gaat er dus iets aan.
11: Dan gaat er iets aan.
13: Gaat er letterlijk iets aan, gewoon ook bij jou.
11: En vroeger was dat niet, maar nu Ik denk de laatste 5 jaar of zo gaat dat aan en is er ook geen enkel probleem meer als het aangaat. Nee. Dan stopt het niet. Ik ben daar ook niet trots op hoor. Want uiteindelijk ben ik nu in een situatie waarin jij vragen stelt en ik antwoorden lever. Dat betekent dat het eigenlijk, met alle respect, voornamelijk over mij gaat. Mm-hmm. En dan kan ik ineens praten. Ja, dat is niet gezond, hè? Ja, maar ja, dat is teken dat je eigenlijk veel met jezelf bezig bent. Hoewel ik daar heel erg op let. Ik let daar heel erg op. Maar uiteindelijk duidt het wel op een soort van... een soort van interesse in jezelf. En daar mag je toch niet mee overdrijven, vind ik.
13: Nou ja, ik denk wel dat er meer mensen zijn die echt wel veranderen doordat ze op tv zijn, dan mensen die helemaal hetzelfde blijven.
11: Nou, het is heel moeilijk.
13: Toch? Ja.
11: Ja, absoluut. En ik denk dat ik daar echt... Ik ben altijd iemand die over alles nog 2-3 keer nadenkt, dus ik denk daar wel over na en ik let daar wel mee op. Maar het is... onvermijdelijk dat iemand vroeg of laat in een relatie of in een familiale context vroeg of laat zal zeggen, kan het nu eens één keer niet over jou gaan.
13: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Nou, laten we beginnen met de positieve punten. Erik van Looy wordt gewaardeerd om zijn onderhoudende presentatiestijl, zijn ambitie en vakmanschap als filmmaker en zijn zelfspot en vermogen om kritisch naar zichzelf te kijken.
11: Ja, dat is een goede analyse. Ja. Ik kijk zeer kritisch naar mezelf. En ik zeg er altijd bij, terecht.
13: maar heb jij ook nog wel, want dat is volgens mij heel belangrijk op het moment dat je dus veel successen behaalt, mensen om jou heen die zeggen van, Erik, dit was echt verschrikkelijk.
11: Ja, absoluut, die heb ik.
13: Ja, die heb je.
11: Die heb ik en dat is ook het eerste wat ik zeg als ik met nieuwe mensen moet werken. Dan zeg ik altijd, regisseer me. Mm-hmm. Ook als ik presenteer of weet ik wat. En ten tweede, als er iets niet goed is, zeg het, aarzel niet. Want je bent natuurlijk op een bepaald moment ben je zelf zo bekend dat mensen zich een beetje geïntimideerd voelen door wie je bent. En dan zeg ik altijd onmiddellijk, gewoon zeggen wat er niet goed is. Gewoon blijven zeggen. Ik heb het geleerd van Jan de Cler, acteur die je zonder twijfel kent, Belgisch grootste acteur. Ja. Ik heb daar een aantal keer mee gewerkt en in het begin was ik nog zeer jong. En de eerste keer zei hij gewoon, niet bang zijn, mij regisseren. Omdat veel mensen dat gewoon niet durven, omdat je te maken hebt met een icoon. Die man heeft de Oscar gewonnen voor karakter, een Nederlands film waarin hij speelde. Dat is een topacteur. En je moet gewoon durven spreken. En wat ik ook, lange tijd dacht ik altijd van, goh, ik kan dat niet. Ik heb altijd bijvoorbeeld 2 jobs tegelijk gehad. Maar ik altijd dacht van, als ik met die job, als het niks wordt, dan heb ik nog altijd die andere job.
13: Oh ja.
11: Ja, zowel als regisseur, als presentator. Of ik schreef dan nog over film. Ik deed nog journalistiek werk. Ik deed altijd van alles. Omdat je altijd ook zo, als je op een filmset moet staan om te regisseren, dan denk je ook van, dit is een zoektocht. En ik weet het niet altijd. Maar je moet natuurlijk doen alsof je het weet. Want je bent regisseur.
13: Ja.
11: En iedereen stelt 1000 vragen. En dan zag ik vorige week een interview met Matt Damon, de hoofdrolspeler van The Odyssey.
13: Ja.
11: Fantastische film. Van Christopher Nolan. En hij zei, ik stond op die set. En op een bepaald moment is er een scène met het paard van Troje. Waarin die soldaten inkruipen. Enfin, dat ken je van de geschiedenis. Mm-hmm. En dat gingen ze dan filmen met Matt Damon en een aantal andere acteurs. En Matt Damon vroeg aan Christopher Nolan, en Hoyte van Hoytema trouwens, de Nederlandse director of photography, van die prachtige film, van ja, hoe ga je dat doen? Wat gaan we doen? En Christopher Nolan en Hoyte zeiden blijkbaar allebei, we weten het eigenlijk nog niet goed. Maar dat is knap dat je dat durft zeggen.
13: Ja.
11: He, want je hebt mensen die dat dan niet durven zeggen. En de eerste jaren van je carrière durf je dat niet zeggen, maar je denkt, ze gaan me pakken op het feit dat ik iets niet kan. Je moet dat gewoon durven zeggen en durven toegeven dat alles voor iedereen altijd een zoektocht is. Het leven op een filmset, het presenteren van een programma, het is een zoektocht, altijd. En dan moet je niet erg vinden om dat toe te geven. We proberen altijd nog beter te doen met de slimste mens. Proberen bijvoorbeeld het deelnemersveld altijd nog inclusiever te maken. Mm-hmm. We proberen dat nog grappiger te maken. We proberen juryleden nog beter op elkaar af te stemmen. Enfin, ik heb het gevoel dat we dat we nooit zo'n goede reeks hebben gemaakt als de laatste. Terwijl we toch al vrij lang bezig zijn.
13: Want wanneer is het een geslaagde aflevering voor jou?
11: Ja, als het en spannend is, de quiz, en iedereen speelt lekker mee, en er wordt heel veel gelachen, en er ontstaat heel veel spontane dingen, en als er iets misloopt, want dat heb ik graag. Ik heb graag dat er iets misloopt, ook in het echte leven.
13: Ja.
11: Ja, ik heb, als er iemand tegen een paaltje loopt of zo, vind ik leuk. Soms loop ik ook met opzet zelf tegen een paaltje voor de sfeer. Ja. Nee, ik heb graag dat er iets... Natuurlijk niet niet dat er een ziekenwagen aan te pas moet komen.
13: Nee.
11: Maar zo, ik heb graag de kleine dingen die fout lopen.
13: Ja.
11: Zo, op het moment dat er iemand zegt van oei, dat is fout. Dat klopt niet, je antwoord is verkeerd. Top, dat is prima. Dat is lastig, maar dan moet je soms een nieuwe vraag stellen. Maar zo kleine dingen die...
13: Dan ga je aan.
11: Ja, dat ik bijvoorbeeld zeg van, ja, wie staat er aan de leiding? Dan die. En die staat daar niet aan de leiding. Maakt allemaal niet uit. Ja, je komt op een bepaald moment... dat heb je met oudere mensen. Ik voel mij niet oud, hoor. Ik voel me heel jong. Maar ik bedoel, die vinden bepaalde dingen minder erg.
13: Lekker. Dat is toch wel lekker van het ouder worden.
11: Ja,
13: dat
11: klopt,
13: je gewoon veel meer inderdaad je minder druk maakt.
11: Ja, maar dat is nu anders. En dat is natuurlijk, dat klinkt een beetje raar. En waarom begin ik er nu over? Ik rijp mezelf zo vast.
13: Ja,
11: nee,
13: zelfs
11: de dood. Je merkt, als je tegen ouderen, maar dan heb ik het echt over mensen die 80 jaar zijn, en je zegt van, ja, die man is overleden. Men maalt daar niet zo om. Dat is omdat je op een bepaald moment verzoen je met allerlei dingen. En ik, vooral duidelijk, ik ben lang nog zover niet. Hè, maar je voelt gewoon dat dat een natuurlijk proces is. Waarbij je aan het einde van dat proces de dingen echt laat betijen. Je zult altijd wat vechten voor je leven en de een al meer dan de andere. Maar je merkt dat er een soort verzoening komt. Hm. Maar goed, zover ben ik nog niet.
13: Maar is dat een onderwerp waar je veel over nadenkt? Over de dood?
11: Nee. Paul Verhoeven heeft me ooit gezegd... Sorry, dat klinkt heel arrogant. Name dropping. Maar ik heb ooit Paul Verhoeven geïnterviewd... toen hij in Los Angeles woonde.
13: Mm-hmm.
11: Misschien woont hij er nog, ik weet het niet. Ik weet niet waar hij woont nu.
13: Nee, ik weet het ook niet.
11: Nee. De regisseur van Basic Instinct, Turks Fruit. Ik hoop dat nooit iemand dat hier ook vergeet. Ooit vergeet, want dat is de grootste filmmaker ooit hier. En een geweldig slimme man, interessante man. En ik vroeg ook aan hem, waarom film je? En hij zegt, ik film om niet aan de dood te moeten denken. Ik weet nu niet waarom ik dat vertel.
13: Nou ja, maar, heb jij dat zelf ook? Van maak je...
11: Nee, maar ik ben wel zeer actief. Ook op Instagram nu bijvoorbeeld.
13: Ja.
11: Men zegt vaak van, waarom ben je zo vaak op Instagram? Ik probeer daar creatief te zijn. Ik probeer daar humor te produceren. Dat lukt soms, niet. Maar dat is allemaal wel goed, want ik moet bezig zijn. Dus in principe, ik zou het niet zo ver drijven als Paul Verhoeven, die dan letterlijk zei, ik film om niet aan de dood te moeten denken. Dat zou ik nu niet, want ik ben nu ongeveer even oud als hij, toen hij dat zei. Maar dat zou ik niet zeggen. Maar ik merk wel dat ik moet niet te veel nadenken.
13: Omdat je eerder zei, van je leidt een beetje aan het Peter Pan-syndroom.
11: Ja.
13: Wat daar ook bij hoort, altijd kind willen blijven, is niet willen sterven.
11: Ja, dat weet ik nu niet. Of dat facet ook zo belangrijk is, maar voor mij... dat denk ik niet. Ik denk dat er op een bepaald moment wel een moment komt dat ik denk van... ik heb genoeg mensen plezier bezorgd. Dat denk ik wel. Maar dat is mijn... Als je vraagt, wat is jouw job? Entertainen, plezier.
13: Ja.
11: En pleasen vrees ik ook. Iets te veel. Ik probeer echt mensen altijd een goed gevoel te geven. Maar dat is ook, denk ik, een van de charmes van De Slimste Mens België... dat je probeert die kandidaten echt een goed gevoel te geven.
13: Mm-hmm.
11: Je dolt er wel mee en je plaagt ze soms ook. Maar je probeert echt een goed gevoel te geven. We hebben zo'n programma, De Verraders. Ken je dat programma?
13: Dat is in Nederland ook. Ja.
11: Zou ik nooit doen. Nee, omdat je daar niet altijd het beste in de mensen naar boven haalt.
13: Nee, juist inderdaad het tegendeel. Ja.
11: Klopt, en dat doen wij... Nooit. Wij proberen altijd het allerbeste in de mensen naar boven te halen. Mensen, kandidaten zijn ook... Want ik zag gisteren dan op tv toevallig nog een aflevering. Zien er allemaal prachtig uit. Ze zijn prachtig belicht, ze zijn prachtig geschminkt. Wij proberen echt... We geven hen de ruimte om alles te kunnen zeggen of mopjes te kunnen maken. We zeggen hen ook, want dat programma wordt nogal serieus gemonteerd. Wordt behoorlijk in geknipt. Dus we zeggen hen ook van... Alsjeblieft, smijt je, zeg alles wat in je opkomt. En als je toevallig toch iets zegt dat je niet leuk vindt achteraf, dan halen we het eruit. Natuurlijk geen antwoord op een quizvraag.
13: Nee.
11: Dat niet. Hè?
13: Nee,
11: maar wel als ze plots zeggen, als ik vraag van... Ja, heb je ooit een one-night stand gehad? Een soort bijvraag of zo.
13: Ja.
11: Dan heb ik liever dat je antwoordt dan dat je weg... Dat je denkt, oei, ik moet oppassen wat ik zeg. Ja, we zullen dat altijd honoreren. Wij beloven dat en we doen dat ook.
13: Ja, want een goede kandidaat is dus iemand die vrij uitspreekt.
11: Klopt. Dat is van ons. En daarom dat we ook steeds meer Nederlanders in de show willen. Ja. Dat heeft nu het bijkomende voordeel, dat denk ik daardoor ook het programma nu ook in Nederland te zien is. Maar Nederlanders zijn echt geknipt voor onze show, omdat ze...
13: We zijn sociaal incontinent, hè?
11: Is dat zo? Ja. Dat is wel grappig.
13: Een mooie term, hè? Sociaal incontinent. Ja. Van nou, wat ik allemaal heb meegemaakt. We vinden het allemaal heel interessant om alles te delen van
11: maar
13: onszelf.
11: Doe maar. En je voelt gewoon het vertrouwen. Ik kan echt de grootste namen in Nederland bellen. En die zullen misschien niet allemaal meedoen, omdat het ook qua agenda vaak niet lukt. Maar ze doen mee, omdat ze, denk ik, voelen van, we zitten daar veilig, we kunnen ons ding doen en het wordt ook heel plezierig. En daar probeer ik voor te zorgen. Enfin, samen met mijn redactie, we zitten allemaal op één lijn. Maar we proberen vooral, het is een feel-good programma, het is een comedy programma, het is een spannende quiz, maar het is vooral ook een feel-good programma. Je moet je beter voelen. En heel veel mensen... al 20 jaar of 25 jaar lang in België, voelen zich echt beter, zeggen dat ook. Zeggen van, ik ga blij gemutst slapen. En dat is belangrijk. We komen terug
13: het is mijn guilty pleasure. Voordat ik ga slapen, kijk ik altijd de filmpjes op TikTok.
11: Oeps, serieus? Ja.
13: Van de slimste mensen ter wereld. Omdat ik daar ga je gewoon altijd met een lach slapen.
11: Ja, klopt. Inderdaad. Dat is fijn om te weten.
13: We zijn bij de verbeterpunten aangekomen. Ja. Erik van Looy zou zich verder kunnen ontwikkelen door een gezondere werk-privé-balans te bewaken. Zichzelf artistiek te blijven vernieuwen. En, waar mogelijk, open te blijven staan voor nieuwe ideeën en talent van buitenaf. Nou, laten we beginnen met die werk-privé-balans.
11: Ja, die is nooit goed geweest.
13: Nee?
11: Nee. Ik ben veel te veel... bezig geweest met het entertainen van een hele grote groep mensen. Mm-hmm. Dat was altijd mijn ambitie en daar ben ik uiteindelijk ook in geslaagd.

0: En waar mogelijk open te blijven staan voor nieuwe ideeën en talent van buitenaf. Nou, laten we beginnen met die werk-privé-balans.
1: Ja, ja, die is nooit goed geweest.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben veel te veel bezig geweest met het entertainen van een hele grote groep mensen. Mm-hmm. Dat was altijd mijn ambitie en daar ben ik uiteindelijk ook in geslaagd, denk ik. Enfin, weet ik. Maar ik ben veel beter in het entertainen van die grote groep mensen dan in het entertainen van de mensen rondom mij. Heeft ook te maken, denk ik, met vermoeidheid. Want zoveel mensen entertainen en dat op een zo goed mogelijk proberen te doen, ja, dat kost best wel wat energie en wat tijd. En dan denk je, ja, nu. Maar je moet daar een evenwicht in vinden. En dat denk ik. Ik ben thuis niet altijd het zonnetje in. Ik doe wel vaak onnozel hoor. Maar ja, ik bedoel. Soms ben je moe en ben je dat niet. En ik denk. Ik denk dat ik daar fouten heb gemaakt. Ik moet wel zeggen. Ik woon in een gebouw. Mijn ex-vrouw, die woont op 0. Mijn zoon woont op 1. En ik woon op 2.
0: Oh, dat is wel een hele leuke constructie.
1: Klopt, ja. Alleen, mocht je dat ooit overwegen, Misha, ja, dan moet je zorgen dat jij op 0 woont in plaats van op 2. Want op 0 heb je de tuin.
0: Ja, dat is wel
1: nu heb ik gewoon zicht op de tuin. Waarom zeg ik dat? Gewoon om aan te geven dat het feit dat die mij nog niet met pek en veren daar hebben weggejaagd, wil wel zeggen dat het wel fijn is en dat ik. Dat ze waarschijnlijk wel. Want mijn vrouw, het is mijn ex-vrouw, heb jij gezegd? Of het is mijn ex-vrouw, niet mijn vrouw.
0: Nee.
1: Maar we proberen. Ja, dus ik denk dat ik wel mijn best heb gedaan en dat ze dat ook wel. Dat ze dat zullen beamen. Maar goed, ik ben professioneel veel succesvoller dan privé. Dat kun je niet ontkennen.
0: Mm-hmm. En is dat omdat je je werk gewoon zo leuk vindt? Of is het ook een kwestie van soms ook ontvluchten?
1: Nee, ontvluchten niet. Ontvluchten komt er natuurlijk wel bij kijken. Maar het is gewoon, er was een soort grenzeloze ambitie. Ambitie die, denk ik, nooit ten koste ging van. Enfin, ik ga niet overlijken of zo, dat zegt men vaak. Of vroeger zei men dat vaak. Heb ik nooit gedaan, zal ik ook nooit doen. Maar ik moet er wel heel veel tijd aan besteden. En het stopt wel nooit. Dan maak ik een film, dan wil ik nog een film maken. Dan wil ik een heel succesvolle film maken.
0: Dat is emmer zonder bodem, hè?
1: Klopt, ja. En dan wil ik een film in Amerika maken. Dus dan zat ik, denk ik, enkele jaren gedurende maanden in Amerika, toen mijn zoon eigenlijk nog heel jong was. Heb ik daar spijt van? Een beetje wel, want die film die ik in Amerika gemaakt heb, een remake van Loft, The Loft, die is eigenlijk geflopt. Ja, dan denk je, ja, heb ik dat allemaal gedaan om dat daar dan te bereiken?
0: Je kent toch ook het bekende voorbeeld, hè, van de verpleegkundige, die heeft een boek geschreven, volgens mij komt ze uit Nieuw-Zeeland. De dingen die mensen zeggen op hun sterfbed, en dat is nooit had ik maar meer gewerkt, maar dat is altijd had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn dierbaren.
1: Klopt, ja. Dat zal ook op mijn sterfbed gezegd worden, denk ik. Enfin, ik zeg dat nu al.
0: Ja.
1: Ik ben ook niet op mijn sterfbed en ik zeg dat nu al. Ik weet dat ik te weinig. Maar je vraagt je af, kun je dat nu omdraaien? En zou je kunnen zeggen van, met wat je nu weet, ga je dat dan niet doen? Maar ja, dat is ook geen optie.
0: Ga je altijd met je dierbaren zitten? Zit ik dan altijd te denken. Ja, wat moet je dan?
1: Ze
0: zien je aankomen.
1: De tuin, samen in de tuin zitten.
0: Ja.
1: Nee, het is. Je kunt dat niet terugdraaien. Je bent wie je bent. En als je die ambitie hebt, dan moet je die, denk ik, najagen. Of
0: maar
1: dan
0: wordt dat al iets minder?
1: Dat wordt wel iets minder, ja.
0: Dat je gewoon meer rust hebt van, nou, dit heb ik bereikt, dat heb ik bereikt.
1: Ja, dat wordt minder, maar ik ben wel duidelijk te jong, of ik voel me te jong, om er al mee te stoppen.
0: Ja. Maar wat ambieer je dan nu nog?
1: Nu ambieer ik nog een tijdje verder werken, denk ik. En mensen blijven plezieren.
0: Gewoon
1: ik ben
0: meer
1: helemaal
0: van
1: niet klaar
0: dit.
1: Om op een pensioen te gaan. Daar ben ik helemaal niet klaar voor.
0: Nee, maar gewoon meer van dit? Of ambieer je ook nog hele andere dingen?
1: Nee. Ik heb alleen ambities die werkelijk niet waar te maken zijn. Zanger worden of zo.
0: Oh ja, nou, dat kan toch?
1: So come on baby, light my fire.
0: Nou.
1: Dat lijkt wel Barry White die de Doors zingt. Nee, dat kan niet, omdat ik geen teksten kan onthouden.
0: Ja, je hebt autocue.
1: Ja, oké, maar ja, je kunt toch niet. Je ziet dat wel, hè? Als iemand een autocue tijdens het zingen.
0: Zo'n glazige blik.
1: Ja, ik weet het. Je ziet ze af en toe naar beneden. Nee, ik heb deelgenomen aan de Masked Singer.

0: was radijsje.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Jij weet dat.
0: Ja.
1: Gewonnen van Johnny Logan. Tweevoudig.
0: Nou ja, dat kunnen niet veel mensen zeggen.
1: Nee, een rechtstreeks duel met Johnny Logan, tweevoudig songfestivalwinnaar, en gewonnen. Ook wel omdat hij problemen had met zijn kostuum. Hij was edelhert en dat, ja, dat, die
0: je
1: kop
0: moet
1: van
0: wel
1: het hert.
0: Geluk hebben met je kostuum, ja.
1: Ja, ik weet het, ja. Maar ik zei, oké, ik doe mee op twee voorwaarden. Ik wil, ja, ik kan geen teksten onthouden van die liedjes. Ik had er wel stress hebben. Dus je moet een kostuum vinden waarin tekst aan de binnenzijde kan gekleefd worden. Zodat ik die tekst kan lezen terwijl ik zing. Ja, dat was één. En het andere was, ik wil een sexy kostuum. Eén van de twee voorwaarden hebben ze vervuld. Want ik zou aan de mensen zeggen van, ja, check mijn kostuum in het Masked Singer, radijsje. Ik was niet sexy. Ik was echt niet sexy. Ik was van alles, maar niet sexy. En dus, maar ik kon wel, het was een bolvormig hoofd, dus ik kon wel, ja, ik kan wel de tekst lezen. Dus ik heb twee afleveringen meegegaan. It's Not Unusual van Tom Jones, heb ik ook gezongen.
0: Ah, geweldig nummer.
1: Ja, geweldig nummer vond ik ook. Oei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het geluid van je jeugd.
1: Klopt, inderdaad.
0: Want jij zag Jaws.
1: Ja.
0: En je dacht, dat wil ik ook.
1: Ik zag Jaws en ik dacht, dat wil ik later worden. Hi. Sorry, dat is een heel flauwe mop. Maar ik ben heel blij dat je lacht. Dat bewijst hoe welgemanierd je bent. Maar dat wist ik al, Hamish. Nee, ja, Jaws, ik zag dat en ik vond dat ongelooflijk wat dat... met mij deed, die film. Ook het idee dat die regisseur, Spielberg, was toen 26 jaar of zo. Mm-hmm. Die film was het grootste succes aller tijden toen hij uitkwam, in 1975, als ik me niet vergis. En ik dacht, ik wil iets met film doen, gelijk wat. Ik wil acteur worden. Steve McQueen was toen mijn idool. Mm-hmm. Maar Roy Scheider bijvoorbeeld kon ook, die man van Jaws. Of ik wilde films schrijven, of ik wilde ergens met de klap rondlopen. Eender wat, ik wou gewoon...
0: Maakt niet uit, je wilde gewoon op die set gewoon staan.
1: Ja, en dan ik denk dat ik 3-4 maanden later met mijn grootouders... Mijn grootouders waren nogal begoed en die reisden graag. En spraken geen Engels. Dus ik zei, ik wil zo graag naar Hollywood. Ik was 14 jaar, dus ik wil zo graag naar Hollywood. Kunnen we niet naar Hollywood reizen? En ik zal wel... ik spreek dan wel Engels. En zij zei, maar spreek jij Engels? Ja, ik spreek wel Engels. Het probleem was, ik ken alleen zinnen uit films. Dus ja, je komt dan zo ergens binnen en je zegt, you talking to me? Of je komt, ja, je gaat met de Japaner rijden en je zegt, we gonna need a bigger boat. Prachtige reis. Maar die reis heeft mij ook gevormd, denk ik. Je landt daar en... Nu nog, maar steeds minder. Die stad heeft dat steeds minder. Vroeger ademde die nog veel meer de bioscoop uit en film. Dat was een en al film. Nu trekt dat daar allemaal een beetje weg. En het heeft nog wel die naam van de filmstad te zijn. En dat is het nog altijd wel. Maar dat is toch minder dan vroeger.
0: Maar als je dan ook echt in die filmwereld terechtkomt... is het dan ook echt zo geweldig als je altijd had gedacht?
1: Nee,
0: toch?
1: Nee. Ja, ik heb verschillende projecten gehad, maar één film doorgegaan. Maar ik heb wel veel projecten gehad, omdat er twee Belgische films mij ook daar goed gewerkt hebben. Mm-hmm. En eventjes denk je dan, misschien ga ik Paul Verhoeven achterna. En dat was ook de ambitie. Maar dat is niet gelukt. En toen dat dan niet lukte, dacht ik ook onmiddellijk, ga terug. Mm-hmm. Je hoopt zo, ja, je begint met een kleinere film en als die dan scoort, dan denk je van oké, nu ga ik de sprong maken naar Tom Cruise of Tom Hanks. Maar ik merkte dat die sprong niet meteen kon gemaakt worden. Ik weet wel, want ik weet ook dat ik dacht toen die film Loft dan flopte daar, dacht ik van alles wat mij nu nog gaan aanbieden is een actiefilm met Jason Statham. Ik ben niet zo'n fan van Jason Statham. Veel mensen wel, maar ik nu zo niet. En diezelfde dag nog belde mijn agent. Ja, kun je binnen 3 weken in Bangkok beginnen draaien een actiefilm met Jason Statham? Maar ik wilde niet Jason Statham. Ik wilde Tom Cruise. Ik wilde Tom Hanks. En dan heb ik gezegd van, ik ga terug. En dat ook te maken waarschijnlijk met het succes van De Slimste Mens. Omdat je dan denkt van, goh, wil ik nu een heel kleine vis zijn in een heel grote vijver? Ja. Of een grote vis, klinkt arrogant, is zo niet bedoeld, in een kleine vijver, dan toch maar liever een grote vis in een kleine vijver. Want België is een zeer, enfin, Vlaanderen is een zeer kleine vijver. Maar ik heb het wel meegemaakt en ja, het is geen succesverhaal. Ze hebben er in De Slimste Mens 1001 moppen over gemaakt, de juryleden. Ze hebben echt gekielhaald, bij wijze van spreken. Maar ik heb het wel meegemaakt en het idee dat je dan zo 2 keer gaan eten met Keanu Reeves, Omdat we een project hadden dat dan wel eens doorgaan, maar doorgaan met iemand anders. Maar ja, ik ben wel gaan eten met Keanu Reeves. Als kind was ik al zo starstruck voor cinema. En ik vond dat, ja, vond dat echt fantastisch. Heel slimme man. Keanu Reeves vroeg in dat eerste gesprek, what's your favorite novel? En ik zeg, it's The Stranger by Albert Camus. L'étranger van Albert Camus. En hij kijkt naar mij en hij zegt, today my mother died. Or was it yesterday? I don't remember. En ik zeg, Keanu, want ik mocht Keanu zeggen. Ik zeg, Keanu, what are you saying? It's the first sentence of The Stranger, Eric. You should know that. Die kende gewoon de eerste zin uit een boek dat Luc Raak door mij werd opgesomd. Namelijk L'étranger van Camus. Heel slimme man.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Ik vind het ook bizar dat jij dat dan niet wist.
1: Ja, ja. Bedankt om dat nog eens in te vragen. Nee, je hebt gelijk, ik had dat moeten weten. Maar ja, ik zat in die context. Je verwacht dat niet. En dan, maar nee, inderdaad, ik was vergeten. Ik had het boek 10 keer gelezen. Ik had het 15 keer moeten lezen. We gingen dan nog eens eten, een tweede keer. En ik ben ook socially awkward. Het vertelt iets over mij. Ik ben, ja, je zit dan met die sterren en je denkt, ja, ik durf niet veel zeggen of ik weet niet veel. Zou Paul Verhoeven nooit overkomen zijn. Die zou altijd de meest aanwezige persoon in de kamer of in het restaurant zijn, denk ik. En dat zeg ik met heel veel respect. Nee, ik zat tegenover hem en hij zei, en ik zie hem een heel dure fles wijn bestellen. Een fles wijn van $1200. Dat is duur, hè?
0: Zo.
1: Dat is toch duur, hè? En ik denk, goh, maar ja, ik drink geen wijn, want ik dronk toch nog geen alcohol. Dus ik zie dat gebeuren en ik denk, ja, ga ik dat nu zeggen of ga ik dat niet zeggen? Maar ja, ik was verlegen, ik durfde dat niet zeggen. Ik dacht, misschien heeft hij die fles wijn voor zichzelf besteld, of misschien komt die niet. Misschien lost het probleem zichzelf op. Soms gebeurt dat, vaak niet. Hier gebeurde dat niet. Die fles wijn kwam en hij begint zelf in te schenken. Ik zeg, ja, sorry Keanu, but I don't drink wine. Die man keek raar. Waarom had je dat dan niet meteen gezegd? Met die $1200 voor die fles. En dan 10 minuten later zegt hij, let's go outside, let's have a smoke. En ik zeg, ja, Keanu, but I don't smoke. Terwijl, ga gewoon mee naar buiten.
0: Ja.
1: Ga daar sociaal staan.
0: Lurk even dus
1: in New
0: dat
1: York,
0: ding.
1: Was ja. In New York, een prachtige straat. Ga gewoon buiten staan. Nee, ik blijf dan zitten. Dus dan kwam hij terug en gevoelde dat de sfeer er zo'n klein beetje uit was. Maar dat bleef wel heel lief en heel, ja. En hij zei, so Eric, it's true, you don't drink alcohol. Ik zeg, no, I don't drink alcohol. And you don't smoke? Ik zeg, no, I don't smoke. Well, Eric, I hope you do shoot heroin. Maar dat was een mop vooral dan. Ja. Dat was als grap bedoeld. Ik vond dat een fantastisch grap. Fantastische man. Heel blij dat hij nu nog altijd een grote ster is. Heel jammer dat ik geen deel heb kunnen uitmaken van zijn carrière. Er is één mop. Dus één, dat project dat we aan werkten was een film. Ja, sorry, ik ben de titel vergeten. Street Kings heette die film.
0: Ja.
1: En er zit ene dialoog in die ik zelf bedacht heb.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel niet meer welk. Oh. Maar ik weet dat er één zin is dat, oh tja, toch iets dat ik heb meegegeven.
0: Oh, dat is toch wel mooi, ja.
1: Ja.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil de Beatles horen. When I'm 64.
1: Ja, de Beatles sowieso. Denk bijna alles. Omdat, ja, als je nu eerlijk bent en je hebt al die periodes meegemaakt, dan is dat ook de grootste groep aller tijden. Qua songs, denk ik dan, voor mij alleszins. En hun beste nummer vind ik When I'm 64. En ik ben 64 nu. En dat heb ik op een of andere manier altijd, ik denk 10 jaar geleden dacht ik al van, oh, dat gaat leuk zijn. Als ik 64 ben, kan ik dat liedje heel vaak zingen. When I get older, lose, en dan When I'm 64. En weet je waarom die song When I'm 64 heette?
0: Nou?
1: Toen men die song schreef, ik weet niet of het McCartney of Lennon was, ik weet het niet, begin jaren 70, was de gemiddelde levensverwachting van een man in Groot-Brittannië was 64.
0: Oh.
1: En daarom heette die song When I'm 64. En nu is dat 81 of 82. Wat leuk nieuws is, hè. Iedereen wordt altijd maar ouder, hè.

0: Ja, prachtig. Beatles, My Name 64. Wie gaat jou voederen?
1: Mijn ex-vrouw en mijn zoon, hè. We wonen in hetzelfde gebouw. Ik denk dat ik 12 jaar gescheiden ben van mijn ex-vrouw. En in het begin was het een noodoplossing. Zo van, ja, ik kan niet meteen weg. En er was een appartement boven in dat gebouw dat vrij stond. Dus ik dacht, ik huur of koop dat snel. En dan gaan we daar even wonen. Maar ik raak daar niet weg.
0: Want het voelt ook gewoon fijn om, om ze dichtbij te hebben.
1: Ik denk dat we allebei weten dat we er altijd voor elkaar zullen zijn. Ook al zijn we geen koppel meer. En ook al heb je soms andere relaties. En wordt ze daar dan wel mee geconfronteerd. Maar dat vindt ze ook helemaal niet, niet erg. Ik ben er ook mee gehuwd. Uiteraard, het is mijn vrouw. Mijn vrouw. Maar ik bedoel, je zegt tijdens... en ik ga nooit lichtzinnig over de dingen die ik zeg. Dus je zegt... tot de dood ons scheidt. Of je zegt in moeilijke en minder moeilijke momenten. Ja. En er komt een soort verantwoordelijkheid. En die nemen we allebei, denk ik. Ik denk dat we allebei beseffen wat we ooit aan elkaar gehad hebben. En wat we nog aan elkaar hebben. En eventueel kunnen hebben.
0: Ik vind het wel bijzonder, hoor. Want het is wel zeldzaam, toch?
1: Ja, het is zeldzaam, maar het komt wel steeds vaker voor. Omdat als ik dat 12 jaar geleden zei tegen mensen... ik ga even boven mijn ex-vrouw wonen... dan zeiden ze, je bent gek. En als je dat nu zegt tegen mensen... van ik woon boven mijn ex-vrouw... dan zeggen ze, oh, dat is mooi.
0: Yeah.
1: De wereld is aan het veranderen. Yeah. Door, omdat mensen beseffen ook dat een relatie... hoe erg dat misschien ook klinkt... vroeger werd dat beschouwd als iets dat voor eeuwig was. Dat is niet meer. Vroeger zaten wij in de klas, in de lagere school of in de middelbare school. En op de 20 kinderen was er 1 kindje met gescheiden ouders. Ja, nu is dat wellicht omgekeerd of 60% of zo. Ja. Dus we leven in een wereld waarin dat niet meer... En ik denk dat dat een betere wereld is. Omdat er veel huwelijken of relaties ook gewoon bleven. Omdat het niet anders kon. Of omdat het sociaal gezien niet anders kon. Maar ik
0: zie
1: denk...
0: het als een falen? Dat je bent gescheiden?
1: Ja, sowieso. Als ik aan iets begin of ik doe iets, dan probeer ik dat zo goed mogelijk te doen. Probeer ik daar een kampioen in te zijn. Het best scorende film, best scorende tv-programma, het langstlopende tv-programma, dat soort dingen. Ik probeer altijd... Ik ging ook voor het best mogelijke huwelijk. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar het is wel een fijn huwelijk geweest. En het feit dat je op zo'n manier met elkaar kunt omgaan... daar word ik zelfs een beetje... sentimenteel van nu. Ik vind dat echt... ik ben haar dankbaar voor alles. En ik merk aan de manier waarop ik dit nu vertel... dat voor eeuwig zal zijn.
0: Ja.
1: Ja, denk ik wel. Voor eeuwig tot zolang ons leven duurt. Ik denk dat we nooit... zelfs als we fysiek gescheiden worden of zo... Ik denk dat zij... Als zij belt en ze heeft me nodig, dan zal ik er zijn. En omgekeerd ook. En en ik ben sindsdien nog wel met enkele dames geweest. Maar die hadden daar ook perfect... Die zagen daar ook wel in. Die hebben er ook perfect vrede mee. Het is nooit een probleem geweest of zo. Terwijl het best wel raar is. Nu... Voor alle duidelijkheid, we hebben 2 aparte ingangen. Dat is een gebouw. Het is niet dat we door de slaapkamer van mijn vrouw moeten om daar af te spreken. Nee, het is wel dit, maar het is...
0: Ja. Ja. En wat is de reden dat er geen enkele dame daarna is blijven hangen?
1: Dat is een moeilijke vraag, Michel.
0: Hoezo is dat moeilijk?
1: Ja, moeilijk, omdat ik daar in principe zo weinig mogelijk over praat. Omdat dat zo... mijn liefdesleven is eigenlijk in mijn leven nog het enige wat privé aan hangt. En ik vind het heel goed dat je dat gevraagd hebt. Vooral duidelijk, dat is helemaal niet zo van waarom vraag je het nu? Helemaal niet. Maar dat is het enige waarover ik wat mistig en mysterieus blijf. Omdat... dat is het enige dat erover blijft. Alle mensen weten alles over mij.
0: Ja, dus maar ik snap dat eet. Volledig, hoor.
1: Ja, dat is zo. En daarom... er zijn zeker nog heel goede relaties geweest. En zelfs mensen die ik nu geweldig mis. Maar hoe het telkens is misgelopen, dat weet ik niet. dat...
0: Het zou zo mooi zijn in de liefde, toch? Dat je iedere keer iets nieuws leert. En dat je dan de volgende keer dat weer meeneemt. En
1: dat je daarvan leert.
0: Ja. Dat is een mooi principe.
1: Ja, inderdaad, het is een prachtig principe. Ja. Maar ja, dus, je leert er wel van. Ja. Maar het is gewoon ook heel moeilijk. Dat hoef ik jou ook niet te zeggen. Ik ken jou privé.
0: Nee, maar ja, die rugzak die je meeneemt is natuurlijk steeds groter.
1: Nee, het is steeds... Nee. Maar het is zeker niet zo, want je zou nu kunnen denken... Ja, natuurlijk lopen deze relaties verkeerd. Hij woont boven zijn ex-vrouw. Maar zo is het niet. Dat heeft nooit meegespeeld... dat heeft nooit meegespeeld. Maar ja, en voor de rest... ja, je blijft ook heel veel tijd besteden aan... het is ook niet eenvoudig om met iemand bekend te zijn.
0: Want je staat al snel in de schaduw van...
1: Ja, dat ook. Volledig ten onrechte natuurlijk. Maar je moet die man, in mijn geval, want ik ben dan de bekende, ja, je moet die delen met heel veel mensen. Ik kom ook graag buiten. Ik sluit me niet op. En ik ben heel vriendelijk tegen mensen.
0: En je wordt continu aangesproken natuurlijk in België.
1: Continu aangesproken. Ja. Ik weiger nooit een selfie. Zelfs niet om 6:00 ochtends ergens in een discotheek. Nooit.
0: Oh, we gaan straks een selfie maken.
1: Ah, graag. Ja, want ik wou het nog vragen, maar ik durfde het niet goed vragen.
0: Ja, nee, ik zeg dat het mag.
1: Oké, is goed. Okay. Nee, ik zeg nooit nee. Ook al omdat nee langer duurt.
0: Ja.
1: Er was dus één vrouw
0: uitleggen.
1: Die zei van... Ja, dan moet je het uitleggen. Inderdaad. Ja. Dan zegt hij, op tv ben je zo sympathiek en waarom dat nu niet? En je zegt altijd dat je altijd... het duurt langer. Mensen blijven staan, vinden het raar. En als je, maar ik ben er wel heel strikt in ook. Dus een selfie, het is een goed geoliede machine. Iemand vraagt een selfie, ik druk zelf op de knop en de volgende.
0: Ja, precies. En door.
1: Ja, absoluut. En door. Je moet niet... want als ze zeggen van... Het ergste wat je kan overkomen is dat iemand komt zeggen... Ik heb een goed idee van een film.
2: Hallo Misha en hallo Erik. Dit is Jaap van der Wal en het is mij een zeer groot genoegen om een aantal woorden over Erik te mogen zeggen voor in de uitzending. Laat ik beginnen en ik heb hier goed over nagedacht dat ik Erik eigenlijk een van de allerbeste, misschien wel de allerbeste televisiemaker vind die ik zowel in Nederland als in Vlaanderen ben tegengekomen. Ik heb vorig jaar op de eerste rij mogen zitten tijdens De Slimste Mens en Erik weet als geen ander hoe je goede televisie maakt, wat er voor nodig is. De liefde, de aandacht, de passie die hij steekt in De Slimste Mens is wat mij betreft ongeëvenaard. Maar jullie willen natuurlijk weten hoe Erik in privé is. En dan moet ik zeggen een levenskunstenaar. Er zit ook iets... het is ook een soort enigma, Erik, soms. Het is niet altijd helemaal duidelijk welk gedeelte van zijn tong die laat zien. Nooit helemaal het achterste gedeelte. En ik denk ook dat er een aantal dingen zijn in het leven van Erik die hij misschien anders had zien lopen of anders had aangevlogen als hij het anders had mogen doen. Maar... En dat waardeer ik zeer in Erik. Erik is iemand die ja zegt, ook de dingen. En dan loop je soms tegen muren op, dan gaan er soms deuren dicht. Maar uiteindelijk, aan het einde, of de meet, kun je dan toch niet anders zeggen dan dat je een mooi en goed leven hebt gehad. Ik hou van ja-zeggers en ik hou van Erik.
1: Amai, Misha.
0: Ah, dat is een mooie boodschap, hè?
1: Dat is prachtig, bro. En ongelooflijk mooi... verwoord ook.
0: Ja, Jan-Jaap van der Wal.
1: Ik heb mijn bewondering voor hem is ook mateloos. Maar dit is wel heel mooi.
0: Een ja-zegger, zo omschrijft hij je. En dat vind ik wel grappig, want dat had je het er net natuurlijk over. Ook wel een beetje een enigma.
1: Klopt, ja.
0: Sommige dingen ook echt wel bewust.
1: Je probeert sommige dingen nog voor jezelf te houden, omdat er niet veel meer overblijft. Mensen weten echt, op restaurant weten die wat ik bestel.
0: Ja.
1: Ik zit op restaurant en die weten, ga je dat eten? Ja, en dat klopt dan, ik ga dat eten. Nu, ik eet ook vaak hetzelfde.
0: Maar
1: ik bedoel, mensen zijn zo... Je komt zo lang op televisie dat men echt alles over je weet. Men weet met welke auto je rijdt. Je weet dat die auto vuil is. Ze weten dat ik altijd cola drink. En ze weten alles. Alles, werkelijk alles. Ze weten dat ik met die dame eventueel een tijdje ben geweest. Dat ik met een ex-vrouw, dat mijn zoon... Enfin, mijn zoon probeer ik zo weinig mogelijk te vertellen, omdat hij dat niet zo leuk vindt van in de media te komen. Maar je probeert waar je kan nog wat kruimels privacy over te houden. En vandaar Enigma. Dat kan wel.
0: We eindigen wel met de liefde. Met een prachtig nummer, Minnie Riperton, Loving You.
1: Ja.
0: Waarom is dat het nummer van de liefde?
1: Ja, ik vind een ontzettend mooi nummer. Ja, we gaan het horen. Hè. Loving you is easy because you're beautiful. Maar het is met zoveel passie gezongen dat... Je kunt dat nummer niet horen en niet aan de liefde denken. Het gaat natuurlijk ook over de liefde, maar je kunt ook gewoon een nummer opzetten. Dan gaat het wel over de liefde, maar je bent er niet per se mee bezig. Maar dat nummer gaat zo naar de kern, gaat zo diep, dat je sowieso aan liefde of aan liefdes moet terugdenken.
0: Ja. Nou ja, en ik vind het ook mooi aan het nummer, dat zo van ja, alsof het allemaal heel simpel is. Ja. Toch van ja, je bent mooi, dus het is heel makkelijk om je lief te hebben. Terwijl de realiteit...
1: is heel anders, is ook heel voor anders. Haar, ook voor de zangeres. Want zij heeft geen gemakkelijk leven. In geen enkel opzicht, Minnie Riperton. Dus het is... soms heb je van die nummers die... Die perfecte symbiose zijn van tekst en muziek en zang. En die je heel, heel diep meesleuren. Ik hoop dat ik hier nog zit bij het einde van het nummer. En dat ik niet op de grond lig.
0: En ja, tot slot nog even een soort van bucketlist. Welke film zou je nog willen regisseren?
1: Ik zal heel eerlijk zijn. Zoiets waarmee je een Oscar wint.
0: Oh,
1: ik maak thrillers. En
0: ja.
1: Thrillers, met thrillers win je vaak meestal geen Oscars.
0: Nee.
1: Alfred Hitchcock is de grootste regisseur aller tijden, of toch een van de grootste. Die heeft 53 films gemaakt. Mm. Allemaal thrillers, heeft nooit een Oscar gewonnen.
0: Ja, Oscar-winnende films zijn films over mensen met een vlekje, toch?
1: Klopt, ja. Maar dat kan een thriller ook zijn. Hè? Bedoel, en uiteindelijk, dat verandert allemaal wat tegenwoordig. Maar misschien maak ik ooit wel iets... ik ben niet te oud om een Oscar te winnen. Hè.
0: Nee, zeker niet. En welk programma zou je nog willen presenteren? Of willen maken?
1: Nog een tijdje De Slimste Mens. En dan misschien iets... ik weet het niet. Het is eigenlijk niet echt... Ik heb niet echt veel... ik doe nu een programma waarin ik festivals bezoek. Muziekfestivals. En dat vind ik heel leuk. Het doet gewoon...
0: Voor Play, hè? Maak je
1: voor
0: het.
1: Play.
0: Ja.
1: Maak
0: ja.
1: Dat te bekijken op de mobiele app van Play. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik heb zo niet echt wat dat betreft nog grote dromen.
0: Nee.
1: Nog een tijdje De Slimste Mens. En dan zien we wel.
0: Dankjewel, Erik van Looy.
1: Alsjeblieft, dankjewel, Micha.
0: Heel fijn om je te spreken. Wil je eerdere aflevering van Micha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MichaBlok. En daar zal ik ook de selfie delen die wij straks gaan maken.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar heeft gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane nog aan meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
3: Soms worden levens gered, liefdes beleefd en geschiedenis geschreven. Zonder dat we het onthouden. Misschien vertelt dat wat we vergeten wel net zoveel als we het herinneren.